0: Het kwaad zien we vaak in de ander. In mensen die liegen, misbruik maken van hun macht of anderen geweld aandoen. In Trump, in Netanyahu, in Hitler. Maar wat als we daardoor het gevaar in onszelf over het hoofd zien?
1: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
0: Psycholoog Thijs Launsbach stapt in zijn nieuwe boek Waarom goede mensen gevaarlijk zijn in het denken van Carl Gustav Jung. Hoe eerder we onder ogen zien dat het kwaad ook in ons geldt, hoe beter, stelt hij. Want wie zijn eigen schaduw niet onderzoekt, kan blind raken voor het kwaad dat hij aanricht. Ja, welkom Thijs. Fijn dat je er bent.
2: Leuk om hier te zijn.
0: Ja. Het boek begint met een brief aan jou van filosofen en schrijvers. Frank Meester en Koen Simon. Vroegen zij jou gewoon, hey, schrijf eens wat leuks. Hoe gaat zoiets?
2: Nou, ze maken een serie en die serie heet Nieuw Licht. Waarbij ze mensen van nu laten terugkijken op het werk van een denker uit hun vakgebied. En kijken of dat vak, of dat soort van denkkader nog toepasbaar is op deze tijd. En wat we in deze tijd met die gedachten kunnen.
0: Ja, dat is echt een hele serie boeken, hè? Ik heb echt allerlei grote namen zien langskomen. Dus jij mocht in een rijtje illustreren.
2: Een grote serie boeken met kleine boekjes.
0: Ja, het zijn wel kleine boekjes, pamfletten eigenlijk.
2: Ja, essays van ongeveer 80 pagina's. Met daarna nog een stukje van de originele denker. Ook nog erbij in het boekje gezet. En allemaal vanuit het idee van misschien moeten we nog wel in deze tijd iets met die gedachten die een beetje vervlogen zijn.
0: Ja, en was je blij dat je Jung kreeg?
2: Ik had een beetje voorgesolliciteerd op Jung.
0: Oké. Okay.
2: Dus het staat nu in het boek alsof zij mij hebben gevraagd, maar eigenlijk heb ik me aangeboden om te worden gevraagd door Koen en Frank.
0: Hey, want Jung is niet per se ieders psycholoogs favoriete psycholoog, toch?
2: Nee. Je hebt echt Jung-haters en Jung-liefhebbers binnen het vakgebied en vooral ook buiten het vakgebied. Mijn vakgebied, de psychologie, gaat heel erg over evidence-based werken en dingen kunnen laten zien in wetenschappelijk onderzoek en zo. En dat kun je eigenlijk van Jung niet echt zeggen. Daarom werd het, toen ik een opleiding psychologie deed, ook al een beetje afgedaan als parapsychologie of moeten we niet al te serieus nemen. En er zit natuurlijk wat in, want dit zijn nou typische gedachten, net zoals eigenlijk het gedachtegoed van Freud, die je niet per se kunt onderzoeken en dus ook niet wetenschappelijk kunt bewijzen. Mm. Maar je hebt dus mensen die nogal hardlijnig zijn en die zeggen dan, dan moet je het ook niet serieus nemen, die ideeën. Je hebt iets vrijer denkende types zoals ik, die het dan toch wel hele intrigerende gedachten vinden.
0: Ja, en is het überhaupt zo zwart-wit? Want ik heb ook wel eens mensen tegenover me gehad die zeggen, psychologie is überhaupt niet zo super wetenschappelijk.
2: De psychologie zoals je die op de psychologenschool aangeleerd krijgt, die gaat wel altijd over, je kan pas dingen doen op het moment dat je ze ook kunt bewijzen dat ze goed zijn. En eigenlijk is dat prima. Dat maakt ook dat je niet zomaar als behandelaar bijvoorbeeld een therapie gaat doen die eigenlijk nergens op slaat. Want je moet eerst kunnen laten zien dat het ook werkt. Maar het betekent dus wel ook dat je niet per se, dat er ook dingen buiten dat beeld vallen, omdat ze niet bewezen kunnen worden. En in het geval van Jung is dat een bijna filosofisch, soms zelfs bijna theologisch denkkader. Dat gaat over de diepten in onszelf. En die zijn ook gewoon hartstikke moeilijk te bewijzen in een laboratorium.
0: Je onderbewust eigenlijk, bedoel je met die diepte?
2: Ja, precies. Ja, dus dat is, hij komt uit de gedachtenstroom van Freud, hè, zijn leermeester. Die eigenlijk zegt, we denken wel dat we weten waarom we dingen doen. En we denken wel bewuste motieven te hebben bij ons gedrag. Maar eigenlijk worden we grotendeels bestuurd door dingen waar we niet eens zelf weet van hebben. Ja. En dat is niet echt een hele prettige gedachte.
0: Nee, maar dat is wel een plaatje dat wij misschien allemaal nog wel uit de boekjes kennen van die ijsschot die voor toch een heel groot deel onder water zit.
2: Precies, dus het kleine deel boven water, dat zie je. En dat is dus in termen van de psychoanalytici hetgene dat je bewust bent van jezelf. Maar er zit al een hele hoop onder die je niet ziet.
0: Ja.
2: En als het misgaat in ons leven, zegt Freud, dan moet je misschien niet alleen maar kijken naar wat je weet van jezelf, dan moet je ook kijken naar wat je niet weet van jezelf. En Jung heeft daar ook,
0: dat het een onmogelijke opdracht is.
2: Dat is een onmogelijke opdracht, want ja, de dingen waar je niet bewust van bent, daar ben je je niet bewust van. Dus dat zit gewoon in je dode hoek. Dus dan moet je slimme manieren bedenken met heel veel praten en vrije associatie en dromen verklaren om daar toch een beetje achter te komen wat daar speelt. Maar in diezelfde denktrand zit Jung. Die heeft het ook over ons onbewuste.
0: Ja, ja. En wat vind jij zo leuk? Of wat maakte dat jij dacht, oh, ik ga echt een beetje aansturen op dat ik dan iets met Jung mag?
2: Nou, eigenlijk een aantal dingen. Ik vind Jung Wat ik fascinerend vind aan Jung is dat hij woorden geeft en ideeën geeft voor dingen die je misschien wel intuïtief een beetje aanvoelt over jezelf en misschien ook wel over andere mensen. Maar waar je niet per se de woorden voor hebt. Dus dat vind ik interessant. Dus dat is de ene kant waardoor ik dacht, ik wil eigenlijk in zijn gedachten goed duiken, want dat mocht op de psychologenschool nooit. En nou wil ik het eigenlijk wel eens een keer onderzoeken. En
0: ja.
2: Er meer vanaf weten. Ik vind een aantal van zijn ideeën fascinerend, waar we op terug zullen komen. Als we het hebben over de schaduw ongetwijfeld. Maar het was ook wel iets dat ik wilde ook wel naar de wat bredere maatschappelijke kanten van zijn werk kijken. Ook wel ingegeven door het feit dat ik ook erg in mijn maag zat met de positie van het kwaad in de wereld in onze tijd.
0: Ja.
2: Dus ik kom zelf uit de jaren 90. Ik ben net voor de jaren 90 geboren. Dat was eigenlijk een historisch tamelijk unieke tijd. Waarin we echt dachten dat we aan het einde van de geschiedenis leefden.
0: Ja.
2: En eigenlijk, achteraf gezien, leefde gewoon in een hele gekke, hele veilige, hele beschermde tijd.
0: Een soort extreme idyllisch interbellum,
2: ja,
0: zoiets.
2: Ja, eigenlijk, ja, dus in de wereldgeschiedenis heb je eigenlijk om de paar decennia enorm veel heibel. Nou, ik werd geboren in een tijd dat het eigenlijk ahistorisch lang goed met ons ging. En vredig was. En het kwaad ook echt heel ver weg voelde. We hadden het idee dat het einde van de geschiedenis was, dat zei ik net al.
0: Ja.
2: Maar ook dat het liberalisme eigenlijk alles had opgelost. En als we maar welvarend genoeg waren, dat we dan dat er dan geen oorlog meer zou komen of geen grote problemen meer zouden zijn. En het kwaad voelde ook niet echt als iets als onderdeel van ons leven. Er waren misschien wel een soort van incidenten, oorlogen heel ver weg in de wereld. Of af en toe incidenten met Mark de Toe en dat soort figuren. Maar dat waren echt wel. Dat stond dan ook heel breed uitgemeten in de media. Want Het was heel uitzonderlijk dat het kwaad in de wereld was. Dat is de wereld waar ik vandaan kom.
0: Je vraagt je af wat journalisten in die tijd deden.
2: Oh, heel veel.
0: Alsnog heel veel.
2: Want je kan van dat kleine beetje kwaad kan je alsnog heel veel vertellen, natuurlijk. Er was volgens mij een tijd dat die O.J. Simpson bijvoorbeeld, dat hij min of meer en jarenlang bijna elke week wel in het nieuws was. Dus zo belangrijk was dan die ene zaak waarin het kwaad wel naar voren kwam, zeg maar.
0: Ja.
2: We hebben eigenlijk de situatie zien ontstaan, zou ik zeggen, of het is mijn gevoel in ieder geval, dat we eigenlijk binnen 10, 15 jaar echt hebben moeten wennen aan het weer opnieuw intreden van het kwaad in de wereld. Ja. Als je het nou hebt over Donald Trump of de opkomst van extreem rechts of polarisatie of noem het allemaal maar op. We hebben echt in no time oorlog op het continent, oorlog in Oekraïne. In no time kennis moeten maken met een wereld waarin het kwaad wel degelijk aanwezig is.
0: En is dat dan inderdaad dat je zegt van, oh ja, dat kwaad dat werd gewoon veel prominenter? Of werd jij ouder en zag je het daardoor meer?
2: Misschien is dat ook wel zo. Is dat ook wel zo. Maar ik heb wel het idee dat die beschermde tijd van mijn jeugd, en dat niet per se alleen maar omdat het mijn jeugd was, maar misschien ook wel gewoon dat het historisch gezien een hele gekke tijd was, dat die wel een beetje voorbij is. Dat we niet meer in het einde van de geschiedenis leven.
0: Nee, en dat we toch meer problemen ook op ons af zien komen. Zelfs in dat kleine
2: we leven
0: stukje
2: opeens
0: van de wereld.
2: Hoe noem je dat? Ja, echt wel weer in historische tijden.
0: Ja.
2: Waarin we van crisis naar crisis gaan. En ook met de duistere kanten van de mens te maken krijgen.
0: Ja, en er gesproken wordt over een derde wereldoorlog die aanstaande is. En dat soort zaken meer.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja. Hey, de titel is Waarom goede mensen gevaarlijk zijn. Dus zelfs in de jaren 80 heet het om jou heen. Impliceert dat. Dat klinkt ergens ook tegenstrijdig natuurlijk. Dat is ook de bedoeling, dat neem ik aan. Maar wat bedoel je daarmee?
2: Dat het idee dat je alleen maar een goed mens kunt zijn en dat je alleen maar goede kanten hebt of gezellige kanten of alleen maar het goede doet... Dat eigenlijk best wel. Nou, als je kijkt naar het werk van Jung, een beetje een gevaarlijke misvatting is. En waarom zeg ik een gevaarlijke misvatting? Niet alleen omdat het niet klopt. We hebben ook donkere kanten aan onszelf. Misschien komen ze er op dit moment niet uit, maar je hebt ze wel. En als je het idee hebt dat je alleen maar deugt, dan zitten je schaduwkanten die je wel degelijk hebt in je blinde vlek.
0: Yeah.
2: En dan word je dus vatbaarder voor dat je schaduw zich wel door jou heen beweegt op het moment dat de omstandigheden daar zijn.
0: Ja, dus dat plotseling
2: die
0: schaduwzijde oppopt op een totaal oncontroleerbare manier.
2: Ja, precies. Misschien moet ik iets meer uitleggen over wat die schaduwzijde eigenlijk is. Dus volgens Jung heb je, nou, zoals je net al zei, bewuste kanten en onbewuste kanten van jezelf. jezelf. Je hebt je ego, dat is wat je kent van jezelf.
0: Ja.
2: Waar je zelf inzicht toe hebt, het beeld dat je hebt van jezelf. Maar, zegt Jung, je moet niet je ego verwarren met zelfkennis. Kennis van het ego is niet zelfkennis. Je bestaat namelijk uit veel meer onderdelen.
0: Ja.
2: Je hebt bijvoorbeeld ook nog een persona. Je zet een soort masker op, die hoort bij je functie in de wereld. Het masker van de journalist of het masker van de schrijver. Daar hoort bepaald gedrag bij. Dat is wat er van jou in de wereld mag bestaan. En waar ook regels voor zijn over hoe je die in de wereld mag manifesteren. Maar je hebt ook de kanten van jezelf die je niet wil zien.
0: Ja.
2: En die je dus weg moet stoppen.
0: Ja.
2: En dat is je schaduwkant. Dus volgens Jung zijn we eigenlijk vanaf kinds af aan al bezig met onderdelen van onszelf in de schaduw stoppen. Ja. Omdat die niet in de wereld mogen bestaan. He, omdat we daar het signaal krijgen van onze ouders, of van onze docenten, of van onze klasgenoten, of medeleerlingen, of vriendjes en vriendinnetjes. Dat bepaalde kanten van ons onwenselijk zijn.
0: Ja.
2: En dat zijn onze kwaadaardige kanten, de hele ernstige soort van gewelddadige kanten, maar ook gewoon hele normale, maar toch onwenselijke eigenschappen. Dus ook je jaloezie, ja. Het feit dat je soms onzeker bent of een gekke humor hebt die mensen niet snappen. Maar ook het feit dat je gewoon soms ook agressief bent,
0: ja,
2: of afgunstig bent, of mensen soms kwaad wil doen. Allemaal onderdelen van onszelf die wel bestaan, mm-hmm. maar die mogen er niet zijn. En om erkenning en te krijgen en gezien te worden door onze ouders en onze klasgenoten en onze docenten, moeten we die onderdelen van onszelf wegstoppen.
0: Ja.
2: Het lastige alleen is,
0: wordt eigenlijk al vroeg geleerd ook.
2: Ja, precies. Ja. Ja, dus een van de mensen die ik aanhaal in het boek, Robert Bly, die ook in de Jungiaanse theorie zit, die heeft het dan over de lange tas van de ziel, of de lange zak van de ziel. Met andere woorden, je bent allemaal om in de maatschappij te voegen, in het groot en in het klein, moet je allemaal onderdelen van jezelf in een groot soort lange tas achter je stoppen.
0: Ja, ja.
2: En hoe meer je daarin stopt, hoe langer die tas ook wordt.
0: Ja.
2: En Robert Bly zegt, je bent eigenlijk de eerste 20 jaar van je leven bezig om dingen in die tas te stoppen en weg te stoppen. En de rest van je leven ben je bezig om die er weer uit op te diepen.
0: Ja, bizar eigenlijk. Ik zit nu ook naar je te luisteren en ik dacht net toen je aangaf van, hey, er zit ook een soort van iets oncontroleerbaars in. Als je dat blijft onderdrukken, dan komt het zomaar ineens omhoog. Moest ik even denken aan Wijterveen, de zaak Wijterveen, die nu in het nieuws groot is. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht kan ik het wel uitleggen. Als een man die gek werd van zijn buren en op een bepaald moment besloot beide neer te schieten.
2: Ja.
0: Of één neer te schieten en één neer te steken en te schieten in de aanwezigheid van zijn 12-jarige zoon. En wat ze daarover zeiden, en daardoor moest ik eraan denken. Tijdens die rechtszaak zeiden ze, er is een verschrikkelijke impuls bij hem opgekomen.
2: Ja.
0: Die hij niet heeft kunnen weerstaan. Is dat eigenlijk een beetje wat je bedoelt?
2: Dus ik denk het wel. Ik ken de zaak niet. Ik heb die mensen niet gesproken. Ik weet niet wat daar gebeurt. Maar dit is wat er zou kunnen gebeuren als je je schaduwkant erg onderdrukt.
0: Ja.
2: En dan zeggen mensen ook wel, in dit soort gevallen zeggen ze, zo ken ik mezelf niet.
0: Nee, precies.
2: En dat zijn eigenlijk de momenten dat je schaduw dan toch de kop op doet. Want je kan al die kanten van jezelf wel wegstoppen. Dat doen we ook. Maar daarmee zijn ze niet weg. Ze zijn nog steeds aanwezig, volgens Jung. Je ziet ze alleen niet meer van jezelf.
0: En dat is misschien nog wel gevaarlijker.
2: Dat is wel gevaarlijker, ja. Dus als je ze wegstopt in de schaduw en je hebt er geen zicht op, dan worden ze ook, hebben ze de neiging om een beetje monsterlijker te worden of etterender te worden.
0: Mm.
2: Dus wat gewoon je normale misplaatste seksuele fantasieën zijn die iedereen heeft, of je misplaatste jaloezie.
0: Ja.
2: Dat wordt eigenlijk in die schaduw iets monsterlijkers.
0: Ja.
2: Iets duisterders. En dat betekent ook dat op de momenten dat je even geen controle hebt over jezelf, dat het best kan zijn dat die schaduw je gedrag gaat sturen.
0: Ja, precies.
2: Dus op de momenten dat je eventjes niet meer weet, niet meer je cognitieve controle kan houden, kan het zijn dat de schaduw dan oppopt en je gedrag gaat beïnvloeden. Of je op een slinkse manier weet te saboteren. En dus mensen hebben ook nog wel eens het gevoel van, waarom is het nou zo dat ik altijd op foute types val?
0: Oh ja.
2: Of waarom begin ik altijd vol enthousiasme een project, maar haak ik dan af op een gegeven moment? Nou, dat kan wel eens te maken hebben, als dat een patroon is, kan dat ook wel te maken hebben met je schaduw die je niet hebt onderkend.
0: Waar je geen aandacht voor hebt gehad. Hey, nou zit ik toch te denken, want je hebt dit boek geschreven, dus je bent dan de hele tijd bezig met het kwaad.
2: Ja.
0: ben je dan ook de hele tijd om je heen dat aan het zien? Dus zie je dan in het nieuws of in je kinderen of in je omgeving de hele tijd ook, oh kijk daar, daar zit weer een schaduwzijde.
2: Ook voor mij, ondanks dat ik veel met het onderwerp bezig ben, is het best wel lastig om de schaduw te zien. Omdat je dus nooit eigenlijk de schaduw direct kunt zien. Want daarom is het in het duister. Dus je moet dat een beetje met een omweggetje kijken.
0: Ja.
2: Het is wel zo dat ik, zeker in de gesprekken die ik heb gehad met bijvoorbeeld vrienden in de aanloop naar het boek, kwamen dat soort thema's wel veel oppoppen.
0: Ja.
2: Het is vrienden die ook wel van bijvoorbeeld heel erg feesten hielden en van flirten met mensen. En dan na dat feesten een soort van heel veel schuldgevoel over hadden. En dacht, oh, dat had ik nooit moeten doen. En nou stop ik weer met alles, want het is slecht van mezelf. Dus en met andere woorden, die moeite hadden om ook die wat slechtere kanten of wat donkere kanten in hun beeld over zichzelf te incorporeren. En daar ook heel veel schuldgevoel van kregen.
0: Van, ik ben dat niet eigenlijk.
2: Nou, of ik wil dat niet zijn. Of een enorme tegenreactie op, nou dat dan nooit meer. En terwijl Jung zou zeggen, je moet eigenlijk dus je schaduw onder ogen komen. Ja. En dat incorporeren in het beeld dat je hebt van jezelf.
0: Nou, laten we zo eens even wat dieper op die schaduwzijde induiken. Maar voordat we dat doen, gaan we even luisteren naar muziek. En dat is The National van Fake Empire. Je hebt ervoor gekozen.
2: Ja,
0: Empire van The National, ik draai het om.
2: Ja, dat klopt. Het is een van mijn favoriete bands. En ik heb wat muziek uitgekozen van mensen die heel diep dingen voelen. En ook hun slechte kanten, denk ik, voelen. En dat op de een of andere manier kunnen containen. En dat kun je van Matt Berninger, de zanger van The National, en eigenlijk die hele band ook wel zeggen, denk ik. Dat is prachtige, maar soms ook tamelijk duistere muziek.

0: Dat was Fake Empire van The National.
1: De nacht van EO.
0: Ik zit hier met Thijs Launsbach, schrijver en psycholoog. Hij schreef het boek Waarom goede mensen gevaarlijk zijn. Over het kwaad dat nooit ver weg is. Het kwaad in onszelf, waarvan we misschien wel te weinig aandacht hebben. Waarvoor? Jung stelt iets vergelijkbaars en heeft het over schaduwkanten. Nou, daar hadden we het net al uitgebreid over natuurlijk. Je gaf ook al een aantal voorbeelden van schaduwkanten die je dan ziet. Welke vergeten schaduwzijden zie jij nou veel? Wat is nou, stel dat je zit te luisteren en je denkt, nou, die heb ik echt niet. Wat zijn dan goede voorbeelden van eigenlijk schaduwzijden die in iedereen wel zitten?
2: Ja, ik denk in onze tijd dat het vaak te maken heeft met toch een beetje gewelddadige neigingen. Want dat is iets dat juist in onze maatschappij niet echt mag.
0: Oh ja.
2: In de tijd van Freud, hè, de Victoriaanse tijd, was seksualiteit iets dat heel erg onderdrukt moest worden. En daarom gaat zijn werk ook wel vaak over onze seksuele neiging. Maar ik zou zeggen, in deze tijd is het wel heel erg kenmerkend dat we onze gewelddadige kanten eigenlijk geen plek mogen geven.
0: En je zag mijn gezicht misschien ook vertrekken toen je dat zei, gewelddadig. Ja. Ik dacht eigenlijk, nou ja, gewelddadig, volgens mij ben ik dat niet.
2: Nee, dat is dus een beetje het punt. Dat idee hebben we allemaal van onszelf. Maar ik denk de misvatting is dat het er nog niet is uitgekomen onder de omstandigheden waarin je hebt geleefd, wil niet zeggen dat het onder andere omstandigheden er niet uit kan komen. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen een gewelddadig monster is. Dat zeker niet. Maar het hele punt van het werk van Jung is, niks menselijks is ons vreemd. We hebben allemaal die kanten aan onszelf.
0: Ja, ja. Dus je moet er eigenlijk vanuit gaan dat als dat bestaat, dus hè, mensen, hè, zijn heel veel gewelddadige mensen, ja, dan zal ik dat ook wel hebben. Op een of andere manier.
2: Ja, ja, en Jung gaat daar heel ver in. Die zegt, ja, simpelweg omdat je mens bent, deel je dus ook in eigenlijk alle menselijke eigenschappen. De mooie dingen, maar ook de vreselijke dingen.
0: Vandaar dat jij zei theologisch. De mens is in zonde ontvangen en geboren.
2: Ja, ik ben zelf geen theoloog, dus ik denk dat ik daar niet per se heel goede uitspraken over kan doen. maar we hebben wel te maken met onze hele menselijke natuur, zegt Jung. En sommige van die dingen willen we wel van onszelf zien en andere dingen niet. Maar we hebben te maken met... wat ik zo fascinerend vind aan Jung is dat eigenlijk hij stelt het gedachte-experiment voor van, stel nou dat je onder hele andere omstandigheden zou leven, dat opeens de oorlog zou uitbreken en niks meer zeker is en je moet vechten voor je leven, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je een heel ander mens bent dan je eigenlijk denkt dat je bent. En hele andere kanten aan jezelf zou ontdekken dan dat je van jezelf kent.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk een hele extreme situatie. Maar situaties waarin dingen opeens heel anders worden, of we de controle verliezen, of momenten dat we onszelf dingen zien doen waarvan we denken, jeetje, ik wist niet dat ik dat was.
0: Ja.
2: Dat hebben we natuurlijk allemaal.
0: Ja. Dus dat je toch verrast bent dat onder dat laagje wat je dacht zo netjes onder controle te hebben, dan zitten toch allerlei dingen.
2: Ja, ja, ja. Precies. En ik zou zeggen, dat is wel... Kijk, het werk van Jung nodigt ons uit om ook die kanten aan onszelf te onderkennen en onder ogen te komen. Niet omdat dat leuk is van jezelf, of omdat het een prettige ervaring is. Maar wel omdat het eigenlijk de enige manier is om te worden wie je echt bent.
0: Ja, ja, precies.
2: En ook dus om te zorgen dat dat kwaad en dat je schaduwkanten niet ongezien je saboteren of in de weg zitten.
0: Dan gaan we straks uitgebreider over hebben hoe je dat dan precies doet. Maar ik ben toch benieuwd, waarom vinden wij het nou zo lastig om dat dan onder ogen te komen?
2: Ja, ik denk omdat we dus juist ook in onze tijd, in onze hele individualistische tijd, waarin we eigenlijk heel veel prestatiedruk hebben over wie we moeten zijn in de wereld, ook hele duidelijke ideeën hebben over wat een goed mens is en wat niet. Wat gezellig is, wat ongezellig is. Wat goed gedrag is, wat slecht gedrag is. En dan is het best wel een bittere pil om onder ogen te komen dat je misschien niet altijd in het plaatje van een goed mens past.
0: Ja, en ook misschien dus de angst dat je er afwijzing door zult krijgen.
2: Ja, en dat is überhaupt de reden dat die dingen van onszelf in de schaduwkant natuurlijk gaan. Hè? We krijgen voortdurend vanuit de maatschappij het gevoel, dit mogen we wel, dit moeten we zijn en dat mogen we niet zijn.
0: Ja.
2: En in zekere zin worden we ook een beetje gepusht om anders te zijn dan we eigenlijk daadwerkelijk zijn, zou ik zeggen.
0: Hey, en zonder al te veel erop vooruit te lopen, maar hij zegt natuurlijk eigenlijk van, je moet dat niet onderdrukken, je moet het onder ogen komen.
2: Ja.
0: Betekent dat dan dat je dus inderdaad er af en toe wat meer ruimte aan moet geven, dat je dus geweldig vandaag ben, bij wijze van spreken, door op een boksbal te gaan slaan?
2: Onder andere. Dus er zijn wel meer manieren om je schaduw meer een plek te geven in je leven. Maar eigenlijk is dat wel wat Jung zegt. Jung heeft het over een proces dat hij individuatie noemt.
0: Ja.
2: Dus je moet niet alleen samenvallen met je ego, waar we het eerder over hadden, de bewuste kanten van jezelf. Je moet eigenlijk samenvatten met jezelf, met een hoofdletter Z.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk je totaliteit van wie je bent. Je wenselijke kanten, je onwenselijke kanten, je mannelijke kanten, je vrouwelijke kanten.
0: Ja.
2: De dingen die je van jezelf wel of niet wil zien. Eigenlijk al die dingen.
0: Ja.
2: Om te zorgen dat het kwaad of je schaduw je niet te pakken krijgt, is het dus ook de bedoeling dat je durft af te dalen in de diepten van jezelf. En het idee durft los te laten over wie je denkt dat je dacht dat je was, om onder ogen te kunnen komen wie je daadwerkelijk bent in die grote totaliteit. En daar word je volgens Jung een sterker en een stabieler mens van. En wat ik ook wel interessant vond om met dit boek te doen, is niet alleen de individuele kanten van die schaduw bekijken, onze individuele psychologie, maar ik denk dat daar ook collectieve kanten aan zitten.
0: En dat zegt Jung ook, hè?
2: Jung gaat daar ook weer hier, is daar heel radicaal in. Die zegt eigenlijk, en daar kan je een maand over nadenken, in ieder geval in mijn geval, en dan kom je er nog niet uit, maar hij zegt, er is weinig verschil tussen wat er op ons individueel niveau en het collectief niveau gebeurt. Dus we voelen ons als individu losstaan van de rest van de maatschappij, maar eigenlijk hangen die dingen psychologisch gezien heel erg samen. Hij heeft het dan over het collectieve onbewuste. We hebben niet alleen onze persoonlijke onbewuste, maar ook het collectief onbewuste waarmee we verbonden zijn met alle ervaringen die de mensheid ooit heeft gehad. En dat betekent dat we ook op collectief niveau allerlei psychologische dingen meemaken. Dus wat we in het groot meemaken in de wereld, maken we ook in ons eigen leven mee en andersom.
0: Ja, dus noem eens een voorbeeld. Hè? Stel, we maken nu met z'n allen polarisatie mee. Of we maken nu met z'n allen oorlogen mee.
2: Ja, dus in een tijd waarin maatschappelijk gezien mensen zich steeds meer ingraven in hun mening. En de meningen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Is die verdeeldheid ook iets dat we in onszelf kunnen merken?
0: Ja.
2: Of een ander voorbeeld, in een overhaaste en gestreste tijd is het niet zo gek dat we de hele tijd tegen burn-outs aanlopen. Dat is niet omdat we zelf niet nee kunnen zeggen of zoiets. Dat is ook omdat dat de ziekte van de tijd is.
0: Je ziet het gewoon.
2: Ja, dus dat is we zijn onderdeel van het grote collectief, ook psychologisch gezien, zegt Jung. En we maken daar dus ook onderdeel van.
0: Ja.
2: En we deinen mee op de golven van de maatschappij, maar zijn ook onderdeel van die golven. Dat is interessant in zijn gedachtegoed. Maar we hebben dus ook collectief schaduwkant. Dat is het hele punt.
0: Ja, precies. Nou ja, en hij zegt dus ook, hij vertelt dan over dat in zijn tijd er allerlei Duitse patiënten waren in zijn praktijk.
2: Ja, klopt. Dus hij schrijft zo begin jaren 30, waarin hij dan heel veel Duitse patiënten ook ziet. En hij zei, zonder uitzondering zijn al die patiënten, daar kom ik een bepaalde schaduw-uitdrukking tegen. En daar zit iets mis dat niet alleen over hun persoonlijke leven gaat, maar ook over het collectief waar ze in zitten. En hij claimt dus dat hij dan eigenlijk daarmee ook heeft de omstandigheden heeft zien aankomen waarin Hitler de macht weet te grijpen.
0: Ja.
2: Die natuurlijk, en ook daar ligt een parallel met onze tijd, een polariserend figuur was die op een hele slimme manier de onderbuik kon aanspreken en mensen in hun slachtoffergevoel, want slachtoffergevoel kan ook zo'n schaduwkant zijn, hè, in dat slachtoffergevoel wist aan te spreken.
0: Ja.
2: Om op een hele extreme partij te stemmen en misschien ook uiteindelijk vreselijke dingen te gaan doen.
0: Ja, en hij zei ook
2: een soort van parallel met onze tijd en Trump en wat er daar gebeurt met het bespelen van de onderbuik.
0: Nou, precies. En wat ik interessant vond was dat hij Hitler dus eigenlijk ook beschreef, of als ik dat goed heb begrepen uit jouw boek, hoor, maar als een soort van de ultieme persoon die de schaduwzijde niet onder ogen had gezien en er dus helemaal door was overgenomen.
2: Ja, en dus iemand die dat op de een of andere manier ook heel erg kon belichamen. En als je dus hij beschrijft ook ergens, ik weet de precieze bewoordingen niet, maar over dat niet per se een held was of nou een hele sterke leider, maar iemand die dus op de een of andere manier dat aan kon zetten met een soort
0: fingerspitzengevoel
2: voor het bespelen van juist dat soort gevoelens en gedachten van mensen die dus heel erg breed leefden op dat moment.
0: Ja. Wat ik interessant vond, is hij zegt dan inderdaad ook, hè, dus wat je net al beschreef van dat monsterlijke of dat primitieve, dat onderbewuste, dat zag hij dan al in die patiënten naar voren komen. Ja. Nou, en dat werd later helemaal openbaard doordat het ook werkte.
2: Ja, kijk, de man kon ook wel hele mooie verhalen vertellen.
0: Ja,
2: natuurlijk. Maar hij claimt dus dat hij dat al gesignaleerd had voordat het gebeurde. Ja,
0: dat is natuurlijk heel interessant. Maar ik ben toch even benieuwd van, geloof jij nou dat dat inderdaad zo werkt? Dus stel dat jij nu in praktijk allerlei patiënten ziet langskomen, dat je al dit soort dingen kan bespreken. gebeuren die op collectief niveau dan daarna gaan plaatsvinden?
2: Dat laatste weet ik niet per se. En ik ben ook geen praktiserend psycholoog. Dus ik zie niet mensen in mijn praktijk. Maar ik geloof wel. Er zit iets in die notie van het verbonden zijn van het collectief en het individu. Wat ik heel intrigerend vind aan het werk van Jung.
0: Ja.
2: En ik denk ook wel dat je ervan uit kunt gaan dat als je in een tijd leeft waar een bepaald vraagstuk heel erg pregnant is of heel erg urgent is, dat je dat ook in de individuele levens van mensen ziet terugkomen.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat ook eigenlijk wel een makke is van mijn vakgebied, de psychologie. Dat we heel erg erop gericht zijn om te kijken naar het individu en individuele draagkracht en draaglast. Maar onze mentale gezondheid of onze mentale veerkracht wordt ook bepaald door de tijd waarin we leven. En dat doet ook van alles met onze psyche.
0: Ja.
2: Dus het is niet gek dat we in onze tijd zo met onszelf zelf overhoop liggen. Omdat we de hele tijd aangespoord worden om het zelf iets te laten zijn dat het misschien nooit kan zijn.
0: Ja.
2: Dus dat is weer toevallig heel erg iets wat bij onze tijd hoort.
0: En dat individualisme wat nu heel erg belangrijk is. Ja. Dat maakt toch dat wij nog weer meer die hyperfocus op onszelf hebben.
2: Ja, in een tijd waarin we met tv, maar zeker ook met social media, het gevoel krijgen dat het zelf en wat het zelf doet in de wereld heel erg belangrijk is. En de ikkigheid van de samenleving, zou Dirk de Wachter zeggen.
0: Ja.
2: Krijgen we dus ook in ons eigen leven steeds het gevoel dat we niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen. En dat er iets mis met ons is. En dat we eigenlijk maar overal achteraan moeten hollen. Omdat we eigenlijk beter en verder zouden moeten zijn dan we eigenlijk zijn.
0: Maar je zou tegelijkertijd ook kunnen zeggen, we zijn meer dan ooit met onszelf bezig. En misschien hebben we dan ook wel ruimte voor die schaduwzijde. is dat er dan weer niet?
2: Ja, dat denk ik. Kijk, ik heb ook nog wel eens kritiek op het idee dat we hebben over therapie en wat dat moet zijn. En over coaching. Hoe goed de intenties van vele coachen ook zijn. En dat gaat toch vaak over niet zozeer jezelf accepteren zoals je bent, maar jezelf verbeteren om beter in het plaatje te passen. Maar als zelfinzicht inderdaad met een eerlijke blik naar jezelf durven kijken is, en dus ook je moeilijke kanten en je slechte kanten aan jezelf onderkennen, dan ben ik daar alleen maar voor. Sterker nog, Jung zegt, daar krijg je ook een betere maatschappij van. Hij gelooft wat niet per se in het verbeteren van de sociale omstandigheden of betere wetten. Hij zegt, ja, we kunnen pas met onze collectieve schaduw omgaan als genoeg mensen hun innerlijk werk doen en aan zichzelf kunnen werken. Ja.
0: En vind jij dan dat de huidige psychologische praktijk ook voldoende bezig is ook met jouw oog in oog te laten komen met die schaduwkant van jezelf?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat er meer ruimte zou mogen zijn voor zelfacceptatie. En niet alleen acceptatie van de kanten die we leuk vinden aan onszelf, maar ook onze moeilijke kanten.
0: Yeah.
2: En we zitten in de psychologie toch wel echt heel erg, zeker in mijn tak van de psychologie, de klinische psychologie, de behandelingen en diagnoses, zitten we vaak vast in een wat medisch model over psychologie. En een medisch model over mentaal lijden, dat gaat over, ja, als er iets mis met je is, dan moeten we een label vinden.
0: Ja.
2: En dat bij jou past. En dan moeten we ons best doen om met therapie te zorgen dat je symptomen afnemen. Dus je krijgt het label ADHD en dan krijg je medicatie om ervoor te zorgen dat je minder last hebt van de symptomen die horen bij ADHD. Zelfs daar kun je discussie over voeren, maar die laten we even links liggen. ik denk dat we wat weinig worden aangespoord om de omstandigheden van ons leven te accepteren zoals ze zijn. En dus ook onze eigen gebreken te accepteren. Dat zit een beetje in dat model dat heel erg moeilijk wordt.
0: Ja, en tegelijkertijd dacht ik, je wordt ook vaak bij de psycholoog wel uitgedaagd om, als je je angst voelt of als je lastige dingen meemaakt of aan moeilijke dingen denkt, om dat dan niet weg te duwen, maar te omarmen.
2: Ja,
0: in die zin,
2: er even mee te zitten.
0: Ja, precies. Of het te zien voorbij gaan als een wolkje. Ja. Zijn dat dan wel de methoden waar we verder mee moeten, waarmee we dichter bij die schaduwkant komen?
2: Ja, ik denk kunnen verdragen dat je ook dingen meemaakt die je eigenlijk niet wil meemaken. En dat dat niet betekent dat er iets mis met jou is, maar gewoon dat het leven is, lijkt me een hele zinnige.
0: Ja. Ja.
2: En daarnaast zet Jung dus een heel model er tegenover dat gaat over afdalen in de dieptes van jezelf.
0: Ja.
2: En kijken wat je daar tegenkomt.
0: Zo, dat zijn de spannende kanten waar mensen liefst denk ik niet naartoe gaan. Daar gaan we het straks over hebben. Voordat we dat doen, je had het net natuurlijk even over die collectieve schaduwkanten. En volgens mij zegt Jung ook iets over die collectieve schaduwkant, dat eigenlijk de ultieme vorm van het kwaad is. Zeg ik dat goed? Of hoe zou jij dat zeggen?
2: Ik zeg ultieme vorm van het kwaad. Maar het is in ieder geval waar we ook mee te maken hebben. Ook als collectief. En een individuele schaduw die niet onderkend wordt kan gevaarlijk zijn in individuele gevallen. Maar een schaduw van heel erg veel mensen binnen bijvoorbeeld een natie of in een land, die tegelijkertijd onderdrukt moeten worden, die kan volgens Jung een soort enorme kracht teweeg brengen. Waarbij we ons ook vatbaar maken voor bijvoorbeeld in extreme gevallen extreem geweld naar minderheden toe, bijvoorbeeld. Of burgeroorlogen, of dat soort dingen. Ja, die zijn dus volgens Jung ook een consequentie van onze collectieve schaduw.
0: Ja, ja. En kun je eens een voorbeeld geven van bijvoorbeeld een collectieve schaduw die dan in Nederland aan de hand is? Die wij ervaren of zien?
2: Ja, ik zou zeggen, we laten ons nogal voorstaan op onze handelsgeest. En het idee dat we slimme ondernemers zijn. Maar dat die handelsgeest en dat die welvaart gebouwd is op het uitbuiten van slaven, bijvoorbeeld, tot slaafgemaakte. Dat vinden we heel moeilijk te verkroppen.
0: Ja.
2: Is zo'n voorbeeld.
0: Dus inderdaad, eigenlijk in het verleden hebben wij mensen uitgebuit om hier te komen.
2: Ja.
0: Ik probeer me dan voor te stellen dat zijn natuurlijk een heleboel mensen die dan denken, ja, maar ja, goed, oké, dat was toen.
2: Ja.
0: Dat is niet mijn schaduwzijde, dat is die van mijn opa. Of nou ja, dat is eigenlijk al te vroeg. Dus die is van weet ik veel hoeveel generaties geleden.
2: Ja.
0: Is dat ook nog onze schaduwzijde? Van het huidige collectief?
2: Ja, als je het aan Jung zou vragen, wel. Want we zijn dus verbonden niet alleen met onze huidige tijd, maar ook met wie er allemaal voorkwamen en wie er daarna nog allemaal zullen gaan komen. Dus daar zit voor Jung niet zo heel duidelijk onderscheid in.
0: Oké. En stel nou dat wij dus zeggen van we moeten deze schaduwzijde onder ogen komen. Dat gebeurt op zich ook enigszins natuurlijk. Hè. Er worden excuses voor aangeboden. Op welke manier doen we dat dan? Hoe gaan we dan goed om met zo'n voorbeeld van zo'n schaduwzijde?
2: Op collectief niveau heb je het nu over. Ja. Nou, ik zou dus zeggen, dan moeten we plaatsmaken voor een verhaal dat ons niet alleen de helden maakt, maar ook de daders.
0: Ja, ja.
2: En dat is natuurlijk heel erg moeilijk, omdat je ook een bepaald zelfbeeld soort van in stand moet houden. Maar ik denk dat het er ook wel heel goed is om in ieder geval de optie open te houden dat je niet alleen maar de goede rikken bent, maar dat je ook slechte dingen kunt doen.
0: En hoe overtuig je dan mensen ervan die nu denken, ik heb echt helemaal geen zin om mezelf te zien als die dader. Ik wil mezelf gewoon zien als die mooie handelaar uit de Gouden Eeuw. Hoe zou je hen uitnodigen om dat wel?
2: Ja,
0: want dat wordt ook nog steeds gezegd natuurlijk. Hè? Er zijn een heleboel mensen die de VOC-mentaliteit nog graag verheerlijken.
2: Ja.
0: Hoe zou je mensen die dat gevoel toch meer bij zich dragen willen uitnodigen om dan toch ook het meer te zien als, wij hebben daar misschien eigenlijk niet alleen maar mooie dingen aan te danken?
2: Ik vind het heel moeilijk om te zeggen en ik weet het niet of je dat van buitenaf zou kunnen afdwingen. Ik denk wel dat het gelukkig zo is dat als je verder af komt te staan van een bepaalde situatie, dat er ook ruimte komt voor nuance. En je hebt natuurlijk ook wel rituelen waarmee je dat kunt doen. Ik zit te denken aan bijvoorbeeld na de burgeroorlog in Zuid-Afrika had je tribunalen waarin het hele verhaal werd verteld. En alle kanten van dat verhaal werden belicht. En dat is ook een manier van het verhaal duidelijk krijgen en alle kanten van het verhaal in het licht laten zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dus dat zijn rituelen die kunnen. Maar het is natuurlijk wel moeilijk, omdat je ook als je mensen die daar nog niet klaar voor zijn ook wil aanspreken in hun daderschap, of het dan gaat over het slavernijverleden of over de bio-industrie bijvoorbeeld, dan stuit je op heel veel weerstand. Dat klopt.
0: Ja. Nou ja, en juist als je zegt, hè, dat gevaar van die schaduwzijde is juist als dat in dat collectief blijft doormodderen en ondergeduwd wordt, dan blijft het bestaan.
2: Ja.
0: Blijf ik me dan toch, merk ik dat ik me nu zorgen ga maken. Denk ik, er is nu een heel deel van de bevolking die misschien die schaduwzijde nog steeds aan het onderdrukken is.
2: Ja, ik denk dat klopt. Maar ik ben er dus ook wel van overtuigd met Jung dat meer zelfkennis of meer ruimte voor reflectie over onszelf en niet alleen maar de kanten die we willen zien, maar ook de kanten die we niet willen zien. Bijvoorbeeld in het onderwijs, bijvoorbeeld in werk of de manier waarop we samenleven. Dat de nuance opzoeken en het hele beeld opzoeken, dat wel de mogelijkheid geeft om dat ook om die kanten van onszelf meer te kunnen onder ogen te kunnen komen.
0: Ja. Nou probeer ik me even voor te stellen, wat gebeurt er als zo'n schaduwzijde nu wel onder druk blijft? Dus stel, dat deel van ons collectief dat denkt dat kolonialisme, dat was ooit en ach, zo erg was het misschien ook niet en we hebben er mooie dingen aan te danken en ach, ik kies ervoor om te blijven denken aan die Gouden Eeuw waar wij toch mooie handelaren waren.
2: Ja.
0: Stel dat een deel van de bevolking blijft dat doen. Ja. Ja, het is een beetje vraag natuurlijk naar iets wat je nog niet weet misschien. Maar wat kan het gevaar daarvan zijn?
2: Ik denk het gevaar van collectief kanten van jezelf niet zien is dat je ook daar vatbaar maakt voor manipulatie. Dus dat bijvoorbeeld als, en ik denk dat dat misschien wel voor ons als land geldt, dat het gevoel van slachtoffer zijn, dat redelijk dicht aan de oppervlakte ligt in onze psychologie. En we zijn als Nederlanders toch wel erg gevoelig voor het gevoel, er wordt ons iets afgepakt, terwijl we het eigenlijk heel erg goed hebben. Dus de vermogensbelasting hoeft maar te dreigen die een klein beetje omhoog te doen. En mensen hebben echt heel erg het gevoel van zichzelf, er wordt mij nu iets fundamenteels afgepakt. Ik ben slachtoffer van deze situatie. Nou, dat is een gevoel dat je kan uitbuiten. Wat je bijvoorbeeld ook vatbaar maakt voor tamelijk radicale politieke partijen die juist dat gevoel weten aan te spreken. Dus ik denk dat je door het niet onderkennen van die schaduwkant schep je de omstandigheden waarop er ook gebruik kan worden gemaakt van de dingen die je niet goed ziet van jezelf.
0: Ja, en zie je dat ook gebeuren op dit moment?
2: De mate waarin populistische partijen toch voor de meeste mensen wel duidelijk veel te simpele oplossingen voor hele complexe problemen komen. En daarmee mensen in de luren weten te leggen, die baart me wel heel erg zorgen. Ja.
0: Ja. We gaan straks eens even kijken hoe we hier nog weer verandering in kunnen gaan brengen. Want anders wordt het wel een heel treurig uur. Voordat we dat doen gaan we even luisteren naar Nick Cave met Push the Sky Away. Heb je hier nog een belangrijke boodschap bij of zeg je zet hem lekker aan?
2: Oh ja, Nick Cave heb ik dit jaar 2 keer gezien. Hij stond op Best Kept en Best Kept Secret. En hij was daar zo goed dat we ook nog een kaartje hebben geboekt voor een optreden in Frankrijk. Deze man heeft zo verschrikkelijk veel meegemaakt en weet die ellende en dat verdriet om te zetten in zulke prachtige muziek dat je er alleen maar kippenvel van kunt hebben.

0: Je luisterde naar Nick Cave met Push the Sky Away.
1: De nacht van EO.
0: Ik zit hier met Thijs Launsbach, schrijver en psycholoog. Hij schreef het boek Waarom goede mensen gevaarlijk zijn, over het kwaad dat nooit ver weg is. Het kwaad in onszelf, waar we misschien wel veel te weinig aandacht aan besteden. We hadden het over afdalen in je eigen schaduw.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk het enge deel van dit gesprek. Hoe ontdek je eigenlijk wat je eigen schaduwkanten zijn? Hoe doe je dat?
2: Ja, dat is eigenlijk heel ingewikkeld. Want dat is nou eenmaal je onbewuste. Dus daar kun je heel moeilijk direct bij komen. Wat je wel kunt doen, is proberen op een slinkse manier die schaduw te pakken te krijgen.
0: Leuk.
2: En een van de dingen die we doen. Je hebt eigenlijk twee verschillende opties op het moment dat je schaduwkanten tegenkomt van jezelf die je niet wil zien. Eentje is dat onderdrukken, daar heb ik het over gehad. Maar de andere is projecteren op iemand anders. En daar bedoel ik mee dat we soms dingen van onszelf die we bij onszelf niet kunnen zien, wel in anderen kunnen zien, omdat we dat gevoel op een ander plakken. Dus ik zou zeggen, een van de manieren om de schaduw tegen te komen is waakzaam te zijn op jezelf en te kijken wanneer je nou een buitensporig grote emotionele beleving hebt ergens. Of dat je denkt, nou, ik raak zo buitensporig geïrriteerd of boos of noem het allemaal maar op, of woedend. Dan dat zou wel eens een moment kunnen zijn dat je de schaduw ergens op aan het projecteren bent.
0: Ja, in reactie op iemand.
2: Ja, dus je hebt een collega en eigenlijk stiekem heb je een enorme hekel aan die collega, maar je maakt jezelf wijs dat die collega een enorme hekel heeft aan jou. Zo doe je dat dan psychologisch gezien. Dat zijn het soort momenten dat je ook wel je de vraag kan stellen van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ben ik niet iets van mezelf aan het projecteren dat ik niet wil zien?
0: Dus dan moet je eigenlijk gaan afvragen wat doet die collega dan? Of hoe zit hij dan in elkaar en wat daaraan triggert mij?
2: Ja, of je denkt, is er misschien iets van die collega waar ik eigenlijk stiekem een beetje jaloers op ben, omdat ik eigenlijk misschien wel iets meer zou willen zijn, maar niet eens voor mezelf kan toegeven dat zo is.
0: Moet je dus heel eerlijk zijn.
2: Ja, ja.
0: En
2: dat doe je dus soms met jezelf, maar je kunt dat ook in therapie doen. Er bestaan ook Jungiaanse therapieën waarbij je dat met een therapeut doet. Dus dat kan ook. Je hebt soms iemand anders nodig om je daarop te attenderen.
0: Moet je alleen even de wachtlijst overleven eerst nog?
2: Ik weet niet of deze mensen per se in de reguliere GGZ werken. Dus
0: nee,
2: ik denk
0: nee.
2: Dat je misschien een particuliere Jungiaanse therapeut misschien niet eens binnen het reguliere circuit moet vinden.
0: Ja,
2: daarvoor.
0: Even je spaarpotje op zijn kop zetten. Hey, ja. Ik zit me ook nog af te vragen, omdat je zegt eigenlijk het is schaduw. Hè? Dus ik zit dan op een uur begon ja. Toch een soort beeld bij mij te creëren. Ja. Van schaduw impliceert natuurlijk ook dat het een soort van achter je plaatsvindt. Dus dat het ook een reactie is op iets anders. Kun je ook doordat je bijvoorbeeld op een bepaalde manier bent weten van, oh ja, maar de schaduw is dus een soort tegenreactie op iets anders. Dus kan het bijvoorbeeld ook zo zijn. Ik leg het niet zo heel goed uit.
2: Vertel.
0: Maar het gaat een beetje uit. Door dat beeld ben ik nu ineens aan het nadenken. Dus bijvoorbeeld stel, ik ben heel vrolijk. Ja. Moet ik dan denken, oké, dus mijn beeld is vrolijk. Dus de schaduw daarachter is het tegenovergestelde daarvan, bijvoorbeeld. Kun je op die manier ook nog aan de puzzel slaan?
2: Dat je als het ware het foto negatief probeert te pakken
0: van wie je
2: op de meeste momenten bent. Ja, misschien wel. Kijk, als jij alleen maar de hele tijd buitensporig vrolijk bent en er zelfs heel erg zenuwachtig van bent als je niet vrolijk genoeg kunt zijn, dan zou dat wel eens kunnen wijzen op het feit dat er een schaduwkant in zit die gewoon ook wel eens wil mopperen op dingen.
0: Ja,
2: maar
0: precies.
2: Er niet uit mag.
0: Ja. Ja, nee, want inderdaad, ik herinner me uit jouw boek dat Jung het dan ook had over paradoxen.
2: Mm-hmm.
0: Dus ook inderdaad, dus juist eigenlijk het tegenovergestelde van dat wat jij naar de buitenwereld toe presenteert, is misschien wel hetgeen wat ook nog in je huis, waar je aandacht aan moet besteden.
2: Ja, ja. Ja, dus we zijn volgens Jung ook een vat van tegenstrijdige behoeften en tegenstrijdige kanten van onszelf die we maar moeilijk met elkaar kunnen verenigen.
0: Ja.
2: En dat vereist dus ook dat je jezelf heel genuanceerd kunt bezien. En dat je daarin heel erg verdraagt dat je dus tegenstrijdige dingen in jezelf huist. En dat die allemaal onderdeel zijn van wie je bent.
0: Ja, en moet je dan al die dingen onder ogen zien? Al die schaduwkanten?
2: Nou, misschien niet per se. En de vraag is of je die ooit allemaal kunt zien. Want nogmaals, die zijn over het algemeen onbewust. Dus je zult waarschijnlijk alsnog allemaal, zelfs als je heel veel van je schaduw kent, kanten van je schaduw hebben die je nog steeds niet kent. In de praktijk gezien lopen mensen er natuurlijk tegenaan op het moment dat hun schaduw ze dwars zit op de een of andere manier. Dat ze worden gesaboteerd door hun schaduw. Of dat ze een soort patroon bij zichzelf ontdekken dat ze niet kunnen verklaren en niet snappen van zichzelf. En dan op zoek gaan naar wat speelt daar nou eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk als je er al tegenaan loopt.
2: Ja.
0: Als het geestje al uit de fles is.
2: Ja, precies. Als je al het gevoel hebt van, oh, er zit eigenlijk iets mis, maar ik snap niet zo goed waarop. Dat is het soort vraagstukken waarmee je dan naar een therapeut stapt, natuurlijk.
0: Ja, precies. Jung heeft het ook over tegenstellingen ontdekken in je eigen leven. Dat is natuurlijk een beetje die paradoxen. Ja. Heb jij bijvoorbeeld bij jezelf in de afgelopen tijd dingen uit zitten puzzelen dat je dacht van, oh, zijn er nou nog voor mij dingen te ontdekken?
2: Ik weet niet of ik een nieuwe paradox bij mezelf heb ontdekt. Maar ik denk dat ik, net zoals ongetwijfeld heel veel mensen dat hebben, een soort paradox heb over sommige dingen van mezelf heel zeker zijn en over andere dingen heel onzeker zijn. En beide dingen kunnen worden aangesproken. Dus de gekke combinatie van onzeker zijn over dingen die je doet, maar toch ook wel een beetje een ego hebben die dingen bepaalt.
0: Dit is een specifiek voorbeeld.
2: dat is een hele goeie. Nou, ik geef veel lezingen. En over het algemeen doe ik dat met een soort air van nonchalance. Van ik kan het allemaal wel en dat klopt ook wel. Maar ik ben tegelijkertijd heel gevoelig voor het signaal van de mevrouw op de vierde rij die even niet zit op te letten en eigenlijk net is afgehaakt, zeg maar. Dus ik ben daar wel heel gevoelig voor. Dus dat is ook een beetje een paradox binnen mij.
0: En hoe merk je dan aan jezelf dat je daar gevoelig voor bent? Wat gebeurt er dan?
2: Dat vind ik heel moeilijk om te verbaliseren op zo'n moment. Maar dat is echt een soort intuïtie-ding. Als ik voor een zaal sta, dan voel ik die hele zaal en wat er allemaal in gebeurt.
0: Dus je ziet gewoon, zelfs als het op de achterste rij zou
2: voel
0: gebeuren.
2: Voel het, oh, ja.
0: Je merkt het gewoon.
2: Ja, ik zie het
0: en
2: niet
0: wat gebeurt er dan bij jou?
2: Dan word ik me opeens zelfbewust. En dan begin ik een beetje te hakkelen. En dan gaat een deel van mijn gedachten gaat niet zozeer over wat ik aan de zaal aan het vertellen ben. Maar wat zou daar precies mis zijn? Of hoe werkt dit precies? Dus dan begin ik te twijfelen aan mezelf. Ja.
0: En ga je dan dus heel erg in de analytische stand? Of komt er ook een emotie bij kijken? Ben je dan kwaad of verdrietig? Of angstig dat het allemaal nergens op uitdraagt? Wat gebeurt er?
2: Het is niet zo dat ik aan het catastroferen ben. En dat ik mezelf helemaal de put in praat. Dat niet. Maar het is wel zo dat het als een soort gevoel van een steentje in schoen hebben. Van er klopt even iets niet. En ik weet niet zo goed wat precies. Dus dat speelt er bij mij. En soms ook een lichte irritatie. En natuurlijk als dat een aantal keer gebeurt, dan word ik ook vatbaar. Het vroeg van, ze zitten allemaal niet op me te wachten of zo.
0: Oh ja.
2: Dus dat nee, ook niks menselijks is mij vreemd.
0: En als je dit dus van jezelf weet, zeg maar, ja. wat is dan jouw manier om met die schaduwzijde om te gaan?
2: Ik denk dat ik ook wel door het schrijven van dit boek en door me zo te verdiepen in de schaduwkant wel wat meer compassie heb gekregen voor die kanten van mezelf. Dat ik ook wel zie dat ik niet alleen maar streng hoef te zijn voor die kanten. Dat ik ook gewoon kan denken, oh god, daar ga ik weer. Ja, nou oké, ik weet waar die kant vandaan komt. Het is niet mijn vrijste kant, maar hij hoort wel bij mij of zo.
0: En verandert dat ook iets? Of blijft daarmee de situatie eigenlijk exact hetzelfde?
2: dat is een hele goede vraag. Ik denk dat onderdeel van die kanten van jezelf kunnen containen op de een of andere manier ook wel betekent dat je daar een beetje zacht voor moet kunnen zijn. En dat misschien ook wel betekent dat je, ondanks dat je die kanten van jezelf nooit in de, misschien niet per se in de chauffeursstoel moet zetten, dat je misschien zelfs wel die kant af en toe een beetje om raad kan vragen. Of zelfs wel om advies kan vragen.
0: Echt in het moment?
2: Of in de analyse daarna.
0: Ja. Nee, want ik vroeg me inderdaad af, je geeft ook aan van, nou, dan ga je een beetje hakkelen of dan raak je een beetje zo heel gefixeerd op die persoon en of die het nog leuk gaat vinden ergens op die avond.
2: Ja.
0: Wordt dat daarmee ook minder? Of is dat, dat is natuurlijk wel een beetje de droom, denk ik. Van
2: ja, ik weet niet of het probleem gaat oplossen, maar ik denk wel dat je dus met zo'n voorbeeld dat je wel een breder, realistischer, genuanceerder en dus ook wijzer beeld over jezelf krijgt. En dat is ook iets.
0: Ja, en is er ook iets, het is misschien wel heftig dat ik het zo op de man afvraag, hoor, mag ik het ook zeggen. Maar is er ook iets wat destructiever zou kunnen uitpakken? Want dit klinkt als iets wat vooral toch impact heeft op jouzelf en op die avond. Of dat een beetje tot een goed einde wordt gebracht. Ja. Maar zijn er ook dingen die echt schaduw zijn als je het. Het gaat natuurlijk over het kwaad.
2: Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Dit is ook wel. Het is grappig dat je zegt. Een paar jaar geleden op Lowlands heb ik op rond dit thema een lezing gedaan. Waar later ook wel die kritiek op kwam. En het ging over het idee dat je misschien juist ook op zo'n festival. Op een voorzichtige en gecontainde manier. Kun je juist die kanten van jezelf een beetje buiten laten spelen. Dus dat was mijn uitdaging aan het publiek. En een van de mensen die achteraf die dat hoorde, zei achteraf: ja, maar spoor je dan niet mensen aan om slechte dingen te doen? Ik denk het dus niet. Want het hele punt is van die schaduwkanten dat als je ze naar het licht brengt en je durft ze van jezelf te zien, dan wordt de kans minder dat ze je overnemen op de momenten dat je dus even geen controle hebt over jezelf. Ja. Dus juist het onderdrukken van de schaduw die niet mogen zien van jezelf maakt je vatbaarder dat die schaduw je wel overneemt en dat je dan destructieve dingen gaat doen. Ja. Terwijl die kanten het beest in de ogen aankijken en snappen dat het onderdeel van je is, maakt het volgens mij juist minder waarschijnlijk dat je erge en kwaadaardige dingen doet.
0: Ja, ja, dan moet je misschien hem dus wel in een gecontroleerde setting naar boven weten te krijgen.
2: Ja, en dat is ook bijvoorbeeld wat mensen doen in Jungiaanse therapie. Die schrijven over hun neiging, die botvieren.

0: ogen aankijken en snappen dat het onderdeel van je is, maakt het volgens mij juist minder waarschijnlijk dat je erge en kwaadaardige dingen doet.
1: Ja, ja, dan moet je misschien hem dus wel in een gecontroleerde setting naar boven weten te krijgen.
0: Ja, en dat is ook bijvoorbeeld wat mensen doen in Jungiaanse therapie. Die schrijven over hun neiging. Die botvirus niet op de wereld, maar die schrijven over bijvoorbeeld de dingen die ze van zichzelf niet prettig vinden. Of de fantasieën die er niet. Die maken een fantasiespel van die kanten.
1: Ja.
0: Of die dansen het, of die maken er theater van. Die doen het met andere woorden in de symbolische of de ritualistische ruimte. Niet per se in de werkelijkheid.
1: Ja. Hey, en als jij nu zo. Een beetje concluderend, na dat schrijven van dit boek. Als jij nou zou moeten zeggen, maakt het je nou somberder of minder somber dat er zo'n hele theorie is en dat je dat hebt kunnen onderzoeken? Over de maatschappij, over jezelf.
0: Nou, het heeft me wel inzicht gegeven in hoe dit soort processen werken. En ook de dingen die we misschien niet zo snel zien. En ik ben het er ook wel overtuigd dat we minder rationele wezens zijn dan we eigenlijk zouden willen. En dat op zich maakt me dat wel somber. Behalve dat als we daar wat meer eer voor zouden kunnen hebben. Of wat meer respect voor zouden kunnen hebben. Dat wat meer van onszelf zouden kunnen accepteren. Denk ik ook wel dat er veel mogelijk is in het accepteren van onze schaduw.
1: Ja. Dan moeten alleen nog even de juiste mensen dat boek lezen van jou.
0: Ja, dus Jung kreeg het aan het einde van zijn leven ook wel te horen. Die kreeg dan de vraag van, komt het nog goed met ons? En dan zei hij, nou, als genoeg mensen hun innerlijk werk doen.
1: Kijk, en de juiste mensen, nou ja, dat is allemaal nog heel spannend. We hopen het gewoon. Jouw boek, Waarom goede mensen gevaarlijk zijn, is in ieder geval overal verkrijgbaar nu. Of in ieder geval op heel veel plekken. Dus ga dat lezen. Wij gaan nu even naar het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met de nacht van EO. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest de Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten onder bedwang werden gehouden. En het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 13 graden. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. EO.
1: Goedenacht, het is 2:02. We duiken in het archief van de ongelooflijke podcast.
4: Van EO.
1: Kees van Ekeris is sinds vorig jaar scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Kees staat bekend om zijn scherpe en bezielde observaties over cultuur en samenleving. En dat komt goed uit, want het zijn ronduit woelige tijden. In de ongelooflijke podcast ging presentator David Bogert met vaste gast theoloog Stefan Paas vorig jaar in gesprek met Kees van Ekeris. We zagen toen in Den Haag een eigen volk eerst demonstratie en zagen de doodgeschoten Amerikaanse activist Charlie

0: Kirk bijna heilig verklaard worden. Maar, zegt Van Ekeris ook, aan progressieve kant bestaan mythes die doorgeprikt moeten worden. En hoe zorgen we ervoor dat de oorlog tussen Israël en Gaza, die ook Kees zijn eigen kerk ontzettend verdeelt, ons niet verder uit elkaar speelt?
1: Kees Van Ekeris, welkom in de Ongelooflijk.
2: Dankjewel.
1: Goed om je weer te zien. De vorige keer dat we jou spraken, spraken we jou in de podcaststudio in Hilversum. Nu zitten we hier in een volle kerk in Driebergen. Jij bent volgens mij iemand die best wel een beetje fijngevoelig is, ook voor sfeer, misschien wel voor het mysterie of het mythische. Is een gesprek wat je voert in de kerk nou anders dan een gesprek op een andere plek?
2: Nou, toen we de podcast dit dus maakten, met gesprekken met tijdgenoten, toen hadden we dat als kwestie. Gaan we het doen in een studio, op een soort neutrale ruimte, of in een kerk? Of imponeert de kerk juist mensen en beïnvloedt het negatief? We hebben uiteindelijk wel voor een kerk gekozen. En het geeft wel een andere. Kijk, zo'n podcaststudio is klein en krap. En dit is groter. En je zoekt ergens toch naar ruimte en soms een heel mooi raam of zo. Ja. En de gasten waren altijd onder de indruk van de kerken.
1: Het deed wat met mensen.
2: Dat heb je het al, hè? Wij denken dan, nou doe maar niet en waarom in de kerk? Terwijl gasten denken, wauw, wat is dit mooi, wat een ruimte. En wat betekent die bogen eigenlijk allemaal? Ja. Dus de gasten gaven aan dat het gesprek een beetje. Het verheft het gesprek op de een of andere manier. Dus.
1: Ah, nou oké, dat belooft.
2: Dit wordt een mooi gesprek, zou je dan zeggen.
3: Ja, dat gaat.
1: En is dat voor jou ook zo? Want voor jou is de kerk natuurlijk niet zozeer een intimiderende plek, omdat jij daar vaak bent geweest in je leven en vaak komt. Maar merk je een soort andere sfeer bij jezelf? Een andere toon?
2: Ja, ik zoek altijd waar de kansel is. En ik denk wel dat ik vatbaar ben voor traditie en voor iets, voor een atmosfeer in een gebouw waar iets gebeurt wat al heel lang gaande is. Ik heb op de Wittenberg gewoond. Dat voelt als een kleine abdij bijna. En al 50 jaar lang wordt daar gezongen en gebeden en mensen oefenen daar in het geloof. En op de een of andere manier vind ik dat ook te voelen is.
3: Ja, ja. Ik vond het grappig. Ik heb lesgegeven op een middelbare school. En dan gingen met leerlingen eens per jaar kerken en synagogen en weet ik wat allemaal niet langs. En ik weet helemaal dat een van die meisjes terugkwam. Die was niet gewend om naar een kerk te gaan. Die had die oude kerk in Apeldoorn bekeken. Ja. En die zei, die vond ik het. Dat vond ik de meest godse gebouw. En daar bedoelde ze dit mee. Ja. Ja. Dus er hangt iets tegen die gewelven op, wat heel moeilijk te verwoorden is. Maar ze noemen het godser.
1: Al is het grappige natuurlijk ook van jouw boek, Kees. Jij ziet ook de bezieling of het mythische, of hoe je het ook wil noemen, kom jij ook op andere plekken tegen. Ja. In gaarkeukens, bij een bank ben je geweest. Ik ben bij een AI-conferentie volgens mij geweest. Dus jij bent niet van mening, je kan het, die verdieping of die bezieling alleen in een kerkgebouw vinden. Nee. Het ligt eigenlijk overal voor het oprapen, toch?
2: Ja.
1: Ja, is dat jouw opvatting?
2: Nou, de ontmoeting, vind ik. Dat is bijna soms even een kleine sacrale ruimte. Waarin aandacht is en ruimte en verdieping. En dan kan dat gebeuren, dat geloof ik.
3: Ja. Is het misschien niet juist zo, bedenk ik, maar dat het daar zelfs makkelijker is? Omdat met het sacrale altijd iets ook van een verrassing meespeelt. Iets wat je kunt het moeilijk organiseren. Mm-hmm. En in de kerk is het misschien wel te veel verwacht. Ja. Te veel georganiseerd. Terwijl als je dan bij de marchochet bent, zoals in je boek, of in de Bijlmer rondloopt bij een soepkeuken, dan gebeurt het zomaar ineens.
2: Ja. Nou, misschien dat de concentratie die op andere plekken eigenlijk gevraagd wordt van je om het sacrale te zoeken, misschien ook wel dienstbaar daaraan te zijn. Ja. Ja. Misschien dat je in een kerk sneller als het ware ontspant en denkt, nou hier zal het wel zijn.
1: De vorige keer dat we jou spraken, Kees, was je ook nog theoloog des Vaderlands. Jij bent nu in je nieuwe rol hier, je bent scriba van de Protestantskerk Nederland. Ik zei in de intro al, dan ben je eigenlijk de, ja, hoe moet ik het noemen? De leider van ruim 1 miljoen Nederlanders. Het zijn er bijna 1,5 miljoen leden. Dat zijn er heel veel. Dat is, zijn er weinig organisaties in Nederland die zoveel leden hebben. Het is volgens mij meer dan de KNVB. Je hebt geloof ik de Katholieke Kerk. En ik liet mij vertellen de ANWB die nog meer leden heeft. Maar voor de rest is de Protestantse Kerk toch wel echt groot wat dat betreft. En daar ben jij dan. Ik zoek dus een beetje naar het woord. Ja, ook, ik moet het aan mensen uitleggen. Ik ga met de scriba praten van de PKN. Ik heb een keer in de aankondiging, zei ik, dat is de baas van de PKN. Ja. Toen zei Stefan al, dat vindt hij waarschijnlijk niet leuk. Ik heb tegen mensen gezegd, die echt op een soort laag instapniveau zaten qua religie, zei ik, nou, hij is een soort paus van protestanten. Dat is ik ook niet helemaal, dek ook niet helemaal de lading. hoe zei jij het zelf omschrijven?
2: Nou ja, ik ben vast voornemens om er zo normaal mogelijk over te doen. ik ben gewoon een van de dominees in de kerk die gevraagd is om een paar jaar deze functie te vervullen. Na mij doet weer een ander het. En een heleboel anderen kunnen dat ook, net zo goed als ik. En de rol die ik heb is dat je probeert om de ziel van wat onze kerk is en van wat wij geloven, om daar woorden aan te geven. En om dat in die grote breedte van onze kerk, om heel goed te luisteren, zowel naar ons beleiden als naar mensen, en dat te verbinden aan thema's van nu. Dat is mijn rol.
3: Je hebt in de politiek wel eens, worden wel eens aanjagers benoemd of zo, op een zeker dossier.
2: Ja.
3: Laten we zeggen IT of zo, overheids-IT. En dan wordt iemand benoemd, die moet dat dan gaan, alle mensen bij elkaar gaan brengen, inspireren en bezielen en zo. Kan geen mensen ontslaan of aannemen.
2: Mm-hmm.
3: Heeft ook niet een enorm budget. Ben jij zo iemand?
2: Ik ben eigenlijk, in mijn eigen definitie, een luisteraar. En dat merk ik al in mijn eerste weken. Ik luister heel geconcentreerd naar wat ik mensen hoor zeggen. En ik probeer de theologische laag in wat ik mensen hoor zeggen te benoemen en te pakken. En die mee te nemen. En ik kom op zoveel plekken en ik spreek zoveel mensen, dat ik eigenlijk langzaam maar zeker ook dingen begin te verbinden.
3: Hmm.
2: En dus de luisteraar die ook een spreker wordt, en daarmee ook een verbinder, en misschien ook proberen het iets te verheffen, dat je het in woorden terughoort, waar je dacht, dat is inderdaad wat ik bedoel, maar net iets anders gezegd. En dat verbindt mij misschien ook wel met anderen in de kerk en in onze cultuur.
1: Maar je bent ook het gezicht, toch, een beetje van de kerk. Dus je hebt ook wel een rol om, zoals misschien de lijsttrekker in een politieke partij, die is misschien feitelijk niet de baas, maar dat is wel een beetje...
3: Zegt hij wel altijd, ik ben niet de baas.
1: Nee, maar dit is maar... wel een beetje het uithangbord.
2: Ja, ik snap het allemaal en ik vind het ook prima. Maar ik toch hou ik er niet van. Ik ben niet het gezicht van de kerk. De kerk had een heleboel gezichten.
1: Okay.
2: En ook de kerk gaat over Christus. Daar is onze focus op gericht.
1: Ja.
2: Dus al die mij in het midden zettende bewegingen, ik blijf er gewoon tegen zeggen. Doe normaal, het gaat om andere dingen.
1: Okay.
3: Maar goed, we zijn toch... Nederland is een geseculariseerd land. Die heeft vaak niet een idee wat dit soort functies inhouden.
2: Nee.
3: Je bent straks de scriba. Dus een mysterieuze kerkelijke term.
2: Ja.
3: Van 1,4 miljoen protestanten. Straks waarschijnlijk 2 miljoen, hè, als je echt je best doet. Dus om de vraag te stellen die alle Nederlanders interesseert. Zeg maar, wat hoort daarbij? Heb je dan ook meer salaris? Een auto met chauffeur? vrijkaartjes voor de EO-jongerendag? Wat speelt...
2: Nee.
3: Hoort daar nog wat? Heb je een staf? Mensen die je ondersteunen? Of is het vooral toch Kees van Ekeris die gaat bezielen en mensen gaat verbinden?
2: Nou, kijk, een van de dingen die ik ook wel serieus neem, is, ik ben theoloog en ik wil ook organisator zijn. Dus ik wil ook dingen in onze kerk gaan organiseren, waardoor mensen ook voelen. Het is een van de dingen die mij bezighoudt. Ja, houden wij van de kerk? Houden wij van de protestantse kerk? Nou, dus organiseren, theologiseren. Maar een van de dingen is ook, dat noemen ze dan pastor publicus. Dus je bent soms ook in de publieke ruimte iets van een pastor. Misschien ook wel op intense momenten die gebeuren in de komende jaren.
3: Met aardbeving in Groningen of het conflict in Gaza.
2: Ja. Het pendelen van rollen. En niet alleen maar de theoloog en de podcast maken, maar ergens soms ook de dominee die langskomt en die bidt of troost zoekt. Dat is een aspect in deze rol die nieuw voor mij is en die ik eigenlijk prachtig vind.
3: Ja.
2: En daarnaast ben je bestuurder. Dus het gaat ook om een zekere orde scheppen in een hele complexe organisatie. En proberen dat zo op elkaar af te stemmen, dat we met elkaar een bezieling hebben die werkt.
3: Nog één keer.
1: Je gaat nog even de dienstauto vragen?
3: Nee, de dienstauto, dat geloof ik verder wel. Dat zul je wel niet hebben, denk ik. Een auto met chauffeur of niet.
2: Nee. Ik ga de fiets.
3: Ik probeer mijn interessewereld ook hier binnen te brengen. Nee, maar een vraag die ik nog wel had, Kees, en dat is een serieuze. Wat ik jou ken uit je boeken ook en zo, is een wat poëtisch iemand, zeg maar. Iemand die mijmert, die droomt,
2: ja.
3: Die probeert ook vergezichten in mooie taal te gieten. Niet iemand die ik associeer met een bestuurder.
2: Nee.
3: Iemand die dikke pakken papier 's avonds moet lezen en notulen moet bestuderen. En gewoon, dat is doodsaai toch, Kees? Is dat wel iets voor jou? Ja. Nee, ik bedoel, niet vervelend. Ik bedoel, maar ik kan me voorstellen dat best wel... Je schrijft net dat je met die taal bezig bent en theologisch wil verdiepen bij allerlei dingen die in het land gebeuren. En tegelijk moet je een hele organisatie... Nou ja, daar moet je iets mee. Maar dat zijn dingen die weinig mensen kunnen combineren.
2: Ja, Nou, ik denk dat de rol van de bestuurder in de kerk, zeker, maar eigenlijk over het algemeen, dat je die niet seculier moet maken. Ja. Dat de seculiere bestuurder als het ware is iemand die inderdaad het dossier leest en dan management tools heeft waardoor die iets kan. Dat ben ik niet.
3: Nee, ik ben geen CEO.
2: Nee. Maar ik ben wel iemand die meedenkt in het beleid van een kerk. Wat Franciscus bedoelt met synodaliteit, dat wil zeggen met luisteren, af en toe mond houden en bidden. Mm-hmm. Of als het vastloopt, misschien dat we een lied moeten zingen. Of wachten op de inspiratie in misschien wel een heel onverwachte hoek van de vergadering of van het beraad. Die rol als bestuurder, dat ligt mij wel.
4: Okay. En het zijn moeilijke tijden waarin je natuurlijk aantreedt. In je eigen kerk, PKN, speelt het nodig. Hè? Het zijn felle debatten over Israël, Gaza. Ook verschijnen er berichten over bepaalde misstanden ook in de kerk. Daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook iets intimiderends kan hebben. Juist in deze tijd ook de maatschappelijke thema's die we allemaal ook nog gaan bespreken. Het komende uur. Dat mensen ook verwachten dat jij daar woorden voor weet te vinden.
2: Ja.
4: Vliegt dat je af en toe aan, dat idee?
2: Ja. In de zin van, het gaat ook gepaard met een heleboel emotie. En ook met woede. En belangen spelen een grote rol. En ik merk in deze eerste weken, en dat is als gemeentepredikant heb je dat ook. Je moet een soort mix zien te vinden tussen raakbaarheid en ook een zekere onraakbaarheid. En wanneer ben je op een goede manier niet raakbaar? Want er komt ook een heleboel op je af waar je je voor moet beschermen en waar je eigenlijk een soort hardheid in moet ontwikkelen. En je moet raakbaar blijven. Ik moet en wil raakbaar blijven voor wat ik hoor en wat ik zie. Ook al doen mensen dat op een manier waarvan ik denk, dat zou wat anders kunnen. Maar wat wil je nou eigenlijk zeggen? En kan ik zo luisteren naar jou dat ik toch hoor wat je zegt? Ook al doe je het heel grof of misschien wel op een onpasselijke manier. Kan ik toch luisteren naar wat jij wil zeggen?
3: Ja.
2: Dat wil ik.
3: Ik gooi er toch maar weer even in. Wat je heel veel hoort van bestuurders in het land, lokale bestuurders, burgemeesters, die krijgen inderdaad heel veel nare berichten, zo'n bedreiging of zo. Is dat ook al doorgedrongen tot de kerk, Kees? Dat soort dingen krijg je ook? Want dat hoor ik een beetje doorschemeren nu.
2: Nou ja, de grimmigheid van de tijd zit ook in de kerk. Wij denken veel te veel, denk ik, dat de kerk nog een soort zone is waar al die dingen niet gebeuren. Ook in de kerk zijn mensen woedend en gebruiken ze hun middelen om te beïnvloeden. Ja, dat de kerk is niet anders dan deze wereld.
3: Nee. En dan wil je blijven luisteren. Maar het kan niet altijd. Je moet soms ook jezelf beschermen.
2: Ja, hoe doe je dat? Ja. Wanneer, welk deel van een reactie laat je liggen? En welk ander deel? Want ook, ik vind het gewoon vaak heel oneerlijk dat als je talig bent en hoffelijk en zo, dat je dan als het ware beluisterd wordt. Terwijl als je woedend bent en je hebt een ander accent of je hebt een andere manieren van doen, alsof je dan niet beluisterd zou worden. Ja, zo is het niet. Ja. In de kerk, waarom zijn we zo bang voor woede? Maar kan ik die woede dan vertalen misschien, zodat we er toch wat mee kunnen?
4: Ja, en er is natuurlijk behoorlijk wat woede in de samenleving. Gaan we over spreken? Je hebt het boek geschreven, De Magie van het Geloof. Je gaat erin eigenlijk op een soort theologische roadtrip, zou je dat wel noemen.
2: Ja.
4: Waarbij je 10 mythische plekken in Nederland bezocht. We hadden het net een beetje over de bank, voetbalstadion, psychiatrische kliniek, de Bijlmer. En jouw stelling is min of meer, wij denken wel, als Nederlanders misschien specifiek, dat we nuchter en rationeel zijn. Maar we zijn eigenlijk doordrenkt met mythes.
2: Ja.
4: Je zegt geloof ik ergens, we hebben allemaal een soort mythevormig gat in ons hart. En dat proberen we te vullen. Ja. Kan je dat uitleggen wat je bedoelt?
2: Dat is een citaat van Martin Shaw. Je hebt het God-shaped hole. Hè, dus we hebben eigenlijk allemaal een verlangen naar God. Maar hij zegt, nee, we hebben ook een myth-shaped hole. Dus we hebben ook in ons persoonlijke leven en in ons gezamenlijk leven, als cultuur of als familie, zit een verlangen naar een soort sacrale verhalen. Waardoor we onszelf verheffen tot iets groters. En onze innerlijke myth-shaped hole, die wil eigenlijk gewoon een verhaal hebben. Want ik kan niet zonder groter verhaal leven. Dus er zit een innerlijk mechanisme in ons, waardoor wij dingen sacraliseren. En heel groot en meeslepend maken.
4: We snakken allemaal naar grote verhalen. Kan je daar voorbeelden van geven? Wat zijn grote verhalen waar je aan moet denken dan? Waar mensen over het algemeen naar snakken?
2: Nou, vanaf het hele kleine heb je het soms al in familieverhalen. Dan zie je dat een familie een soort sacraal verhaal creëert over ons als familie. Waarvan je voelt, nou, of dat nou helemaal zo is als het is. Maar dat hebben wij nodig. Maar dat kan ook je voetbalclub zijn, of je land, of je bedrijf, of je ambitie, of de utopie. Wij hebben iets nodig dat ons meesleept naar iets groters.
3: Maar noem eens zo'n verhaal wat je tegenkomt in je onderzoek. Als je dan inderdaad in het voetbalstadion komt, of bij de Marseille of wat dan ook.
2: Nou, dus dat blijft mijn favoriete verhaal. Maar bij FC Utrecht hier vlakbij. Dus als je ziet wat het betekent om onderdeel te zijn van het verhaal FC Utrecht. Van de geschiedenis, de helden, de liederen, de liturgie. Het moment dat je bij elkaar komt. De humor, de vriendschap, maar ook de community. Hmm. Daar ga je in op, als het ware, in dat grotere verhaal.
5: Ja.
2: Daarom ben ik ook steeds beter gaan begrijpen dat geweld en woede, dat heeft te maken met dat iemand aan jouw sacrale verhaal komt.
5: Ja.
2: Zo gek is dat bijna niet, dat die woede opkomt. Want je komt aan iets wat heilig is van mij.
4: Ja, en je kan natuurlijk denken, zo'n mythe, dat kan je inspireren, dat kan je tot mooie dingen drijven, zeg maar, om dat te gaan ondernemen. Maar er schuilt dus ook iets destructiefs in. Zeg.
2: Ja.
4: Het kan mensen misschien wel onredelijk woedend maken.
2: Ja, ik heb zelf een beetje een inschatting. Het is een soort terrein waar je niet zo makkelijk kan theologiseren wat dat nou precies is. Maar ik denk dat wij geven iets bij macht. Want wij geven ons aan dat grotere verhaal. Maar er kan iets gebeuren waardoor dat grotere verhaal eigenlijk macht over jou krijgt.
5: Ja.
2: En waardoor ook de mensen die dat verhaal beheren, denk aan politici, die kunnen spelen met allerlei sentimenten in jou. Wij hebben in Europa toch met het communisme en het nazisme, dat zijn grote sacrale verhalen geworden die een eigen macht werden. Ja. En dat werd sterker dan jij. En dat dreef jou ook tot dingen waarvan je later misschien dacht, wat heb ik in de kop gekregen?
4: Ja, want dat is iets wat denk ik veel mensen hadden na die jaren in de jaren 50. Dat ze dachten, hoe heb ik me laten meeslepen in iets wat overduidelijk het kwaad is. Maar dat is dan de inherente neiging van mensen van ik heb een groot verhaal nodig, ik heb een mythe nodig.
2: En dat wordt een macht.
4: Een macht die hen overneemt.
3: Ja. Die gaat je bepalen.
2: Ja.
3: Maar de reden waarom je dat boek geschreven hebt, ik zou me kunnen voorstellen dat je als daar bijna twee publieken op het oog hebt. Eén is misschien een kerkelijk of christelijk publiek, aan wie je wil laten zien van mensen, er zit nog heel veel geloof, mythe in de samenleving. Maar iets wat je ook heel vaak hoort vandaag de dag in Nederland, sowieso Nederland breed, we missen verhalen, we missen bezieling. Of misschien moeten we er zo nog op terugkomen. Bepaalde sectoren van de politiek zie je wel heel veel bezieling en verhaal, maar dat is niet altijd de meest gezonde vorm. En de kant die de democratie wil beschermen en de rechtsstaat en goed voor het klimaat wil zijn, heeft eigenlijk niet goed een verhaal. Is het doel van je boek ook dat je wil laten zien aan Nederland, nou, zo zit een gezond verhaal eruit, zo zit een goed bezielend verhaal eruit? Of,
2: ja, dat is een goeie. Dus ik denk inderdaad, die eerste wat je noemt, misschien moeten we wat minder dat beeld, wij zijn allemaal seculier, misschien moeten we daar eens een beetje van af.
5: Ja.
2: Want er zit heel veel sacraliteit in allerlei mensen. Dat is een misschien wel mythisch zelfbeeld van westerse mensen. Echt, dat denk ik.
4: Onze podcast is
5: dat wij seculier, nuchter, rationeel.
2: Dat is een mythe. Oh, ja. Dat is echt een mythe.
5: Ja. Okay.
2: Dat wij. Ja, dat denk ik echt.
5: Nee, dat
2: maar daar komen we nog op.
3: Dat is zelf dus een mythe. We vertellen ons.
2: Ja.
3: Wij zijn. We behoren tot die kleine minderheid van verlichte mensen in de wereld. Die in een zee van bijgeloof. Moedig de rug recht houden.
2: Ja.
3: Het bestaan in de grauwe kaken kijken.
2: En wij zijn autonoom, rationeel, met ons valt te praten. Onrecht, nou ja, dat misschien een beetje, maar niet zo heel veel in
3: nee,
2: ons.
3: Vroeger, vooral.
2: Vroeger. Dat beeld.
4: Ja.
2: Dat
4: is mythe is dan eigenlijk, er is geen mythe. Wij geloven niet in mythes. Dat is dan eigenlijk
3: wel.
2: Intelligente spreker is dit, hè?
3: Ja.
2: Maar er is geen mythe. Ja.
3: Maar je was aan het ingaan op de vraag van. Waarom wil je die mythe naar boven halen? Wil je ook een gezonde impuls
2: geven? Ik ben echt, en dat merk je, dat ben ik altijd geweest en dat ben ik nog steeds. Ik ben ook echt heel huiverig voor het opleven van duistere mythes. Of van mythes die duistere dingen in ons en tussen ons kunnen doen. Daar gaan we het nog over hebben. Maar dat andere. Inderdaad, ik noem dat in het boek, je hebt betovering en bezieling. En betovering is voor mij eigenlijk een negatieve term. Want de betovering is dat je jezelf kwijtraakt in iets wat jou meeneemt. En bezieling is dat iets in jou bezield raakt, maar ergens blijf je wie je bent en blijft het een gezonde manier van geïnspireerd zijn.
3: Je wordt een beetje opgetild, als het ware.
2: Ja. En die bezielde verhalen, daar hebben we denk ik grote behoefte aan in onze cultuur. Omdat de betoverende verhalen zijn veel sterker.
4: Interessant. Ik vind het een prikkelende stelling, ook om zo naar maatschappelijke problemen te kijken. Namelijk, zijn er wel mythes in het spel die ons in de macht krijgen. Daar ben je huiverig voor.
3: Maar je zou dan inderdaad ook kunnen zeggen, en ik denk, dat was een achtergrond van mijn vraag, dat de mythe, de kwade mythe, zich alleen laat bestrijden met de goede.
4: Misschien maar op de bestrijding komen, denk ik nog.
2: Dat houdt mij dus zo bezig. Ja, als toch? De duistere mythe aan kracht wint, wat zijn dan de middelen van de kerk en van de samenleving om to break the spell of something, hè, zeggen ze in het Engels. Hoe kun je die betovering nou verbreken?
4: Dat vind ik inderdaad een heel interessante vraag. Dus moeten we even vasthouden. Maar dan moeten we misschien eerst even naar de mythes die nu spelen. Jij zei ook ergens dat je misschien wel bovengemiddeld bezig bent met de politieke mythes.
2: Ja.
4: Want misschien zijn die wel het meest pregnant. Zeker in deze tijd waar we natuurlijk ook die verkiezingen komen eraan en zo. En de politieke mythe die misschien de laatste tijd het meest in het nieuws was, is die van eigen volk eerst. We hebben natuurlijk die demonstratie gehad in Den Haag die uit de hand liep. Er was ook onderzoek van het Haag Centrum voor Strategische Studies, waaruit blijkt dat het draagvlak voor eigen volk eerst gedachtes volgens die onderzoeker alarmerend groot is. Namelijk 4 op de 10 Nederlanders vindt dat de belangen van Nederlanders die hier geboren zijn zwaarder moeten wegen dan van andere Nederlanders. Nou, die onderzoeker zag dat als een voorbeeld van eigen volk eerst gedachtes. En ook zoals het er nu uitziet, gaat het volgens mij niet heel vaak over in de media. Want veel mensen zijn bezig met Pontebal en met Timmermans. Maar lijkt er gewoon op dit moment op dat ook de PVV weer de verkiezingen gaat winnen. Los van of je dat, ik wil dat niet op één kluitje gooien met die demonstraties en zo. Maar ultranationalisme is misschien wat ze gemeen hebben met elkaar. En er zijn ook inlichtingendiensten die waarschuwen voor een opmars van extreem rechts. En dat het ook gewelddadiger wordt en dat het steeds meer mensen in hun greep krijgt. Hoe verklaar jij dat juist deze mythe misschien juist nu om zich heen lijkt te grijpen?
2: Hoe ik het een beetje begrijp en wat ik zo leuk vind eigenlijk aan mijn nieuwe rol, is dat ik me een soort bewustzijn aanmeet dat je zo moet praten dat wie er ook maar luistert en wie op de een of andere manier ook, het is eigenlijk secundair, maar over het algemeen, maar ook met onze kerk verbonden is, dat die moet denken, wacht even, je probeert mij recht te doen. Dat merk ik. Dus als vooraf.
4: Voor mensen die dat niet weten, de PKN is een grote kerk. Ja. Het is ook een brede kerk. Er zitten PVV'ers in jouw kerkbanken. En er zitten GroenLinks'ers in jouw kerkbanken. En alles.
2: Weet je. Dat is ook voor onze cultuur, denk ik, belangrijk. Zijn er stemmen in de publieke ruimte waarvan je voelt, oh ja, nu gaat het over mij en nu word ik weggezet. Hè? Lukt het ons om zo te spreken dat wij dat niet doen?
4: Ja.
2: Ik denk dat er eigenlijk best wel iets groots aan het gebeuren is. Jullie kennen de dingen waarschijnlijk wel. We staan na een tijd van individualisme, van secularisme en globalisme. En van een snelle etnische verandering van een bevolking. Je zou kunnen zeggen dat daardoor een heleboel verandert en mensen ook soms heel veel verliezen. Want als je niet met de globale, mondiale cultuur mee kan doen, maar je bent je baan kwijt. En als individualisme betekent dat je je gemeenschap kwijt bent. En secularisme dat je misschien ook wel je geloof van God kwijt bent. En als de cultuur zo verandert dat je eigenlijk niet meer thuis voelt in deze cultuur, dan heb je gewoon een intense crisis van zekerheden. Ik vind dat eigenlijk heel aangrijpend ook. Want als je een beetje probeert in te leven wat dat betekent. Kijk, een heleboel mensen praten hierover. Die hebben baat bij individualisme. Die reizen de wereld over omdat ze een goed diploma hebben en veel meemaken. En die hebben misschien ergens ook nog een narratief waar ze wel in kunnen zitten. En die wijzen dan naar anderen en zeggen, ja, jullie. Maar je praat dan uit een hele bevoorrechte positie. Hmm. Dus ik denk dat wij in een tijd zitten waarin mensen echt ook iets voelen van, ik ben eigenlijk alles verdorie kwijt. In die tijden is het heel riskant dat je gaat wijzen naar, ik noem dat in mythische taal, de barbaar, de vreemdeling. Die is namelijk eigenlijk de schuld van dat ik mijn cultuur kwijt ben en dat ik mijn gemeenschap kwijt ben.
3: De immigrant? Of
2: de immigrant. De barbaar wordt in verschillende kringen heel verschillend benoemd. Hmm. Dat is een mythisch mechanisme waardoor je denkt dat als die barbaar maar weg is, dan heb ik mijn wereld weer terug.
3: Een zondebok.
2: De zondebok. Idee. Nou. Allerlei varianten in het mythische taalveld. Nou, dat is een heel een mechanisme wat populisten gebruiken, maar wat op lange termijn echt desastreus is voor een cultuur en voor mensen natuurlijk. Ik ben in het boek naar de Bijlmer geweest en ook dat is een van mijn favoriete hoofdstukken. Met Raf Osman heb ik gepraat over wat het is om migrant te zijn in deze cultuur.
3: Ja.
2: Je kunt de migrant ook zien als de Odysseus, als de reiziger die al zoveel verloren heeft en die eigenlijk zoveel kracht in zijn leven ontwikkeld heeft om te komen waar hij nu is. Wij kunnen zoveel leren. Wij die ook veel dingen verliezen. Dat kan mij zo opbranden bijna. Hè? Dus dat we eigenlijk in een land wonen waar we met elkaar zouden kunnen optrekken en van elkaar kunnen leren. Maar doordat we de ander de barbaar of de zondebok maken, of de moslim of de migrant, noem maar op, leiden we de energie af van onszelf en maken we iemand slecht. Nou, dat mythische is in onze cultuur op dit moment volgens mij heel sterk.
4: Nou, ik vind het interessant hoe je dat uitlegt. Want ik denk dat veel mensen die misschien vanuit een bevoorrechte positie spreken, die kunnen het opbrengen om te denken van oké, ik ga de buitenlander die hier komt, ik ga ervan leren, ik wil zijn verhaal weten. En dat vind ik inspirerend.
2: Mm-hmm.
4: Maar iemand die heel veel zekerheden is verloren en eigenlijk om zich heen naar houvast zoekt en zich daaraan vastklampt, voor hen is dat moeilijker om op te brengen. Misschien om zo te kijken naar de ander, en die neigt sneller naar, ik zoek houvast. Dus houvast kan je ook vinden in een zondebok.
2: Ja. En daarom verklaar ik soms ook dat wij het heel moeilijk vinden om op dit moment naar ons eigen verleden te kijken als Nederland. Want je kunt niet nog meer kritiek verdragen. Je bent eigenlijk alles al kwijt. Laat me dan tenminste nog een idee van Nederland hebben als een goed land. Of je kunt bijna de ecologische crisis niet aan. Want moet ik nou ook nog anders gaan eten en andere dingen gaan doen? Ik ben al zo eigenlijk alles kwijt.
3: Maar is dat op een bepaalde manier ook niet te paternalistisch? In de zin, we zitten hier met z'n drieën te praten over een groep mensen.
2: Ja. Ja.
3: Of wie we straks misschien al meer gaan hebben, die met prinsenvlaggen en weet ik het allemaal niet door Den Haag marcheren. Maar is het niet zo dat iedereen in Nederland een beetje radeloos is geworden? Om verschillende redenen misschien. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die het misschien op bepaalde punten best een gelukt leven hebben. Maar dat geldt ook voor de mensen die daar lopen. Want laten we niet doen alsof dat allemaal mensen zijn die het heel slecht hebben. Er zit alles tussen ook. Maar die wel zich heel veel zorgen maken over dat de democratie afbrokkelt.
2: Ja.
3: Dat het land dat ze ooit kenden, met een zekere beschaving en een zekere wellevendheid onder elkaar, dat dat lijkt te verdwijnen. Of dat het klimaat naar zijn grootje gaat. Ja, er is heel veel radeloosheid in onze cultuur. Maar een verschil dat ik misschien zie, is dat de mensen die we in Den Haag zagen demonstreren, of misschien was u erbij, weet ik veel, daar zit wel een stuk bezieling. Hoe gek het ook klinkt, hè?
2: Ja.
3: Het is niet misschien de bezieling waar je heel blij van wordt altijd. Maar er zit een soort massaliteit in. Men heeft het goed met elkaar. Men zweept elkaar op. Er zitten zo'n ideeën. Wij gaan samen voor dit land.
2: Ja.
3: Men zwaait met allerlei symbolen die daarbij horen. Hè? Het is heel symbolisch geladen ook. Hè? Dus met vlaggen en zoals een kruis wordt meegesjouwd. En weet ik wat mee. Om terug te komen op jouw boek. Misschien kun je het alleen doorgronden als je inderdaad ook naar dat mythische kijkt. Want daar wordt een mythe uitgeleefd. En de rest heeft die ook nog een mythe.
2: Mm-hmm.
3: Die heeft misschien wel zorgen. En misschien wel boosheid. En vertaalt dat misschien dan een zekere verachting naar die groep of zo. Of wat dan ook. Maar dat is vaak ook een andere taal voor boosheid.
2: Ja.
3: Maar heeft niet echt een bezielend verhaal misschien.
2: Nee. Dus ik denk dat het seculiere verhaal wat heel vaak toch mensen bezield heeft, dat is uitgeblust. En wat daarna komt, is een soort vacuüm. En dat is soms vooral een anti-houding tegen degene die zo'n bezielend verhaal wel hebben. Dus ja, dat is een. Dus je kunt ook zeggen, er eindigt iets. Wij leven in een tijd waarin iets eindigt. Dat zie je op allerlei manieren.
3: Ja,
2: en wij zitten in een tussenperiode. En juist in die tussenperiode komt er heel veel. Wat komt er allemaal los? Je weet nog niet waar we naartoe gaan. Dus het is veiliger om terug te denken aan vroeger. Je wil orde en stabiliteit. Maar dat is een onderdeel van de verandering die wij aan het doormaken zijn. En dat vraagt dus eigenlijk heel veel van leiderschap. Die voeding hebben met die modderige situatie waar wij nu in zitten. Mensen niet wegzetten. Maar ergens weten van wij komen hier doorheen met elkaar.
4: Ja. En over die demonstratie in Den Haag. Jij noemde net de prinsenvlaggen. Maar ze liepen daar ook inderdaad. Sommigen droegen een kruis. Els Noord, de organisator, die begon geloof ik met Psalm 4, een bijbeltekst, voor te lezen. Op dat kruis was de tekst te zien: God is goed, Geert wordt groot. Dus je ziet ook bij dat. Ja, dat stond er echt. Bij dat ultranationalistische discours. Dat zag ook in de VS bij die Capitol-bestorming een paar jaar terug. Het is niet alleen nationalistisch. Het grijpt ook naar christelijke symboliek.
2: Ja.
4: Heb je daar een verklaring voor? Waarom dat waarom juist de christelijke symboliek eruit wordt gedaan.
2: Je ziet dus het mechanisme. Hè? Er moeten sacrale symbolen gebruikt worden om een bepaald gevoel en een verhaal, om dat als het ware te verheffen naar iets nog groters.
3: Ja.
2: Dat is voor een deel dus heel riskant, want daarmee wordt ook heel veel gelegitimeerd. Want als God erachter staat, of als, dan mag je misschien ook allerlei dingen doen. Ik denk dat als je naar Amerika kijkt, en misschien ook wel in Oost-Duitsland, bij Pegida heb je het ook gezien, dus dat het christendom heel vaak gebruikt wordt als een middel om dat wat jij heel graag wil, namelijk orde, toch ook een soort blanke suprematie of puurheid van volk. Christendom lijkt gebruikt te worden om die politieke doelen te ondersteunen, denk ik.
3: Ja, dat boek van Weber, The Godless Crusade, die heeft dat onderzocht, hè, aan beide kanten van de oceaan. En hij spreekt over een hollowing out of hallowed symbols. Hè, een uithollen van heilige symbolen.
2: Ja.
3: Dus de prinsenvlag en het kruis betekenen precies hetzelfde in zijn optocht. Ja. Het is niet dat de ene heel specifiek een christelijk symbool is, of heel vroom, en de andere nationalistisch. Nee, het zijn allebei een soort sacrale dingen worden het.
2: Ja.
3: En welke vorm het dan heeft, zolang het maar bezielt, zolang het maar optilt, zolang het maar een gemeenschap kweekt. En hij laat ook zien in zijn onderzoek dat bijvoorbeeld bij de AfD in Duitsland, ook bij de PVV in Nederland, in Frankrijk zie je dat ook, dat degenen die daarmee lopen bepaald lang niet altijd van die kerkse mensen zijn. Er zit een soort dubbelheid in. Ja.
2: Hij zegt dat een van de meest factoren die je iets wat resistent maakt tegen die druk van extreme politieke bewegingen, de kerkgang is.
3: Ja, in Europa in elk geval wel. In Amerika is dat anders helaas.
2: Moet je lachen, David?
6: Nee, je moet er niet lachen.
2: Maar ergens begrijp ik dat ook wel. Dus als je steeds ook onder de invloed staat van andere verhalen, van andere liederen, dan doet dat iets aan je.
4: Ja, dus nee, ik begrijp dat ook wel. Maar waarom ik lachen is misschien ook omdat, voor mij, als ik dat soort symboliek zie bij dat soort demonstraties, en dat ik ultranationalisme en soms gewoon ronduit extreem rechts eigen volk eerstgedachtes gecombineerd zie worden met christelijke symboliek, dan denk ik, dit zijn gewoon twee tegenovergestelde werelden die absoluut niet te verenigen zijn. En daarom moet ik soms lachen. Dat ik denk, hoe kan dat nou? Ja. Dat je een geloof, wat voor mij ten diepste predikt, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En in de Bijbel wordt heel duidelijk gezegd, wie is die naaste? Die naaste is ook echt iedereen. Dat kan zelfs je vijand zijn. Je moet je vijand lief hebben.
2: Ja.
4: En dat wordt gecombineerd met een beweging die, ja, sorry dat ik het zeg, maar ook haat predikt. Je ziet dat ook in Amerika natuurlijk, waar bepaalde delen van de MAGA, de Trump-beweging, waarvan echt mensen oprecht christelijk zijn. Maar je ziet ook dat daar een beweging is waar ook haat gepredikt wordt. Ook door Trump zelf op die uitvaartdienst van Charlie Kirk, waar met name zijn vrouw prachtige dingen zei. En daarna zei Trump iets van, jij probeert je vijand lief te hebben, ik haat ze. Ik wil met ze afrekenen. En dat was een beweging die haat predikt. Denkt, maar wij moeten iets met dat geloof wat liefde predikt voor je vijanden. Eigenlijk kan dat niet samengaan. Maar het gaat soms zo verdraaid goed samen. En ik snap niet waarom.
2: Ja. Dat is dus de betovering. Dus wij kijken daarnaar. En wij zien die botsende verhalen. Als je erin zit, waarschijnlijk. Ik las ook verhalen dat men zegt, de grote opwekking is begonnen in Amerika. Want het is bijna. Ja. Dus dat het christelijk geloof en een bepaalde politieke overtuiging zo dicht op elkaar komen en verweven raken, dat als je erin zit, dat je niet meer doorhebt dat botst. Ja. Zoals in Duitsland gebeurde. Dat is dus de betovering. Dat heb je niet meer door.
3: Ja, ik denk twee dingen hier. Politiek en religie hebben natuurlijk altijd geput uit gelijksoortige bronnen. Dat zie je al in het boek Daniel in de Bijbel. Bij koning Nebukadnezar, die een groot beeld opricht waar hij aanbeden moet worden. Dan zie je religie en politiek helemaal op elkaar vloeien. Maar als je
4: papieren.
3: Ja, hele oude papieren. Ik denk dat bij machthebbers altijd geweten. Maar als je het even weer wat huiselijker maakt en naar die demonstraties trekt. En dan terug te komen op Kees zijn boek over mythologie. Als mensen op zoek zijn naar bezielende verhalen, dan kijken ze gewoon naar potente symbolen. Dat zijn krachtige symbolen die in onze samenleving spelen. Die een soort bezielende meerwaarde hebben. Ja, dan kom je bij vlaggen, dan kom je bij kruisen. Heel veel meer hebben we ook niet. Ik bedoel, wat moet je er anders neerzetten? McDonald's teken? het wordt toch al gauw zoiets. Ja. Iets wat met vaderlandse geschiedenis te maken heeft. Iets wat met religie te maken heeft. Iets met cultuur. Je zou je kunnen voorstellen dat ze nog een keer met de nachtwacht gaan sjouwen of zo. Of zoiets.
4: Goed.
3: Maar die symbolen zijn op een bepaald moment ook losgemaakt van hun achtergrond.
4: En het is misschien iets, het heeft ook iets nostalgisch. Het zijn vaak ook bewegingen die natuurlijk terugkijken naar hoe het vroeger was. Toen was de kerk in dominantere kracht dan nu.
3: Ik weet oprecht niet, misschien dat ik het te veel invul, maar ik weet oprecht niet in hoeverre dat echt voor de mensen te maken heeft met een verlangen dat de kerk weer groot wordt of zo. Als ze met zo'n kruis in zo'n demonstratie gaan lopen naast iemand met Germaanse runetekens en daarnaast iemand met een prinsenvlag. Want die liepen allemaal rond daar. Ik denk echt dat het op bepaalde allemaal variaties zijn op hetzelfde thema. Je zoekt naar een bezielend, potent verhaal.
4: Het is soms ook
3: wat ons optilt.
4: Een merkwaardige mix van christendom en soms ook heidendom. Ja, dat is ook die minister van. In ieder geval, die gaat over de inlichtingendiensten en zo in Amerika. Kash Patel. Die zei ook over Charlie Kirk iets van rest in peace and I'll see you in Valhalla. En dat is dus het hiernamaals uit het heidendom. Wat natuurlijk ook bijzonder was om dat een christen toe te wensen. Maar ja, dat gaat er op een soort manier samen. Dat je denkt, ook het Germaanse heidendom en dergelijke. Of in dit geval was het dan, Valhalla is het een beetje het noordelijke.
3: Ja, een warrior cultus. Ja. Warrior cultus.
4: Viking hemel, dat wordt er dan ook bijgesleept. Dus het is inderdaad wat je zegt, misschien gaan aanklampen wat je ziet.
2: Nou ja, het geeft dus wel een sensor wanneer het mythische optreedt, dat je op moet letten. He, dus als die symbolen optreden, dat betekent dat je toch een soort code oranje in je sensor moet krijgen. Wat gaat hier gebeuren?
4: Ja, en ze zijn nu natuurlijk een beetje gefocust op de rechterkant.
2: Ja.
4: Er zijn ook in je boeken ook een linkse mythe waar je mee afrekent. Tenminste, ik weet niet of je het links kan noemen, maar een progressieve mythe misschien. Is die van autonomie en individualiteit. Jij zegt dat is een fictie. Het ego is een westerse mythe. Wat bedoel je daarmee? Maar dat is ook natuurlijk een deel van ons zelfbeeld. En niet alleen de rationaliteit, maar ook de individualiteit.
2: Ja. Dus ik ging naar die artificial intelligence bedrijf. En Rina Joosten, die zei mij, je moet Daniel Kahneman lezen. Ik had het nog nooit gelezen. Dat gaat over fast thinking en slow thinking. Dat is een Nobelprijswinnaar. Die heeft een soort uitzonderlijk veel empirisch onderzoek gedaan over hoe ons brein werkt. En hij heeft een conclusie, ik heb het nog even opgeschreven. The human mind is not logical and rational. She is lazy. Dus ons denken is niet rationeel en autonoom. Wij zijn lui. Wij zoeken makkelijke antwoorden op moeilijke vragen. En als we langer moeten nadenken, dat is slow thinking, dat proberen we te vermijden, want we doen het met fast thinking. Wij denken intuïtief, wij worden beïnvloed door stemmingen en door vooroordelen. En dat onder het mom van dat wij rationeel, individueel en autonoom zijn. Nou, dat is een soort besje van dat individualistische, seculiere mensbeeld door een Nobelprijswinnaar, een econoom, die zegt, de feiten zeggen iets anders.
4: Mm. En speelt hier ook een beetje mee, daar hadden we het in het voorgesprek met jou ook uitgebreider over, jouw eigen Indonesische achtergrond, tenminste, je hebt er lang gewoond, gewerkt. Ik kan me voorstellen dat juist op dit thema de individualiteit ook een heel andere blik geeft.
2: Voor een deel, kijk, ik denk wel dat parmantige ik van ons westerlingen. Hè, dat ik zo centraal werd gemaakt en dat ik bepaal wat mijn voorkeuren zijn, hoe ik wil leven. En dat we ook een soort hoogmoedig beeld over onszelf hebben als dat ik. En alsof we niet heel erg beïnvloed zijn door komaf, door stemmingen, door allerlei dingen om ons heen, maar ik dat.
4: Ja.
2: Dat heeft ook wel iets met mijn geloof te maken, denk ik. Ik bedoel, ik ben opgevoed in een traditie waarin dat eigenlijk voortdurend bevraagd werd. Dus dat oppompen van je ik zit niet in mijn traditie. Dus daar heb ik altijd wel reserve tegen gehad. Hoewel ik het ook ben. Hè? Maar in Indonesië, inderdaad, als je in een gemeenschapscultuur hebt gewoond, dan, en je komt terug, dan zie je wel de armoede van ons ikkerige leven hier in Europa en in Nederland.
3: Heb je niet, als je daar zit, dat je denkt, oh, wat ben ik Hollands. En er zit toch wel iets in zo'n ik-cultuur? Want het is wel erg gemeenschappelijk hier.
2: Er zit wel, kijk, in het persoonlijke, daar zit heel veel kracht in. Dus in het innerlijke leven. Dat ik een innerlijk leven heb wat anders is dan jij. Het gaat er niet om dat ik dat zou. Dat vind ik heel belangrijk. Maar dat ik als een toch een soort machts-ik, die eigenlijk kan bepalen wat ik eet en drink en wat ik koop en hoe ik reis en wat ik wil, dat ik, wat voortdurend gevoed wordt door onze cultuur, door kapitalisme, commercialisme en in zekere zin ook secularisme, dat ik is heel sterk bij ons. En dat, daar vecht ik zelf ook tegen.
3: Ja, we hadden Gabriel van der Brink een tijdje geleden in de podcast die dat ook zei. Hè? Van, je kunt wel denken van, ik ben volwassen, ik heb een mooie baan, heb ik allemaal voor elkaar gekregen. Maar je bent naar school geweest. De politie zorgt ervoor dat de straat veilig blijft. Hè. Je hebt medische zorg is goed geweest. Ja. Heb je allemaal niks voor gedaan. Hè? Dat hebben allemaal, je bent afhankelijk van zoveel dingen die je hier gebracht hebben.
2: Ja, dus dat is een soort persoonlijke mythologie die wij maken. Ja. Alsof dat onze potentials zijn, onze talenten. Hè? Mijn dit en mijn dat. Dat is mythologie.
4: Een andere mythologie of een andere mythe die op dit moment heel veel emotie oproept bij mensen, is een mythisch, of misschien moet ik wel zeggen, religieus conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het leidt tot veel verdeeldheid in de samenleving natuurlijk, dat zien we allemaal. Het leidt ook tot verdeeldheid in de kerk. Ook jouw kerk, als dat even zegt, de kerk waar je natuurlijk schriba van bent, de protestantse kerk. Volgens mij hebben jullie letterlijk Gaza-protesten voor de deur gehad. Nu werd het feit ook dat er deze zondag in de kerk ook, in de protestantse kerk, Israël zondag is. Je hebt ook een brief geschreven aan alle kerkleden. Ja, wat is jouw boodschap?
2: Ja, dat is dus moeilijk om in vier zinnen te zeggen.
4: Ja.
2: Maar ik vind het ook wel mooi om eens wat te vertellen over hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat en waar ik een beetje op uitkom. Hè. Ik ben scriba, dus ik ben geroepen om naar de ziel te luisteren van wat in onze kerk allemaal leeft. En ook wat in onze belijdenisgeschriften zit. En hoe spreek je daar nou over in zo'n ontzettend heftige situatie als nu? En ik denk dat ik 3-4 dingen heb. Het eerste wat ik steeds merk is dat ik het zo mis dat in onze cultuur niet allereerst gesproken wordt vanuit het verdriet. Dat we met elkaar, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik kan janken. En ik kan het vaak niet meer zien. En ik ben verstomd en de tranen zitten vlakbij. En de ruimte voor die verdriet over dit grote lijden en onrecht, wat op allerlei manieren zich ontvouwt. Laat de kerk nou allereerst ook eens een plek zijn waar we het Kyrie zingen. En waar we de doden niet ideologiseren. Alsof het om de ene dode meer of minder is. Maar dat wij eerst eens gewoon janken. Dat is het Kyrie in de kerk. Dat mis ik. Dat mis ik heel erg. Hè. Je moet een politiek statement maken. En als dat correct is of niet correct, nou dan deug je of niet. Maar dat andere, daar zou ik echt zo graag eens mee willen beginnen. Want ik denk dat dat ook verbindt.
4: Mm-hmm. Zou je dat ook meer in de samenleving, misschien wel in de media willen zien? Laat het verdriet maar zien in plaats van de meningen of
2: ik vraag me af of
4: stellingen.
2: Dat kan.
3: Verdriet vertaalt zich denk ik vaak in boosheid.
2: Ja.
3: Dus dat zie je natuurlijk wel heel veel.
2: Dat bedoel ik met dat luisteren. Dus ook de boosheid vertaal ik naar ik eer jouw oprechte pijn. En die heb ik ook. Kijk, je moet niet doen alsof ik die pijn niet heb, als ik een andere mening heb. Je moet straks nog even zeggen over Sant'Egidio. Wat je misschien. Dat vond ik zo mooi. Wat je. Dus ja, er zijn gemeenschappen die een liturgie hebben, Sant'Egidio, waarin het verdriet over het lijden in dat hele Midden-Oosten conflict op zo'n manier benoemd wordt dat jij denkt, ja, hier wordt niks verzwegen, alles wordt benoemd en toch is het een andere taal dan alleen maar de giftige meningenmachine.
3: Ja, je noemt het denk ik ook. Hier vooraf dit gesprek hadden we het er even over. Dat Sant'Egidio is een katholieke leekorganisatie die regelmatig gebedssamenkomsten belegt. Aanstaande dinsdag is er weer in Amsterdam. Waar gebeden wordt voor Gaza en ook voor de gijzelaars. En mijn ervaring met dat soort gebedssamenkomsten is dat het ook, hoe zal ik het zeggen, humaniteit brengt. Ja. Zo'n bewogenheid, verdriet ook, die machteloosheid tot uiting kan brengen. Terwijl dat staat naast alle politieke uitingen die ook moeten gebeuren en de actiegroepen die ook moeten spreken. Dat dat duidelijk zijn. Maar dat wordt al zoveel gezegd.
2: Ja.
3: En ik denk dat jij vanuit jouw verantwoordelijkheid als kerkleider, zo noem ik het dan toch maar even, ook op zoek bent naar wat is nou een eigen geluid wat een kerk kan brengen.
2: Nou, ja. Tweede, wat ik in dat ziel van dat spreken hoor, dat vind ik ook gewoon waardig. Jezus Christus verbindt ons met Palestijnse christenen. Dat is niet een identificatie waar je wel of niet van houdt. Dat is een onderdeel van het lichaam van Christus. En daar hebben wij naar te luisteren. En het lijden en het onrecht wat daar gebeurt, wat zij ons zeggen, en waarvan zij tegen ons zeggen, geef daar nou stem aan, dat hebben wij recht te doen. Dus Jezus Christus verbindt ons daarmee. En Jezus Christus verbindt ons met het Joodse volk. En wat ik de afgelopen week heb gedaan, is dat ik eigenlijk steeds geluisterd heb naar stemmen in mijn eigen protestantse kerk, die iets tegen ons zeggen. Van geef dat nou stem.
3: Maar is dat ook niet verlammend, Kees? Die 1,5 miljoen protestanten, niet alle Nederlanders zullen van op de hoogte zijn. Maar er zitten organisaties tussen. Als Christenen voor Israël, die door dik en dun Israël steunen. Soms lijkt het dat het bijna niet uitmaakt wat ze doen. Er zitten organisaties tussen als Cairo Sabeel, een andere organisatie die juist heel erg de Palestijnse zaak bepleit. Ik kan me voorstellen dat het bijna verlammend wordt. Van, je wil mensen niet schofferen, je wil ook recht doen aan de emoties, aan de geluiden, aan de verbindingen die er zijn. Maar tegelijk, je wil ook niet met meel in de mond praten, dat je van die enerzijds anderzijds verhalen krijgt.
2: Nee, dat ga ik niet doen. Dus wat ik straks ook zei, ik luister net zo lang naar wie dan ook, tot ik iets herken wat ik denk dat Jezus Christus ons te zeggen heeft. Dus het is voor mij niet een soort een statement-achtig maken waar iedereen zich een beetje in zou kunnen herkennen. Maar waar zit nou ook het onderscheidingsvermogen van dingen die wij nu dus ook moeten zeggen, ook al doet het pijn naar verschillende kanten. Dus ik denk dat je dat als kerk uit moet spreken. Het onrecht op de Westbank en in Gaza van wat nu gebeurt, dat is buitenproportioneel voor het volk dat leidt.
3: Dat zijn grove schendingen van mensenrechten.
2: Durven uitspreken, ja. Dus ik heb de lijn van de Protestantse kerk zitten bestuderen. Het gaat eigenlijk steeds om vier dingen. De weg van Jezus, de geboden van God, mensenrechten en internationaal recht. Dat is eigenlijk de lange lijn van de Protestantse kerk. En dus ook nu. En de andere lijn is dat wij horen over antisemitisme van Hamas. Dat dat een openlijke wil is tot vernietigen. En dat de andere stemmen in onze traditie zeggen, noem je dat ook? Want dat is ook onze werkelijkheid. En kun je nou tot een spreker komen vanuit verdriet en vanuit Christus, die op de een of andere manier daar recht aan doet? Dat ben ik aan het proberen te doen.
3: Mij bereiken wel eens geluiden, laat ik het zo voorzichtig uitdrukken, van mensen die zich storen aan uitspraken van bijvoorbeeld predikanten. Zowel van de kansel, die hierover spreken, en niet altijd de tact of de pastorale gevoeligheid hebben om erover te denken dat er ook mensen zijn die de andere kant vertegenwoordigen, zou ik maar zeggen. Of die stukken in een krant schrijven. Van dik hout zaagt men planken. En die dan aan mij vragen, kan zo'n PKN daar nou niks tegen doen? dat bedoelen ze meestal mee natuurlijk, als het iemand zegt die het zegt waar ze het niet mee eens zijn, dat is ook duidelijk. Maar tegelijk kan ik me voorstellen dat jij ook wel eens denkt, of misschien een synode, of weet ik, een moderamen, hè, dus de kerncommissie zeg maar, van zo'n synode, wel eens denkt van dit is wel erg gortig. Eigenlijk zouden we liever hebben dat een predikant zich niet op deze manier uit.
2: Nee, wat ik probeer te doen is door wat ik zei over de herder. Hè. Een herder is volgens mij, ik had zondagmorgen een prekende dienst, dat vond ik over de goede herder. En daar zei de predikant, een goede herder die zorgt ervoor dat hij tegen jou zegt, jouw belang zal bij mij niet ontbreken. Je kunt het horen dat ik jou verstaan heb. En ik vind dat mensen die zich uiten in de publieke ruimte over deze, Gaia Polak noemde het, dit gekmakende conflict, want dat is het ook, dat te horen is dat de stem van een Palestijns leidend mens en van een Joodse jongen in Amsterdam die niet meer naar school durft, dat te horen is in hoe je spreekt. Ik kan alleen proberen het voorbeeld te geven.
3: Ja, snap ik. Maar goed, dat voorbeeld kun je geven, maar je weet net zo goed als ik dat er mensen in het land zijn, ook predikanten, die zich aan geen voorbeeld storen en vanuit een hele sterke ideologie dingen blijven zeggen die gewoon echt kwetsend zijn.
2: Ja.
3: Heb je als dan eigenlijk een telefoon te pakken dan en zeggen, nou, ik ga toch eens even bellen met deze predikant. Hallo, met de Scriba. weet jij dat je niet alleen Pietje Puk bent, maar ook dominee van de PKN?
2: Nou, goed idee, Stefan.
3: Suggestie.
2: Ja, ik wou echt dat ik tijd had, want dan zou ik er naartoe gaan. Ik zou een dag optrekken. En ik blijf ervan overtuigd dat er met elkaar te praten valt. En dat wat jij wil zeggen, dat ook op andere manieren te zeggen is. En dat in het gesprek ook tot stand te brengen is. Ja, ik blijf dat denken dat kan. Dus niet met een telefoontje van, denk erom, dat moet anders. Maar meer van, volgens mij wil jij dit zeggen. En waarom zeg je dat dan niet zo? Want dat is sterker en dat heeft meer waardigheid dan wanneer je het zo doet.
7: Is het dilemma ook, en dat dacht ik een beetje te proeven toen ik ook jouw brief las, dat het woord verbinding staat er heel vaak in, dat benadruk jij ook. We zijn verbonden met Palestijnse christenen. Ik kan me voorstellen ook met Palestijnen in het algemeen, natuurlijk ook de moslims die lijden. We zijn ook verbonden met het Joodse volk. Die verbinding is belangrijk. Tegelijkertijd, de Protestantse Kerk Nederland schuwt ook actie niet. Hè. In het verleden heeft de PKN wel eens de Nederlandse staat, volgens mij, voor het Europese Hof gedaagd, omdat die zich niet hield aan de bedblad en brood regeling voor illegale of ongedocumenteerde mensen. En volgens mij won de PKN die zaak toen ook.
2: Zo is het.
7: Dus dat is ook Zo, dat vond je wel mooi. Dus er kan ook af en toe actie zijn. Ik kan me voorstellen dat de kans van verbinding misschien af en toe in het nauw komt met door de profetische neiging, ja, die de kerk en die jij misschien ook hebt. Namelijk het profetische van je ook uitspreken tegen, ja, onrecht. Dus misschien zeggen, Israël schendt mensenrechten.
2: Ja.
7: Er is sprake van een genocide, wat onderzoekers ook. Verschillende onderzoekers zeggen, de meeste onderzoekers zeggen. Dat soort taal kom ik niet tegen in jouw brief.
2: Nee. Nee, dus ik vermijd de taal die explosief is en die dus ook bij de ander die meeluistert, die repercussies heeft voor die ander. Dus,
3: voor wie?
2: Nou, bijvoorbeeld voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Waar ik erg. Ik ben daar ook van onder de indruk hoezeer er een intimiderende werking uitgaat van wanneer je niet precies bent in je taal.
3: En je kunt toch heel precies zeggen, de regering Netanjahu dit of dat.
2: Ja.
3: Dat gaat toch niet over Joden in Nederland?
2: Nee, dus dat probeer ik in het stuk te doen. Ja. Hè? Volgens mij vrij expliciet. Dus de extreem gewelddadige politiek die op dit moment in Gaza plaatsvindt is onrechtvaardig en daar spreken we ons tegen uit. En daar gebruiken wij ook onze middelen voor. Hm. Dus dat expliciete is er. En ik vind ook dat de kerk inderdaad, ik zeg dat intern wel eens, we hebben kerk in actie. En de kerk in actie is ook het rebelse zusje in de familie. Die moet af en toe ook gewoon zeggen, ja, het kan allemaal wel, maar zo'n bad brood, dat is verdorie gewoon niet te doen. En daar gaan we wat aan doen. Dat moet. Dat is een goede kerk die een paar van die rebelse broers en zussen heeft. Intern ga je er ook wel eens over praten, van waar liggen grenzen en hoe doen we dat precies. Maar dat, ja, is de gein van zo'n grote brede kerk.
3: Ben je bang dat dit conflict, dat zo polariserend werkt, ook in Nederland, de kerk uit elkaar drijft?
2: Het heeft de potentie tot echte oude reflexen van verwijdering en haat intern in de kerk. Ja. Maar daarom, ja, het klinkt een beetje pathetisch, maar ik wil hier ook zijn om daarin dus me te begeven. Dus,
3: dat lijkt me heel belangrijk.
2: Ja.
3: Maar hoe?
2: Nou, op deze manier. Ik heb de afgelopen 3 weken eigenlijk zoveel gepraat. En ik heb mezelf ook zo laten corrigeren door verschillende stemmen. Die mij ook echt fix aanpakken. En zeggen dat jij dit zegt, dat komt daar en daar en daardoor. Dat kan je niet maken. Dat moet zo en zo en zo.
3: Mm.
2: Dat, en dat is inderdaad veel eisend.
3: Ja.
2: Maar dat heeft ook allure. Waarom gaan wij allemaal die weg niet? Waarom luister je niet zo naar je dochter of naar je broer en probeer je dat een beetje te integreren?
3: Ja.
2: Dat is toch de schoonheid ook van met elkaar omgaan en iets leren in je leven.
3: Dan ga ik toch even drama, als je het niet erg vindt. Blijft dat, kijk, dat kan ik helemaal volgen. Blijft dat bij het voorbeeld geven, het verlokken, het voordoen, zo kun je het doen. Je bent een talig mens. Als iemand mooie formuleringen kan vinden die werken, dan denk ik, ben jij dat? Of zit er soms toch ook iets normerends in? Nogmaals, van een predikant van de PKN verwacht je wel dat hij op zijn minst dit een beetje aanvoelt en geen opiniestukken gaat schrijven die zo kort door de bocht zijn, zo hard één kant op gaan, om wat te noemen, daar ga ik toch iets van zeggen dan. Of zo. Want dat is wel, nogmaals, iets wat mij vaak bereikt. Waarom doet die PKN dat niet? Waarom normeert hij niet?
2: Ja.
3: Zeg, we zijn een kerk. Ja, dus wij geloven in bepaalde dingen die hier totaal niet uitgedragen worden in dit stuk of in deze uitspraken.
2: Ja, dat zou voor mijn agenda een nieuwe dagtaak betekenen waarschijnlijk. Maar het is.
3: Nou ja, het is ook weer niet zo dat honderden dominees dat doen. Maar hier en daar heb je er wel eens eentje.
2: Nee, ja, ik herken de spanning. Ik blijf iets zeggen van de kracht van het debat en ook van het opzoeken van scherpe kanten. Wij zijn bezig op de komende in het najaar om juist ook van die leidinggevende theologen in de breedte van dit debat, om die bij elkaar te brengen en om dat met elkaar aan te gaan. En het liefst met stemmen van moslims, Palestijnen, Joden, seculiere mensen. Hoe kunnen wij nou in al deze scherpte met elkaar iets vinden? En ik blijf denken dat wanneer je oog in oog staat met iemand, dat je op de een of andere manier iets aan je taal doet. Dus achter je laptop typen is weer wat anders dan met 10 mensen aan een tafel zitten. Af en toe bidden en misschien stil zijn. En misschien nog eens zeggen, weet je dat dit mij kwetst wat jij nu zegt? En kan ik contact met jou krijgen? En dat ga ik organiseren, want daar geloof ik in.
3: Oké.

We naar Don't Dream It's Over van Crowded House. En je luisterde daarvoor naar het eerste deel van de aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Zometeen zijn we terug met deel 2. Nu het nieuws van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welke wapens ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer in de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig. En het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De 31-jarige Arjen Komen fietst van Utrecht naar Tokio. Waarom hij dat doet, hoor je straks.
3: Van EO.
2: Maar eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast waarin presentator David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas met Kees van Ekeris, scriba van de Protestantse Kerk, in gesprek gaat.
4: Ik wilde door naar die heel belangrijke vraag die aan het begin van het gesprek werd opgeworpen. Namelijk, we hebben nu verschillende mythes behandeld.
5: Ja.
4: Mythen die mensen in de macht kunnen krijgen. Mythen die ook, zo leg je uit Kees, iets destructiefs kunnen hebben. De grote vraag is natuurlijk, wat zet je tegenover een mythe? Ja. Want ik heb zomaar het gevoel dat rationele tegenargumenten maar beperkt werken tegen iemand die in de greep is van zo'n politieke mythe misschien wel. Wat is een antwoord erop?
5: Het is een hele moeilijke vraag, omdat als de mythe echt heeft toegeslagen, dan ontstaat heel vaak een soort irrationaliteit. Dat mensen niet meer voor reden vatbaar zijn of zo bijna bezeten door een waarheid.
6: Ja, het voelt veel te lekker, zo'n mythe.
5: Maar het is ook een transcendente werking soms, denk ik, van verblinding. Je ziet gewoon iets echt niet meer. Wat staat je dan te doen? Ik denk ook podcasts als jullie maken, het blijven spreken over feiten en over waarheid en over

0: dingen die onomstotelijk ergens... dat moet blijven klinken in een samenleving. Journalistiek. De kerk heeft een paar wapens die heel vreemd zijn. En dat zijn volgens mij toch ook naast dit het gebed en de liefde. De weg van Jezus is een hele vreemde weg, denk ik. Die op de een of andere manier verdraagt, blijft liefhebben, doorvraagt. Ik hoorde gisteren een verhaal van een jezuïte priester. Die werkt met gangs waar alleen maar haat en verblinding en geweld is. En hij zei, the only thing I have is I still love them. Dus de gestalte in een samenleving. En laten we het niet over. Het gaat ook over families, hè? Het gaat gewoon ook over vriendenclubs. Ja. Dat er gestaltes blijven van mensen die verdragen. En blijven zoeken naar wat waar is in een ander. Dat is de weg, denk ik, van Jezus. Ja, het klinkt een beetje groot en vroom, maar ik geloof er wel in. En de weg van het gebed. Je moet zelf uitkijken dat je niet ook vergiftigd raakt in deze tijd. En dat je ziel zelf ook gecorrumpeerd raakt. Dus welke gebedspraktijken kun je ontwikkelen dat je ergens steeds opnieuw de moed ontvangt, elke dag opnieuw, om die weg te gaan? Dat lukt mij echt niet zonder een soort geestelijke discipline.
1: Ja. Nou ja, wat je zegt, herken ik. Om het even persoonlijk te spreken. Wat ik bijvoorbeeld ervaar is ook een gebedsbijeenkomst of zo. Dat je de neiging wordt teruggedrongen bij jezelf om klaar te zijn met de ander.
0: Ja.
1: En om de bruggen op te halen. Ja. Wat heel verleidelijk is. Want je kunt een ander soms zo ontzettend zat zijn.
0: Ja.
1: Of zo gek vinden.
0: Ja.
1: Dus dat is misschien dan...
0: Dus dat is ook in jezelf iets wat overwonnen moet worden. Het kwaad zit niet alleen in die ander. Dat zit net zo goed in mij.
1: Ja.
2: Je zei de kerk heeft een paar vreemde wapens. Kees. Dat is natuurlijk wel relevant misschien om naar te kijken. Als je het hebt over waar zou je een antwoord kunnen vinden. Tegen de mythe een vorming. Zie jij een rol weggelegd voor de kerk hierin? Als je zegt dat mensen een mythevormig gat in hun hart hebben, denk jij dan ook als, ik mag het niet zeggen van jou, maar gezicht ook van de Protestantse Kerk Nederland, denk je dan ook van, ja, mensen, wij als kerk hebben best wel goede of vreemde wapens, is het woord wat jij kiest, tegen die mythes die ons zo in bedwang neemt?
0: Toen ik het boek aan het schrijven was, toen schreef professor Eep Talstra me, en dat heeft me enorm geholpen in het schrijven van het boek. Hij zegt, ik herken wat je schrijft, maar kijk nou uit dat je niet het evangelie een soort een van de mythes maakt op het speelveld van de mythes. He, dus dat we het zo oppimpen of zo met allerlei symbolen en muziek kek maken, dat het eigenlijk de betovering kan hebben die andere mythes hebben.
1: Het lifestyle verhaal wordt.
0: Het evangelie is een ander verhaal. Het evangelie is volgens mij veel, dat prikt iets door. Dat al de mythes over mijn ik of over de vijand of de barbaar, dat wordt doorgeprikt. En ik kom op een vreemde manier tot mezelf in de beweging van Jezus, denk ik. En dat heeft ook te maken met echtheid en troost. En een gemeenschap waarin je eigenlijk een beetje met elkaar het uithoudt en naar het oude boek luistert. Dus ik ben heel erg van de oergebaren van de kerk en de oerwoorden van de kerk. De gebed, een gemeenschap, brood en wijn en elkaar proberen lief te hebben. Dat is volgens mij de allure van de kerk. En overal waar je dat ziet, daar kom je een beetje tot jezelf. En dat is heel iets anders dan de opzwepende effecten van de mythes, die eigenlijk je zorgen dat je jezelf kwijtraakt. En kunnen wij als kerk de eigenzinnigheid hebben om te blijven geloven in dit eenvoudige?
2: De allure van de kerk, zei je. Dat vind ik een interessante woordkeuze. Omdat natuurlijk voor veel mensen nu de kerk niet meer zoveel allure heeft. En dat heeft ermee te maken dat, nou, dat horen we natuurlijk veel van onze katholieke broeders en zusters, die de katholieke kerk, waar natuurlijk heel veel misstanden zijn geweest. Seksueel misbruiksschandalen. En waar gewoon heel veel mensen logischerwijs en heel begrijpelijk een beeld hebben van, ja, maar de kerk is voor mij niet een antwoord. Nee. Daar moet ik het niet zoeken, want kijk eens wat mensen allemaal daar doen. Jij bent nu scriba van de PKN. De PKN kwam de afgelopen weken ook een paar keer in het nieuws. Niet in de goede zin, namelijk één bericht dat ging over de werksfeer op het kantoor, zeg maar, van de Protestantse Kerk Nederland. Dat de werksfeer daar niet goed was. En dat daar ook de directeur tijdelijk zijn functie neergelegd. Er zijn ook, zo bleek, heel veel mensen weggegaan. Er is ook een podcast gemaakt van BNNVARA, Vloeken in de Kerk. Dat laat zien dat er ook sprake is geweest van seksueel misbruik in PKN-kerken. Ja, dan kan me voorstellen dat mensen denken, ja, maar hoezo heeft de kerk een antwoord? Hoezo heeft de kerk allure?
0: Ja, weer wat ik straks zei, hier hetzelfde. Het eerste is verdriet. Dus ik kan nu allerlei dingen zeggen, maar je moet het verdriet voelen van zoveel mensen die het betrekt. Maar ook mensen die de berichten lezen en denken, inderdaad, wat verdrietig is dit en wat slecht. Dat deel ik. Dus wij zitten. Kun je eerst toelaten dat je gewoon met elkaar een beetje verslagen bent. Tegelijkertijd, ik denk dat de kerk ook wel altijd een geloofwaardigheidsprobleem heeft, in de zin van, wij volgen Jezus Christus en die is in ons midden en die wijst in ons allen aan wat eigenlijk heel erg onder de maat is. En dat is nou juist, dat is volgens mij de allure van de kerk. Dat is niet de gemeenschap die zo fijn en troostend is dat je daar. Nee, dat is Christus. En daaromheen voelen wij heel diep hoe wij eigenlijk falen in het volgen van Christus. Ik heb dat eerlijk gezegd altijd persoonlijk ook. Hè? Dat ik heb een geloofwaardigheidsprobleem. Want volg ik Christus op een manier waardoor mensen kunnen denken, hey, ik wil naar Christus toe. Dus wij gaan voor, denk ik, in een weg van zelfkritiek. Dus wanneer er iets te verwijten valt aan ons als kerk, dan proberen we dat te onderzoeken en recht te doen. Dat is de weg die je moet gaan, denk ik. En daar zit ook een zekere allure in. En vervolgens is het een uitnodiging om bijna tot heiliging of zo. Waar kunnen wij dan op zo'n manier met elkaar leven dat de dingen die we geleerd hebben, dat we die misschien veranderen?
2: Dus allure kan dan zitten in een soort gebrokenheid. In beseffen, eigenlijk wat je net ook zei, dat sommige mensen hebben misschien de neiging om te denken, we hebben een kerk en we trekken een soort lijn tussen goed en kwaad. En die kerk loopt, of die lijn loopt ergens buiten de kerk om. In de kerk zitten mensen die het goed doen. En zitten de heiligen. En daarbuiten zit het. Dat kwaad is zwaar gezegd, maar daar gaat het mis. Die lijn loopt door iedere kerk heen, loopt door ieder mens zelf heen. Die lijn tussen goed en kwaad.
0: Een variant van de mythe, hè? Dus de kerkmensen denken dan de barbaar en de zondebok die zit buiten. En dat zijn wij niet. En ik denk dat dat een oermythe is, ook in ons land. Ja. Misschien ook wel een effect van schijnheiligheid, hè, wat we zelf hebben gecreëerd. Maar dat is dus een mythisch iets. Wij zijn juist mensen die ons stevig laten bekritiseren door Christus. En daardoor eigenlijk als geslagen honden soms de kerk uitgaan. Zeggen, mijn hemel, dat Christus het met ons uithoudt. Hè? Nou, dat is wel iets anders dan neerkijken op een ander.
1: Nou, we framen het nu in de termen van goed en kwaad. Hè? Zoals je net zei, mensen binnen de kerk kunnen denken, buiten de kerk zijn ze slecht. Mensen buiten de kerk kunnen denken, binnen de kerk zijn het allemaal huigelaars. Maar er zit ook nog iets anders in misschien. Dat we in een samenleving leven waar heel veel draait om succes en zelfopbouw en zelfhandhaving. En daar heb je religieuze en minder religieuze varianten van. Waarin ook het geloof gepresenteerd kan worden als een sleutel tot succes. Dat kan ook moreel succes zijn. Daarom vallen dit soort dingen zo tegen.
0: Ja.
1: He, want dan blijkt dat het helemaal niet zoveel succes oplevert. En sterker nog, soms heel vaak met falen confronteert. Wat ik jou net hoorde zeggen, dat intrigeerde mij, omdat ik daar ook iets in meende te horen van, misschien is de taak van een kerk wel niet zozeer te concurreren constant met anderen, met wat niet kerk is, en te laten zien dat religie het beter doet dan iets anders, maar samen te verkennen wat ons breekt, wat ons verdriet doet.
0: Ja.
1: En daarbij, daar is een poosje durven bij blijven staan. Omdat ik, waar las ik dat nooit? Zei, het gaat heel veel in onze cultuur om het opbouwen van jezelf, om je ik, maar het gaat zelden om de ziel. Want daar is de ziel te vinden.
0: Ja.
1: Waar het leven breekt.
0: Ik vermoed dat de magie van het geloof hier gebeurt.
1: Ja?
0: Ja.
2: Tot slot, Kees. Er staat ongetwijfeld nog heel veel te wachten ook, hè, de komende jaren. Hoeveel jaar ben je eigenlijk geschreven?
0: 5 jaar.
2: 5 jaar. Ik ken je ook wel als iemand die volgens mij best wel goed zijn ritmes, zijn routines, zijn ruimte bewaakt. Misschien gewoon een praktische vraag. Hoe doe je dat? Hoe probeer jij je hoofd koel te houden te midden van deze woelige wereld, woelige tijd, woelige kerk ook?
0: Op allerlei manieren, maar een van de heerlijke ritmes die ik nu ontwikkeld heb, is dat ik woon in Zeist en ik fiets naar Utrecht. En ik fiets altijd door de stad. Dwars door de stad. En op dat fietstochtje tussen Zeist en Oginal kom ik onze hele cultuur tegen. Elke morgen. Ik fiets om 8 uur. Ik kom moeders en vaders tegen met kinderen naar school en de haast al in hun kop van ik moet naar mijn werk. Zwervers. Die fietsgekte in Utrecht, waar je gewoon bijna niet tussen kan komen. Maar ook de bouwvakkers. Naast ons zit een AZC. Ik zie de pubers naar de middelbare school gaan. En ik heb eigenlijk gewoon 3 kwartier dat ik zie wat onze cultuur is aan soorten mensen.
1: Ja.
0: En eigenlijk elke keer weer gebeurt er iets in mij dat iets heeft van dit zijn allemaal mensen van God. Allemaal. En we weten van elkaar dat je er druk uit kan zien, maar dat je dochter depressief is of dat er iets is. En dat tochtje door onze cultuur, dat bepaalt mij steeds eigenlijk bij wat ik geroepen ben om te doen. Namelijk vandaag neem ik jou eigenlijk mee in wat ik probeer te zijn in onze kerk. Een plek waar jij ook zou moeten kunnen komen of waar we voor jou bidden. En dat helpt me eigenlijk steeds weer om energie te krijgen en bezieling.
1: Een leuk beeld, weet je. Nee, ik vond net naar die auto met chauffeur een beetje gekscherend. Ja, precies. Ja. Trouwens, heb je wel een fiets van de zaak? Of ook dat niet? Nee. Maar op een fiets zitten, dat je hebt de wind in je haren en je hebt meer contact met de mensen. En dat is ook misschien wel haast symbolisch.
0: Maar Franciscus heeft volgens mij een keer bij Paus Franciscus, een keer bij de jongerengemeenschap, ik meen in Rome, staan er 600.000-700.000 jonge mensen. En toen heeft hij de legendarische woorden volgens mij gezegd van todos, todos, todos, jullie allemaal. Jullie, en er was iets voelbaar in die groep van jonge mensen. Hij zegt, verdorie, ik ook. En wij allemaal. Ja, dat zit wel heel erg in mijn kerkgevoel. Dat op de een of andere manier iets is wat wij willen uitstralen. Todos, allemaal.
1: Ja,
0: ja, dat kan mij heel erg motiveren voor mijn werk. Ook al is het bij vlagen energie slurpend.
2: Dankjewel. Kees van Ekeris en Stefan Paas.
3: Je luistert naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.

0: luisterde naar Suzanne en Freek met Pijnstiller.
1: De nacht van EO.
0: Het was een feestweek voor Pro die de champagne ontkurkt omdat de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet doorgaan. De VVD, normaal een partij die goed is in feestvieren, vierde juist geen feest. Wat is de strategie van de VVD? Dat bespreekt presentator Guido van Dijk in deze aflevering van EO-podcast De Spindokters, met spindokters Raymond Mens en Jonathan van der Geer.
2: Beste luisteraars, beste kijkers en ook alle kleine spaarders in Nederland heb ik hierboven staan. Ben jij een kleine spaarder, Raymond?
3: Ik ben wel een spaarder.
2: Ik wil niet zeggen of je een groot of een kleine spaarder bent.
3: Nee, behalve dat de bank heel vaak belt. U moet wat met uw geld gaan doen, maar ik vind dingen met geld doen niet leuk.
2: Dan ben je geen kleine spaarder.
3: Ik spaar altijd maar gewoon.
4: Ben je bang jou gewoon nog?
3: Ja, die willen jou dan lokken met zo'n gesprek. Maar ik heb daar geen zin in. Ah. Nee, valt wel mee hoor. Maar ik ben niet. Ik ben wel een spaarder, dat wou ik zeggen.
2: Okay. En ja. Ben jij een grote of een kleine spaarder?
4: Wat is klein?
2: Ja, volgens mij gaat het nu in de politiek over. Als je 60.000 hebt, dan noemen ze nu kleine spaarders. Oh ja. Nou ja, je hoeft het niet te zeggen of je 60.000 hebt.
4: Ongeveer klein, denk ik.
3: Ja. Okay. Ongeveer klein.
2: Dat willen ze naar 30.000, dat je daar geen belasting over... Nou, heel verhaal, de politiek.
4: En jij?
2: Ik heb bijna geen geld, joh. Ik ben een hele, hele kleine spaarder, laat ik het zo zeggen.
3: Oh ja. Je bent toch nou een grote presentator? Dan komt het toch met bakken binnen,
2: ja,
3: hoor.
2: Ja.
3: Oh nee, je zit bij de publieke omroep.
2: Ja, ik wacht nog steeds op het belletje van Nieuws van de Dag, maar dan...
3: Hey, ik ga er straks heen, dus ik zal eens een balletje voor jou opgooien. Ja, ja, ja.
2: De politieke strijd verplaatst zich deze week van een paar dagen naar een groep die we nog niet hadden gehoord de afgelopen weken. Namelijk de kleine spaarders. Want die zouden de dupe zijn van de nieuwe begrotingsplannen van minister Heijnen. Nou ja, het dekkingsplan om geld op te halen bij die kleine spaarders is alweer van tafel. Maar het begon natuurlijk allemaal bij de keuze van dit minderheidskabinet om de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te schuiven vorige week dinsdag. En toen ging Pro heel hard feestvieren samen met de vakbond. En de VVD dan, die zijn toch zo goed in feestvieren. Nou, deze week even niet, zo lijkt het. Komt de strategie die de VVD inzet vlak voor de verkiezingen nu als een boemerang terug in het gezicht van de liberalen? Jullie hoorden de stem al van Raymond Mens, oud-communicatiestrateeg bij de VVD, en Jonathan van der Geer. Jij was politiek adviseur van ChristenUnie-minister Carola Schouten, ook vicepremier was ze.
4: Ja, dat vraag je iedere keer, maar het is echt zo.
2: Ja. Ja, mooi. Ik doe het niet vaak, nou dat gaan we straks allemaal bespreken. Wat ik nog niet over heb gehad is dat ik de podcast vandaag ga beginnen met Angela de Jong. Vinden jullie dat goed?
3: Dat vind ik heel goed.
2: Oké. Okay. Ja, ik merk al dat ze heel veel oproep bij mensen. Of
3: klopt.
2: Ja,
3: ik vind haar leuk. Maar heel veel mensen die hebben haar in haar irritatiezone zitten. Of in hun irritatiezone zitten. Ja.
2: En lezen spindokters, ze wordt al eens gezegd als een beetje omschreven als de onderbuik van Nederland. Zij weten wat het gros van Nederland denkt. Klopt dat?
3: Nou, in ieder geval wel toen ze over televisie schreef. Ja. Toen schreef ze, denk ik, hoe de gemiddelde Nederlander ook vanaf de bank zit te kijken. En zeker als je dan richting de verkiezingen gaat en zij gaat ook schrijven over die debatten of over een politicus bij Eva, ik noem maar wat. Ja. Dan is dat wel iets wat ik als spindokter zou lezen. Ja. En nu gaan haar columns meer over allerlei dingen die ze meemaakt. Ja.
2: En soms ook tv en soms ook politiek. Ja, ja. Ben jij een groot Angela de Jong-fan, Jonathan? Of lees je die?
4: Ja, ik lees het niet altijd, maar ze intrigeert me eigenlijk altijd wel.
2: Wat dan?
4: Nou, gewoon het is gewoon een vurige iemand die gewoon het hart op de tong heeft. En het is ergens ook een beetje een soort naam geworden waar je op een gegeven moment rekening mee moet houden. Ik vind zo'n transformatie iemand door, maar vind ik gewoon interessant. Ja. En ik zie dan ook dat heel veel mensen zo iemand haten. Terwijl ik vind haar soms ook gewoon best wel heel verrassend gewoon in haar manier van kijken. Soms hele persoonlijke columns, pas over haar vader die overleed. Dan weet ze iets heel kleins toch ook heel herkenbaar naar voren te brengen. Ja, ze ontroert me ook wel een beetje.
2: En komen haar columns in de mapjes? Want ik heb begrepen dat ministers en staatssecretaris krijgen elke ochtend zo'n nieuwsmapje wat dan geselecteerd is door medewerkers van lees dit, dit staat in de krant. En er zit denk ik een column van Angela de Jong er ook wel eens bij, hè? Neem ik aan.
3: Dat lijkt mij wel.
2: Ja. Ze schrijft vandaag in haar column, daar gaat het over. Om te weten wat het probleem is van de VVD, dan hoef je alleen maar naar de nieuwe podcast van Kroonprins en Ruben Brekelmans en Vincent Karremans te kijken of te luisteren. Wel een teltje in de buurt houden, schrijft ze. Dat zeg ik er vast bij. Nou, laten we gewoon maar even gaan luisteren.
5: Oké, dames en heren, je luistert naar de Bromans podcast.
1: En nu moet jij eens voorlezen. Ja. Kijk, de sfeer zit er goed.
5: De sfeer zit er allemaal lekker.
1: Als je denkt dat deze podcast woede opwekt bij linkse mensen... heel Gen Z haat jou nu, hè? Dat is het geval.
5: Bij iedereen.
1: Terecht, denk ik.
5: Bij iedereen. We zien wel, het siddert al in podcast Nederland, hè? Ja, dus nee, iedereen hier in Den Haag of daarbuiten met een podcast...
1: Ja.
5: Die is al bij ons blij gekomen met wat gaan jullie nou precies doen?
1: Mensen zijn zenuwachtig.
5: Mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja. Ja, dit is de aankondiging. Er is inmiddels eentje al online. Hebben jullie het geluisterd of gekeken of niet?
3: Bromance. Ik moet in alle eerlijkheid bekennen dat ik niet de hele podcast geluisterd heb. Alleen fragmenten.
2: Ja.
3: Nee, jij niet.
2: Nee, ik heb hem geluisterd. Maar er is veel over te doen, want het is Bromance de podcast.
3: Nou, wat vond je ervan? Jij hebt hem geluisterd.
2: Ik vond het wel leuk, maar ik hoor bij de categorie...
3: Wat vond je er leuk aan?
2: Ik hoor bij de categorie dat ik wel van die wat ballerige studentenhumor hou.
3: Oh ja, ja.
2: En dat, ja, er zitten gewoon twee witte mannen van rond de 40 die een beetje zo'n korsballen uiterlijk hebben. Daar te lullen over wat ze doen in de politiek en daar een beetje grappen over te maken. Wat heel veel afkeer oproept. Maar ja, ik kan er goed tegen. Ik vind het wel grappig. Niet dat ik het elke week ga kijken of luisteren, nee, denk ik.
4: Ik vind dat bij zo'n Karremans vind ik dat dus echt passen.
2: Ja.
4: Bij Brekelmans is het gewoon echt minder. Wij waren allebei tegelijk politiek assistent in hetzelfde kabinet. Die heeft zo'n ontzettende introverte uitzending. Ik denk dat hij op een feestje best wel los kan gaan. Ik bedoel, Karremans moet ik altijd gelijk denken aan blote bast op een paard door Rotterdam als lijsttrekker.
3: Ja.
4: Dat je denkt, ja, die
2: daar hoort het bij.
4: Die vent dit gewoon uit. Van, ik ben dan wel geen student meer, maar ik voel me eigenlijk nog steeds wel een beetje. Dus ik moet van me een keer luisteren.
2: Ja.
3: Maar daarom is ook de vraag wat het doel ervan is.
2: Ja.
3: Want als het doel is om het imago van Ruben Brekelmans wat op te poetsen, dat hij wat losser moet zijn, omdat ze hem ook een beetje willen laten warm lopen voor mogelijk misschien dat partijleiderschap overnemen. En daar blijkt uit onderzoeken zit een soort probleem wat opgelost moet worden. Dan is het heel erg slim. Maar ik weet niet wat het doel ervan is. Anders dan dat natuurlijk podcast er altijd zijn, of ook zijn om, net zoals alle media er zijn, om andere doelgroepen aan te boren.
2: Ja.
3: Ik weet niet of dit nou per se het opkrikken van het imago van Ruben Brekelmans, of dat de doelstelling daarvan is.
2: Nou, ik weet ook niet wat de doelstelling is. Ze schrijft wel al, en Karremans die zat bij WNL op zondag, die zei van ja, we zijn op nummer 3 binnengekomen in de Spotify-lijstjes. Ja. Dus het wordt, ja, in ieder geval de eerste aflevering wordt wel geluisterd. Maar ik zit ook te denken...
4: En wat zegt Angela dan?
2: Nou, dat is ook nog eventjes... Ik vond het vrij vernietigd. Ik ben benieuwd wat jullie hier als spindoekjes van vinden. Want ik denk, als je dit bedacht hebt als VVD, dan denk je van, als je dit leest, denk je van, moeten we dit wel blijven doen? Terwijl er natuurlijk maar één lachertje is op dit moment, en dat is de VVD zelf. Als ik Jesse Klaver was, had ik na het zien en het horen van deze podcast nog een taart besteld. Want de zetels rollen vanzelf zijn kant op. Hij hoeft er helemaal niets voor te doen. Ze staan op 3 in Spotify, bij de meest trending podcast, meldde Karremans zondag nog. Je zag zijn ego groeien, maar ondertussen is er nog steeds geen begroting, zijn er geen huizen, stijgen de belastingen, en omdat de overheid steeds verder uitdijdt, en staat de ene naar de andere brug op instorten. Maar goed nieuws, de mansjes staan op 3, hoor. Ga je schamen en ga verdorie aan het werk. Is getekend Angela de Jong.
3: Ja. Ja, dat is vrij pijnlijk. Ja. Ik denk dus dat Angela de Jong de doelgroep niet is.
2: Nee.
3: Dat is 1. Je ziet ook, daar hebben we het geloof ik vorig jaar nog gehad, of ongeveer een jaartje geleden in deze podcast, dat toen had ik wat voorbeelden meegenomen uit de Verenigde Staten, dat politici om nieuwe doelgroepen te bereiken en soms ook een ander beeld van zichzelf neer te zetten, podcast beginnen.
2: Ja.
3: Ik noemde toen het voorbeeld van Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Die heeft onder andere Charlie Kirk nog geïnterviewd. Die heeft iedere week ongeveer een andere gast. Nou, in Nederland doet Henry Bontebal dat bijvoorbeeld. Dus het idee, los van dat ik de strategie erachter niet ken, zijn er redenen zijn er redenen te bedenken om dit te doen? En is het idee niet gek? Ik denk het probleem dat de VVD vooral heeft, is dat ze het begonnen zijn op het moment dat ze al allerlei klappen vanuit allerlei hoeken kregen. En dan is het niet gek dat Angela de Jong dit schrijft. Want opnieuw vertegenwoordigt zij of beschrijft zij wel een gevoel, ja, wat denk ik heel veel Nederlanders hebben als ze daar nu naar kijken.
2: Dus dan zit het in de timing.
3: Ja, dat denk ik.
2: Ja. Je kan ook nog zeggen, want hebben jullie ook wel eens in deze podcast gezegd, maakt niet uit hoe er over je gepraat wordt, als er maar over je gepraat wordt. Zou dat er nog achter kunnen zitten van, ja, dit zijn onze twee kopstukken, en ook als je wordt er negatief over gepraat, het gaat over ons en mensen weten ons te vinden. Dat zou ook nog kunnen.
4: Ja, deze spraakmakend zijn een doel in zichzelf. Nou, ik denk wel dat alleen maar zeggen, als jij bijvoorbeeld hier als jongere het bijvoorbeeld heel leuk vindt om naar zo'n podcast te luisteren. Er zijn toch twee kopstukken van een partij die de politiek dichtbij die gasten brengen. Ja, dan kan je doel zijn. Ik ben misschien al een beetje ouderwetsig, want ik denk, ja, Weet je, de een is fractievoorzitter, de ander is minister. Het is ook een bepaalde soort statuur die aan zo'n ambt zit of zo. Weet je. En dat gooi je in mijn ogen een klein beetje te grabbel. Maar dan ben ik al een beetje een halve boomer.
3: Ik snap wat je zegt, want dat gevoel had ik ook een beetje. Maar dat werd ook vroeger gezegd van Frits Bolkestein, die bij Isha Meijer ging zitten. Of die een interview gaf aan de Party of de Privé. Dat zijn grenzen die natuurlijk steeds verlegd worden. Omdat we met nieuwe media te maken hebben.
4: Dat is wel... Nou, en ik zou dan hopen wel dat ze ook in zo'n podcast dat het bedoelde. We hebben een paar fragmenten geluisterd. Je zou ook kunnen zeggen, pak het podium dan beet om ook een paar van die lastige puzzels gewoon eens een beetje te ontwarren. Weet je wel? Ik bedoel, durf dan ook een beetje taaie inhoud in zo'n podcast aan de orde te stellen. Nou, dan doe dan zoals iedere podcast, dat kan ze ook een beetje verder gaan ontwikkelen.
2: En niet alleen maar jezelf bejubelen misschien. Van wij van de VW hebben dit heel goed gedaan en dat gedaan. Of dat je ook nog een beetje zelfkritisch bent of zo.
4: Nou ja, dat zit er natuurlijk een beetje onder. Ook in die column. Als hij dan bij WNL, terwijl er best hele urgente vraagstukken bezig zijn. En hij toetrekt van ja, maar we zijn wel mooi in top 3 terechtgekomen. Ja. Dat kan bij mensen een beetje overkomen. Alsof je een beetje toondoof bent voor wat er aan de hand is.
2: Ja. Zullen zijn concurrentie zijn voor ons, denken jullie, of niet?
3: Als ze gaan ontspinnen wel.
2: Ja.
3: Ik zal ze eens een berichtje sturen of ze dat gaan doen.
4: Voel je bedreigd?
2: Ik voel me niet zo snel bedreigd door VVD'ers. Maar het is weer een nieuwe politieke podcast in het podcastland.
3: Dit is toevallig een podcast. Maar de VVD had ook andere dingen kunnen doen. Waardoor Angela de Jong terecht eenzelfde soort column had kunnen schrijven. Omdat het nu gewoon... tegen zit. Ja. En voor een heel groot deel zit het tegen door de VVD zelf gecreëerde probleem.
2: Lijkt me best moeilijk als spindokter. Om te denken van, ik heb een goed idee of ik heb een nieuwe campagne of ik wil een nieuw plan. Maar wanneer moet ik dat doen? Wanneer is het handig politiek tijdsgericht om dat te lanceren of om een nieuw idee te denken? Je kunt het bijna nooit goed doen, toch?
3: Nee, klopt. Klopt.
2: Nou, dat is dat weer een mooie conclusie.
4: Je moet dat ook een beetje scheid hebben aan de kritische stemmen. Als je echt fans zelf vindt dat het een idee is. En voor mij is bij zo'n podcast heel erg belangrijk. Dat de twee gasten in dit geval die het doen. Het zelf ook echt leuk vinden dat uitstralen. Ja. En dan kan dat voor zichzelf ook een beetje ontwikkelen. En dan is het gewoon...
3: Dat geldt in ieder geval voor Vincent Karremans. Want die straalt wel uit in de beelden. Ik heb gezien dat hij het heel leuk vindt. Ja. En Ruben lijkt steeds toch te denken van... kan ik dit zeggen of niet?
2: Ja, verschillende rollen. Ja,
4: en karakterologisch is gewoon heel interessant. Gewoon hoe mensen toch een beetje gebouwd zijn.
2: Nou, ik zal nog blijven kijken of jullie misschien... dat ik er weer een keer een fragment uithaal. Als ze heel erg de diepte ingaan. Je weet het niet. Ik vroeg me ook af, hebben jullie een soort bijnaam of koosnaampje? En zo, ja, durven jullie dat hier te delen? Of
3: voor wie? Voor mezelf?
2: Ja, of door anderen, dat anderen jou zou noemen? Nee?
3: Nee.
4: Niet in politieke sfeer. Ik heb wel bijnaam. Ik werd vroeger Jopie genoemd.
2: Jopie.
4: En grappig, het zoontje van mijn nichtje, dat is een ventje van 2. Die noemt mij dan Jopie Tan. Dus dat vond ik wel leuk. Maar ik heb niet een politieke bijnaam.
2: Nee, geen politieke bijnaam. Want daar wil ik het over hebben. Ik vraag het omdat we natuurlijk deze podcast heel vaak over spinnen en frame hebben. En ik heb 2 fragmenten zelf meegenomen. Deze week zat ik Joost Eertmans van Jij 21 en Christoffer zaten bij Pauw en de Wit. En later ook Ilko Heena bij Café Kokkelman. En toen gebeurde opeens bij Pauw en de Wit dit, afgelopen woensdag.
6: Je hebt de BBB die motie van wantrouwen van Wilders heeft gesteund. Die je nodig hebt ook in de Eerste Kamer, hè, voor een meerderheid. En dan heb je Joost Eertmans, die sindsdien Jojo Eertmans wordt genoemd. Omdat ze ook denken, ja, hij zwabbert. En dat is ingewikkeld.
7: Is dat een bijnaam die u al
8: bekend
7: was?
8: Nee, die hoor ik nu over. Jojo? Zwabber Zijlstra kan ook nog. Zwabber Zijlstra. Nee, maar zo kunnen we door. Nee, maar even ook een beetje flauw.
7: Zwabber Zijlstra?
8: Nee.
9: Nou, dat komt
8: er wel. Welkom, Halbe.
7: Wat ik daar zei. Zwabber Zijlstra genoemd?
9: Ik ben toch al een tijdje niet in die kamer geweest.
8: Ik hoor het dus ook voor het eerst. Dus ik noem bedoel, het komt gewoon direct in me op. Maar het gaat er mij om.
7: Kijk, wat ik toen zei. Ik heb Zijlstra te pakken bij vandaag.
8: Hey, maar om wat hij van tevoren zei, misschien voor de uitzending, maakt niet uit. Het gaat erom, ik heb gezegd bij die APB, van wij willen links of rechts, heel duidelijk.
2: Ja, ik leg het even neer, omdat ik... dit was een journalist die eigenlijk een soort spin of frame...
3: Ja, dat verbaasde mij ook, want zij zei, zo wordt hij nu genoemd. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, jij noemt hem nu zo.
2: Ja, dus,
3: maar ik heb dit niet eerder gehoord nog.
2: Ja, ik ook niet. Ja, nee. Joost Eertmans zelf ook niet. Maar dit is ook wel het kracht van spinnen en frame, toch? Want ik dacht van... Ik was bij dit hele gesprek vergeten, maar het ligt aan mij. Ik dacht alleen maar, Jojo Eertmans, Jojo Eertmans.
3: Ja, maar wat je hierbij denk ik ook weer ziet... en wie weet hoor, krijgt hier nog een keer last van... maar is waar we het net ook bij die podcast met de VVD over hadden. Timing is everything.
2: Ja.
3: Dus hij krijgt dat Verwijt van haar. Hij krijgt die koosnaam van haar. En dat is iets waar hij ontzettend veel last van kan hebben. Ik denk wel, als je mensen spreekt, zelfs uit jaar 21, dat ze dat ze eerlijk zouden zeggen momenteel van ja, dat was ook niet handig wat hij deed tijdens die APB. Nee. Dat hij in één keer losliet dat het kabinet of over links of rechts moest. En de dag daarna had hij het ook alweer ingetrokken. En als dan jaar 21 daardoor in een hele moeilijke positie zou komen en in de peilingen gaat het slecht, dan heb je daar last van. Bij hem glijdt het nu helemaal van hem af. Waarom? Ik zag dat hij voor het weekend nog op 20 zetels in de peilingen stond. Mee, ja. Omdat de VVD zo daalt en heel veel mensen zijn kant op rennen. Dus het is iets waar je in theorie heel veel last van kunt hebben. Maar nu glijdt het bij hem ervan af. Omdat hij gewoon de wind mee heeft, onder andere in de peilingen. Dus weer zo'n timing ding.
2: Ja.
3: Terwijl als zij zoiets had gedropt, Elodie, in een tijd dat het heel slecht met hem ging, dan had het misschien wat makkelijker gekleed.
2: Als je campagne heel slecht gaat en dit komt er nog eens bovenop en je wordt de hele campagne Jojo Eertmans gewoon, dan zijn de rapen gaar voor je partij.
3: Ja, maar het is inderdaad wel een goed voorbeeld van hoe een journalist ook zo'n vreemde wereld in kan helpen.
2: Ja, want wat zij
3: denkt alleen maar, denk ik, en dat vul ik even in, ik heb regelmatig, dat ik natuurlijk ook aan dat soort talkshow tafel zit, zij denkt alleen maar van, ja, ik moet even een leuke uitsmijter hebben voor mijn verhaal. Hoe zet ik mijn analysekracht bij?
2: Ja.
3: En dat doet dit het goed. En dat is hoe zij het brengt. Maar het kan hele grote gevolgen hebben voor hem, al heeft het dat nu volgens mij niet.
4: En dit fragment zag je wel even, het ontregelde hem wel.
3: Ja.
2: Ja.
4: Want hij wist het duidelijk niet. Hij was het heel hard gelijk aan het wegdouwen door hem gelijk naar Halbe Zijlstra toe te spelen.
3: Ja, hij wist niet zo snel het weg moest.
4: Omdat zo'n bijnaam vaak toch ook wel een beetje een adequate beschrijving is van een situatie zoals mensen jou hebben leren kennen. En dan alleen in Den Haag is het dan, je brengt zo'n verhaal de wereld in om een ander daarmee ook echt te beschadigen. En ik ben het met je eens, dat die beschadiging bij hem niet zo groot is. Dat heeft ook al sowieso, denk ik, omdat Joost Eerman, hij heeft gewoon wel een bepaalde humor en laat dingen een beetje van zich afglijden. Het is wel niet een heel zwaarmoedig iemand volgens mij. Maar dat is, ja, in Den Haag heb je meer mensen waar bijnamen over zijn. Ja,
2: en hoe gaat zoiets dan? Want zij is politiek duider dan Elodie Verwijs. Die spreekt waarschijnlijk allemaal partijen voordat ze aan een talkshowtafel gaat. En krijgt zij dan van mensen te horen van, ja, het is een beetje Jojo Eertmans, zo noemen. Denk ze van, hey, dat ga ik dan noemen? Wordt dit gespind door andere partijen?
3: Dat weet ik niet.
4: Ja, die zal het zeker gehoord hebben, denk ik. Ik denk ook wel een beetje omdat bij zo'n APB zijn partijen natuurlijk heel erg naar elkaar aan het kijken. En dat is natuurlijk het rare in Den Haag. Je hebt daar media, maar je hebt ook politie die elkaar eigenlijk voortdurend recenseren.
2: Ja.
4: Dus je bent ook voortdurend aan het kijken van hoe acteert iemand een debat. En dit was een moment in een debat waar hij even een tactische zwakte liet zien. Ja, en dat wordt dan wel uitgenut, omdat hij ook wel als een concurrent wordt gezien. Dus ja, dan zijn er waarschijnlijk partijen die er belang bij hebben om hem toch een beetje in de hoek te zetten van ja, het is wel een hele bewegelijke kerel. Ik bedoel, je hoort ook al jarenlang het verhaal van hoeveel partijen Joost Eerman wel niet lid geweest. Ja, een beetje inhoudelijk politiek zwabberen. Ja. En de manier waarop hij ermee omgaat, vind ik wel wijs.
3: Ja, dat denk ik ook. Het gevaar is alleen wel, maar daarom zei ik net, ik kan niet in de toekomst kijken, dat op een gegeven moment die dingen wel kunnen optellen en hij natuurlijk wel een keer in de hoek terecht kan komen waar de klappen vallen. Dus dat Jojo Eertmans, iedereen zal zich dat fragment herinneren, dat hij bij die APB eventjes die strategie liet vallen. Jij zegt net terecht over hoeveel partijen hij wel of niet heeft gehad, of dat nou eerlijk is of niet. Ik denk niet dat Joost Eertmans veel van politieke overtuiging is veranderd, maar toch, hij heeft wel het hele lijstje aan partijen. En je hoort vanuit bronnen rondom het kabinet, daar kun je ook iedere krant op naslaan. Ja. Dat ja 21 dan continu steeds zegt van ja, we moeten bezuinigen. En dat dan de vraag is waarop dan? En dat ze alleen maar zeggen op de NPO. En dat dan heel duidelijk wordt gemaakt, nou, dat levert je dan 50 miljoen op, maar we hadden het over 5 miljard. Dus en dat wordt eigenlijk meegezegd van ze weten zelf ook niet waar ze het over hebben. Amateurs. Dus het bouwt wel allemaal op naar het zijn amateurs inderdaad. Ja. En op een gegeven moment kan dat natuurlijk gaan spelen als Joost Eertmans daadwerkelijk op 25 zetels staat of 30. En de vraag reëel is van, kan hij premier worden of zo? Ja. Dan kan dat zich ook tegen je keren natuurlijk.
2: Ben benieuwd hoe.
3: Maar als jij als waar is, ik weet dat dus niet. Ik zei net, volgens mij heeft Elodie gewoon gedacht, ik moet een leuke uitsmijter hebben. Is het zo onschuldig als dat?
2: Zei dat ze iemand
3: maar dat
2: citeerde.
3: Kan dus grote gevolgen hebben. Maar als zij iemand zou citeren, bijvoorbeeld uit VVD-huizen of
2: D66.
3: Ja, en dan moet je ook als journalist wel realiseren dat dat een spin is. En dan is de vraag of je daarin mee moet gaan. Maar goed, ik weet niet of het zo gegaan is.
2: Maar zo kan het soms gebeuren. Dus het is niet alleen maar politici die elkaar tegen elkaar spinnen en framen, maar die spins en frames worden natuurlijk ook overgenomen op tv in kranten. Dat is dan wel een voorbeeld. Heb ik er nog één meegenomen. Die is al wat bekender. Want vrijdagavond zat de minister Eelco Heijne van de VVD, financiënminister, bij Café Kokkelman. En die had een andere bijnaam.
10: En de minister van Financiën is hier, IJzeren Heijne, Eelco Heijne. Hoe fanatiek bent u eigenlijk?
11: Waarin?
10: Ik weet niet, van alles. Laten we zeggen, in uw werk?
11: Nou, gedreven zou ik zeggen. Ja? En thuis eigenlijk best wel relaxed.
10: U staat natuurlijk te boek als IJzeren Heijne. Ik zei het al bij de deur. Onbuigzame man.
12: Kan ook breken,
10: koppig ook. Kan ook bokkig zijn, overigens. Maar,
11: u heeft met mijn vrouw gebeld.
2: Nou ja. Dat was dus bij Café Kamon. Twee keer IJzeren Heijne. We hadden vorige week helemaal over de Insta-premier. Dat was ook zo'n bijnaam voor Jette. Ja. Ik ken nog Mark Rutte, werd de Teflon-premier op een gegeven moment genoemd. Ik weet niet hoe het ontstaat. Maar wat moet je als spindokter doen als eenmaal jouw politicus, politica een sticker heeft? Moet je dat helemaal cult gaan maken? Moet je dat omarmen? Moet je dat gaan bestrijden? Wat is handig?
4: Hey, Jette heeft het toen gedaan met de klimaatdrammer.
2: Oh ja.
4: Natuurlijk flink uitgemolken. Ik herinner mij uit de tijd dat in die akkoordpolitiek was ik woordvoerder van Arie Slob, fractievoorzitter. En dat was een politicus met een hele scherpe politieke neus. En wij hadden wel geleerd uit de kabinetsperiode daarvoor dat je soms in Den Haag voor je inzet gewoon wel flink je resultaten zichtbaar moet maken wat je wil binnenhalen. En toen in die periode hadden sommigen ook wel zo'n bijnaam voor hem, Arie Bombari. En en dat was een beetje van. En wij nutten dat wel een beetje uit van. Nou weet je, laat maar lekker lullen. Wij weten heel goed welke resultaten we willen binnenhalen. Dus we lieten daar ook een beetje. Het kan je ook een haakje bieden. Want je wordt natuurlijk door media aan om een reactie gevraagd. Een haakje bieden om steeds gewoon je verhaal te halen wat je inzet is. Dus als het je gegeven is om daar een beetje een zekere onverstoorbaarheid in te hebben. Kan je het een beetje naast je laten liggen. Ja, er zijn gewoon partijen die daar een belang bij hebben om gewoon soms over en weer bij elkaar te doen. Om elkaar een beetje etiketjes op te plakken. Ja.
2: En was Arie Bombari dan negatief bedoeld?
4: Ja, dat is niet een compliment.
2: Nee, ja, ik weet niet. Misschien. Nee. Ja, maar je kunt er dus een soort geuzennaam van maken. Heb je Arie Bombari weer met een lekker plan?
4: Nou, bij wijze van spreken dan ging het over een kazerne in Assen. Wij wisten precies hoezeer het MKB daar in die regio mee gediend was. En hij had iets van, joh, ik ga het gewoon regelen.
2: Ja, dan gaat Arie
4: Bombari. Dat is gewoon mijn inzet. Ja. En als anderen denken van, ja, ik vind dat een beetje klein spel. Wij wisten heel goed wat we aan het doen waren. Ja.
2: Heb je ooit een politieke bijnaam voor iemand bedacht? Helemaal of niet?
3: Volgens mij niet. Volgens mij niet.
2: En wat zou je doen als jouw politicus zeg maar een soort negatief frame met een lekkere bijnaam krijgt? Zou je dat dan gebruiken of helemaal negeren of bestrijden?
3: Nou, als het een lekker frame is, dan ga je dat omarmen natuurlijk. Ja. Hè? Zoals inderdaad Jette dat met die klimaatdrammer ook heeft gedaan. Als het wel een probleem wordt, dus stel ik zou nu voor Joost Eertmans werken, dan zou ik het wel in de gaten gaan houden. En als op een gegeven moment dat een probleem wordt, dan moet je juist misschien iets een keer gaan doen wat het tegenovergestelde laat zien. Dus als het frame is, in jouw ogen dan onterecht, van ja, hij jojoot, dan weer dit, dan weer dat. Dan moet je misschien op een dossier een keer doorbijten. Of laten zien dat je dat juist niet bent. Ja. Of misschien een keer wat strategisch inzicht tonen in een paar interviews of zo.
2: Oké, dus dan kun je het een soort op een goede
3: manier. Dan moet je dat repareren.
2: Ja. Maar dat is bij Eertmans nog niet nodig, hoor ik hier.
3: Nee, ik zou het in de gaten houden. Ja. Ik denk niet dat het nu nodig is, nee.
2: Nou ja, ik blijf ze opzoeken. Als ik anderen hoor, neem ik ze weer mee. Dat was Jojo Eertmans en IJzeren Heijne. Nou ja, ik heb ze nu zelf ook gebruikt. Dus ze zit nu in de oren van heel veel luisteraars. Dus graag gedaan.
0: Dit was het eerste deel van de nieuwste aflevering van de EO-podcast, de Spindokters. Ga naar jouw podcast-app om de rest van deze aflevering te luisteren.
13: De nacht van EO.
0: Wat is de beste manier om mentale gezondheid onder de aandacht te brengen? De een organiseert een bijeenkomst, de ander schrijft een boek. Weer anderen delen misschien een video op sociale media. Maar voor Arjen Komen was dat allemaal anders. Hij besloot namelijk een stapje verder te gaan en fietst op dit moment naar Tokio. En hij probeert dat in een jaar te bereiken. Arjen, waar ben jij op dit moment?
14: Goedemorgen, ik ben in Turkije op dit moment, ongeveer 90 kilometer van Istanbul vandaan.
0: En ik begreep dat jij daar al eventjes zit. Er is iets gebeurd.
14: Ja, ik heb een beetje pech gehad in Istanbul. Ik ben namelijk, het heeft nogal geregend hier, volgens mij in Nederland ook wel.
0: Ja.
14: En ik ben van een trap gevallen daar, vlakbij de metro. Dus ik kon een paar dagen eens even niet lopen. Dus ik moest even herstellen. En mijn fiets moest ook nog ter reparatie. Dus daardoor kon ik ook niet naar de fietsenmaker.
0: De fiets en al inmiddels gevallen?
14: Zonder fiets, maar ik moest de fiets nog naar de fietsenmaker brengen. Dus dat was niet helemaal handig.
0: Dus je maakt van de nood een deugd. En je doet die twee dingen dan allebei maar even.
14: Ja, ja.
0: Zoiets. Hey, en hoe gaat het nu met je? Hoe is het met herstel?
14: Ik ben nu inmiddels helemaal hersteld. Dus vandaar dat ik nu ook Istanbul uit ben. En helemaal klaar om heel Turkije door te gaan.
0: Ja, want neem ons eens mee. Hoe lang ben jij inmiddels al onderweg?
14: Ik ben nu, zit ik op dag, als we deze dag meetellen, op dag 89.
0: 89, ja, dus alweer heel mooi end onderweg. Je maakt deze reis om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van mannen, begreep ik. Wat maakte dat je dacht van, dit is nou echt hetgene waar ik even aandacht voor zou willen vragen?
14: Er zit een persoonlijk tintje aan. Ik heb het zelf in mijn studententijd wat lastig gehad met mentale gezondheid. En daar merkte ik dat het lastig was om professionele ondersteuning te krijgen. Of je stond heel lang op een wachtlijst. En het tweede is dat ik een aantal jaar geleden ben ik mijn vader kwijtgeraakt. Die is overleden. Dat was ook lastig. Ja. Maar dat geeft je ook weer de moed om even een gekke sprong in het leven te maken. En iets geks te doen waar je juist heel veel plezier van hebt. Dus het is een beetje een tweeledige hoe ik deze toch ben begonnen.
0: Ja, maar eigenlijk twee echt best impactvolle persoonlijke gebeurtenissen, waardoor je aandacht ook te maken kreeg met mentale gezondheid of problemen daarmee.
14: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hey, en je zei al, die wachtlijsten zijn dan een van de dingen waar je tegenaan kan lopen. Is dat het punt waarvan je zegt, daar zou ik echt inderdaad heel graag aandacht voor willen hebben? Of vind je dat überhaupt voor mentale gezondheid onder mannen minder aandacht is dan zou moeten?
14: Ik denk dat tweede inderdaad. Ik ben zelf geen medisch expert, dus ik weet niet precies hoe het helemaal werkt, maar ik doe deze tocht vooral om aandacht te vragen dat dat taboe bestaat. En ook dat er voldoende ondersteuning is, zodat mensen weten, of tenminste mannen in ieder geval weten van, hey, er is hulp, er wordt naar je geluisterd. Dus er is hulp mogelijk.
0: Ja.
14: En daar wil ik graag aandacht voor vragen.
0: Ja, wat ik bijzonder vond, is dat je bij elke Insta-post ook even verwijst naar je moeder. Je moeder wordt even op de hoogte gesteld van waar je bent, hè?
14: Ja, die vond het nogal spannend dat ik deze reis ging maken. Dus het is een subtiele manier om haar gerust te stellen.
0: Ja, mooi. Heel mooi om te zien. Hey, nou heb je het dus inderdaad al heel goed uitgelegd, eigenlijk waarom je zo graag de aandacht zou willen vestigen hierop. De vraag is natuurlijk, waarom is een fietstocht daar nou zo'n goede manier voor? Hoe kwam je daarbij?
14: Wat ik al zei, ik moet een beetje een gekke sprong maken ook om aandacht te vragen. Maar wat ik zelf al heb gemerkt, ook tijdens deze tocht. Je staat eigenlijk alleen voor als je... Ik fiets in mijn eentje richting Tokio. En wat ik heb gemerkt tijdens deze tocht, dat ik ook wel moeilijke momenten heb gehad. Maar ik heb ook gezien hoeveel hulp er is en hoeveel mensen je willen helpen en hoe gastvrij mensen zijn. Dus dat eigenlijk tijdens deze tocht. En voor deze tocht, ik dacht, als je in je eentje gaat, dan wat ik al zei, dan ben je echt op jezelf aangewezen. Maar kom je ook makkelijker in contact met mensen. En dat is denk ik ook een belangrijk iets wat ik belangrijk vind in deze reis. Dat ik niet alleen maar in mijn eigen schulpje zit, maar ook contact met de wereld om mij heen.
0: Yeah.
14: En de mensen die ik spreek tijdens deze tocht en vertel over over het doel waarvoor ik het doe. Mensen zijn razend enthousiast. En ik heb zelfs donaties ook gekregen van mensen die ik heb ontmoet tijdens mijn tocht.
0: Oh.
14: Dus dat is ook heel leuk.
0: Dus je wordt echt op allerlei manieren dan ondersteund zo onderweg.
14: Ja, ja. Van, van fietspech tot leuke gesprekjes.
0: Ja, ja. Hey, en je vertelt, eigenlijk is het ook een interessante paradox, hè? Want dus in je eentje op zo'n fiets stappen, dan kom je onvermijdelijk eenzaamheid of het gevoel alleen te zijn tegen. En tegelijkertijd wist je dus ook zeker, als ik het zo doe, moet ik haast wel contact gaan krijgen met mensen onderweg.
14: Ja, het voelt heel gek. Je bent eigenlijk de hele dag zit je op een fiets.
0: Ja.
14: Vooral met jezelf en je eigen gedachten. Maar het grappige is daarin dan dat je daar dan wel heel makkelijk in contact komt met andere mensen. Want mensen zien een gekke Hollander op een fiets ergens in een onherbergzaam gebied. En dat wekt meteen ook interesse op. Dus ja. Ik heb bijna dagelijks wel een gesprekje met iemand gehad, waardoor het toch niet zo eenzaam voelt.
0: Ach, en is het dan ook zo dat hoe verder je van huis bent, hoe meer dat zo is? Dat mensen denken, hey, wat is dat eigenlijk voor gek wezen daar op die fiets?
14: De blikken die veranderen wel inderdaad. Zeker in Turkije werd er wel gek gekeken, omdat natuurlijk een aantal landen waar ik doorheen ben gefietst, had je gewoon fietspaden. Alleen hoe verder je gaat, hoe meer die opdrogen natuurlijk.
0: Ja.
14: Dus ja, het begint wel steeds meer op te vallen. Ja.
0: Het wordt ook steeds meer een avontuur dus.
14: Zeker. Ja. Ja.
0: Hey, en je noemt nou zelf wel, hè, dat je komt dan eenzame momenten tegen. Wat doet dit extreme avontuur? Zou je eens kunnen schetsen wat dat dan doet met je mentale gezondheid als je dat aan het doen bent?
14: Nou, gek genoeg, je zou denken dat je het dan zwaarder hebt, maar het heeft me ook wel sterker gemaakt, denk ik. Ook omdat je, ja, wat ik al zei, je moet voor jezelf opkomen. Er komen ongetwijfeld situaties waar het misschien wat minder veilig voelt. In Griekenland is bijvoorbeeld mijn fiets kapot gegaan. Nou, dan ben je toch op jezelf aangewezen.
0: Ja.
14: Maar ik denk dat het ook positieve kanten heeft, die eenzaamheid. Want het is niet echt, je bent niet 100% eenzaam op zo'n fiets in ieder geval.
0: Nee.
14: Ik vind het van niet, in ieder geval.
0: Nee, omdat je dus dan steeds die mensen tegenkomt die je dan toch weer een handje verder helpen.
14: Ja. Ja,
0: ja. Ja. Hey, nou zijn we natuurlijk ook wel heel nieuwsgierig geworden naar hoe jij die route dan precies van plan bent af te leggen. Je geeft het al een beetje weer. Je bent dus nu al in Turkije beland, via Griekenland noem je al. Wat is de route een beetje? Wat ben je van plan?
14: Ik ben de afgelopen maand ben ik via Zwitserland en de Balkan gegaan. Eigenlijk in temperaturen die vrij hoog waren vanwege de hittegolf. En nu komt de winter eraan, dus het is wel even spannend wat er met de route gaat gebeuren. Ik ga de komende maanden ga ik in ieder geval door Turkije heen en Georgië. En als ik in Tbilisi ben, dus de hoofdstad van Georgië, ga ik kijken eigenlijk welke richting op ga. Ik heb van tevoren al een beetje een globale route gemaakt van welke kant ik op wil. Maar de seizoenen zitten me ook een beetje tegen. Omdat er ook landen zijn waar het min 20, min 30 kan worden.
0: Oh, yeah.
14: Yeah. Dus dat maakt het wat lastiger. Dus er zijn ook momenten dat ik waarschijnlijk, ik heb het liever zelf niet, maar ook moet gaan vliegen. Ook vanwege een aantal onveilige landen die ook in de weg staan van Japan. Er zijn nog meer problemen zoals met visa. Een visum voor China gaat waarschijnlijk veranderen, dus dat is ook nog een obstakel. Maar ik heb voor nu een globale route in ieder geval, dus via Centraal-Azië, India en dan in Azië moet ik nog even kijken vanwege de visumvereisten welke kant ik op ga. Dus het is nog even spannend.
0: Ja, dus het is eigenlijk een heel samenspel van temperatuur, visa, hoe kom ik er eigenlijk het snelst en al die zaken meer. Dus het is een heel gekronkel eigenlijk over die kaart.
14: Ja. Ja, en het gekke is ook, tijdens zo'n reis ga je eigenlijk weer een beetje terug naar de basisprincipes van bestaan. Dus warmte, kou, maar ook of het sneller donker wordt, waardoor je minder lang kan fietsen.
0: Oh ja.
14: Dat helpt met de komende winter ook niet met hoe lang je kan fietsen in ieder geval.
0: Nee, precies. Hey, en stel je zou eens even voor ons, want wij willen natuurlijk even helemaal meeleven in wat jij dan meemaakt op zo'n dag. Pak er eens een dag uit. Hoe ziet zo'n dag er dan uit? Wat maak je dan mee? Hoe lang fiets je dan? Waar slaap je? Hoe laat sta je op?
14: Ja, het verschilt een beetje, maar als ik een gemiddelde dag, hoe ik hem heb ervaren, bijvoorbeeld in de Balkan. Het is of op een kampeerplek of wild kamperen wakker worden. En dan vroeg uit de veren, want die wil, wat ik al zei, die wil lang genoeg fietsen voordat het donker wordt. Dan eigenlijk in de ochtend even lekker kokkerellen en op sterkte komen. En vaak plan ik eigenlijk pas de dag ook in de ochtend. Soms een dag van tevoren, maar vaak in de ochtend kijk ik waar ik heen wil, of er nog wat mooie plekken zijn die ik wil zien. En dan hop ik eigenlijk al snel de fiets op. En dan vaak in de middag, ja, dat hoort toch een beetje bij dit leven, is het lunchen vaak voor een supermarkt. Of op een plekje waar schaduw is. Met de komende winter zal dat wat minder een issue zijn.
0: Ja.
14: En dan fiets ik vaak tot rond een uur vijf, zes, als het wat donker wordt. En rond die tijd ga ik ook vaak kijken naar waar ga ik slapen. Dus ik heb bij mensen thuis geslapen. Ik heb op kampeerplekken geslapen. In noodsituaties ook in hotels. En dan de volgende dag het rieltje weer.
0: Begin je weer opnieuw. En wat zijn nou voor jou echt de lievelingsmomenten van die reis of van zo'n dag?
14: De lievelingsmomenten voor mij zijn eigenlijk een beetje de momenten die je zelf niet verwacht. Dus ik had één moment dat mezelf heel erg is bijgebleven, wat ik fantastisch vond, is dat ik mijn navigatie had mij de verkeerde kant op gestuurd, waardoor ik in een soort onherbergzaam paadje ging. En daar stond in één keer een meneer die mij tegenhield van, hé, hier kan je niet doorheen. Maar als stugge Hollander dacht ik, nou, er klopt niks van, ik fiets lekker door. Maar ik werd toch tegengehouden. En toen kreeg ik een kopje koffie aangeboden. En dat werd een biertje. En het werd uiteindelijk een maaltijd. En tot slot een slaapplek. En dat was dus een Kroatische familie die me had uitgenodigd bij hun thuis. En alles vertelde over hun moestuin en over het leven in Kroatië. Dus dat was een beetje een onverwachts moment, maar daardoor ook superleuk om mee te maken. Ook om een dag in hun leven mee te maken.
0: Ja, precies. En dan voel je dus inderdaad ook weer even die verbintenis met een wild vreemde.
14: Ja. En dat ze openstaan voor dat jij er bent. En dat er in sommige landen zelfs wordt verwacht dat je blijft eten of dat je blijft slapen.
0: Ja, het zou bijna gewoon onprettig zijn als je dan nee zou zeggen.
14: Onbeleefd. Inderdaad, ja. Maar dan mis je ook de ervaring.
0: Ja, precies. Hey, en nou zit ik toch te denken, want je doet eigenlijk iets heel extreems natuurlijk. Je bent heel alleen, zijn eigenlijk veel onzekerheden. Je dagen zijn eigenlijk pas duidelijk hoe ze gaan verlopen als je meemaakt. Ik probeer me even voor te stellen, zijn er nou ook dingen die jij nu ervaart of die jij voelt, die ook echt een les kunnen zijn of een inzicht? Juist als je misschien ook een keer weer in de put zou zitten, zijn er dingen die voor mentale gezondheid misschien goed zijn om te weten uit zo'n reis?
14: Wat ik dus heb gemerkt aan de aardigheid van mensen die je willen helpen, die naar je willen luisteren. Ik heb in Griekenland heb ik pech gehad met mijn fiets. En ik werd 3 dagen op sleeptouw genomen door Grieken die me met alles wilden helpen. Dus ik zou eigenlijk vooral willen zeggen dat je hebt niet het gevoel dat er hulp is of dat mensen naar je willen luisteren, maar daar vergis je ontzettend in. Want dat merk ik ook tijdens een tocht. Zelfs de persoon die misschien een beetje narrig kijkt, blijkt in één keer een heel aardig persoon te zijn. En die wil naar je luisteren en je wil helpen met pech of met gewoon je verhaal horen of interesse hebben. Dus ik denk dat het heel parallel staat ook aan mentale gezondheid.
0: Ja, dat als je zelf in de put zit en je denkt, niemand heeft interesse in mij, dan moet je misschien toch eens een keer die persoon die misschien geen interesse lijkt te tonen aanspreken. En dan blijkt hij misschien wel te willen helpen.
14: Ja, en dat is een grote stap. Maar ja, soms moet je die stap ook durven zetten.
0: Ja. En heb je nou het gevoel dat ook in Nederland dezelfde soort openheid heerst als dat wat je bijvoorbeeld onderweg tegenkomt? Of zijn er ook nog dingen die wij, misschien wel als luisteraars in Nederland kunnen leren van wat jij daar meemaakt?
14: Vind ik een goede vraag, want het verschilt natuurlijk per persoon. Maar ik denk ook in Nederland, waar we soms denken dat we een beetje gesloten zijn en wat kouder in onze houding. Ik denk dat ook in Nederland mensen bereid zijn om je te helpen. Stel, ik was van de trap gevallen in Utrecht, waar ik zelf vandaan zou komen, dan zouden mensen me ook helpen. En datzelfde geldt natuurlijk voor mentale gezondheid. Dus ik denk eigenlijk dat het iets universeels is. Dus ik denk niet dat we onszelf te veel daar moeten in neerslaan. Dat dat niet in Nederland zou zijn.
0: Nee, precies. Dan bevestig je het alleen maar. Hey, ik zit te denken, je bent dus al mooi en onderweg. Wanneer hoop je nou Tokio te bereiken?
14: Ik hoop het in ieder geval binnen een jaar te bereiken. Dus dat zou dan juli 2027 zijn. Alleen wat ik merk, ja, je komt altijd onverwachte dingen op je pad. Yeah. Dus het kan zijn dat het wat eerder is of wat later. Ik heb vernomen dat juli in Japan niet de beste maand is om naartoe te gaan.
0: Oh. Dus, Moet je misschien ook nog even over nadenken. Hey, en als er dan één ding is waarvan je hoopt, want hè, dit is toch allemaal om aandacht te vragen voor die mentale gezondheid, dat er tegen die tijd anders is, wat zou dat dan zijn?
14: De drempel om met elkaar te spreken, hoop ik dat als ik meer kijk naar de cultuur. Maar in het geval van voldoende hulp is ook belangrijk.
0: Ja, precies. De lagere drempel en voldoende hulp. Nou, fantastische boodschap. Dank je wel, Arjen. En ik wens je heel veel succes met alles wat je nog tegen gaat komen.
14: Heel erg bedankt. Dank je wel.
0: En daarmee zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur. Daarna vroeg met Ruben van Haften.

0: Boodschap. Dankjewel, Arjen. En ik wens je heel veel succes met alles wat je nog tegen gaat komen.
1: Heel bedankt. Dankjewel.
0: En daarmee zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur, daarna vroeg met Ruben van Haften.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interland carrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 's Ochtends is het eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: All the world's a stage. And all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages.
5: All the world's a stage. Een zin uit As You Like It van William Shakespeare, die ruim 4 eeuwen later nog altijd wordt herkend en ook gebruikt. Shakespeare's woorden hebben de tand destijds doorstaan en zijn diep verankerd geraakt in onze taal en onze cultuur. Shakespeare mag dan al eeuwen dood zijn, zijn teksten zijn nog springlevend.
6: Vroeg. Ruben van Haften.
5: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 7 oktober. Vandaag is de Nederlandse première van de musical And Juliet, waarin het verhaal van Romeo en Julia een heel andere wending krijgt. Ze sterft namelijk niet in de armen van Romeo, maar besluit haar eigen leven te leiden. Later deze maand brengt toneelgroep Oostpol opnieuw Romeo en Julia op het toneel. Eerder was de film Hamlet al een grote blockbuster en ook in arthouse hit La Comédie de la Française stond zijn toneelstuk Macbeth centraal. Kortom, Shakespeare blijft overal opduiken. In theater, films, muziek, boeken en zelfs in de manier waarop wij praten. Hoe werkt William Shakespeare door in onze tijd? Waarom is zijn taal nog steeds zo bijzonder? En wat zegt de manier waarop wij Shakespeare vandaag bewerken eigenlijk over onze tijd? Dat ga ik bespreken met 2 gasten. Docent literatuurgeschiedenis Liesje Schreuder en ook hoogleraar Engelse literatuur Christine Johansson. Hallo allebei, wat fijn dat jullie er zijn.
7: Hoi. Goedemorgen.
5: Welkom hier in de studio. Liesje, wanneer werd Shakespeare voor jou nou meer dan een schrijver die je gewoon op Engels moest lezen?
7: Ja, ik denk toch al wel op school, op de middelbare school, dat wij Shakespeare kregen.
5: Mm-hmm.
7: In de 4e, denk ik, 4e, 5e. En toen hadden ze bedacht dat we King Lear zouden gaan lezen.
5: Ja.
7: En dat was, dat was eigenlijk het eerste wat ik van Shakespeare las. En best wel gek eigenlijk dat ze dat toen aan ons gaven. Want dat is ook meteen echt een van de meest duistere, moeilijke stukken.
5: Mm-hmm.
7: Maar dat was toch echt fantastisch.
5: Ja, en dat klinkt dan zo.
8: What can you say to draw a third?
6: more opulent than your sisters.

0: Speak.
1: Nothing, my lord.
2: Nothing?
1: Nothing.
2: Well, nothing will come of nothing. Speak again.
3: Ja, Anthony Hopkins horen we hier. Maar wat vind je zo bijzonder aan dit toneelstuk?
4: Ja, waanzinnig. Nou ja, dit is inderdaad in het begin, hè, dat dus de koning heel oud is hier. Hij is 80 jaar. En hij besluit dan om zijn... Ja, om afstand te doen van zijn troon. Ja. Ja, om zijn koninkrijk te verdelen onder zijn dochters. Dus een soort sprookjesachtig begin. Hij heeft 3 dochters, weet je wel. En dan de oudste 2, dat zijn dan een soort boze stiefzusjes uit het sprookje. En de jongste, dat is dan de mooiste en de beste. En dan vraagt hij dus, dan doet hij een soort test. En dan vraagt hij aan zijn... dochters, wie van jullie houdt het meest van me? Mm-hmm. Zeg dat. En die oudsten die beginnen dan echt zo'n heel verhaal om te zeggen hoeveel ze van hem houden. En meer dan van goud en meer dan van diamant. En oh, ik kan het eigenlijk helemaal niet zeggen, maar ik zeg het toch. Dus ze praten me enorm naar de mond. En hij vindt dat dan fantastisch. Hij vindt dat prachtig en geeft ze dan een heel groot deel van het rijk. Mm-hmm. En dan komt de jongste, en dat hoorden we net. Hè? Dus dat hij dan vraagt, en jij, hè? Last but not least, mijn liefste... Wat kan jij daarover zeggen? Hoeveel hou je van mij? En dan zegt zij dus, letterlijk, niets.
3: Nee.
4: En dat wordt dan een paar keer herhaald, zo nothing. Nothing, en hij is zo helemaal geschokt. En dan zegt hij, en dat vond ik toen al... ik vond het echt zo waanzinnig, dan zegt hij... nothing comes of nothing... Ja. Speak again.
3: En dat maakte echt indruk op je.
4: Ja, dat maakte echt zo'n indruk. Dat je, nou ja, goed, dan ben je 15 of 16. En dan denk je, wow, dit is zo diep. Dit is echt.
3: Jij hebt ooit zelf Julia gespeeld, Christine.
5: Dat klopt,
3: Wat gebeurt er dan met jou als je die tekst opeens hardop mag uitspreken als liefhebber?
5: Ja, nou, ik was een student. Het was mijn laatste jaar van mijn studie internationale politiek. Dus ik had een heel andere carrière voor me. En ik vond echt het, ja, door het uit mijn hoofd te leren, al die regels en dat verhaal en haar poëzie, ik vond het echt gewoon geweldig. Gewoon. Ja. Emotioneel en prachtig. En ik dacht gewoon, ik wil mijn tijd hierin gewoon investeren. Of ik weet niet hoe ik kan dit eigenlijk... wat ik hiermee verder kan doen. Ik ben geen actrice, denk ik. Maar
3: ik wil er wel iets
5: mee. Ik wil wel gewoon mijn tijd doorbrengen met Shakespeare, met deze teksten. Dus dat was een soort even een soort crisis voor mij. Ja. Dat is misschien te sterk een woord, maar het was zo prachtig. Ik dacht gewoon, ik heb 4 semesters economie gestudeerd en niks is zo prachtig als deze teksten.
3: We vroegen jou van tevoren ook naar jouw favoriete fragment uit Shakespeare. Jij koos hiervoor.
6: Gallop apace, you fiery-footed steeds towards Phoebus' lodging. Such a wagoner as Phaeton would whip you to the west and bring in cloudy night immediately. Spread thy close curtain, love-performing night, that runaway's eyes may wink, and Romeo, leap to these arms untalked of and unseen.
3: Ja, Gallop apace, een monoloog van Julia. Wat vind je hier zo bijzonder aan Gallop apace?
5: Ja, nou, wat ik herinner is hoe moeilijk een stuk het eigenlijk is om uit te spreken, want het gaat over, zoals je net hoort, een heel enthousiast jonge vrouw,
3: ja,
5: net getrouwd, en ze wacht
3: voor kind bijna.
5: Ja, 13 jaar.
3: Ja.
5: En ze wacht eigenlijk op Romeo om seks met hem te hebben. En dat is zo radicaal eigenlijk in de 16e eeuw, toen Romeo en Julia geschreven was en voor het eerst opgetreden. En dus het is een soort sentiment die je niet vaak hoort op de vroegmoderne Engelse podium. Ook niet per se een modern podium eigenlijk. Dus het is haar poëzie ook, dat maakt de indruk voor mij. Want heel vaak in deze toneelstukken is het... niet per se van Shakespeare, maar van zijn tijd, zie je dat het is de man die zoveel mooie poëzie uitspreekt over zijn liefde. Maar hier zie je eigenlijk, en door het hele toneelstuk zie je eigenlijk de kracht van haar eigen poëzie, haar eigen verbeelding, haar eigen imagination. En het begin van deze stuk is altijd een beetje lastig, want het is een heel oude allusie aan een oude verhaal. Oude mythe, maar door het hele monoloog hoor je echt gewoon haar excitement, haar passie.
3: En laten we het erover hebben.
0: Vroeg. Ruben van Haften.
3: Ja, Liesje, om met jou te beginnen, zonder dat we het doorhebben. We gebruiken eigenlijk allemaal elke dag taal van Shakespeare, hè? Hoe zit dat precies?
4: Ja, of het echt allemaal elke dag gebruiken, dat...
3: Want welke uitdrukking of woorden hebben we aan hem te danken? Heb je daar voorbeelden van?
4: Ja, ik denk wat iedereen gewoon kent. Als je zegt to be, dan zegt iedereen wel or not to be. That's the question. En zo zijn er natuurlijk heel veel citaten, heel veel uitdrukkingen die denk ik vooral dus in het Engels echt helemaal zijn doorgedrongen.
3: Maar ook bijvoorbeeld het ijsbreken en hart van goud.
4: Ja, dat schijnt ook van hem te zijn. Hè? Ja, dus die beeldende taal, die beeldspraak van Shakespeare, dat is natuurlijk echt, dat is waanzinnig en dat is uniek. En dat heeft die taal veranderd.
3: Ja, Christine, waarom gebruikte hij zoveel beeldtaal?
5: Ja, nou, dat komt eigenlijk door zijn eigen... Zijn eigen tijd door de 16e eeuw. En de onderwijsprogramma, zeg maar, voor jongens, vooral voor jongens. In die tijd. Dat jongens uit een middenklasse, rijk families hingen naar school, hingen naar grammar schools in de midden-later 16e eeuw in Engeland. En daar studeerden ze retorica, ze studeerden gewoon teksten van Latijn, meestal, en ook Griek literatuur. En wat zie je daar is ook heel sterk verbeelding. Dus de verhalen van mythe, van Ovidius bijvoorbeeld, de metamorfose, gewoon verhalen van de goden, godinnen en mensen. En de retorica van Shakespeare zelf, er is een hele structuur. Het is eigenlijk zijn eigen onderwijs heeft heel veel invloed op hem gehad. Ja. En wat hij las en zijn eigen ervaring ook qua theater als kind.
3: Maar de taal die hij gebruikte was helemaal niet zo heel raar, toch, voor die tijd?
5: Nee, natuurlijk niet. Nou, de taal van andere toneelschrijvers en andere dichters was ook gewoon veel beeldend en vol retoriek. En retorieke middelen, net zoals die taal van Shakespeare. Maar er is een andere geschiedenis. Shakespeare was heel beroemd in zijn eigen tijd. Ik denk dat is ook belangrijk te benoemen. Dat hij was, zijn medeschrijvers, andere mensen in die tijd noemden hem honey-tongued Shakespeare. De Shakespeare met de honingtong.
3: Ja, met de zoete tong.
5: Zo zoet, met de zoete tong, precies.
4: Gevoiced.
5: Ja, en ook hem hebben vergeleken met Ovidius, die ook gewoon zijn lievelingsdichter was. Dus Shakespeare heeft ook al duidelijk een talent voor retoriek, voor literaire middelen, voor een verhaal herschrijven eigenlijk. Want hij heeft heel veel gedaan in ieder toneelstuk die hij heeft ooit geschreven. Misschien kunnen we het ook al een beetje over hebben, is dat zijn toneelstukken zijn ook heel open. Dus ze geven je geen duidelijk boodschap. Dit is wat jij moet denken.
3: Ja. Ja, en Liesje, maakt het dan nog uit of die teksten uitgesproken worden of gewoon gelezen? Zit daar verschil in?
4: Ik denk dat dat echt heel veel uitmaakt. Ik denk echt, Shakespeare komt echt tot leven op het toneel. Het was een toneelschrijver, een theaterschrijver. En Hij heeft tientallen toneelstukken geschreven. Mm-hmm. In de genres van die tijd. Hè? Dus grote tragedies, echt van die stukken. Aan het eind is iedereen dood en een en al ellende. En,
3: altijd.
5: Ja, nee, echt.
7: Ja, het is wel zo. Ja.
5: Dat hoort bij de tragedie.
4: Ja, ja. Dan ligt er echt gewoon zo'n stapel
3: acteurs,
4: dead bodies, op het toneel. En dus comedies, de tegenhanger, die dan goed aflopen en over de liefde gaan en over regeneratie, het leven gaat door, de jonge generatie neemt het over. Dus dat zijn de grote genres. En dan heeft hij dus ook nog zijn history plays, hè, historische stukken, waarin hij eigenlijk iets nieuws verzint. Iets nieuws doet met de recente geschiedenis, hè, van het koningshuis, van zijn tijd, van de Tudors. En dat ook gewoon op toneel brengt. Hè. Ja. Dat is dus ook best wel uniek. Dat dan,
3: en gewaagd.
4: Ja, gewaagd. Hè, dat dan acteurs zich verkleden als vorsten en dan die hele geschiedenis naspelen. En hij schreef voor het toneel. En dat maakt het denk ik ook zo tijdloos, omdat clichéwoord maar te gebruiken. Hè? Dat het dus, precies wat Christine zegt, het is zo open. Dus in elke tijd en op elke plaats kan je er iets nieuws mee. Kan je weer een nieuwe interpretatie aan geven en een nieuwe invalshoek. En ik vind het dus echt wel een groot verschil maken of je die stukken leest of dat je ze ziet, hè? Zoals ze bedoeld zijn om gespeeld te worden door goede acteurs. Vooral bij de comedies, denk ik.
3: Ja, en eentje waar het ook heel sterk bij is, is natuurlijk Hamlet. Want ik kan zeggen, to be or not to be. Ja. Maar je kan het ook zo doen.
8: To be. Or not to be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them.
3: Ja, dit is Andrew Scott. Ja. Dit was een belachelijk goede uitvoering van Hamlet. Wat maakt deze monoloog nou liedje typisch Shakespeare?
4: Typisch Shakespeare? Wat deze natuurlijk meest beroemde monoloog doet eigenlijk, is dat we dus Hamlet op het podium zien. En hij is alleen. Hè? Het is dus een alleenspraak. En we volgen eigenlijk zijn gedachten. We volgen zijn gedachtegang. Dus het is alsof iemand hardop aan het denken is.
3: Ja, zo speelt Andrew het ook echt, hè, hier.
4: Ja, echt. En ik vind het echt bijna creepy. Het is echt geweldig. En die gedachten, die gaan een soort pad af. En je volgt dat in feite stap voor stap. En die gaan in feite over dus echt de allergrootste vraag. Hè, van leven of niet leven, zijn of niet zijn. En hij vraagt zich in feite af wat de zin is van het leven. Van zijn leven ook specifiek.
3: Maar hoe weten we dan heel goed... Ja, sorry, Christine.
5: Ja, nee, ik wilde ook zeggen dat wat hij doet is ook gewoon heel... Dat hij heeft dat ook in zijn eigen studietijd. Toen hij een leerling was, hij ging nooit naar de universiteit. Hij heeft dat ook geleerd.
3: Ja.
5: Dat twee kanten van dezelfde, van één vraag te kunnen beargumenteren.
3: Ja.
5: Dat heeft een bepaalde naam, gewoon argumentum in utramque partem. Mm-hmm. Om to argue both sides of a question. Dus to be of not to be. Nou, laten we gewoon doorgaan door to be. Laten we ook bedenken, bespreken wat het is om not to be.
3: Ja.
5: Dus je ziet echt gewoon een soort oefening. Het is bijna een soort retoriek oefening, maar dan eigenlijk met heel grote stakes, voor Hamlet zelf.
3: Maar toch is het niet altijd makkelijk om te interpreteren Shakespeare, omdat het eigenlijk alleen op papier staat. En dat hebben alle Hamlet-acteurs ook wel eerder ervaren.
8: To be or not to be, that is
9: sorry,
8: the question.
9: Sorry. I mean, yes, but if you don't mind a note, or. To be or not to be. Because it's the choice.
7: Try this. To be or not to be, that is the question.
9: No.
10: To be or not.
9: No, to be or.
11: To be or not to be.
9: No, no, no, no, no. Idiots. To be or not to be, that is the question.
7: To be or not to be, that is the question.
3: Ja. Dat is de enige echte prins toen op het podium. Prins Charles toen nog, die hier vrolijk aan meedeed. Hoe weten we wel hoe we Shakespeare goed moeten interpreteren, Christine?
5: Oh, nou, je hebt eigenlijk 100 jaar meer gewoon academici en niet alleen maar hoogleraar of docenten of iedereen gewoon daartussen die eigenlijk Shakespeare willen interpreteren. Zoals ik net zei, Shakespeare laat alles, nou, niet per se alles, maar laat heel veel open aan interpretatie.
3: Dus je mag het eigenlijk doen zoals je zelf wil.
5: Want Shakespeare heeft het niet. Ja, je kan niet zeg maar teruggaan en Shakespeare vragen. Oké, wat bedoelt je precies met deze regel? Want ik snap die regel helemaal niet. Wat bedoelt je precies met to be or not to be op dit moment in Hamlet eigenlijk te plaatsen? Want het heeft eigenlijk. Hamlet heeft al een monoloog over zelfmoord eigenlijk eerder in het toneelstuk. Al in de tweede scène heeft hij het over hoe hij dood wil gaan. Dus nu zijn we heel veel scènes verder en heel veel andere dingen zijn gebeurd. En nu heeft hij het weer hierover. Dus het is een beetje, ja, waar hangt het aan eigenlijk? Dus het is een mooi monoloog die Shakespeare is geschreven. Die Shakespeare heeft geschreven. En dacht hij gewoon, weet je, ik ga dit gewoon in deze toneelstuk gewoon. Gewoon even plaatsen. Mooi moment voor mijn celebrity actor Richard Burbage. Die Hamlet oorspronkelijk speelde.
3: Ja.
5: En gaan we verder. Maar terug naar je vraag over interpretatie. Mensen hebben heel veel verschillende benaderingen om hoe Shakespeare te interpreteren. Ze kijken naar zijn context, zijn historische context. Oké, wat speelt af in de politiek dan?
3: Ja, jij wil hierop reageren, Lise?
4: Ja, nog even over die to be or not to be monoloog. Want wat jij eerder zei, hè, dat is inderdaad dat het dus een soort oefening in retorica is. Hè. Hoe zet ik twee dingen tegenover elkaar? Maar het interessante is dat hij het dan in die to be or not to be monoloog eigenlijk omdraait. Hè. Want het to be, het zijn, betekent dan eigenlijk dat je... Ja, iets doet, hè? Dat je de arms, dat je de wapens opneemt tegen het lot en vecht tegen wat je allemaal dwars zit. En dan is de consequentie daarvan dat je sterft. Dat is een heel.
3: Dus eigenlijk verandert hij emoties in poëzie, zou je kunnen zeggen.
4: Hij verandert emoties in poëzie, maar het gaat ook steeds verschillende kanten op. Dus er zitten altijd meer kanten. Ah nee, dat hoorden we ook net in die sketch in feite. Hè, waarbij allemaal acteurs gewoon die ene regel uitspraken. Om duidelijk te maken dat als je de klemtoon ergens anders ligt. Dan is het al een andere interpretatie. Je kan er dus alles mee doen eigenlijk wat je wil.
3: Ja, het is, ja. Nu was hij natuurlijk niet alleen toneelschrijver. Hij was ook dichter. Hoe komt het eigenlijk dat we vooral van toneel kennen? Want niet heel veel mensen kennen zijn gedichten.
5: Dat klopt. En dat komt eigenlijk door een boek die gemaakt is na zijn dood. In 1623 hebben zijn mede-acteurs, want Shakespeare was ook acteur, hebben een boek gemaakt die nu heette The First Folio. De titel is The Comedies, Tragedies and Histories of William Shakespeare, William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. En het is bijna alle zijn toneelstukken in één plek. Het is een soort, ja, als boek is het een soort eerbetoon aan Shakespeare met heel veel gedichten van andere dichters van zijn tijd. Ben Jonson en rival en vriend van hem. En het is En alle toneelstukken zijn daar. En de poëzie, zijn sonetten, zijn lange gedichten, Venus en Adonis, Lucrece, ze liggen buiten. En het is dat boek die leeft gewoon door de 17e eeuw. Het is gewoon in tweede, derde, vierde edities gemaakt. En dus het geeft gewoon de indruk dat Shakespeare is toneelschrijver. Hoewel dat we hebben 154 sonetten. Twee heel belangrijke gedichten die ook zijn carrière hebben gemaakt.
3: Mm-hmm.
5: Dus het is eigenlijk door hoe groot en belangrijk dat boek is geweest. Dat wij zijn een beetje, zijn lezers in die tijd, 17e, 18e, 19e eeuw, zijn gedichten een beetje vergeten. Ja. Ook omdat de gedichten zijn een beetje ook voor de smaken van de later 17e eeuw, 18e eeuw, dan 19e eeuw.
3: Ja.
5: Ze zijn ook een beetje anders.
3: Je hebt ook zo'n sonnet meegenomen.
5: Ja.
3: Zou je die even willen voordragen?
5: Ja, ik lees het voor in Nederlands.
3: Welk sonnet is het?
5: Het is sonnet 29. Ik ga het eerst in Nederlands lezen en dan misschien in Engels.
3: Nou, we houden voor nu even in Nederlands. Maar wat je in Nederlands wil lezen, heel graag.
5: Ja, oké. Okay. Schaam ik mij voor mijn lot in andermans ogen? Hoe eenzaam huil ik dan, tot niets in staat? En stoor de dove hemel met onvermogen. Kijk neer op mezelf en sla mijn lot met haat. Ik wil een ander zijn, ideeënrijk, bedeeld als hij met vrienden vervolgt, jaloers op zijn gunsten of op zijn bereik. Mijn grootste plezier zacht weg in ongeduld. Maar heb ik mezelf in gedachten al bijna gesmoord, denk ik allicht aan jou en zwelt mijn lofzang als leeuwrik verrezen bij zonsopgang, outdoren aarde tot de hemelspoort. Jouw zoete liefde herinnerd is zo'n beloning. Ik schater om alle weelde van de koning.
3: Liesje, wat gebeurt er eigenlijk met zijn taal en zijn sonnetten?
4: Dat is ook toch wel weer die beeldendheid van Shakespeare. Hè? Dat vinden van steeds eigenlijk verrassende nieuwe beelden op een vorm, bij een vorm. Hè? Het sonnet dat in zijn tijd eigenlijk al heel populair was en helemaal uitontwikkeld. Hè? Bijna allemaal. Hoe schrijf je een sonnet? Nou, dat doe je zo en zo en zo. En dan gebruik je dit soort taal en dit soort beeldspraak. Hè? Je schrijft een liefdesgedicht en je vergelijkt je geliefde met zonsopgang of zo. Of een zomerdag. Dat soort beelden. En hij gaat daar dan steeds mee aan de haal. Hij doet er dan steeds iets nieuws mee. Dus binnen die vorm die hij dan tot in de puntjes beheerst. Hè, want dat is ook ritme, dat is ook rijm. Zet hij dat eigenlijk naar zijn hand. Doet hij nieuwe dingen die heel verrassend zijn. En ik denk ook voor in die tijd ook verrassend waren.
3: Ja, maar we hoorden het nu in het Nederlands.
5: Ja.
3: Wat maakt een goede Shakespeare-vertaling? Omdat het natuurlijk origineel in het Engels is geschreven.
5: Ja. Ja, nou, dat is ook een vraag voor het Nederlands publiek. Wat maakt het een goede Nederlands vertaling? Ik denk dat wat belangrijk is, net zoals Liesje zei, Shakespeare denkt aan, hij maakt allerlei associaties binnen één woord. En hij is een grote fan van woordspelletjes, puns. Hij wil alle betekenis uit één woord kunnen halen. En dus voor een vertaling, ik denk dat een vertaler moet ook die speelse kant verkennen. Ja. En ook dan, net ook zoals Liesje zei, de ritme en de rijm gewoon ook een plek moet geven voor binnen zijn toneelstukken, maar ook binnen zijn poëzie. Want het zijn zo belangrijk. Het is die regels waarbinnen Shakespeare heeft ook geschreven. En dat maakt vertalen van Shakespeare echt een enorme uitdaging.
3: Ja, ik wil zeggen, hij is niet letterlijk te vertalen, toch, Liesje?
4: Nee, natuurlijk niet. De beste vertaling bestaat natuurlijk niet. Want precies wat Christina zegt. Het is eigenlijk onmogelijk om. Ja, je kan niet, zoals Bas Belleman zei, dat is een van de vertalers van de sonnetten van Shakespeare in Nederlands. Die zei van, ja, je kan niet als Alice door de spiegel gaan en dan heb je precies hetzelfde gedicht, maar dan in het Nederlands. Dat kan gewoon niet. En van wie was die vertaling?
5: Dit was Bas Belleman. Ik wilde net zeggen dat was een vertaling van Bas Belleman.
4: Ja, nee, het zijn de grootste dichters, denk ik, die niet alleen in Nederland, maar gewoon over de hele wereld die Shakespeare vertalen.
3: Maar als ik het in het Nederlands hoor, hoor ik dan wel Shakespeare? Of hoor ik de interpretatie van een vertaler?
4: Nee, je hoort Shakespeare natuurlijk, maar in de interpretatie van de vertaler, ja.
3: Ja.
4: Dat is het hele dubbele van vertalen natuurlijk. Ja. Je geeft iets, ja, een nieuwe taal, maar...
5: Want dat beeld van die gedicht, gewoon dat de leeuwrik bij zonsopgang, dat is een cruciaal moment in het gedicht. Nou, dat idee is van Shakespeare. En om dat idee in het Nederlands te communiceren, dat is de werk van de vertaler. Wat maakt de vertaler zo belangrijk?
3: Ja.
5: Dat is eigenlijk, je kan ook gewoon de ideeën van Shakespeare ervaren door... je eigen taal. Je hoeft niet Engels te moeten lezen om dat te kunnen ervaren.
3: Laten we naar de luisteraarsvragen gaan.
0: Vroege vragen.
3: Ja, leuke vraag van Milani is binnengekomen. Je mag natuurlijk al je vragen instellen, hè, via de NPO Luister-app. Milani vraagt dus, welke Shakespeare zouden jullie iemand aanraden die nog nooit iets heeft gelezen van Shakespeare? Liesje, om met jou te beginnen.
4: Ja, zoals ik vertelde, begonnen wij met King Lear.
3: Ja.
4: Ik weet niet of ik dat zou aanraden.
3: Zeg, dat is wel een heftige gelijk.
4: Ja, precies, hè. Dat is eigenlijk meteen... Ja, dat gaat over ook nog een echt oude man... die helemaal letterlijk de weg kwijtraakt en waanzinnig wordt. Het,
3: ja.
4: Volgens mij kwamen wij toen ook niet echt verder... dan het eerste bedrijf op school.
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht zelf aan Richard III.
4: Is ook een goeie. Ja, ik zou misschien toch met een komedie eigenlijk beginnen.
5: Ja, ja.
4: Met, ja, vaak wordt gezegd, bijvoorbeeld Midsummer Night's Dream.
3: Ja.
5: Ja.
4: Dat
3: die is vrij toegankelijk, hè? Ja.
4: Dat ook voor kinderen in de traditie wel veel is opgevoerd.
5: Ja, de plot is ook niet zo ingewikkeld als andere comedies.
4: Ja.
5: Ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld. Ik dacht ook aan Drie Koningen, Twelfth Night. Dat is ook een heel leuke komedie. Ja. Met heel veel grapjes over iemand niet erkennen. En dat gaat het ook vaak in
4: Ja, ik
5: comedie.
4: Zou niet beginnen met Othello of zo. Nee.
3: Lijkt me een hele goeie.
4: Misschien ook wel Romeo en Juliet, toch ook, omdat het over jongere liefde gaat.
5: Ja. Ja.
3: Rihanna vraagt ons, is een moderne bewerking van Shakespeare volgens jullie nog Shakespeare?
4: Een moderne bewerking?
3: Ja.
4: Dus bijvoorbeeld als er een...
3: Laten we zo'n Anne Juliet noemen, wat dus eigenlijk verder gaat op het verhaal.
4: Ja. Ik denk dat die musical die er nu is, hè, die popmusical Anne Juliet... Dat is geen Shakespeare meer, maar geïnspireerd door... Hè, of gaat door op Shakespeare... Waar trek je de grens? Want er zijn natuurlijk talloze spin-offs en opera's, songs, high school musicals die plots van Shakespeare volgen.
5: Ja, en gaat het over de plot?
4: Ja,
5: of gaat het over de taal? Ik denk dat, natuurlijk het moment dat je iets in een andere taal dan Engels doet, dan ik denk dat die makers hebben ook meer vrijheid dan mensen die in Engels werken. Omdat de verwachtingen van een Engelstalig publiek is altijd... je hoort echt gewoon bij de taal. Er zijn zo, net zoals je zei, Liesje, zoveel verschillende soorten adaptaties. En ik denk dat vaak, als we het hebben over Shakespeare... over Shakespeare, dan hebben we het over plot en over taal. Maar ik denk dat de meerderheid van bewerkingen hebben het over plot.
3: Ja.
5: We gaan de plot volgen. Ja, dus Anne Julia volgt niet de plot. Het is inderdaad geïnspireerd door. Misschien spreekt het aan een soort breder culturele interesse in Julia als karakter. Maar ik denk dat Shakespeare ook in zijn eigen tijd heeft heel veel hedendaagse stukken bewerkt. Dus om terug te gaan naar de geschiedenistoneelstukken. Hij heeft inderdaad, net zoals Liesje zei, relatieve recent geschiedenis op toneel geplaatst. Maar er waren andere groepen die dat al deed. En Shakespeare heeft hun toneelstukken bewerkt. Dus The Queen's Men was een groep, een soort... Ja, echt gewoon de toneelgroep van ja, de koningin. Dus alle beste acteurs. En Shakespeare, misschien werkte hij met die groep. En heeft gewoon, en daardoor heeft hij meerdere van hun toneelstukken overgenomen. Koning Lear, Richard III, de Henry IV en Henry V toneelstukken. Die zijn allemaal, heeft hij allemaal gewoon van hun bewerkt. En in een helemaal tot helemaal nieuwe toneelstukken gemaakt. Ja. Dus Shakespeare is ook adaptatie, ja, probeer ik te zeggen.
3: Van zichzelf.
5: Dat, ja, precies. Ja. Dus als we denken aan moderne adaptaties van Shakespeare, ja, het is nog Shakespeare. Want Shakespeare.
3: We gaan zo meteen verder in gesprek over wie Shakespeare was. Heb je daar vragen over? Stel die in de app van NPO Luister.
0: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
10: Oh God, I hate Shakespeare. That's right, I said it.
12: No,
10: I do, I hate.

0: Hate.
1: Brian D'Arcy James hoorde je met God I Hate Shakespeare uit Something Rotten. Nou, Shakespeare haten doen we hier zeker niet in vroeg van woensdag 7 oktober. Want we hebben het over hem, over de taal, de poëzie en de verhalen die al eeuwen meegaan. Maar ja, wie was Shakespeare eigenlijk en hoe interpreteren we hem anno 2026? Daar praat ik dit uur over met letterkundige Liesje Schreuders en Christine Johansson. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze in de app van NPO Luister.
2: Vroeg.
1: Ja, Liesje, als je Shakespeare eventjes vergelijkt met de schrijvers van nu, is er natuurlijk niet zoveel persoonlijke documentatie. Wat weten we wel van hem?
3: Ja, wat we echt zeker weten, dat is eigenlijk niet zo heel veel, inderdaad. Wat best wel bijzonder is voor iemand die zo
1: beroemd was.
3: Beroemd was, ja. En is en altijd is gebleven. Dus ja, ik heb twee biografieën in mijn kast staan. En de ene is echt super dik. Van Peter Eckhoyt. Echt een enorm dikke biografie, honderden pagina's. En die ander is gewoon een heel dun boekje, want daar staan alleen de bekende feiten in. Dus ja, er is niet zo heel veel bekend. Zijn ook echt van die raadselachtige dingen in zijn leven. Op een gegeven moment ging hij naar Londen. Ja, wanneer, waarom, wat was de aanleiding? Want hij was al getrouwd. He, liet hij zijn vrouw dan achter? Of moeten we dat toch anders zien?
1: Ja, was dat huwelijk nou wel of niet goed?
3: Precies,
1: zijn ook, geruchten
3: zijn allemaal
1: over. Ja.
4: Hamnet probeert dat eigenlijk.
3: Ja, die film Hamnet die gaat daar heel erg op in. Maar dat is natuurlijk allemaal fantasie, want dat weten we gewoon niet.
1: Nee.
3: En dus dat maakt hem ook wel mysterieus. En daardoor zijn eigenlijk pas later, hoor, pas in de 19e eeuw, zijn allemaal een soort van complottheorieën bedacht over Shakespeare.
1: Ook we hoorden het net in het lied ook al.
3: Ja, ja. Precies.
1: Dat hij eigenlijk al zijn werk zou hebben gestolen.
3: Ja, precies. Shakespeare zou niet Shakespeare zijn. Kwam ook een beetje uit een soort snobisme. Hè? Want hij had, zoals Christine al vertelde, hij had wel een soort van Latijnse school gedaan. Maar

0: had niet gestudeerd. Hij was niet naar Oxford gegaan. Dat was echt, dat was dan weggelegd voor de echte upper class. En ja, dan zeiden ze toch van, hoe is het mogelijk dat iemand die alleen maar middelbare school heeft gedaan, hè, dan en niet naar Oxford is gegaan of Cambridge of zo, dat die dan die geweldige stukken allemaal heeft geschreven. Dat kan eigenlijk niet. Dat moet iemand anders zijn geweest. En er zijn allemaal kandidaten voor naar voren geschoven. En eigenlijk zijn al die complottheorieën inmiddels wel door de wetenschappers ontkracht. Hè. Het is eigenlijk niemand meer die dat serieus gelooft dat Shakespeare niet Shakespeare was.
1: En daar ben je het ook niet mee eens, Christine?
2: Nee, ik ben mee eens met wat Liesje zegt. Ja. Maar er zijn wel nog steeds mensen die denken.
1: Maar niet dat, met die complottheorieën.
2: Ja. Wat ik wil zeggen, ik vraag me af, wat willen we van Shakespeare weten? Omdat hij nu zo beroemd is, willen we meer details. Maar we moeten ook bedenken, we kennen niet eigenlijk zijn echte verjaardag. Dus het is altijd op 23 april benoemd. 23 april 1564. Maar dat is alleen maar een guess. We weten het echt niet, omdat het is nergens geschreven. Omdat de cultuur van deze moment was niet een cultuur van, oh, we gaan alles opnemen. Het is belangrijk om de verjaardag op te nemen. Het was belangrijk om eigenlijk de dopingsdag op te nemen. De dag.
1: Die weten we wel, de dag die dat hij gedoopt is.
2: Precies. Dus wat willen we eigenlijk van Shakespeare weten? We weten wat zijn werk was, met wie hij werkte. Zijn gezin, zijn familie, waar hij woonde.
0: Dat hij zelf ook acteur was.
2: Dat hij zelf acteur was en eigenaar in zijn eigen toneelgroep. Daardoor heeft hij al zijn held gemaakt. Hij was een heel rijk eigenlijk. Al in 1597 heeft hij een enorme huis in Stratford-upon-Avon gekocht. Dus we weten eigenlijk best veel, maar misschien eigenlijk niet wat we willen weten.
1: Maar zou hij niet ook minder bijzonder zijn als we alles weten?
2: Ja, zeker.
1: Dan is dat mysterie weg.
2: Ja, dan is die mysterie weg. En we kunnen ook vragen, nou, waarom hebben we geen letters of geen andere teksten, gewoon persoonlijk teksten van Shakespeare zelf? Als we hem vergelijken met zijn tijdgenoten, dan hebben we inderdaad minder dan we willen. Maar we hebben toch.
0: We hebben geen manuscript, hè? We zijn geloof ik maar 6 of 7 of zo documenten met dus zijn handschrift, hè, waarbij hij dan zijn handtekening heeft gezet. Ja. En dat is dan natuurlijk ook wel een aanleiding geweest voor die theorieën. Dat geen enkele handtekening hetzelfde is. En ze lijken allemaal gemaakt door iemand die eigenlijk nauwelijks een pen kon vasthouden. Dus hoe kan het dan dat
1: Shakespeare was?
0: Ja. Precies, ja.
1: Ja, dat is een goede vraag op zich. Liesje, ik wil je ondertussen vragen om iets dichter bij de microfoon te gaan zitten. Ja. Maar er hangt ook wel een elitair beeld om Shakespeare heen. Hè? Het is moeilijk, het is lastig. Ik herinner me ook wel dat ik het als scholier moest lezen. Dat ik dacht, waar begin ik aan? Ja. Waar komt dit imago eigenlijk vandaan?
2: Oké. Mijn eerste antwoord zou zijn dat eigenlijk door de jaren heen is theater duurder geworden. Mm-hmm. En het heeft eigenlijk de elitair beeld van Shakespeare heeft ook met de geschiedenis van theater te maken. Want in zijn eigen tijd, was Shakespeare, als je naar een Shakespeare toneelstuk wilde gaan, was het vrij goedkoop. Je kon gewoon minder dan 1 cent betalen en daar naast het podium staan. Voor de luisteraars die naar Hamlet zijn gegaan en die film hebben gezien, dan zie je dat. En dat is hoe het was en hoe het nog steeds is als je naar Shakespeare's Globe in Londen gaat. Maar het theater als ruimte is door de jaren heen, door de eeuw heen veranderd. En nu zijn alle goedkoopste stoelen echt gewoon vrij ver weg van het podium. En het is vrij duur en ook elite cultuurervaring, zeg maar. Dus ik denk dat is met elkaar gebonden.
1: Want het is eigenlijk onterecht dus dat we het als elitair zien.
2: Omdat Shakespeare heeft niet zijn toneelstuk geschreven als elitair. Hij was wel gewoon. Hij had wel de financiële ondersteuning van hoog in de boom mensen. En meest belangrijk na 1603 van de koning zelf, koning James. Dus hij was, zeg maar, onderdeel van die wereld op een bepaald moment. Een elitaire wereld. Maar hij schreef gewoon voor de gewone mens van die tijd.
1: Ja.
2: Ook. Zijn toneelstukken waren ook voor deze mensen.
1: Precies. Wat zei Liesje, sorry?
0: Ja, die konden ook gewoon dus daarheen. Hè? Ja. Dat was wel bijzonder dat hij tegelijkertijd schreef voor de vorsten, voor de elite, voor de adel. Maar ook gewoon voor de normale Londenaars die inderdaad een cent betaalden en naar die toneelstukken konden gaan. En dat was natuurlijk ook zijn publiek. Dus.
1: Ja.
0: En in deze tijd inderdaad, hè, theater op zichzelf heeft een beetje dat elitaire.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je bedenkt dat, nou ja, zoiets als The Lion King of zo, hè?
1: Is Hamlet.
0: Precies. Dus ja, en als je dat zegt, hè, mensen weten dat misschien niet allemaal en beseffen dat niet. Maar dat is dus ook gewoon eigenlijk Shakespeare ergens.
2: Kernplot.
0: Ja,
2: kernplot.
0: Ja, het kernplot is Shakespeare. En daarvan kan je niet zeggen dat is elitair vermaak.
1: Nee, maar wat maakt zijn teksten dan zo tijdloos? Dat ze na 400 jaar nog steeds bestaan?
0: De hamvraag, ja.
1: Dat vinden jullie ook een lastige?
2: Er zijn, ja, natuurlijk, meteen zijn er meerdere antwoorden die binnen mijn hoofd schieten. Eén is inderdaad hoe hij bepaalde emoties, situaties beschrijft of verbeeldt. En ook gewoon dat soms is iets gewoon. Soms heb je een reactie naar iets waar dat je ook niet helemaal verstaat. Dat er is misschien wel een afstand tussen wat je hoort en wat je begrijpt. Maar eigenlijk door verbeelding, door bepaalde woordgebruik, ben je toch gewoon geraakt door wat hij doet. En wat zijn woorden doen. En wat mensen op toneel samen doen. En dat is ook belangrijk misschien te benoemen, is dat toneel is ook een heel andere kunstvorm dan tv of film of zoiets. Dat het is een levendig ervaring dat je meemaakt met heel veel andere onbekende mensen. En ik denk dat het is ook dat gedeelde ervaring, hoewel dat nu hebben we heel veel Shakespeare films en adaptaties.
1: Maar wel interpretaties.
2: Ja. Yeah.
1: En wat zegt dan zo'n interpretatie over de tijd waarin wij leven?
2: Vaak zegt het over wat zijn onze interesse? Wat houdt ons bezig? Wat is de cultuur van onze tijd? Wat zijn onze problemen? Allerlei dingen. Ik denk gewoon aan de Romeo en Julia van Baz Luhrmann van 30 jaar geleden. En alle wapens zijn vuurwapens. En het is bijna een soort beeld van Amerika in Los Angeles of misschien Miami of weet ik niet.
1: Dat is de film met Leonardo DiCaprio als Romeo.
2: Met Leonardo DiCaprio en Claire Danes. Ja, dankjewel. En dan zie je ook een soort, ja, een heel levendig, wat leeft nog in Amerika, gewoon geweld met vuurwapens. En dat dit is ook gewoon zo'n grenzeloos geweld die ook heerst in het verhaal van Romeo en Julia. Dus dan zie je ook een soort verspiegeling van de cultuur, van problemen in de cultuur. En Shakespeare, omdat hij wel gewoon zo flexibel kan zijn, of zijn werk kan zijn, kunnen zijn, dan mensen kunnen hun maken tot wat zij willen en hun visie.
1: Maar Liesje, is dat niet een beetje heiligschennis?
0: Nee, ik ben het er echt helemaal mee eens. Dat is precies wat de aantrekkingskracht is van Shakespeare door alle tijden heen en ook alle plaatsen ter wereld, dat je dus dat zo open is dat je er iets mee kan doen wat iets zegt over je eigen tijd en je eigen cultuur. En tegelijkertijd, dit is natuurlijk een combinatie, tegelijkertijd is het iets uit 16e, 17e eeuw, waardoor we ook een blik krijgen op die tijd. Dus dat is natuurlijk ook de fascinatie. Dus dat is tegelijkertijd. Het was een heel fascinerende tijd waarin Shakespeare die stukken schreef, echt een soort breukvlak tussen twee tijdperken, alles in beweging. En je kan natuurlijk heel historisch naar die stukken kijken. En dat is op zich al heel interessant. Die teksten zijn een soort tijdmachines. En tegelijkertijd is het van alle tijden en alle plaatsen, door die enorme emotionele impact en door, nou ja, alle politieke vragen die erin zitten, culturele vragen. Het gaat over over gender, het gaat over de ander.
1: De vrouwen zijn vaak sterker dan in zijn tijden in de moderne bewerkingen.
2: Ja, en wel, ze hebben meer ruimte eigenlijk. Regisseurs geven hun meer ruimte. Vooral binnen de tragedies. Want er zijn niet zoveel grote vrouwen binnen de tragedies. Gewoon met kleinere rollen, zeg maar. Wel gewoon sterke vrouwen. Maar niet zoals in de comedies. In de comedies zijn de hoofdspeler vaak een vrouw.
1: Ja.
2: En ik wilde ook gewoon over de vraag van elitair en wat maakt hem ook universeel. Shakespeare maakt ook grapjes over seks, over lichamen, over alles dat wij nog grappig vinden. Ja. Nou, natuurlijk, de tijd verandert gelukkig, maar en sommige dingen zijn niet grappig nu, maar er zijn ook gewoon dingen die blijven hetzelfde. Wat mensen interessant vinden. Liefde, de dood. Hoe gaan we om met liefde en de dood? Wat is liefde? En Shakespeare's grootste vraag, denk ik, is: how do I know what I know? Mm. Hoe weet ik wat ik weet? Hoe weet ik wie ik weet? Dat is altijd een mysterie, de ander. En hij laat dat ook zien in zijn toneelstukken. Ja, en dat is ook super interessant voor ons.
1: Ja, en we komen hem dus inderdaad nog steeds heel veel tegen. Films, series, romans, musicals en zelfs in muziek. Ja, je hoort hem, hè, Christine?
2: Ja,
1: Something Macbeth. Wicked This May Come. Dat is uit Macbeth, inderdaad. Ja. Hier gezongen door Tupac. Liesje, zijn er dan meer voorbeelden dat mensen eigenlijk niet weten dat ze te maken hebben met Shakespeare?
0: Ik zei er net al, hè? The Lion King. Ik denk dat ook wel echt in veel popsongs. Ik heb wel eens Beyoncé bijvoorbeeld ook, dat hij dingen doet met Shakespeare en Taylor Swift en zo.
2: Taylor Swift.
0: Zeker. Ja,
2: The Dire Straits.
1: Ja, zeker. Wat maakt nou dat we steeds bij hem terugkeren?
2: Het is een soort loop eigenlijk. Dat mensen Shakespeare kennen en ze zijn onder de indruk. En het is een soort gezamenlijke taal. Dat op een moment we delen. En dat eigenlijk misschien door een liedje, dan raakt iemand anders nieuwsgierig naar Shakespeare. En dan iemand gaat Shakespeare lezen of kijken of zoiets. En dan raak je ook misschien onder de indruk of niet. En dan schrijf je ook een musical over hoe je Shakespeare haat. Maar zelfs als je haat Shakespeare, is het toch een invloed op je.
1: Wat sarcastisch, hè, dat liedje, trouwens. Ja.
2: Maar ik denk, ik heb ook ooit een student gehad die zei, hij zei ook tegen mij, ik heb ook een liedje over Shakespeare geschreven, hoe ik Shakespeare haat. Oké, dat mag, tuurlijk. Ik bedoel, je hoeft niet van Shakespeare te houden. Het is gewoon iets die zelfs in onze Nederlandse cultuur leeft. Door de hele wereld leeft. En dat is ook interessant. Waarom is Shakespeare zo'n globale figuur? Dat komt natuurlijk door nationalisme. Engelse nationalisme in de 18e, 19e eeuw. Door kolonialisme komt dat. En je ziet dan ook gewoon hoe mensen beslissen om Shakespeare van zichzelf te maken. Ja. En maar dan hun eigen cultuur.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen, schrijf een keer een nieuw verhaal.
0: Ja, maar tuurlijk. Dat kan ook en dat gebeurt ook. Hè? Toen hij 400 jaar dood was in 2016, toen hebben ze in Engeland de grootste romanschrijvers van dat moment gevraagd van schrijf een nieuw boek, schrijf een nieuw verhaal. Maar wel geïnspireerd door. Hè? En dat zijn geweldige boeken. Janet Winterson en Roman Jacobson. En dat zijn hele mooie boeken geworden. Ja. Maar het, op zich, hè, het idee van dat je helemaal uit het niets een verhaal verzint, dat was bij Shakespeare natuurlijk ook niet zo. Hè? Dat is wat Christine ook de hele tijd zegt. Van hij ging door op dingen die er al waren, die al bestonden.
1: Op basic plots, hè, zoals basic dat plots, ooit opgeschreven is door Boeker.
0: Mythes, dingen die dus eigenlijk van alle tijden zijn en van alle mensen. En gaf daar zijn eigen draai aan. En dat hele idee van ja, het genie Shakespeare, weet je wel, die hele aanbidding van die mysterieuze man die dat dan allemaal heeft gemaakt. Ja, dat is eigenlijk ook pas heel recent. Hè? Dat is echt zo'n 19e eeuwse genieverering. Die overigens in Duitsland begon, volgens mij. Hè? Waar ze dus. Ja, in de 18e eeuw was Shakespeare. Nou, hij is nooit weg geweest, maar hij was toch wat minder populair geworden. En Frankrijk was de opkomende culturele macht. En toen in de 19e eeuw, toen hebben ze dan in Duitsland eigenlijk opnieuw hè, die Shakespeare ontdekt. En hè, tijdens de romantiek gezegd van wow, dit is eigenlijk van ons. Dit is wat een genie. En in Rusland is hij ook heel belangrijk geweest. En eigenlijk toen pas is in Engeland zoiets gezegd van hey, maar wacht even, hij is toch van ons, weet je wel. En dan komt dus die enorme Shakespeareologie, die enorme bardolatrie komt dan op.
2: Ja, dat begon eigenlijk midden van de 18e eeuw in Engeland door David Garrick vooral. Hij heeft een hele soort verjaardagsviering voor Shakespeare begonnen in Stratford in het midden van de 18e eeuw. Ja, en dan zie je ook. En Shakespeare is ook heel belangrijk voor Nederland. Eigenlijk de eerste vertaling van Shakespeare was in Nederland in de 17e eeuw zelf. Een versie van de Temme van de Fakes.
1: Ja.
2: Hij is. Mensen gewoon nemen zijn verhalen, nemen zijn plotten en maken het tot. Ja.
1: Maar wat is dan het verschil tussen een goed Shakespeare-stuk en een goede toneeltekst van nu? Vraagt Evie ook in de NPO Luister-app.
2: Nou, goede vraag, Evie. Is er een verschil? Wat overeenkomt met een sterke toneelstuk, naar mijn mening, is gewoon goede geraakt wordt door het verhaal. En het is heel makkelijk om een heel slecht Shakespeare-toneelstuk te maken.
1: Ja.
2: Het is heel makkelijk, omdat de acteurs moeten.
1: Ik heb ze ook gezien.
2: Ja, ik ook. De acteurs moeten weten wat ze zeggen.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Dat is ook een enorme uitdaging voor toneelgroepen vandaag, voor acteurs, voor lezers, voor iedereen die Shakespeare leest of naar Shakespeare luistert. Maar je hebt een sterke. Voor toneel heb je een sterk verhaal nodig. En net zoals bij ieder verhaal. Sterk verhaal, sterk karakters. Je wil meegesleept worden in het verhaal.
1: Mm-hmm.
2: Als het een tragedie is, dan wil je huilen. Comedie, wil je lachen. Met Shakespeare, comedies en tragedies, krijg je allebei.
1: Ja.
2: Er is altijd een melancholisch element van zijn comedies en altijd een soort belachelijk element van zijn tragedies.
0: Ja. En het moet voor de acteurs ook interessant zijn. Hè? Dat is natuurlijk ook bij Shakespeare dat. Iedereen wil Shakespeare spelen. Die grote rollen, dat is ja, de top van wat een acteur kan doen. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat zijn geweldige teksten om te spelen. Judi Dench, een van de grote Shakespeare-actrices... Die heeft in haar memoires heeft ze opgeschreven... Dat toen zij begon, dat ze dan echt ook les kreeg in dat ritme erin. Hè, dan was er Peter Hall, de oprichter van de Royal Shakespeare Company, die dan met de stok beating the rhythm. En haar dus leerde om die prosodie, om die teksten zo uit te spreken. Ja. Dat het muziek werd. Want dat is het natuurlijk ook. Het is, het is gesproken taal. Het is gemaakt om gesproken te worden op het podium en uitgebeeld.
1: Ja, we kunnen hier nog heel lang over praten. Maar als je nou alles bij elkaar neemt, is Shakespeare dan tijdloos omdat hij universele dingen schrijft of omdat wij hem steeds opnieuw uitvinden, Christine?
2: Allebei.
1: Allebei?
2: Het is en-en.
1: En voor jou, Liesje?
0: Ja, helemaal mee eens. Ja.
1: Ja.
2: En hij is voor iedereen. Ja? Ik denk dat is ook het meest belangrijk te benoemen. Hij is voor iedereen. Je hoeft niet naar de universiteit te gaan om Shakespeare te studeren. Je mag gewoon altijd.
1: En je kan elk willekeurig stuk oppakken en beginnen.
2: Ja, ook uit YouTube. Kijk maar.
1: Ik wil jullie heel erg bedanken. Christine Johansson en Liesje Schreuders. Fijn dat jullie hier jullie dag wilden beginnen over Shakespeare. En vanavond is dus die première van Anne Juliet. Dit was Vroeg van woensdag 7 oktober. Het hele programma is terug te luisteren als podcast. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Nieuwe gast, nieuw onderwerp. En welke dat is? Dat is de vraag. Nu gaat jouw ochtend hier verder met het NOS Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Astrid Kersenboom. Nogmaals heel erg bedankt allebei. Ik wens je nog een hele fijne dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is woensdag 7 oktober. Het aantal mensen met kanker zal blijven stijgen de komende jaren. En Christa Pike is in het ziekenhuis bijgekomen. Een overzicht tot nieuws, Thomas Delsing.
3: De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze

0: Die is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze helemaal hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SWT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met de schietpartij in Canada eerder dit jaar. In februari vermoordde een 18-jarige vrouw haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood op haar voormalige middelbare school en vervolgens doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht dat ze de schutter advies heeft gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welke wapens ze het beste kon kopen en hoe ze haar plannen geheim moest houden. Oscar-winnares Eva-Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze kreeg een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed gisteren in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor een doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. Het weer. 'S Ochtends is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
1: Er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid. De ochtendspits is begonnen met wat mist in het noordoosten en zuidwesten van het land. Verder is de A15 vanuit de Maasvlakte dicht bij de Suurhofbrug door een ongeluk met een vrachtwagen. Waarschijnlijk gaat dat nog een half uur duren. De andere kant op, richting de Maasvlakte, is de vertraging ook weer fors, omdat daar de weg dicht is bij de afrit Oostvoorne, bij de Suurhofbrug. Het wegdek is daar voorlopig nog in slechte toestand. En dat betekent dat het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Volgens nieuwe berekeningen van het Integraal Kankercentrum Nederland komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. Dat zijn er nu 136.000. Jijke Schilte-Praagman is onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wat is de belangrijkste oorzaak voor die stijging?
4: De belangrijkste oorzaak voor die stijging is dat we in de komende 20 jaar vooral meer ouderen krijgen in Nederland. En dat de ouderen ook gemiddeld ouder worden. En aangezien kanker op een oudere leeftijd vaker voorkomt, brengt dat meteen ook meer kankerdiagnoses met zich mee in de toekomst.
1: Dus dat is de belangrijkste reden. Zijn er nog andere redenen?
4: Eigenlijk zien we bij vrijwel alle kankersoorten dat ze stijgen. En dat dat voornamelijk komt door de veroudering van de bevolking. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo zien we bijvoorbeeld bij huidkanker dat als we het effect weghalen van de bevolkingsveroudering, dat het aantal nog steeds blijft stijgen. Dat wil zeggen dat daar een andere risicofactor aan de grondslag ligt. En in dit geval zal dat UV-blootstelling in het verleden zijn voornamelijk.
1: Want de huidkanker, daarvan kun je last krijgen als je vroeger bijvoorbeeld niet goed genoeg hebt gesmeerd.
4: Ja, of gedurende je hele leven. UV-blootstelling draagt daaraan bij.
1: Is daar dan actie op nodig, wat u betreft?
4: Ja, daar wordt natuurlijk al wel actie op ondernomen. We kennen de campagne van het Huidfonds Weren kleren smeren van de afgelopen jaren. En we zien ook wel dat dat effect heeft. Op het aantal zonverbrandingen in Nederland. En het is dat zijn maatregelen die we de komende jaren gewoon moeten doorzetten.
1: Zijn er nog kankersoorten die de komende jaren vaker dan nu vastgesteld zullen worden? Per soort?
4: Vaker dan nu. In principe stijgen ze allemaal. Wat bedoelt u?

0: vaker dan nu?
1: Nou ja, dus dat er bepaalde kankersoorten zijn die nog meer toenemen dan dat je bij vergrijzing zou kunnen verwachten.
0: Ja, dat is dus onder andere huidkanker. En we zien bijvoorbeeld juist een daling bij longkanker bij mannen. Dat zien we natuurlijk al een aantal jaar. En bij vrouwen zien we daarin het risico nu ook een stabilisatie in de laatste jaren. Alleen het aantal diagnoses zal nog steeds toenemen in de toekomst vanwege de veroudering.
1: Dus longkanker, dat gaat wel de goede kant op, mag ik het zo zeggen?
0: Dat gaat wel de goede kant op, ja. Dat kan natuurlijk nog veel verder de goede kant op gaan, maar het gaat wel de goede kant op, ja.
1: Sowieso, wat kunnen mensen doen om het risico op kanker toch verder naar beneden nog te brengen?
0: De bekende leefstijl, aanpassingen, gezond eten, niet roken, niet te veel drinken. En bewegen en een gezond gezicht nastreven natuurlijk. Zorgen dat je je huid beschermt tegen UV-blootstelling. En het is natuurlijk niet alleen een taak van het individu. We moeten ook met elkaar zorgen dat de leefomgeving gezond is en dat mensen de gezonde keuzes kunnen maken.
1: En is het altijd helemaal aan leefstijl te wijten? Dat natuurlijk niet, hè? Er zijn ook kankersoorten die overkomen, hè?
0: Zeker, ja, zeker. We weten dat ongeveer 30% van de kankersoorten gerelateerd is aan risicofactoren die we kunnen beïnvloeden. Maar dat neemt niet weg dat ook mensen die gezond leven kanker kunnen krijgen. En in veel gevallen is het gewoon een kwestie van pech en zijn het andere factoren die een rol spelen. Maar een gezonde leefstijl kan zeker bijdragen aan het verkleinen van het risico op kanker.
1: Kanker krijgen is één ding, maar er zijn natuurlijk ook steeds betere behandelmethodes. Dus het aantal mensen dat eraan overlijdt, gaat dat omlaag of blijft dat gelijk of stijgt dat?
0: Het aantal mensen dat eraan overlijdt stijgt. En dat komt wederom doordat meer mensen kanker krijgen vanwege de vergrijzing. Maar als we kijken naar het risico op overlijden, neemt dat al jaren af. En zal dat in de komende 20 jaar ook blijven afnemen. En dat komt omdat de overleving steeds verder verbetert. Als we bijvoorbeeld kijken naar de afgelopen 30 jaar, dan zien we dat iemand die 30 jaar geleden kanker kreeg, dat de mensen die 30 jaar geleden kanker kregen, dat 50% daarvan ongeveer 5 jaar na diagnose nog in leven was. Op dit moment is dat 71%.
1: Dank u wel, Tjaakke Schilte-Praagman, onderzoeker bij het IKNL.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:08. In de rode draad aandacht voor de oorlog in Ethiopië. Na een paar onrustige maanden laaide de oorlog eind september in alle hevigheid op. De strijd gaat tussen de regering van premier Abiy en de rebellen van het TPLF, het Volksbevrijdingsfront. Premier Abiy kreeg eerder de Nobelprijs van de Vrede voor het toenadering tot buurland Eritrea. Volgens hoogleraar internationale betrekkingen Mirjam van Rijzen is de premier niet veranderd van opstelling.
3: Hij heeft eigenlijk altijd als een soort doel gehad om een sterker, centraal, verenigd Ethiopië neer te zetten. Hij heeft veel gemoderniseerd daarbij. Maar daarbij loopt hij ook op de tenen van veel regionale en ook etnische, nationale belangen.
1: Ethiopië ligt dicht bij de Rode Zee, een belangrijk strategisch gebied. Het is een van de belangrijkste aanvoerroutes voor Europa. Volgens Van Rijzen is het daarom tijd voor meer actie dan alleen het instellen van sancties. Maar met wie de Europese Unie dan zou moeten samenwerken, dat is ingewikkeld, zegt Van Rijzen.
3: Ga je samenwerken met een Eritrea dat zo onbetrouwbaar is gebleken? Ga je samenwerken met de Houthis die zo'n wreed regime voeren daar in Jemen? Dus ik denk dat Europa echt heel goed zich moet beraden op A, wat zijn de belangen? B, met wie kunnen we samenwerken? En C, wat zijn de alle middelen die we hebben om duidelijk te maken en kracht bij te zetten dat Europa het serieus meent.
1: In Pauw en de Wit ging het over de pest in Rusland. Overleed vorige week een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. Er zouden inmiddels honderden mensen in quarantaine zitten. De Russische autoriteiten doen er geheimzinnig over. Arts-microbioloog Jean-Luc Merck heeft veel vragen over de situatie.
4: De pest is in principe niet zo heel erg besmettelijk van mens tot mens. Dus daar moet je echt heel erg je best voor doen. Maar als je direct aangehoest wordt door iemand met een longpest, dan kan dat wel. Maar eigenlijk verwacht je niet dat dat heel snel hele grote uitbraken veroorzaakt.
5: Terwijl er toch allerlei ziekenhuizen in quarantaine worden gehouden.
4: Ja, dus er is iets heel vreemds aan de hand. En ik vraag me af, is het wel echt de pest? En als het de pest is, dan vraag je af, hoe kunnen er dan in een korte tijd zo ontzettend veel mensen mogelijk aangehoest zijn?
1: Volgens Merck hadden de autoriteiten al lang kunnen weten om wat voor ziekte het gaat.
4: Kijk, die vrouw is al, denk ik, 5 dagen dood ongeveer. Zelfs met de meest ouderwetse kweektechnieken heb je na 2-3 dagen heb je een uitslag. He, dus het is heel erg vreemd dat we nu nog geen bericht hebben. En ja, het is of wat anders, dat kan natuurlijk. En dat ze eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat het is. En dat ze daarom geen antwoord kunnen geven. Of ze vegen het onder het tapijt en ze willen dat niet. Ja, dat is gissen op dit moment.
1: In Renze was een interview te zien met een oude Haagse bekende, Mark Rutte. Verslaggever Jair Ferwerda vroeg de secretaris-generaal van de NAVO naar zijn mening over de huidige Nederlandse politiek.
6: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, of oktober 2010, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
1: Op de vraag wat hij vindt van Trumps voornemen het strafhof in Den Haag af te schaffen, gaf Rutte geen antwoord.
6: In deze baan moet ik zorgen dat ik me alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
1: Of een andere kwestie wilde hij wel wat zeggen. Vorig jaar kwam er veel commentaar op hem nadat hij president Trump daddy had genoemd bij de NAVO-top in Den Haag. Zelf vond Rutte die uitspraak niet zo gek.
6: Amerikaanse televisie is anders dan Nederlandse televisie. Nederlandse televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar dus ook.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Robin Thicke en Pharrell, Blurred Lines. Terugkeer van afgewezen asielzoekers wordt een belangrijker onderdeel van het asielbeleid, schrijft de Telegraaf.
1: Asielminister Bart van den Brink wil harder optreden tegen mensen die hun terugkeer bewust tegenwerken. Bijvoorbeeld door reisdocumenten weg te gooien of een valse identiteit aan te nemen. Als het aan de minister ligt, wordt dat tegenwerken strafbaar. Net als het weigeren van terugkeer naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren. Asielzoekers kunnen daarvoor maximaal 6 maanden gevangenisstraf krijgen. Leverartsen slaan in het AD alarm over de groene knolamaniet. Deze veel voorkomende paddenstoel in Nederlandse bossen lijkt op een wilde champignon, maar is in werkelijkheid een van de giftigste paddenstoelen ter wereld. Het aantal slachtoffers is nu al ongekend hoog, schrijft de krant. 1 persoon is al overleden en nog eens 8 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de knolamaniet. Afgelopen weekend waren er 2 ziekenhuisopnames. Zeker 1 patiënt wacht op een levertransplantatie. Want dat is wat de giftige paddenstoel doet, de lever kapot maken. 20-30% van de slachtoffers overleeft dat niet. De acceptatie van LHBTI-plussers blijkt per groep sterk te verschillen. Nederlanders zijn over het algemeen het meest positief over homoseksuele en lesbische mensen. Vooral transgender, non-binaire en intersexe personen krijgen nog veel te maken met discriminatie, haat en onveiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie, waar Trouw over schrijft. Volgens de onderzoekers durven mensen uit deze groepen niet altijd open te zijn over hun identiteit. Ook hebben ze vaker psychische problemen en suïcidale gedachten. De onderzoekers vinden dat scholen vaker aandacht moeten besteden aan seksuele en genderdiversiteit. Nu gebeurt dat nog te weinig en te onregelmatig. De Nederlandse aardoliemaatschappij keert opnieuw miljarden uit aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Volgens het FD wordt daarmee een belangrijke afspraak met de staat geschonden. De financiële gezondheid van de NAM komt door de uitbetaling onder een afgesproken grens. Shell en ExxonMobil zeggen dat de uitkering verantwoord is en beloven bij te springen als dat nodig is. De NAM is ook verantwoordelijk voor het vergoeden van aardbevingsschade in Groningen. Het bedrijf en de staat zijn het niet eens over hoeveel geld daarvoor moet worden gereserveerd.
0: Verkeersinformatie bij Landswaan.
2: Er zijn vanmorgen weer flinke problemen op de weg van en naar de Maasvlakte. Richting de Maasvlakte is de vertraging opgelopen tot ruim een half uur bij de Zuurhofbrug. Daar staat file vanaf de afrit Brielle. De weg is daar dicht, het verkeer wordt omgeleid via een af- en oprit. Vanuit de Maasvlakte zien we ook een lange file staan voor de Zuurhofbrug. De vertraging loopt daar op tot zo'n 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar dicht, het gaat ook wat langer duren dan verwacht. Waarschijnlijk gaat het nog een uur duren. Verder komt de ochtendspits op gang op de A4. Den Haag Amsterdam. De rijdt langzaam bij Zoeterwoude. De vertraging is daar 10 minuten.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Jong Oranje heeft gisteravond met beide handen de laatste kans gegrepen op plaatsing voor het EK voetbal. Nederland won zelf met 4-0 van Bosnië. En doordat Noorwegen concurrent Israël versloeg, steeg Nederland naar de tweede plaats in de pool. En dat betekent een plek in de play-offs om een EK-ticket. Verslaggever Chris Wobbe vroeg bondscoach Michael Reiziger naar zijn oordeel over de wedstrijd tegen Bosnië.
4: Ik denk dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld met heel veel kansen. Niet de kleinste. Ik denk dat we in de eerste helft al minimaal 2-3 konden maken. Echt 2-3 hele goede kansen. Dan zit je toch van... Niet weer zo'n wedstrijd als in Bosnië. Na de tweede helft begin je eigenlijk ook weer met een goede kans. En op een gegeven moment zag je wel dat het bij hun wat minder werd. En daarom hebben we ook nog een spits erbij gezet. Want we wouden echt wel doelpunten maken. En dat is gelukkig gebeurd.
5: Ja, al je aanvallende troeven erin. Hè? Haan kwam erbij, Sliet erbij. Nou, de eerste helft al liet je echt de backs mooi aan de binnenkant komen. Buitenspelers aan de buitenkant. Heel veel kansen. Ik dacht bij mezelf, je kunt als bondscoach heel veel met ze voorbereiden. Alleen die bal gaat er maar niet in. Dat lijkt me heel frustrerend.
4: Ja, frustrerend. Dan kan je wel even denken van, nou, maar wat moeten we nu eigenlijk verzinnen? Nou, dat hebben we de tweede helft gedaan. Het was ook van, we wachten totdat we zien dat ze echt niet meer kunnen. En dan gooien we er extra spitsen bij.
5: Nog een lijntje met Stavanger, neem ik aan?
4: Nee, ik niet. Die heb ik pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. Ja. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk, dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog, want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog. Dus op dat moment ben ik wel... de hele tijd op de hoogte gehouden.
5: Kijk eens aan. En ik begreep ook dat je een appje had gehad van Savi.
4: Ja, maar we hebben wel veel hoor. Vooral naar de wedstrijden.
5: Hartstikke mooi. En heb je ook al gezegd van goh joh, ik heb nog twee potjes van Bommel, CGL. Het zou leuk zijn.
4: We gaan het allemaal heel goed evalueren. Kijken wat het beste is voor de komende window.
0: En dat window, dat is in november. Dan speelt Jong Oranje de play-off wedstrijd dus om plaatsing voor het EK. De tegenstander die wordt vrijdag bekend. Bijna iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een eigen huis. 5 jaar na het eerste grote woonprotest in Amsterdam gaan demonstranten zaterdag opnieuw de straat op. Gisteravond werden in poppodium Paradiso daarvoor als spandoeken gemaakt, zag verslaggever Vincent van Rijn.
6: Ik heb een karton.
7: Karton dus.
6: Wilt u, is het een grote tekst of een korte zin?
7: Zijn zo'n 7 woorden ongeveer.
6: 7 woorden, dan heeft u wel een groot bord nodig. Dan ga ik dit even snijden.
8: Bij de ingang van de grote zaal van Paradiso krijgen mensen stiften, verf en kartonnen borden.
7: Ja, heel mooi. Hè?
6: Mooi bord, toch?
7: Ja.
8: Woonrecht is echt. Ja. Klein bordje, zwarte letters. U dacht niet, ik neem een heel groot bord en ik zet het daarop.
7: Ik moet ook nog zo meteen op de fiets terug.
6: Bevries de huren. Ik werk als zzp'er in de culturele sector. Oké, dat is niet lucratief. Je doet het niet voor het geld. Maar ik ben meer dan de helft maandelijks kwijt van mijn inkomen aan huur. En ik word er echt wel heel gestrest van. Stop hiermee. Mensen willen gewoon kunnen leven.
8: Wat staat er bij u op het bord?
6: Ook wij hebben alle sleutels. De afgelopen weken was natuurlijk heel erg in het nieuws in Spanje dat er was een huisuitzetting van die Marie Carmen van 87. En er zijn nog steeds grootschalige tentenkampen, protesten bezig. In Madrid en Malaga onder andere. En zij riep op een gegeven moment: tenemos todos las llaves. We hebben alle sleutels. Dus we daar zo mee te rinkelen. En ik denk dat het een heel symbolische, krachtige kreet is om uit te gaan eigenlijk van wat het collectief kan doen als je in opstand komt tegen bizarre situaties, in dit geval omtrent wonen.
8: In deze hoek staat een jongen nog heel druk na te denken wat er op het protestbord moet komen. Het gaat u wel aan het hart.
9: Oh ja, ja, zeker.
8: En waarom? Heeft u er zelf ook last van?
9: Ik ben zelf ook stadsnomaat, dus het raakt me wel.
8: Wat houdt stadsnomaat in?
9: Ja, dat je van hot naar her gaat, van plek naar plek en geen vaste plek hebt eigenlijk.
8: Elke dag is weer spannend voor u?
9: Elke
8: week?
9: Gelukkig niet elke dag, maar soms dagelijks, soms wekelijks en soms maandelijks, ja.
8: Hoe moeilijk is het om een vaste plek te krijgen?
9: Erg moeilijk. Ik vind überhaupt dingen regelen al een uitdaging, dus laat staan op deze woningmarkt. Maar
8: het woningtekort in Nederland bedraagt zo'n 400.000 woningen. En de organisatie hoopt dat een flink deel van de woningzoekers naar het landelijke protest komt. 5 jaar geleden gingen naar schatting 15.000 mensen de straat op. En dat klonk toen zo.
10: Echt een applaus voor jezelf. Super dat jullie er allemaal zijn.
11: Ja,
10: we moeten met z'n allen blijven strijden voor betaalbare woningen.
11: Fuck de woningmarkt. Wonen is een recht.
8: Organisator Fred Gersteling was er toen ook al bij en is nu druk bezig met zijn bord.
12: Ja, het is bijna af, maar het wordt groen van schimmel, blauw van kou en paars van woede.
8: Want die woede die heeft u?
12: Absoluut. Als je ziet hoe het erbij staat. Een gigantische dakloosheid en het neemt alleen maar toe. En eigenlijk gebeurt er heel weinig.
8: Er zijn sinds 5 jaar geleden ook wel maatregelen genomen. Er is wel wat gebeurd. Verhuurdersheffing is afgeschaft. Vaste huurcontract is in principe de norm geworden.
12: Nee, dat klopt. Dat inderdaad een resultaat die demonstratie van 5 jaar geleden hebben opgeleverd. Maar het heeft niet opgeleverd dat het probleem verholpen is.
8: 5 jaar geleden waren de problemen ook al groot. Toen was er een groot protest. Je kunt ook zeggen, ja, het heeft niet echt geholpen.
12: Nou, er zijn wel een aantal successen daar toen nagekomen. Maar die druk op de ketel is helaas niet genoeg geweest. En dat moeten we dus ook afspreken op deze demonstratie. We gaan niet naar huis en denken, nou, we hebben het gedaan. We gaan door.
0: Een verslag van Vincent van Rijn. Nou ja, ik kan me zo goed voorstellen dat je wanhopig wordt van deze situatie. Net als René Vroger, hij zong er al over.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. De minister van Volkshuisvesting wil de eisen voor verwarmingsinstallaties zo aanscherpen dat een gewone gasgestookte cv-ketel niet meer voldoet. De nieuwe regels gelden alleen wanneer een cv-ketel moet worden vervangen en gelden niet voor bewoners van appartementen en monumenten. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag kreeg ze 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort, maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. De Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer. 'S Ochtends is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Vooral rond de Maasvlakte is weer veel vertraging. Richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug nu ruim een half uur vertraging. Veel mensen rijden om via de N218 richting Oostvoorne, maar daar is de vertraging nog veel groter, ruim een uur, tot aan de aansluiting met de N15. Op de A15 N15 vanuit de Maasvlakte zijn vanmorgen ook extra problemen, want er is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. En daar is de weg ook helemaal dicht. Er staat file vanaf de Maasvlakte nu 7 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. En op de N57... Brouwersdam richting Rotterdam loopt het verkeer ook vast door de problemen op de A15 tussen Rokanje en de A15 nu 8 kilometer file en de vertraging is ruim een half uur.
1: Zometeen een gesprek met Maxime Harkin. Hij werd ruim 2 jaar geleden gevangen gehouden door Hamas in Gaza.
4: Ster. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
12: Wat je nu hoort is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober, 3 jaar geleden, werden 1200 mensen gedood. 251 anderen werden als gijzelaar meegenomen naar de Gazastrook. Bijna een jaar geleden liet Hamas de laatste gijzelaar vrij. Maar voor veel gijzelaars en hun families moest de echte strijd nog beginnen. Want ze leven nog elke dag met de trauma's. Correspondent Lennart Zwolfs sprak erover met Maxime Harkin, die ruim 2 jaar gevangen werd gehouden in Gaza.
0: God is de grootste, riepen ze. En mensen schreeuwden, huilden en smeekten om niet gedood te worden. Ik spreek Maxime Harkin in de woonkamer bij zijn moeder thuis. Hij was in de ochtend van 7 oktober 2023 op het Nova Muziekfestival vlakbij Gaza. Duizenden festivalgangers zijn aan het feesten als een mas ineens aanvalt. Op beelden van die dag is te zien dat mensen op de vlucht slaan. Maxime is een van hen. Hij probeert nog een vriend te helpen, maar ze komen vast te zitten. Zijn vriend wordt gedood en Maxime wordt ontvoerd naar Gaza. Over de volledige lengte van de weg zag ik lichamen liggen en heel veel bloed. Hij werd in de eerste maanden vastgehouden in woningen boven de grond. En daarna in tunnels onder de grond. Ik heb 1 jaar en 4 maanden doorgebracht zonder naar boven te gaan. Zonder de zon te zien, zonder daglicht en zonder de wind te voelen. Maxime verschijnt in 2 propagandavideo's van Hamas. En in 1 van die video's is hij te zien in een tunnel met een bebloed verband om zijn hoofd.
13: Shit. Met Q40.
0: Ik ben een gevangene die is gebombardeerd, vertelt hij in die video. Allemaal in scène gezet, vertelt hij me nu. Het was tomatensaus en geen echt bloed. Ik zou het liever hebben opgegeten, vertelt hij met een kleine glimlach.
13: Hij die maar die vlieg hoort zijn met.
0: Na ruim 2 jaar komt Maxime vrij. De opluchting is groot. Maar de echte strijd is toen pas begonnen, zegt hij. Nu moeten we vechten voor onze mentale en lichamelijke gezondheid. En van die van onze families. Toen Maxime thuis kwam, woog hij zo'n 50 kilo. En nog steeds eet hij amper, slaapt hij weinig en bezorgen de meest alledaagse dingen hem flashbacks. Bepaalde kleuren, geuren, echt van alles eigenlijk. Hij krijgt hulp van de overheid en allerlei particuliere initiatieven. Maar een kant-en-klaar herstelpakket, ja, dat bestaat niet, vertelt Elia Kadish. Ze werkt voor de organisatie 255, die voormalig gijzelaars en hun families bijstaat. Er bestaan volgens haar allerlei inzichten, maar een gebeurtenis zoals op 7 oktober 2023 heeft niet eerder plaatsgevonden. Waarbij zoveel burgers zijn blootgesteld aan zoveel geweld. En daarom is het afwachten hoe dit trauma zich ontwikkelt. En dat vormt een uitdaging voor de behandelingen van. En dus is het vooral in gesprek blijven en kijken waar behoefte aan is. Maxime is inmiddels op zijn balkon gaan zitten om een sigaret te roken. Wat hem nu vooral helpt is de liefde en de steun die hij krijgt van de mensen in Israël. Maar degene die hij op 6 oktober 2023 was, een dag voor de terreuraanval van Hamas, diegene zal hij nooit meer worden. De herinneringen wissen is onmogelijk, hoe graag ik dat ook wil.
1: Een bijdrage van correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs.
14: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
14: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
15: Reactie aan de redactie.
14: Tussen 9 en half 10.
1: Verontwaardiging en boosheid op het Japanse eiland Okinawa. Een Amerikaanse militair wordt er verdacht van moord op een Japanse vrouw. En de zaak legt opnieuw de spanning bloot tussen de lokale bevolking en de grote groep Amerikaanse militairen die er zijn gelegerd. Japan-correspondent Anoma van der Vera. Anoma, waarom brengt het zoveel teweeg in Japan?
16: Omdat het al de zoveelste is, hè. Je moet ook begrijpen, het is echt een klein eiland. Het is kleiner dan Flevoland, om de vergelijking maar te trekken. Dus ja, die inwoners die kunnen niet om die soldaten heen, leven echt op elkaars lippen. Want het gaat over, pakweg 30.000, 35.000 Amerikaanse troepen. En die zitten er al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In die tijd zijn er ook echt al duizenden incidenten geweest. Dus het gaat niet alleen om deze zaken. Het duurt al zo lang, het gebeurt al zo vaak. En dan op zo'n klein gebied. Een flinke waslijst aan zware delicten die de soldaten dus op een kerfstok hebben. En vorig jaar waren er nog zo'n 100 misdrijven door soldaten. Dus ja, het is heel veel, heel klein. Een hele lange lijst in ieder geval. En elke keer belooft het Amerikaanse leger dan ook, we gaan het aanpakken. En elke keer weer komt er een zaak als deze aan het licht.
1: Een zaak als deze is dus moord. Wat gebeurde er in dit geval dan?
16: In een hotel in Okinawa is een 39-jarige Japanse vrouw dood aangetroffen. Een paar uur eerder was zij samen met een Amerikaanse militair naar binnen toe gegaan. Die ging later alleen naar buiten toe. En toen werd de vrouw dus gewurgd en beroofd teruggevonden. En daarvoor is inmiddels een 20-jarige soldaat opgepakt, Devin Jacob Ballard. Hij had haar spullen bij zich. Zijn profiel kwam ook overeen met de camerabeelden, de tatoeages en dergelijke. Hij zegt van niks te weten, dus ontkent het, maar wordt nu wel vervolgd. Riskeert een flinke zelfstraf. Komt zelfs in aanmerking voor de doodstraf.
1: De Japanse premier die heeft ook gereageerd. Wat zei zij?
16: Ja, ze reageerde, de woorden klonken fel. Ze noemde het uiterst verwerpelijk. Ze noemde het volstrekt onaanvaardbaar. Was ook heel erg geëmotioneerd erover, zegt ze. Ze heeft ook protest ingediend bij het hoofd van het Amerikaanse leger in Japan. Die vervolgens op het matje is geroepen bij het ministerie van Defensie. En het leger is dus ook echt verzocht om dit probleem op te lossen. Maar ja, ook daar weer. Dit is al de zoveelste keer dat dit gebeurt. In 1995 was er nog een 12-jarig meisje dat werd verkracht door 3 militairen. Nou, dat was echt een gruwelijk incident. En net als nu weer duizenden mensen de straat op protesteren. En toen hoorden we ook dit riedeltje. Hè? Harde woorden vanuit Tokio. Het leger zei het vervolgens aan te pakken. En het ging toch weer snel mis. Maar wat de lokale inwoners niet horen van hun eigen overheid is, weet je wat, wij gaan ons ook ermee bemoeien. Want ja, Tokio die wil zijn handen er niet te veel aan branden. Is afhankelijk van de Amerikanen voor nationale veiligheid. Dus ja, het eindresultaat is felle woorden vanuit Tokio, maar uiteindelijk geen daden in Okinawa.
1: Nee, dus die woorden van de premier, dat doet eigenlijk helemaal niks met ze. Of misschien worden ze er wel boos over?
16: Enorm, ja. De mensen waarmee ik gesproken heb in ieder geval, die zijn hun vertrouwen volledig kwijt. Dus ik heb ook deze afgelopen dagen wat mensen gesproken die er wonen. En ja, ze zeggen gewoon, ja, we geloven er niet meer. We geloven niet meer in het Amerikaanse leger. We geloven niet in onze eigen overheid. De gloednieuwe premier of gloednieuwe gouverneur van Okinawa, die vorige week nog is gekozen, die reist vandaag naar Tokio toe om protest in te dienen. Maar ook hij is gelieerd aan de regeringspartij. Heeft ook gezegd dat hij open staat voor Amerikaanse aanwezigheid. Heeft ook een goedkeuring gegeven voor een nieuwe basis. Dus ja, onder de mensen heerst er vooral een gevoel van onmacht. Ik heb een vrouw erover gesproken en die zei letterlijk, wij worden opgeofferd voor de veiligheid van de rest van Japan. En dat is eigenlijk geen gekke conclusie als je bedenkt dat op dat hele kleine eilandje meer dan 70% van alle Amerikaanse troepen zitten die in Japan zijn. Dus ja, dat is ook de reden dat de woede echt nu tot een kookpunt is gekomen. Al verwacht ik niet dat er snel nog een oplossing komt.
1: Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Vera. Het COA heeft acuut honderden extra opvangplekken nodig. Dat meldt RTL Nieuws.
2: De opvangorganisatie voor asielzoekers waarschuwt dat mensen anders buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct opvang te geven. Volgens het COA komt het tekort niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat asielzoekers langer in de opvang blijven. Procedures bij de IND en de rechter duren lang. Ook wachten bijna 19.000 statushouders op een woning. Het COA roept gemeenten daarom op om snel extra noodopvang en tijdelijke woningen te regelen. Het was opnieuw onrustig in het centrum van Hoogeveen, schrijft RTV Drenthe. De politie heeft gisteravond minstens 6 mensen aangehouden, onder wie enkele minderjarigen. Ook zijn er vuurwerkknallen gehoord. Daarom werden jongeren gefouilleerd om te controleren of ze vuurwerk bij zich hadden. De avond ervoor greep de politie ook al in. Toen werden 8 minderjarigen aangehouden. Het gaat al langer mis in Hoogeveen, zeggen ondernemers in het centrum. Er wordt vuurwerk afgestoken, jongeren scheuren op fatbikes door de winkelstraten en bezoekers en personeel worden geïntimideerd. Tom Beugelsdijk stopt als raadslid in Den Haag, schrijft nu.nl. De oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag werd bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart gekozen als raadslid namens de partij Hart voor Den Haag. Omdat een raadslid in de betreffende gemeente moet wonen, zou Beugelsdijk vanuit Rijswijk naar Den Haag verhuizen. Maar door een veranderende privésituatie gaat die verhuizing niet door. Beugelsdijk zegt dat vooral de omgangsregeling met zijn kinderen een rol speelt. Hij heeft het raadswerk naar eigen zeggen met veel plezier gedaan, maar kiest nu dus voor zijn gezin. Hij stopt half oktober. Tientallen kinderen in Alblasserdam mochten gisteren laat opblijven om te demonstreren. De gemeente wil 12 speeltuinen sluiten omdat de toestellen niet meer aan de eisen voldoen. Geld voor nieuwe is er niet. De kinderen balen is te zien en vooral ook te horen bij Hart van Nederland.
17: Tweede in de buurt van je huis is dus echt superbelangrijk. Daarom wil ik aan jullie van de gemeente vragen, willen jullie alsjeblieft de speeltuin houden? Dat zou mij en alle andere kinderen erg gelukkig maken. Bedankt voor het luisteren.
2: Een online petitie is volgens Hart van Nederland honderden keren ondertekend.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: Er zijn vanmorgen weer grote problemen van en naar de Maasvlakte. De weg is nu in beide richtingen helemaal dicht bij de Suurhofbrug. Vanuit de Maasvlakte is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De vrachtwagen is gekanteld. Waarschijnlijk gaat het nog ruim een uur duren. Vanuit de Maasvlakte is de vertraging nu zo'n 3 kwartier. De andere kant op, van Rotterdam naar de Maasvlakte, ruim een uur vertraging tussen Spijkenisse en de afrit Oost-Voorne. Nou, daar is de weg nog steeds helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Al het verkeer wordt eigenlijk omgeleid via Brielen. Ja, en daar loopt het echt compleet vast in beide richtingen. Hou daar rekening met meer dan een uur extra reistijd.

0: Sam Fender, People Watching. Het is 7:09. Het Argentijnse voetbalelftal heeft vannacht een oefenwedstrijd met 3-0 gewonnen van Benin. Daar zouden we normaal niet zoveel aandacht voor hebben, maar dit was de allerlaatste interlandwedstrijd voor sterspeler Lionel Messi. En hij scoorde met een penalty. Van zo'n lange carrière worden heel wat statistieken bijgehouden. Zeker bij een speler die record na record verbreekt. Sportjournalist Ramon Min, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij houdt echt alles van Messi bij?
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben maar met mezelf dus looplijnen en een hele passing map. Dat is me iets te veel, maar... Ja, al zijn wedstrijden, alles wat hij in zijn wedstrijden doet aan doelpunten, assists, waar hij scoort, vanaf welke plek hij scoort. Ja, dat zetten we netjes in een database.
0: Dat betekent dat je zo'n wedstrijd zit te kijken en gaat zitten turven?
1: Het is vaak achteraf gewoon de boel bijwerken. Maar wel goed kijken wat er gebeurt, want... Bij Messi weet je dat er eigenlijk altijd iets bijzonders gebeurt. En dat het vaak niet blijft bij, een wedstrijdje extra en meer niet.
0: Jij verzamelt dit soort statistieken al jaren, hè? Want wanneer begon je ermee?
1: Ja, ik denk dat een beetje begon toen ik nog bij Voetbal International werkte. En toen Messi een paar jaar zo bezig was bij Barcelona. En toen zag ze toch al heel snel dat... Ja, dat er een hele bijzondere speler in het voetbal terecht was gekomen. Je zag de doelpunten elk jaar groeien. Zijn inbreng groeide, zijn statistieken groeiden. Je zag hem ook steeds op de belangrijke doelpuntenlijstjes stijgen. En toen dacht ik eigenlijk van dit is zo'n speler waar je dadelijk elke week iets zinnigs over kan zeggen. Qua records of qua mijlpalen. Dus dan moeten we de statistieken rond hem moeten we meteen al goed vastleggen. Want dat moet je ook doen, want het gaat bij hem zo snel. En dat is ook natuurlijk de afgelopen jaren elke keer weer bewezen. Hij verbetert zijn eigen records. Hij domineert de belangrijkste ranglijstjes in het voetbal. Dus een momentje niet opletten en je hebt gewoon een record gemist of een mijlpaal gemist.
0: En wat doe je dan met dat soort gegevens?
1: Nou, het is vooral in perspectief zetten. Hè. Het is bij spelers als Messi, en dat geldt ook wel voor Ronaldo en in het huidige voetbal voor types als Haaland. Ja, daar moet je gewoon, daar wil je ook gewoon de dingen bijhouden om ze in perspectief te kunnen zetten. Om aan te kunnen duiden dat iemand sneller dan ooit een bepaalde mijlpaal in de Champions League heeft bereikt. Of dat die beter is dan de spelers die de afgelopen 50 jaar in actie zijn gekomen. Het schept een soort van... orde in de chaos van heel veel voetbalstatistieken.
0: En daarmee inzicht.
1: Ja, zeker ook inzicht, ja.
0: En dat gebruik je dan dus in je verhalen?
1: Ja, dat wordt gebruikt in verhalen. Ik gebruik het zelf. Ik heb toen Messi echt week na week de krantenkoppen domineerde, zeg maar. Ben ik ook op social media erg actief geweest. Omdat er zoveel te melden was rond zijn wedstrijden. En de rivaliteit natuurlijk met Ronaldo. En zijn prestaties bij Barcelona. En later zeker ook bij Argentinië. Dat vreten mensen ook. Hè? Mensen willen alleen maar meer weten dan over zo'n uitzonderlijke speler. En zeker met pers in Spanje en Argentinië werd daar gretig gebruik van gemaakt, moet ik zeggen.
0: En wat zijn nou een paar keiharde feiten die echt leuk zijn wat dat betreft? Wat jou betreft?
1: Ja, kijk. Ik kan het natuurlijk zo gek maken als je wil. Ik kan vastleggen dat Messi heel vaak met rechts scoorde op dagen dat de zon vroeger onderging dan mensen dachten. Of je kan de temperatuur aan koppelen, maar dat heeft allemaal niet zoveel zin. Het is meer... Wat voor mij de belangrijkste statistiek in zijn hele carrière is dat hij eigenlijk gewoon aantoont... dat hij geen ondergrens heeft. Hè. Je hebt altijd wel bij voetballers een wat minder seizoen erbij zitten of een dip in de productie gedurende een aantal jaren. Ja, dat is bij hem gewoon niet zo. De doelpunten die maakt, ja, die maakt hij op zijn 39ste nog net zo makkelijk als toen hij 21 was.
0: Je hebt zelfs Messi's stats opgericht. En dat is een officiële database. Het team van Messi heeft dat omarmd. Hoe komt dat?
1: Ja, dat zijn, geloof het of niet, maar dat is nog niet eens zo lang geleden. Waren zij op zoek naar iemand die voor een nieuw te bouwen website voor Messi. Want geloof het of niet, die man heeft geloof ik pas 10 jaar een eigen website. En echte eigen social media kanalen. En waren ze op zoek naar een partij die op een hele feitelijke manier over Messi berichten. En ik ben toen een keer in contact gekomen rond een Champions League wedstrijd van Ajax tegen Barcelona met de media manager van Messi. En die wist ook wel wat ik deed op social media. Die zei van, jij houdt je bij de feiten, je richt je op Messi. Je bent niet anti-Real, je bent niet anti-Ronaldo. Dat zoeken we allemaal niet zo. We willen echt feitelijke informatie over Messi kunnen brengen op die website. En zo ontstond een contact.
0: Zo is het gekomen, zeggen ze dan.
1: Ja, zo is het gekomen inderdaad, ja. Absoluut.
0: Hartelijk dank, Ramon Min, over dus die opvallende statistieken van Lionel Messi.
2: NPO Radio 1.
3: En wij vliegen goed.
4: Argos.
5: Ondiep, een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
6: Hé, hey, jongen!
5: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
7: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
5: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
8: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
5: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
9: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De vakbonden gaan weer om tafel met het kabinet. En het kabinet wil ook dat de ouderwetse cv-ketel langzaam verdwijnt. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen in veel gevallen een hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. De minister van Volkshuisvesting wil de eisen voor verwarmingsinstallaties zo aanscherpen

0: Mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen in veel gevallen een hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. De minister van Volkshuisvesting wil de eisen voor verwarmingsinstallaties zo aanscherpen dat een gewone gasgestookte cv-ketel niet meer voldoet. De nieuwe regels gelden alleen wanneer een cv-ketel moet worden vervangen en gelden niet voor bewoners van appartementen en monumenten. Daar is het vaak moeilijker om een warmtepomp te installeren. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten door de papieren schenkbelasting aan te passen. Maar de VVD is daarop tegen. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissebis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. Railschoppers die betrokken waren bij anti-AZC-demonstraties in de gemeente Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand liep het uit de hand bij een demonstratie. Betogers gooiden met zwaar vuurwerk, waardoor 4 agenten gehoorbeschadiging opliepen. Ook werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid. De burgemeester heeft 24 mensen gewaarschuwd dat als ze nogmaals rotzooi trappen, ze boetes kunnen krijgen tot €15.000. Voor morgen is in Neder-Betuwe weer een demonstratie aangekondigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren misdroegen supporters van tegenstander Guatemala zich. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. Infantino zegt dat hij de Surinaamse bond steunt. Hij pleit voor afschrikwekkende maatregelen tegen racisme en discriminatie. Wat voor maatregelen de FIFA dan gaat nemen, is nog niet bekend. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Saint bleef tot op hoge leeftijd acteren. Ze overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Eva Marie Saint was 102 jaar. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: Er zijn vanmorgen weer grote problemen rondom de Maasvlakte. De weg is in beide richtingen dicht. De A15 in beide richtingen bij de Zuurhofbrug. Vanuit de Maasvlakte is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is een vrachtwagen gekanteld. Er zijn nu nog opruimwerkzaamheden. En richting de Maasvlakte is de weg nog altijd helemaal dicht bij de Zuurhofbrug vanwege werkzaamheden. Nou, al het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Brielen over de N218. En ja, iedereen kan wel bedenken dat dat natuurlijk absoluut niet past. De vertraging loopt daar flink op. De vertraging loopt op tot ruim een uur in beide richtingen via de N218. Nou, verder komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. We zien ook wat bijzonderheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn nu 10 minuten vertraging. Er wordt een kapotte auto geborgen. En op de A27 van Breda naar Utrecht. Er was een aanrijding bij Lexmond. De vertraging is nu 20 minuten.
1: Nu bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, gaan de vakbonden weer om tafel met het kabinet en werkgeversorganisaties in het katshuis. Zo onze verslaggever hierover.
3: Ster. Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
8: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.

0: luisteren.
1: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Het is vandaag woensdag gehaktdag tijdens de Week van Ons Eten. Bekend van vroeger, nog steeds van nu. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Het is vandaag woensdag gehaktdag. Bekend van vroeger, nog steeds van nu.
4: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Nu de bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW zijn geschrapt, willen de vakbonden na een half jaar weer aan tafel met het kabinet. En dat gebeurt deze ochtend in het Catshuis. Economieverslaggever Aydebrands, jij was erbij 6 maanden geleden toen de vakbonden wegliepen. Waarom liep het toen zo hoog op?
7: Ja, ze waren woedend. En het bleek uiteindelijk ook het begin te zijn van een hele reeks van acties in het hele land. De staking op het spoor, maar ook de staking in de havens. En het was eigenlijk allemaal te doen om de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. En daar waren de vakbonden het absoluut niet mee eens. Die zijn nu dus van tafel. En is er voor de bonden dus weer ruimte om te praten met de werkgevers en het kabinet.
6: En dat is voor het kabinet belangrijk dat de polder, zoals het dan wordt genoemd, weer terug aan tafel is?
7: Ja, want simpelweg als de polder bij elkaar komt, dus de werkgevers en de vakbonden, als die bij elkaar komen en het eens worden, dan is de kans van slagen veel groter. En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Ja, dat zijn best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
6: Nou hoor je ook steeds, er moet een sociaal akkoord komen. Waarom is dat dan nodig?
7: Ja, een sociaal akkoord is eigenlijk niks anders dan dat werkgevers, het kabinet en de vakbonden het eens worden over beleid. Zoals je net al zei, Nederland is echt een polderland. We doen dat al decennia. De eerste keer dat het echt heel erg bekend werd was het akkoord van Wassenaar uit 1982. Toen werden alle partijen het eens dat de lonen omlaag moesten vanwege de best wel zware economische turbulente tijden toen. Maar ook het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken in de polder. Met zo'n sociaal akkoord. Dat betekent gewoon simpelweg dat als iedereen het eens is, de kans groter is dat het allemaal goed wordt doorgevoerd. Maar echt kans van succes is het niet. Want het is geen wet. Het zijn gewoon afspraken die ze onderling maken. Dus het kan ook zomaar in de la verdwijnen. Dat is ook wel een paar keer gebeurd.
6: Als je kijkt naar de WIA, waar het dus heel veel over gegaan is de afgelopen tijd, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid, daar is ook al wel lange tijd kritiek op. Dus wat kan de polder daarin betekenen?
7: Ja, de hoop is dat ze het dus eens worden over de aanpak van die problemen. En dat zijn er een flink aantal, zoals je al zei. Het is te complex, er worden te veel fouten gemaakt en er raken dus ook steeds meer mensen langere tijd arbeidsongeschikt. Tot zover de dingen waar ze het wel over eens zijn. Over de aanpak zijn ze het absoluut nog niet eens. Werkgevers willen bijvoorbeeld dat ze minder lang loon hoeven doorbetalen als een werknemer langere tijd arbeidsongeschikt is. En de vakbonden zeggen, ja, dat is niet het probleem. Het probleem is dat de mensen langdurig arbeidsongeschikt raken, omdat we met z'n allen ook langer moeten doorwerken. Kortom, ze zijn het hier echt nog niet over eens. Dit wordt nog wel even een gevecht.
6: Dit wordt een hoofdpijn dossier.
7: Ja.
6: Maar ze willen dus eigenlijk allemaal wel zo'n sociaal akkoord. Wanneer zou het dan kunnen liggen?
7: De hoop is dat het dit voorjaar een deal beklonken kan worden. Maar iedereen is ook een beetje de verwachtingen aan het temperen. Velbrief zei gisteren bijvoorbeeld nog minister Velbrief van het doel is wel het voorjaar, maar ik wil absoluut geen druk op het overleg leggen. En dat zeggen de vakbonden eigenlijk ook. Dus het is, iedereen komt nu bij elkaar en ze gaan elkaar even in de ogen kijken. Het is vooral weer even de banden aanhalen. Zorgen dat die verhoudingen weer een beetje goed zijn. En daarna zal er weer eindeloos worden doorgesproken over deze inhoudelijke punten. Ja, maar daar kan echt van alles nog gebeuren. Het is nog één groot raadsel wat daar dan uit gaat komen. Het kan bijvoorbeeld ook dat er allemaal nog kleine deelakkoordjes uitkomen in plaats van één groot sociaal akkoord. Nou ja, we moeten het maar gaan zien.
0: Dankjewel. Verslaggever Aida Brands van de Economieredactie. Het is 7:12. De overname van de Amerikaanse filmstudio Warner Bros. Door Paramount Skydance is definitief. En daarmee ontstaat een mediagigant waar tal van bekende filmtitels en nieuwsorganisaties onder vallen. 12 Amerikaanse staten probeerden die overname tegen te houden, maar na een schikking was de weg vrij voor deze overname. Journalist Michiel Vos, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Wat voor schikking is het?
8: Ja, dat is een schikking die officieren van justitie, hoofdofficieren van justitie, ministers van justitie eigenlijk van die 12 staten hebben gesloten met Skydance, waarin ze een aantal concessies hebben weggesleept, zeggen ze zelf. Ze zeggen zelf, luister, wij kunnen nu niet meer tegen deze fusie zijn, tegen deze overname zijn, tegen de creatie van deze enorme mediagigant, omdat Skydance, Paramount, waaronder dus nu Warner Brothers gaat vallen, zegt, luister, we gaan voldoende investeren in film. En we blijven bijvoorbeeld in California. We hadden gedreigd om te vertrekken, dat gaan we niet doen. We blijven als bedrijf en dus als werkgever in California, in en rondom Los Angeles. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld de minister van Justitie, zeg maar even op statelijk niveau van de staat Californië. En die investeringen in film, dat stelt ons gerust. We denken dat Skydance genoeg films zal uitbrengen in de komende jaren. He, er is een aantal genoemd van 30 films per jaar. Dus we zullen ervoor zorgen dat we zo op die manier een beetje garanderen dat films blijven bestaan en niet alles bijvoorbeeld stream wordt. Nou, dat zijn van die zaken die hebben gespeeld. En natuurlijk werkgelegenheid voor de schrijvers, voor de producers, voor de acteurs. Dat speelt allemaal mee in deze overname. Want ja, dit is een enorme gigant en de verwachting is natuurlijk wel dat er gaat worden bezuinigd door Skydance in het nu gecreëerde bedrijf.
0: Maar zijn dan alle zorgen nu weggenomen met die schikking?
8: Nee, niet natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die hebben uitgebreid gedemonstreerd. Bijvoorbeeld de Writers Guild of America, de Unie of de vakbond van schrijvers, die hebben zich enorm verzet. De DGA, de Directors Guild, de regisseurs, hebben zich ook verzet. Dat wil zeggen, die hebben geonderhandeld. Die hebben het een beetje anders aangepakt onder leiding van hun voorzitter Christopher Nolan, de regisseur. Die hebben wat meer samengewerkt. Maar er zijn allerlei zorgen over dit bedrijf. En dat heeft ook nog te maken met journalistieke vrijheid, onafhankelijkheid liever gezegd. Want onder dit nieuwe bedrijf vallen ook nieuwsagenten die we allemaal kennen. Nieuwsprogramma's, nieuwsmediabedrijven.
0: Organisaties, ja.
8: Pardon, organisaties, veel beter woord. CNN bijvoorbeeld of CBS vallen daaronder, die we misschien wel kennen. En daar zijn ook vragen over. Blijven die onafhankelijk in dit enorme bedrijf?
0: Ja, en is daar dan wel wat over afgesproken of niet?
8: Ja, daar zijn dingen over afgesproken. Bijvoorbeeld de oude baas van CNN, Mark Thompson, die blijft. En die heeft gezegd, ik heb concessies gekregen van David Ellison. Dat is de grote baas van Skydance. Dat is de zoon van Larry Ellison. En wij bij CNN blijven onafhankelijk. Nou, bij CBS zeggen ze, is dat ook gebeurd. Maar goed, bij CBS Nieuws, de nieuwsdivisie van de grote omroep CBS, waait al een tijd een andere wind. Onder ene Barry Weiss, dat is een beetje een omstreden nieuwsbaas. En zij heeft al een wat minder onafhankelijke wind laten waaien bij CBS Nieuws. Onder andere bij het programma 60 Minutes. Misschien wel bekend, ook bij Nederlanders. Het grote soort van hoeksteen van de Amerikaanse journalistiek. En daar zijn al wel klappen gevallen. Daar zijn mensen afgetreden uit protest. En de angst is toch wel dat natuurlijk binnen dit grote, enorme grote bedrijf, onder een baas die close is met ene president Donald Trump, dat daar misschien verdere inbreuk gaat worden gepleegd op de onafhankelijkheid.
0: Dus er zijn nu wel echt wel afspraken gemaakt, maar de angst voor het knibbelen aan zowel dus onafhankelijkheid van nieuwsmedia als de situatie van de filmmakers, die is er nog steeds.
8: Die is er nog steeds. En dat is, ja, dit is een heel Amerikaans gevecht. We hebben dus geen pollen, zoals in het vorige gesprek wel naar voren was gekomen. Ja, dit is gewoon echt een gevecht geweest. Natuurlijk over heel veel geld. Een hele grote overname. Er gaan miljarden mee geboeid. En er zijn concessies gegeven. Maar nogmaals, David Ellison, de grote baas, heeft notabene in het voorjaar een diner gegeven ter ere van Donald Trump. Toen deze zaak speelde voor de mededingingsautoriteiten in Amerika en voor deze, laten we zeggen, voor de staten die protest aantekenen. En dat viel bij heel veel mensen natuurlijk wat vreemd, dat een Donald Trump, de president, aanwezig was in Washington bij een diner gegeven door deze David Ellison. En natuurlijk, een paar maanden later is de deal rond, want die moet dat bekijken, onder andere het minister van Justitie, die natuurlijk onder Trump valt. Dus ja, dit is allemaal wel heel erg beklonken, lijkt het wel, aan een tafel. Maar goed, we moeten zien. Er zijn ook natuurlijk, de markt heeft druk, voert druk uit op de ouderwetse filmmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld Warner Brothers. Maar ook de andere, Universal, Sony, die moeten allemaal aan de bak tegen de grote streamers, Netflix bijvoorbeeld. En daar zie je, dit gevecht is een beetje valt tegen de achtergrond van die grote concurrentie tussen dat soort oude filmmaatschappijen en eigenlijk de nieuwe, al niet meer zo heel nieuwe, de nieuwe streamers, de nieuwe giganten op die markt.
0: Dankjewel, journalist Michiel Vos over die overname dus van Warner Brothers door Paramount Skydance. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met een grote hoeveelheid drones en raketten.
9: In de Oekraïnse hoofdstad vielen volgens Kiev Independent minstens 2 doden. Ook zijn gebouwen, auto's en infrastructuur beschadigd. Volgens Oekraïne waren er meerdere explosies in het centrum van de stad. Vandaag is de verjaardag van de Russische president Poetin. Oekraïne had eerder al gewaarschuwd voor een grote Russische aanval deze dag. Inwoners opgeroepen schuilplaatsen op te zoeken bij luchtalarm. Een Amerikaans stel met 21 kinderen in huis is aangeklaagd voor kindermishandeling. De meeste kinderen waren via draagmoederschap geboren. Vorig jaar zijn ze al uit huis gehaald. Volgens justitie werden de kinderen urenlang in aparte kamers gehouden en mishandeld door kindermeisjes.
10: The investigations reveal that the children were being physically abused by Juan and live-in nannies, which was encouraged by suspects Juan and Zhang.
9: Het stel zou via tientallen camera's toezicht hebben gehouden op de kinderen. De zaak kwam aan het licht nadat een baby van 2 maanden met hoofdletsel in het ziekenhuis was beland. Het stel ontkent de beschuldigingen. De man zei eerder dat hij graag een groot gezin wilde.
0: Wat een bizar verhaal weer.
9: 21 kinderen, inderdaad.
0: En dan via draagmoederschap, oké.
9: Ja. Een voormalige hoge CIA-medewerker heeft honderden goudstaven gestolen van de Amerikaanse overheid met een waarde van tientallen miljoenen dollars. David Rush heeft volgens persbureau AP schuld bekend. Hij verzon een nep overheidsprogramma en vertelde leveranciers dat hij goud nodig had voor een geheime operatie. Daarvoor liet hij ongeveer 45 miljoen dollar aan overheidsgeld overmaken om goudstaven te kopen. Die goudstaven liet hij vervolgens bij zichzelf thuis afleveren. Daar kocht hij dure spullen en huizen van. En hij maakte ook verre reizen. Bij een huiszoeking werden zo'n 300 goudstaven gevonden. En de Brit Carl Bushby is na 28 jaar wandelen rond de wereld weer thuis, meldt de VRT. In 1998 begon hij te voet aan een wereldreis zonder gebruik te maken van vervoersmiddelen. Sindsdien legde hij meer dan 50.000 kilometer door 29 landen af. De laatste hindernissen, het kanaal tussen Frankrijk en Engeland, en de laatste kilometers naar het huis van zijn moeder in de plaats Hull.
11: 20 hours in the water over the last 3 days. And that's got me here to these beaches in the UK. But it's not over yet. I got to get to my mother's house in Hull. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're going to wrap it up.
0: Maar hij heeft dus gezwommen.
9: Hij heeft gezwommen, jazeker.
0: Jee.
9: Door het kanaal en ongetwijfeld.
0: Ja, dus ook door allerlei zeeën.
9: Op andere plekken dat ook wel hebben gedaan, ja. Ja, echt bizar. De reis liep ook nog eens behoorlijk wat vertraging op. Door visumproblemen zat Bushby jaren vast in Rusland. En ook de coronapandemie zorgde voor oponthoud.
0: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
12: De ochtendspits komt verder op gang. De A15 Maasvlakte Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Suurhofbrug. Richting de Maasvlakte komt dat door werkzaamheden. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En vanuit de Maasvlakte is een vrachtwagen gekanteld. En daar wordt het verkeer omgeleid via Brielle over de N218. Nou, daar is het dus ontzettend druk. De vertraging op die N218 loopt op tot meer dan een uur.
5: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Jong Oranje mag blijven hopen op plaatsing voor het EK-voetbal van 2027 in Albanië en Servië. Nederland won in Doetinchem de laatste kwalificatiewedstrijd met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. En daarmee eindigde ze als tweede in de pool. Krijgt dus de kans om zich via een play-off duel toch nog te kwalificeren. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. De kwalificatie kenden we heel wat hobbels. 4-0, dat is dan wel weer overtuigend. Wat vond je van Jong Oranje?
13: Ja, dat mocht wel een keertje, hè, zo'n overtuigende overwinning. En dat klinkt inderdaad klinkend en was ook mooi. Maar dan zeg ik er meteen achteraan, die ruime zege kwam pas een narust tot stand. Nadat Nederland eigenlijk op achterstand was gekomen, maar dat doelpunt werd dan afgekeurd. Dus het duurde ook in die wedstrijd best wel weer een tijdje voordat het goed te noemen was aan de kant van Nederland. Maar toen het liep, toen vlotte het ook wel echt lekker. En dan zie je dat dit team, deze lichting ook echt heel wat talent herbergt. En het was ook wel fijn dat ze een keer die duidelijke cijfers hadden. Dus dat het ook niet in de slotfase nog mis kon gaan. Wat ze al een aantal keren hebben gehad, hè, als je 4-0 voor staat. En toch was het echt waar zenuwslopend in die laatste paar minuten. Dat had dan weer alles te maken met wat er in Noorwegen gebeurde op het veld van Noorwegen tegen Israël. Want Nederland was virtueel al eventjes uitgeschakeld toen Israël daar op voorsprong was gekomen. Maar die Nooren die zorgden een paar minuten voor tijd voor de gelijkmaker. En dat was precies wat Nederland nodig had. In de Doetinchem keek niemand meer naar de 3-0 en 4-0 die daar gemaakt werden. Maar of die Nooren dat gelijkspel over de streep zouden trekken. Nou, dat is gebeurd. Dus opluchting vooral bij de technisch directeur Nigel de Jong, bij de bondscoach Michael Reiziger en al die spelers op het veld. Want Nederland mag naar de play-offs. Vrijdag wordt er al geloot en dan weten we wie de tegenstander is. Dat zou, ja, dat kunnen er 8 worden of 7. Bijvoorbeeld Griekenland, Turkije, Denemarken. Landen van dat kaliber. Dus dat zou moeten kunnen. Maar zeg het niet te hard met de ups en downs die Nederland heeft meegemaakt in deze kwalificatiereeks.
0: Bij de oefenwedstrijd van vannacht Argentinië tegen Benin stond helemaal niks op het spel. Maar wel een belangrijke wedstrijd vonden de Argentijnen zeker. Want de laatste interland van Lionel Messi. Wat voor een wedstrijd was dat?
13: Oh, dat was zo groot, emotioneel. De bustocht die live werd uitgezonden op de Argentijnse televisie. Die bus die stapvoets door die stad reed. Omdat er ongelooflijk veel. Het was een zee van blauwe en witte mensen die daar rond die bus liepen in die stad rond het stadion. Messi die toen al tranen op de wangen had. Zijn bondscoach Scaloni die had dat tijdens het volkslied. Vervolgens werd er in de 10e minuut werd het spel even stilgelegd om Messi nog een ovatie te geven. Het Messi bleef maar van de tribunes rollen. Nou, dan had hij ook nog 2 assists en uiteindelijk gelukkig een penalty die hij binnenschoot. Dus ook nog een doelpunt voor hem. En daarna nog een grootse show. Dus inderdaad een wedstrijd die eigenlijk nergens om ging. Maar juist om een heleboel ging. Het was een mooi eerbetoon aan Lionel Messi.
0: Ja, want die stopt als international. Maar Cristiano Ronaldo, eeuwige rivaal worden ze ook wel genoemd. Die gaat door.
13: Het is wel weer wonderlijk dat ze allebei weer zo vaak samen genoemd worden.
0: Ja. Ja, want ook nieuws over hem weer. Want Ronaldo die gaat dus juist door, heeft hij besloten. Terwijl hij eerder dus boos wegliep bij zijn nationale ploeg. Kan hij dat een beetje uitleggen?
13: Ja, daar heeft hij wel heel veel woorden voor nodig. Want het is een heel boekwerk dat hij gepubliceerd heeft op zijn socials. Lang verhaal. En hij vertelt daar eigenlijk wat volgens hem de waarheid is van wat er allemaal gebeurd is in dat trainingskamp van Portugal. Het zou gaan om, veel weten we al wel, maar het is in zijn woorden dat de bondscoach zich niet aan zijn beloftes heeft gehouden. Nou, de details eigenlijk hierin die zijn het leukst en ook wel heel veelzeggend. Want Ronaldo schrijft dat het helemaal niet waar is dat hij publieke excuses heeft geëist. Hè, dat werd gesuggereerd. Maar wel is het zo dat ze samen een lijstje overeengekomen zijn met 8 punten die de bondscoach zou moeten noemen bij de persconferentie. En nou, op dat lijstje stonden dingen als dat Ronaldo voorbeeldig en loyaal is. Welk gewicht Ronaldo heeft voor Portugal en de wereld. En nu komt de mooiste, vind ik dan. De coach die had moeten toegeven dat hij een fout heeft gemaakt om Ronaldo te laten warmlopen en niet te laten invallen. Want dat doe je niet met iemand van het statuur van Pelé en Maradona. Die namen moesten expliciet genoemd worden. Ja, dat is toch schitterend. En vooral ook het detail dat Messi dan niet in dat lijstje genoemd mag worden. Want inderdaad, die rivaliteit, nou, er zitten zoveel fijne details in. En Ronaldo komt er nu zelf mee naar buiten. Dat is ook wel weer grappig dat hij denkt dat hij hiermee zijn eigen straatje schoonveegt.
0: Ja, hij vindt het volkomen terecht dat hij dat geëist heeft.
13: Ja, precies. Nou, dat is toch fascinerend. Maar het belangrijkste is inderdaad dat hij ook heeft aangegeven dat hij nog wel door wil. En dat wat hem betreft, als hij zijn straf heeft uitgezeten, want zo is hij dan ook wel weer. Hij heeft wel door dat hij weet dat hij een schorsing of een straf gaat volgen, dat hij wel weer wil terugkeren in de nationale ploeg van Portugal. Ik weet niet of dat nou verstandig is, maar we gaan dus nog een hoofdstuk krijgen.
0: Kunnen we weer van smullen. Jan Kees, dankjewel.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
6: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: NPO Radio 1.
10: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen in veel gevallen een hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n installatie is duurzamer dan een gewone cv-ketel, maar kan op koude momenten wel bijstoken met gas. De minister van Volkshuisvesting wil de eisen voor verwarmingsketels zo aanscherpen dat een gewone gasgestookte cv-ketel niet meer voldoet. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag kreeg ze 2 keer een injectie toegediend die dodelijk had moeten zijn, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Een rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf losgekomen van de zandbank. Door het hoogtij, rond middernacht, kon het schip weer verder varen. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Zij werden met reddingsboten van de KNRM geëvacueerd. 3 bemanningsleden bleven aan boord. Zij brachten het schip vannacht terug naar de haven van Breskens.
0: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, op sommige plekken nog mist vandaag?
12: Ja, klopt. Vanochtend vooral in het noorden en westen van het land regionaal wat mist. Dat gaat de komende uren optrekken en dan komt overal de zon tevoorschijn. Er wordt een laatste vrij warme nazomerdag met de vanmiddag temperaturen van 20 graden in het noorden tot misschien wel 24 graden in Limburg. Weinig wind, een mix van wolken en zon. Echt mooi weer vanmiddag. In de avond volgt vanuit het westen regen. Dat geldt voor het hele land. Maar in het zuidoosten kunnen daar ook wat onweersbuien tussen zitten. En ook vannacht regent het nog een tijdje. Daarbij steekt er een stevige noordwestenwind op. En die noordwestenwind is er morgen ook. En dat maakt het morgen echt herfstachtig. Ondanks het feit dat er morgen ook nog wel redelijk wat zon is.
0: Ja, dus het gaat echt veranderen vanaf morgen.
12: Ja, het wordt echt een stuk kouder. Dus vanmiddag 20 tot 24 graden, morgen maximaal 15. En door die stevige wind is het morgen voor het gevoel ook een stuk kouder. Morgen dus een mix van zon en buien. Vrijdag een regenachtige dag met veel wolken en ook een stevige wind. In het weekend weer een mix van zon en buien. En die temperatuur van een graad of 15, die houden we voorlopig.
0: Johnny, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
9: Nou, niet zo goed. Het is wat drukker dan gebruikelijk. Staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meeste vertraging zien we rondom de Maasvlakte door een ongeluk en de werkzaamheden aan de Zuurhoofdbrug. Richting de Maasvlakte is de weg nog altijd helemaal dicht bij de afrit Oost-Voorne. Het verkeer wordt daar via de af- en oprit geleid. Nou, dat veroorzaakt file vanaf Spijkenisse 15 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Komend vanaf de Maasvlakte hadden we te maken met een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhoofdbrug. De weg was een tijdje helemaal dicht. Inmiddels is er weer één rijstrook vrij. Maar er staat wel een flinke file, 6 kilometer met een half uur vertraging. Heel veel verkeer rijdt om via de N218, de route via Spijkenisse, via Oostvoorne en Brielle. En dat leidt tot nogal wat vertraging. Richting Spijkenisse is de vertraging nu een uur tussen Oostvoorne en de N57. De andere kant op, richting Oostvoorne, tussen Heenvliet en de N15, nu 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd.
0: De hybride warmtepomp wordt verplicht. Zometeen onze politiek verslaggever hierover.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco. Wie doet er mee?
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
5: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: De hybride warmtepomp wordt voor veel mensen verplicht met ingang van 2029. Dat heeft minister Boekholt O'Sullivan bekendgemaakt. Politiek verslaggever Wilco Boom, waarom komt u hier nu mee?
7: Ja, het is een afspraak uit het regeerakkoord van D66, VVD en CDA. En die partijen vinden dit noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050. Ja, en daarom kiezen ze er nu voor om de normen voor cv-ketels met ingang van 2029 zo aan te scherpen dat een gasgestookte cv-ketel dan niet meer aan de eisen voldoet. Ja, en daarmee is die hybride warmtepomp dus verplicht als je toe bent aan een nieuwe ketel omdat de oude versleten is.
8: Ja, vanaf 2029. En wat we dan gaan doen is mensen die de ketel moeten vervangen, die moeten hem dan vervangen door tenminste hybride, maar het mag ook een warmtepomp zijn. Maar het gaat er wel voor zorgen dat uiteindelijk de energierekening beter in controle komt met zo'n hybride of een warmtepomp.
7: Ja, het wordt dus verplicht. Maar minister Boekholt probeert het aantrekkelijk te maken door te wijzen op de dalende energierekening voor mensen die zo'n pomp eenmaal hebben aangeschaft. Een hybride warmtepomp gebruikt nog wel aardgas, maar per woning zou je dan toch 65% minder nodig hebben. Een gewone warmtepomp gebruikt helemaal geen fossiele energie meer, maar die zijn alleen bruikbaar in supergoed geïsoleerde huizen.
6: Zo'n warmtepomp of hybride warmtepomp is echt wel duur in de aanschaf.
7: Ja, absoluut. Zo'n ding kost een klap geld. €8.000 ongeveer kost een hybride warmtepomp. En dat is 4 keer zoveel als een gasgestookte cv-ketel. Het kabinet erkent dit ook wel en heeft daarom subsidie in de aanbieding. En volgens Boekholt komt er ook een renteloze lening.
8: Rond de €8.000, dat is echt vreselijk veel geld. Dan zien we dat je ongeveer €2.000 aan subsidies daarop kan krijgen. Dan is €6.000 nog steeds heel erg veel geld. Dus we gaan heel nadrukkelijk de komende periode kijken hoe we mensen hierbij kunnen helpen. Dus bijvoorbeeld door een 0% rente af te geven. Maar ook er op tijd over te beginnen te praten, zoals nu. Dat als je ketel aan vervanging toe is, dat je ook weet dat daar een kostenpost aan vast zit, waar je dan al rekening mee kan houden.
7: Ja, €2.000 subsidie dus en een renteloze lening heeft het kabinet achter de hand. En uiteindelijk verdien je de ketel volgens de minister terug door de dalende energierekening. En ze hoopt dat mensen nu alvast gaan sparen voor als ze op zijn vroegst in 2029 een nieuwe ketel moeten gaan kopen. De verplichting geldt overigens alleen als de oude ketel vervangen moet worden. Zolang die het doet is er niks aan de hand. En de verplichting komt er ook niet voor mensen die wonen in een appartementengebouw of in een monument. Want daar is het vaak niet mogelijk om zo'n warmtepomp toe te passen.
6: Kijken we al met al ook niet naar nogal wisselvallig beleid. Want het laatste kabinet Rutte wilde de warmtepomp ook verplicht stellen. Of de hybride warmtepomp. Het kabinet Schoof schafte dat weer af. Nou komt hij dus weer terug.
7: Ja, zeker. Je mag gerust van jojo-beleid spreken. Daar is geen woord te veel mee gezegd. In de installatiebranche kunnen ze daar ook van meepraten. Daar waren ze zich eerst aan het voorbereiden op het plaatsen van heel veel warmtepompen. Nou, daar kwam het kabinet Schoof toen doorheen met het besluit om het terug te draaien. Juist omdat het voor burgers te duur zou zijn. Ja, en straks moet het dus weer wel. Minister Boekholt kan zich daarom ook indenken dat sommige mensen liever spreken van een dwangpomp.
8: En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen. En daar moeten we heel nadrukkelijk, heel zorgvuldig mee omgaan. En daar wil ik zeker mensen bij helpen.
9: Maar als het gaat over dat jojo-beleid waar we het net over hadden, kan het zo zijn dat een volgend kabinet het net zo vrolijk weer afschaft?
7: Nou ja, theoretisch kan dat natuurlijk zeker. Hè. Dat hangt er helemaal van af wanneer we weer verkiezingen hebben en welke partijen er dan vervolgens in het kabinet zouden komen te zitten. Maar zolang de verplichting nog niet is ingegaan, kan die worden teruggedraaid. Erkent Boekholt ook met zoveel woorden.
8: Nou, dit is echt vanuit dit kabinet de inzet geweest. Stond ook in het coalitieakkoord dat we dit zouden gaan doen. Dus dit is eigenlijk een logische uitwerking daarvan. En wat we zeggen is, we zoeken een manier die ook voor mensen te dragen is. En die uiteindelijk leidt tot een lagere energierekening dan als je het niet zou doen.
10: Maar hier gaat dus komende jaren niks aan veranderen?
8: Zolang wij zitten gaat daar niks aan veranderen.
7: Ja, zolang dit kabinet zit, gaat er niks aan veranderen. Het blijft dus nog even spannend of deze hybride warmtepomp straks echt verplicht is. Maar als dit minderheidskabinet de rit uitzit, zijn de volgende Kamerverkiezingen pas in 2030. En dan is de verplichting al meer dan een jaar van kracht.
9: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boon.
11: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
12: Mail naar r1jm@nos.nl.
13: Ik luisterde net naar de radio en er is iets wat me een beetje verbaast.
11: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
14: Wie bepaalt het eigenlijk dat die woorden wel of niet kunnen?
12: Reactie aan de redactie.
15: Tussen 9 en half 10.
16: Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
9: Na wekenlange aanvallen op Saoedi-Arabië krijgt het land militaire steun. Bondgenoten Turkije en Pakistan beloven troepen te sturen. De Golfstaat wordt vanuit Jemen bestookt door de militante Houthis. En ook vannacht heeft Saoedi-Arabië weer ballistische raketten op de hoofdstad onderschept. Arabist Leo Quarten, goedemorgen.
17: Hi, goedemorgen.
9: Waarom schieten deze bondgenoten Turkije en Pakistan Saoedi-Arabië te hulp?
17: Ja, nou, twee maanden geleden hebben ze een verdrag gesloten in Mekka, het zogenaamde Mekka-pact, waarbij dus Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië elkaar beloven elkaar bij te staan in geval van een aanval. Als één van die landen wordt aangevallen, dan zullen alle drie bijspringen. Dus dat is het, een soort NAVO-verdrag.
9: En dus komen hun afspraken gewoon na, dat is in het kort gezegd.
17: Ja, maar zo gemakkelijk is het niet. Want het staat natuurlijk heel mooi op papier. Maar ja, nu is er ineens een test, hè, doordat Saoedi-Arabië aangevallen wordt. Verdrag moet nu echt leveren. We moeten nu echt zien dat Pakistan en Turkije inderdaad Saoedi-Arabië gaan helpen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe gaan ze Saoedi-Arabië helpen? Gaan ze Saoedi-Arabië helpen door het land te verdedigen tegen die Houthi-aanvallen? Of gaan ze een stap verder en gaan ze de grens over, sturen ze boots on the ground, die in Jemen de Houthis een lesje gaan leren. Dat laatste, dat lijkt er niet op, maar we weten natuurlijk niet precies wat er onder het pact valt.
9: Nou, want Saoedi-Arabië wordt dus voornamelijk vanuit de lucht aangevallen.
17: Ja, wordt vanuit de lucht aangevallen. Maar wat we hebben gezien in Jemen natuurlijk is dat de Houthis belangrijk grondgebied hebben veroverd de afgelopen weken. Grenzend aan de Bab el-Mandeb. Dus dat is de nauwe doorgang tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Waar heel veel tankers doorheen gaan. Ook heel veel Saoedische tankers. En de Houthis hebben gezegd tegen de Saoediërs van jullie tankers mogen er niet door. Want we willen druk op jullie uitoefenen, want jullie hebben een blokkade opgeworpen tegen het gebied wat wij in de handen hebben, de Houthis. Ja. Er komt geen voedsel binnen, er komt geen brandstof binnen. Dat is eigenlijk, ze gebruiken het als pressiepunt voor de Saoediërs.
9: Dus hoe het gaat gebeuren, dat is nog even de vraag. Maar ze hebben gezegd, we helpen Saoedi-Arabië. Tegelijkertijd zijn Turkije en Pakistan ook een bemiddelende rol aan het spelen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Dus hoe moeten ze dat rijmen? Want Iran, de Houthis en Iran, die hebben ook weer een link.
17: Die hebben zeker een link. Het zijn bondgenoten. En de Houthis zijn een hele goede bondgenoot van Iran. De Iraniërs die kijken natuurlijk nauwgezet toe van wat is hier aan de hand. En hun rode lijn is eigenlijk van oké, we accepteren dat Pakistan bijvoorbeeld, dat eigenlijk de belangrijkste bemiddelaar is tussen Iran en de Verenigde Staten in de oorlog, dat die troepen sturen naar Saoedi-Arabië en dat ze Saoedi-Arabië verdedigen, maar de rode lijn is dat ze de grens over zouden gaan en Houthi-doelen zouden gaan aanvallen. Dat is de rode lijn voor Iran. Overigens is het wel zo dat, we hebben het over Pakistan op dit moment, er waren al 10.000 tot 20.000 man troepen, Pakistanse troepen in Saoedi-Arabië. Die zijn er al heel erg lang, al tientallen jaren eigenlijk. En die zijn ook een beetje, er zijn er meer gestuurd naar Saoedi-Arabië vanwege de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten, waardoor dus ook Saoedi-Arabië is geraakt. Dus wat dat betreft, het gaat meer over nog hele specifieke troepen van Pakistan en de rol die ze gaan spelen.
9: Dat Saoedi-Arabië deze hulp nu eigenlijk inroept, betekent het ook dat ze het willen opschalen, die oorlog met de Houthis?
17: Dat is wel duidelijk. Tot nu toe vechten ze de oorlog in Jemen, met name via hun bondgenoten daar. Het nationale leger van Jemen. Dat is dus niet van de Houthis, maar juist de tegenstanders van de Houthis. Maar ja, goed, we zeggen dan het nationale leger van Jemen, maar eigenlijk zijn het acht milities die vechten met z'n achten tegen de Houthis. En die krijgen alle steun van Saoedi-Arabië. Maar onderling hebben die milities hebben natuurlijk ook andere agenda's. Ze komen uit andere delen van Jemen. Maar Saoedi-Arabië zelf stuurt geen troepen naar Jemen. Ja, ze steunen inderdaad het offensief wat het nationale leger van Jemen op dit moment lanceert tegen de Houthis. Vanuit de lucht. Maar ze sturen geen grondtroepen.
9: Dank voor de uitleg, Arabist Leo Quarten. Dorpen in Groningen trekken aan de bel over hun bereikbaarheid, schrijft RTV Noord.
15: Sinds 2020 zijn in de provincie 342 bushaltes verdwenen. Vooral in de gemeente Groningen en Oldambt zijn veel haltes geschrapt. Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen. Vooral scholieren, ouderen en mensen zonder auto zijn afhankelijk van de bussen. Volgens de OV-beheerder worden sommige haltes te weinig gebruikt. Door die te schrappen zouden verbindingen sneller en aantrekkelijker worden. De stichting vindt dat bij het schrappen van haltes niet alleen moet worden gekeken naar het aantal reizigers, maar ook naar de leefbaarheid van kleine dorpen. De Waddenstraat in Haarlem ligt bezaaid met opgestapelde banken, volle vuilniszakken, rommel en glasscherven, schrijft NH Nieuws. Bewoners zijn het zat.
16: Mensen die hier nog wonen, die gooien dan van 3 hoog vuilniszakken en ander afval gewoon naar beneden op straat. Maar ja,
18: kan dat niet?
16: Nee, als je een beetje beschaving hebt, dan doe je dat niet. Dit is circa 4 weken al aan de gang. Het is ook onhygiënisch. Het is niet alleen een rotgezicht, maar het is ook gewoon smerig.
15: Er staan 4 flatgebouwen die de komende maanden worden gesloopt. Daarom moesten bewoners de afgelopen tijd hun huis uit. In plaats van hun rommel op te ruimen of netjes de vuilophaaldiensten bellen, laten sommigen dus grote bergen vuil achter. Op de begraafplaats in het Zuid-Limburgse plaatsje Schinnen is het een bende. Een van de velden is volgens L1 Nieuws compleet omgeploegd door wilde zwijnen. Die vroeten met hun snuit door de aarde en duwen grafstenen omver. De regionale omroep sprak met Nico van 88. Afgelopen zomer overleed zijn vrouw en haar graf is nu helemaal overhoop gehaald. Het lijkt wel een slagveld, zegt hij. Nico heeft zelf 5 dieren zien lopen en is bang dat het er meer zullen worden als ze jongen krijgen. Het kerkbestuur laat weten dat ze samen met de gemeente Schinnen een nieuw hek gaan neerzetten. Tot die tijd worden de zwijnen op afstand gehouden met akoestische afschrikmiddelen. Herrie dus. En wat de week van hun leven moest worden, is voor leerlingen van de middelbare school in Enschede uitgelopen op een flinke teleurstelling, lezen we bij RTV Oost. Hun werkweek in Parijs eindigt al na 1 nacht. De oorzaak? Bedwantsen. Een aantal leerlingen heeft de nacht daarom in de lobby doorgebracht. De school heeft samen met de reisorganisatie gezocht naar een andere accommodatie. Maar omdat de meeste leerlingen liever naar huis wilden, is besloten de werkweek af te breken. Ook een gepland bezoek aan Disneyland gaat daardoor niet door. Leerkrachten zouden in tranen zijn uitgebarsten. Opvallend is dat ouders vooraf al hadden gewaarschuwd voor het hotel vanwege slechte reviews.
9: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
18: Er zijn nog altijd flinke verkeersproblemen rondom de Maasvlakte. Vanuit de Maasvlakte is er weer één rijstrook vrij bij de Zuurhofbrug. Daar gebeurde afgelopen nacht een ongeluk. De vertraging vanuit de Maasvlakte is nog een half uur. De andere kant op vanuit Rotterdam, tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug, nu 15 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Verder loopt het verkeer ook vast op de wegen die daarop aansluiten. Op de omrijroutes ook, de N218 met name bij Brielen. En ook op de N57 richting Rotterdam tussen Rokanje en de A15... nu 8 kilometer file met een half uur vertraging. Voor de rest verloopt de ochtendspits redelijk normaal. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Apeldoorn herdenkt vandaag een vliegramp waar lange tijd over werd gezwegen. Op 7 oktober 1946 stort een militair vliegtuig neer op de gymzaal van het Christelijk Lyceum. Meer dan 20 jongens die daar op dat moment aan het sporten zijn, komen om het leven. En ook de piloot overleeft het niet.
20: De onverantwoordelijke roekeloosheid van een militair vlieger was oorzaak van een schrikkelijke ramp die in Apeldoorn een groot aantal gezinnen in diepe rouw dompelde. Zijn toestel stortte neer op een school. De benzine vloog in brand. En in de vuurzee die ontstond, verloren 24 kinderen het leven.
9: Een fragment over de begrafenis destijds in het Polygoonjournaal. Dies Grivioen, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
9: U bent inmiddels 80. U was toen net geboren toen het gebeurde. Wat weet u over wat er gebeurde op 7 oktober 1946?
21: Nou ja, ik weet natuurlijk de verhalen van mijn moeder en mijn oma erover. En dat zijn hele nare verhalen. En ja.
9: Wat vertelden ze? Wat er was gebeurd?
21: Nou, het was natuurlijk gewoon de enorme schrik van... Iedereen in Apeldoorn heeft op een gegeven moment dat vliegtuig gehoord... wat heel laag overkwam en wat een paar keer... hij is wel 3 keer over de HBS gevlogen. Toen hij neerstortte de derde keer. Maar iedereen kende dat geluid. En op een gegeven moment werd mijn oma gewaarschuwd... dat haar zoon dus bij de getroffen jongens was... En nou ja, het was natuurlijk vreselijke paniek naar het ziekenhuis. En daar je kind aantreffen met alle andere jongens die zwaar gewond zijn van brandwonden en dergelijke. En dan het sterven. Hè. Diezelfde dag zijn eigenlijk alle jongens die gewond waren gestorven. Van de bijna 30 leerlingen. Er zijn er 22 gestorven. Ik hoorde in het journaal 24, maar dat klopt niet. Nee. Maar dat was natuurlijk waarschijnlijk omdat veel kinderen stonden op leven en dood. Maar een aantal hebben het wel gehaald, een stuk of 5 kinderen. Die dus, en de gymleraar zelf, die nog een keer de school ingelopen is om kinderen te zoeken. En eigenlijk zijn hele leven heeft gevonden dat hij... had moeten sterven in plaats van alle jongens.
9: Ja dus het heeft enorm nagewerkt. Maar hoe kwam het dat het ongeluk gebeurde? Weet u dat?
21: Precies weet ik dat niet. Ik weet wel dus dat de vlieger... Het was in de tijd dat de Duitse oorlog met Duitsland was voorbij. Maar de toestand met Nederland-Indië nog niet... Hè? Dus Nederland wilde Indië behouden en was bezig om ook oorlogsvliegers op te leiden voor de strijd daar. De piloot van dit vliegtuig werd dus opgeleid als oorlogsvlieger. Op het moment dat hij daar klaar mee was en goedgekeurd was om naar Indië te gaan, was hij daar zo euforisch over en wilde het aan zijn moeder vertellen. Maar hij had als opdracht om... toen hij klaar was, dus om een proefvlucht te maken over de Noordzee. Hij kwam vanaf vliegveld Valkenburg, dat ligt bij Katwijk, dus vlakbij zee. Dus daar kon hij geen huis tegen of wat dan ook. Een veilige vlucht over de Noordzee mocht hij maken, een proefvlucht. Maar hij wilde uit zijn euforie gewoon zijn moeder informeren over dat hij geslaagd was. En die woonde in Apeldoorn, vlak achter de school. Dus vandaar dat de piloot daar kwam. Onterecht.
9: Ja, en toen ging het dus fout. Is hij tegenaan gereden?
21: Met een vleugel is hij tegen de schoorstenen aangevlogen. En vervolgens is dus die benzinetank leeggelopen boven de gymzaal. En het vliegtuig zelf is neergestort achter de school. De piloot kwam om. En zijn moeder, die er dus vlakbij woonde, is ook meteen van schrik gestorven. Een drama aan twee kanten, ja.
9: Ja, en werd daarover gesproken later?
21: Nee, absoluut niet. Op school kregen de kinderen, zodra ze weer op school kwamen, de orde om te zwijgen over de ramp. Onderling praten ze natuurlijk een beetje daarover, maar het mocht niet. Het moest stilgezwegen worden. Ja, en dat was natuurlijk na de oorlog was er zoveel leed dat de strategie van de GGZ was ook eigenlijk stilzwijgen. Dat is de beste manier om te verwerken.
9: Ja, daar denken we nu natuurlijk heel anders over. Sterk nog, vandaag is er dus een herdenking. 10 jaar geleden was hij er ook al, hè, bijvoorbeeld, toen voor het laatst. Wat betekent het voor u dat er nu wel zo'n soort herdenking is?
21: Nou, 10 jaar geleden was het eigenlijk de bedoeling dat het op zou houden. We hebben toen daarna eigenlijk met nabestaanden zelf, omdat we daar behoefte aan hadden, hebben we nog een aantal keren zelf de herdenking georganiseerd. Maar ja, op een gegeven moment, het is lang geleden, dus mensen worden oud. En toen hebben we dat ook maar afgeblazen. En nu dus opeens weer deze herdenking. En wat dat betekent, ik dacht eerst van, ik wil dit niet meer. Het hoeft niet meer. Het is geweest, hè, op een gegeven moment. Maar dan kruipt toch die hele angst van vroeger, zoals bij ons thuis, het ongeluk niet verwerkt werd. En dat wil zeggen dat je continu een soort gigantisch verdriet of zo hebt. En dat is bij mij in mijn lijf geschoten. En dat is net alsof er een vliesje is weggehaald van die wond. En dat komt dan helemaal weer boven. Ja, dus dat doet de herdenking met mij. Maar we gaan dus ga ik er zo meteen wel naartoe. En dan is het toch even stilstaan bij zowel alle jongens die overleden zijn, maar ook de hele, dit is 80 jaar verder. Dus ja. Ik heb zelf ook al die narigheid meegemaakt van de mensen daaromheen, dat grote verdriet. En het is als het ware dat je die ook herdenkt. En het is een soort herdenken en herkennen ook het verdriet. Erkenning vinden voor het verdriet.
9: Ik wens u sterkte toe en toch ook een mooie ochtend.
21: Ja, dat zal goed lukken.
9: Dank u wel. Dies Griffioen over de vliegramp in Apeldoorn op 7 oktober 1946.
0: NPO Radio 1.
2: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
22: Ja, en ik.
0: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
2: Ja, is deze persoon ook gepubliceerd?
22: Nee.
0: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
23: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
0: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
23: En ik denk met een reden ook wel.
0: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
24: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
25: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
26: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
24: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
27: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
28: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
4: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: NPO Radio 1.
10: Astrid Kersenboom.
8: Het NOS Radio 1-journaal.

0: banking.
1: NPO Radio 1.
2: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen. De aanslagen van Hamas van 7 oktober 3 jaar geleden worden herdacht. En werkgevers en werknemers gaan vandaag weer met het kabinet om tafel. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
4: Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de vakbonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van die bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard euro. Het kabinet vindt dat de sociale partners moeten meewerken aan een akkoord met besparingen. Werkgevers en werknemers zijn het eens met het kabinet dat er sowieso iets moet gebeuren aan de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen voor de WIA. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte en zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het ging om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Hij zegt dat er snel een telefoontje komt met Moskou. Een rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf losgekomen van de zandbank. Door het hoogtij rond middernacht kon het schip weer verder varen. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Zij werden met reddingsboten van de KNRM geëvacueerd. 3 bemanningsleden bleven aan boord. Zij brachten het schip vannacht terug naar de haven van Breskens. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. De minister van Volkshuisvesting wil de eisen voor verwarmingsinstallaties zo aanscherpen dat een gewone gasgestookte cv-ketel niet meer voldoet. De nieuwe regels gelden alleen wanneer een cv-ketel moet worden vervangen en gelden niet voor bewoners van appartementen en monumenten. Daar is het vaak moeilijker om een warmtepomp te installeren. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren misdroegen supporters van Guatemala zich in de wedstrijd tegen Suriname. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen. Werd de wedstrijd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. Infantino zegt de Surinaamse bond te steunen en hij pleit voor afschrikwekkende maatregelen tegen racisme en discriminatie. Wat voor maatregelen de FIFA gaat nemen is nog niet bekend. Het weer op veel plaatsen nog mistig. Later zijn er zonnige perioden. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wolken, zon en buien. Het is dan een paar graden koeler.
3: Verkeersinformatie Wijnand Zwaan.
5: Het ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Het staat nog steeds behoorlijk vast rondom de Maasvlakte door de problemen met de Zuurhofbrug. Richting de Maasvlakte is de vertraging ruim een uur tussen Spijkenisse en de brug. Verder loopt het verkeer ook vast op de omleidingsroutes, de N218 bij Brielen met name. Ook daar kan de vertraging oplopen tot een uur of wel meer. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Barneveld nu 7 kilometer met een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. En er was een aanrijding op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. De linkerrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden. Daar staat file vanaf knooppunt Hoflied en de vertraging is 20 minuten.
3: De terreuraanslagen van Hamas van 3 jaar geleden spelen een grote rol bij de verkiezingen in Israël. Zo docent internationale betrekkingen Peter Malcontent erover.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
9: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
0: Wat samen leven.

0: ze met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
6: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
8: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Bij de terreuraanval van Hamas van 7 oktober werden 1200 mensen gedood en 251 anderen meegenomen naar Gaza. Nu, 3 jaar later, speelt het een grote rol bij de verkiezingen. Vooral ook met de vraag, had het voorkomen kunnen worden? Over een paar weken gaan de Israëliërs voor de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog naar de stembus. Universitair docent Peter Malcontent, gespecialiseerd in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: De afgelopen weken verschenen de berichten in de media dat Netanyahu, de premier, zou hebben geweten over een op handen zijnde aanval. Wat is zijn verweer?
11: Nou, zijn verweer is dat hij het juist sinds 7 oktober heel goed heeft gedaan. En dat hij natuurlijk helemaal niet gewaarschuwd was dat hij op zijn bed lag op die ochtend van 7 oktober. En veel te laat gewekt is door de veiligheidsdiensten en het leger. Dus wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten. Dus die kant wijst hij elke keer op. En wat hij ook heeft gedaan is dat hij een beetje het frame van de oorlog veranderd heeft. Aanvankelijk was het natuurlijk vooral een oorlog en een gebeurtenis ook, 7 oktober, die als een enorme schok werd ervaren, als een traumatische gebeurtenis werd ervaren. En door sindsdien ook te spreken van de War of Revival, de oorlog van de wederopstanding, probeert hij eigenlijk het verhaal naar zich toe te trekken door te zeggen van, kijk eens, we moeten zien wat we na 7 oktober eigenlijk bereikt hebben. Israël is de sterkste staat militair van het Midden-Oosten geworden. Dat heeft 7 oktober ook meegebracht.
10: U heeft het al over dat trauma, het collectieve trauma kun je wel zeggen, diep geworteld in Israël. 1200 mensen dus die zijn omgekomen en 251 Israëliërs die als gijzelaar werden meegenomen naar Gaza. Nou, bijna een jaar geleden liet Hamas de laatste gijzelaar vrij, maar voor heel veel gijzelaars en hun families is het nog lang niet voorbij, want zij leven nog elke dag met de trauma's. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Zwolf sprak erover met Maxim Harkin, die ruim 2 jaar gevangen zat in Gaza.
12: צעקות אללהו אכבר, אללהו אכבר, צרחות של אנשים, בכי.
13: God is de grootste, riepen ze. En mensen schreeuwden, huilden en smeekten om niet gedood te worden.
12: בקשות לא להרוג, להשאיר בחיים.
13: Ik spreek Maxim Harkin in de woonkamer bij zijn moeder thuis. Hij was in de ochtend van 7 oktober 2023 op het Nova Muziekfestival vlakbij Gaza. Duizenden festivalgangers zijn aan het feesten als Hamas ineens aanvalt. Op beelden van die dag is te zien dat mensen op de vlucht slaan. Maxime is een van hen. Hij probeert nog een vriend te helpen, maar ze komen vast te zitten. Zijn vriend wordt gedood en Maxime wordt ontvoerd naar Gaza. Over de volledige lengte van de weg zag ik lichamen liggen en heel veel bloed. Hij werd in de eerste maanden vastgehouden in woningen boven de grond. En daarna in tunnels onder de grond. Ik heb een jaar en 4 maanden doorgebracht zonder naar boven te gaan. Zonder de zon te zien, zonder daglicht en zonder de wind te voelen. Maxime verschijnt in 2 propagandavideo's van Hamas. En in een van die video's is hij te zien in een tunnel met een bebloed verband om zijn hoofd.
14: Shit.
13: Ik ben een gevangene die is gebombardeerd, vertelt hij in die video. Allemaal in scène gezet, vertelt hij me nu. Het was tomatensaus en geen echt bloed. Ik zou het liever hebben opgegeten, vertelt hij met een kleine glimlach.
12: Hij heeft iemand die vlieg gehoord zijn met.
13: Na ruim 2 jaar komt Maxime vrij. De opluchting is groot. Maar de echte strijd is toen pas begonnen, zegt hij. Nu moeten we vechten voor onze mentale en lichamelijke gezondheid. En van die van onze families. Toen Maxime thuis kwam, woog hij zo'n 50 kilo. En nog steeds eet hij amper, slaapt hij weinig en bezorgen de meest alledaagse dingen hem flashbacks. Bepaalde kleuren, geuren, echt van alles eigenlijk. Hij krijgt hulp van de overheid en allerlei particuliere initiatieven. Maar een kant-en-klaar herstelpakket, ja, dat bestaat niet, vertelt Elia Kadish. Ze werkt voor de organisatie 255, die voormalige gijzelaars en hun families bijstaat. Er bestaan volgens haar allerlei inzichten, maar een gebeurtenis zoals op 7 oktober 2023 heeft niet eerder plaatsgevonden. Waarbij zoveel burgers zijn blootgesteld aan zoveel geweld. En daarom is het afwachten hoe dit trauma zich ontwikkelt. En dat vormt een uitdaging voor de behandeling ervan. En dus is het vooral in gesprek blijven en kijken waar behoefte aan is. Maxime is inmiddels op zijn balkon gaan zitten om een sigaret te roken. Wat hem nu vooral helpt is de liefde en de steun die hij krijgt van de mensen in Israël. Maar degene die hij op 6 oktober 2023 was, een dag voor de terreuraanval van Hamas, diegene zal hij nooit meer worden. De herinneringen wissen is onmogelijk, hoe graag ik dat ook wil.
10: Maxime Harkin. Universitair docent Peter Malcontent. Het is dus een trauma, niet alleen voor de rechtstreeks betrokkenen, voor heel Israël. Die berichten dat Netanyahu was gewaarschuwd, maar niks heeft gedaan, die maken heel veel los. Heeft het ook invloed op de peilingen?
15: Het is heel moeilijk om precies om aan te geven of dat nou de oppositie heel veel steunt. Als je kijkt naar de peilingen wat dat betreft, precies dezelfde situatie als we eigenlijk al een jaar of 6, 7 zien. Dat is dat je eigenlijk twee blokken hebt. Een oppositieblok en een regeringsblok die elkaar in evenwicht houden. Dus dat zal na die verkiezingen ook best wel problemen op gaan leveren opnieuw over hoe dan nu verder. Welke regering of welk blok eigenlijk voldoende sterk is om te kunnen regeren. Maar wat in ieder geval wel als een paal boven water staat, is dat voor heel veel mensen 7 oktober en wie nu eigenlijk waar verantwoordelijk voor is, wel mee wordt genomen in het stemhokje. Het is wel een vraag die bij velen als eerste opkomt als men straks gaat stemmen. Het probleem is alleen dat niemand precies weet wie nou eigenlijk waar verantwoordelijk voor is. Behalve dan dat Netanyahu de schijn tegen heeft.
16: En de oppositie wil daarom ook heel graag een onderzoek, echt een staatsonderzoek naar alles wat er in die tijd gebeurd is. Zijn ze verder nog van plan om iets te vragen? Wat willen ze verder?
15: Dat is als er een regering komt die gedomineerd wordt of in ieder geval opgezet wordt door dat oppositieblok, dan is het eerste wat die regering gaat doen is inderdaad zo'n staatsonderzoek instellen. Want Netanyahu heeft tot nu toe eigenlijk gezegd van nou, ik wil wel een onderzoek, maar dat is een onderzoek waar wij als regering of in ieder geval als regeringspartijen controle over willen hebben. Nou ja, dat oppositieblok heeft gezegd, iedereen moet met de billen bloot. Dat betekent, er moet een staatsonderzoek komen. Dat gaat bekijken wat er precies is gebeurd. Wie heeft gefaald en waarom. En dat kan inderdaad heel negatief voor Netanyahu en zijn coalitiepartners uitpakken. Dus dat is de schijn die hij tegen heeft. Hè. Dus de vraag is toch, of in ieder geval het idee is toch, ja, waar rook is vuur. En daar hebben ook al die verhalen die de afgelopen tijd zijn verschenen over waarschuwingen vanuit de Emiraten, waarschuwingen vanuit Egypte, van er komt iets aan vanuit Hamas, toe bijgedragen.
16: Dank. Peter Malcontent, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Terugkeer van afgewezen asielzoekers wordt een belangrijker onderdeel van het asielbeleid, schrijft de Telegraaf.
17: Asielminister Van den Brink wil harder optreden tegen mensen die hun terugkeer bewust tegenwerken, bijvoorbeeld door reisdocumenten weg te gooien. Hij wil dat het strafbaar wordt. In sommige gevallen kunnen mensen 6 maanden cel krijgen. Leverartsen slaan in het AD alarm over de groene knolamaniet. Deze veel voorkomende paddenstoel lijkt op een wilde champignon, maar is een van de giftigste paddenstoelen ter wereld. Het aantal slachtoffers is nu al ongekend hoog, schrijft de krant. 1 persoon is overleden. Nog eens 8 mensen kwamen in het ziekenhuis terecht. Tientallen kinderen in Alblasserdam mochten gisteren laat opblijven om te demonstreren. De gemeente wil 12 speeltuinen sluiten omdat de toestellen niet meer aan de eisen voldoen. Geld voor nieuwe is er niet. De kinderen balen is te zien en te horen bij Hart van Nederland.
18: Tweede individu van je huis is dus echt super belangrijk. Daarom gaan jullie van de gemeente vragen, willen jullie alsjeblieft de speeltuin houden? Dat zou mij en alle andere kinderen erg gelukkig maken.
17: Een online petitie is volgens Hart van Nederland honderden keren ondertekend. Een Amerikaans stel met 21 kinderen in huis is aangeklaagd voor kindermishandeling. Dat meldt persbureau AP. De meeste van die kinderen waren via draagmoederschap geboren. De moeders werd niet verteld dat het stel tegelijkertijd met veel andere draagmoeders werkte. Vorig jaar zijn de kinderen uit huis gehaald. Volgens justitie werden ze urenlang in aparte kamers gehouden en mishandeld door kindermeisjes.
19: The investigations reveal that the children were being physically abused by Juan and live-in nannies, which was encouraged by suspects Juan and Zhang.
17: De zaak kwam aan het licht nadat een baby van 2 maanden met hoofdletsel in het ziekenhuis was beland. De Franse DJ David Guetta is opnieuw uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld door het Britse magazine DJ Mag. Het is de 6e keer dat Guetta de titel krijgt. Hij laat de Nederlander Martin Garrix achter zich, die werd 2e. En Armin van Buuren eindigde dit jaar wel bovenaan een andere lijst van DJ Mag. Hij werd gekozen als beste trance DJ. De lijst wordt gekozen door fans van over de hele wereld.
16: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
20: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het zuiden van het land, veroorzaken gemiddeld 10 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht zien we wat extra vertraging door de langdurige werkzaamheden tussen de afrit Veghel en Knoopendijl. Nu 1.5 uur extra reistijd. Rondom de Maasvlakte is nog altijd veel oponthoud op de A15 richting Europoort. Tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug nu ruim 1 uur extra reistijd. En er gebeurde een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht nu nog 12 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
16: Bijna iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een eigen huis. 5 jaar na het eerste grote woonprotest in Amsterdam gaan demonstranten zaterdag opnieuw de straat op. Gisteravond werden in poppodium Paradiso daarvoor al spandoeken gemaakt, zag verslaggever Vincent van Rijn.
21: We hebben karton.
22: Karton dus.
21: Wilt u, is de grote tekst?
0: tekst of een korte zin?
21: Zijn zo'n 7 woorden ongeveer.
0: 7 woorden, dan heeft hij wel een groot bord nodig. Dan ga ik dit even snijden.
22: Bij de ingang van de grote zaal van Paradiso krijgen mensen stiften, verf en kartonnen borden.
21: Ja, heel mooi.
0: Mooi bord, toch?
21: Ja.
22: Woonrecht is echt. Ja. Klein bordje, zwarte letters. U dacht niet, ik neem een heel groot bord en ik zet het daarop?
21: Ik moet ook nog zo meteen op de fiets terug.
0: Bevries de huren. Ik werk als zzp'er in de culturele sector. Oké, dat is niet lucratief. Je doet het niet voor het geld. Maar ik ben meer dan de helft maandelijks kwijt van mijn inkomen aan huur. En ik word er echt wel heel gestrest van. Stop hiermee. Mensen willen gewoon kunnen leven.
22: Wat staat er bij u op het bord?
0: Ook wij hebben alle sleutels. De afgelopen weken was natuurlijk heel erg in het nieuws in Spanje dat er... er was een huisuitzetting van die Marie Carmen van 87. Er zijn nog steeds grootschalige tentenkampen, protesten bezig. In Madrid en Malaga onder andere. Zij riep op een gegeven moment, tenemos todos las llaves. We hebben alle sleutels, we stonden daar zo mee te rinkelen. En ik denk dat het een heel symbolische, krachtige kreet is. Om uit te gaan eigenlijk van wat het collectief kan doen als je in opstand komt tegen bizarre situaties, in dit geval omtrent wonen.
22: In deze hoek staat een jongen nog heel druk na te denken wat er op het protestbord moet komen. Het gaat u wel aan het hart.
23: Oh ja, ja, zeker.
22: En waarom? Heeft u er zelf ook last van?
23: Ik ben zelf ook stadsnomaat, dus het raakt me wel.
22: Wat houdt stadsnomaat in?
23: Ja, dat je van hot naar her gaat, van plek naar plek en geen vaste plek hebt eigenlijk.
22: Elke dag is weer spannend voor u?
23: Elke week? Gelukkig niet elke dag, maar soms dagelijks, soms wekelijks en soms maandelijks, ja.
22: Hoe moeilijk is het om een vaste plek te krijgen?
23: Erg moeilijk. Ik vind überhaupt dingen regelen al een uitdaging, dus laat staan op deze woningmarkt. Maar...
22: Het woningtekort in Nederland bedraagt zo'n 400.000 woningen. En de organisatie hoopt dat een flink deel van de woningzoekers naar het landelijke protest komt. 5 jaar geleden gingen naar schatting 15.000 mensen de straat op. En dat klonk toen zo.
24: Echt een applaus voor jezelf. Super dat jullie er allemaal zijn.
25: Ja,
24: we moeten met z'n allen blijven strijden voor betaalbare woningen.
25: Fuck de woningmarkt. Wonen is een recht.
22: Organisator Fred Gersteling was er toen ook al bij en is nu druk bezig met zijn bord.
26: Ja, het is bijna af, maar het wordt groen van schimmel, blauw van kou en paars van woede.
22: Want die woede die heeft u?
26: Absoluut. Als je ziet hoe het erbij staat. Een gigantische dakloosheid en het neemt alleen maar toe. En eigenlijk gebeurt er... Heel weinig.
22: Er zijn sinds 5 jaar geleden ook wel maatregelen genomen. Er is wel wat gebeurd. Verhuurdersheffing is afgeschaft. Vaste huurcontract is in principe de norm geworden.
26: Nee, dat klopt. Dat is inderdaad een resultaat die demonstratie van 5 jaar geleden hebben opgeleverd. Maar het heeft niet opgeleverd dat het probleem verholpen is.
22: 5 jaar geleden waren de problemen ook al groot. Toen was er een groot protest. Je kunt ook zeggen, ja, het heeft niet echt geholpen.
26: Nou, er zijn wel een aantal successen daar toen nagekomen. Maar die druk op de ketel is helaas niet genoeg geweest. En dat moeten we dus ook afspreken op deze demonstratie. We gaan niet naar huis en denken, nou, we hebben het gedaan. We gaan door.
16: Een verslag van Vincent van Rijn over de voorbereidingen op dat protest van zaterdag. Na 9:30, Stand.nl, vandaag met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen.
27: Goedemorgen, Astrid. De stelling is vanochtend, ik wil best burgerreservist worden. Over 4 jaar zou Nederland 130.000 van die burgerreservisten moeten hebben. Een meerderheid van de Kamer stemde daar gisteren in een motie van het CDA ook voor. Een burgerreservist, dat is iemand die wordt opgeleid om hulp te verlenen bij rampen of crisis. Hè. Dus jij en ik, wij volgen dan een cursus en dan leren we allerlei vaardigheden waardoor we kunnen helpen als zeg maar, de pleuris uitbreekt. Nou, is er al langer de wens in Nederland om die maatschappelijke weerbaarheid, zoals dat dan heet, te vergroten. De overheid had vorig jaar nog die campagne, Denk vooruit, om mensen voorbereid te laten zijn op noodsituaties. Zodat je zelf je de eerste 72 uur kunt redden. Nou, dit is dus ook om anderen daarbij te helpen. Meer dan de helft van de Nederlanders blijkt trouwens nog geen noodpakket te hebben. Dus ja, of we er echt mee bezig zijn, dat kun je je afvragen. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd of die animo daar dan wel groot genoeg voor is om burgerreservist te worden. Ik ben benieuwd of u zelf die behoefte voelt. En zo ja, wat zou u dan graag willen leren? Zou u daar geld en tijd voor over hebben? Want dat kost wel geld, zo'n cursus. Het kan ook zijn dat het bedrijfsleven dat betaalt voor je, dus dat je gesponsord wordt. Ik ben benieuwd, vindt u dit soort oproepen vanuit de overheid misschien ook wel een beetje, ja, bangmakerij, betuttelend, dat kan natuurlijk ook. Dan wil ik dat ook graag van u horen. De stelling is dus, ik wil best burgerreservist worden. 0800-1101. U kunt het laten weten in het Spraakmakerscollectief of door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl.
1: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Het is vandaag woensdag gehaktdag tijdens de Week van Ons Eten. Bekend van vroeger, nog steeds van nu. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
7: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Het is vandaag woensdag gehaktdag. Bekend van vroeger, nog steeds van nu.
7: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: NPO Radio 1.
28: De hoofdpunten, Thomas.
29: Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de vakbonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard euro. Het kabinet is blij dat de sociale partners mee willen werken aan een akkoord en verwacht dat het leidt tot besparingen. De Amerikaanse president Trump wil in gesprek met de Russische president Poetin over een mogelijk slachtoffer van de pest. Een vrouw zou in een Russisch laboratorium besmet zijn geraakt toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de pest is overleden. Het aantal mensen in Nederland dat kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toeneemt. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, moeten een hybride warmtepomp kopen. Die haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan bij kou ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. Een nieuwe hybride warmtepomp kost €6.000. Mensen die dat niet kunnen betalen, kunnen een renteloze lening krijgen. Een rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf losgekomen van de zandbank. Door het hoogtij rond middernacht kon het schip weer verder varen. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Zij werden met reddingsboten van de KNRM geëvacueerd.
16: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, hier komt de zon er doorheen.
8: Ja, dat klopt. Op veel plaatsen in Nederland is het zonnig. Het noordwesten heeft de meeste wolken en ja, nauwelijks bewolking in bijvoorbeeld Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Maar de zon heeft het voor het zeggen de komende uren. En ook vanmiddag zal de zon nog geregeld te zien zijn. De temperatuur loopt flink op. 20 graden in het noorden tot misschien wel 24 in Limburg. Dat zijn echt hele hoge waarden voor deze tijd van het jaar. En er is weinig wind. Het is echt aangenaam weer vanmiddag.
16: Maar hiernaast wel afgelopen, hè?
8: Ja, inderdaad. Het gaat vanavond al regenen. Als eerst in het zuidwesten en later in de avond ook in het hele land. En in het zuidoosten, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het zelfs ook onweren vanavond. Ook vannacht regent het nog een tijdje. Minimumtemperatuur een graad of 12. En er steekt ook een stevige noordwestenwind op. En die noordwestenwind is er morgen ook. Morgen wordt het door die wind hooguit 15 graden. En met die wind voelt het zelfs nog wat frisser. Het contrast met vandaag is echt wel groot. Het weerbeeld is morgen nog niet eens zo slecht. Geregeld zon, maar ook een aantal buien die van noordwest naar zuidoost over het land trekken.
16: Johnny, dankjewel. En Wijnand, waar staan nog de files?
10: Nou, de ochtendspits is aan het oplossen, maar de meeste dagelijkse files die staan nog in het zuiden van het land, veroorzaken gemiddeld zo'n 10 minuten vertraging. Veel vertraging is er vanmorgen ook weer rondom de Maasvlakte door de problemen met de Zuurhofbrug richting Europoort. Op de A15 staat het nu stil tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug 14 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Het is ook compleet vastgelopen op de lokale omleidingsroutes. Het gaat met name over de N218 in de buurt van Briele richting Spijkenisse. Is de vertraging opgelopen tot een uur voor de aansluiting met de N57. Verder gebeurde er een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. De vertraging is daar een kwartier. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zien we de nasleep van een ongeluk tussen Gorkum en Sliedrecht. Nu nog 9 kilometer file met een half uur vertraging. Maar de weg is daar wel weer vrij.
16: De vakbonden gaan weer om tafel met het kabinet en werkgeversorganisaties. Zo onze verslaggever erover.
11: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
13: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
12: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
13: Is Cuba Trumps volgende prooi? Morgen 8:55, VPRO NPO 2, Frontlinie.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Nu de bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW zijn geschrapt, willen de vakbonden na een half jaar weer aan tafel met het kabinet. Dat gebeurt deze ochtend in het Catshuis. Economieverslaggever Aida Brands was erbij zes maanden geleden, toen de vakbonden wegliepen. Ze vertelt waarom het toen zo hoog opliep.
0: Ja, ze waren woedend. En het bleek uiteindelijk ook het begin te zijn van een hele reeks van acties in het hele land. De staking op het spoor, maar ook de staking in de havens. En het was eigenlijk allemaal te doen om de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. En daar waren de vakbonden het absoluut niet mee eens. Die zijn nu dus van tafel. En is er voor de bonden dus weer ruimte om te praten met de werkgevers en het kabinet.
9: En dat is voor het kabinet belangrijk dat de polder, zoals het dan wordt genoemd, weer terug aan tafel is?
0: Ja, want simpelweg als de polder bij elkaar komt, dus de werkgevers en de vakbonden, als die bij elkaar komen en het eens worden, dan is de kans van slagen veel groter. En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Ja, dat zijn best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
9: Nou hoor je ook steeds, er moet een sociaal akkoord komen. Waarom is dat dan nodig?
0: Ja, een sociaal akkoord is eigenlijk niks anders dan dat werkgevers, het kabinet en de vakbonden het eens worden over beleid. Zoals je net al zei, Nederland is echt een polderland. We doen dat al decennia. De eerste keer dat het echt heel erg bekend werd was het akkoord van Wassenaar uit 1982. Toen werden alle partijen het eens dat de lonen omlaag moesten vanwege de best wel zware economische turbulente tijden toen. Maar ook het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken in de polder. Met zo'n sociaal akkoord. Dat betekent gewoon simpelweg dat als iedereen het eens is, de kans groter is dat het allemaal goed wordt doorgevoerd. Maar echt kans van succes is het niet. Want het is geen wet. Het zijn gewoon afspraken die ze onderling maken. Dus het kan ook zomaar in de la verdwijnen. Dat is ook wel een paar keer gebeurd.
9: Als je kijkt naar de WIA, waar het dus heel veel over gegaan is de afgelopen tijd, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid, daar is ook al wel lange tijd kritiek op. Dus wat kan de polder daarin betekenen?
0: Ja, de hoop is dat ze het dus eens worden over de aanpak van die problemen. En dat zijn er een flink aantal, zoals je al zei. Het is te complex, er worden te veel fouten gemaakt en raken dus ook steeds meer mensen langere tijd arbeidsongeschikt. Tot zover de dingen waar ze het wel over eens zijn. Over de aanpak zijn ze het absoluut nog niet eens. Werkgevers willen bijvoorbeeld dat ze minder lang loon hoeven doorbetalen als een werknemer langere tijd arbeidsongeschikt is. En de vakbonden zeggen, ja, dat is niet het probleem. Het probleem is dat de mensen langdurig arbeidsongeschikt raken, omdat we met z'n allen ook langer moeten doorwerken. Kortom, ze zijn het hier echt nog niet over eens. Dit wordt nog wel even een gevecht.
9: Dit wordt een hoofdpijn dossier.
0: Ja.
9: Maar ze willen dus eigenlijk allemaal wel zo'n sociaal akkoord. Wanneer zou het dan kunnen liggen?
0: De hoop is dat het dit voorjaar een deal beklonken kan worden. Maar iedereen is ook een beetje de verwachtingen aan het temperen. Velbrief zei gisteren bijvoorbeeld nog, minister Velbrief, van het doel is wel het voorjaar, maar ik wil absoluut geen druk op het overleg leggen. En dat zeggen de vakbonden eigenlijk ook. Dus iedereen komt nu bij elkaar en ze gaan elkaar even in de ogen kijken. Het is vooral weer even de banden aanhalen. Zorgen dat die verhoudingen weer een beetje goed zijn. En daarna zal er weer eindeloos worden doorgesproken over deze inhoudelijke punten. Maar daar kan echt van alles nog gebeuren. Het is nog één groot raadsel wat daar dan uit gaat komen. Het kan bijvoorbeeld ook dat er allemaal nog kleine deelakkoordjes uitkomen in plaats van één groot sociaal akkoord. We moeten een paar gaan zien.
9: Zei economieverslaggever Aydebrands. Verontwaardiging en boosheid op het Japanse eiland Okinawa. Een Amerikaanse militair wordt daar verdacht van moord op een Japanse vrouw. De zaak legt opnieuw de spanning bloot tussen de lokale bevolking en de grote groep Amerikaanse militairen die er zijn gelegerd. Japan-correspondent Anoma van der Veren vertelt waarom deze zaak zoveel teweeg brengt in Japan.
20: Omdat het al de zoveelste is, hè. Je moet ook begrijpen, het is echt een klein eiland. Het is kleiner dan Flevoland, om de vergelijking maar te trekken. Die inwoners die kunnen niet om die soldaten heen, leven echt op elkaars lippen. Want het gaat over 30.000, 35.000 Amerikaanse troepen. En die zitten er al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. in die tijd zijn er ook echt wel duizenden incidenten geweest. Dus het gaat niet alleen om deze zaken. Het duurt al zo lang, het gebeurt al zo vaak. En dan op zo'n klein gebied. Een flinke waslijst aan zware delicten die de soldaten dus op een kerfstok hebben. En vorig jaar waren er nog zo'n 100 misdrijven door soldaten. Dus ja, het is heel veel, heel klein. Een hele lange lijst in ieder geval. En elke keer belooft het Amerikaanse leger dan ook, we gaan het aanpakken. En elke keer weer komt er een zaak als deze aan het licht.
16: Een zaak als deze is dus moord. Wat gebeurde er in dit geval dan?
20: In een hotel in Okinawa is een 39-jarige Japanse vrouw dood aangetroffen. Een paar uur eerder was zij samen met een Amerikaanse militair naar binnen toe gegaan. Die ging later alleen naar buiten toe. En toen werd de vrouw dus gewurgd en beroofd teruggevonden. En daarvoor is inmiddels een 20-jarige soldaat opgepakt, Devin Jacob Ballard. Hij had haar spullen bij zich. Zijn profiel kwam ook overeen met de camerabeelden, de tatoeages en dergelijke. Hij zegt van niks te weten, dus ontkent het, maar wordt nu wel vervolgd. Riskeert een flinke zelfstraf. Komt zelfs in aanmerking voor de doodstraf.
16: De Japanse premier die heeft ook gereageerd. Wat zei zij?
20: Ja, ze reageerde, de woorden klonken fel. Ze noemde het uiterst verwerpelijk. Ze noemde het volstrekt onaanvaardbaar. Was ook heel erg geëmotioneerd daarover, zegt ze. Ze heeft ook protest ingediend bij het hoofd van het Amerikaanse leger in Japan. Die vervolgens op het matje is geroepen bij het ministerie van Defensie. En het leger is dus ook echt verzocht om dit probleem op te lossen. Maar ja, ook daar weer. Dit is al de zoveelste keer dat dit gebeurt. In 1995 was er nog een 12-jarig meisje dat werd verkracht door 3 militairen. Nou, dat was echt een gruwelijk incident. En net als nu weer duizenden mensen de straat op protesteren. En toen hoorden we ook dit riedeltje. Hè? Harde woorden vanuit Tokio. Het leger zei het vervolgens aan te pakken. En het ging toch weer snel mis. Maar wat de lokale inwoners niet horen van hun eigen overheid is, weet je wat, wij gaan ons ook ermee bemoeien. Want ja, Tokio die wil zijn handen er niet te veel aan branden. Is afhankelijk van de Amerikanen voor nationale veiligheid. Dus ja, het eindresultaat is felle woorden vanuit Tokio, maar uiteindelijk geen daden in Okinawa.
16: Nee, dus die woorden van de premier, dat doet eigenlijk helemaal niks met ze. Of misschien worden ze er wel boos over?
20: Enorm, ja. De mensen waarmee ik gesproken heb in ieder geval, die zijn hun vertrouwen volledig kwijt. Dus ik heb ook deze afgelopen dagen wat mensen gesproken die er wonen. En ja, ze zeggen gewoon, ja, we geloven er niet meer. We geloven niet meer in het Amerikaanse leger. We geloven niet in onze eigen overheid. De gloednieuwe premier of gloednieuwe gouverneur van Okinawa, die vorige week nog is gekozen, die reist vandaag naar Tokio toe om protest in te dienen. Maar ook hij is gelieerd aan de regeringspartij. Heeft ook gezegd dat hij open staat voor Amerikaanse aanwezigheid. Heeft ook een goedkeuring gegeven voor een nieuwe basis. Dus ja, onder de mensen heerst er vooral een gevoel van onmacht. Ik heb een vrouw erover gesproken en die zei letterlijk, wij worden opgeofferd voor de veiligheid van de rest van Japan. En dat is eigenlijk geen gekke conclusie als je bedenkt dat op dat hele kleine eilandje meer dan 70% van alle Amerikaanse troepen zitten die in Japan zijn. Dus ja, dat is ook de reden dat de woede echt nu tot een kookpunt is gekomen. Al verwacht ik niet dat er snel nog een oplossing komt.
16: Zei Japan-correspondent Anoma van der Veer. In de Argentijnse media hebben ze eigenlijk maar aandacht voor één ding. Messi's laatste.
1: Messi, voor altijd onuitwisbaar, schrijft Clarín. De krant Olé kopt met eeuwig dank Lionel Andrés Messi. Na 208 wedstrijden voor Argentinië zit het er nu echt op voor Messi. In een speciaal georganiseerde oefenwedstrijd tegen Benin gaf hij 2 assists en maakte hij zelf een doelpunt vanaf de strafschopstip.
2: En su noche despedida va Messi contra Dandino. Valeo va Messi. Messi, goal!
1: Ik zat nog te denken, het zou ook wat zijn geweest als hij hem keihard over had geschoten. Oehoe. Het was wel pijnlijk geweest, maar gelukkig dus niet. Ook Spaanse media schrijven over de laatste dans van Messi, zoals de krant Sport het omschrijft. En volgens Marca huilt heel Argentinië. En was Messi de beste tot de allerlaatste dag. Volgens mij gaat hij bij zijn club Inter Miami trouwens wel gewoon door.
16: Gaat hij nog even door.
1: Jong Oranje mag blijven hopen op deelname aan het EK. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won gisteravond met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigt als tweede in de pool. Daardoor gaat het volgende maand 2 play-off wedstrijden spelen. Aanvoerder Jivairo Reed is ervan overtuigd dat Jong Oranje het EK gaat halen. Bij ESPN is hij vol vertrouwen.
3: En ja, dat we vandaag winnen en een stap zetten en waarschijnlijk het EK opgaan, dat, ja, het is gewoon mooi, heel mooi.
21: Ja, maar die play-offs, dat moet wel even goed komen, hè?
3: Ja, tuurlijk, we hebben vertrouwen, maar je moet het nog wel even doen. Maar dat komt goed.
1: En wereldkampioen Spanje won gisteravond in de Nations League van Kroatië. Maar makkelijk ging het niet. Kroatië kwam via PSV'er Ivan Perisic op een 1-0 voorsprong. In de tweede helft maakte Spanje gelijk en eiste diezelfde Perisic een negatieve hoofdrol op, horen we bij Ziggo Sport.
4: Cucurella. Het is eigenlijk het uitlokken van een kaart. En dat is een tweede gele voor Perisic. Hey, rode valt op de grond. Cucurella zegt, ja, deze moet je hebben. Heel vervelend moment voor Perisic.
1: Twee keer geel en dus rood. Spanje won uiteindelijk met 2-1 en plaatst zich voor de kwartfinales van de Nations League. Het wielerseizoen loopt op zijn einde, maar vandaag worden er in Slovenië nog Europese tijdrittitels verdeeld. Bij de mannen ontbreekt de Belg Remco Evenepoel. Tijdritfenomeen slaat deze race tegen de klok over, omdat hij zich voorbereidt op de ronde van Lombardije van komend weekend. Volgens Wielerflits mogen daardoor ineens veel wielrenners dromen van de Europese titel. Het wielerplatform denkt dat Stefan Küng en Primoz Roglic nu de grote favorieten zijn. Bij de vrouwen heeft Nederland met Demi Vollering en Lieke Nooijen twee kanshebbers op de Europese titel. We moeten dan wel zien af te rekenen met de Zwitserse topfavoriet Marleen Reusser.
16: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
10: De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste dagelijkse files staan nog in het zuiden van het land en veroorzaken gemiddeld 10 minuten extra reistijd. Veel vertraging is er nog op de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Een half uur extra reistijd. Omrijders via de N218 staan in de file op een aantal plaatsen, vooral bij Briede richting Spijkenisse. Tussen Oostvoorne en de aansluiting met de N57 drie kwartier vertraging. En richting Spijkenisse tussen Zwarte Waal en Spijkenisse 7 kilometer file. De vertraging is daar een half uur.
5: NPO Radio 1.
6: Dit is tot 9:30.
5: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Something Happens, Parachute. Het Argentijnse voetbalelftal heeft vanavond nacht dus een oefenwedstrijd met 3-0 gewonnen van Benin. En dat we daar aandacht voor hebben, heeft alles te maken met Lionel Messi. Want hij speelde zijn allerlaatste interlandwedstrijd. Hij scoorde met een penalty. En van zo'n lange carrière worden heel wat statistieken bijgehouden. Zeker bij een speler die record na record verbreekt. En dat doet onder meer sportjournalist Ramon Min. Hij houdt echt alles bij, vertelde hij.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben maar met mezelf dus looplijnen en een hele passing map. Dat is me iets te veel, maar ja, al zijn wedstrijden, alles wat hij in zijn wedstrijden doet aan doelpunten, assists, waar hij scoort, vanaf welke plek hij scoort, ja, dat zetten we netjes in een database.
0: Dat betekent dat je zo'n wedstrijd zit te kijken en gaat zitten turven?
1: Nou, het is vaak achteraf gewoon de boel bijwerken. Maar wel goed kijken wat er gebeurt. Want bij Messi weet je dat er eigenlijk altijd iets bijzonders gebeurt. En dat het vaak niet blijft bij, wedstrijdje extra en meer niet.
0: Jij verzamelt dit soort statistieken al jaren, hè? Want wanneer begon je ermee?
1: Ja, ik denk dat een beetje begon toen ik nog bij Voetbal International werkte. En toen Messi een paar jaar zo bezig was bij Barcelona. En toen zag je toch al heel snel dat er een hele bijzondere speler in het voetbal terecht was gekomen. Je zag de doelpunten elk jaar groeien. Zijn inbreng groeide. Zijn statistieken groeiden. Je zag hem ook steeds op de belangrijke doelpuntenlijstjes stijgen. En toen dacht ik eigenlijk van dit is zo'n speler waar je dadelijk elke week iets zinnigs over kan zeggen. Qua records of qua mijlpalen. Dus dan moeten we de statistieken rond hem moeten we meteen al goed vastleggen. Want dat moet je ook doen, want het gaat bij hem zo snel. En dat is ook natuurlijk de afgelopen jaren elke keer weer bewezen.
0: En wat doe je dan met dat soort gegevens?
1: Nou, het is vooral in perspectief zetten. Hè. Het is bij spelers als Messi, en dat geldt ook wel voor Ronaldo en in het huidige voetbal voor types als Haaland. Ja, daar moet je gewoon, daar wil je ook gewoon de dingen bijhouden om ze in perspectief te kunnen zetten. Om aan te kunnen duiden dat iemand sneller dan ooit een bepaalde mijlpaal in de Champions League heeft bereikt. Of dat die beter is dan de spelers die de afgelopen 50 jaar in actie zijn gekomen. Het schept een soort van orde in de chaos van heel veel voetbalstatistieken.
0: En daarmee inzicht.
1: Ja, zeker ook inzicht. Ja.
0: En dat absoluut. Gebruik je dan dus in je verhalen?
1: Ja, dat wordt gebruikt in verhalen. Ik gebruik het zelf. Ik heb toen Messi echt week na week de krantenkoppen domineerde, zeg maar. Ben ik ook op social media erg actief geweest. Omdat er zoveel te melden was rond zijn wedstrijden. En de rivaliteit natuurlijk met Ronaldo. En zijn prestaties bij Barcelona. En later zeker ook bij Argentinië. Dat vreten mensen ook. Hè. Mensen willen alleen maar meer weten dan over zo'n uitzonderlijke speler. En zeker met pers in Spanje en Argentinië werd daar gretig gebruik van gemaakt, moet ik zeggen.
0: En wat zijn nou een paar keiharde feiten die echt leuk zijn wat dat betreft? Wat jou betreft?
1: Ja, kijk. Ik kan het natuurlijk zo gek maken als je wil. Ik kan vastleggen dat Messi heel vaak met rechts scoorde op dagen dat de zon vroeger onderging dan mensen dachten. Of je kan de temperatuur aan koppelen, maar dat heeft allemaal niet zoveel zin. Het is meer wat voor mij de belangrijkste statistiek in zijn hele carrière is dat hij eigenlijk gewoon aantoont dat hij geen ondergrens heeft. Hè.
0: Nee.
1: Je hebt altijd wel bij voetballers een wat minder seizoen erbij zitten of een dip in de productie gedurende een aantal jaren. Ja, dat is bij hem gewoon niet zo. De doelpunten die maakt, ja, die maakt hij op zijn 39e nog net zo makkelijk als toen hij 21 was.
0: Sportjournalist Ramon Min.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: De Rode Draad knoopt de losse eitjes aan elkaar.
0: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
4: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
0: Kijk, zo verkoop je dat.
5: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen, maar... Okay.
6: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
0: Vind ik naar heel vinden. Heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
6: Ja.
3: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het aantal mensen met kanker zal blijven stijgen de komende jaren. En werkgevers en werknemers gaan vandaag weer met het kabinet om tafel. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de vakbonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van €2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord en verwacht dat het leidt tot besparingen. Werkgevers en werknemers zijn het eens met het kabinet dat er sowieso iets moet gebeuren aan de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen voor de WIA. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. Dat zijn er nu zo'n 136.000. De stijging komt vooral door de vergrijzing. Vooral het aantal gevallen van huidkanker zal toenemen, zo is de verwachting. Volgens de onderzoekers komt ongeveer 30% van de kankergevallen door een ongezonde leefstijl. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Hij zegt dat er snel een telefoontje komt met Moskou. Een Australische oud-bisschop moet de cel in vanwege seksueel misbruik van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Hij misbruikte de twee Aboriginal mannen in zijn woning, in motels en in een vakantiehuis van de kerk. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. De minister van Volkshuisvesting wil de eisen voor verwarmingsinstallaties zo aanscherpen dat een gewone gasgestookte cv-ketel niet meer voldoet. De nieuwe regels gelden alleen wanneer een cv-ketel moet worden vervangen en gelden niet voor bewoners van appartementen en monumenten. Daar is het vaak moeilijker om een warmtepomp te installeren. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren misdroegen supporters van Guatemala zich in de wedstrijd tegen Suriname. Volgens de voorzitter van de Surinaamse voetbalbond waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen en werd de wedstrijd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. Infantino zegt de Surinaamse bond te steunen en pleit voor afschrikwekkende maatregelen tegen racisme en discriminatie. Wat voor maatregelen de FIFA gaat nemen is nog niet bekend. Het weer op een paar plekken nog mistig. Verder is er wat bewolking en ook zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Vanuit het westen later meer bewolking en ook regen.

0: Vakbond te steunen en pleit voor afschrikwekkende maatregelen tegen racisme en discriminatie. Wat voor maatregelen de FIFA gaat nemen is nog niet bekend. Het weer op een paar plekken nog mistig. Verder is er wat bewolking en ook zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Vanuit het westen later meer bewolking en ook regen. Morgen wolken, zon en zo nu en dan een bui. En het is dan wel een paar graden koeler.
1: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
2: De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte zien we nog een half uur vertraging tussen de Thomassentunnel en de Zuurhofbrug. Omrijders voor eerdere problemen op de A15 vanuit de Maasvlakte staan nog in de file op de N218. Richting Spijkenisse tussen Oostvoorde en de N57 4 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op tussen Heenvliet en de N57 4 kilometer met daar 3 kwartier op onthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naar de Vesting en knooppunt Watergraafsmeer. 12 kilometer file met een half uur vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A9 bij Bijlmermeer. Er is daar 1 rijstrook dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar zien we de nasleep van een ongeluk tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen. Nu 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
1: De komende 20 jaar blijft het aantal mensen met kanker stijgen. Zo het Integraal Kankercentrum. Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum. NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je. De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Volgens nieuwe berekeningen van het Integraal Kankercentrum Nederland komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. Dat zijn er nu 136.000. Tjaike Schilte-Praagman is onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum. Ze vertelt wat de belangrijkste oorzaak is voor de stijging.
5: De belangrijkste oorzaak voor die stijging is dat we in de komende 20 jaar vooral meer ouderen krijgen in Nederland. En dat de ouderen ook gemiddeld ouder worden. En aangezien kanker op een oudere leeftijd vaker voorkomt, brengt dat meteen ook meer kankerdiagnoses met zich mee in de toekomst.
1: Dus dat is de belangrijkste reden. Zijn er nog andere redenen?
5: Eigenlijk zien we bij vrijwel alle kankersoorten dat ze stijgen. En dat dat voornamelijk komt door de veroudering van de bevolking. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo zien we bijvoorbeeld bij huidkanker dat als we het effect weghalen van de bevolkingsveroudering, dat het aantal nog steeds blijft stijgen. Dat wil zeggen dat er een andere risicofactor aan de grondslag ligt. En in dit geval zal dat UV-blootstelling in het verleden zijn voornamelijk.
1: Want de huidkanker, daarvan kun je last krijgen als je vroeger bijvoorbeeld niet goed genoeg hebt gesmeerd.
5: Ja, of gedurende je hele leven. UV-blootstelling draagt daaraan bij.
1: Is daar dan actie op nodig, wat u betreft?
5: Ja, daar wordt natuurlijk al wel actie op ondernomen. We kennen de campagne van het Huidfonds Weren kleren smeren van de afgelopen jaren. En we zien ook wel dat dat effect heeft op het aantal zonverbrandingen in Nederland. En het is dat zijn maatregelen die we de komende jaren gewoon moeten doorzetten.
1: Zijn er nog kankersoorten die de komende jaren vaker dan nu vastgesteld zullen worden? Per soort?
5: Vaker dan nu. In principe stijgen ze allemaal. Wat bedoelt u met vaker dan nu?
1: Nou ja, dus dat er bepaalde kankersoorten zijn die nog meer toenemen dan dat je bij vergrijzing zou kunnen verwachten.
5: Ja, dat is dus onder andere huidkanker. En we zien bijvoorbeeld juist een daling bij longkanker bij mannen. Dat zien we natuurlijk al een aantal jaar.

0: En bij vrouwen zien we daarin het risico nu ook een stabilisatie in de laatste jaren. Alleen het aantal diagnoses zal nog steeds toenemen in de toekomst vanwege de veroudering.
1: Dus longkanker, dat gaat wel de goede kant op, mag ik het zo zeggen?
0: Dat gaat wel de goede kant op, ja. Dat kan natuurlijk nog veel verder de goede kant op gaan, maar het gaat wel de goede kant op, ja.
1: Sowieso, wat kunnen mensen doen om het risico op kanker toch verder naar beneden nog te brengen?
0: De bekende leefstijl, aanpassingen, gezond eten, niet roken, niet te veel drinken. En bewegen en een gezond gezicht nastreven natuurlijk. Zorgen dat je je huid beschermt tegen UV-blootstelling. En het is natuurlijk niet alleen een taak van het individu. We moeten ook met elkaar zorgen dat de leefomgeving gezond is en dat mensen de gezonde keuzes kunnen maken.
1: En is het altijd helemaal aan leefstijl te wijten? Dat natuurlijk niet, hè? Er zijn ook kankersoorten die overkomen, hè?
0: Zeker, ja, zeker. We weten dat ongeveer 30% van de kankersoort gerelateerd is aan risicofactoren die we kunnen beïnvloeden. Maar dat neemt niet weg dat ook mensen die gezond leven kanker kunnen krijgen. En in veel gevallen is het gewoon een kwestie van pech en zijn het andere factoren die een rol spelen. Maar een gezonde leefstijl kan zeker bijdragen aan het verkleinen van het risico op kanker.
1: Kanker krijgen is één ding, maar er zijn natuurlijk ook steeds betere behandelmethodes. Dus het aantal mensen dat eraan overlijdt, gaat dat omlaag of blijft dat gelijk of stijgt dat?
0: Het aantal mensen dat eraan overlijdt stijgt. En dat komt wederom doordat meer mensen kanker krijgen vanwege de vergrijzing. Maar als we kijken naar het risico op overlijden, neemt dat al jaren af. En zal dat in de komende 20 jaar ook blijven afnemen. En dat komt omdat de overleving steeds verder verbetert. Als we bijvoorbeeld kijken naar de afgelopen 30 jaar, dan zien we dat iemand die 30 jaar geleden kanker kreeg, dat de mensen die 30 jaar geleden kanker kregen, dat 50% daarvan ongeveer 5 jaar na diagnose nog in leven was. Op dit moment is dat 71%.
1: Zet Jijke Schilte, Praagman van het Integraal Kankercentrum Nederland. Het is 9:10. De Australische oud-bisschop Christopher Saunders moet de gevangenis in. Hij heeft 6,5 jaar celstraf gekregen voor het seksueel misbruiken van 2 Aboriginal mannen. Dat gebeurde onder meer in zijn eigen huis. Daar dwong hij de mannen om alcohol te drinken en zich uit te kleden op zogenoemde shirt-uitfeesten. Australië-correspondent Meike Weijers. Meike, wat gebeurde er tijdens die feesten?
2: Nou, het waren best wilde feesten met heel veel alcohol. De bisschop, die bekend stond als Broer B, of zo wilde hij graag genoemd worden, die droeg de mannen die hij uitnodigde, vooral jonge Aboriginal mannen, uit om om hun shirt uit te doen of om zich helemaal uit te kleden tot aan hun ondergoed. En gaf ze heel veel alcohol en vervolgens betastte hij ze. De jury acht het bewezen dat hij zich tijdens die feesten zeker 1 keer ook heeft opgedrongen bij een van de mannen en hem tot orale seks heeft gedwongen. En daarnaast dus ook betasting en andere zaken. Hij heeft mannen ook regelmatig uitgedaagd of aangemoedigd, gedwongen om bokswedstrijden te houden of halfnaakt te worstelen. Nou ja, dat gebeurde jarenlang en niet alleen in zijn huis, maar ook op het terrein van de kerk zelf. En nu is hij daar dus veroordeeld, of in ieder geval voor het aanranden en betasten van 2 mannen tussen 2010 en 2019. Dat zijn de zaken waarvan de jury zegt dat bewezen is tijdens de zaak.
1: Ja, want er waren nog meer aantijgingen. Is hij daar dan van vrijgesproken?
2: Ja, op een aantal aantijgingen is hij niet veroordeeld vanwege een gebrek aan bewijs. Maar deze 2 mannen zijn zeker niet de enige die bij deze feesten aanwezig zijn. Het ging ook over een hele lange periode waarbij heel veel mannen werden uitgenodigd. Zijn woning in motels, in huizen van de kerk. En het gebeurde op hele afgelegen gebieden. Heel lang is daar niets over bekend geweest. Of alleen maar lokaal onder elkaar. Maar is het nooit aangegeven. Voordat deze zaak begon, waren er ook nog beschuldigingen van seksgebruik en verkrachting door hem van jongens van 12 en 13 jaar. Maar die aanklacht zijn net voor het proces echt begon ingetrokken. Al zou het kunnen, zegt de openbaar aanklager, dat als ze meer bewijs verzamelen, dat die aanklachten later alsnog worden ingediend.
1: Het gaat dus echt wel om lange periodes. Een lange periode, zeg je. Wanneer kwam het dan aan het licht?
2: Het werd in 2020 kwam het aan het licht voor de eerste keer. Maar het ging echt om een periode van bijna 10 jaar. En die bisschop, ja, die heeft een lange staat van dienst in die regio. Het is een heel afgelegen gebied, een gigantisch groot gebied. Zo, ongeveer zo groot als Turkije, maar er wonen bijna geen mensen. En er zijn enkele Aboriginal gemeenschappen, hele kleine afgelegen gemeenschappen. Sowieso een hele kwetsbare bevolkingsgroep, heel arm. Er is grote werkloosheid, er zijn veel problemen, sociale problemen, alcoholproblemen. Ja, en deze bisschop die heeft zich eigenlijk het gevoel gehad dat hij daar vrij zijn gang kon gaan. Daar op. En hij kon mensen omkopen met alcohol en met voedsel. En nou ja, daar is hij heel lang mee weggekomen.
1: Maar en wat betekent dan dat dan voor de Aboriginal gemeenschap, dat hij nu wel veroordeeld is?
2: Ja, die zijn enorm geschokt, maar die zijn blij dat er eindelijk een veroordeeld is. Maar tegelijkertijd hopen zij dat die andere aanklachten ook nog ingediend worden, omdat zij het idee hebben dat er nog veel meer aan de hand was. Dus wat hen betreft is de zaak nog niet voorbij.
1: Meike, dankjewel. Australië-correspondent Meike Weijers. Wijnand, hoe staat het er inmiddels voor op de weg?
3: Nou, de ochtendspits lost nu vrij snel op, maar dat geldt niet voor alle plekken in Nederland. Op sommige plekken zien we nog wat extra vertraging, onder meer bij Amsterdam. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden West en knooppunt Watergraafsmeer, 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk iets verderop op de A9 bij Bijlmermeer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En ja, we zitten nog altijd met de problemen bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte. De vertraging is daar vanaf de Thomassentunnel zo'n 20 minuten. Het loopt ook vast op allerlei lokale routes. Daar onder meer op de N218 bij Brielen. Richting Spijkenisse is de vertraging een half uur voor de N57. En de andere kant op bij Oostvoorne ook een half uur extra reistijd.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. In anderhalf week tijd zijn in Nederland zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland na het eten van een knolamaniet, een giftige paddenstoel. Een van die mensen is inmiddels overleden. Caroline den Hoed is maag-darm-leverarts bij het Erasmus MC. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u waarschuwt in het AD voor deze paddenstoel. Wat maakt hem zo gevaarlijk?
1: Deze paddenstoel lijkt op een wilde champignon. En dat is dus een paddenstoel die wel eetbaar is. En als je dus zelf je paddenstoelen plukt en niet goed dat onderscheid kunt maken, kun je deze paddenstoel eten. En deze paddenstoel is erg giftig. En zelfs met een kleine hoeveelheid eten van deze paddenstoel kan dat leiden tot het overlijden van mensen. En dat is denk ik het eerste wat hem gevaarlijk maakt. En het tweede is dat het na het eten, de eerste klachten die je krijgt, zijn die van een voedselvergiftiging. Dus niet iedereen zal denk ik op tijd aan de bel trekken. Het wordt niet altijd herkend. Maar als je het niet tijdig onderkent, dan kan dit leiden tot falen van lever en nieren en dus noodzaak tot een transplantatie. En dus in 20-30% van de mensen die zo'n paddenstoel daadwerkelijk eten, tot overlijden van deze mensen. En dat is waarom het zo'n gevaarlijk iets is.
0: Ja, want eigenlijk moet je dan binnen die 6 uur aan de bel trekken?
1: Nou, het liefst binnen zo snel mogelijk. De klachten ontstaan binnen 6 uur na eten. Houden dan meestal zo'n 12-24 uur met name aan. En daarna zwakt het weer een beetje af.
0: En dan denk je dat je vanaf bent.
1: Ja, en dan is het een periode van zo'n 2 dagen waarin het eigenlijk aan de buitenkant goed met je lijkt te gaan. Maar ondertussen dat gif in jouw lijf schade toebrengt. En die klachten komen dan weer terug na een dag of 3-4. En daarbij dan dus ook tekenen van lever- en nierfalen. Ja, en als je dan nog het eventuele antigif moet toedienen, is dat minder efficiënt. En is dus het risico veel groter dat het niet goed gaat.
0: Ja, want antigif is er wel dus.
1: Is er wel. Ja, er is een middel wat je kunt geven wat eigenlijk de toxines, dus dat zijn de gifstofjes die in het lichaam terechtkomen, eigenlijk neutraliseert. En dat moet je zo snel mogelijk geven.
0: Nou is de herfst eigenlijk net begonnen. Hè? En inmiddels toch al zo'n 10 slachtoffers. Is dat uitzonderlijk?
1: Nou ja, voor ons gevoel wel. En dat is wel de reden geweest om ook te kijken of we dit wat meer onder de aandacht kunnen brengen. Want zodra het bij ons terechtkomt, is het al wat verder in het belopen. En eigenlijk zijn we eens op zoek naar een manier om de mensen te waarschuwen aan de voorkant. En dat is lastig. En wij vinden inderdaad dat het ieder jaar hebben we wel een aantal mensen, maar nu in 1,5 week zoveel. En ik heb ook met collega's in de andere transplantatiecentra gesproken. Die hebben ook wel dit beeld herkend. En ook het Nederlands Vergiftigingencentrum, wat in Utrecht zit, waar eigenlijk deze patiënten altijd mee besproken worden, omdat daar vanuit daar de adviezen worden gegeven ten aanzien van doseringen van dus die behandeling. Hebben ook het idee dat er dit jaar lijken er wel meer te zijn. Dus en omdat het nu pas zo vroeg is, ja, hebben wij toch het idee van, nou, misschien moeten we dat toch kijken of we dat weer wat beter onder de aandacht kunnen brengen.
0: Mensen waarschuwen, ja. Ja tegelijkertijd denk ik, ja, ik heb altijd geleerd, je moet niet zomaar zelf paddenstoelen plukken in het bos, want dat kan inderdaad gevaarlijk zijn.
1: Ja, ja, en ik denk dat veel mensen die in Nederland opgegroeid zijn en naar school zijn gegaan, dat ook allemaal wel zo leren. De rijmpjes over paddenstoelen zijn natuurlijk ons allen bekend en dat komt er wel uit. Maar dat is niet overal in de wereld zo. Er zijn ook gebieden waar men veel meer gewend is aan het zelf plukken van paddenstoelen. Denk ik met name aan meer landen in het Oostblok, Polen en zo. En ik heb hier ook Poolse collega's die daar ook zijn opgegroeid, die ook deze ziektebeelden dus veel vaker al hebben gezien. Ja. Dus dat ook daarom voor ons ook lastig is van hoe bereik je nou de mensen die wel die paddenstoelen gaan plukken. Want ja, misschien moeten we wel borden gaan neerzetten bij de ingang van het bos. Het is namelijk ook zo, en dat is misschien wel voor iedereen heel relevant, het is niet alleen giftig voor mensen. Ook voor dieren. En als een hond zo'n paddenstoel eet, kan die daar ook aan komen te overlijden. Dus, ja.
0: Ja. Dank. Misschien dat een deel van de mensen in ieder geval die eigenlijk plan was te gaan plukken, nu is gewaarschuwd. Caroline den Hoed, maag, darm, leverarts bij het Erasmus MC.
2: Reactie. Aan de redactie. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, moeten een hybride warmtepomp kopen. Dat heeft minister Boekholt O'Sullivan bekendgemaakt. Zo'n hybride installatie kan bij extreme kou bijstoken met gas. Verder verbruikt die alleen stroom. Meerdere luisteraars hebben er vragen over. Catharina Dorinde wil graag weten of het straks ook geldt voor huurwoningen.
0: Olaf van der Gaag is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Moeten mensen met een huurwoning ook verplicht aan die hybride warmtepomp of warmtepomp?
3: Ja, ook voor huurwoningen zal er een hybride of een volledige warmtepomp moeten komen. Maar dat is wel een verplichting voor de verhuurder. Dus die moet dat regelen. En ik denk dat dat goed nieuws is voor de huurder. Want een hybride warmtepomp bespaart ruim €600 per jaar op je energierekening. Een volledige warmtepomp bespaart ruim €900 op je energierekening per jaar. Dus dat is in principe consumentenbescherming.
2: Nou, luisteraar Kees maakt zich dan ook nog zorgen over het volle stroomnet. Die stuurt, ja, zo'n warmtepomp verbruikt elektra. Hoe zit dat met de netcongestie?
3: Ja, hele goede vraag. Die warmtepomp die zal dus slim moeten zijn. En dat betekent dat die ook een beetje kan dimmen wanneer het krap is op het elektriciteitsnet. Zo'n warmtepomp wordt nog veel slimmer als je bijvoorbeeld ook een buffervat voor warm water ernaast hebt staan. Zodat je kunt opwarmen als er ruimte op het net is en het water uit die buffer kunt halen als het krap is. Of wanneer je een thuisbatterij gebruikt om eigenlijk hetzelfde doel te bereiken.
0: Kortom, daar zijn ook weer oplossingen voor. Dank Olaf van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
2: Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Volgens nieuwe berekeningen van het Integraal Kankercentrum Nederland komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. Dat zijn er 34.000 meer dan nu. De belangrijkste oorzaken zijn de vergrijzing en veroudering van de bevolking. Luisteraar Marcel merkt op dat de overlevingskansen voor mensen met kanker de afgelopen tientallen jaren zijn gestegen, maar vraagt zich wel af, ja, hoe zit het met hun kwaliteit van leven?
0: Nicole Horenvoort, ik moet het wel goed uitspreken, is onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dat mensen langer leven met kanker, wat betekent dat inderdaad voor hun kwaliteit van leven?
4: Ja, hele mooie vraag, want daar gaat het de komende jaren steeds meer over. Wat kan ik nog doen na mijn kankerdiagnose? En dan gaat het bijvoorbeeld om, kan ik dezelfde dingen doen als die ik voor mijn kankerdiagnose deed? Kan ik de kinderen nog naar school brengen? Kan ik nog met mijn kleinkinderen spelen? Kan ik werken? Ook heel belangrijk voor veel mensen. Maar dat is dus wel voor iedere persoon anders. Ja, en dan kan je ook denken aan mensen met chemotherapie kunnen nog heel lang klachten krijgen, bijvoorbeeld met voelloosheid in vingers. En ja, probeer dan je bloesmars dicht te krijgen met kleine knoopjes. Dat soort dingen heeft natuurlijk wel echt enorme impact op kankerpatiënten.
0: Kortom, ze leven nog, maar ze hebben echt wel nog last ervan.
4: Ja, maar dat tegenover staan ook mensen die er sterker uitkomen. Dus die zeggen, door de kankerdiagnose kan ik de kleine dingen in het leven veel beter waarderen. Dus ook al heb ik klachten, voel ik me er toch beter bij.
0: Nou, toch een lichte positieve draai aan het einde hiervan. Dank, Nicole Horenvoort.
2: En dan verontwaardiging en boosheid op het Japanse eiland Okinawa. Een Amerikaanse militair wordt daar verdacht van moord op een Japanse vrouw. De zaak legt opnieuw de spanning bloot tussen de lokale bevolking en de grote groep Amerikaanse militairen die daar is gelegerd, vertelde Japan-correspondent Anoma van der Veren.
5: Het is echt een klein eiland. Het is kleiner dan Flevoland, om de vergelijking maar te trekken. Dus ja, die inwoners die kunnen niet om die soldaten heen, leven echt op elkaars lippen. Want het gaat over, nou, pakweg 30.000, 35.000 Amerikaanse troepen. En die zitten er al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In die tijd zijn er ook echt al duizenden incidenten geweest. Dus het gaat niet alleen om deze zaken.
2: Luisteraar Niek hoorde Anoma vertellen en wil graag weten of die opgepakte militair voor de Amerikaanse krijgsraad of voor de Japanse rechter moet verschijnen.
0: Nou, we hebben Anoma in de studio, dat maken we ook niet iedere dag mee. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Voor welke rechter moet hij verschijnen?
6: Voorlopig voor de Japanse rechter. Dat is in ieder geval wat we nu weten. Het kan nog zijn dat hij voor de Amerikaanse krijgsraad ook terechtkomt. Maar de soldaat is opgepakt in Japan. Dus de politie had hem gewoon als eerste in handen. Moet ik wel bij zeggen trouwens dat dit niet vanzelfsprekend is. Want tot 1995 was het eigenlijk normaler dat de soldaten dus inderdaad naar de Amerikaanse krijgsraad gingen. Vervolgens werd uitgeleverd aan Amerika door de Amerikanen zelf. Maar na 1995 is dat dus veranderd naar een hele grote zaak. En op dit moment is het eigenlijk een kwestie van wie heeft de eerste als eerste de verdachte in handen. En dat was dit keer Japan. Dus dat betekent dat hij inderdaad op Japans grondgebied is opgepakt, voor een Japanse rechter komt en uiteindelijk dus ook mogelijkerwijs in een Japanse cel terechtkomt.
0: En wat is de ervaring met dit soort processen? Dat die militairen ook wel in de cel kunnen belanden?
6: Zeker, er zijn al meerdere incidenten geweest in het verleden, ook waar dus Amerikaanse soldaten meerdere jaren cel hebben gekregen. Maar dat ook een beetje nuance. Af en toe worden ze dan vervolgens halverwege de straf weer uitgeleverd aan Amerika. Dus ja, het is een ingewikkelde situatie.
0: Anoma, dankjewel.
7: 3 voor de dag.
0: De aanslagen van Hamas en andere groepen op militairen en burgers in Israël 3 jaar geleden worden wereldwijd herdacht. In Nederland wordt er op verschillende plekken ook bij stilgestaan. Over een paar uur weten we wie de Nobelprijs voor de scheikunde krijgt. In Stockholm worden die Nobelprijzen deze week bekendgemaakt. Op de NOS-website is de ceremonie te volgen. Vanaf 11:30 is dat. En nu de bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW zijn geschrapt, willen de vakbonden na een half jaar weer aan tafel met het kabinet. Dat gebeurt deze ochtend in het Catshuis. Verslaggever Aide Brands over hoe de bonden en het kabinet het gesprek na maanden van acties en stakingen wil oppakken.
8: Iedereen komt nu bij elkaar en ze gaan elkaar even in de ogen kijken. Het is vooral weer even de banden aanhalen, zorgen dat die verhoudingen weer een beetje goed zijn. En daarna zal er weer eindeloos worden doorgesproken over deze inhoudelijke punten. Maar daar kan echt van alles nog gebeuren. Het is nog één groot raadsel wat daar dan uit gaat komen. Het kan bijvoorbeeld ook dat er allemaal nog kleine deelakkoordjes uitkomen in plaats van één groot sociaal akkoord.
0: Zometeen. Spraakmakers, Carl Johan.
9: Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: ik wil best burgerreservist worden. 130.000 moeten we er hebben. De Tweede Kamer stemde daarvoor gisteren. 0800-1101 kunt u bellen.
0: Dat bij Spraakmakers. Fijne dag.
7: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Het komt vooral doordat er steeds meer ouderen bijkomen. Ook speelt een ongezonde leefstijl een belangrijke rol. De Amerikaanse president Trump wil praten met de Russische president Poetin over een mogelijk slachtoffer van de pest. Een vrouw zou in een Russisch laboratorium besmet zijn geraakt toen ze een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de pest is overleden. Een Australische oud-bisschop moet de cel in voor het seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige man werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben moeten een hybride warmtepomp kopen. Die haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan bij kou ook nog samenwerken met de cv-ketel op gas. Mensen die een hybride warmtepomp niet kunnen betalen kunnen een renteloze lening krijgen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala tijdens de hele wedstrijd tegen Suriname apengeluiden. Infantino pleit voor afschrikwekkende maatregelen tegen racisme en discriminatie, maar waar die dan aan denkt, dat zei hij er niet bij. Het weer. Zon en wolken. De temperatuur loopt op naar maximaal 24 graden. Later vanuit het westen meer bewolking en ook regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui bij een graad of 16.
10: ANWB, verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu snel op. Toch zien we nog wel een paar lokale problemen. Vooral met een bijzondere oorzaak nu op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen. Langzaam rijden en stilstaan over 20 kilometer. Dat komt door de langdurige werkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 naar Den Haag, er ligt een lading glas op de weg bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het staat stil vanaf het Malieveld met een half uur vertraging. En op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat nog file tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een aanrijding.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl Johan de Zwart.
9: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Margriet Schavenmaker, directeur van het Kunstmuseum Den Haag. De collectie van haar museum bestaat 160 jaar. En dat is reden om vanaf komend weekend de slingers op te hangen, met natuurlijk een belangrijke rol voor de bekende werken van Mondriaan. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Zijn jullie er al klaar voor?
11: Nou, er wordt nog heel druk gewerkt, kan ik je vertellen. Met toch belicht, uitlichten en ook nog heel veel moet er opgehangen worden. Het is altijd een race tegen de klok.
9: Ja.
11: Maar we gaan klaar zijn zaterdag.
9: Ja, oké. Okay. Over heden, verleden en toekomst van het museum gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. En Hans van Soest, politiek verslaggever van het AD, is hier alvast voor het Mediaforum. Goedemorgen, Hans.
12: Goedemorgen.
9: Met daarin onder meer het voorstel om zwaarder te straffen als journalisten worden aangevallen tijdens het werk. Zoals afgelopen september nog gebeurde met een PoCrime-verslaggever tijdens een demonstratie in Den Haag.
13: Telefoon weg! Telefoon weg! Hey, mij niet aanraken! Mij niet aanraken!
9: Ja, harder straffen dus. Maar eerst Stand.nl. Als het aan de Tweede Kamer ligt, heeft Nederland over 4 jaar 130.000 burgerreservisten. Mensen zoals u en ik die bij een grote crisis moeten voorkomen dat er chaos ontstaat. Daarom is de stelling vanochtend: ik wil best burgerreservist worden.
14: Deel uw ervaring
15: op 0800 1101.
16: Toby is technicus in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Mocht de nood aan de man zijn, dan hoeven ze maar te bellen of hij staat paraat.
17: Als er een grote ramp gebeurt waarbij de politie, het leger en de hulpdienst het werk niet meer aankunnen, kunnen ze dan op jou en ook op mij rekenen.
18: Als burgerreservist, zo heet dat.
19: Daar mag wel wat meer aandacht en geld voor komen, vindt onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau.
20: Maar op het moment dat jij geen training hebt en je weet niet precies wat je moet doen, dan is dat een hele mooie intentie, maar ja, dan loop je gewoon in de weg. En dat willen we dus voorkomen, willen mensen al getraind hebben voordat er iets gebeurt.
21: En ik denk dat dit voor Nederland dan het nieuwe normaal gaat worden.
22: De burgerreserve heeft tot nu toe 1000 mensen getraind, maar wil de komende jaren flink groeien.
9: Museumdirecteur Margriet Schavenmaker, schuilt er een burgerreservist in u?
11: Nou, ik moet bekennen dat ik nu pas denk van, goh, misschien moet ik ook maar zo'n noodpakket gaan aanschaffen.
9: Oeh, ja.
11: Maar ik merk het wel bij mijn kinderen. Ik heb zoons van 24 en 27. En die oudste is er echt bewust mee bezig van, goh, moet ik niet überhaupt in het leger? Of moet ik niet een rol pakken die recht doet aan toch de samenleving waar we nu in zitten? En dat is aan de ene kant schrik ik daarvan. Aan de andere kant vind ik het ook heel mooi dat het zo goed maatschappelijk bewust is.
9: Maar van burgerreservist hoef je niet te schrikken, toch? Militair
11: is
9: misschien
11: wat
9: anders.
11: Nee, dat is ook zo.
9: Ja. Hans van Soest, typisch CDA-thema dit ook, hè? Het is natuurlijk een motie van het CDA geweest gisteren in de Kamer, waar ook een meerderheid voor
12: was. Ja, naar elkaar omkijken. Ja.
9: Ja, gaat een beetje richting die maatschappelijke dienstplicht. Daar riekt het ook een beetje naar.
12: Ja, maar het is wel meer dan dat. Ik moest heel erg denken aan een project wat al een tijdje loopt in Rotterdam-Zuid. Wijkkameraadjes heet dat. En dat is ooit opgestart naar aanleiding van al die woningexplosies. Maar er zijn al langer plannen vanuit de burgemeester om dat wat breder te trekken. En dat is dat burgers bij calamiteiten naar elkaar omkijken. Hè? Ja. Dus stel de stroom valt dadelijk inderdaad uit, of de winkels worden een aantal dagen niet bevoorraad, om wat voor reden dan ook. Wie kijkt er dan om naar die ene mevrouw van 85 die nooit meer buiten komt en die helemaal geen contact meer heeft met haar buren? Wie kijkt er om naar die gehandicapte man in de straat die zijn medicijnen nodig heeft en die moeten worden opgehaald?
9: Ja, en wie gaat zijn vaardigheden inzetten om ook hulp te bieden op dat moment, toch?
12: Ja, nou ja, dus het is helemaal niet gek dat als je het hebt over weerbaarheid, dat je ook kijkt naar hoe weerbaar, wat kunnen wij zelf bijdragen, hè, om elkaar een beetje te helpen als de nood aan de man is en niet alleen naar de overheid kijken.
9: Ja, ja, nee, precies, dat is de hele gedachte inderdaad. Gaan we kijken hoe u erover denkt. Ik wil best burgerreservist worden, dat is de stelling vanochtend. Yvette Bres, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
9: U reageerde vanochtend in ons spraakmakerscollectief. En u ziet het wel zitten, geloof ik, hè?
23: Ja, ik zie dat wel zitten. Ja, ik ben ervoor dat we elkaar, zeg maar, helpen.
9: Ja. En is dat dan, zeg maar, het woordje best in de stelling? Daar kun je op twee manieren naar kijken eigenlijk. Hè. Je kunt denken, nou, is prima, best, doe maar. Hè, schrijf mij maar in. Ik hoor het wel wanneer ik moet komen. Of is best, heeft dat een enthousiaste lading voor u?
23: Nou, ik denk wel meer enthousiaste lading. Ik vind het wel fijn om ergens bij betrokken te zijn en dingen te regelen of iets voor iemand anders te kunnen doen. Ja, daar voel ik mezelf ook prettig bij. Dus het is aan twee kanten. Hè?
9: Ja, ja. En waar bent u goed in? Waar kunnen we plezier van gaan krijgen dan, als de pleuren uitbreekt?
23: Ik kan best wel goed dingen organiseren. Ik blijf kalm in best wel noodsituaties. Dus ja, ik ben multi-inzetbaar, zeg maar, wat dat er gaat. Ja. Ja.
9: En wat doet u in het dagelijks leven?
23: Ik ben nu gepensioneerd. Ik werkte op de alarmcentrale van de 112.
9: Oh, kijk. Nou, dan weet je hoe je rustig blijft, in ieder geval.
23: Ja, nou, in ieder geval, ja. Ja. Ja. Dat klopt.
9: Ja. Goed, en u gaat ook een training volgen? Gaat u de cursus dan opzoeken?
23: Nou, ik weet alleen dat een tijd geleden stond er iets in het gemeentelijke blaadje. En daar heb ik toen op gereageerd. En toen waren ze nog in de opstartfase. En ik zou daar ooit nog eens bericht van krijgen. Dus ja. Ik heb me daar verder nog niet in verdiept, zeg maar.
9: Nee. U gaat er niet zelf actief naar op zoek. U wacht wel even tot er een soort van contact gelegd wordt met u.
23: Nou, ik ben zelf op zoek geweest actief. Want ik heb die mails natuurlijk gestuurd.
9: Ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar goed, het concrete antwoord en tijd en datum, dat moet allemaal nog even ingevuld worden. Dan.
23: Dat moeten hun dan invullen, ja. Want als er niks is, kan ik niks doen.
9: Nee,
23: dus,
9: dat is waar. Ja. Oké. Okay. Nou, heel veel succes en hartstikke goed. Yvette Bres, dank je wel. Gaan wij naar Maas van Lanschot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
9: Meneer Maas van Lanschot, Kamerlid van het CDA. Gisteren is uw motie van 130.000 burgerreservisten, als streefgetal, hè, in 2030 aangenomen. Misschien goed om eerst even neer te zetten wat een burgerreservist doet bij een noodsituatie, wat u betreft dan.
1: Ja, dan dank je. Het is ook goed om even te zeggen dat een burgerreservist is dus geen militair reservist die met een geweer rondloopt en in een schuttersputje zit. Maar echt een mevrouw zoals net in de uitzending die gewoon een expertise heeft en graag bij wil dragen. Maar misschien nog niet precies weet hoe.
9: Ja.
1: En dan helpt het als je een training volgt, zoals bij de burgerreserve. Hoe kom je nou die eerste 72 uur van een crisis door?
9: Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk dat is waar dit over gaat. Hoe zorgen we dat die samenleving niet helemaal meteen uit het lood raakt? Hè?
1: Zo is het. Je kunt je voorstellen dat als er een crisissituatie is, de stroom valt uit, dat dan die gemeenteambtenaar, die moet ook misschien zijn kinderen van de opvang halen. En dan heb je zo'n noodsteunpunt. Maar wie heeft daar de sleutels van? En wat het CDA betreft moeten we die ook echt gewoon aan mensen in de buurt durven geven en de samenleving vertrouwen.
9: Ja, precies. Ja. Even voor de duidelijkheid, want ik zie aan de reacties die binnenkomen dat er best wat verwarring is over dat woord reservist. Burgerreservisten worden niet uitgezonden, even voor de helderheid. We merken daar
1: echt
9: wat verwarring over, zie ik bij de luisteraar. Waarom vindt u dat er 130.000 burgerreservisten in Nederland moeten komen? Waar is dat getal eigenlijk op gebaseerd?
1: Ja, dat is natuurlijk echt een groot getal. Hè. Ook als je kijkt naar de omvang van de krijgsmacht. Dus onze beroepsmilitairen en burgerpersoneel, dat is nu 82.000 ongeveer. Dus dit is echt, het is echt fors.
9: Maar het streven van Defensie is dat er 200.000 medewerkers zijn, hè, in de toekomst.
1: Ja, precies. Dat is wat verder weg. Maar in 2030 gaat het om ongeveer 102.000. Mm-hmm. Maar even, hoe komen we nou op die 130.000? Ja. Allereerst, dat is bedacht. En ook alle credits aan de initiatiefnemers van de burgerreserve. Dit is niet bedacht door het CDA. Dit is gewoon een groep mensen die dacht, wij willen graag meehelpen.
9: Ja.
1: En als politiek willen we dat graag ondersteunen. Nou, hoe komen zij nou op zo'n hoog getal? Dat heeft onder andere te maken met hoeveel noodsteunpunten je hebt. Dus stel als je één punt hebt op 5000 mensen en je wilt 72 uur zo'n noodsteunpunt kunnen draaien. En in een shift zitten, weet ik wat, 4 mensen.
9: Mm-hmm.
1: En je hebt 3 shifts per dag, want het is 24 uur per dag gaat het door.
9: Yeah.
1: En soms zijn mensen met vakantie of ziek of zijn ze aan het mantelzorgen.
9: Yeah.
1: En als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan kom je al snel uit op zo'n 130.000 man en vrouw.
9: Oké, maar dat zo'n noodsteunpunt, is dat een punt of een centrumpje dat gewoon permanent draait of alleen in crisissituaties?
1: Ik denk niet dat je het permanent nodig hebt.
9: Nee.
1: Dat zou niet goed zijn, dan is er een permanente crisis.
9: Ja.
1: Maar het is een plek in de buurt waarvan je weet, oké, water is afgesloten, ik heb een voorraad nodig of er heeft iemand eerste hulp nodig, maar ik heb geen medicijnen in huis of pleisters, dan kan ik daar terecht.
9: Ja, precies. Dus in geval, hè, als het niet goed gaat, op het moment dat het misgaat. De financiering voor het opleiden van burgerreservisten ligt nu bij het bedrijfsleven en bij particulieren. Als hier nou een kamermeerderheid voor is, dan zou je toch zeggen, waarom trekt de overheid niet de portemonnee? Ja, er zijn andere uitgaven op dit moment, had ik begrepen, maar toch.
1: Nee, hele terechte vraag. En het kost ongeveer 100 miljoen om op te schalen naar die 130.000. Heel groot deel wordt betaald door het bedrijfsleven. Dus dat is mooi. En mensen die vanuit een opleidingsbudget zelf dit willen doen, en dan betaalt dus de baas.
9: Ja.
1: Het aardige is ook dat dan niet alleen voor die medewerker betaald wordt, maar in het model zit dat je werkgever dan ook voor iemand betaalt die het niet kan betalen. Dus het is niet alleen maar voor mensen die bij een of andere grote corporate werken.
9: Ja.
1: Dus,
9: maar dat is nog steeds niet het antwoord op de vraag waarom de overheid dit niet betaalt. Dit is het antwoord op de vraag wie betaalt.
1: Precies, dus dat is ongeveer 80-90% wordt daarmee betaald.
9: Ja.
1: Maar niet alles. Dus er is ongeveer 20 miljoen nog nodig van de overheid. En natuurlijk moet je dan ook gewoon de portemonnee trekken. Maar het aardige hiervan is dat de kosten van de burgerreserve gaan vooral over kazernehuur, logistiek op zo'n kazerne, training, eten daar.
9: Mm-hmm.
1: En dat kun je natuurlijk als Defensie gewoon in natura betalen.
9: Ja, ja.
1: Oftewel gratis geven.
9: Ja.
1: Dus mijn motie gisteren was ook, joh, Defensie, je moet meebetalen, maar maak het nou niet ingewikkeld. Dus geef die oefenterreinen gewoon gratis. Verleen je steun gratis, zodat ze gewoon kunnen opschalen naar 130.000 man.
9: Ja. En is die ruimte er ook bij Defensie? En dat bedoel ik niet financieel, maar gewoon praktisch. Want er moet ook geoefend worden, gezien de situatie in de wereld.
1: Kijk, het leuke is, ik was zelf vrijdag ook bij een training in Vught. Ze proberen het natuurlijk te plannen op de momenten dat die kazernes wat minder bezet zijn.
9: Ja.
1: Dus dan heb je het over de vrijdag, de zaterdag, de zondag soms. Hangt er af van welke gemeente je dat doet.
9: Ja.
1: Dus daar wordt heel slim gekeken naar slim gebruik van de ruimte.
9: Oké. Okay. Bent u zelf al in training of niet?
1: Nou ja, ik ben dus vrijdag geweest. Het was echt waanzinnig interessant. Nee, ik heb ook zelf met de oefening meegedaan. Uh-huh. En je leert jezelf wel behoorlijk kennen, kan ik je vertellen.
9: Oh, ja?
1: Maar ik wil niks verklappen voor de, voor de luisteraars.
9: Nee.
1: Wat wel in ieder geval een enorm mooie bijvangst is.
9: Ja.
1: Kijk, we leven natuurlijk nu best wel allemaal in een bubbeltje. En je komt gewoon weer mensen heel breed in de samenleving tegen.
9: Ja,
1: dat is ook onwijs mooi.
9: Ja, en kijk, zijn we toch weer bij het CDA terechtgekomen, hè, uiteindelijk. Hartelijk dank. En nou goed, we gaan het zien in de toekomst of het gaat werken en of het gehaald gaat worden, die 130.000. Ralf van Vechten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
9: Zijn we bij u terechtgekomen. U bent namelijk de directeur van Burgerreserve. Dat is de club waar het CDA-Kamerlid het net over had. Hè. En jullie zijn eigenlijk, hoe zeg je dat, de kiem van dit? Zou je dat kunnen, zo eens kunnen zeggen?
3: Ja, onder andere, ja.
9: Ja, precies. 130.000 hoorde ik net. Dat komt van u, dat getal. En dat heeft inderdaad te maken met al die, met die noodcentra of steunpunten.
3: Ja, die 130.000, ons verhaal is, wij willen in elke straat in Nederland een burgerreservist. Er zijn binnen de bebouwde kom in Nederland 130.000 straten.
9: Okay, ja.
3: Dus dat is ons verhaal. Maar uiteindelijk is het te relateren aan een noodsteunpunt die in elke buurt en wijk in Nederland moet komen. En waar gewoon mensen voor nodig zijn. En waar de burgerreserve een deel van de bemensing voor wil mobiliseren.
9: Ja, precies. Ja. Wat is eigenlijk uw eigen achtergrond? Bent u oud-militair? Of hoe moet ik dat zien? Wat is dat?
3: Nee, zeker niet. ik ben vrijwilliger nog steeds bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Dus ik heb achtergrond in hulpverlening. En ik heb eerder gewoon in het bedrijfsleven gewerkt. En
9: ja,
3: dit is een maatschappelijk missiegedreven organisatie.
9: Ja.
3: Daar wil ik op deze manier een bijdrage
9: aan. En u bent zelf ook maatschappelijk missiegedreven? Begrijp ik dan?
3: Zeker, ja.
9: Want u liep 5 jaar geleden al rond met dit idee. Er was toen nog weinig animo voor. Sinds wanneer ziet u een kentering?
3: Nou, de oprichters van de burgerreserve, die hadden dit, naar aanleiding van de overstroming in Limburg, hadden zij het idee van wat gek eigenlijk dat er wel militaire reservisten zijn, maar dat je niet als inwoner kan zeggen, als er iets in mijn omgeving gebeurt, wil ik helpen.
9: Ja.
3: En toen zijn ze daarmee op de boer opgegaan van hoe zouden we dit logisch kunnen organiseren? En daar was toen eigenlijk niet echt animo voor. En zo 2,5 jaar geleden, toen ontstond natuurlijk de realisatie dat je in Nederland ook weerbaar moet zijn voor alles wat er kan gebeuren met stroomuitval, waterproblemen, zelfs mogelijk dreiging van oorlog.
9: Mm-hmm.
3: En toen zagen we wel dat er een behoefte ging ontstaan. En dat was ook het moment dat we dachten, oké, dit idee is nu rijp voor uitvoering en zijn we dat gaan testen. Wat voor soort mensen willen dit doen? Wat kunnen we die mensen leren in de tijd die ze zeggen beschikbaar te hebben? En uiteindelijk is daar het model uitgekomen wat we nu draaien.
9: Ja, ja, nou ja, het is ook, de situatie in de wereld is inmiddels ook zo dat dat gevoel, die urgentie, is ook inderdaad misschien echt wel wat groter geworden. Wat ik me wel afvraag is, nou kan ik me ook voorstellen dat er mensen luisteren die wat minder nobele, hoe zeg je dat, bedoelingen hebben en die denken, ja, maar wacht even, dit is wel even een markt hier, wat hier aan het ontstaan is. Ik ga ook van die trainingen geven.
3: Ja, nou ja, dat mag iedereen natuurlijk lekker zelf of ze dat wel of niet doen.
9: Ja.
3: Wat er net ook al gezegd werd, is dat we zijn een missiegedreven organisatie. Dat betekent, wij zijn een bedrijf.
9: Mm-hmm.
3: Wij zijn in eigendom van een stichting. En die stichting heeft het doel mensen op te leiden. Dus wat er gebeurt is, wij vragen het bedrijfsleven van, geef je medewerkers deze training. Want daar heb je elke dag iets aan. Ik heb elke dag iets aan het feit dat ik bemanningslid ben geweest op een reddingboot. Daardoor voel je je zekerder en kan je handelen waar andere mensen misschien liever weglopen.
9: Ja.
3: Dat is wat we mensen bij willen brengen, dat is voor elk bedrijf belangrijk. En dan kunnen wij van de winst die we daarmee maken, of de marge die we daarmee maken, kunnen wij mensen opleiden die het niet zelf kunnen betalen, om te zorgen dat het inclusief iets is. Dus wij verdienen ik krijg salaris en er zijn mensen, de trainers, iedereen krijgt salaris en zorgen dat gewoon goed loopt. Alleen, wij willen ervoor zorgen dat uiteindelijk er zoveel mogelijk 130.000 mensen in Nederland weerbaarder zijn dan ze misschien vandaag zijn.
9: Ja. Nee, dat
3: is gewoon heel erg belangrijk.
9: En voor de duidelijkheid, is het dus niet de bedoeling om heel erg winst te gaan maken hierop?
3: Nee, zeker niet. Winst maken zodat we heel veel mensen kunnen trainen, maar niet winst.
9: Nee, dat is een ander, precies, dat is een ander doel dan. €900 kost een cursus. Is dat iets waar jullie over hebben nagedacht, uiteraard. Maar wat is waarom dat getal, dat bedrag?
3: Ja, dat is dus wat het kost, wat het ons kost. Plus de marge die nodig is om die persoon te kunnen trainen die het niet zelf kan betalen. Mm-hmm. En een deel van die kosten, dat is dus de terreinen en de voeding en alle logistiek die daaromheen hangt. Ja. De motie die gisteren is aangenomen, als die wordt uitgevoerd, als het ministerie van Defensie daar een model voor heeft gevonden dat kan. Dan kunnen wij dus sneller nog meer mensen opleiden die op de wachtlijst staan. Want sinds het bericht gisteren naar buiten kwam, zijn er 500 mensen op de lijst bijgekomen die zeggen, ja, ik wil het heel graag, maar ik kan het niet zelf betalen. Dus die lijst loopt nu richting de 4000 mensen. Dat is goed, hè, maar daar moet dus ook geld voor zijn. En daarvoor hebben we dus werkgevers nodig om dat...
9: Ja, dat snap ik. Hartelijk dank, Ralf van Vechten, want ik ga nu even praten met iemand die dan zo'n training heeft gedaan. Noes Petit, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
9: Dit weekend, hè? De training gevolgd?
4: Ja, klopt. Ja. Ik ben vers van de pers. Ja.
9: Was het de €900 waard?
4: Absoluut, ja. Ja. Ik heb me gelukkig niet zelf hoeven te betalen. Dat heeft mijn werkgever gedaan.
9: Okay.
4: Maar ik ben heel blij dat ik het heb mogen volgen. Ja.
9: Ja, wat heb je geleerd?
4: Nou, wat ik heb geleerd, ik denk dat ik vooral aan mezelf heb bewezen dat ik ook onder hele stressvolle omstandigheden toch echt wel nuttig kan zijn en van dienst kan zijn en mensen kan helpen. Misschien wel in levensbedreigende omstandigheden.
9: Okay, geef eens een voorbeeld van een oefening die je hebt gedaan waarbij je hier achter kwam.
4: Nou, wat hebben we allemaal gedaan? We hebben heel veel verschillende scenario's geoefend. We hebben geoefend met een steekpartij in de metro. We hebben geoefend met een grootschalig verkeersongeluk. Ja. Dus met meerdere gewonden en overal chaos. En de hulpdiensten kunnen er niet bij.
9: Ja.
4: Dus,
9: en wat moest jij dan doen tijdens die oefening?
4: Ja, dat is dus het grappige. Het is niet dat iedereen een rol krijgt. Aan het begin van zo'n scenario wordt er één leider aangewezen. En die moet dan de troepen aansturen. Mm-hmm. Dus wat heb ik gedaan? Ja, ik heb mensen weggedragen, ik heb tourniquetten aangelegd. Ik heb met boze buurtbewoners heb geprobeerd te sussen. De trainingsacteurs die dat dan nabootsten. Dus een heleboel verschillende rollen heb ik ingenomen.
9: Oh, wat goed zeg. En hoe kwam je erbij om die cursus te gaan doen? Of om je hiervoor op te geven?
4: Nou, ik denk dat iedereen wel eens in een situatie is geweest dat je voelt van er mensen om me heen hebben nu hulp nodig. En ik weet niet of ik de persoon ben die dat het beste kan verlenen. Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld door inderdaad een verkeersongeluk of iemand vast flauw. Dat hebben we allemaal denk ik wel een keer meegemaakt.
9: Ja.
4: En ik denk dat het heel fijn is als je gewoon voelt van jezelf. Of als je een keer bevestigd krijgt van, oh ja, ik weet wat ik moet doen.
9: Ja.
4: En ik weet ook wat ik moet doen onder stressvolle omstandigheden.
9: Ja. Ben je dan nu na de training officieel burgerreservist? Hoe werkt dat eigenlijk? Heb je een diploma of iets of een certificaat gekregen? Of een hesje?
4: Ik heb zeker een certificaat. Ja, ik heb hem nog niet ingelijst. Nee. Maar,
9: ga je dat wel doen?
4: Ik ga dat misschien wel doen als ik een geschikt plekje in mijn huis vind. Ja.
9: Ja.
4: Nee, het is wel gewoon iets waar ik... waar ik trots op ben en waar ik denk ik ook wel mensen trots op mogen zijn. Dat ze gewoon weten van ik kan iets bijdragen als het nodig is.
9: Ja, een beetje dubbel ook, want je hoopt natuurlijk dat je er geen gebruik van hoeft te maken.
4: Tuurlijk. Maar het is zo'n fijn gevoel om voorbereid te zijn. En dat is, het wordt nu veel geplaatst in de context van geopolitieke dreiging en oorlog. Maar doodscenario's kunnen natuurlijk op veel meer verschillende manieren ontstaan.
9: Ja, zeker.
4: Zoals bijvoorbeeld een verkeersongeluk.
9: Ja, of een overstroming. Hartelijk dank, Noes Petit. Jeroen Dankelman, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
9: Heeft de cursus ook gedaan, maar in maart. Dus dat is iets langer geleden dan afgelopen weekend. Zit het allemaal nog vers in het geheugen of wordt het alweer tijd voor een opfris training?
5: Nou, het is zeker belangrijk om het allemaal een beetje bij te houden.
9: Ja.
5: Tijdens de training wordt ook aangegeven van kijk of je in je omgeving toch iets kunt doen met bijvoorbeeld de EHBO. Dus ik ben daar ook mee aan de gang gegaan en heb mij vervolgens inderdaad binnen ons bedrijf aangemeld voor de BHV-training.
9: Ja.
5: Dus op die manier...
9: Ja, u heeft de smaak echt te pakken. Volgens mij is het qua geluid een beetje ingewikkeld als ik het zo hoor. Ik ga toch proberen de volgende vraag te stellen en dan hoor ik wel of het goed gaat. En bent u na deze training nu met een andere bril ook naar de omgeving gaan kijken? Neem je anders waar om je heen?
5: Ik ben van nature kijk ik altijd wel heel goed naar mijn omgeving.
9: Ja.
5: Maar je bent je nog wel bewuster inderdaad van zie ik iets... Zie ik iets aan mensen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben. En daar ben je wel alert erop, dat klopt.
9: Ja. En wat heeft u vooral geleerd tijdens die training of cursus?
5: Vooral rust ook behouden. Ben ik vanzelf uit wel redelijk rustig. Zie je dan reageer je toch wel weer anders. Dus dat is wel een heerzaam moment geweest. Rustig te blijven. En eerst even een stap terug te doen, te kijken van wat is er gebeurd en wat kunnen we doen.
9: Ja, maar dat is natuurlijk lastig. Je moet wel snel zijn ook. Hè? Je kunt wel rustig zijn en even een stap terug doen, maar je moet ook tempo maken. Want
5: Dat klopt. Maar door toch even de rust te pakken, kun je vaak dan weer beter handelen. Dus dat is een hele belangrijke les ook geweest tijdens de training.
9: En heeft u het zelf betaald, cursus? Of heeft de werkgever... U werkt bij de Radboud Universiteit, toch?
5: Ja, klopt. Ik had een afgelopen zomer in 2025 een rapportage gezien... over de burgerreserve. En toen dacht ik, dat is wel heel interessant. En daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje op naar zoek. Dus toen heb ik dat met mijn werkgever ook besproken. Heb me aangemeld. En mijn werkgever zei, dat vinden wij ook een goed initiatief. Dus wij ondersteunen dat. Dus inderdaad, via mijn werkgever heb ik de cursus kunnen volgen.
9: Ja, hartstikke goed. En wellicht dan inderdaad wel even opfrissen weer... om goed scherp te blijven voor als het misgaat. Hartelijk dank, Jeroen Dankelman. Er wordt gereageerd op de stelling... ik wil best burgerreservist worden. Jurjen, die schrijft in het collectief, kan dat ook van achter een bureau. Dan zijn er vast wel wat gegadigden. Als er lichamelijke energie in moet steken en vuile handen gekregen worden... dan wordt het anders. Huub schrijft hier in het collectief... ik ben een van de laatste dienstplichtigen. Ik heb een geweldige tijd gehad bij de luchtmacht. Inmiddels iets ouder, maar ook BHV'er. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
9: Ja. Bij jullie werkt het via het zogeheten Ready to Help netwerk. Hè? Die samenwerking met burgers die willen helpen bij noodsituaties. Juichen jullie dan eigenlijk dit initiatief van die burgerreservisten, juichen jullie dat toe?
0: Ja, absoluut. Ja, we hebben verschillende routes. Hè. Je kan bij ons vrijwilliger worden. Ja. Dat zijn mensen die echt hun tijd en energie bij ons erin steken... om bijvoorbeeld evenementenhulpverlener te worden. Dan ben je dus EHBO'er op evenementen. Maar als de nood aan de man is, dan sta je dus ook wel als hulpverlener... bij die crisis, zeg maar. En Ready to Helpers, dat is iedereen die zich aanmeldt... van mocht er iets gebeuren... piep mij dan op, dan bied ik de handen die nodig zijn. Dus dat is veel laagdrempeliger. En burgerreservisten, dat gaat natuurlijk over... volgens mij techniek, logistiek, veiligheid, specialismen... die wij niet per se... natuurlijk hebben we die ook in huis, maar het gaat om de vrijwilligers... de ready-to-helpers. Als je de reservisten in dit geval specifiek opleidt voor deze capaciteiten... en wij zitten ook weer meer op het sociale aspect... op noodsteunpunten, op EHBO, dus dat vult elkaar allemaal aan. En ik denk dat dat ontzettend goed is.
9: Ja, dus dat is alleen maar fijn. En moet er dan ook niet een soort centrale coördinatie komen... als allerlei clubs en instanties zich op deze manier gaan inzetten?
0: Uiteraard. En dit gaat natuurlijk via de overheid, hè, de burgerreservisten. Goed om te weten dat in tijden van crisis werkt het Rode Kruis aanvullend op de overheid. Dat doen we in elk land op die manier. Dus onze vrijwilligers en de ready-to-helpers, wij kunnen dan aanvullend op de overheid onze hulp bieden. Ja. We zullen dat altijd doen. Wij gaan natuurlijk over onze eigen operatie. Ja. Maar in dat geval zijn de hulpdiensten natuurlijk in de lead... als er een grote crisis is in Defensie.
9: Ja, helder. Nou spraken we jullie vorig jaar over hoe zelfredzaam mensen zijn. Toen bleek uit jullie onderzoek dat een kwart van de mensen... nog maar een noodpakket heeft. Is de urgentie, als het hierover gaat, dus zelf echt wat doen... is die wat groter of niet?
0: Dat denk ik wel. We zijn nu opnieuw een onderzoek aan het doen over die noodpakket... en hoeveel mensen dat in huis hebben. Maar het gaat natuurlijk ook heel veel over dit onderwerp in de media. We hebben het er nu ook weer over. Dus die urgentie is wel enorm toegenomen. En dat is goed, want dat betekent dat mensen zich wellicht gaan aanmelden... als reservist, als ready-to-helper... en ook zich bezighouden met dat noodpakket.
9: Ja, goed. Allemaal goed dus eigenlijk. Hè? Hoe meer, hoe beter. Dat is eigenlijk nog wel even het credo nu.
0: Ja, weet je, als er eenmaal een grootschalige elektriciteitsuitval, een hack, dat soort dingen kan gewoon gebeuren, dat is reëel. Dan is het heel fijn als mensen weten wat ze moeten doen, de spullen in huis hebben, weten waar ze naartoe moeten. Ja. Dus hoe meer, hoe beter.
9: Helder. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Hartelijk dank tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1 naar aanleiding van de stelling. Ik wil best burgerreservist worden. Discussie, want het gesprek gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Als u nog geen lid bent, meld u dan even aan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
6: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
2: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
8: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
24: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
14: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
25: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
26: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
27: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
25: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
28: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
29: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
29: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
30: NPO Radio 1. 10 uur.
31: Carl-Johan de Zwart.
9: Hoe belangrijk is het voor een journalist om soms heel concrete voorbeelden te gebruiken om zo een groter verhaal te vertellen? Nou, heel belangrijk. Straks een mooi voorbeeld daarvan in de Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman.
32: Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. Dat zijn er nu zo'n 136.000. De stijging is vooral het gevolg van de vergrijzing, zegt een van de onderzoekers.
33: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
32: Vooral het aantal gevallen van huidkanker zal toenemen, zo is de verwachting. Volgens de onderzoekers komt ongeveer 30% van de kankergevallen door een ongezonde leefstijl. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en veel drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land en is vooral de energievoorziening hard geraakt. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley, vertelt correspondent Meike Beijers.
1: Het is een heel afgelegen gebied, een gigantisch groot gebied. Zo ongeveer zo groot als Turkije, maar er wonen bijna geen mensen. En er zijn enkele Aboriginal gemeenschappen, hele kleine afgelegen gemeenschappen. Er zijn veel problemen, sociale problemen, alcoholproblemen. Ja, en deze bisschop die heeft eigenlijk het gevoel gehad dat hij daar vrij zijn gang kon gaan. En hij kon mensen omkopen met alcohol en met voedsel. En nou ja, daar is hij heel lang mee weggekomen.
32: Volgens de rechter heeft de oud-bisschop zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Werkgevers en werknemers zitten vandaag weer met het kabinet om tafel. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de vakbonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op onder meer de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard euro. Wie vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig heeft, moet een hybride warmtepomp kopen. Het kabinet stelt dat verplicht voor huiseigenaren. Dat had eigenlijk dit jaar al moeten gebeuren, maar het kabinet schoof zag er vanaf, omdat de pomp 8000 euro kost. De minister zegt nu dat huiseigenaren ervoor kunnen sparen en wil renteloze leningen aanbieden. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75 vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten van de KNRM geëvacueerd. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap op van NSC. Daarmee verliest de partij, die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt, zijn laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029

0: Daarmee verliest de partij, die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt, zijn laatste volksvertegenwoordiger. Gotings zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuwe sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Die partij wist bij de laatste Kamerverkiezingen geen enkele zetel te behalen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat bellen over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de pest. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de infectieziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Hij zegt dat er snel een telefoontje komt met Moskou. Lionel Messi heeft afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière vannacht met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Sportcommentator Jan Kees van der Kun zag hoe supporters op de tribunes zijn naam schreeuwden.
1: Messi, Messi bleef maar van de tribunes rollen. Nou, dan had hij ook nog 2 assists en uiteindelijk gelukkig een penalty die hij binnenschoot. Dus ook nog een doelpunt voor hem. En daarna nog een grootse show. Dus inderdaad een wedstrijd die eigenlijk nergens om ging. Maar juist om een heleboel ging. Het was een mooi eerbetoon aan Lionel Messi.
0: De straten van Buenos Aires stonden vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. Het weer. Zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler.
2: Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
3: Over het algemeen wel goed. De files die er nu nog staan lossen over het algemeen snel op. 2 files vallen nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen de afrit Kerkdriel en de afrit Geldermalsen. 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden. En op de A15 vanaf de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: nu het Mediaforum.
1: Het OM gaat zwaardere straffen als een journalist wordt aangevallen. En zelfs in hun nadagen zijn Messi en Ronaldo nog tegelijk in het nieuws. Dat en meer met vandaag in ons Mediaforum. Hans van Soest, verslaggever, politiek verslaggever bij het Algemeen Dagblad. Hildo van der Bijl, hoofdredacteur van het Parool. En spraakmaker is Margriet Schavenmaker, directeur van het Kunstmuseum Den Haag. Het is vandaag 7 oktober, 3 jaar na dato dat Hamas een grootschalige en gecoördineerde terreuraanval pleegde op een muziekfestival in het zuiden van Israël. Honderden festivalgangers en agenten zijn daar toen vermoord en tientallen mensen zijn ontvoerd en naar Gaza meegenomen. Veel media berichten daar nu vandaag natuurlijk over en staan daarbij stil, Hildo. Wat valt jou op aan die berichtgeving?
2: Dat die een stuk genuanceerder soms is dan 3 jaar geleden. Wij hebben zelf geen buitenlandredactie als Stadskrant. Nee. Maar we varen gelukkig op de media van onze collega's van Trouw. En die hebben een Midden-Oost-correspondent Eugenie. Daar hebben wij ook een verhaal van. Hele goede reportage over dat grensgebied tussen Gaza en Israël. Waar de overheid nu weer probeert om daar weer mensen te laten wonen. De Israëlische overheid. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort beleid. Dus mensen krijgen ook subsidie om daar te gaan wonen. Dus daar heeft ze een hele mooie reportage over gemaakt. Dat mensen eigenlijk ook wel zeggen, ja, we willen hier heel graag weer wonen. Maar we zijn wel een beetje de menselijkheid verloren. En die hebben we weer terug nodig. Dus dat vond ik een indrukwekkende reportage. En we hebben zelf ook een ingezonden stuk van Emiel Schrijvers.
1: Ja.
2: Directeur van het Joods Kwartier in Amsterdam. Die eigenlijk een oproep doet voor meer ruimte en rust voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Omdat hij zegt, er is enorm veel druk om je uit te spreken. En niet iedereen kan dat.
3: Dus of wil dat, of hoeft dat.
2: Ja. Precies, maar hij zegt, ik wil me eigenlijk als Jood niet verantwoorden voor het beleid van de Israëlische overheid. En ja. Die druk voelt hij, maar hij zegt, die voelen veel mensen in de Joodse gemeenschap. Dus daar heeft hij een pleidooi voor gedaan vandaag in onze krant.
1: Ja. Hans van Soest, merk jij dat op jouw redactie ook, en misschien ook wel bij Parool, Hildo, dat het heel gevoelig ligt, dit onderwerp? Merk je dat in hoe je erover vergadert of over brainstormt?
3: Ja, je merkt wel dat die discussie ook op de redactie natuurlijk klinkt. Ja, al was het maar bijvoorbeeld over het woordgebruik. Ik bedoel, ik kan me herinneren, maar dat is al wel weer wat langer geleden dat er een aantal collega's in een vergadering de vraag stelden waarom we het woord genocide eigenlijk niet gebruiken als AD. Ja, ik ben daar overigens een groot tegenstander van. Ik vind, je moet juist als journalistiek zo keurig mogelijk over zulke gevoelige dingen berichten. Ja. En een woord als genocide past hier niet bij.
1: Nee? Vind ik moeilijk om nu.
3: Ja, maar goed. Dat is.
2: Gaan we deze discussie
3: echt
2: voeren? Ja,
3: dus een discussie voeren. Ja.
1: Nee. Als het genocide is, is het toch genocide? Doe ik toch nog even?
3: Je kunt zeggen dat er oorlogsmisdaden worden gepleegd in Gaza. Maar genocide is toch echt iets anders. Hm. Bovendien maak je wel heel snel de vergelijking met de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. En dat vind ik echt onkies. Hm. Maar goed, dat is een andere discussie. Wat je ziet, wat mij heel erg opvalt in de alle verhalen, zeg maar nu qua in de herdenking, 3 jaar na dato, is dat iedereen ook wel heel erg stilstaat bij de verkiezingen die eraan komen in Israël.
1: Dat is een invalshoek die veel media kiezen. Ook.
3: Ja, en dat is natuurlijk op zich ook wel heel erg logisch, omdat, er is iets gebeurd 3 jaar geleden wat dat land heeft veranderd. En dit zijn de eerste verkiezingen die er nu aankomen. Er komen steeds meer signalen dat de regering echt steken heeft laten vallen in de beveiliging.
2: En dat Netanyahu eigenlijk al 3 keer is gewaarschuwd voor deze aanval en waarom hij niet heeft ingegrepen, toch? Ja. Of daar iets met deze informatie heeft gedaan.
3: Kijk, en toen
2: dat
3: al waren
2: er. Dat wordt wel steeds meer door de tegenstanders aangezwengeld.
3: Nou ja, ik kan me ook herinneren, 3 jaar geleden al waren die eerste verhalen erover. Hè, dat er de allerlei grenstroepen naar andere plekken waren gestuurd. Wat eigenlijk heel raar was op dat moment. Dus ja, deze verkiezingen worden natuurlijk heel belangrijk. Ook voor de toekomst van Israël en voor de toekomst van het hele Midden-Oosten.
1: Ja, die verkiezingen, dat is een invalshoek natuurlijk, hè, bij vandaag. Veel platforms kiezen ook voor het persoonlijke verhaal. De NOS kwam vanochtend met een interview met een gijzelaar, Maxim Harkin. Hij behoorde tot de laatste groep gijzelaars die vorig jaar werd vrijgelaten uit Gaza. Nou, jouw krant, het AD, Hans, schreef over de Nederlandse Rachel Meiler. Zij verloor haar neef Laor, die DJ was op dat muziekfestival. Mm-hmm. Waarom zijn die persoonlijke verhalen nou juist vandaag zo belangrijk?
3: Omdat je ook je lezer wil laten zien wat de impact is geweest van die gebeurtenis. 3 jaar geleden, nu nog steeds, anno 2026. En dat kun je heel goed duidelijk maken, juist door persoonlijke verhalen te vertellen.
1: Ja. Nou, Yildow, vind jij dat er ruimte moet zijn op een dag van vandaag voor het perspectief van Palestijnen?
2: Ja, waarom niet? Ik vind wel dat hangt helemaal af. Kijk, dit is natuurlijk gewoon het wankelen en zorgvuldige evenwicht waar je altijd naar streeft en wat je ook niet altijd helemaal kan bewaken. En soms is dat in een papieren krant nog wat makkelijker, omdat je daar de context hebt van een pagina. Online is dat alweer heel anders, omdat je niet in ieder stuk alle perspectieven en alles kan schetsen. Ik vind het onzin om te zeggen dat daar geen ruimte voor is. Ik vind het ook onzin om te zeggen dat daar vandaag dan evenveel ruimte voor zou moeten zijn. Dus dat okay, is... ik denk dat daar ligt gewoon... Ik kan niet zo schetsen. Oh, je moet 80% moet hier... Zo gaat dat niet. Dus dit is gewoon zorgvuldig afwegen, goed nadenken. En dat doen we met z'n allen de hele dag in de journalistiek.
1: Ook in een museum, hè, Margriet Schaafmaker. Daar heb je ook te maken met gebeurtenissen waar je context bij moet geven, waar je balans in moet zoeken. Toch? Dat heb je, neem ik aan, met het Kunstmuseum Den Haag ook.
4: Absoluut. En ik denk als hele sector de afgelopen 10 jaar... van MeToo tot Black Lives Matter, en zeker natuurlijk ook wat er aan de gang is in het Midden-Oosten, en ook de impact die dat heeft, gewoon ook hier in onze samenleving. Ja, daar kunnen we als culturele instellingen natuurlijk niets mee doen. Dus wat je ziet is dat iedereen dan wel heel erg gaat zoeken hoe dan. En we zijn allemaal aan het omkatten, denk ik, toch van misschien wat meer ivoren torens of een soort van plaatsen waarin je koestert wat voor mooie objecten je als samenleving hebt verzameld, naar plekken die wel degelijk dat gesprek aangaan met de samenleving.
1: Ja.
4: Maar hoe je dat doet...
1: Dat is een taak van een museum ook, vind je?
4: Absoluut, absoluut.
1: Ja, ja. En als iets nou heel emotioneel is, hoe doe je dat? Hoe zoek je dan dat je het op zo'n manier doet? Hè? Dat je er ruimte blijft voor alle inzichten?
4: Ja, ik denk dat maar precies ook wat net werd gezegd, die persoonlijke verhalen, daar zit natuurlijk heel erg een schakel. Want dat roept op tot medemenselijkheid, tot empathie. Dus wij tonen ook vaak kunstwerken waarin juist ook de verschillende posities worden getoond, maar wel vaak vanuit een heel persoonlijk perspectief.
1: Ja. En als ik het even concreet maak, dus als we het hebben over 7 oktober nu, is dat zichtbaar of voelbaar in het museum?
4: Ik denk 7 oktober heeft bij ons vooral geleid heel erg tot gesprekken onderling ook van hoe gaan we op memberstemmigheid in het museum zelf. He, met alle verschillende medewerkers en de visie ook die op het geweld wat daarna natuurlijk ook steeds doorwerkt.
1: En wat is het antwoord daarop?
4: Nou, dat je probeert op allerlei manieren vooral te programmeren. En op dit moment, wij tonen dus vanaf zaterdag een hele nieuwe collectieopstelling. Mm-hmm. En daar is bijvoorbeeld dan zijn diverse Joodse verhalen, maar ook een verhaal van een Palestijns-Engelse kunstenaar die in 2015 naar Gaza ging omdat zij half Palestijns is en daar prachtige beelden heeft geschoten vanuit een taxi, juist om haar afstand ook wel te laten zien, omdat ze eigenlijk opgegroeid is in Londen. En die video is op dit moment natuurlijk een soort monument geworden voor Gaza dat hij niet meer is.
1: Ja.
4: Dus ja, we laten op verschillende manieren verschillende verhalen zien.
1: Ja. Zoals in veel media vandaag. Zijn we bij jullie mediamomenten aangeland, Yildow. Voor jou gaan we naar het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair.
4: Ja.
1: We publiceren al 30 jaar de New Establishment-lijst. Een lijst met de meest invloedrijke figuren.
2: We hebben dat ook 10 jaar niet gedaan, hè?
1: Oh ja.
2: Dus hij is vandaag, of gisteren is gepubliceerd.
1: Hij is gereanimeerd eigenlijk.
2: Hij is een beetje weer uit stof gehaald na 10 jaar.
1: En klopt. Waarom is dit jouw mediamoment?
2: Nou, ik vond het wel interessant, vooral de discussies daaromheen. Want het is dus de New Establishment-lijst. En daarin portretteren zij 50 mensen die machtig zijn en die het voor het zeggen hebben en die op dit moment invloedrijkste mens van de wereld is. Nou, van de wereld zijn, daar is heel veel kritiek op, omdat het een hele mannelijke witte lijst is, heel rechts. Ja. Veel conservatieve mensen. En dus er wordt gezegd, waarom verheerlijken we eigenlijk deze postmorale mensen? Dat is bijvoorbeeld...
1: Postmoraal.
2: Postmoraal, ja, goed woord, hè? Ja, postmoraal. Daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen, want eigenlijk zijn dit soort lijsten heel vaak ook inspirerende lijsten. We vieren de vernieuwers, we vieren de technologie, we vieren de innovatie.
1: Maar wat is de bedoeling van de Vanity Fair lijst? Is dat inderdaad
2: het is wat het is? Precies, dat is precies wat ze zeggen. Ze zeggen, eigenlijk is deze lijst niet om te verheerlijken of om te vieren, maar dit is wel hoe de wereld er nu uitziet. Okay. Dus het is nog eerder veel meer een spiegel geworden, confrontatie. En ze zeggen, dit is meer dan ooit het moment waarop individuen en de moraal van een individu ook kan bepalen hoe wij hoe onze wereld wordt vormgegeven doordat ze algoritmes kunnen sturen. Of doordat ze zoveel geld hebben dat ze een bepaalde invloed hebben in hoe wij denken. Dus dat vond ik er super interessant aan.
1: Ja, en de belangrijkste vier figuren uit de top 100, daar komen ze. Sam Altman van OpenAI. Op 2 Dario Amodei van Anthropic. Elon Musk van Tesla. En op 4 Jensen Huang van Nvidia. Allemaal tech-CEO's.
2: Ja.
1: Wat zegt dit over de verdeling van de macht?
2: Dat die daar ligt, hè? Ja,
1: dat
2: antwoord is niet zo heel ingewikkeld. Dat daar ligt en dat we daar ook zo weinig invloed op hebben. En dat is natuurlijk het ingewikkelde eraan.
1: Ja, dat dus we daar zo weinig invloed op hebben of dat we daar aan toegeven gewoon?
2: Een combinatie denk ik van alle twee. Of dat we soms niet weten hoe we daar aan invloed op kunnen uitoefenen en daarom er maar aan toegeven. Dus dat is natuurlijk een hele ingewikkelde relatie die wij hebben met tech op dit moment. En met Vanity Fair zegt in deze vreemde, beangstigende wereld waar we nu in leven, is het ook goed om dit even voor ogen te houden. Want dit is de werkelijkheid. En daar schrikken mensen gelukkig van. Ja. En die zijn het er dan niet mee eens.
1: Het blad heeft trouwens die Altman geïnterviewd ook. Hè? Hij wordt onder andere bevraagd over de verantwoordelijkheid van OpenAI. Een klein fragment.
5: I feel that the public is asking for that from you all to work together.
6: Who do you think has been nicer to each other in that relationship? I won't call myself a saint.
5: No.
6: But I'm not sure if like I'm the one that you're supposed to come after on Elon and me.
5: I know. I'm just saying it's not putting it on you directly. It's on the industry. That like now it's time to grow up.
1: Yeah, it's time to grow up. Wat viel je op aan dit interview?
2: Het wat wel bijzonder was, is dat er ook nog een ingreep is van een publicist. Nou, publicist in Amerika is het totaal normaal dat er bij ieder interview, bij iedere foto ook een publicist aanwezig is. En die greep in toen de hoofdredacteur van Vanity Fair, Sam Altman, vroeg over een gebeurtenis. Een vrouw, een journalist van de New York Times, heeft haar dochter verloren aan suïcide. Die dochter was 29, die sprak met ChatGPT als therapeut.
1: Mm-hmm.
2: En ChatGPT heeft haar ook geholpen om haar afscheidsbrieven te schrijven. Het is echt een afschuwelijk verhaal. Mm-hmm. Zij heeft daarover geschreven in de New York Times. En de hoofdredacteur van Vanity Fair confronteerde hem daarmee. En de publicist heeft dat meteen van, hier kunnen we het niet over hebben. Moeten het over een ander onderwerp hebben.
1: En Sam Altman dan niet tegen die publicist of zei jij, ik wil hier antwoord op
2: geven? Nee, dat zei hij niet. Oei. Dus dat werd een beetje zo. Nou ja, dat is helemaal beschreven in het geschreven interview. Dus dat maakt natuurlijk ook wel indruk. En tegenwoordig gaat het natuurlijk niet alleen maar meer om de publicatie van Vanity Fair, maar ook hoe het publiek weer op die publicatie reageert.
1: Ja.
2: Het blijft een continu gesprek. Net als wat Margriet net zei over het museum. Of het houdt niet op bij alleen dit verhaal of dit interview. Maar het publiek vraagt ook iemand ter verantwoording.
1: Ja. Voor jouw mediamoment, Hans van Soest, gaan we naar Frankrijk. Het is daar al een paar weken onrustig natuurlijk, vanwege grootschalige protesten. Demonstranten willen dat er een einde komt aan een reeks van problemen in het onderwijs. En dat lijkt nu uit te groeien tot een Ja, wat is het eigenlijk? Een nationale volksbeweging? Is
3: ja, nou ja, in elk geval wordt wel duidelijk dat er heel veel onvrede is in Frankrijk. En dat wordt natuurlijk om de zoveel om de haverklap zie je dit soort dingen opflakkeren, maar nu onder scholieren.
1: Ja, en de protesten hebben heel veel lagen.
3: Ja, heel veel lagen. En het is een heel ingewikkeld om te beschrijven wat er allemaal in Frankrijk aan de hand is. En daarom was ik zo vreselijk jaloers op Stefan de Vries. Die kijk, wat je altijd probeert als journalist, is dat je je publiek met de hand van een voorbeeld, het liefst een klein voorbeeld, duidelijk probeert te maken, weet je wel, hoe waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren.
1: Zullen we even luisteren voordat we verder praten?
3: Een dan briljant voorbeeld.
1: Precies, Frankrijk-kenner Stefan de Vries.
7: Er was een keer bij de kinderen op de school van mijn kinderen natuurlijk veel hittegolven. Daar zijn al die gebouwen ook niet op bestemd, op de klimaatverandering. Ontzettend heet in de

0: was een vader van een van de kinderen. Die had een groothandel in huishoudelijke apparatuur. Ja. Die had 15 ventilatoren gebracht voor in elke klas 1. Omdat ja, die kinderen die hielden het niet uit. De volgende dag stond de inspectie op de stoep. Heeft al die ventilatoren in beslag genomen. Omdat dat geen besluit was van het ministerie van Onderwijs. Dus daar mogen ouders zich niet mee bemoeien.
1: Ja, heb je dit soort concrete voorbeelden inderdaad nodig om een onderwerp echt goed uit te leggen?
2: Ja, waarom ik dit namelijk zo knap gevonden voorbeeld vind, het zegt namelijk meerdere dingen. Het zegt eerst iets over de directe aanleiding van wat mensen nu die beelden op tv zien. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat heel veel mensen naar de tv kijken en denken van, waarom gaan nou al die kinderen de straat op, hè? Omdat de scholen slecht zijn onderhouden? Wat een rare... Nou ja, dit zegt er iets over, zo slecht is het dus op die scholen. Maar het zegt ook iets meer over de onvrede in Frankrijk. Namelijk, Frankrijk is eigenlijk al een aantal jaar een dysfunctionerend land aan het worden. Een overheid die niet meer in staat is om belangrijke problemen op te lossen, omdat er nergens meerderheden voor te vinden zijn. De staatsschuld die enorm oploopt, er is nergens meer geld voor. En een land dat ook zo is georganiseerd, zo rigide bureaucratisch is, dat dus zelfs het plaatsen van een ventilator in een te warme klas overboden is, want ja, dat moet eerst formeel allemaal door de onderwijsinspectie. Dit zegt zoveel en dit verklaart ook heel mooi waarom die kinderen niet alleen maar de straat omgaan omdat die scholen slecht zijn onderhouden, maar omdat er echt iets fundamenteel mis is in Frankrijk.
1: Ja, mooi. Een goed voorbeeld. En daarmee, dat gevoel krijg je heel erg mee door dit voorbeeld van die ventilatoren. Waar op zich toch weinig mis mee is in de klasse, zou je zeggen. Als je het hebt over onvrede in de maatschappij. 3 weken geleden verzamelden een paar honderd mensen zich in Den Haag voor de zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. Nou, al gauw kwam er geweld en onrust bij kijken. Ook meerdere journalisten, en daar gaan we het nu over hebben, zijn toen belaagd door extreemrechtse betogers. Eind september zijn er 8 aangiftes gedaan door journalisten. En vandaag heeft het OM besloten om fysiek geweld tegen journalisten zwaarder te gaan straffen, Yildow.
3: Ja.
1: Is dit nieuws bij jou met gejuich ontvangen?
3: Zeker. Het gaat trouwens niet alleen maar om journalisten. Het gaat ook om bestuurders en hulpverleners. Ja. De brief van het OM is iets van Wil aan de Kamer over dit voornemen van het OM is iets breder. Maar ik vind het gewoon een heel goed signaal. Omdat het zegt dat willen wij met elkaar samenleven in een democratie, dan moeten we de rechtspraak, bestuurders, journalistiek, hulpverlening koesteren. En geweld tegen deze mensen, waardoor hun werk heel vaak onmogelijk wordt gemaakt. Ja. Dat gaan we zwaarder straffen.
1: Ja, speelt dit ook bij parooljournalisten op dit moment ook? Dat geweld?
3: Nou, veel meer dan je wil. Het is een hele belangrijke organisatie, Persveiligen, waarin Genootschap van Hoofdredacteuren, NVJ, OM, politie zijn verenigd om te kijken van hoe kunnen we daar iets aan doen. En ik merk dat nog lang niet iedereen bijvoorbeeld melding doet van alles. Dus ik sprak gisteravond toevallig een collega hoofdredacteur die echt doodsbedreigingen krijgt. En toen zei daar schrok ik van. Ja. Toen zei ik, wat doe je daarmee? Doe je aangifte? Nee, zei hij. Was het eigenlijk al gewend.
1: En wat zei jij toen?
3: Nou, ik zei dat hij dat wel moest doen, maar ik weet niet of hij naar mij luistert. Maar het gaat erom dat dit dus een soort gedrag is. Het ging om online doodswensen. Dat een soort gedrag is wat we dus gaan normaliseren. Alsof dat erbij hoort als je journalist bent, of bestuurder, of hulpverlener, of politicus. Dat vind ik er heel erg aan. En vorig weekend deden we verslag van de F-site die het 50 jaar bestaan. Ja. Opluisterde met vuurwerk, zullen we maar zeggen. En daar vond ook bedreiging en zelfs duwen plaats. Wij zijn wel inmiddels zover dat we eigenlijk standaard van dit soort dingen melding doen.
1: Melding, maar geen aangifte?
3: Nee, dit is een melding. Nee. Ja. Ja, dit is geen, dus dat je geduwd wordt of zo, dat is niet meteen een aangifte waard. Maar we melden het wel.
1: Heb je het idee dat dan ook serieus wordt genomen, zo'n melding?
3: Nou, eigenlijk publiceert Persveilig ieder jaar wel het aantal meldingen, het aantal aangiftes. Dus hoe vaak dat dan, als je dat niet zou doen, als we allemaal denken dit hoort erbij, ik denk dat je dan ook de verkeerde cijfers krijgt van hoe het werkelijk gesteld is.
1: Ja, moet je gewoon toch maar doen.
3: Zeker doen.
1: Ja, Hans van Soes, er valt meer binnen deze richtlijn inderdaad. Ambulancepersoneel, buschauffeurs, advocaten, bestuurders. functionarissen met een taak in het publieke domein, zoals het dan heet. Dat is, hier zien we de verharding van de maatschappij. Hè?
2: Zeker de verharding van de maatschappij.
1: Moet het antwoord daar ook heel hard op zijn?
2: Ik had wel, want op zich juich ik dit natuurlijk toe als journalist, maar ik heb wel een vraag hoe dit in de praktijk gaat uitwerken, als ik heel eerlijk ben. Want we hadden het net bijvoorbeeld even over demonstraties, hè, die uit de hand lopen en waar ook journalisten worden bedreigd. Maar een journalist is geen beschermd beroep. En voor wie gaat dit dan gelden, zo'n strafverzwaring? Is dat iedereen kan zich journalist noemen? Gaat dit alleen gelden voor mensen die met een perskaart voor een landelijke krant werken? Dat kan ik me niet voorstellen. Maar in de voorlinie van heel veel demonstraties staan ook bijvoorbeeld mensen die vloggen voor een actiewebsite. In theorie ook journalisten. Ja. Of in theorie, in praktijk misschien zelfs wel. Dus ik vind dat heel lastig. Ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat werken.
1: Dus dat zullen we moeten definiëren dan. Ja. Goed, het zijn de absolute voetbalgrootheden van de 21ste eeuw. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo natuurlijk. Maar waar Messi op een voetstuk wordt gezet en er sprake is van een heus mediaspectakel rond zijn afscheid, dreigt Ronaldo via de achterdeur toch op een beetje vervelende manier te moeten vertrekken.
4: Het zit er nu toch echt op voor Lionel Messi.
5: Messi werd door 85.000 Argentijnen toegejuicht in het uitverkochte Estadio Monumental in Buenos Aires.
6: Ronaldo die gaat dus juist door, heeft hij besloten, terwijl hij eerder dus boos wegliep bij zijn nationale ploeg. Kan hij dat een beetje uitleggen?
7: Ja, daar heeft hij wel heel veel woorden voor nodig. Het is een heel boekwerk dat hij gepubliceerd heeft op zijn socials.
8: Ondanks dat geeft Ronaldo aan nog even door te willen gaan als international.
1: Ja, Yildow, die twee zijn toch op de een of andere manier tot elkaar veroordeeld altijd. En dan nu in de berichtgeving. Het heeft niks met elkaar te maken, maar toch gaan ze weer samen in één adem. Mijn kinderen hebben jarenlang aan mij gevraagd, papa, Messi of Ronaldo?
3: Oh ja, dat wordt nooit aan mij gevraagd. Nee? Sorry, ik zit al in de... Ik krijg wel... Ik zit wel af en toe in zo'n algoritme dat ze dan zo vergeleken worden, inderdaad.
1: Ja.
3: Maar dan zie ik eigenlijk altijd dat Messi een beetje de arrogante is. En dat Ronaldo altijd vriendelijk is. En altijd kinderen...
2: Ik zit een heel ander algoritme namelijk. Messi altijd voor heilig wordt verklaard. En Ronaldo altijd een klein beetje de boeman is.
1: Ja, een beetje de kwal, toch? Minder de gunfactor, in ieder geval, Ronaldo. Ja. Maar goed, zeg maar, tot op het laatst zitten ze dus samen in het
2: zeker.
1: Nieuws. Dat is toch wel opvallend, hè? Maar Giet Schavenmaker, geen voetbalfan, maar wel smullen van de berichten over deze twee voetbalsterren?
9: Ja, ik vind dit soort dingen gewoon de sterallures, toch? Dat maakt het geeft het een soort soapachtig effect. Ja, dat volg ik, zeg maar. Sport zelf, kijk mijn familie en andere mensen. Maar dit soort dingen, dat volg ik op de voet,
1: Dat vreet je dan, zoals dat heet. Goed, laten we hopen dat ze ook na hun actieve carrière de gemoederen blijven bezighouden. Misschien op de ongeroerd goedmarkt of zoiets.
2: Ja, nou is het natuurlijk zeker in de sport, maar in heel veel journalistiek is het altijd heel erg fijn om twee mensen tegen elkaar af te kunnen zetten. En we hebben natuurlijk in de voetbaljournalistiek 20 jaar lang kunnen genieten van deze twee grootheden. Ja. Die je voortdurend tegen elkaar kunt afzetten.
1: Zo is het. Dank Hans van Soest van het AD en Yildo van der Bijl, hoofdredacteur van de Parool. Fijn dat jullie er waren. Zometeen na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over de studieschuld. Eerder deze week het nieuws natuurlijk van het CBS. Daar blijkt dat het totaal aan studieschuld daalt op dit moment, maar dat er nog steeds studenten zijn met hoge schulden. En daar zijn er dan weer steeds meer van. Veel impact natuurlijk heeft dat op de rest van je leven. Bel ons met vragen die u heeft over de studieschuld. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman.
10: NPO Radio 1.
11: Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. Bij Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 doden gevallen. Rusland lanceerde tientallen raketten en honderden drones. Het was volgens de Oekraïnse president Zelensky een van de zwaarste aanvallen op het land tot nu toe. De partij NSC, die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt, is nu ook zijn laatste volksvertegenwoordiger kwijt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op, omdat NSC toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Die is bezig met de oprichting van een nieuwe sociaal-conservatieve beweging. En een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. Hij declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Die zou hij nodig hebben voor zijn werk. Hem hangt 20 jaar cel boven het hoofd.
1: Dankjewel, Katrien. Wijnand Zwaan, ik zie niet heel veel files staan.
12: Klopt dat? Nee. Klopt, inderdaad. Het gaat over het algemeen goed op de weg. Toch zien we wel een enkele uitzondering op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld nu 4 kilometer stilstaand verkeer met zo'n 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 Zuid richting Den Haag tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer zo'n 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Ook daar was een aanrijding. Twee rijstroken zijn afgesloten. En op de A27 van Breda naar Gorkum staat file door een spoedreparatie bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer vanaf Breda Noord. En je bent daar ruim 10 minuten langer onderweg.
13: Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart.
14: Met spraakmaker Margriet Schavenmaker vieren we straks het 160-jarige bestaan van de collectie van haar Kunstmuseum Den Haag. Nu eerst studieschulden. Eerder deze week berichtte het CBS dat het totale bedrag aan studieschuld eindelijk daalt. Maar veel oud-studenten zitten nog steeds met een hoge schuld. We gaan uw vragen hierover beantwoorden. En daarvoor is aangeschoven de hoofdkennis bij het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Cora van Horssen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Welkom. Mevrouw van Horssen, de totale studieschuld is dus voor het eerst afgenomen, het hele bedrag, zeg maar, met 800 miljoen euro. Is dat eigenlijk een indrukwekkende daling?
15: Nou, het is een klein hapje van een hele grote, hele berg schuld natuurlijk. Ja. Totaal is 28 miljard euro schuld. Dus het is, nou ja, kleine 3%, zeg maar, die het nu is afgenomen. Maar we zien wel dat voor het eerst ook het aantal studenten zonder lening, dat dus niet leent, daalt.
14: Ja, het aantal studenten dat nu studeert. Dus echt.
15: Ja,
14: precies. Want de oud-studenten zitten natuurlijk nog wel allemaal
15: oud-studenten
14: met die
15: zitten, ja.
14: Ja. Kunnen we dat allemaal op het konto van de basisbeurs gooien, die weer is ingevoerd in het schooljaar, studiejaar 23-24?
15: Ja. Nou, we zien dat wel echt als een duidelijk breekpunt, inderdaad. Want we zien ook dat vanaf dat moment minder studenten zijn gaan lenen. En in de onderzoeken die wij doen naar financiële de hele situatie van de studenten zien we ook vanaf dat moment dat studenten ook wat makkelijker zeggen te kunnen rondkomen.
14: Mm-hmm.
15: Dus die basisbeurs, ja, dat geeft wel echt enige financiële verlichting.
14: Iets van lucht. Ja.
16: Dus
14: precies.
16: Je ziet wel echt, zeg maar, verschil ook in het uitgavenpatroon ook van de studenten dan, of niet?
15: Nee, nou, je kan niet per se zeggen dat ze ineens hele andere dingen op een andere manier dingen zijn uitgegeven. Maar wat je wel ziet is dat ze dus minder lenen en meer. Ze hebben die basisbeurs echt als basis. En wat we ook zien is dat de inkomsten uit werk stijgen. Dus studenten die gaan wel meer werken.
14: Even voor het beeld, de basisbeurs, als je niet thuis woont, is 350 euro zo'n beetje, of niet?
15: Volgens mij iets minder zelfs nog.
14: Iets minder nog, ja.
15: Ja.
14: Oeh, dat en houdt
15: dus,
14: niet over
15: dus
14: natuurlijk.
15: Het is echt een fundament waarmee je van start kan gaan. Maar je hebt natuurlijk altijd gewoon andere inkomstenbronnen nodig. Ja. Werk, ouders.
14: Ja, toch blijven er wel mensen met hoge schulden over. Het aantal dat met echt een hoge schuld zit, dat stijgt dan weer. Toch? Mm-hmm. En hoe komt dat dan?
15: Nou ja, voor een deel komt dat natuurlijk ook omdat als je een forse schuld hebt en de rente is de afgelopen tijd behoorlijk gestegen.
14: Ja.
15: Dus dan stijgt daarmee ook je schuld. En als je in de periode dat er echt geen basisbeurs was, volledig het maximale hebt geleend, dan zit je met een behoorlijke schuld. Wat
14: dan ben je
15: ook
14: begonnen met een lage rente.
15: Ja. Ja, ben je begonnen met nul rente zelfs eigenlijk. En dan nu rente. En wat we ook zien is dat op het moment dat studenten geen ouderbijdrage krijgen, dat ze dan wel moeten lenen. Of ook studenten die nog wel lenen, bijvoorbeeld omdat ze geen recht meer hebben op een basisbeurs, omdat ze wat langer studeren.
14: Ja.
15: Dan gaan ze lenen. En we zien ook dat studenten wat meer gaan lenen op het moment dat ze wat langer studeren.
14: Ja, logisch. En niet leuk. Straks praten we uitgebreid verder over de studieschulden. En dan kunt u ook uw vragen kwijt aan Cora van Horssen. Bel dan 0800-1101. Of stel uw vraag in de NPO Luister-app en kies dan voor Radio 1. Dat kan ook. Nu eerst duiken we de muziek in.
13: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
14: En nee, we gaan geen plaatje draaien. We gaan naar Maarten Bleumers, onze verslaggever. Maarten, ik ken jou als iemand die redelijk thuis is in klassieke muziek. Gaan we daar ook in duiken nu?
17: Oh, je hebt het beeld van dat keurige jongetje.
14: Ja.
17: Dat netjes binnen de lijntjes van de notenbalk zijn piano, viool, etudes doet, jeugdorkestje. Nou, kan je geruststellen. Ook ik heb een ontwikkeling. Ik weet het. Ook ik heb een ontwikkeling doorgemaakt, Johan. Want later, toen er al geen haar meer was om los te gooien, toen heb ik ook nog in een bandje gespeeld. En kwam een heel ander soort muziek voorbij. Daar ga ik straks een stukje van laten horen. Niet zozeer van mijn muziek, dat ga ik je besparen. Maar wel van het type muziek. Want Margriet Schavenmaker, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
17: Ik ga jou even aan een testje onderwerpen. Ik ga namelijk even wat muziek laten horen. En jij mag even zeggen wat daar de gemene deler is. We luisteren even naar deze voorbeeldjes.

0: Ja, de laatste. Anouk, daarvoor Shocking Blue en The Golden Earring. En wat verbindt hen allen, Margriet?
1: Ja, Den Haag natuurlijk.
0: Ja, en daar gaat jouw vraag ook over.
1: Ja, ik ben zelf opgegroeid in Zoetermeer. Zaten heel in de jaren 70, 80. En heel veel mensen daar kwamen natuurlijk rechtstreeks uit Den Haag. Er was daar ook zelfs in Zoetermeerse dus heel veel aandacht voor muziek. Ging veel uit. Maar ook al die grote bands, die kwamen allemaal uit Den Haag. He, dus inderdaad, Shocking Blue. Ik heb Mariska Veres nog gekend. Want de ouders van mijn toenmalige vriendje, waar ik ook twee kinderen mee heb gekregen, die kwamen heel erg uit die indo-rock scene en rock scene. En er zat Mariska Veres gewoon op zondag op de bank te jammen en een optreden voor te bereiden. Maar ik dacht, hoe komt het eigenlijk dat Den Haag zo'n waanzinnige rockstad is? Ook nu op dit moment, hè? Somjeu, Goldband.
0: Ja, nou, het gaat nog door na al die grote namen.
1: Oh, sorry. Ja. Nee, we hebben als museum een waanzinnige collectie muziekinstrumenten ook, die we nu laten zien. Dus ja, ik dacht in één keer, hoe komt dat toch eigenlijk?
0: Wat is de lijm hier? Wat zit er in het duinwater, zeggen ze dan altijd.
1: Precies dat.
0: Nou, ik heb Poptempel Paard opgezocht in Den Haag. Daar sta ik nu op het podium. En we kwamen hier net binnenlopen, directeur Mayel Blonde en ik. En ja, het is een beetje een stereotype beeld, maar we ruiken de geur van het laatste optreden nog. Hè. Het is echt waar.
2: Absoluut. Ja. IJsland heeft hier afgelopen weekend de zaal op zijn kop gezet en dat ruik je nog steeds.
0: Dat is absoluut waar. Jij loopt al decennia lang mee in die Haagse popscene, in de Haagse cultuur. Ja, simpele vraag eigenlijk. Wat maakt nou dat specifiek Den Haag zo'n stempel muziekstad heeft gekregen?
2: Nou, het is allemaal begonnen met de indo-rock. Ja. Die hebben het zaadje geplant en toen wilden al die Nederlandse jongens ook muziek gaan maken, want dan werden ze heel populair bij de meisjes.
0: Oh, ja, oké. Nou, we zijn eruit, dat is het. Ja, okay. Maar we hebben het over jaren 60.
2: Ja. Nee, maar de indo-rock, bedoel Golden Earring.
0: Mensen uit Nederlands-Indië die hier naartoe kwamen.
2: Ja, die kwamen hier naartoe.
0: Wat brachten die dan mee?
2: Muziek, gitaren.
0: Ja, maar in Nederland hadden we ook muziek.
2: Ja, maar zij hadden een heel eigen manier van muziek maken. Zij sloegen ook de gitaren op een andere manier aan. Okay. Maar ze maakten er ook een enorme show van. Weet je, ze gingen niet in hun spijkerbroekje op het podium staan. Okay. Maar ze hadden allemaal mooie pakjes aan. En dat Golden Earring heeft altijd gezegd dat ze schatplichtig zijn aan de indo-rock. Maar ook de Beatles. Ze zagen elkaar allemaal in Hamburg optreden.
0: Nou, ik sprak gisteren, je noemt de Golden Earring, ik sprak gisteren César Zuiderwijk, de drummer. En die refereerde ook aan die indo-rock. En die zei ook, ja, wij kwamen uit een tijd van de keurige Blue Diamonds, van Tom Manders en Doris. En opeens hoorden we dit.

0: Nou goed, draai maar weg. Maar dit bracht iets teweeg. Kennelijk in Den Haag. We gingen opeens naar die rok. Maar de vraag is natuurlijk wel, dat kan één moment zijn geweest. Waarom werkt het hier in Den Haag? Waarom heeft dat vliegwiel zo gewerkt? Wat gaat er door?
1: Nou, ik denk, kijk, er zijn sowieso twee Haagse bands die nummer 1 hebben gestaan in Amerika.
0: Ja, Earring hebben we al genoemd, Shocking Blue hoorden we voorbij komen.
1: En dus ik denk dat voor veel Haagse muzikanten de ogen openden van, oh, zo kan het dus ook, hè? We kunnen hier ook van leven. Daarnaast heeft Cesar Zuiderwijk is ook bijvoorbeeld een popschool begonnen. Ja. Bas van Wageningen, bassist van Direct, heeft een studio waar heel veel Haagse muzikanten, waar Sommieu.
0: Ze blijven trouw aan Den Haag, aan de cultuur hier.
1: Trouw aan Den Haag en trouw aan elkaar. Ze komen ook allemaal bij elkaar kijken. Ik zie hier in de zaal regelmatig Haagse muzikanten staan. En het gaat maar door.
0: Ja, nou, dat is wel bijzonder. Het grappige is, ik sprak dus Zuiderwijk gisteren. Die zei ook van, ja, weet je, ik hoorde op mijn 16e voor het eerst het woord overdosis. Ik had geen idee wat het was. Waarmee die maar wilde zeggen, en toen hij bij de Earring kwam, mocht er niet gerookt en gedronken worden. Waarmee die maar wilde zeggen, de cultuur was hier toch ook van een bepaalde soort. En de straatcultuur was er niet zo.
1: Nee, het is geen Amsterdam, hè?
0: Nou ja.
1: Nee, en ik merk ook dat veel van de bands die nu optreden, of die nu groot zijn, die hebben wel in Amsterdam de Herman Brood Academie gevolgd. Maar die komen allemaal hier naartoe terug.
0: Ja. Het is toch bijzonder. Er is echt iets aan de hand met Den Haag. De wetenschappers moeten maar eens induiken. Hebben dat ook wel gedaan, maar het is moeilijk om de vinger erachter te krijgen. Daarvoor moet je ervaringsdeskundige zijn, zoals Mayel. Dank je wel voor je toelichting. En Margriet, lekker genieten van de cultuur hier, toch?
2: Top. Ga je nog wel eens naar een concert in Den Haag dan ook? Is dat leuker dan in een andere stad?
3: Nou, ik ben pas onlangs naar Den Haag verhuisd. Dus ik hoop dat ik nu meer tijd ga krijgen om inderdaad wat te doen. Er is natuurlijk een waanzinnige culturele infrastructuur daar. Ook met Amare. Daar was ik trouwens wel afgelopen weekend. Maar dat was weer een klassiek jazz optreden van Jason Moran. Waar wij volgend jaar een groot iets mee gaan doen in het kader van Mondriaan. Dat is een boogie-boogie-expert. Maar dus ik hou heel erg van muziek. En ik hoop echt nu weer iets meer tijd te hebben.
2: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Maarten. Spraakmakers. Cora van Horssen is hoofdkennis bij het Nibud. En met u praten we vandaag over de studieschuld.
4: Heb jij een studieschuld?
5: Yep.
4: Hoe hoog is die?
5: 80.000.
6: De totale studieschuld daalt. En dat komt door de invoering van de basisbeurs.
7: Studenten vinden het hebben van een hoge schuld behoorlijk spannend.
8: Enkele tientallen duizend.
9: 20.000, zoiets.
10: Ja. Voor een student voelt een schuld van 10, 20, 50.000 euro al snel als intimiderend veel.
11: Ik denk wel vaak van, oké, ik ga geen hypotheek kunnen krijgen.
6: Maar bij één groep stijgt die schuld alleen maar. En dat is de groep van 1 miljoen oud-studenten.
12: Het heet niet voor niets de pechgeneratie.
13: Toen de minister van toen heeft al echt gezegd, dit is een gunstige leen vooral zoveel en maak je daar geen zorgen over.
12: En de compensatie van gemiddeld een paar duizend euro maakt het voor hen niet minder zuur.
2: Heeft u zelf of uw kind nog een studieschuld en ondervindt u daar de gevolgen van? Stelt uw vraag dan aan Cora van Horssen van het Nibud. Bellen kan 0800-1101 of stel uw vraag in de NPO. Luister app en kies dan voor Radio 1. René de Zwart, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
2: U had daar een vraag over, hè?
14: Ja. Nou ja, vraag, al jaren heb ik die vraag daarover. We hebben ons mondvol over een verloren generatie. Mm-hmm. Dat is dit. Ik heb zelf een kind die heeft een gigantische schuld. Waarom is er nou niemand in dit land die nou eens een keer zegt, we gaan die generatie eens even, hoe noemen ze dat, het geld kwijtschelden, dat ze verder kunnen met hun leven. Het raakt mij, het raakt mijn vrouw, het raakt mijn kind. Niemand neemt die verantwoordelijkheid. We hebben ze wel opgezadeld met dit. Mm-hmm. Hè? Want we hebben gezegd van, mijn zoon kreeg geloof ik, als ik het goed heb, een kleine 1100 gulden. Of 1100 euro. Ja. Waarom nou niet, het is een studiefinanciering, dan moet het geld zijn voor je studie. Geef dat geld direct aan school en niet aan die kinderen. Ze zijn, dat hebben ze ook 15, 16 jaar. Mm-hmm. Die kunnen nog helemaal niet met geld omgaan. En we schepen ze af. Nou, hier heb je 1100 euro en doe ermee wat je wil. Die kinderen overzien dat niet. En we nemen, niemand neemt zijn verantwoordelijkheid die te zeggen, wij hebben dit gedaan, wij hebben dit veroorzaakt. We zetten een streep eronder en klaar. Ja. Afgelopen, geef die kinderen een toekomst.
2: Ja. Maar is het ook niet een beetje, meneer De Zwart, een samenspel tussen met geld leren omgaan en verantwoordelijkheid daarin nemen en inderdaad wel zorgen dat dat op de goede manier ook, dat je de kans krijgt om je op die manier te ontwikkelen. Dus zeg maar dat het zit een beetje aan beide kanten ook wel misschien.
14: eigenlijk, je probeert een kind te vertellen wat het beste voor hem is. Ja. Nou, ze zijn op een leeftijd dat ze iets hebben. Papa, ik weet het allemaal wel, zoek het maar uit.
5: Ja, ja, ja.
14: Maar er is niemand echt, want het is heel naar, maar we hebben het over die toeslagenaffaire, ja. Dat dat heel naar is. Maar we zijn nu net zo ver. Hè. Hmm. Over 20 jaar hebben we het er nog steeds over. En lopen die kinderen nog steeds met die schuld.
5: Ja, hoe groot is de schuld van uw kind? Mag ik dat vragen?
14: Ik denk, ja, voor mij wel. Ik dacht dat het zo rond de 60 was.
5: 60.000?
14: Ja.
5: Ja.
14: Maar goed, op zich maakt het niet uit of het 60 is of 15. Het blijft een schuld.
5: Ja.
14: En we hebben die kinderen daarmee opgezadeld.
5: Ja. Cora van Horsen, de zoon van deze meneer heeft dus ongeveer 1100 euro per maand geleend. Moet alles terugbetalen. Kwijtschelden, ja, vraagt hij zich af, waarom doen we dat eigenlijk niet? Is dat niet de verantwoordelijkheid die we gewoon moeten nemen? En op die manier die kinderen hun, zeg maar, dat ze hun leven kunnen beginnen.
15: Ja, ik kan me het gevoel heel goed voorstellen dat je echt in die pech-generatie zit.
5: Ja, dat is de generatie, voor de helderheid, tussen 2015 en 2023, ja. Hè, die gestudeerd heeft.
15: Ja, die volledig het leenstelsel, dat was toen het inderdaad het beleid. Ik weet dat het Nibet destijds daar ook echt niet gelukkig mee was en echt wel heeft gewaarschuwd van, goh, pas op, er worden enorme studieschulden opgebouwd. Tegelijkertijd is het ook zo dat de afbetalingsregelingen bij Duo redelijk coulant zijn. Op het moment wordt echt naar draagkracht wordt gevraagd om af te betalen op het moment dat je na 35 jaar, ik realiseer me, dat is een enorme lange tijd,
5: ja,
15: niet die schuld hebt afbetaald, dan wordt die kwijtgescholden. Ik kan en die financiële tegemoetkoming, kan je ook je vragen bij vraagtekens bestellen of dat genoeg is. Is natuurlijk lang niet de compensatie die je hebt misgelopen.
5: Nee, want er is wel iets van een compensatie dus. Hè, nu.
15: Er is een compensatie geweest voor ieder maand dat je die basisbeurs hebt gemist. Hebben mensen een compensatie gekregen. Maar dat is aan een paar duizend euro. Dat staat niet in verhouding.
5: Ik geloof dat het is 42 euro per maand of zo, toch? Nu?
15: Ja,
5: die compensatie per maand dan, hè?
15: Ja. Dus dat is niet veel.
5: Nee.
15: Wat meneer ook zegt, van goh, kan je die kinderen nou wel, of kan je jonge mensen daar nu nog wel die verantwoordelijkheid over geven? Met je 18e ben je financieel of ben je volwassen en ook voor de wet financieel verantwoordelijk of zelfstandig.
5: Maar is dat reëel?
15: En wij zeggen altijd, ja, tussen je 18e en je 21e moet je echt nog een hele hoop leren. Dus het is echt heel belangrijk dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan van, goh, wat heb je nou nodig als je gaat studeren? Daar zijn ook wel hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld een watkoststuderen.nl, waarbij je echt kan kijken van, goh, wat zijn mij nou mijn uitgaven? Wat zouden mijn inkomsten zijn? En wat kom ik dan maandelijks misschien wel tekort om daar een beetje zicht op te krijgen.
3: En tegelijkertijd zijn die woonlasten vaak zo hoog. Heb ik gezien bij mijn kinderen. Ik heb er ook uit de generatie 2 en de kinderen van mijn man. Ja, zulke hoge woonlasten. Werken keihard daarna, studeren keihard. Maar je gaat toch veel leden, want anders dan redden ze het gewoon niet.
5: Maar hebben ze schulden dan ook?
3: Ja, ja, ja.
5: Ja.
3: Ja,
5: en die betalen ze stevig en die betalen ze af.
3: Ja, nou ja, één studeert nog, de ander is nu klaar. En dan, ja.
5: Zit dat het leven in de weg nu enorm?
3: Ik denk wel, als ze vooruitkijken naar huizen kopen, huren, ja, dan maakt zich wel zorgen.
5: Ja,
3: zeker.
5: Want hoe kan inderdaad een studieschuld mensen zoals de zoon van René en die van Margriet in hun latere leven in de weg zitten? Wordt het meegenomen als je een huis wil kopen?
15: Ja, wordt zeker meegenomen als je een huis wil kopen. Je bent ook echt verplicht te melden als je het niet meldt, als je een hypotheekaanvraag doet en de bank komt er later achter.
5: Je krijgt geen BKR-registratie, maar je moet het wel zeggen.
15: Je moet het wel zeggen, want als dan later blijkt dat je bijvoorbeeld je hypotheek toch niet kan betalen en blijkt een verzwegen studieschuld te zijn, dan heb je echt een probleem.
5: Ja.
15: Het is ook niet voor niks dat mensen dat je dat moet zeggen, want het is een vaste last die je ook iedere maand weer moet betalen. Dus op het moment dat dat je dat verzwijgt en denkt van, oh, ik red het wel, en ja, dan kan je echt wel in de problemen komen. Dus we zien zeker nu ook bij de jongvolwassenen 18 tot 30 jaar is een groep waarvan we zien die hebben echt meer moeite met rondkomen. Die zijn op verschillende onderdelen kwetsbaar. Dus ze staan aan het begin van hun carrière. Ze krijgen te maken met enorme hoge woonlasten. En dan helpt een studieschuld zeker niet mee. Nee.
5: Ja. Goed, hartelijk dank René de Zwart. En heel veel sterkte ermee. Fijn dat u mee wilde doen met zijn er nog vragen. U kunt bellen 0800-1101 of uw vraag stellen via de NPO-luister-app. Een luisteraar die anoniem wilde blijven, wilde weten waarom er bij studieschuld geen sprake is van verjaring. Bij andere schulden is die er wel, namelijk 20 jaar. Maar bij de studieschuld, die zei je net wel even, toch? 35 jaar?
15: Na 35 jaar wordt je...
5: Dus het is wel zo.
15: Ja.
5: Meneer Nijbuur, goedemorgen. U heeft een vraag over studiefinanciering in coronatijd.
16: Ja, in coronatijd hoor ik diverse radioprogramma's waarin werd gewaarschuwd dat studenten massaal gingen lenen om te beleggen in crypto's. En er zijn enorme verliezen meegereden. Er waren cryptoverenigingen onder studenten. En dat werd allemaal gefinancierd, zoals dat ook voor gewaarschuwd werd, met geleend geld. Vanuit de studiefinanciering.
5: Ja.
16: Dan waar is daar eigen verantwoordelijkheid en waarom zou die zoiets ook gecompenseerd moeten worden?
15: Nou, wij kennen ook die signalen dat je met studiefinanciering zou moeten beleggen. Dan wel in crypto, dan wel in andere. Daarvan hebben wij als Nibud altijd gezegd. Ja, je moet nooit beleggen met geleend geld. Dus doe dat vooral niet. Ja. En ik weet echt niet hoe groot die groep is die dat heeft gedaan. Maar dat is wel degelijk. Was dat inderdaad op een gegeven moment een verhaal? Van dat zou heel aantrekkelijk zijn.
5: Maar dan wordt het wel heel erg moeilijk om. Hoe zeg je dat? Om te klagen dat je het niet gered hebt, toch?
15: Uiteraard. Maar tegelijkertijd. Dat er zijn zoveel verschillende verhalen achter die studieschuld. Dat je niet kan. Je kan eigenlijk niet de hele groep zeggen van. Oh ja, maar.
5: Je kunt er geen micromanagement op loslaten. Nee. Daniel Christant, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
5: Je hebt zelf een studieschuld, begreep ik. Hoe hoog is die?
17: Hoog. In de buurt van wat de eerste spreker zei.
5: Ja.
17: Dat is een flinke.
5: Ja.
17: Alleen, om naar mijn vraag toe te gaan. Mm-hmm. Ik merk dat ik de hele discussie rondom de studiefinanciering niet helemaal begrijp. In de zin van... Ik heb er zelf voor gekozen om een studieschuld te nemen, om volle bak te lenen. Ook omdat mijn ouders niet mij financieel konden ondersteunen.
5: Ja.
17: Daarnaast was ik ook niet in de gelegenheid om naar zo'n studie te werken. En ik wil ook gewoon leuke dingen doen, wat ook belangrijk is.
5: Mm-hmm.
17: Maar nu zit ik met die schuld en ik kan het prima afbetalen. En daarnaast spaar ik ook nog een boel om die schuld sneller af te lossen.
5: Okay.
17: Dus ik snap niet zo goed waar het hele discussie vandaan komt. Van, we kunnen mensen die uit dezelfde generatie komen zeggen van wij kunnen dat niet bekosten.
5: Ja. Eigenlijk is je vraag in hoeverre is het eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid van de studenten. Jij kunt het dan afbetalen, ja. Want je hebt blijkbaar de middelen daarvoor dan nu. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, Cora.
15: Nee, het is heel fijn om dit te horen. En wij zien ook dat een deel van de studenten die nu leent, zegt ook de helft daarvan of zo, zegt van het is een investering in mijn toekomst. Ik maak me ook eigenlijk niet zoveel zorgen over dat ik dat later niet terug kan betalen. Maar het leven kan natuurlijk ook gewoon anders lopen. En dat het wel moeilijk is om een baan te vinden. Of een baan dat je gewoon echt niet in staat bent om veel te verdienen.
5: Ja.
15: En daarnaast zien we ook dat, en dat is wel iets waar we ons zorgen over maken. Wat we nu bij de huidige studentenpopulatie zien, is dat er een deel van de studenten geen bijdrage van de ouders krijgt. Omdat ouders dat niet kunnen betalen. En dat zijn de studenten die wel meer moeten lenen. Ook nu al meer moeite hebben met rondkomen. Dat is niet een hele grote groep, maar dat is wel een groep die kwetsbaar is.
5: Ja, precies. Ja. Nou komen er heel veel reacties binnen over de rente, over lenen gesproken, die mensen moeten betalen over hun studieschuld. En dan komt er ook net een bericht binnen via de NOS, dat voor een deel van de studenten de rente volgend jaar stijgt met 1%.
15: Ja, dat is nog een keer pech.
5: Pech.
15: Ja.
5: Dat is een drama, kan dat zijn.
15: Ja, dat kan heel vervelend worden. En het is, ik denk dat heel veel studenten in de tijd van het leenstelsel, toen er geen rente werd berekend.
5: Ja, want zo zijn ze er eigenlijk ook een beetje in gefietst.
15: Ja, waarbij altijd duidelijk is, die rente die kan gaan stijgen. Maar tegelijkertijd denk ik dat heel veel studenten verrast waren toen, of ex-studenten, toen dan toch die rente ging stijgen. En we zien nu ook weer, en dat is echt zo belangrijk om je goed te informeren. We zien ook nu weer de kennis van studenten over die studieleningen.
5: Mm-hmm.
15: De helft weet bijvoorbeeld al niet dat op het moment dat je nu een lening aangaat, dat die rente nu ook al wordt berekend. En niet pas op het moment dat je klaar bent met studeren. Ja, ja. Of
5: maar toch is dat ook het gevoel, de spelregels worden veranderd. Hè? Terwijl we er middenin zitten.
15: Nou, de spelregels zijn in principe niet veranderd. Alleen, er is wel het Dat is wel zo. Het is in die tijd wel zo geweest van lenen is een investering in je toekomst.
5: Mm-hmm.
15: Tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Maak je geen zorgen, wat de eerste spreker ook, of eerste vraagsteller ook zei. Het was ook het maximaal lenen werd eigenlijk als de eerste keuzeoptie gegeven. Dat zijn wel dingen die echt allemaal veranderd zijn. Daarvan heeft ook de politie van Den Haag gezegd van ja, dat kan eigenlijk niet, je moet niet.
2: Op die manier kun je dat eigenlijk niet doen, toch? Dan moet je bijvoorbeeld de rente vastzetten. Ja. Hartelijk dank, Cora van Horssen, hoofdkennis bij het Nibud, voor alle antwoorden op de vragen die er kwamen. Tot zover deze editie van de rubriek Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over pensioenfondsen, het nieuwe stelsel en de manier waarop ze met geld ons geld omspringen. Vooralsnog lijken de rendementen van de pensioeninvesteringen nogal tegen te vallen. Als u daar vragen over heeft, dan kan dat. Mail ons dan naar spraakmakers@kro-ncv.nl. En u kunt ook nog even bellen 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
18: NPO Radio 1.
19: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
20: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. En worden bovendien geplaagd door een allesverwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdoulaye Houssein en radiomaker Andrew Bergman.
19: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
18: NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.

0: Zonnediesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
5: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: Het kind is niet belangrijk.
7: En ze hebben het goede hebben ze me alles afgenomen. Alles, mijn hele leven.
8: En dan onder het mom van het geloof.
9: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Vanavond, 21:30, VPRO NPO 2.
6: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
4: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: NPO Radio 1. 11 uur.
12: Johan de Zwart.
13: Het is feest bij het Kunstmuseum in Den Haag, want de eerste stukken uit de collectie werden 160 jaar geleden verzameld. En de rest is history, zou ik bijna willen zeggen. Straks meer hierover, met natuurlijk een speciaal plekje voor Mondriaan. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman.
14: Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels die valt. De meeste huidige studenten moeten hun schuld in 35 jaar terugbetalen. Voor hen stijgt de rente een stuk minder, van ruim 2,3% naar 2,7%. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten, maar dat is dus dit jaar niet gelukt. Na maanden van acties en stakingen zijn werkgevers, vakbonden en het kabinet weer in gesprek. De bonden waren weggelopen, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. Het kabinet hoopt dat het snel tot een sociaal akkoord komt. Maar de vakbonden hebben minder haast, zegt ook voorzitter Koen van Oostrom van werkgeversorganisatie VNO-NCW.
15: Hoe snel het gaat, weet ik niet. Er zijn heel veel akkoorden geweest die lang hebben geduurd. Sommige akkoorden hebben wel 2 jaar geduurd tot ze een finale haalden. Ik vind tijd niet zo belangrijk. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat we werkelijk erin slagen om die economische groei aan te zetten. En een aantal grote hervormingen in de sociale zekerheid te doen. Nederland heeft het keihard nodig. De ondernemers zitten erop te wachten. En we gaan ons ontzettend hard inzetten om dat te doen. En ik ben een ondernemer, ik hou van snelheid, maar we moeten even kijken hoe lang het gaat duren.
14: Door het schrappen van de bezuinigingen op onder meer de VIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. En daarom wil het kabinet samen met de sociale partners werken aan een akkoord dat leidt tot besparingen. Maar FNV-voorzitter Hans Spekman voelt geen druk.
16: De druk is van het kabinet te hoog, omdat ze het intern ook nogal ingewikkeld maken. Maar die druk voel ik niet. Dus wij hebben A, tijd en B, het geld van tafel. Dus we gaan nu werken aan verbeteringen.
14: Werkgevers en werknemers zijn het eens met het kabinet dat er sowieso iets moet gebeuren aan de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen voor de VIA. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. In de extra noodopvang van het Rode Kruis is geen plaats meer en ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is nu een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verderop. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft voor bijna $200 miljoen gefraudeerd. Hij declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties die hij zelf verzon. De man kan 20 jaar cel krijgen. Een Australische oud-bisschop moet de cel in voor het seksueel misbruiken van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige man werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk. Kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. En de partij NSC, die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt, is nu ook zijn laatste volksvertegenwoordiger kwijt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op omdat NSC toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer, die is bezig met de oprichting van een nieuwe sociaal-conservatieve beweging. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. Dat zijn er nu zo'n 136.000. De stijging

0: Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. Dat zijn er nu zo'n 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Vooral het aantal gevallen van huidkanker zal toenemen, zo is de verwachting. Volgens de onderzoekers komt ongeveer 30% van de kankergevallen door een ongezonde leefstijl. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. Rusland lanceerde zo'n 70 raketten en honderden drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land en is vooral de energievoorziening geraakt. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is nog altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten te hebben gemaakt, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
1: Dus wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten. En wat hij ook heeft gedaan is dat hij een beetje het frame van de oorlog veranderd heeft. Aanvankelijk was het natuurlijk vooral een oorlog en een gebeurtenis ook, 7 oktober, die als een enorme schok werd ervaren, als een traumatische gebeurtenis werd ervaren. En door sindsdien ook te spreken van de War of Revival, de oorlog van de wederopstanding, probeert hij eigenlijk het verhaal naar zich toe te trekken door te zeggen van, kijk eens, we moeten zien wat we na 7 oktober eigenlijk bereikt hebben.
0: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas weer naar de stembus. Het weer nog zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. Het is dan ook een paar graden koeler.
2: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zusa.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart.
1: Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En een hele korte aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: de teksten van ChatGPT-gebruikers krijgen wat dat onzichtbaar is. Gaat heel snel, let op. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u even bellen, 0800-1101. 160 jaar geleden is het dat de collectie van het Haagse Kunstmuseum ontstond. Of nou ja, de eerste stukken werden verzameld, want de Mondriaan-collectie, waar het museum natuurlijk bekend om staat, is pas veel later gekomen. Het museum moet over een paar jaar sluiten voor een hoognodige renovatie, en tot die tijd willen ze de vaste collectie in al haar glorie tonen. Maar hoe doe je dat? En hoe had je die oude, bekende werken ook een beetje fris? Dat gaan we bespreken met onze spraakmaker en directeur van het Kunstmuseum in Den Haag, Margriet Schavenmaker dus. Margriet, heel even voor de mensen die denken: Kunstmuseum Den Haag, wat is dat? Tot 2019 heette jullie Gemeentemuseum Den Haag.
2: Precies, en daarvoor Haags Gemeentemuseum.
1: Ook nog, ja, precies. Is het eigenlijk erg dat de mensen vooral dat hebben onthouden? Gemeentemuseum Den Haag?
2: Ja, het duurt nog even voordat deze nieuwe naam, die een aantal jaar geleden, voor mijn tijd, ik ben nu 2 jaar in dienst als directeur, maar voor mijn tijd is dat besloten. Ik snap het wel.
1: Want
2: het
1: is eigenlijk veel beter, toch? Kunstmuseum vind ik veel chiquer en moderner dan Gemeentemuseum.
2: Ja, maar we proberen wel langzamerhand ook dat die term natuurlijk meer gaat landen. Want ik heb toch vaak wel dat ik me moet voorstellen, ook in het buitenland, van het Kunstmuseum Den Haag, zeg ja, het oude Haagse Gemeentemuseum. En dan, oh wauw, met de Mondriaans. En dan snappen ze.
1: Dan zeggen ze in Engeland, oh, die old gemeentemuseum.
2: That's it.
1: Oh ja?
2: That's it, ja.
1: Grappig. Even naar 1866, de oprichting. Hè? Wat is dat voor tijd dat de eerste stenen werden gelegd voor jullie collectie?
2: Ja, dat is eigenlijk een tijd waarin in Den Haag een groep verzamelaars, maar vooral ook kunstenaars, bekend onder de Haagse school, een beetje meer realistisch gaat schilderen. Het Haagse licht, het Scheveningse licht, zo mooi vindt. En niet dus meer naar klassieke beelden uit de oudheid gaat schilderen, maar echt het nu, het rauwe leven van de dag. En die groep denkt, ja, wij zijn modern. En wij willen ook een museum hebben speciaal voor die moderne kunst.
1: Ja, en dat gebouw dat kwam er eigenlijk veel later
2: ja.
1: In 1935.
2: Ja, Berlage, laatste gebouw van Berlage.
1: Die wilde dat ook, toch? Met dat Haagse licht spelen.
2: Absoluut, ja. Dus dat Van Gelder was toen de directeur. Die heeft in de jaren 10 die heeft Berlage erbij gehaald. Nou, die gemeente, die stad, gezegd van joh, we moeten een beter gebouw hebben. Ja. En daarvoor zaten ze in het centrum, gewoon in een soort huis, patriciershuis. En
1: wat is eigenlijk Haagse licht?
2: Ja, nou, ik heb een hele mooie kamer dus boven die pergola, zeg maar, waar iedereen naar binnen komt. En dan kijk ik zo en je ziet het echt.
1: Ja.
2: Op dit soort dagen natuurlijk helemaal. Mm-hmm. Maar überhaupt, het is prachtig. En waar het om gaat, is dat zonlicht weer kaatst op die grijzige Noordzee. Maar kaatst dan weer terug naar de wolken. En dan, ja, daar ontstaat iets heel bijzonders. Mm. Ja, ik ben ervan overtuigd geraakt dat ze gelijk hadden.
1: Ja.
2: Maar wat Berlage en Van Gelder dus dachten was, wij hebben een daglichtmuseum nodig. Dus toen dat gebouw ontworpen werd, en is het hele plafond, de dak is vooral van glas gemaakt. Zodat je op die tweede of de eerste verdieping zie je dus alles heel erg mooi in daglicht.
1: Ja, ja. Dat licht heeft de collectie misschien ook wel, en het gebouw ook wel parten gespeeld dan, toch?
2: Nou, want nu helemaal.
1: Het is aan renovatie.
2: Het is enkel glas. Oh. Ja, en wij verliezen dus waanzinnig veel energie.
1: Waarom is dat nooit vervangen? Want dat is echt niet meer van deze tijd, toch?
2: Ja, de vorige renovatie, door begeleid door Hans Logger, fantastisch museumdirecteur in de jaren 90. Ja, die was toch van zoveel mogelijk behouden. En die tijd van verduurzaming, ja, dat is natuurlijk ook recenter. Hè? In de jaren 90 waren ze daar nog niet zo heel erg mee bezig. Dus die laatste renovaties van 96, 98.
1: Ja.
2: Dus ja, we nu helaas, 30 jaar later, de klimaatinstallaties die toen geïnstalleerd zijn op zijn eind. En dus inderdaad, dat glazen plafond, dat moet verdubbeld worden. En daarnaast hebben we ook nog vochtproblemen. Het grondwaterpeil is
1: gestegen.
2: Schimmel
1: was ik zelf zitten.
2: Nou ja, ik mag het S-woord nooit gebruiken, maar we hebben vochtproblemen in het depot -1. Is ook in de jaren 90 besloten om een depot te bouwen in de kelder. Kan je nu van afvragen, was dat zo handig?
1: Ja.
2: Dus een nieuw depotgebouw moet er ook gaan komen.
1: Ja, en tast dat ook de collectie aan, dat vocht?
2: Nou, wij zorgen natuurlijk goed voor de collectie. Dus wij hebben nu in overleg met de gemeente, die natuurlijk eigenaar is van het gebouw en van de collectie, besloten om een aantal delen waar het echt niet meer kon, om dat uit te huizen en bij een commerciële partner te plaatsen voor de komende paar jaar.
1: Ja.
2: Maar we zijn nu samen met de gemeente heel goed aan het kijken van wanneer gaan we dat gebouw verduurzamen en renoveren? Nou, mogelijk dus 2030, 2031 sluiten we voor een paar jaar. Om in 2035, als het Berlage gebouw 100 jaar bestaat, staat, ja, er groots en meeslepend te openen. En of er dus ook een nieuw depot gebouwd moet komen.
1: Groots en meeslepend, en dat betekent dus ook dat het heel duur wordt.
2: Nou ja, inderdaad. Het is heel kostbaar.
1: We gaan zo over kunst praten, hoor.
2: Het is een heel mooi rijksmonument. Dat kost geld.
1: Ja. Je hebt vaker met dit bijltje gehakt.
2: Ja.
1: Want je was erbij toen het Stedelijk in Amsterdam op de schop moest. Ja. Het Amsterdam Museum. Je bent niet vies van een verbouwing.
2: Nee, de mevrouw van
1: je
2: de gesloten museum.
1: Je weet het toch goed, de timer ook elke keer.
2: Ja, precies. Ja, ik zit erop. Ja, op verbouwen. En adjunct hoofd of directeur financiën, of zakelijks moet ik zeggen, Pien Harms, die heeft het Paleis het Loo 12 jaar verbouwd. Dus wij zijn samen bezig om samen met Den Haag op te trekken. En dat gaat goed, hoor. We zitten ook in het coalitieakkoord. Dat betekent nog niet dat al het geld er is. Maar wel dat we met de ambtenaren...
1: In ieder geval de wil.
2: Ja, precies. Ja.
1: En in hoeverre gaat dat het museum veranderen? Wordt het een ander museum ook?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een monumentaal...
1: Wat is eigenlijk een goed museum?
2: Mooie vraag. Ik geloof dat zo'n prachtig gebouw, dat je daar heel veel mee kunt doen. Maar dat je het wel een beetje moet upgraden naar de hedendaagse tijd. En dat doe je natuurlijk samen met monumentenzorg en zo. Dus maakt u geen zorgen. Maar een goed museum is wel een plek die voor steeds meer mensen toch ook bereikbaar en toegankelijk is. En we merken toch vaak dat is maar een bepaalde groep. Hè, de actieve museumliefhebber, de cultuurliefhebber, vaak in de 70. Heeft alle tijd. Maar we hebben in Den Haag natuurlijk, ja, het is het stadsmuseum ook.
1: Ja. Je wil meer dan alleen maar rode broeken binnen.
2: Ja, je zou graag willen dat dat anders is. Daar doet het kunstmuseum heel veel aan. Al de afgelopen 15 jaar avonden stad naar museum. Voor elke buurt is een avond samengesteld. Met de buurt, voor de buurt, door de buurt. En dat heet stad naar museum. Dat is fantastisch. Maar we moeten veel meer doen. En wat je dan wil, en waar zo'n renovatie ook bij kan helpen, is dat je een groter gedeelte van het gebouw toegankelijk maakt. Ook zonder kaartje.
1: Ja.
2: Dus dat je veel meer ook gewoon met je kleine kinderen bijvoorbeeld daar even gewoon kunt langswandelen. Een boekje kunt lezen. Een workshop kunt doen. Dus dat je,
1: als onderdeel van de stad meer ook echt.
2: Ja, die derde plek wordt het vaak dan. De third place theorie. Waar bibliotheken denk ik de afgelopen 20 jaar enorm goed in zijn geslaagd.
1: Nou begrijp ik dat het Stedelijk dit ook heeft geprobeerd in Amsterdam. En dat ze toen de wc's hebben moeten verplaatsen naar achter de poortjes.
2: Juist andersom.
1: Iedereen ging zijn behoefte daar doen.
2: Ja, nee, het is eigenlijk andersom. Bij het Stedelijk Museum ben ik in 2009 begonnen als hoofdcollecties. En we gingen in 2013 open. En eerst was er maar een heel klein gebiedje in die grote hal, zeg maar, voor iedereen toegankelijk.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment, een paar jaar later, onder Beatrix Roef, hebben we het allemaal opengegooid. En toen inderdaad hadden we een waanzinnig probleem met de wc's. Omdat het hele museumplein, zeg maar, iedereen daar zijn behoefte ging doen. En het waren twee kleine wc'tjes naast de bibliotheek. Dus dat was niet zo handig. Maar tegelijkertijd wil je wel die reuring. Je wil echt, ja, ik was laatst in China en heel veel nieuwe musea daar, heel bewust maken gebruik van die third place theorie. En dan zie je dus allerlei jongeren daar huiswerk doen, samenkomen, inderdaad even vast zich laven aan een kleine tentoonstelling die wel gratis is. Ja, ik geloof dat dat wel een manier is om je museum relevanter te maken.
1: Het contacten dus, hè, met de omgeving of de straat of de stad. Maar goed, tot die verbouwing klaar zetten jullie de vaste collectie in het zonnetje? Of nou ja,
2: we zijn nog 3 jaar open. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken.
1: Ja, nog voorlopig dus nog wel. De meeste mensen komen natuurlijk van Mondriaan, hè? Toch?
2: Jazeker. Mondriaan is heel populair en daar zijn we heel blij om.
1: Ja.
2: We hebben wel nu, zoals sinds 2012, eigenlijk niet meer van plek veranderd. En nu hebben we hem eigenlijk in het ereparcours geplaatst.
1: Ja, maar wel klassiek.
2: Ja, wat klassieker. Wij hebben namelijk een waanzinnige collectie, 300 schilderijen, waar je vooral heel mooi kunt volgen hoe hij zijn weg aflegt naar die hele radicale abstractie. Dus dat zoeken op de Veluwe, dus in Twente, maar vooral ook natuurlijk in Domburg en in Zeeland. Hij zoekt naar die weg naar abstractie.
1: Mm-hmm.
2: Daarna ook naar Parijs. Steeds radicaler. En die zoektocht, die kunnen we nu heel mooi laten zien door een aantal fantastische werken achter elkaar te plaatsen.
1: Ja,
2: ik denk dat iedereen dat heel graag wil zien.
1: Ja, als ik nou heel diep in je hart kijk, want je bent ook iemand die graag bepaalde thema's agendeert, toch? In een museum. Bijvoorbeeld vrouwen. Hè, het vrouwelijk perspectief ook. Vrouwelijke kunstenaars. In hoeverre is zo'n Mondriaan, en dan ook nog eens een keer klassiek presenteren.
2: Ja,
1: is dat niet een beetje erg traditioneel?
2: Nou, ik geloof heel erg in het NN-model. Dus wat we ook laten zien op dit moment in het museum is een of nieuwe tentoonstelling, KM Nieuwe Iconen. En er staat nieuwe tussen haakjes. Daarin laten we allerlei klassiekers, zoals Van Gogh of Louis Bourgeois of Kusama zien, maar geflankeerd door allerlei nieuwe aanwinsten.
1: Want dat moet dan, hè? Want anders is het toch een beetje,
2: Oprecht in die NN-gedachte. Weet je, mensen willen heel graag die kanon zien.
1: Maar het is toch een beetje die artiest die dan steeds datzelfde nummer weer moet. Hè? Dan vraag je altijd Frank Sinatra,
2: maar wil
1: je My Way spelen?
2: Als je naar een concert gaat, je wil die hit toch ook gewoon horen.
1: Ja.
2: Dus ik geloof daar heel erg in. En daarbij, wij moeten ook echt leren dat we ook voor dat bredere publiek ook die kanon ook laten zien. Ja. Tegelijkertijd, ik ben een feminist, daar hadden we het net even over. Heb ik wel besloten toen met het team van waar kunnen we nou. Want die collectie is natuurlijk, dus minder dan 10% is gemaakt door mannen. Of vrouwen, sorry.
1: 90% is door mannen gemaakt.
2: Hoe kun je dat dan, die balans, met onze budgetten. Nou, dat gaat honderden jaren duren om dat tegen te gaan. Dus toen hebben we besloten een aantal maanden geleden, en die worden nu ook dit weekend voor het eerst volledig gepresenteerd, 3 grote muurschilderingen laten maken door vrouwelijke makers. En die dan refereren naar de collectie, aan het gebouw. En dus op die manier probeer je wel degelijk die balans te veranderen.
1: Ja, om nog even traditioneel door te gaan. Mondriaan, de bekendste schilderijen worden herenigd, toch? De Victory Boogie Woogie en de Broadway Boogie Woogie. Die komen samen
2: hangen. Dat is een project
1: dat is wel
2: volgend jaar. Dat is een droomproject. En dat gaat open in het Museum of Modern Art, waar we mee samenwerken in New York in maart volgend jaar. En dan in september volgend jaar, 9 of 10 september, bij ons. Dat is een droomtentoonstelling. Ik was 2 weken in dienst, toen belde het hoofdonderzoek van het MoMA op. Ik kom morgen naar jou vliegen, ik wil met jou praten. Dus ik dacht, oké.
1: Die kwam op dit voor de hand liggende, maar wel briljante idee.
2: Nou, samen met een fantastische conservator, Hans Jans, die helaas vroeg overleden is van het Kunstmuseum, Mondriaan expert, hadden ze al langer die droom. Nou, hij heeft ook door corona, door alle redenen, niet doorgang kunnen vinden. En ook wel omdat heel veel mensen ontzettend bang waren dat dat prachtige laatste werk, die Victory Boogie Woogie van Mondriaan, met zoveel tapejes, kan dat eigenlijk nog wel reizen? We hebben nu afgelopen 2 jaar met alle experts van de wereld samengekomen een aantal keer en besloten met elkaar, dit kan.
1: Ja.
2: En vooral ook goedkeuring van de minister gekregen.
1: Ja, want het mag ook zomaar.
2: Het mag.
1: Ja?
2: Ja. En wat we gaan doen is laten zien dat Mondriaan, het verhaal is waanzinnig. In 1937 wordt zijn werk opgenomen in de Artus de Koens tentoonstelling in München. Hij wordt eigenlijk dus gezegd van hij mag er niet zijn.
1: Nee.
2: Hij wordt bang. Hij woont 20 jaar in Parijs. Hij vlucht naar Londen. Nou, daar wordt zijn studio op een gegeven moment gebombardeerd. En hij vlucht naar de VS. Daar is zijn ster al groot. Er zijn verzamelaars die hem opwachten daar, een studio voor hem geregeld hebben. En hij krijgt daar een LP met de eerste Boogie Woogie muziek die in New York is opgenomen in 1938. In Carnegie Hall, een hommage aan Bessie Smith. En hij wordt helemaal euforisch, enormes, roept hij. Hij gaat alle 27 doeken die hij mee heeft genomen opnieuw opspannen en gaat ze boogie-woogie. Hij gaat ze weer van kleur voorzien. Dat verhaal, ook hij ging heel veel uit. Hij kende alle boogie-woogie-muzikanten. Dat verhaal gaan wij presenteren volgend jaar. Het is een droomtentoonstelling, kan je vertellen. Ja, dus we zijn helemaal in volle afwachting. Catalogus in het Engels is net af en veel geschreven door het team ook bij ons. Dus heel mooi project.
1: Smullen wordt het. Zaterdag en zondag is het feest in het museum. Gratis toegankelijk, geloof ik ook. Die 2 nieuwe tentoonstellingen dan bezoeken. Nieuwe iconen.
2: Nieuwe iconen. Dus waanzinnige, spectaculaire collectiepresentatie. Mondriaan aan de weg naar abstractie. Maar we hebben ook een hele grote tentoonstelling over onze modecollectie. Onze muziekinstrumentencollectie, kortom, het hele museum is vol.
1: Ja, wel even tijdslot boeken, zag ik.
2: Zaterdag zeker, want dan is het gratis. Boek je tijdslot, er zijn niet meer zoveel. En zondag ook, zijn heel veel activiteiten ook voor kinderen. Kom vooral langs.
1: Oké, hartelijk dank en veel plezier. Margriet Schavenmaker,
2: dankjewel.
0: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Johan Rozenbrand uit Eindhoven, goedemorgen, welkom.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Je zat er al een paar uurtjes, hè, daar.
3: Ja, het zal op tijd zijn, treinproblemen eventueel. Dus ik dacht, kan je nog wat lezen?
1: Ja, je bent 59 jaar oud, je komt uit Eindhoven. Je werkt in Utrecht bij de universiteit.
3: Ja.
1: Je bent farmaceut-docent.
3: Ja.
1: Dat doe je al sinds halverwege de jaren 90. Luister veel naar Radio 1, bijna elke dag in de nieuwsquiz.
3: Ja.
1: Heb je een aantal jaar ook aan meegedaan terug?
3: Ja.
1: 2019 was dat.
3: Precies, voor de COVID. Ja.
1: Ja, precies. En heb je toen gewonnen?
3: Nee, ik was in de middenmoot. Dus halve weken, nummer 2 of 3 van de 5.
1: Oké. We gaan eens kijken of je naar een hoger plan kunt tillen nu.
3: Super,
1: en vooral jezelf natuurlijk.
3: Ja, ik hoop het, ja.
4: Als er een grote ramp gebeurt waarbij de politie, het leger en de hulpdiensten het werk niet meer aankunnen, kunnen ze dan op jou en ook op mij rekenen?
5: Als burgerreservist, zo heet dat.
6: Toby is technicus in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.
7: Nou ja, ik vind het mooi om iets voor de maatschappij te kunnen doen.
8: Daar mag wel wat meer aandacht en geld voor komen, vindt onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau.
9: De burgerreserve heeft tot nu toe 1000 mensen getraind, maar wil de komende jaren flink groeien.
10: We willen mensen al getraind hebben voordat er iets gebeurt.
11: Die dan meteen in actie kan komen in plaats van dat daar tijd overheen gaat.
12: En ik denk dat dit voor Nederland dan het nieuwe normaal gaat.
1: Een meerderheid steunt een motie van het CDA om burgers op te leiden om bij rampen en crises ingezet te worden. Vraag 1. Over hoeveel jaar moeten we, volgens dit plan, meer dan 100.000 burgerreservisten hebben?
3: Over 3 jaar, dacht ik.
1: Over 4 jaar, 2030. De vrijwilligers moeten bij een crisis voorkomen dat er chaos ontstaat. Vraag 2. Die reservisten worden opgeleid in techniek, logistiek en welk ander specialisme? Dus thema.
3: Zegt u?
1: En welk ander thema?
3: Sociale cohesie?
1: Nou, misschien is dat er onderdeel van, maar het gaat over veiligheid. Denk daarbij aan monteurs, chauffeurs en ook beveiligers. In vraag 3 komt er een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
13: De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting.
14: En leg die rekening niet neer bij werkenden, maar bij mensen met vermogen. Ja. Of grote bedrijven.
13: Door de aanpassingen ontstaat een gat in de begroting. Steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten door de papieren schenkbelasting aan te passen.
1: Vraag 3. De coalitie is dus opnieuw verdeeld over de veranderingen rondom welk begrotingsvraagstuk?
3: Een sociale zekerheid.
1: Nee. Box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil vermogenden vanaf 2028 anders belasten, maar daardoor ontstaat er een miljardengat in de begroting. Vraag 4. Welke coalitiepartij is tegen het plan van de ChristenUnie om een begrotingsgat te dichten door schenkingen op papier aan te passen?
3: VVD?
1: Ja, dat is goed. Heeft zelf een ander plan. Belastingtarief voor ondernemers in box 2. Nog meer verlagen. Dat is hun plan. Vraag 5. Daar komt opnieuw een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
15: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
3: Mevrouw Boekholt-Sullivan?
1: Jazeker, Eleanor Boekholt-O'Sullivan. Zij is de minister van Volkshuisvesting en de Ruimtelijke Ordening. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Ik heb een makkelijke en een moeilijke variant.
3: De moeilijke als je...
1: Moeilijk, dan gaat dat als het goed is 2 punten opleveren. Vanaf 2029 wordt de hybride warmtepomp verplicht als je een nieuwe cv-ketel nodig hebt. Een flinke kostenpost. De minister zegt er daarom naar te streven hoeveel euro aan subsidie beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp.
3: 2000.
1: 2000 euro, ja. De minister ziet de hybride warmtepomp als tussenstap op weg naar aardgasloze verwarming van alle gebouwen in 2050. En de kosten voor zo'n pomp zijn 8000 euro. Met eventuele subsidie zou de aanschaf dan 6000 euro zijn. Bij de volgende vraag. Zijn er 4 punten te verdienen als je meteen weet welke persoon uit het nieuws wij zoeken? Dus bij de eerste aanwijzing. Als je wacht tot de laatste aanwijzing, nummer 4, dan verdien je maar 1 puntje. Dus de vraag is, over wie gaat dit?
16: 4.
17: Ik zet geen punt, maar maak wel een punt.
16: 3.
17: Mijn 8 voorzetten worden niet binnengetikt.
3: Is dat Messi?
1: Voor 2 punten is de aanwijzing ook buiten het voetbalveld kan ik hard aanvallen. Voor 1 punt, ik heb hard uitgehaald naar mijn bondscoach, maar ik blijf beschikbaar voor Portugal.
3: Ronaldo.
1: Dat is net die verkeerde. Ja. Ja, Messi of Ronaldo, daar is hij weer. Ja. Het was Ronaldo dus. Een factor van 4. Dat betekent dat je 11 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, als we even doorpezen, dan kan het, hoor. Ja.
0: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Hoe heet de Oscar-winnares die op 102-jarige leeftijd is overleden?
3: Met in haar voornaam Eva.
1: Mary Saint. Ja, welke Nederlandse voetbalploeg heeft zich toch nog geplaatst voor de play-offs voor het EK?
3: Weet ik niet.
1: Jong Oranje. Het Spaans Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen wie in?
3: Puigdemont.
1: Ja, Puigdemont. Paramount heeft Warner Bros. Overgenomen in een gigadeal voor hoeveel miljard dollar?
3: 47.
1: 110. Welke tennisser komt dit jaar niet meer in actie vanwege een blessure aan zijn knie?
3: Pas.
1: Yannick Sinner. De IND moet ruim hoeveel asielaanvragen van Oekraïners alsnog behandelen van het Europese Hof?
3: 140.000.
1: Jazeker. Hoe heet het laatste actieve NSC'er die vertrekt omdat hij niet wil samenwerken met Mona Keizer?
3: Meneer Goting.
1: Dat is goed. De teksten van ChatGPT-gebruikers krijgen wat dat onzichtbaar is.
3: Watermerk.
1: Ja, hockey international Lars Ballack stopt na hoeveel jaar bij het Nederlands elftal?
3: 10 jaar.
1: 11 jaar. Het parlement van welk land heeft vanmorgen de nieuwe president gekozen en daarmee komt een einde aan de politieke impasse?
3: Pas.
1: Kosovo was het goede antwoord. Het zijn er geen 11, hè, maar dat voelde je al wel een beetje aankomen, denk ik. Het zijn er 4 geworden.
3: Okay.
1: 4x4 is 16 punten. Ja. Okay, en er stonden er 40 op het bord, was ik nog vergeten te zeggen. Maar het is dus niet voldoende.
3: Nee.
1: Gewoon weer meedoen de volgende keer en dan weer heel lekker 7-8
3: jaar weer. Ja.
1: Aan je voorbereiding lag het niet, dat heb ik gehoord.
3: Ja.
1: Hartelijk dank, Cora van Horsten, voor je aanwezigheid hier. En Margriet Schavenmaker. Heel veel plezier met het komend weekend. En succes met de ingrijpende verbouwing die eraan zit te komen. Zometeen Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven.
18: Goedemorgen, Carl-Jan. De eerste reacties van het polderoverleg in het Katshuis. En we praten met de wandelende rekenmachine op pootjes van de fractie van Pro. Want die draait Eelco Heijnen steeds verder de duimschroeven aan. Lux Steeldienst is mijn gast.
1: Gaan we naar luisteren. Zometeen na het NOS Journaal met Katrien Straatman. Tot morgen.
19: Dit was een programma van KRO NCRV.
20: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
21: Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Maar dat lijkt vooralsnog niet te lukken. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Er zou een raket zijn neergekomen vlakbij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Het COA zegt dat het tekort aan opvangplekken zo groot wordt dat de humanitaire ondergrens is bereikt. Zelfs vrouwen, kinderen en zieke mensen kan het COA in Ter Apel alleen met de grootste moeite opvangen. Probleem is dat de doorstroming van statushouders is gestokt door een gebrek aan woningen. En de Franse politie zal de komende periode bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. Hij wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien, maar de granaat zou in zijn hand zijn ontploft.
20: NPO Radio 1. WNL.

0: Kokkelman.
1: Dames en heren, een nieuwe ronde van hernieuwde polderoverleg zit erop. De eerste van die nieuwe ronden. Goedemorgen trouwens. De FNV, de grootste vakbond, liet de afloop weten. Het overleg is een half uurtje geleden zo'n beetje klaar. Geen opgave te voelen om een bepaald bedrag aan bezuinigingen in te halen. Wij hoeven niet aan een opdracht te voldoen, liet FNV-voorman Hans Spekman weten. Wordt ook erkend aan tafel, zo zei hij. Kortom, dat eerste gesprek is vooral een soort van positiebepaling geweest, klaarblijkelijk. Een dag nadat de meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet terugstuurde naar de tekentafel om een andere dekking, een andere financiering dus te vinden voor het belastingplan. De plannen om de belasting op werkenden, dus de inkomstenbelasting, te verhogen, moet van tafel, vindt dus een meerderheid die een motie steunde van het financiële brein van Pro. Luc Stieltins is dat. Komende maandag moet er al een nieuw voorstel liggen, want dan buigt de Tweede Kamer zich voor het eerst formeel over de voorstellen voor volgend jaar om belasting op te gaan halen. En zonder een meerderheid voor dat plan komt het kabinet niet aan zijn eigen agenda en zijn eigen ideeën toe. Zoals bijvoorbeeld het oplossen van het stikstofvraagstuk of de woonplannen bijvoorbeeld. Tussen het belastingplan door speelt natuurlijk ook nog die discussie over box 3, om het nog ingewikkelder te maken. En natuurlijk de sociale zekerheid, waarvoor de polder dus vanochtend weer aan tafel zat met het kabinet voor het eerst na de zomer. Nu de voorgenomen ombuigingen op dat domein van tafel gingen, waarvoor de vlag uitging bij de vakbeweging en bij de fractie van Pro in de Tweede Kamer. Luc Stieltins is dus woordvoerder financiën van de grootste oppositiepartij, de cijferneurd, centerneurd van Pro. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hebt u de feestneus al afgezet of gaat de Polonaise gewoon verder totdat u het kabinet hebt gevloerd?
2: Nou, ons doel is niet het kabinet vloeren. Ons doel is het beleid eerlijker maken. Dat is gelukt bij SZW en we hopen het nu te gaan laten lukken bij het belastingplan.
1: Ja, met andere woorden, zolang ik mijn zin krijg, hebben wij feest.
2: Nou, zolang werkende mensen op vooruit gaan, hebben wij feest.
1: Ja, en op het moment dat u uw zin niet krijgt?
2: Nou, hopelijk komt het niet zover. Maar goed, wij hebben een duidelijk aanbod gedaan. We willen graag het kabinet helpen met een begrotingsdeal. Ja. Over alle begroting en belastingplan.
1: Ja.
2: Die keuze aan hen. Dan kunnen ze met ons aan voort hebben ze een stabiele meerderheid.
1: Ja.
2: Dat zou goed zijn voor het land.
1: Ja, en gunt u de ander ook nog een feestje? Of,
2: Zeker, maar we gunnen vooral gewone werkende mensen dat ze op vooruit gaan. En dat helpt met onze plannen.
1: Bent u een beetje een feestganger?
2: Nou, valt wel mee.
1: Dat dacht ik al. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, eerst even naar die motie van gisteren. Ik heb hem voor mijn neus liggen. U roept daarbij het kabinet op om plannen voor meer belasting op te halen uit de inkomstenbelasting van tafel te halen. Het gaat uiteindelijk om een bedrag van 7,8 miljard euro per jaar. Met andere woorden, u schrijft constaterende dat er geen Kamermeerderheid is voor deze verhoging van de belasting op werkende, verzoekt de regering voor de behandeling van het belastingplan op 12 oktober, dat is komende maandag, met een forse koerswijziging te komen van het belastingplan, waardoor werken meer gaat lonen. Gesteund door de voltallige oppositie.
2: Klopt.
1: Wat hebt u eigenlijk binnengehaald?
2: Nou, vooral een duidelijk signaal naar het kabinet met wat je nu van plan bent met dit belastingplan. Dat heeft geen steun straks, dus je zult echt een keuze moeten gaan maken. En wat wij hopen, wat wij ook uitstralen, is als jij de belastingen voor werkende mensen verlaagt en wat meer vraagt van de allerrijkste, ja, heb je een veel beter belastingplan, ook beter voor je economie en ook een stuk eerlijker.
1: Maar dat laatste is toch niet in die motie? Want anders had vermoedelijk ja 21 niet met u meegestemd.
2: Daar heeft u gelijk in. Dus de interpretatie aan de linker en rechterkant, die verschillen van elkaar.
1: Ja.
2: Rechts zal zeggen, je moet meer bezuinigen.
1: Ja.
2: En wij zeggen, vraag een bijdrage van de allerrijkste. En dat is precies waarom wij zeggen, het kabinet zal een keuze moeten maken bij belastingplan.
1: Ja, maar dat roept u nu al weken en maanden. In elk geval sinds dat u met z'n allen terug bent van vakantie.
2: Ja, klopt.
1: Namelijk, kies tussen links of tussen rechts. Het kabinet blijft gewoon zeggen, nou, wij proberen zo'n breed mogelijke steun te krijgen over links en over rechts.
2: Ja, het gaat niet heel lekker verlopen. Dus ik zou zeggen, volgens mij moeten ze goed blijven luisteren naar die oproep. Kies een koers voor het land.
1: Ja.
2: En wij zeggen, maak het eerlijker, socialer.
1: Ja.
2: Door de voorwerkenden erop vooruit te laten gaan. Inderdaad, de allerrijkste meer te laten betalen.
1: Ja.
2: Dat is echt een koerswijziging die nodig is om ons steun te krijgen. En ik hoop dat ze het gaan doen.
1: Ja, maar goed, het wordt er niet makkelijker op. En komt dat dan door het kabinet of komt dat dan ook door u en door de andere oppositiepartijen?
2: Nee, dit komt tot het kabinet, omdat zij geen keuzes maken, al sinds de formatie niet. Wij hebben eigenlijk toen al gezegd, ga nou voor een meerderheidscoalitie.
1: Ja.
2: Vervolgens zeiden we steken de hand uit, maak een totaalakkoord. Dat zeggen we trouwens nog steeds.
1: Ja.
2: Die keuze maken ze nog steeds niet. Dat vind ik onverstandig, want dat zou leiden tot een stabiele route,
1: ja,
2: met Pro en Volt in beide kamers een meerderheid.
1: Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, de oppositiepartijen staan ook met de hakken in het zand en willen ook geen millimeter bewegen. En recht zegt,
2: nee, ben je gek? We zijn super constructief. Als je kijkt nu bij stikstof de laatste maanden, als je kijkt bij het energiepakket, bij ontwikkelingssamenwerking, op al die punten hebben wij laten zien, we zijn bereid te steunen.
1: Ja, als het in uw straatje past.
2: Nou, als de vooruitgang is voor Nederland en we krijgen nooit onze
1: Als het in uw straatje past. Want u hebt ook gezegd, op het moment dat er nogal een knop bij stikstof wordt gedraaid, waardoor er ook maar een millimeter versoepeling plaatsvindt, is onze steun ver te zoeken.
2: Ja, dat vind ik heel logisch. Namelijk, wij zien dat het pakket dat er ligt een verbetering is.
1: Ja.
2: Het is niet ons programma, die gaat nog een stuk verder, kan ik u zeggen.
1: Ja.
2: Maar wat we willen voorkomen is weer doormodderen, weer jarenlang geen beleid op stikstof, terwijl het land al 7 jaar op slot zit. Dus dat vind ik een heel logische positie.
1: Ja.
2: En we laten zien, maar als pro zijn, we zijn bereid compromissen te sluiten.
1: Nou ja, mits het in uw straatje past. Dus.
2: Nou, mits het de goede kant op gaat. Ja, dat is toch logisch. Het zou raar zijn als wij een deal sluiten over iets wat de verkeerde kant op gaat.
1: Ja, maar dat geldt toch ook voor de standpuntinname van het kabinet. Die hebben toch ook een opvatting. En die verschilt soms van die van u. En dan moet je ergens een middenweg vinden in dit land. Dat is al jaren het geval.
2: Dat is jaren het geval.
1: Dus waar doet u dan water bij de wijn?
2: Nou, bijvoorbeeld bij de dossiers die ik net noemde, dat we niet onze hele zin krijgen. Maar laat ik een ander voorbeeld noemen. Wat wij zeggen is, begroting en belastingplan willen wij gezamenlijk een deal oversluiten. Dat betekent bijvoorbeeld ook bij box 3. Wij vinden die hele boxeriewijziging helemaal niet nodig. Sterker nog, er ligt nu een wet in de Eerste Kamer. Kunnen we volgende week voorstemmen.
1: Ja, dus u vindt het eerlijk dat mensen belasting betalen over centen die ze nog niet in hun portemonnee hebben?
2: Dat gebeurt al 30 jaar, meneer Kokkelman, in Nederland.
1: Nee, ik vraag of u dat eerlijk vindt.
2: Ik vind het eerlijk, ja. Want vroeger was het, of sterker nog steeds is zo, ging het op fictieve rendementen.
1: Ja.
2: Dat vind ik oneerlijk. Het wordt op echte rendementen. Vind ik een grote
1: ooit vooruitgang. Bedacht door een staatssecretaris van PvdA-huizen. Dus van pro in de moderne tijd gesproken, zou ik maar zeggen. Dus komt uit uw eigen winkel?
2: Ja, dat is inderdaad, dan is de winkel vrij groot. Want dit is voor mij uit rond 2000 bedacht.
1: Ja, maar dat was Willem van Meent, hè? Ja.
2: Ja, dat klopt. Dus ik vind het een verbetering. Maar daar zeggen wij, we zijn bereid te praten over versoepelingen in box 3, die we zelf niet nodig vinden.
1: Ja.
2: Uiteraard, mits goed gedekt.
1: Ja, daar is die hele discussie over.
2: Ja.
1: Daar kwam vervolgens natuurlijk dat hele verhaal van die kleine spaarders om de hoek kijken. Tijdens dat grote financiële debat vorige week, de algemene financiële beschouwingen, toen bleek dat er echt geen steun voor was en vond de minister van Financiën het bij nader inzien ook niet zo'n goed idee. Dus gaat hij op zoek naar andere dekking. Maar er komt dus nu, het zijn natuurlijk allemaal communicerende vaten, het belastingplan en box 3. Het gaat ook allemaal over belastingen. En uiteindelijk is het natuurlijk onderaan de streep de vraag, waar haal je belastingen op en waar geef je het dan uit, toch?
2: Klopt.
1: Heb ik goed begrepen, hè?
2: Zeker.
1: Dus zit er veel druk op de ketel. En zeker nu u hebt gezegd, al die extra plannen komt ook nog voort uit de veiligheidsbijdrage van Henry Bontebal, die graag wilde om een deel van de defensiekosten te dekken. Om het maar eens nog ingewikkelder te maken. En nu is natuurlijk de vraag of er voor maandag dan een serieus plan ligt. Want dit is de zoveelste wijziging op rij om de Kamer tegemoet te kunnen komen met dat minderheidskabinet.
2: Ja, en hier ziet u wel precies waar wij voor gewaarschuwd hebben. Namelijk, dit wordt een permanente formatie. Dat zien we nu eigenlijk wekelijks gebeuren.
1: Ja.
2: Met een minderheidskabinet dat niet wil kiezen met wie ze stabiel gaan samenwerken. Dus krijg je inderdaad een plan naar de Kamer en 2 dagen later is het weer van tafel. Ik vind het behoorlijk rommelig. Ook niet heel verantwoord bestuur. En ik mag hopen dat er nu een keer een bod komt of een gesprek komt met de oppositie, die dat ze een keuze gaan maken. Maar die willen we echt een stabiele meerderheid vormen. Dat is wel nodig voor het land.
1: Ja, maar goed, het kabinet kan met zo'n motie natuurlijk alle kanten op. En die u gisteren hebt ingediend. Ook al staat er een meerderheid van de Kamer achter, dan nog kan het kabinet zeggen, we voeren hem niet uit. Zoals een voormalig minister van Financiën ooit heel hard door de Kamer heen riep. Dat was Gerrit Salom.
2: Niet geen partijgenoot, nee. Dat was,
1: Nee, nou ja, ook uw partij heeft wel eens gezegd, deze motie ontraden wij. Veelvuldig ook natuurlijk, toen jullie in het kabinet zaten. Dus dat kan. Het is niet meer dan een oproep. En uiteindelijk moet het kabinet natuurlijk komen met een dekkingsvoorstel.
2: Klopt, het is een oproep, maar wel een vrij cruciale. Namelijk, we zeggen eigenlijk als oppositie, wat er nu ligt, gaan wij straks niet steunen op 12 november. En dat is vrij cruciaal.
1: Nou ja, want ja, u gaat hem niet steunen. De vraag is wat er voor terugkomt en of er dan geen steun is op rechts.
2: Want we gaan natuurlijk het nog niet steunen. Wij hopen het wel te kunnen steunen.
1: Hmm.
2: Maar wat dan belangrijk is, en dat is het bijzondere, dat eigenlijk heel veel partijen voor de verkiezingen zeggen, werken moet lonen. Dat zeggen eigenlijk alle partijen.
1: Ja.
2: Het wordt totaal niet waargemaakt.
1: Ja.
2: En wat wij eigenlijk zeggen is, hou nou gewoon vast aan die belofte. Laat werken wel lonen. Eigenlijk een hele redelijke eis.
1: Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk, u kunt straks ook nog het nakijken hebben, namelijk dat er toch een voorstel komt uit de koker van de beide Ilko's. Hè, Ilko Heijnen, de minister van Financiën, en Ilko Ehrenberg, de staatssecretaris. Waar de rechtsoppositie prima mee kan leven. Dan hebt u daar het nakijken.
2: Dat is mogelijk. Dan zal rechts moeten uitleggen waarom zij straks de lasten op werk gaan verhogen met 8 miljard per jaar.
1: Nou, misschien komt er een ander dekkingsvoorstel waar u niet mee kunt leven en zij wel.
2: Dat zou kunnen. En dat is precies de keuze die het kabinet nu heeft. Met wie willen ze samenwerken?
1: Nou, bijvoorbeeld,
2: wij met ons,
1: bijvoorbeeld om de belasting, als je geld ophaalt in box 2, waar directeur grote eigenaren zitten. Dus laten we zeggen, mensen die een BV hebben. Het zijn niet allemaal superrijke mensen. En ook niet allemaal grote directeuren die hele dikke auto's met een sigaar achterin rondrijden. Daar is ook een voorstel voor om daar de belasting naar beneden te halen. In ieder geval tijdelijk, zodat er op korte termijn meer belasting wordt binnengehaald als dekking voor box 3.
2: Ja, lachwekkend.
1: Waarom?
2: Nou, dit is nog geen dekking. Iedereen snapt, elke econoom of mensen thuis, als jij geld nodig hebt,
1: ja,
2: je geeft een belastingkorting aan box 2 miljonairs. Dat levert natuurlijk geen geld op.
1: Het zijn niet allemaal miljonairs die erin zitten in box 2.
2: Nou, dat toptarief, daar moet je behoorlijk rijk voor zijn, meneer Kokkeman.
1: Ja, toptarief wel, maar het is niet zo dat iedereen die belasting betaalt in box 2 miljonair is. Dat is niet waar.
2: Klopt, dat heeft helemaal gelijk in. Het is wel zo dat als je kijkt naar de rijkste 1%, dat is met name box 2 vermogen.
1: Ja.
2: En daar zien we dat die groep eigenlijk relatief weinig belasting betaalt.
1: Ja.
2: Maar wat raar is, wat je eigenlijk nu ziet vorige week, dat ze zeggen we gaan het tarief verlagen.
1: Ja.
2: En daar hopen we dat het geld oplevert. Nou, natuurlijk heeft het geld op. Het kost 1,7 miljard, bleek uit de hele tabel van Elko Heijnen.
1: Ja,
2: ja, lijkt me een dure grap.
1: Ja. Goed, wij praten zo meteen verder over de centen. Eerst maar even naar dat polderoverleg. Want dat is dus een uurtje geleden zo'n beetje afgerond. Dat wil zeggen de eerste gesprekken daar. Ik heb contact met Hans van der Heuvel. Dat is de voorman van het CNV, de Christelijke Vakvereniging. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat is de conclusie wat u betreft van het gesprek van vanochtend?
0: Dat we een gesprek hebben. En dat is na 8 maanden al heel wat waard, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En we hebben ook geïdentificeerd waarover dat zou moeten gaan. En nou, daar was ook wel redelijk overeenstemming over. En in alle eerlijkheid, ik vond het gesprek positiever, ook vanuit de zijde van het kabinet, dan ik misschien pessimist als ik soms ben gedacht had.
1: Oh, wat was er dan positiever aan wat u van tevoren had gevreesd?
0: Nou, ik was bang dat het kabinet stiekem nog weer zou komen met ja, maar wel een bezuinigingstarget. Of ja, wel, nee, moet uiteindelijk tot dit opleiden. Of ja, nee, maar hier is wel geen ruimte voor. Nee, het kabinet zat er met een open houding naar de inhoud redenerend. En natuurlijk, we weten allemaal de wensen van de coalitie. En we weten ook die van de werkgevers en ook die van de vakbonden. Maar er was een open gesprek mogelijk zonder, ja, ik noem dat maar even klemmen vooraf. En dat vond ik positiever. Dat had ik, als ik sommige ministers had gehoord, er misschien niet voor gegeven.
1: Goed, u zegt net, we hebben ook een inventarisatie gemaakt waaraan zo'n polderakkoord dan zou moeten voldoen. Dus laten we zeggen de onderwerpen. Welke zijn dat?
0: Voor ons is in ieder geval heel belangrijk dat wij betalen premies met elkaar, werkgevers en werknemers. En wij willen graag dat de zeggenschap over die pot geld, 60 miljard, waarvan we er 40 miljard uitgeven, dat die zeggenschap weer in handen komt van de sociale partners met de overheid samen. Zodat dat niet alleen iets is waar de overheid mee bezig is, maar dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt.
1: Ja.
0: En dat is beter ook voor het hele stelsel, want dan zijn we allemaal verantwoordelijk voor mensen aan het werk houden, allemaal verantwoordelijk voor preventie.
1: Ja.
0: En ja, ik denk dat dat eigenlijk ook beter voor Nederland is.
1: Maar is de werkelijkheid hier niet dat alleen werkgevers sinds 2006 nog premie betalen, de werknemers niet meer, en dat de werkgevers dat aan de schatkist betalen?
0: Ja, helemaal precies is inderdaad dat voorheen deden beide dat betalen. Dat
1: exact,
0: is wat
1: dus werknemers betalen niet meer.
0: Nee, dat is anders gegaan, meneer Kokkeman. Werknemers betalen dat natuurlijk omdat die werkgevers dat niet betalen uit geld dat uit de hemel komt vallen. Maar dat betalen ze vanzelfsprekend uit de loonruimte. Daar komt ook het vandaan. Wat ons betreft ook prima bespreekbaar om dat weer heel explicieter te maken, dat dat ook weer van werknemers afkomstig is. Ik vind dat helemaal prima.
1: Ja.
0: Want wij zijn voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar sta je daar ook voor.
1: Juist. Is het ook nog gegaan over doorbetaling bij ziekte?
0: Nou, toevallig begon een van de werkgeversorganisaties erover. Ja,
1: ja, dat is vast het MKB geweest. Ja, want dat is daar een heel belangrijk punt. Gaan jullie is dat onderdeel van het polderakkoord? Of gaat het alleen maar over de arbeidsongeschiktheidsregeling en de WW uiteindelijk?
0: Nee, het zal denk ik breder worden. En ik denk ook nog dat we het over economische groei moeten gaan hebben. Want dat vinden velen ook belangrijk, ook wij overigens.
1: Ja?
0: Dus, en dan kom ik wel tot de wat conclusie waar we ook op het einde wel met elkaar uitkwamen. Als dat allemaal op tafel komt, ja, dan moet je niet denken dat dat over een paar weken, zelfs niet een paar maanden klaar is. Dan wordt het wel pittig complicerend. U weet dat wij nogal wat vraagtekens hebben bij die afschaffen van loon door betaling jaar 2.
1: Ja.
0: Dus dat wordt een bumpy ride. Maar goed, die kunnen we beginnen. Zorgvuldig en goed. Maar het zal wel even duren met al die complicerende dingen op tafel.
1: Ja, Hans Spekman zei, ik heb geen haast. Soms duurt het wel 2 jaar tot een akkoord te komen. U hebt ook geen haast, begrijp ik hieruit?
0: Ja, haast. Ik laat me niet haasten. Ik vind het prima als het snel gaat. Maar alleen, ik constateer vrij nuchter dat als je dit soort hele moeilijke kwesties, die al vele, vele jaren onderwerp van discussie zijn, nu op tafel legt en ook nog wil oplossen, ja, dan durf ik de voorspelling wel aan dat wat langer duurt dan een paar weken, ja.
1: Ja, en halen jullie dan wel iets binnen in het voorjaar? Dus is er dan op zijn minst bijvoorbeeld een akkoord over de arbeidsongeschiktheidsregeling, schat u in?
0: Ja, en daarvoor geldt, als je akkoorden maakt, dat die een beetje ook in een samenhang moeten doen. Je kunt niet het ene leuke voor de een gaan regelen en het andere straks een keer.
1: Ja.
0: Dus als alle dingen op tafel liggen, moeten ook alle dingen op hetzelfde moment en met de juiste timing samenkomen.
1: Ja.
0: Dan kan dat zomaar eens lastig worden als het voorjaarsoverleg het ultieme doel is.
1: Ja.
0: En als we er wel uitkomen, vind ik het ook prima. Dus ik zit daar niet geharnas in dat ik dat zeker niet wil.
1: Nee.
0: Ik zit er ook niet geharnas in dat het zeker moet.
1: Maar wat u betreft is de deadline dus niet dit voorjaar.
0: Als het over de hele brede pakket gaat, leek mij dat niet haalbaar.
1: Oké, en hoe was de koffie?
0: Ja, de koffie was goed, maar het was wel weer een feestje op zijn Calvinistisch. Dus er was geen taartje of een koekje bij.
1: Oh, dat klinkt niet als een hele warme ontvangst.
0: Nou, het was een warme ontvangst, maar ik ben Limburger, meneer Kokkeman. En dan kan dat altijd nog wat warmer dan ze in Den Haag
1: kunnen. Ja, daar had u ook om het ijs kunnen breken een paar vlaaien mee kunnen nemen, of?
0: Ja, dan betrapt u mij weer op mijn Hollandse zuinigheid. Ja, dus dan laten we maar in het midden. De koffie was goed.
1: Oké, wanneer is de volgende afspraak?
0: Najaarsoverleg is al heel snel, over een paar weken. En dan gaan we vervolgstappen met elkaar doen. We gaan natuurlijk ook achter de schermen met elkaar doorpraten. Daar hebben we niet per se de koffie van het katshuis altijd voor nodig.
1: Nee.
0: Dus de gesprekken zijn nu lopende en bezig. En nou, nogmaals, we zijn nu bezig met het werk van de polder.
1: Ja.
0: En dat is goed, want dan hebben we het over de inhoud. En het is ook zorgvuldigheid, want dat is nodig.
1: Nou, de koffie van Cor, de beheerder van het katshuis, is echt goed. Dus
0: ik wel. Ja. Daar was niets op aan te merken.
1: Helemaal goed. En meneer Van der Heuvel, hartelijk dank voor uw reactie op dit moment. Terug naar Lux Dieltins. Als de deadline dus niet geldt en het voorjaar niet realistisch wordt geacht door de vakbeweging om daar een integraal polderakkoord te hebben, dan heeft dat consequenties dus ook voor de voorjaarsnota, waar de centen nog eens een keer allemaal op een rij worden gelegd en de gaten in de begroting opnieuw moeten worden gedicht. Waar of niet?
2: Waar? Tegelijkertijd is die begroting toen pas op Prinsjesdag naar de Kamer wordt die gestuurd volgend jaar. Dus dan ben je weer 12 maanden verder.
1: Ja, maar dit gaat ook over gaten in de lopende begroting.
2: Nou, het gat wat er nu staat door SZW van tafel begint in 2029 pas. Dus in die zin is er tijd. Maar goed, laten we hopen dat ze snel met elkaar uitkomen. Dat zou heel goed zijn voor Nederland.
1: Ja, en ze hebben geen haast in elk geval.
2: Nou, inhoud voorop, dat lijkt me belangrijk. En ik ben blij dat het belangrijkste voor ons was dat ze niet met een zwaard van Damocles gaan onderhandelen. Dat ze niet op achterstand staan bij het begin. Dat is gelukt, dat is heel goed nieuws.
1: Ja, hebt u haast?
2: Waarmee, meneer Kokkeman?
1: Nou, kijk, dit is natuurlijk voor een deel een afspraak in de polder en voor een deel is dit een politiek verhaal waar natuurlijk ook in de Tweede Kamer over gedebatteerd wordt en waar een meerderheid in beide kamers voor moet zijn. Met andere woorden, daar liggen wel degelijk deadlines. Bijvoorbeeld 12 november al voor het belastingplan.
2: Daar is zeker haast. En daarvan verbaast het mij eerlijk gezegd hoe lang dit al doormoddert. Want eigenlijk al in het voorjaar wist je al dat dit gaat spelen.
1: Ja.
2: We zijn nu een paar weken voor de stemmingen en nog steeds is eigenlijk geen idee hoe het gaat lukken met de boosteriedekking en geen idee wie het straks moet gaan steunen. Dus het is inderdaad vrij rommelig en vrij last minute.
1: Ja. Hoe groot acht u de kans dat u het belastingplan kunt steunen?
2: Het hangt volledig af van de vraag, is het kabinet en met name de VVD bereid met ons samen te werken?
1: En bent u bereid om met de VVD samen te werken dan?
2: Uiteraard, dat doen we al maandenlang. Dat doen we eigenlijk al jarenlang. Dat doen we lokaal overal.
1: Ja.
2: Het lukt overal prima, behalve bij een deel van de partijtop in Den Haag.
1: Ja.
2: Ik hoop dat zij inderdaad bij zinnen komen en dat ze zien, hey, met ProVolt kun je goed samenwerken.
1: Ja.
2: Stabiele meerderheid, goed voor het land. Onze aanbieding staat nog steeds.
1: Goed, u lijkt mij in ieder geval iemand die snel informatie tot zich kan nemen.
2: Kijk, een quizje of zo? Wordt er iets?
1: Nee, even graag eens, hebt u het Algemeen Dagblad gelezen vanochtend?
2: Nee.
1: Daar stond een interview in met Koen van Oostrum, dat is de voorman van VNO-NCW. Die zegt, we moeten wel degelijk tempo maken, al zei hij bij de binnenkomst bij het katshuis. Tijd is niet de belangrijkste factor, het is belangrijk dat we een zorgvuldig akkoord hebben. Maar hij maande wel tot spoed in het Algemeen Dagblad, want de economie loopt vast, zegt hij. De belastingdruk is te hoog en door de opkomst van AI moeten veel mensen straks ander werk vinden. En hij waarschuwt ervoor dat we geen België moeten worden en dat de lasten ook voor het bedrijfsleven al veel te hoog zijn. De regeldruk is veel te hoog. We weten dat in het kader van investeringen MKB-bedrijven minder kunnen investeren omdat er minder zakken met geld klaarstaan. En toch wilt u nog altijd, kijk ik even naar uw verkiezingsprogramma en de doorberekening van het Centraal Planbureau, de lasten verhogen met 13,2 miljard euro tot 2030. Dat komt vooral terecht bij het bedrijfsleven. En dan waarschuwt het Centraal Planbureau, de lasten voor bedrijven nemen toe, wat negatieve gevolgen heeft voor het investeringsklimaat. Wilt u dat wij België worden?
2: Nee. En u heeft een paar dingen niet vergeten te noemen. Namelijk, wij verlagen de lasten fors in ons programma op werk, op arbeid.
1: Ja.
2: Ook met 13 miljard. En
1: er gaat meer geld naar de overheid. En er gaat meer geld ook naar, laten we zeggen, wat we dan noemen de conservatieve uitgaven. Sociale zekerheid, de gezondheidszorg.
2: Ja, wat u bij ons ziet is, 1, we hebben de laagste staatsschuld van alle partijen. We hebben de laagste armoede, de minste werkloosheid.
1: Ja.
2: Bovendien ook nog eens de meeste economische groei.
1: Ja.
2: Al deze punten maken wij waar als partij, omdat wij zeggen, we laten inderdaad werken wel lonen. En dat is het grote verschil met dit kabinet. Dat zie je ook in de plannen.
1: Ja.
2: Hier komt een forse lastenverzwaring aan voor werkende mensen. Werken loont niet door het kabinet en bij ons wel.
1: Ja. Zit er eigenlijk vermogen bij u in uw omgeving, familie, schoonfamilie?
2: In mijn omgeving?
1: Nou ja, in uw schoonfamilie bijvoorbeeld.
2: Ik heb wel familieleden met vermogen, ook trouwens familieleden met heel weinig vermogen. Dat is, het loopt uiteen. Ja.
1: Ja, en hoe is de verstandhouding inmiddels met de vermogende, het vermogende deel van de familie?
2: Goed hoor, nee, die zijn heel blij met wat ik doe. En ik, natuurlijk mag je van mening verschillen over de vraag, wat vind je eerlijke belastingen?
1: Ja.
2: Maar wat wij wel zien, en dat zien gelukkig heel veel mensen ook, trouwens ook heel veel planbureaus, rekenkamers, CPB. De huidige keuzes leggen de lasten volledig bij werkende mensen neer, bij de arbeid. En dat is gewoon slecht voor je economie en niet eerlijk. Dus als je wat meer vraagt van de allerrijkste, hou je geld over voor gewone werkende mensen.
1: Oké, maar de rijke tak is niet chagrijnig en zegt niet, zeg Luc, moet je luisteren, je mag niet meer mee met de private jet naar Ibiza of zo.
2: Nee, dat is niet gebeurd nog, nee.
1: Nee? Dat u niet met die private jet naar Ibiza bent gevlogen? Of dat,
2: ik ben
1: dat u
2: nooit
1: mee
2: met de private jet gevlogen en ik heb ook nog steeds met alle familieleden goed contact.
1: Oké,
2: <Okay, ja.
1: laughs> goed. Oké, u wilde de vliegbelasting op die private jets ook omhoog, toch?
2: Zeker, dat is gelukt vorig jaar met een amendement. Een mooie overwinning.
1: Oké, nou, en de familiemanden zijn nog altijd goed.
2: Altijd goed.
1: Kijken naar aanstaande maandag. Hoe ziet u nou de komende weken voor zich? Want maandag is het eerste overleg over dat belastingplan. Dat gebeurt dan in een kleiner zaaltje van de Tweede Kamer. Maar op 12 november moet er een plan liggen. En als daar geen meerderheid voor is, wat dan?
2: Dan heeft het kabinet een heel groot probleem. Ik denk zowel politiek gezien. Eigenlijk betekent dat gewoon dat het beleid niet verder kan. Want het belastingplan gaat over heel veel dingen. Het gaat over hoe haal je geld op. Maar ook wat doe je met klimaatverandering. Wat doe je met ongelijkheid.
1: Ja.
2: En dat zou betekenen dat er een gat komt van vele, vele miljarden in de begroting van Ilko Heijn. Dus dat kan eigenlijk gewoon niet.
1: En dan?
2: Dan denk ik dat ze politiek het einde verhaal zijn als het belastingplan sneuvelt. Dus ik mag hopen dat ze voor die tijd wel een meerderheid gaan halen. Dat is hard nodig voor Nederland. En daarom zeggen wij met Volt samen, met ons, kun je die meerderheid halen.
1: Ja.
2: En dat is hard, ja.
1: Maar goed, ze kijken ook nog altijd naar rechts, zoals ik eerder heb gezegd. Dus je kunt ook zeggen, wie knippert er als eerste met de ogen? Het ligt aan het kabinet, dan als ze niet met een plan komen dat voldoet aan onze maatstaven, dan kunnen ze naar huis. Maar tegelijkertijd bent u toch ook altijd van de partij geweest die wijst op het landsbelang en niet weer nieuwe verkiezingen, want het land staat al jaren stil. Dus de kritiek aan uw adres is ook, kom nou ook eens een keer in beweging.
2: Nou, we bewegen de hele tijd. En bovendien, onze wens is dat werken gaat lonen. Dat lijkt me niet een hele onredelijke wens. Dat vindt u waarschijnlijk ook nog belangrijk. Daarnaast, en dat vind ik wel opvallend.
1: Wat bedoelt u met, vindt u ook nog belangrijk?
2: Nou ja, ik weet niet of u al een pro-stemmer bent, maar misschien
1: ik zeg nooit op wie ik stem, meneer Stultiens.
2: Nou, u bent van harte welkom bij de partij.
1: Dat zeggen alle partijen, dus dat is een goed teken.
2: Ja, dat geloof ik.
1: Dan kan ik iedereen met open vizier benaderen.
2: Nee, dat is terecht hoor. Maar de route over rechts, dat vind ik wel opvallend. Daar zijn partijen die zeggen, de ene week we sturen je naar huis met de woordjes van wantrouwen, de weken na niet meer. Ik lees in de krant dat ze alle stikstofplannen van tafel willen, medisch-ethisch, spreidingswet.
1: Ik geloof niet dat BBB heeft gezegd dat alle stikstofplannen
2: van tafel. Nou, de hele brief van tafel heb ik gisteren nog gehoord.
1: Ja, de brief van tafel, maar dat betekent niet alle plannen van tafel, toch?
2: Nou, dat moet je aan BBB vragen. Ik hoor vrij stellig dat ze iets willen wat niet gaat gebeuren. En dan denk ik, de route over rest lijkt mij vrij instabiel. Dan zou ik zeggen, ga vooral met Pro en Volt samenwerken. Maar goed, die keuze wel aan het kabinet.
1: Ja. Oké. Stel nou dat het niet lukt, dan zegt u, dan valt het kabinet. Kan een kabinet overeind blijven, laat ik het maar zo zeggen. Ik vraag nu naar de bekende weg bij iemand van de oppositie. Als het belastingplan niet op een meerderheid kan rekenen, kan je dan blijven regeren?
2: Lijkt mij een heel lastig verhaal, maar laten we vooral hopen dat het niet zo ver komt. Want inderdaad, Pro zegt al vanaf het begin, wij willen geen nieuwe verkiezingen. Dat is slecht voor het land, dat is slecht voor het vertrouwen in de democratie.
1: Ja.
2: Laat vooral laten zien dat je wel kan samenwerken.
1: Ja.
2: Ik hoorde afgelopen vrijdag bij uw programma ook de minister zeggen, stop met blokkeren, ga samenwerken.
1: Ja, dat was de minister van Financiën.
2: Dat geldt dan ook voor de VVD. Ja. Haal die blokkade van tafel om met Pro en Volt de belastingplan aan de meerderheid te laten helpen.
1: Ja. Ja, het kan opeens ook nog maar zomaar goed komen.
2: Laten we het hopen, ja. Dat zou voor Nederland heel goed zijn. Met name voor werkende mensen als ze wat minder belasting gaan betalen.
1: Ja, want ook Ilko Heijnen staat natuurlijk wel bekend als een slimme man die altijd wel ergens nog een potje vindt, toch? Of niet?
2: Nou, slim is hij zeker, ja.
1: Ja. Klopt het trouwens dat u in die voorgesprekken leidden tot in aanloop, laten we zeggen, naar het glazen binnen het kabinet. Hè, toen de financiële woordvoerders nog bij Ilko Heijnen op de koffie kwamen in tafel 2, waarvan hij vond dat het tafel 1 was, geloof ik. Dat u binnen kwam met uw jas aan en zei, nou, ik heb niet heel veel tijd. Dus dat u de jas niet eens hebt uitgedaan?
2: Nou, dat is uiteraard niet waar. Sterker nog, er zijn beelden van dat ik in binnenliep. Ik had nooit de jas aan, dus hij bedoelde vast iemand anders.
1: Oh.
2: Maar belangrijker is, na ons gesprek hebben ze nog met elkaar 5 dagen ruzie gemaakt. Dus het was duidelijk waar het probleem lag. Dat lag bij de coalitie zelf, niet bij de oppositie.
1: Wanneer wilt u het voorstel hebben? Want maandag is ergens op de dag dat overleg. Wilt u het dan dit weekend uiterlijk zondagavond hebben of eerder?
2: Nou, hoe eerder hoe beter. Dan weten wij wat we kunnen debatteren maandag. Anders wordt het weer een rommelig debat waar weer een soort conceptplan ligt dat weer kan wijzigen. Dat lijkt me niet goed voor de behandeling van het belastingplan.
1: Luc Stieltjens, financieel woordvoerder van Pro in de Tweede Kamer. Hartelijk dank. Hier Hila Noorzaai. Ik wens u een fijne middag.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
4: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door off-projects in het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek, prettig kennismaken.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
17: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühlen Museum. Mis het niet.
3: NPO Radio 1. 12 uur.
18: Hila Noorzaai. Goedemiddag. Weren, kleren en smeren wordt steeds belangrijker. Want in 2045 is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Terwijl het dus vaak te voorkomen is. Zometeen meer daarover in 1 Vandaag. Maar nu eerst het NOS Journaal. En dat krijgen we van Robert Baltus.
19: Na maanden van acties en stakingen zijn vanochtend het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties weer om tafel gegaan in het Catshuis. Daar hebben de vakbonden gezegd dat acties voorlopig zijn opgeschort. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dat klinkt als een goed gesprek.
20: Ja, dat vond de premier dus ook.
21: Dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant, omdat ze zijn uitgevallen door ziekte, dat er te weinig werd ingezet op preventie, dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie, maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig en dat kunnen we alleen samen doen.
20: Ja, een tevreden premier dus, maar dit was ook wel vooral een symbolisch moment, want toen de bezuinigingen uit de boeken werden gehaald op de sociale zekerheid, toen hadden de bonden alweer gezegd, we komen weer aan tafel, dus dat ze dan ook de acties opschorten, dat is ook geen verrassing. Het is vooral een symbolische startpuntmarkering van de onderhandelingen in de richting van een sociaal akkoord.
19: En is er dan iets te zeggen over hoe die gesprekken verder gaan?
20: Ja, dat wordt nu uitgewerkt. Er is afgesproken dat ze over enkele weken weer bij elkaar komen. Nou, dat duurt toch nog wel een tijdje. En het kabinet hoopt toch wel dat er in het voorjaar al wel duidelijkheid is. Want het uit de boeken halen van de bezuinigingen op de begroting van sociale zaken betekent niet dat de rekening weg is. Die is geparkeerd tot het voorjaar. Ja, dan hopen ze toch wel dat de polder gaat leveren. Maar vakbondsvoorzitter Hans Spekman, die zegt reken daar niet te veel op.
0: Aan tafel uitdrukkelijk heb ik het ook benoemd namens ons allen. Dat wij zeiden dat wij het wel zo zien. Dat wij geen bezuinigingsopgave hebben met elkaar om die gesprekken aan te gaan. En dat werd ook erkend dat die er niet is.
2: Maar het zou wel mooi zijn als er wel een bezuiniging komt,
0: iedereen
2: zeggen ze dan.
0: Iedereen kan van alles mooi zijn. Ik zou het ook best grappig vinden als het nu ineens gaat regenen hoe jullie er dan bij staan. Maar dat is niet zo. Maar de afspraak die we hebben gemaakt met elkaar is, wij hebben geen, en die druk voelen we ook niet, geen van allen, bezuinigingsopgave.
20: Ja, die druk voelt hij ook niet. Hij wil dus ook niet snelheid maken met het gesprek. Hij zegt, het moet vooral goed. En als het dan snel is, dan is het mooi meegenomen. En dat wordt er ook bevestigd door de werkgeversvoorman van VNO-NCW, Koen van Oostrom.
22: Maar als ik heb de vraag aan Hans Spekman gesteld. Welke rol hebben in jouw ogen nou bedrijven in de komende jaren? En dan merk je dat er helemaal niet zo'n verschil zit tussen wat wij vinden en wat zij vinden. Ook de bonden zijn erbij gemaakt dat het goed gaat met het bedrijfsleven. Dat bedrijfsleven groeien, dat ze mensen aannemen. Dat
2: als
22: ze daar
2: ik u zo hoor, dan bent u er zo uit.
22: Wij zijn niet pessimistisch. Maar het is makkelijk om optimistisch te zijn op een heel hoog abstract niveau. Op het moment dat het dan gaat raken aan wat betekent dat dan exact voor regelingen in de sociale zekerheid? Wat betekent dat exact voor economische groei? Dan wordt het ingewikkeld.
20: Ja, dat ging eventjes iets te snel, maar dat was dus Koen van Oostrom, de VNO-NCW-voorman. Die is dus optimistisch. Die zegt, maar uiteindelijk, de devil zit wel in de details. Dus of het snel gaat, ja, dat moeten we de komende weken gaan zien.
19: Oké, Roel, dankjewel. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente en die is al een tijdje omhoog aan het gaan. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dat is voor dit jaar niet gelukt, want de rente komt voor sommigen boven de 3% uit. De Houthis hebben een vliegveld in de kuststad Aden in het zuiden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Er zou een raket zijn neergekomen vlakbij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat het tekort aan opvangplekken zo groot wordt dat de humanitaire ondergrens is bereikt. Zelfs vrouwen en kinderen en zieke mensen kan de COA in Ter Apel alleen met de grootste moeite opvangen. Het probleem is dat de doorstroming van de statushouders is gestokt door het gebrek aan woningen. En bij Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 doden gevallen. Volgens president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land en is vooral de energievoorziening opnieuw geraakt. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op 4 doelen in Rusland. Daarbij werden 2 oliefaciliteiten en een trainingskamp geraakt.
3: Het NOS-journaal.
19: De Franse politie zal bij de scholierenprotesten voorlopig geen flitsgranaten meer gebruiken. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren waren in veel Franse steden opnieuw protesten tegen de slechte staat van het onderwijs in het land. Op een aantal plekken greep de politie hard in. Buitenlandse redacteur Rutger Mazel. Waarom heeft de minister dit nou besloten?
23: Nou, omdat gisteren dus in een van die steden in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond raakte door die flitsgranaten. Hij is daarbij zijn hand kwijtgeraakt en die flitsgranaat is waarschijnlijk gegooid door die oproerpolitie. En de minister van Binnenlandse Zaken zegt daar nu over, ik schort dat op totdat we precies eigenlijk weten wat er in die zaak is gebeurd. Het is dus wel een tijdelijke maatregel, het is niet gezegd dat ze die flitsgranaten nooit meer gaan gebruiken.

0: daarbij zijn hand kwijtgeraakt. En die flitsgranaat is waarschijnlijk gegooid door die oproerpolitie. En de minister van Binnenlandse Zaken zegt daar nu over. Ik schort dat op totdat we precies eigenlijk weten wat er in die zaak is gebeurd. Het is dus wel een tijdelijke maatregel. Het is niet gezegd dat ze die flitsgranaten nooit meer gaan gebruiken.
1: Ja, het loopt dus al dagen uit de hand. Hoe is het vandaag?
0: Nou, als je de Franse media bekijkt, dan zie je toch wel hier en daar weer blokkades van scholen en opstootjes. Maar dan niet zo groot en uit de hand lopend als gisteren eigenlijk. En vandaag lijkt misschien een beetje ook een test te zijn voor de regering. Hoe reageren de scholieren en studenten op onze toezeggingen? Er zijn een aantal toezeggingen al gedaan. Dus het is een beetje aftasten wat er vandaag verder gaat gebeuren.
1: Ja, wat is de verwachting vanuit de politiek? Krijgen ze dit nou onder controle?
0: Nou, dat hopen ze natuurlijk wel, maar dat blijft nog even de vraag. De premier Le Cornu heeft net ook weer op X opgeroepen tot een dialoog. Hij zegt de stem van de scholieren moet gehoord worden. Maar misschien horen we vanavond meer als de premier ook nog een toespraak gaat houden op televisie. En dan zullen we horen wat voor maatregelen misschien die nog meer gaat aankondigen om de scholieren tegemoet te komen. En het is natuurlijk ook zo dat de regering er echt wel mee in zijn maag zit. Want je ziet toch ook dat het breidt zich een beetje uit. Het zijn niet alleen scholieren en studenten. Andere bewegingen doen ook mee. En dat doet natuurlijk weer denken aan de gele hesjes van een jaar of 10 geleden. Wat erg uit de hand liep. En dat willen ze natuurlijk niet opnieuw krijgen. En vergeet niet, er komen verkiezingen aan. En ook op die manier willen ze laten zien dat de regering wel echt iets gaat doen natuurlijk.
1: Rutger Wazel van de Buitenlandredactie, dankjewel. Het weer droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon bij maximaal 24 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen ook weer wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
2: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
11: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
14: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden.

0: handen op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Er wordt weer gepolderd in Den Haag. Vakbonden, werkgevers en het kabinet proberen het eens te worden over de toekomst van de sociale zekerheid. Lukt dat polderen? Nou, dat vraag ik strakjes aan onze politiek duider Joost Vullings. En Kees, de Belgen blijken fan van piratenkastjes.
5: Om daarmee illegaal tv, voetbal, Netflix of andere streamers te kijken. Maar hoe zit dat dan hier en kan je daar eigenlijk niet hard voor gepakt worden? Nou, je hoort het zo meteen.
4: Maar nu eerst, we smeren niet genoeg.
6: Hila Noorzai. Vandaag.
4: Ja, huidkanker is grotendeels te voorkomen. Toch gaan steeds meer mensen het krijgen. In 2045 zal het de meest voorkomende soort kanker in Nederland zijn. Nou, wie zich hier zorgen over maakt is dermatoloog dokter Elsemieke Plasmeijer van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, dat klopt.
4: U maakt zich zorgen, hoor ik.
7: Ik maak me heel veel zorgen.
4: Ja,
7: dat klopt.
4: Ik wil eigenlijk eerst beginnen met hoe vaak smeert u?
7: Ik smeer heel veel, maar ik weer ook heel veel en ik draag ook heel veel bedekkende kleding om mijn risico te verlagen.
5: Maar zoals vandaag dan?
7: Vandaag heb ik een dagcreme met een factor op. En dat is in principe voor nu, als je kijkt naar de UV-factor, voldoende. En verder ben ik eigenlijk van top tot teen wel gekleed nu.
4: En sorry, wat voor factor smeert u? Het lijkt een beetje op een kruisverhoor, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd.
7: Ik smeer factor 50, dus een zonnebrandcreme met factor 50.
4: En op zo'n dag als vandaag zou je dat ook adviseren?
7: En op een dag van vandaag doe ik dat ook. En ik moet bekennen dat naarmate de winter vordert ik daar iets minder streng in word. Wij eerst nog steeds wel UVA op een gegeven moment. Maar de UVB, die eigenlijk de grootste kans geeft op DNA-veranderingen en op huidkanker, die neemt in de winter gelukkig heel fors af in Nederland.
4: Maar is dat ook niet een beetje het probleem dat we denken, ja, het valt toch ook wel mee, vandaag hoeft het niet?
7: Absoluut. Dat is zeker wat je ziet in de zomer. Hè. Mensen hebben het idee van, ja, joh, maar het is ook lekker. We hebben er recht op. Het is de hele winter slecht weer geweest. Dus als het dan mooi weer wordt, dan wil iedereen heel graag naar buiten. Onderschat hoe sterk die eerste zon is. En verbrand. Of zoals patiënten op mijn spreekuur zeggen, ja, maar dokter, ik ga niet naar het strand. Maar ze fietsen wel 60 kilometer in een hemdje. En dan smeren ze zich niet in.
4: Maar is het dus ook wel op latere leeftijd? Omdat ik ook begreep, als je juist verbrandt op jonge leeftijd, daar is de meeste winst te behalen.
7: Dat klopt. Als je jong moet je zeker zorgen dat je eigenlijk niet te veel in de kortom komt. Hè. We weten verbranden is heel erg slecht. Dat zorgt voor heel veel DNA-schade. Maar het bruin worden op zich is al een alarmsignaal van de huid dat hij te veel zon krijgt. Dat er dus al DNA-schade optreedt. Dus eigenlijk wil je van jongs af aan voorkomen dat mensen bruin worden en zeker ook verbranden. Want dat vergroot je risico op huidkanker op latere leeftijd.
4: Hè? Is het dan al zo ernstig? Gewoon überhaupt bruin worden, of bruiner worden in mijn geval, is dus al schadelijk?
7: Ja.
4: Hè? Dat wist ik helemaal niet.
7: Sorry.
4: Ja.
7: Dat klopt.
4: Maar nu
7: het geeft al een signaal naar de pigmentcellen van de huid, de melanocyten, die geven al een signaal om pigment aan te maken dat ze eigenlijk zichzelf willen gaan beschermen. Maar dat pigment wat ze kunnen aanmaken, dat is nooit sterk genoeg. Dat is niet sterker dan een zonnebrandfactor 4. Die huid is alsnog niet beschermd.
4: En nu is huidkanker in 2045 de meest voorkomende vorm. Is dat niet nu ook al het geval?
7: Dat klopt, alleen het verschil is dat als je nu kijkt, de berekeningen van 2045 gaat het over het plaveisselcarcinoom en het melanoom. En het is nu ook al de meest voorkomende huidkanker als je het basaalcelcarcinoom meeneemt.
4: Wat is dat?
7: En dat is een type huidkanker die heel veel voorkomt. Ook heel veel, dus juist op zonbeschenen plekken. Het fijne daarvan is dat bijna niemand er dood aan gaat. Het is bijna altijd goed te behandelen door het weg te snijden bijvoorbeeld of te bestralen.
5: Ik heb ooit wel eens van een dermatoloog gehoord van als je altijd vergeet in te smeren, smeer dan in ieder geval je neus en je oren in. Want als ze daaruit moeten wegsnijden, dan krijg je straks happen in je gezicht. En de rest is nog best goed te herstellen.
7: Nou ja, het is voor mensen wel vaak gewoon een hele aanslag. Klopt, op een neus en een oor zijn het soms hele ingrijpende operaties. Maar sowieso vinden mensen het toch altijd heel vervelend als er gesneden moet worden. En als er dingen weggehaald moeten worden.
4: En Kees, je hebt nog een artikel wat wellicht de reden is waarom mensen niet smeren.
5: Nou, van het AD, waarin staat dat 1 op de 3 jongeren minder smeert omdat zonnebrand zo duur is. Ik heb ook even online in de webshops gekeken. Bij de grote drogisterijen gaan de prijzen van zonnebrand wel alle kanten op. Voor 200 milliliter factor 50 van het huismerk betaal je zo'n €8. Maar voor een A-merk zonnecrème flesje van 50 milliliter dus maar, betaal je al snel €23,50.
4: Dat is best prijzig, mevrouw Plasmeijer.
7: Ja, dat klopt. Het mooie is wel dat in Nederland alle zonnebrand die in Nederland op de markt is, die is goedgekeurd. Dus je mag ervan uitgaan dat de factor die erop staat, dat die er ook in zit. En hij werkt dus ook goed. Dus dat betekent dat je het net zo goedkoop of net zo duur kan maken als je wil. Je hoeft helemaal geen dure zonnebrand te kopen.
4: Nee, maar soms stinkt daarbij, het. Doe ik het ook niet.
7: Klopt, maar dan is het dus een kwestie van gewoon goed zoeken. Okay. Ik heb in mijn spreekkamer.
5: Ja, maar je kan toch niet in de winkel gaan ruiken aan de zonnebrand?
7: Nee, maar je kunt wel een heleboel verschillende dingen uitproberen. En ik heb in de spreekkamer hele gesprekken met mijn patiënten over mijn persoonlijke favorieten. Maar wat er ook bij komt, is dat je hoeft niet je helemaal in te smeren als je niet op het heetst van de dag in de zon bent. Als je ook ervoor zorgt dat je een deel van je lichaam bedekt met kleding. Want dan hoeft het niet allemaal ingesmeerd.
4: En hoe lang is die zonnebrand geldig? Omdat ik het idee heb dat als ik het dit jaar koop en het is volgend jaar weer zonnig, dat ik hem eigenlijk alweer weg kan gooien.
7: Als je hem dicht laat, dus als je hem nu in een aanbieding koopt en je laat hem dicht in de kast staan, dan kan die volgend jaar nog prima mee. Maar de zonnebrand die je dit jaar opengemaakt hebt en gebruikt hebt, zeker als het in het keukenraam gestaan heeft of in het dashboard in de auto heeft gelegen, dan kun je hem beter weggooien. Want dan zien we inderdaad dat die filter steeds minder goed gaat werken.
4: Maar ziet u wel dat er meer bewustzijn is dat je moet smeren?
7: Ja, er is meer bewustzijn. Maar je ziet ook een tegenbeweging. Zeker als ik kijk onder de tieners. Dat er toch heel veel gevoel is dat je bruin moet zijn. Dat tan lines en dingen. Dat je nog steeds dat bruin zijn nog steeds het schoonheidsideaal is. En daar maak ik me toch wel zorgen over. Want dat is de generatie die huidkanker gaat krijgen tegen de tijd dat wij met pensioen zijn. Maar ja. Het zou toch zo mooi zijn als we dat nu, als het ons lukt om die groep nu zo aan te spreken dat ze gewoon gezond blijven.
4: Ja, want je ziet wel steeds meer initiatieven om mensen aan het smeren te krijgen. Een soortje zonnebrand op het terras, er staan smeerpalen. Helpt dat?
7: Ja, dat helpt zeker. Want er is een hele groep mensen die wel wil smeren, maar die het vergeet of die er niet aan denkt. Die wordt op die manier er absoluut op
4: opgewezen, ja.
7: En die kan het ook dan makkelijk even gebruiken. Dus dat werkt zeker. Maar we hebben natuurlijk, ja, er is gewoon nog een groep die, er is helaas natuurlijk ook nog een groep die er niet in gelooft. Een groep die gewoon, ondanks dat ze wel weten dat ze het zouden moeten, het bruin zijn belangrijker vinden dan dat wat pas over heel laat misschien een keertje gaat gebeuren.
4: Tot slot, concreet, 1 ding wat we kunnen doen nu om mensen aan het smeren te krijgen. Mevrouw Plasmeijer.
5: Ik zag uw hoop vervliegen net aan de andere kant.
7: Heel veel bewustwording. Heel veel plaatjes van hele vreselijke huidkankers overal.
4: Oh, als een soort van rookadvertentie. Moet ik het dan zo
7: daar
4: voor
7: ben ik. Ja, ik denk namelijk dat we het daarop moeten gaan gooien. Als
5: posters op het strand van verminkte mensen.
7: Ja, van geamputeerde neuzen en oren.
4: Oh, goed. Nou. Ik moet eigenlijk dit gesprek afronden. Maar ik denk dat dit zeker iets is waar we het vaker over zouden moeten hebben. Misschien niet tegen geamputeerde neuzen. Maar in ieder geval wel de bewustwording. Dermatoloog Elsemieke Plasmeijer, dank u wel. Straks is de hybride warmtepomp ook een haalbare warmtepomp.
0: Eén vandaag.
4: Maar nu eerst, het laatste nieuws in België schrijft dat 1 op de 8 mensen daar tv kijkt via een piratenkastje. Wat is dat?
5: Ja, dat is een tv-kastje waar je dan 10 à 15 euro per maand voor betaalt om alle zenders en streamingsdiensten die je maar wilt ontvangen te kunnen bekijken. Nou, ik heb techjournalist Rutger Otto van nu.nl gesproken en die vertelt hoe het werkt.
6: Ja, je kan het op verschillende manieren doen. Dus je hebt die kastjes, die kun je gewoon inpluggen op je tv. Daar staat dan een abonnement op, hè, hoop je dan. Het zijn natuurlijk illegale diensten, dus dat weet je nooit zeker. En vervolgens krijg je toegang eigenlijk tot duizenden tv-kanalen, films, series die normaal gesproken op legale diensten staan. Die staan dan nu illegaal op dat kastje.
5: En dat komt dan ook weer van illegale servers.
6: Ja, waar die servers zitten, dat is een beetje de vraag. Volgens mij zijn ze ook wel in Nederland actief, maar ze staan in principe over de hele wereld. Dus dat weet je eigenlijk niet. Je weet eigenlijk nooit precies waarmee je te maken hebt en met wie.
5: En het mag dus niet, maar toch snapt Rutger wel waarom mensen het gebruiken. Er zijn veel streamingsdiensten en die zijn ook nog eens duur.
6: Dus mensen zijn daar denk ik toch een beetje klaar mee. En ze willen toch alles maar de hele tijd willen zien. Mensen zijn heel willen kunnen meepraten bij de koffieautomaat over de nieuwste series. Dus het is, ik denk voor veel mensen lastig om elke maand maar te wisselen van dienst. En daardoor voelen ze zich misschien geneigd om dan toch maar de zwarte markt op te gaan.
5: Ja, mensen willen gewoon meepraten over The Night of the Seven Kingdoms, of over Galatasaray Fenerbahce of over Love is Blind. Hè?
4: En hoeveel mensen gebruiken dan zo'n kastje in Nederland?
5: Nou, exacte cijfers zijn lastig te geven, want je kan niet als CBS aan mensen gaan vragen, ben je illegaal bezig? Of dan krijg je in ieder geval niet altijd eerlijke antwoorden. Bij het onderzoek van brancheorganisatie NVPI blijkt dat 8% van de Nederlandse huishoudens zo'n kastje zou hebben.
4: Oké, je bent dus strafbaar bezig. Stel, je wordt gepakt. Wat hangt je boven het hoofd?
5: Nou, dat weet auteursrechtadvocaat Anke Strijbos. Zij is ook partner bij Brinkhof Advocaat.
8: Als je zo'n illegaal IPTV-kastje hebt, dan moet je op zich realiseren dat je daarmee auteursrecht inbreuk maakt. En dat je daarmee misschien zelfs wel strafbaar handelt.
5: En dat betekent dat Stichting Brein dan weer achter je aan kan komen, die dan opkomt voor de belangen van de zenders en de streamers. Maar ja, ik wil geen reclame maken voor die kastjes, maar...
8: Dus als kijker is de kans dat je wordt aangesproken door Brein niet super groot. En als je dan wordt gesnapt, dan zal Brein over het algemeen eerst proberen om je om je een schikking aan te bieden. Ook als verkoper is dat vaak hoe het gaat. Die bestaat dan uit een onthoudingsverklaring, misschien een schadevergoeding en een boete voor als je nog een keer de fout ingaat.
5: Ja, en die boete verschilt dan wel per persoon, maar zal ook niet extreem hoog zijn, omdat de organisatie vooral wat abonnementsgeld door je misloopt, vertelt dan weer Anke Strijbos.
4: Moeilijk aanpakken dus.
5: Ja, dat is het ook. Ook al wordt er nu wel naar Europese regels en maatregelen gekeken, toch zegt Rutger Otto wel dat je op iets anders moet letten. Ook als de pakkans klein is.
6: Nou, kijk, er zitten heel veel haken en ogen aan. Ten eerste, het zijn gewoon criminele organisaties, hè, waar je mee dealt. Daarnaast moet je best wel veel informatie altijd delen. Dat gaat dan, het adres bijvoorbeeld, waar zo'n kastje naartoe moet. En als je niet zo'n kastje neemt, maar gewoon een online variant, dan moet je vaak alsnog wel via WhatsApp communiceren met die mensen. Nou ja, dan hebben ze dus je nummer. Dus zo kunnen zij natuurlijk een heel profiel van jou opbouwen op basis van alle gegevens die jij zelf deelt. Ja, de vraag is, wil je dat? Ik denk het eigenlijk niet.
5: Nee, dus love is blind, maar de criminelen zijn dat zeker niet.

0: hoorde de all-time classic. Jolene van Dolly Parton.
1: Gaat je cv-ketel defect, dan ben je vanaf 2029 verplicht om deze te vervangen met een hybride warmtepomp.
2: Het kabinet zegt dit is hard nodig om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas bijvoorbeeld. En vooral om de klimaatdoelstellingen te halen.
1: Heb ik dat niet al eens eerder gehoord? Dat kan kloppen. Kabinet Rutte 4 wilde de hybride warmtepomp al eens eerder verplichten.
3: Dus als je toch de zaak vervangt, doe dat dan slim. En laten we dan tenminste kijken of we naar zo'n hybride systeem kunnen. Als dat enigszins kan in jouw huis. Als het echt niet kan, gaat het niet.
0: Ja, als het echt niet kan, gaat het niet. Nou, het is een oud plan, maar het gaat er nu echt komen. De hybride warmtepomp wordt de nieuwe standaard. Huiseigenaren die hun cv-ketel vervangen moeten vanaf 2029 een slimme hybride warmtepomp installeren. Maar hoe haalbaar is dat eigenlijk, dat plan van het kabinet? Dat vraag ik Aljo Hartgers, maker van de podcast De Groene Nerds. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Kan iedereen aan zo'n hybride warmtepomp?
4: Ja, ik denk dat bijna elk huishouden wel een hybride warmtepomp geïnstalleerd kan krijgen. Bij sommige huizen is het echt nog wat lastig qua ruimte. Monumentale panden gezamenlijke VVE's bijvoorbeeld. Ook daar kan het best vaak wel. Maar ik denk dat het bij heel veel huizen echt wel mogelijk is.
0: Ja, ook als ik bijvoorbeeld op de eerste of tweede verdieping woon en ik niet echt heel veel buitenruimte heb.
4: Ja, die is wel iets lastiger. Daar zijn wel al oplossingen voor. Er zijn een heleboel Nederlandse fabrikanten die huizenmarkt in Nederland echt wel heel goed kennen en dat ook begrijpen. En daar zien we nu al wel ook oplossingen voor ontstaan die ook gewoon in de markt te verkrijgen zijn.
0: En wat is het precies, een hybride warmtepomp?
4: Ja, eigenlijk is een hybride warmtepomp een warmtepomp. En die staat eigenlijk naast de cv-ketel. Die ondersteunt de cv-ketel. Waar de cv-ketel traditioneel met gas je huis verwarmt en je warm water maakt om te douchen, staat daar een hybride of een warmtepomp bij naast om een groot deel van de tijd warm water te maken. En dat doet hij in dit geval de buitenlucht.
0: Ja, maar ik denk dan ook bij mezelf, daar hebben we toch helemaal geen plek voor op het elektriciteitsnetwerk?
4: Nou, eigenlijk valt zeker bij een hybride warmtepomp valt het elektriciteitsverbruik wel mee. Zeker als je, in dat geval moet je huis ook wel iets anders afgestemd worden.
0: Je valt wel mee, We hebben geen plek.
4: We hebben in Nederland weinig plek in tuinen. Maar daar zijn weer Nederlandse fabrikanten op ingesprongen. En die maken hybride warmtepompen die bijvoorbeeld, bij veel mensen hangt de cv-ketel op zolder. En dat betekent dat de warmtepomp een in-huissysteem wordt, waarbij de buitenunit ook aan de binnenkant van het huis zit en er alleen maar twee grote dakdoorvoeren gemaakt hoeven te worden om die buitenlucht, want een luchtwaterwarmtepomp maakt met buitenlucht maakt die energie en dat doet hij super efficiënt. Daarom is een warmtepomp gewoon überhaupt een goed idee. Dus dan heb je bij een heleboel cases helemaal geen buitenunit nodig.
0: Ja, dat snap ik. Dat is qua ruimte, maar ruimte op het elektriciteitsnet bedoel ik.
4: Ja, precies. Nee, een hybride warmtepomp. Een warmtepomp is best wel zuinig, ook in energieverbruik. Dat zie ik eigenlijk nog wel meevallen. Nou, hebben ze ook, het kabinet ook bedacht van dat moet een slimmer hybride warmtepomp worden. Nou, ja. Daar ben ik helemaal voor. En dat betekent dat zo'n warmtepomp, bijvoorbeeld als het net eventjes vol zit, dat hij afschakelt tot misschien wel nul of misschien op de helft van de stand. Waarbij de cv-ketel dus nog een deel van het huis verwarmt, maar de warmtepomp een klein beetje terugschakelt, zodat er geen file op het elektriciteitsnet ontstaat.
5: Toch, Danny?
4: En
5: ik kan
4: dat bedoelen
5: ook
4: ze met slim. En
5: ik kan me ook voorstellen, die warmtepomp is hartstikke duur. Dus mensen die een nieuwe ketel nodig hebben, die gaan nog even in december 2028 nog snel even een traditionele hybride ketel kopen, zodat ze die niet hoeven te kopen.
4: Ik denk dan snij je jezelf in de vingers. En ik ben het helemaal eens, een hybride warmtepomp of liever dan nog een all-electric warmtepomp. Dat zijn niet de goedkoopste apparaten die je kunt kopen. Het feit is wel dat als je een hybride warmtepomp koopt, dat je meteen 60-70% minder gas verbruikt. Nou, als we kijken naar de gasprijzen, dan zie ik die eigenlijk de komende jaren alleen nog maar stijgen. Dus elke kuub gas die je niet hoeft te verbruiken, is meteen winst.
0: En zie je dan ook ga verder. Maak
4: het
0: maar
4: af. Ik denk ook dat we hebben best wel veel subsidie in Nederland op warmtepompen, ISDE-subsidie. Ik denk dat er voor dit plan misschien nog wel een extraatje moet komen. Je kunt als inwoner van Nederland ook best wel goedkoop geld lenen. Ik weet dat mensen ook een beetje eng vinden, maar dat is mogelijk. Maar ik denk wel dat er nog een extra stimulans moet komen om mensen te overtuigen om meteen voor een gedegen hybride of misschien wel all-electric warmtepomp moeten gaan.
0: Precies, want even nog in het kort, hij is een stuk duurder. Mm-hmm. Maar in principe zou je dat terug moeten verdienen, toch?
4: Ja, dat verdien je zeker. Hoe hoger de gasprijs wordt. En ja, ik zie die eigenlijk nog wel de komende jaren stijgen. Hoe sneller je een warmtepomp hebt terugverdiend. En het gaat om comfort. En ik denk als je je huis comfortabel en zo energiezuinig en dus ook zo goedkoop mogelijk kan verwarmen, dat alleen maar winst is.
0: Kijk, dat denk ik ook. Dank je wel. Ja, staatssecretaris Erkens van Landbouw moet morgen in de Tweede Kamer uitleggen waarom hij geen wet maakt om snel een einde te maken aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Straks doet hij dat hier bij ons. Nu eerst het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1.
0: Dat krijg je van Robert Baltus.
7: Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en werknemers over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, dat zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, vlakbij de Gazastrook. En vanavond wordt er herdacht op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. De Franse politie gaat voorlopig geen flitsgranaten meer afvuren. Aanleiding is het incident met een jongen van 15... die zijn hand is kwijtgeraakt tijdens de scholierenprotesten. Hij zou een flitsgranaat hebben willen teruggooien naar de politie, maar het projectiel ontplofte in zijn hand. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Maar dat lijkt voor ons nog niet te lukken.
0: Dankjewel. Dan verkeer krijg je van Wijnand Zwaan.
8: Op de A58 Breda richting Tilburg staat file tussen knooppunt Galder en Bavel 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij.
9: Eén vandaag. Hila Noorzai.
0: Het heeft geduurd, even geduurd. Maar vanochtend zaten vakbonden, werkgevers en het kabinet toch weer om tafel. De bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid en de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd zijn geschrapt. Dus er kan weer gepolderd worden. Joost Vullings.
10: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe was de sfeer voor en na het gesprek?
10: Ja, nou, die was wel goed te noemen. De vakbonden, de werkgevers kwamen relaxed aan bij het Catshuis. Najaarszonnetje, mooi weer. De Van Oostrum van VNO-NCW die zegt, nou, we gaan ons best doen om de economie weer te laten groeien. Dat is vooral zijn agenda. Spekman van FNV die zegt, we hebben de tijd, de bezuinigingen zijn van tafel. Dat is hartstikke fijn. We gaan nu gewoon werken aan een mooi sociaal akkoord. En ook Hans van den Heuvel, voorzitter van de CNV, was ook in een optimistische stemming.
11: Nou, we hebben de afgelopen dagen was gewoon eigenlijk wel een beetje feestelijk ook. In die zin, we halen een bezuiniging die heel veel mensen die toch in een zwakke positie zitten, die halen we van tafel. Ja, dat is wel gewoon ook even blij en dan ben je trots. En dan hebben we ook als vakbonden met elkaar echt een prestatie geleverd. En nu is het ook al zo'n heel klein beetje van de party is over, nu gaat het beginnen.
0: Ja, gaat het beginnen? Want ik heb wel echt het idee van ze hebben met de vuist op tafel geslagen. Ze hebben alles gekregen wat ze willen.
10: Ja, het is meer de startpositie voor het gesprek. Hè. Ze wilden gewoon onderhandelen met kabinet en de werkgevers, de vakbonden. Maar ze wilden niet dat er, zoals we dat zelf noemen, een soort zwaard van Damocles boven die onderhandelingen hing van het moet een bepaald bedrag opleveren. Dus eigenlijk gaat het nu pas beginnen. Vandaag kan je een beetje zien als de openingsceremonie op weg naar een sociaal akkoord. Hè. Mm-hmm. Er is vandaag nog niet echt onderhandeld. Het is meer van hoe gaan we die onderhandelingen voeren? Hoe gaan we die inrichten? Wanneer gaan we elkaar weer ontmoeten? En wat wel fijn is, wat vandaag nou wel bleek, dat er eigenlijk geen taboes zijn. Bijvoorbeeld, hè, de vakbonden zeggen, ja, het kan natuurlijk zijn dat als je de arbeidsongeschiktheidswet gaat hervormen, dat het geld oplevert. Maar het kan ook zijn dat er eerst wel eventjes wat geld moet worden geïnvesteerd. Nou, dat stuitte niet gelijk op een hard niet bij het kabinet. Dus dat is in ieder geval bespreekbaar. Zo voelt de vakbond dat. Dus ja, in die zin kan je zeggen dat het optimistisch was. Ik heb overigens gehoord, als je het hebt over de goede sfeer, dat er Hans van den Heuvel was net eerder op Radio 1. Er was koffie, maar geen koekjes en geen taart. Misschien is dat dan de eerste bezuiniging die is ingeboekt.
0: Ja, het moet ergens vandaan komen.
10: Precies.
0: Goed, 7 maanden geleden liepen de bonden dus weg uit dat kennismakingsgesprek met het kabinet vanwege die plannen. Het heeft wel echt een tijd geduurd voordat die plannen helemaal van tafel waren, voordat dat gelijke speelveld er dus is.
10: Ja, ja, dat klopt. En daar kan je natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Heel lang werd gezegd vanuit de coalitiepartijen: laat die vakbonden maar even uitrazen. En dan komen ze wel praten. Dus het idee van, nou, die willen gewoon even staken. Kijk, de vakbonden, het is natuurlijk zo, die lagen redelijk in de touwen de afgelopen jaren. Weinig zichtbaar. Binnen de FNV was een hoop ruzie. Dus werd ook gezien als een kans voor de vakbond om weer wat kleur op de wangen te krijgen. Maar de verwachting was bij de coalitiepartijen, nou oké, dan doen ze dat even en dan komen ze wel praten. Maar ja, de vakbonden waren toch gewoon voet bij stuk gehouden. Ja, die bezuinigingen moeten echt van tafel. Nou, die zijn nu van tafel gehaald. En dus kan er nu gesproken worden. Overigens, wij hebben Hans van Heuvel gevolgd vandaag, van huis naar Den Haag. En hij wist inderdaad aan mijn collega Laura Kors te vertellen dat de CNV inderdaad duizenden leden erbij heeft gekregen. Dus nou, ik denk dat bij de FNV dat ook wel is gebeurd. Dus het heeft de vakbonden ook echt wel goed gedaan. Maar het ging ze ook echt om de inhoud. En je kan zeggen van ja, wie weet, als het kabinet het gewoon sneller van tafel had gehaald, die bezuinigingen, hadden ze ook eerder kunnen praten. Maar zij hebben heel lang gedacht, de vakbond trekt wel een been bij. Maar dat hebben ze dus niet gedaan.
0: En nu wordt er dus weer gepolderd, zoals dat gaat. Maar waar moeten ze het nu over eens worden?
10: Ja, best wel veel. Dus de arbeidsongeschiktheidsregeling, die wet, die vindt eigenlijk iedereen gedrocht. De werkgevers vinden het gedrocht, de werknemers, mensen die erin zitten, de mensen die het moeten uitvoeren, de politiek. Iedereen zegt, het is veel te ingewikkeld, werkt niet meer. Dus daar is heel veel draagvlak om het te veranderen. Maar goed, je zal natuurlijk wel zien dat werkgevers een iets andere oplossingsrichting hebben dan bijvoorbeeld de vakbonden. Ze willen het hebben over de duur van de WW-uitkering. Die wil het kabinet terug van 2 naar 1 jaar. Dat ligt op tafel. En verder gaat het ook over wat ze dan noemen een leven lang leren. Dat de economie weer dynamischer wordt. Dat is vooral een wens van VNO en NCW. Dus de werkgevers. Ook AI. Dat gaat ook heel veel banen kosten. Maar ja, hoe zorgen we ook weer dat banen gaat opleveren? Hoe wordt onze economie weer, zeggen, het verdienmodel van Nederland, dat het weer klopt? En dat het er ook genoeg werk is voor iedereen. Dat is de hele brede agenda die op tafel ligt.
0: Vind ik ook altijd zo moeilijk als er met dat soort termen wordt gegooid. Dynamisch, het moet weer dynamisch worden. Dan denk ik, wat betekent dat?
10: Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk, uiteindelijk gaat het, als je natuurlijk je oren te luisteren legt bij het bedrijfsleven, die zeggen, er zijn te veel regels.
0: Ja,
10: als je iets wil ondernemen, is moeilijk geworden in Nederland. Waardoor sommige bedrijven wegtrekken, of misschien bedrijven investeringen uitstellen, omdat ze gewoon het gevoel hebben dat er te weinig ruimte is. En als die ruimte er weer is, Hila, dan wordt het weer allemaal lekker dynamisch in ons land.
0: Goed, die plannen zijn dus van tafel, maar er zit een gat van 2,5 miljard euro aan het einde van deze kabinetsperiode. Waar gaan ze dat vinden?
10: Ja, nou, dat is een goede vraag. Je zag natuurlijk dat minister Heijnen van Financiën vorige week eigenlijk al zei, ja, vakbonden, jullie moeten nu echt heel snel iets gaan leveren. Anders is het jullie schuld dat we dan bijvoorbeeld die bezuinigingen gaan neerleggen bij andere ministeries. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs. Nou ja, de vakbonden hebben inderdaad vandaag laten weten van, ja, kijk, wij als het heel snel kan, het sluiten van het sociaal akkoord, waarom niet? Maar we laten ons niet opjagen. Uiteindelijk zijn het altijd hele moeilijke technische discussies over die wetten. Dat willen ze gewoon zorgvuldig doen. En ze laten ze niet opjagen. Bovendien is het zo dat als in het voorjaar er nog geen resultaat is, dan zegt de minister wel van Financiën dat hij moet gaan bezuinigen. Maar eigenlijk speelt dit pas vanaf 2029. Dus kortom, de polder laat zich niet opjagen. De politiek moet gewoon eventjes geduld hebben. Overigens moet ik wel gezegd hebben dat de werkgevers en de werknemers al heel lang op de achtergrond over dit soort problemen praten. En de band tussen de werkgevers en de werknemers is op dit moment eigenlijk best wel goed.
0: Mm-hmm.
10: Dus dat zijn misschien wel hoopgevende signalen dat er redelijk snel resultaten kunnen worden geboekt.
0: Ja, want ik wilde wel vragen, kan het überhaupt nog mislukken?
10: Ja, dat kan altijd. Als ik kijk naar het pensioenakkoord, er was er eerst een keertje één, die is geklapt. En toen duurde het weer heel lange tijd voor het volgende kwam. Ik heb wel het idee dat er, zeker op het gebied van de arbeidsongeschiktheidswet, de probleemanalyse wordt door iedereen gedeeld. Dat maakt het makkelijker. Ik denk dat de WW moeilijker wordt, maar daarom zeggen ze ook allemaal, het moet wel een samenhang. Want je weet,
12: de vakbonden willen bezuinigen dan?
10: Nee, die willen niet bezuinigen. Maar op het moment dat je de arbeidsongeschiktheidsregeling zo laat werken dat mensen minder snel uitvallen, of als ze uitvallen weer sneller aan het werk gaan, wat iedereen wil. Iedereen wil gewoon dat mensen eigenlijk gezond zijn en weer met zin naar hun werk gaan. En als je dat kan regelen door een betere wet, ja, dan levert dat automatisch geld op. Maar dan is de vakbond ook gelukkig, want dan zijn mensen gewoon aan het werk en verdienen hun eigen inkomen. En daar is de vakbond ook voor. Dus het gaat ze niet om, het mag wel geld opleveren, dat vindt de vakbond niet erg. Alleen ze willen wel dat de rechten van die werknemers niet worden aangetast. Maar als je een betere wet hebt, dan zijn mensen sneller aan het werk. En dan is iedereen gelukkig. Werkgevers, werknemers. En de schatkist wordt dan gelukkig.
0: Ja, tot slot, dan nog even kort. Iedereen gelukkig, maar dan moet het nog wel door de Kamer.
10: Ja.
0: Gaat dat dan lukken?
10: Nou, in zoverre is het natuurlijk altijd zo dat pro en vakbond, die worden altijd, die koppelen zich aan elkaar. Ja. Dus op het moment dat er zo'n akkoord is, dan weet je dat je sowieso de steun hebt van pro. Nou, als dan de andere partijen die in de coalitie zitten het er ook mee eens zijn, ja, dan heb je eigenlijk die meerderheid vanzelf binnen.
0: Het gaat misschien gewoon lukken. Joost Vullings vanuit Den Haag, dankjewel. Straks, er zijn steeds minder huurwoningen in de vrije sector en ze zijn inmiddels rete duur geworden. Hicks.

0: Mo en Pauline Thijs met het midden. Huurwoningen in de vrije sector zijn minder populair geworden. Gemiddeld reageerden 23 mensen op een huis. Een jaar geleden was dat nog 40% meer. De huurprijs stijgt. Het is voor heel veel mensen gewoon niet meer op te brengen. Wat moet er nou gebeuren om die huurmarkt weer toegankelijker te maken? Onze verslaggever gaat mee met een verhuurmakelaar.
1: Ja, je kan alvast naar boven gaan. We moeten even de woning ietsje opruimen voordat die kandidaat komt.
2: Yusuf, ja. Beurlage, je bent van Amsterdam Huizing. We staan hier in Amstelveen voor een bovenwoning.
1: Ja, er komt straks een Nederlandse kandidaat langs. Ja, die zoekt eigenlijk hier iets in de buurt.
2: En hoe lang staat dit al te huur?
1: Deze staat al 6 maanden te koop ongeveer. En de eigenaar krijgt de woning niet verkocht, omdat er zoveel huurwoningen worden verkocht dat er gewoon heel veel aanbod is in de verkoop. En daarom heeft hij besloten om de woning ook maar in de verhuur te zetten. Dus de woning staat zowel in de verkoop als in de verhuur. En ja, ik heb de afgelopen maand 15 eigenaren gesproken die de woning niet verkocht krijgen, omdat er zoveel in de verkoop staat. Die eigenaren die willen het nu allemaal in de verhuur gaan zetten. Dus ja, kijk, omdat ik gespecialiseerd ben in verhuur, ben ik daar natuurlijk wel blij mee dat die woningen weer terugkomen in de verhuur. Alleen, dit is niet. We moeten niet op basis hiervan nu de markt gaan reguleren, denk ik.
2: Ik word gebeld.
1: Ja. Hé, hey, je kan naar boven komen hoor. Hey.
3: Hey, goedendag.
1: Hey, Yusuf van Amsterdam. Oké, de woning die wordt gemeubileerd verhuurd. Mm-hmm. En hij is per direct beschikbaar. Ja, de eigenaar die woont nog.
2: Wat is er volgens jou misgegaan als het op de vrije huurmarkt aankomt?
1: Ten eerste heb je de wet betaalbare huur. Waardoor de eigenaar dus minimaal 187 punten moet hebben om in de vrije sector te komen. Ja, wat eigenaren dan meemaken is dat ze dan vaak niet aan de punten voldoen. Waardoor ze maar €1200 aan huur mogen vragen. Stel voor, je hebt een woning van 4 ton. 8k per jaar aan box 3. En daarnaast kan je maar €1200 aan huur per maand vragen. Ja, daarnaast heb je nog onderhoudskosten, makelaarskosten, VVE-kosten, et cetera, et cetera. Ja, dan levert het gewoon niks meer op. Dus al die woningen die te veel aan kosten hebben voor een eigenaar, dan weegt dat niet meer op tegen de baten, zeg maar. Er zitten enkele tussen die de woningen nog wel in de markt willen houden. En dat zijn voornamelijk eigenaren die gewoon de woningen, ja, misschien later voor hun dochter of hun zoon willen gebruiken. Ja, en die eigenaar die kiezen dan vaak voor een Model B-huurcontract. Die contracten die zijn helaas ook veranderd sinds de wet betaalbare huur. Die contracten kun je alleen nog aan huurders van speciale doelgroepen gebruiken. Bijvoorbeeld internationale studenten. Ja. Dus dat heb je dus aan de ene kant heb je box 3, aan de andere kant de puntentelling. En daarnaast misschien nog wel veel belangrijker is dat je sinds de wet betaalbare huur mag je, als je de woning verhuurt aan delers, dan mag je alleen nog conform de WWS-puntentelling mag je per kamer een huurprijs bepalen. Kijk, als je vanaf 3 huishoudens of meer een woning verhuurt, oftewel 3 delers of meer, dan valt het onder kamerverhuur. Terwijl je vroeger misschien nog, laten we zeggen, 2500 of €3000 kon vragen voor zo'n delerwoning, mag je daar nu nog maar €1200 voor vragen als je gaat kamerverhuren. Die eigenaren die vroeger voornamelijk aan delers verhuurden, ja, zet het nu in de verkoop. Sterker nog, ik heb nu een eigenaar die ongeveer 40 woningen had die aan 3 of 4 delers verhuurde. Die heeft hij nu allemaal verkocht. En diezelfde 3 of 4 delers, die in plaats van dat ze met z'n 3 of met z'n 4 één woning huren, moeten ze nu 2 woningen gaan huren. Dus je ziet ook dat het heeft ook gewoon heel veel effect op de markt. Want daardoor heb je nog meer woningschaarste. Al die woningen worden verkocht. Ja, dat zijn eigenlijk de grootste problemen die ik zie, waardoor nu een woningschaarste is.
2: Want hoe lang speelt dit al?
1: Een paar jaar geleden hadden wij ongeveer 230 woningen online staan. Sinds de regels zijn ingevoerd, dus box 3, de wet betaalbare huur, zijn er zoveel woningen verkocht dat we nog maar 50 woningen online hebben staan op een bepaald moment. Soms zelfs maar 40. Ja, de problemen zijn echt voornamelijk begonnen toen bekend was dat de wet betaalbare huur werd aangenomen. Kijk, tot vorig jaar gingen de huurprijzen echt drastisch stijgen elk jaar. Vorig jaar kwamen er ook heel veel huurders bij wijze van spreken op straat staan, omdat ze geen huurwoning konden vinden. En wat je nu ziet gebeuren is het tegenovergestelde. Omdat vorig jaar heel veel huurders geen woning konden vinden, zie je dat de internationale bedrijven nu een beetje bang zijn geworden om nieuwe expats aan te nemen. Voornamelijk in het laagste mens zie je dat eigenaren nu wat meer moeite hebben om de woning te verhuren ten opzichte van vorig jaar. Dus wat je nu ziet gebeuren is dat in het laagste segment, laten we zeggen rond de €2500, zie je dat de prijzen een beetje aan het dalen zijn. En in het hoogsegment, dus laten we zeggen boven de €4000, zie je juist dat de prijzen aan het stijgen zijn. Want die eigenaren zitten wel nog met box 3. Aan de lopende band krijg ik mensen die mij bellen en die vragen of ik een woning voor ze heb. Het is echt zo dramatisch. Ik heb soms zelfs huurders die huilend naar binnen lopen omdat ze opgelicht zijn. Kijk, omdat er een woningschaarste is, proberen huurders van alles. Dan gaan ze ook op Facebook kijken, naar Marktplaats en dat soort websites. En dan worden ze gewoon in de zeik genomen. Er zijn voornamelijk huurders die uit het buitenland komen. Die weten niet hoe het werkt hier. Ja, opgelicht. En dan komen ze heilend bij ons naar binnen. Ik heb het laatst dat ik een groepje van 4 meisjes. Die waren gewoon letterlijk met z'n vier kwamen ze heilig binnenlopen. Omdat ze net de 2 maanden borg hadden betaald en 1 maand huur. En het bleek een scam te zijn.
2: Dus dat speelt ook nog allemaal.
1: Ja, ik zeg altijd de wet onbetaalbare huur. Zo noem ik het. Dus dan wordt gewoon zoveel verkocht dat er gewoon geen woning meer overblijft. Met box 3. En dat is echt het grootste probleem op dit moment. Dat zelfs de eigenaren die gewoon genoeg punten hebben, ja, die moeten gewoon een hele hoge huurprijs vragen vanwege box 3 en alle lasten die erbij komen. Want anders heeft het geen zin meer om de woning te verhuren. De belastingen worden eigenlijk doorbelast aan de huurder. De huurders die zijn eigenlijk de zaak.
0: Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Mens, dier en milieu moeten beter beschermd worden tegen het gebruik van pesticiden. Maar de afspraken die het kabinet hierover wil maken zijn te vrijblijvend, vinden natuurorganisaties. Staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens debatteert er morgen over met de Tweede Kamer. Goedemiddag, meneer Erkens.
3: Goedemiddag.
0: U wilt mens, dier en milieu beschermen. Hoe gaat u dat doen? Hoe wilt u dat doen?
3: Nou, wat we nu gaan doen zijn is met heel veel partijen aan tafel zitten om afspraken te maken richting 2040. Dus heel veel stappen die je wil zetten, ook de komende jaren, maar ook een lange termijn planning. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk die afhankelijkheid van wat wij noemen chemische gewasbeschermingsmiddelen, die ook schadelijke effecten hebben, afgenomen kan worden. Door in te zetten op alternatieven, zoals biologische middelen, preventie, ga zo door allemaal. Ja, om ervoor te zorgen dat de boer en teler die afhankelijkheid een stuk minder krijgt. En we daarmee ook die nadelige effecten fors kunnen verminderen. En dat willen we vastleggen in die afspraken.
0: Ja, in andere woorden, u gaat met de sector volgens mij aan tafel om te zorgen dat we in 2040 gewoon geen landbouwgif meer in ons eten hebben, toch?
3: Nou, wat we doen is met de sector aan tafel zitten inderdaad om die afspraken te maken om die schadelijke effecten van pesticides heel fors omlaag te krijgen de komende jaren. Okay. Dus dat we op gezondheid, op waterkwaliteit, op natuurkwaliteit grote stappen gaan zetten.
0: Want dat is nodig. En dat is dus een convenant, Kees. Wat is een convenant?
4: Ja, dat is dus die set afspraken tussen 7 partijen, onder andere LTO Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om schadelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland terug te dringen. Die gesprekken worden geleid door voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.
0: En zijn dat bindende afspraken, meneer Erkens?
3: Dat worden uiteindelijk bindende afspraken. Dus wij willen een convenant sluiten met al die sectorpartijen. Die zijn ook verantwoordelijk voor het in de praktijk toe te passen. En die afspraken die leggen we inderdaad dan vast. Dus die zijn ook handhaven. Daar kun je op terugzien. Dat wordt verplicht.
0: En wanneer wordt er gehandhaafd?
3: Als je niet houdt aan die afspraken in dat geval. Dus wij gaan afspraken maken over welke alternatieven gebruik je. Er zijn trouwens ook al gewoon op dit moment middelen die niet toegestaan zijn in Nederland. Dus als je die inderdaad wel gebruikt, dan wordt er al handgehaafd en dan kun je inderdaad een forse boete krijgen. Ja, en die afspraken gaan we de komende periode verder uitwerken.
0: Ja, maar zijn die al meteen bindend of is dat ook nog vrijblijvend?
3: De afspraken en het convenant, zodra het convenant getekend wordt, is een convenant juridisch bindend in dat geval.
0: Okay.
3: Dus dat zou inderdaad eind dit jaar, richting begin volgend jaar, hoop ik dat convenant af te hebben. En dan heb je met elkaar de afspraken gemaakt voor zowel volgend jaar als ook de 13 jaar die erna volgen, om echt die grote beweging in te zetten om die afhankelijkheid te verminderen.
0: Maar zijn er al maatstaven over wat we dan vinden dat het te veel is?
3: Nou, wat we eigenlijk hebben op dit moment is al een Europees doel op dat vlak. Dat gaat om de halvering van de effecten van gewasbescherming. Dat doel heeft Nederland trouwens al gehaald. En we gaan nu daar dus bovenop een extra grote stap zetten als Nederland.
0: Ja.
3: Omdat dat maatschappelijk daar die vraag naar is. Dat ook inderdaad de zorgen toenemen over het gebruik van gewasbescherming. Maar andersom, dat ook veel boeren en telers zeggen, wij hebben dan wel alternatieven nodig. We zijn echt bereid hiervan minder te gebruiken of over te stappen. Maar dan moet ik wel iets hebben om mijn teelt te kunnen beschermen. Want anders mislukt de teelt en dan gaan de voedselprijzen omhoog en hebben we ook een probleem met elkaar.
0: Ja.
3: Dus dat is zeg maar het spanningsveld waarin je opereert hierin.
0: Tuurlijk, en je zult daarin inderdaad met de sector aan tafel moeten. Maar mijn vraag was, zijn er al maatstaven voor wanneer het daarna niet meer acceptabel is?
3: Maar wat bedoel je met maatstaven? Dus wij laten alleen
0: vanaf middelen, wanneer we gaan beboeten bijvoorbeeld?
3: Nou, we beboeten op dit moment ook al. Dus dat verandert niet. Dus we hebben gewoon de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Nederland, die doet controles. Die kijkt of telers zich houden aan de wetten en regels die er op dit moment al zijn. En als je daar niet aan houdt, dan word je na beboet. En we hebben die boetes recent ook fors verhoogd. Om daar ook inderdaad dat meer afschrikwekkende werking van te
4: krijgen. Dat lijkt me dan ook zo lastig. Komt de Voedsel- en Warenautoriteit dan langs en dan gaan ze grondmetingen doen of er dan heel veel gewasbescherming in zit of niet? Hoe weet je nou of iemand te veel heeft gebruikt?
3: Nou, dat is risicogebaseerd. Dus er zijn gewoon voorschriften bij het gebruik van gewasbescherming. Dus dat je inderdaad voorkomt dat het daarna in het oppervlaktewater terechtkomt, welke stoffen je wel en niet mag gebruiken. En de NVWA doet dus inderdaad risicogebaseerd toezicht op plekken waar het risico het grootste is. Daar doen ze metingen. En bij bedrijven die daar betrapt worden, worden boetes opgelegd of andere maatregelen genomen. Alleen dat kun je natuurlijk niet bij elk bedrijf op elke vierkante meter in Nederland doen. Dus vandaar dat ze gericht op de plekken waar het risico het grootst is.
0: Ja, ik begrijp het, maar ik mis toch een beetje die stok achter de deur.
3: Nou, de stok achter de deur is dat je inderdaad handhaving hebt, zoals bij elk ander probleem in Nederland, dat daarop gecontroleerd wordt. En wat in het convenant ook proberen af te spreken met elkaar, is dat je als individuele teler ook kan gaan meten hoeveel gewasbescherming gebruik ik, waarvan is dat, dat gaat bijhouden. En aan de hand daarvan ook een kijk, ja, als ik een buurman heb die dat een stuk efficiënter en beter doet, hoe is dat gebeurd? En dat is een aanpak die echt ook heeft gewerkt in het verleden. Dus als ik een voorbeeld daarbij kan noemen, in de veehouderij in Nederland werd in het verleden heel veel antibiotica gebruikt. Met ook gevolgen voor resistentie, de kosten, de volksgezondheid mogelijk. Nou, dat hebben ze inderdaad met bijna 80% kunnen verminderen. Door soortgelijke afspraken als degene wat we nu met gewasbescherming aan het maken zijn. Dus dat is een aanpak die gewoon ook gebleken gewerkt heeft in het verleden.
0: Ja, goed. Nou moet ik wel zeggen, de toekomstvisie in 2019 was dat bestrijdingsmiddelen in 2030 uitgefaseerd moesten zijn. Dat wordt dus nu nog 2040. Dat is wel, denk ik, een vrij grote stap. Maar onderdeel van het probleem is dat veel groene of alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen nog niet op de markt zijn. Kees, vertel.
4: Nou, inderdaad, ruim 96% van de gebruikte middelen is nog chemisch. Maar er zijn alternatieven, sterker, in ons eigen land. We werken slimme koppen aan groene middelen. Maar dat gaat nog niet zonder slag of stoot. Het duurt bijvoorbeeld lang voordat hun producten als stempeltje, alle stempeltjes van goedkeuring hebben gekregen. We spraken ook met een ondernemer en onderzoeker Diederik Mut. Die werkt aan biologische bestrijdingsmiddelen voor onder meer komkommers en bananen. Hij vertrekt met zijn uitvinding naar Canada, waar hij zijn product 3 tot 4 keer sneller op de markt kan krijgen.
0: En meneer Erkens, als VVD'er moet dit toch pijn aan uw oren doen?
3: Zeker, en dit is ook deel van de oplossing van het vraagstuk wat we net bespraken met elkaar. U zei trouwens net dat we de doelen naar 2040 verschuiven. Dus in 2030 hebben we een doelstaal vanuit Europa, dat is halvering. Dat hebben we al gehaald hier binnen. Dus we proberen een aanvullend doel te maken.
0: Ja, maar meneer Erkens, dat kunt u wel zeggen, maar er worden mensen nog steeds ziek van bestrijdingsmiddelen. Hè? Die hebben echt helemaal niks aan als u zegt, we hebben ons doel gehaald.
3: Ja, maar ik wil hierbij wel zeggen dat ik het ook van belang vind om bij de feiten te blijven hier binnen. Dus wij doen onderzoek naar alle gezondheidseffecten en daarop worden gehandhaafd. Dus als inderdaad een middel gezondheidseffecten heeft, wordt het van de markt gehaald. Daar wordt aan gewerkt. We hebben een halvering van het gebruik al toegepast. Dat zijn de Europese doelen die er zijn. En daarnaast doen we ook bij toelating van middelen aan de markt aan de voorkant laten toetsen door wetenschappers in Nederland of een middel veilig gebruikt kan worden. Vandaar dat we ook een convenant willen sluiten om weer een grote stap te zetten met elkaar, om inderdaad die effecten verder te verminderen. Het is ook van belang bij gewasbescherming om de focus te houden. Dus het gaat ook om de hoeveelheid die je gebruikt van gewasbescherming. Op welke plek? Gaat het inderdaad over naar een woonwijk of niet? Dat zijn allemaal onderdelen van de discussie. Maar als u een liter van een natuurlijk middel drinkt, azijn, wordt u ook ziek. Dus het gaat over dosering hier binnen. Dus wij proberen het inderdaad ook gewoon zo goed mogelijk nu te verminderen. Als je kijkt naar die groene middelen, dan heeft het met twee dingen te maken. Het heeft
0: nog
3: te maken
0: kort,
3: met de toelatingsprocedures.
0: Ja, dat klopt. Die duurt veel te lang in Nederland.
3: Dat duurt veel te lang
0: tot 15
3: in Nederland.
0: Jaar.
3: En daarvoor hebben we inderdaad ook extra geld uitgetrokken vorig jaar. Om meer mensen aan te nemen. En een soort van zogeheten green lane in te richten. Waarin je eigenlijk veel sneller goedkeuring krijgt als je met zo'n groen middel komt dan met een chemisch middel. Dus dat proberen we ook echt te versnellen. Want dat is inderdaad een doorn in mijn oog. Dat is veel te lang duurt.
0: Goed, ik hoop dat de mensen die echt aan het wachten en aan het smeken zijn om regelgeving hiermee ook gerustgesteld zijn. Dank u wel, staatssecretaris Silvio Erkens. En morgen het debat in de Tweede Kamer. Vanavond is er al meer te zien over dit onderwerp in onze uitzending op televisie. Dat is vanaf 6:30 op NPO 1. Straks, hoe kunnen we het fastfoodmoeras rondom scholen droogleggen?
5: WNL. Stand van Nederland.
6: De wereld is continu in beweging.
7: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
6: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
8: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
6: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
9: En dat is 38%. Dus stel je bent €500, dan blijft daar €311 van over.
6: Stand van Nederland.
10: Het programma over geldzaken.
6: Vrijdagavond, 8 uur.
11: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
14: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
15: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
16: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
20: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: NPO Radio 1. 1 uur.
24: Hila Noorzai.
0: Bouwen, bouwen, bouwen zou het moeten zijn in deze tijd van woningnood. Maar daar moet wel plek voor zijn. Nou, ver hoeven we niet te zoeken, want met 1% minder landbouw kunnen we bijna 10% meer huizen bouwen. Nou, of dat echt zo is, hoor je zo in Feit of Fictie. Na het NOS Journaal. Dat krijgen we Robert Baltus.
25: Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen, ook premier Jetten.
26: Dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Er staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant, omdat ze zijn uitgevallen door ziekte, dat er te weinig werd ingezet op preventie, dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie, maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig en dat kunnen we alleen samen doen.
25: Over een paar weken praten ze verder. De onderhandelingen tussen het kabinet en de werkgevers en vakbonden moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij een kibbutz in de Gazastrook. Vlakbij de Gazastrook moet ik zeggen. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. 44 van hen werden ook gedood. Ook in Nederland wordt herdacht, in Amsterdam door het Centraal Joods Overleg en de Israëlische ambassade, en in Den Haag door de Raad van Kerken. De Franse politie gaat voorlopig geen flitsgranaten meer afvuren. Aanleiding is het incident met een jongen van 15 die zijn hand kwijtraakte tijdens de scholierenprotesten. Hij zou een flitsgranaat hebben willen teruggooien naar de politie, maar het projectiel ontplofte in zijn hand. De partij NSC, die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt, is nu ook zijn laatste volksvertegenwoordiger kwijt. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap op omdat hij NSC toenadering zoekt tot de Kamerlid Mona Keijzer. En die is bezig met de oprichting van een nieuwe sociaal-conservatieve beweging. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft voor bijna $200 miljoen gefraudeerd. Hij declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zegt dat hij die nodig had voor geheime operaties die hij zelf verzon. De man kan 20 jaar cel krijgen.
23: Het NOS-journaal.
25: De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagat en de Japanner Kenzo Suai. Dat heeft het Nobelcomité in Zweden bekendgemaakt.
27: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Cagat and Kenzo Suai for the discovery of nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.
25: Het onderzoek gaat over moleculen die uit twee versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. Bij bijvoorbeeld geneesmiddelen is dat belangrijk om te weten, want ze kunnen aan de ene kant het gewenste effect hebben, maar de andere kant op hebben ze misschien geen werking of zelfs schadelijke werking. Kagan en Surai die ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, dat is omgerekend ruim 1 miljoen euro. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een geroofde Romeinse vaas teruggegeven aan Sicilië. Het stuk werd vanochtend overgedragen aan een Italiaanse delegatie. Rogier Kalkers doet herkomstonderzoek naar de collectie van het Allard Pierson Museum. Meneer Kalkers, goedemiddag. Om wat voor vaas gaat het? Hoe ziet hij er precies uit?
1: Goedemiddag. Het gaat om een hele rijk versierde vaas uit de 3e eeuw voor Christus. Uit het plaatje Centurica op Sicilië.
25: Oké, okay, plekken.
1: Staat een.
25: Ga door.
1: Er staat een huwelijksscène op afgebeeld.
25: Oké. Okay. En het was dus geroofde kunst. Hoe kwam het museum dan aan dat stuk?
1: Nou, het Allard Pierson heeft het object in 1997 gekocht op de kunstmarkt. Met de garantie van een verbale garantie van de handelaar dat het uit een oude collectie zou komen in Zwitserland.
25: Mm-hmm.
1: En dat leek allemaal in orde. Totdat in 2016 er foto's van het object ontdekt werden op Sicilië. Die in 1976 gemaakt blijken te zijn. Wat dus niet met elkaar strookt.
25: Ja. En waarom gaat die vaas nu terug naar Sicilië?
1: Nou, omdat er dus door deze foto's aanwijzingen zijn dat die illegaal is opgegraven op Sicilië. En in ieder geval illegaal is uitgevoerd. Om die reden willen wij hem teruggeven.
25: Ja, de Italiaanse delegatie heeft het stuk dus vanochtend in ontvangst genomen. Hoe was de sfeer en de reactie?
1: Ja, het is eigenlijk een hele positieve sfeer. En vooral omdat dit niet alleen het eindpunt is van dit proces, maar ook de start van verdere onderzoekssamenwerking tussen het Allard Pierson en de regio Sicilië. Dus we gaan met de Siciliaanse autoriteiten en onderzoekers verder onderzoek doen naar archeologische objecten uit Sicilië in onze collectie, maar ook op het eiland.
25: Oké. Rogier Kalkers van het Allard Pierson Museum in Amsterdam.

0: verdere onderzoekssamenwerking tussen het Arabierson en de regio Sicilië. Dus we gaan met de Siciliaanse autoriteiten en onderzoekers verder onderzoek doen naar archeologische objecten uit Sicilië in onze collectie, maar ook op het eiland.
1: Oké, Rogier Kalkers van het Albert Pierson Museum in Amsterdam. Hartelijk dank. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er kans op regen. Morgen ook weer wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt een graad of 16.
2: Dan verkeer krijgt van Wijnand Zwaan.
3: Op de A67 van Eindhoven naar Venlo staat file tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Zomeren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, de rechterrijstrook is dicht. En verder staat de file op de N377 van Hasselt naar Coevorde bij Detemsvaart 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Wat kun je als Nederland nog doen als het maar niet lukt om de meest gezochte crimineel van het land te berechten? Minister Van Wil probeerde van alles en dat kost de belastingbetaler veel geld. En tot nu toe zonder succes. Luisteraar Walter Woordman wil weten waarom we Bolle Jos niet gewoon zijn paspoort kunnen afpakken. Nou, we spreken hem zo. En Kees, er is een oplossing voor het woningtekort.
5: Nou, als het aan econoom Matthijs Bouwman ligt wel. We moeten 1% landbouwgrond inleveren, zegt hij, en dan kunnen we genoeg huizen bouwen. Nou, of dat klopt hoor je zo in Feit of Fictie.
2: Nu eerst, de verleidingen zijn overal.
6: Hila Noorzaai.
2: En Kees Dorrestein.
6: Eén vandaag.
2: Ja, even in de schoolpauze naar de supermarkt voor een energy drinkje. Of toch even naar de snackbar om de hoek. Middelbare en mbo-scholen worden omringd door ongezonde verkooppunten, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. En dat is verleidelijk. Je hoort onze verslaggever.
7: Heel soms koop ik iets, maar alleen als ik echt niks mee heb en het is een lange dag. Ze hebben lollies, koekjes en zakken met snoep. Maar
8: en?
7: Ook gewoon broodjes.
8: En die koop jij?
7: Ja.
8: Hoe verleidelijk is dat?
7: Heel erg. Ja, je ziet er iedereen ermee lopen.
8: En hoe zit het bij jou? Wat voor dingen haal je dan bijvoorbeeld?
7: Pizzabroodje of koekje.
8: Kies je ook wel eens voor gezond?
7: Soms.
8: Ja?
7: Ik ga meestal voor een koekje. Maar
8: wat vind je gezond?
7: Maar ze verkopen ook gewoon broodjes met shawarma of vlees.
8: Broodjes shawarma met saus erop, van ja. Dat is wel gezond.
7: Dat is het gezondste wat ze verkopen, denk ik.
2: Oeh, dat doet pijn en zorgelijk, want overgewicht en obesitas nemen toe. Hoe kunnen we de jongere generatie gezond laten opgroeien? Marion Bagra, directeur bij JOG, zet zich al jarenlang in voor een gezonde omgeving voor jongeren. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: U heeft dat onderzoek dus ook gezien. Meer dan 90% van de scholen in 10 steden wordt omringd door ongezond voedsel. Nu pleit u al jaren voor een gezonde omgeving. Maar als ik dit zo hoor, voelt u zich niet machteloos af en toe?
9: Nou, machteloos niet, maar het geeft wel heel erg aan dat het belangrijk is dat we ons hiervoor blijven inzetten, omdat we zien dat de omgeving de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar ongezonder wordt. In de afgelopen 20 jaar tijd is het aantal fastfoodrestaurants bijvoorbeeld verdubbeld in Nederland. 77% van de buurten is in de afgelopen 10 jaar tijd nog ongezonder geworden. En je zei het net al, 95% van de scholen, de middelbare scholen en de mbo-scholen staan in een ongezonde voedselomgeving. Dus het is wel echt belangrijk dat we met elkaar hieraan blijven werken.
2: Ja, want ik zat zo vanochtend te denken, ik denk, ja, hè, in mijn tijd waren er ook allemaal snackbars en met mij is het ook goed gekomen. Maar er zijn gewoon echt heel veel meer ongezonde zaken.
9: Ja, we worden eigenlijk continu verleid om ongezonde keuzes te maken. En als je dan bedenkt, hè, als je kind 's ochtends opstaat en zijn telefoon pakt en daar allerlei voedselchallenges ziet of verleidingen van ongezonde producten, vervolgens op de fiets naar school gaat, langs een bushokje komt met ongezonde reclame en dan in het tussenuur naar de dichtstbijzijnde supermarkt, tankstation of andere aanbieder gaat om ook weer verleid te worden om die ongezonde producten te kopen, ja, dan wordt het wel heel erg lastig om gezonde keuzes te maken. Dus nee, het wordt er niet makkelijker op, maar het is wel echt belangrijk dat we daar wat aan doen. Want,
2: maar kun je er wat aan doen?
9: Ja, we kunnen er wat aan doen, maar nog niet voldoende. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden. En wat we zien is dat wat wij nu met JOG doen, hè, wij werken in 80% van alle gemeenten. Dan werken we samen met die gemeente en met al die lokale aanbieders om die omgeving stap voor stap gezonder te maken.
2: Lokale aanbieders? Waar moet ik dan aan denken?
9: Bijvoorbeeld met cateraars in scholen. Oh ja. Hè, dus zorgen ervoor dat schoolkantines gezonder worden. Maar ja, dan zie je dus dat de leerlingen van school naar de dichtstbijzijnde supermarkt gaan. En daar verleid worden. Dus die hele omgeving heeft daarin een verantwoordelijkheid. En wat wij met deze voedseldrukmonitor willen laten zien is dat het ook echt belangrijk is om er iets aan te doen. Om

0: vervolgens ook, ja, gemeenten moeten ook wel iets in handen hebben om te kunnen handelen. Dus we willen wel dat gemeenten, en dat is een oproep aan de minister van Volksgezondheid, we willen wel dat gemeenten ook juridische maatregelen kunnen nemen om ongezonde aanbieders te weren.
1: Ja, maar je kan niet een supermarkt verbieden, toch?
0: Nee. Je kan niet een supermarkt verbieden, maar je wil ook niet dat er zoveel als de snackbar of ongezonde aanbieder naast een school komt. Dus je wil wel dat gemeenten iets in handen krijgen om dat bijvoorbeeld tegen te gaan. En tegelijkertijd moet je ook met supermarkten zelf afspraken maken over een gezonder aanbod.
1: Een gezonder aanbod, maar dat is niet bijvoorbeeld checken wat je op de kassaband legt en zeggen nee, dit is te ongezond voor jou, dit mag niet mee.
0: Nee, zo erg hoeft het niet te zijn, maar ik denk dat het is wel belangrijk dat die gezonde keuze wat makkelijker en aantrekkelijker wordt gemaakt. Het moet gewoon meer in balans zijn. En nu zien we ook door deze voedseldrukmonitor dat die ongezonde keuze overal is. Hè. Nogmaals, die 95% van die scholen die dan in een ongezonde voedselomgeving staan, ja, dat is gewoon niet, ja, ik vind dat niet normaal. Dat is niet gezond. En daar moeten we wat aan doen. En we willen dus heel graag, en dat willen de gemeenten ook, dat ze handvatten krijgen om die voedselomgeving wat gezonder te maken.
1: Dus welke harde maatregel wilt u nu zien om die schoolomgeving gezonder te maken? Is dat de gemeente meer kan doen?
0: Ja, ik zou willen dat de minister van Volksgezondheid, want die moet dat uiteindelijk doen. Die moet gemeenten iets in handen geven waardoor ze ongezonde aanbieders kunnen weren. Dus ik zou willen dat ze daar vaart mee gaat maken, hè, met de zogenaamde voedselwet. Dat ze daar vaart mee gaat maken, dat die er nu eindelijk komt, zodat gemeenten ook echt iets in handen krijgen. Want ze roepen er al jaren om. En nu met deze voedseldrukmonitor maken we inzichtelijk hoe het gesteld is met die voedselomgeving. Dus het laat wel zien hoe
1: nodig het is. Ja, absoluut. Ja.
0: Maar de volgende stap is wel dat die minister er ook voor gaat zorgen dat gemeenten nu ook iets daadwerkelijk kunnen doen. Want dat kunnen ze tot op heden kunnen ze dat nog niet.
1: Goed, ik hoop dat u gehoord wordt. Marion Bagra, directeur bij Choc.
2: Vraag 1 vandaag.
1: De bekendste crimineel van Nederland, Bolleos, zit in Sierra Leone. Minister Van Wil doet er alles aan om te pakken te krijgen, maar dat lukt niet. Waarom pakken we zijn paspoort niet gewoon af? Dat vraagt Walter Woordman uit Voorthuizen. Meneer Woordman, u heeft geen zin meer in Bolleos, volgens mij.
3: Goedemiddag. Nou, ik heb geen zin in hem. Hij moet doen wat hij wil. Maar ik vind alleen, het kost zoveel geld om die man hier naartoe te halen. En als we hem hier naartoe halen.
1: Kost hij nog meer geld? Want dan moeten we hem vastzetten.
3: Ja, dan moeten we een rechtszaak beginnen. Al hele dure rechters allemaal. Dan moeten we vastgezet worden. Die gevangenen kost geld. We moeten hem onderhouden. We moeten hem verzorgen. Waarom laat je die man niet lekker daar zitten?
1: Ik vind het een hele goede vraag. Ik ga het vragen aan universitair hoofddocent bestuursrecht van de Universiteit Utrecht, Viola Beks-Rijmert. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Klinkt eigenlijk best wel als een goed idee. Het bespaart ons ook wat. Kunnen we het paspoort innemen van Bolleos?
4: Zijn paspoort misschien wel, maar zijn nationaliteit niet. Nee. Denk ik. Nee, denk het niet.
1: En waarom niet?
4: Nee. Ook al zou hij een Sierra Leone nationaliteit hebben, er zijn maar een beperkt aantal gronden waarop je iemands nationaliteit in kan nemen. Moet je bijvoorbeeld een aanslag op de koning doen. En er zijn wel een aantal strafbare feiten waarvoor je je nationaliteit kan verliezen, maar die zijn voornamelijk gerelateerd aan terrorisme. En ik denk niet dat dit onder terrorisme valt, dus dan houdt het op.
1: En stel je voor, in een ideaal scenario, we zouden dat wel kunnen doen. Hij zou dan stateloos kunnen worden, of worden. Want hij pakt dan zijn paspoort en zijn nationaliteit af. Wat zou dat betekenen?
4: Nou ja, dat mag dus ook niet. Dus zelfs al heb ik een terroristisch misdrijf gepleegd op het moment dat ik stateloos word, dan mag dat niet. We hebben een verdrag ondertekend. En daar zit ook wel een achterliggend idee achter. Namelijk, als je stateloos bent, dan heb je ook geen bescherming van de staat. Maar die staat heeft ook weinig invloed op jou. Hè? Dus stel je voor, we zouden dit allemaal doen. Kijk, minister Van Wil is nu heel hard bezig, hè, om druk uit te oefenen op Sierra Leone. Ja, dat zou ook niet meer kunnen. Zijn imperium gaat natuurlijk niet weg. En dat zal ook invloed blijven uitoefenen op Nederland. Dus eigenlijk geef je ook je mogelijkheden weg om er wel wat aan te doen. En strafrechtelijke vervolging wordt dan ook lastig. Nou, dan kan je zeggen, nou, zit hij ook niet in de cel, en dat kost dan allemaal geen geld. Maar als Sierra Leone hem ook niet vervolgt, dan kan hij dus gewoon doorgaan met wat hij nu aan het doen is. En dat is natuurlijk ook onwenselijk.
1: Ja, maar we hebben het in het verleden wel gedaan, toch? Rond jihadstrijders.
4: Ja. Ja, dat hebben we wel gedaan. Dat zijn hele specifieke misdrijven. Hè. Dus of je bent veroordeeld door de strafrechter voor bijvoorbeeld geld ophalen voor terrorisme. Of de andere optie is, je bent daadwerkelijk daarheen getrokken. Dan kan je wel je nationaliteit verliezen. Maar ook dan geldt dat dat alleen maar kan op het moment dat je een dubbele of meer nationaliteit hebt. Dus als ik heb alleen een Nederlands paspoort. Als ik daarheen zou gaan, dan zou Nederland mij ook mijn nationaliteit niet af kunnen nemen. En ook daar was best wel wat kritiek op met het idee van, ja, maar we willen die mensen juist vervolgen voor wat ze hebben gedaan. Hè? Ook in het kader van vergelding. En het is strafrechtelijk ook veel moeilijker om die mensen te vervolgen.
1: Ja, maar wat ik dan wel lastig vind is, als je een dubbel paspoort hebt, dan kan het dus wel.
4: Ja, nou, dat is ook heel lastig. En de vraag is ook of dat niet in strijd is met het discriminatiebeginsel. Hè? Er zijn mensen van landen die hun paspoort niet op kunnen geven. Of hun nationaliteit, moet ik eerder zeggen. Bijvoorbeeld Marokko. En er zijn mensen die hier al heel lang wonen. Die blijven ook altijd Marokkaans. Hè? Want het wordt niet geaccepteerd door Marokko om je nationaliteit op te geven. Ja, dan ben je dus wel kwetsbaarder.
1: Meneer Wortman.
3: Ja?
1: Heeft u nog andere suggesties wat we met Bolle Jochs kunnen doen?
3: Nee, dat moet je precies door daarop geven. Het kost alleen maar heel veel geld, dat zeg ik alleen maar. En waarom moet je dat zoveel geld daarin uitgeven eigenlijk?
1: Ik vind dat u helemaal gelijk heeft. Maar
3: ze kunnen wachten tot hij een keertje gepakt wordt, toevallig. En dan pakken ze hem dan op. Maar zoveel kost uitgeven alleen maar voor onderzoek en naspuren en...
1: Dat klopt. U heeft helemaal gelijk. Maar zijn paspoort afpakken kan dus helaas niet. Dank u wel in ieder geval voor uw vraag. En ook bedankt universitair hoofddocent bestuursrecht Viola Beks-Rijmert.

0: En Circles.
1: Feit of fictie.
0: En vandaag gaan we ons land opnieuw indelen.
2: Ja, inderdaad, want we kunnen heel veel woningen bouwen op landbouwgrond, schrijft econoom Matthijs Bouwman in een column in het Financiële Dagblad. Ik citeer, met 1% minder landbouwgrond kunnen we bijna 10% meer huizen bouwen.
0: Dus we gaan rekenen.
2: Ja, hoogleraar Management Stedelijke Ontwikkeling, Ellen van Buren van de TU Delft, helpt ons om het land op te knippen.
3: Als we het kustwater niet meerekenen, wel binnenwater, dan komt landbouw op 50% uit. Natuur op 12%. En wonen hangt er een beetje van af of wat je allemaal meerekent onder wonen. Of je alleen naar de bebouwde kom kijkt, dan krijg je zo'n 10%. Maar kijk je ook naar de bredere gebouwde omgeving, dus inclusief alle infrastructuur, bedrijventerreinen en recreatieterreinen, dan kom je op zo'n 17% uit.
2: Ja, alleen wij kijken nog specifieker. Wij kijken alleen naar de huizen in de bebouwde kom, niet alles eromheen. Dus die huizen, daar heeft Bouwman het over. En dan kom je op 6% uit volgens het CBS.
0: En hebben we die 1% landbouw nodig voor woningen?
2: Nou, hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer van de TU Delft zegt dat dat niet het ei van Columbus is.
4: Nou, is het niet zo dat we nou dat het probleem van die woningbouw is dat we geen locaties hebben voor woningbouw. Er zijn voor die miljoen woningen die ze in 10 jaar willen bouwen, daar zijn allemaal al locaties voor bedacht. Dus daar zit het probleem eigenlijk niet. Het probleem zit hem veel meer in hoe krijgen we de locaties ontwikkeld en gefinancierd.
2: En waarom is dat zo moeilijk?
4: Ja, dat heeft met heel veel aspecten te maken. Nou ja, recent natuurlijk de stikstof- en de netcongestie. Maar ook alle bezwaarschriften die er gelden, de planontwikkelingen. Ja, er zijn zoveel factoren die woningbouw remmen. Ook de financierbaarheid, de infrastructuur niet te vergeten. Hè. We hebben straks die 31 grootschalige woningbouwlocaties. Ja, daar moet er allemaal infrastructuur komen. Daar moet vervoer komen, light rail. Dat is allemaal zeer kostbaar. En dat gaat gewoon heel moeizaam in Nederland.
0: Ja, en die landbouwgrond levert toch ook veel?
2: Ja, Eurostat rekende in 2020 per EU-land uit wat het economisch belang van de landbouw is. Dat was hier 24,9 miljard euro. Klinkt veel, maar is 3,1% van het bruto binnenlands product. En binnen Europa is Nederland een van de grootste landbouwlanden.
0: Oké. En als we op die 1% allemaal woningen zetten, is het woningtekort dan opgelost?
2: Nou, vorig jaar haalde Jette dit onderwerp ook aan tijdens de verkiezingen. Met die 1% vermindering van de landbouwgrond wilde hij inderdaad het woningtekort oplossen. Van Buren zegt dat dat zo makkelijk nog niet is.
3: Kunnen mensen ook die woningen dan betalen die we daar gaan bouwen? En ik denk dat daar een heel groot vraagstuk in zit. Want we hebben om die woningen te bouwen, sowieso om de huidige eigenaren van die gronden uit te kunnen kopen. Dat kost geld. De grondprijs is een heel substantieel deel van de stichtingskosten van een nieuwbouwwoning. Dus je hebt naast de bouwmaterialen en alle arbeid, heb je dus ook nog die grond nodig die je moet kopen.
0: Kees, klopt het? Kunnen we met bijna 10% meer huis kunnen we bijna 10% meer huizen bouwen met 1% minder landbouw?
2: Nou, dat vergt nog wat uitleg. Daarvoor heeft het CBS een heel gedetailleerd overzicht. En we vroegen Van Buren om dat toe te lichten.
3: Ja, dat zou kunnen. Het is even de vraag, wat voor stad of gebied kun je daarop bebouwen? Hè? Als je het even heel sec gewoon in de ruimte plaatst als één geclusterde procent, dan kom je dus wel op een flink aantal vierkante kilometers uit. Dus daar kan je heel goed op bouwen. En daar kan je ook heel goed veel woningen op gaan bouwen.
2: Ja, en Bouwman rekent dus geen water mee. En nu komt de som, dus even opletten, het is wat ingewikkeld. We hebben 60% landbouwgrond in Nederland, volgens de officiële cijfers. Neem je daar 1% van, zoals Bouwman stelt, dan krijg je 0,6%. Nou, we gebruiken 6% van het land voor huizen. 10% ervan is ook die 0,6%. Nou, het is dus gelijk aan elkaar, dus het is een feit. Ook al heb je dan nog niet de wegen, de tuinen en de garages daaromheen. Maar ja, bouwen is dus niet het probleem om het woningtekort op te lossen, hoorden we al. Het bouwen stokt vooral in wetten en regels.
0: Check. Bijna 2:30, zometeen hier Nadia met Bureau Buitenland. Hi Nadia.
5: Hi, hallo.
0: Waar ga je het over hebben?
5: Ja, wij hebben een hele uitzending die gaat over 7 oktober. En het is natuurlijk 3 jaar later. En we gaan kijken wat de impact is op de Israëlische en op de Palestijnse samenleving. En dat ga ik doen met Israël en religiewetenschapper Martine van den Berg. Zij zit in Israël. En met de Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Soudi.
0: Dat dus zometeen. Blijf dus luisteren. Hier sluiten we af, Kees.
2: Ja, de Japanse stad Toyama wordt ervan verdacht dat ze inwoners hebben verzonnen om te verbloemen dat het aantal inwoners afneemt. Bij de volkstelling van 2025 zouden er 3000 inwoners extra zijn opgegeven, schrijft de Japan Times. Japan Times. En waarom? Nou, om meer subsidie te kunnen krijgen. Heel Japan kampt met bevolkingskrimp. Het ministerie van Binnenlandse Zaken daar is nu een onderzoek gestart naar de gemeente. De burgemeester van Toyama zegt, ja, het is niet zo'n groot probleem. De ambtenaren deden het niet expres.
0: Dit was het voor vandaag. We zijn er om 6:30 terug op televisie. Online 24/7. Daar kun je ook chatten met onze redactie. Hier dus zometeen Bureau Buitenland. Van ons een fijne middag.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
9: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
8: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
9: Is Cuba Trumps volgende prooi? Morgen 8:55, VPRO NPO 2, Frontlinie.
10: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
14: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
18: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: De NVWA heeft samen met de politie huiszoeking gedaan bij 2 veehandelaren in Overijssel. Ze zouden illegaal in runderen handelen. Bij de bedrijven stonden ruim 100 dieren die niet op dat adres of helemaal niet geregistreerd stonden. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japaner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Hamas-strijders vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden gedood, 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. En het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken.
19: ANDD verkeersinformatie. We zien een paar verkeersproblemen onderweg op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht. Elders op de A15 vanaf de Maasvlakte bij de Suurhofbrug nu 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. En de N344, de weg Apeldoorn-Holten, is in beide richtingen dicht bij Holten. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
16: NPO Radio 1. VPRO.
20: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas een terroristische aanslag pleegde, waarbij meer dan 1200 Israëliërs werden gedood. De reactie van het Israëlische leger heeft tot een genocide geleid met meer dan 74.000 Palestijnse doden en vele doden in de omringende landen. Wat is de impact van 7 oktober en alles wat daarop volgde op de Israëlische en op de Palestijnse samenleving? En over minder dan 3 weken zijn er in Israël verkiezingen. Welke rol speelt 7 oktober daarbij? Het is tijd voor Buitenland. Wij gaan de grens over. Ja, vanuit Israël religiewetenschapper en kenner van het land Martine van den Berg, die daar ook lange tijd woonde. Welkom, Martine. En hier bij mij in de studio de Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Soudi. Ook welkom.
21: Ja, dank.
5: Martine, jij bent nu in Jeruzalem. Op welke manier wordt 7 oktober daar herdacht?
22: Ja, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk wordt 7 oktober in Jeruzalem nauwelijks herdacht. De echte herdenking was namelijk al 2 dagen geleden op de Joodse datum, of eigenlijk een dag na de Joodse datum van 7 oktober. En dat waren de officiële plechtigheden, dus de plechtigheden waarbij de premier Netanyahu aanwezig was en de voorzitter van het Hooggerechtshof en de hele elite van het land was op de Berg Herzl om deze gebeurtenis te herdenken. En wat je vandaag ziet is daarentegen eigenlijk allemaal burgerinitiatief. Dus burgers over het hele land herdenken, ofwel in die kibbutzen zoals we net op het journaal hoorden, ofwel in Tel Aviv op het plein van de gegijzelde herdenken 7 oktober. En heel veel van die herdenkingen hebben ook een protestkarakter. Want dat zijn dus mensen die eigenlijk niet wilden meedoen aan die officiële herdenking twee dagen geleden. Maar die in plaats daarvan vandaag protesteren. Omdat ze vinden dat er een parlementaire enquête moet komen. Omdat ze het zien als een enorm falen van de regering Netanyahu dat dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. Ze zijn boos omdat de regering destijds beloofde dat ze via militaire actie de gijzelaars terug zouden krijgen. Nou, dat was natuurlijk niet zo, want de enige manier waarop de gijzelaars teruggekomen zijn is via diplomatie en niet via geweld. Dus er zijn ontzettend veel mensen woedend op de regering Netanyahu en dat zie je vandaag overal. En daarom wordt er geprotesteerd.
5: Dus eigenlijk is
22: de herdenking.
5: Dus Martine, eigenlijk is de herdenking een soort protest geworden van de Israëlische samenleving richting de regering van Netanyahu.
22: Ja, op 7 oktober wel. Terwijl eergisteren was dus veel meer de nadruk op het leed, op het heldendom van de mensen die gevallen zijn. Ik ben zelf ook naar de Herzlberg gegaan om te kijken wat daar gaande was.
5: En wat gebeurde daar?
22: Ik kreeg daar een heel verhaal rond allerlei graven van gevallenen. Niet alleen van deze oorlog, maar ook van eerdere oorlogen. Het was bijna een soort cultus waarin de soldaten verheerlijkt werden. Mm-hmm. Zij sterven voor het vaderland. Door hun zijn wij vrij. Door hun hebben wij ons land. Het was echt het deed bij mij, ik ben een religiewetenschapper, maar het deed mij echt een beetje aan een cult denken, waarin je natuurlijk niet mag zeggen ja maar. He, dat is op zo'n moment verboden, want het is een soort heiligheidscultus.
5: Die het dus wordt eigenlijk, zeg jij.
22: Ja, die wordt het. En tegelijkertijd zag je daar ook mensen rouwen. Hè? Gewoon hele gewone mensen die hun kind zijn verloren. En ik had het, als mens heb je het, is het natuurlijk verschrikkelijk om een kind te verliezen of om een geliefde te verliezen. En je hart breekt als je dat ziet. Maar ik had ook het gevoel dat die mensen niet per se zaten te wachten op die hele heldenverhalen die wij te horen kregen. Want ja, dat is mooi dat je kind een held is, maar je bent hem wel kwijt. En mensen die zoiets meemaken, denken niet per se, zien niet per se dat hele tijd in het licht van dat nationale verhaal.
5: Ja, en dat nationale verhaal, door wie werd dat dan uitgedragen 2 dagen geleden?
22: Ja, dat is dus echt maar het narratief. Wat je vanuit de regering ook natuurlijk voortdurend ziet. Maar overigens ook wel in hele grote delen van het land is het idee toch. Wij worden voortdurend aangevallen. Wij moeten ons verdedigen. De ander, hè, dus het gaat nooit over wie die ander zijn, behalve in termen van de vijand, de terroristen, de beesten. Dat zijn echt verschrikkelijke termen, maar het gaat nooit over gewone mensen die uit nood tot verzet overgaan. Dat hoor je natuurlijk nooit. Dus het is een verhaal waarin wij Israëli's voortdurend worden bedreigd. En dus moeten wij sterk zijn, want alleen dan kunnen wij overleven. En dat verhaal, dat is niet alleen rondom 7 oktober, maar dat horen mensen natuurlijk vanaf jongs af aan. Ja. Mijn eigen kinderen hebben hier op school gezeten, die kregen dat ook mee. Dat krijg je vanaf de kleuterschool, gaat het over wij worden altijd belaagd en dus moeten wij ons verdedigen.
5: Ja. En als je dan nu kijkt naar 7 oktober, het is 3 jaar later, op welke manier wordt dat dan... Mm-hmm. Wordt dat verhaal dan hierin meegenomen?
22: Nou, het is een soort bevestiging van wat heel veel mensen altijd al dachten. Hè? Van dat je, wat we ook doen, we worden altijd aangevallen. Dus de context waarin dit is gebeurd is daarin helemaal weg. Mensen hebben het ook als bijzonder traumatisch ervaren. En ik heb zelf ook veel onderzoek gedaan naar de impact van collectief trauma op samenlevingen. En daarin is Israël echt niet uniek. Het is heel normaal dat mensen... Omdat ze heel erg zijn beschadigd in hun gevoel van veiligheid. Hè, een existentieel gevoel van veiligheid is weg voor mensen die in Israël wonen. En dat levert, we kennen allemaal dat verhaal van de vechten en vluchten. Je lichaam reageert. Dat zijn emoties, dat zijn autonome reacties die aangaan. En als een trauma niet wordt behandeld en als er geen veiligheid op volgt, dan blijven mensen hangen in dat hele emotionele reactie van angst en erop losslaan. En dat wordt ook ondersteund door de cijfers. Het schijnt dat 39% van de Israëli's posttraumatische stressklachten heeft. Ja. Dus meer dan 1 op de 3 mensen in Israël heeft psychische klachten vanwege 7 oktober.
5: Ja.
22: Dus dat is natuurlijk geen enkele verontschuldiging voor wat dan ook, maar het is wel een kader waarin je het misschien iets beter kan begrijpen, ook al hoef je het niet goed te keuren.
5: Ja, en Radi, als we dan jij bent politicoloog natuurlijk, ja. Je bent Palestijns-Nederlands.
3: Ja.
5: Hoe kijk jij naar de veranderingen in de Israëlische samenleving na 7 oktober?
3: Nou, met angst en beven, want enerzijds kijk je er als Palestijn naar, anderzijds toch inderdaad ook als politicoloog, als sociaal wetenschapper. En
5: ja.
3: We hoorden het net eigenlijk al, je ziet de samenleving die in die zin op drift is geraakt, totaal geradicaliseerd, is helemaal naar binnen geslagen. Opiniepeilingen die geven echt heel verontrustende cijfers aan dat het grootste deel van de Israëli's vindt dat wat er in Gaza is gebeurd na 7 oktober, dat gerechtvaardigd was. En een groot deel van de Israëli's vindt zelfs dat er nog veel harder opgetreden had moeten worden. En wat we net ook al hoorden, ja, uiteindelijk het hele zwarte gat in het Israëlische denken, en dat is eigenlijk al vanaf het begin van het conflict, wat meer dan 100 jaar teruggaat, is dat men zich nooit heeft afgevraagd wat betekent het voor de oorspronkelijke niet-Joodse bevolking van dat gebied als wij daar komen om een Joodse staat op te richten. En in plaats daarvan wordt het helemaal gepast in het narratief van we zijn altijd vervolgd. En inderdaad, de Joden zijn in, met name natuurlijk in Europa op een gruwelijke wijze vervolgd. Zonder dat ze daar ook maar wat voor aanleiding toe gaven. Ze werden bestempeld hier in Europa tot de vijand. En zijn vervolgens massaal vermoord. Maar dat is dat narratief, dat wordt in Israël natuurlijk gebruikt om te zeggen, ja, we hebben hier een staat en we worden geconfronteerd met allemaal geweld en we zijn niet geïnteresseerd waar dat geweld vandaan komt en waarom het er is. Het is er altijd zo, het is altijd geweest, dat geweld, en we moeten ons daar tegen de weer stellen. Terwijl de Palestijnen natuurlijk daar op een hele andere manier in zitten. En veel meer denken van ja, 7 oktober 2023 was een onderdeel van een politieke strijd en een militaire strijd die al meer dan 100 jaar woedt met allerlei dieptepunten en een heel schaars hoogtepunt zo nu en dan. Maar vooral dieptepunten en vooral aan de Palestijnse kant met heel veel geweld wat over de Palestijnen heen is gekomen. Maar goed, als de Israëli's eigenlijk is het, als je Israëli's hoort praten, is het alsof het Israëlisch-Palestijnse conflict pas op 7 oktober 2023 is begonnen en daar ook is gestopt. Alles wat daarvoor en daarna is gebeurd, dat telt niet. Het is alleen 7 oktober 2023 wordt wat voor de Israëli's geldt.
5: Ja, en hoe is dat dan, wat betekent 7 oktober voor de Palestijnen?
3: Nou, wat ik net al zei, dat is eigenlijk een schakel in een hele lange schakel van meer dan een eeuw geweld, wat ermee te maken heeft. Dat er dus kennelijk bedacht is om een Joodse staat in Palestina te vestigen, waar een oorspronkelijke bevolking was die ja gewoon onafhankelijkheid wilde en haar leven wilde kunnen leiden. En ja, tot die bevolking behoorde ook mijn familie, mijn grootouders, mijn vader, die wortels hebben in Jeruzalem. En ja, die botsing die is eigenlijk tot op de dag van vandaag is niet opgelost en wordt ook niet door de Israëli's onder ogen gezien van wij zijn hier als Joodse Israëli's met 7 miljoen wonen we in dit gebied. Maar er wonen dus nu na 100 jaar etnische verdrijving en geweld nog steeds 7 miljoen Palestijnen, Westbank, Gaza-strook, Jeruzalem en Israël zelf. En je moet je op de een of andere manier tot die andere 7 miljoen met wie je dat land deelt, moet je je zien te verhouden.
20: Ja. Bureau Buitenland.
5: Ik praat met Martine van den Berg en Radi Soudi over de impact van 7 oktober, 3 jaar later, op de Israëlische en de Palestijnse samenlevingen. Ik wil even een stap maken naar de verkiezingen. Want eind deze maand, zijn er verkiezingen in Israël. Premier Netanyahu staat er in de peilingen relatief sterk voor. Maar hij was als premier ook verantwoordelijk op 7 oktober. Jij benoemde het net al, Martine, dat iets is wat mensen willen. Ze willen onderzoeken wat er nou precies is gebeurd. Maar hebben jullie het idee dat hij ook in die verkiezingen afgerekend zal worden op 7 oktober? Want hij was immers en is nog steeds de premier.
22: Martine? Ja, dat is een heel interessante ontwikkeling geweest. Eigenlijk vrijwel direct na 7 oktober kelderde Netanyahu in de peilingen. En er werd toen ook gespeculeerd dat het niet lang zou duren voordat hij zou aftreden en alles zou beter worden. Dat is niet gebeurd. Hè. Netanyahu staat natuurlijk bekend als een behoorlijk uitgekookte politicus die sterker is dan zijn tegenstanders. Het is hem gelukt om aan de macht te blijven. Niet in het minst omdat hij ook andere fronten heeft geopend. Hè. Hij heeft natuurlijk op een gegeven moment ook Iran geprikkeld, al in 2024. Dat werd gevolgd in 2025 door nog een aanvalserie en vervolgens ook nog in 2026. En dat is iets waar Israëli's juist wel achter staan. Dus wat hij heeft gedaan is eigenlijk de aandacht afgeleid van zijn falen op 7 oktober... en vol ingegaan op een multifrontoorlog... waar de meeste Israëli's door die opvoeding die ze hebben gekregen... waarin ze voortdurend wordt voortgehouden dat iedereen tegen hen is... het gevoel hebben dat dat dus belangrijk is. En er stonden daar massaal achter. Dus je ziet nu, als je nu naar de peilingen kijkt... eigenlijk een heel interessant fenomeen. Dat is dat er eigenlijk niks veranderd is. Dus we hebben een aantal verkiezingsjaren gehad... vanaf 2018 tot 2022... waarin er voortdurend verkiezingen waren... omdat het echt half-half is. Dus de Joodse bevolking van Israël is 50-50 verdeeld... pro-Netanyahu, anti-Netanyahu. En die twee blokken houden elkaar in de greep... want ze kunnen op dit moment, zoals het er nu uitziet in de peilingen... geen van beiden een coalitie vormen. Want voor een coalitie heb je... 61 zetels nodig. De Knesset heeft 120 zetels. Dus 61 voor een meerderheid. En geen van beide van de Joodse partijen komt daaraan.
5: Ja, geen van de beide groepen eigenlijk, zou je dan kunnen zeggen. En op dit moment zit er een extreemrechtse regering. Hoe zit het met de oppositieraad? Staan die er wezenlijk anders in?
3: Voor wat betreft het Joods-Israëlische deel van de oppositie... kan je feitelijk constateren... dat ze er niet wezenlijk anders in zitten. Ze zijn anti-Netanyahu, maar ze zijn absoluut niet tegen het nederzettingenbeleid. Ja, ze zeggen, ja, die kolonisten, sommige daarvan, een beetje de extreme elementen, die misdragen zich. Maar bijvoorbeeld Bennett, een van de leidende figuren, Naftali Bennett van de oppositie, die komt zelf uit de kolonistenbeweging. IJzerenkot, dat is een ex-militair.
5: Dat is echt de grote uitdager.
3: Dat is de grote uitdager, de gedoodverfde... premier, als Netanyahu het veld zou moeten ruimen, dat is ook absoluut geen peacenik. Die vindt ook dat de nederzettingen gebouwd moeten blijven worden. Die wil geen onderhandelingen met de Palestijnen, geen Palestijnse staat. Dus ook die oppositie die heeft niet een wezenlijk antwoord op de echte grote uitdaging voor Israël. En dat is, hoe sluit je vrede met die andere 7 miljoen mensen op je grondgebied? En daarmee natuurlijk de Arabische landen. Maar het kernpunt is gewoon die 7 miljoen Palestijnen die in dat gebied wonen. Daar heeft die oppositie geen antwoord op. En wat heel interessant wordt, is de rol van de Arabische partijen. Er doen 2 Arabische partijen aan de verkiezingen in Israël mee. Die in de peilingen staan die op 10 tot 12 zetels. Dus die zouden in principe... steun kunnen geven.
5: Ja, en dat is misschien ook nog wel even belangrijk om te vermelden dat de Arabische partijen eerst niet mee mochten doen, hè, van het Israëlische verkiezingscomité. Ja. En inmiddels daar stak eigenlijk het Hoge Rechtshof in Israël een stokje voor.
3: Ja, in allerlaatste instantie. Ja,
5: ja, precies. En jij zegt, er wordt nu ongeveer gepeild dat zij 10 tot...
3: Tot misschien wel 15 zetels. Dat is ooit wat ze ooit gehaald hebben.
5: En hoe ziet het er nou uit? Want er is ook vorige keer was een hele lage opkomst van Palestijnse Israëli's.
3: Ja.
5: Gaan die nu wel stemmen?
3: Dat is de vraag. Dat moet op verkiezingsdag blijken. De geluiden die er zijn, is dat de Palestijnse Israëli's nu wel echt extra gemotiveerd zijn om naar de stembus te gaan. Maar er kunnen ook allerlei dingen gebeuren die hun verhinderen om naar de stembus te gaan. Gewoon. Allerlei maatregelen, intimidatie. Netanyahu heeft 10 jaar geleden, toen er verkiezingen waren, 2015, 11 jaar geleden, heeft hij zelfs op de verkiezingsdag zelf de Joodse Israëli's opgeroepen van ga allemaal nu naar de stembus, want de Palestijnen die komen allemaal massaal opdagen. Dus dat is ook een punt. Maar uiteindelijk, ze zullen in het parlement terechtkomen en ze zullen een regering met gedoogsteun zullen ze aan de macht kunnen helpen of houden.
5: Ja.
3: En in één geval was er zelfs een paar jaar geleden dat een Palestijnse partij, een Arabische partij, in de regering ook zat, 1,5 jaar lang. Dus ze hebben een speelfunctie. Maar in hoeverre ze die kunnen uitspelen, dat is de vraag.
5: Ja, en Martine, terug naar jou. Als je net eigenlijk, jullie schetsen samen wat er nu precies aan de hand is, ook politiek gezien. Netanyahu, de vraag is of hij afgerekend gaat worden op 7 oktober. Maar als je dat weer bekijkt eigenlijk vanuit hoe trauma werkt. En de rol die dat gevoel van veiligheid of onveiligheid een rol speelt in Israël. Hoe werkt dat dan door in die verkiezingen?
22: Nou ja, zoals we net al vaststelden, Netanyahu is ondanks een tijdelijke dip weer onverminderd populair, omdat mensen die angstig zijn de neiging hebben om te gaan hangen aan een sterke man. Hè? Een man die overkomt als iemand die niet over zich heen laat lopen. En blijkbaar is dat Netanyahu die figuur voor heel veel mensen. Dus daarom zie je ook dat hij voortdurend toch weer in staat is om, ook als er weer een bepaalde falen naar boven komt, zoals vorige week met Fly Dubai. Hè, dat is natuurlijk een falen van het systeem. Die piloot had nooit op die vlucht mogen zitten. Ja, hij weet dan even, zie je dan de peilingen dippen. En dan na een paar dagen heeft hij weer zoveel tweets uitgestuurd waarin hij het zo heeft getwist dat hij weer mensen heeft aangesproken op zijn veiligheid. Hè? Dan zegt hij, ja, maar wij gaan nu ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt. En mensen horen dat graag. En zo zie je dat hij nog steeds onverminderd populair is. En ik denk ook dat het niet uitsluiten is dat hij het weer wint. En andersom, als hij het niet wint, dan zul je zien dat als er inderdaad een oppositie met gedoogsteun van een Arabische partij komt, dat hij er alles aan zal doen met alles wat in hem is om die regering zo snel mogelijk omver te halen.
5: Ja, dan is er natuurlijk ook nog wat het land bezighoudt, en misschien wel de rest van de wereld, de documentaire NASA die gemaakt is, eigenlijk over precies hoe het systeem werkt. Er zijn allemaal verschillende Israëlische soldaten geïnterviewd door twee journalisten, twee filmmakers en wat ja, het systeem van het doden van Palestijnen. En dat heeft voor veel woede gezorgd in de Israëlische samenleving. Wat zegt dat volgens jou, Martine?
22: Kijk, het treft mensen in het hart van hun beleving. Hè. Dus je moet je voorstellen dat in Israël de dienstplicht door de meeste mensen wordt ingevuld. Dus zeg maar, vrijwel alle seculiere en een deel van de religieuze mensen gaan in het leger. Alleen de ultra-orthodoxen niet. En de mensen die uit gewetensoverwegingen weigeren. Dat zijn er maar heel weinig. Maar vrijwel iedereen heeft kinderen, familie, vrienden, neefjes, nichtjes in het leger. En dus als zoiets wordt gezegd, hè, dus als eigenlijk een appel wordt gedaan op de moraliteit van het leger, waarvan men hier zegt dat het meest morele leger ter wereld is, als dat wordt ondergraven, dan is er ook meteen dat hele gevoel van wij zijn de goede rikken in dit conflict, is dan te grabbel gegooid. En daarom reageren mensen zo uiterst fel. Omdat het voor hun gevoel betekent dat je in het ene moment denk je dat je aan de goede kant staat, en het volgende moment word je door de wereld als oorlogsmisdadiger weggezet. Dat is heel ingewikkeld. En kijk, wij hebben in.
5: Ja, ik wil even naar de studio, Radi. Denk jij dat dat werkt?
3: Bij de Israëli's? Nou ja, ja inderdaad. Dat heeft te maken met wat ik daar straks schetste, van een volslagen ahistorische benadering door de Israëli's zelf. Van waar zij in verzeild zijn geraakt. Iedereen is tegen ons en dat is altijd zo en dat zal altijd blijven en we moeten sterk zijn. En zo'n film is dan eigenlijk een bewijs van krachten, in dit geval zelfs binnenlandse krachten, Israëli's zelf, die proberen ons zwart te maken.
5: Ja, dus. En als je dit allemaal in acht neemt, als we dan naar de toekomst kijken, zien jullie de Israëlische maatschappij en de politiek dan nog een andere kant op bewegen, naar vrede? Martine?
22: Ja, ik ben buitengewoon somber gestemd. Ik volg al sinds 2023 de vredesactivisten die er ook zijn. Maar je ziet dat die gewoon heel weinig tractie hebben in deze samenleving. Sterker nog, die worden voortdurend als verraders weggezet. Of als naïvelingen, of wat dan ook. Dus ik zie die verandering vanuit Israël niet gebeuren. Ja. Maar dat gezegd hebbende, hou ik toch aan een soort strohalm vast. En dat is dat ik weet dat mensen bijvoorbeeld in Zuid-Afrika in de jaren 80, de witte mensen ook zich niet konden voorstellen dat ze 10 jaar na dato een soort spijt zouden hebben van hun apartheid.
5: Ja,
22: en dat geldt in Noord-Ierland ook.
5: Ja, dus daar zie je hoop in. Daar zie je hoop in eigenlijk. Excuus dat je in de reden moet vallen. En Radi, en voor de Palestijnen, wat hebben zij voor opties?
3: Nou, ze hebben niet zoveel opties. De belangrijkste strategische optie voor de Palestijnen is eigenlijk, dat is al heel lang zo, een politiek pad. En in dit geval specifieke politiek pad richting de Verenigde Staten en Europa. Waar je ziet dat de politieke steun voor Israël en ook de militaire steun voor Israël echt sterk aan het afkalven is. Met name in de Verenigde Staten gaat het heel snel. Daar zouden de Palestijnen zich op moeten richten. En met de uitspraak van het internationaal gerechtshof van een paar jaar geleden dat de bezetting echt illegaal is en moet beëindigen, zou je een politieke strategie moeten opstellen waarbij er een tijdpad aan Israël wordt opgelegd van je moet de bezetting binnen, laten we zeggen, 2-3 jaar beëindigen, en anders dan volgen er gewoon sancties, maatregelen, en wordt de druk op dat land steeds groter. En dan zullen veel mensen, ook Israëli's, uiteindelijk toch kiezen voor toegeven aan die druk, omdat ze ook niet willen dat hun materiële leven en hun bewegingsvrijheid in de wereld in de weg wordt gestaan. Dus dat kan een hoop bieden.
5: Dat kan hoop bieden.
3: Misschien.
5: We een klein beetje hoop, misschien, en een strohalm van hoop vanuit Israël.
3: Inshallah.
5: Door Martine, inshallah. Dank jullie wel. Dank Martine van den Berg en Radi Soudi. En zometeen na de ster en het NOS-journaal, Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Bedankt voor het luisteren.
2: NPO Radio 1.
4: En wij vliegen het goed.
21: Argos.
23: Ondiep. Een volkswijk in Utrecht. Waar mensen elkaar kennen.
4: Hey jongen.
23: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
24: Het water staat me echt aan de lippen. Ik weet het niet meer.
23: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
25: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
23: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
26: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
30: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
31: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
32: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
31: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
33: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
34: Zeker weten.
33: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
35: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
36: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
37: Ja, kun je laten staan?
38: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
39: De
0: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
26: NPO Radio 1, 2 uur.
8: Jurgen van den Berg.
9: Goedemiddag allemaal. Toen onlangs een man op klaarlichte dag werd doodgeschoten in Amsterdam, verschenen meteen daarna zijn naam en beroep in de media. Tot grote ergernis van slachtofferadvocaat Richard Korver. Hij pleit voor een betere bescherming van slachtoffers en nabestaanden. En Richard Korver is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus.
10: Het dodental van de Russische aanvallen
11: vannacht is opgelopen. Ik zal nog een keer beginnen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De Franse politie gaat voorlopig geen flitsgranaten meer afvuren. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Aanleiding is het incident met een jongen van 15... die maandag zijn hand kwijtraakte tijdens de scholierenprotesten, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
12: Die flitsgranaat is waarschijnlijk gegooid door die oproerpolitie. En de minister van Binnenlandse Zaken zegt daar nu over. Ik schort dat op totdat we precies eigenlijk weten wat er in die zaak is gebeurd. Het is dus wel een tijdelijke maatregel. Het is niet gezegd dat ze die flitsgranaten nooit meer gaan gebruiken.
11: Het is niet de eerste incident sinds het begin van de protesten. Tot nog toe raakten meer dan 200 scholieren gewond. Vanavond houdt de premier een toespraak en kondigt dan eventuele maatregelen aan.
12: En het is natuurlijk ook zo dat de regering er echt wel mee in zijn maag zit. Want je ziet toch ook dat het breidt zich een beetje uit. Het zijn niet alleen scholieren en studenten. Andere bewegingen doen ook mee. En dat doet natuurlijk weer denken aan de gele hesjes van een jaar of 10 geleden. Wat erg uit de hand liep. En dat willen ze natuurlijk niet opnieuw krijgen. En vergeet niet, er komen verkiezingen aan. En ook op die manier willen ze laten zien dat de regering wel echt iets gaat doen.
11: Een van de grootste vakbonden in Frankrijk heeft aangegeven dat er plannen zijn om morgen verder te gaan met demonstreren tegen de slechte staat van het onderwijs. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was. Onderhandelingen komen later. En volgens FNV voorman Spekman zijn er nog geen afspraken om bezuinigingen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Later praten ze verder. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Kagan en de Japanner Kenzo Sohai. Een ontdekking is dat moleculen elkaars spiegelbeeld kunnen zijn, en dan kan het voorkomen dat die moleculen in medicijnen een tegenovergesteld effect hebben. En daardoor kan een medicijn wel of niet werken of soms zelfs schadelijk zijn. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op de vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène en de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht van een Zwitserse handelaar, maar later bleek hij door grafrovers gestolen. Het Allard Pierson Museum zegt dat het verantwoordelijkheid wil nemen. De woningen en bedrijfspanden van 2 veehandelaren uit Overijssel zijn doorzocht vanwege mogelijke fraude. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De 2 handelaren worden verdacht van oplichting bij de handel in runderen, zegt de NVWA.
13: We hebben tientallen runderen aangetroffen die niet op het juiste adres of helemaal niet geregistreerd waren. En sommige hadden zelfs geen oormerken in en die zijn verplicht. En wij denken dat de handelaren zelf die oormerken verwijderen en omwisselen.
11: De NVWA en de politie hebben vanochtend bij een van de bedrijven een vrachtwagen onderschept met niet geregistreerde runderen. Op de veehouderij zelf zagen autoriteiten dat er meerdere regels zijn overtreden.
13: In een stal vonden we ook een aantal dieren die er slecht aan toe waren. We hebben een veearts laten komen om die dieren te onderzoeken en die heeft ter plekke 3 koeien uit een leider moeten verlossen. En we hebben ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de andere koeien nu de zorg krijgen die ze nodig hebben.
11: Naast de oormerken zijn er onder meer bedrijfspapieren en telefoons in beslag genomen. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap van NSC op. En daarmee verliest de partij zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Aanleiding is de toenadering die NSC zoekt tot Tweede Kamerlid Mona Keijzer. Zij is onder de naam Project 2029 een nieuwe sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Keijzer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. En Goting is het daar niet mee eens.
2: Ik vind dat er een keuze gemaakt wordt over de toekomst waar ik geen onderdeel van wil zijn. Ja, het is echt een andere politieke koers. Het is duidelijk dat het ook gedaan wordt met het oog op de statenverkiezingen. En in die zin is het nu dus het moment voor mij om te laten weten waar ik sta.
11: Goting maakt zich vooral zorgen over hoe de achterban naar Europa kijkt.
2: Ik zie een bredere beweging om het draagvlak rond de Europese Unie te ondermijnen. En daar maak ik me zorgen over. En ik vind dat project 29 daaraan bijdraagt.
11: NSC hoopt in maart weer mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Het weer blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er ook kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt een graad of 16.
3: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: De A58 Tilburg richting Eindhoven is helemaal dicht tussen Moergestel en Best. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Verkeer vanuit Tilburg kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Verder zien we wat files staan op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is nog één rijstrook vrij. En op de A15 vanaf de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug nu 6 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten.
5: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een

0: winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de Klassieke Top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
8: AI.
9: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Het kind is niet belangrijk.
13: En ze hebben me, hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
14: En dan onder het mom van het geloof.
15: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
12: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
16: NPO Radio 1. Max.
17: Jurgen van den Berg.
18: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag de dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag voor fatsoenlijk werk. Ik kijk op de gastenlijst. Slachtofferadvocaat Richard Korver en Evi Kouw van namens de familie komen langs. Zij vinden dat de privacy van slachtoffers en nabestaanden beter beschermd moet worden. We trekken onze wijde pijpendiscobroek aan, want DJ Leroy Rij komt langs. Hij ging voor ons kijken bij de tentoonstelling over disco in het Wereldmuseum in Amsterdam. En ruim 50 jaar geleden debuteerde schrijver Stephen King met zijn horrorboek over het gepeste meisje Carrie. Dat boek dat werd later verfilmd, meerdere keren zelfs. En vanaf vandaag kunt u via Amazon Prime de nieuwe serie Carrie bekijken. En wij zijn benieuwd, welke griezelfilm vergeet u nooit meer? Dat is de vraag van vandaag. Hier is alvast wat inspiratie.
19: Like scary movies.
20: Uh-huh.
19: What's your favorite scary movie?
21: Hello, Michael. I want to play a game.
22: Here's Johnny.
18: De vraag van vandaag, welke griezelfilm vergeet u nooit meer? Welke scène in welke film of serie? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Gaan we naar de intercom van de villa. We deden bij de voordeur. Daar staat huisvriendin en kok en kookboekenschrijver Judith Cyrus. Judith, goedemiddag.
23: Goedemiddag, Jurgen. Hallo.
18: En we hebben natuurlijk de sterrenregen gehad deze week. De Michelinsterren zijn weer uitgedeeld. Of afgenomen, zeg ik erbij, want dat gebeurde ook. Maar jij wilt het hebben over een andere categorie die nu nog steeds geldig is daar bij Michelin.
23: Voorlopig wel, tot eind van het jaar in ieder geval. Het gaat om... Het is eigenlijk heel bijzonder dat met 129 sterren die uitgedeeld...

0: bereikt zijn, er nog maar één ster is die volledig vegetarisch menu heeft. En dat is de nieuwe winkel in Nijmegen. Want dit jaar is eigenlijk de groene ster verdwenen. Het verdwijnt eind van het jaar. En het is opvallend dat wij eigenlijk in een land waar er zoveel lekkers gegeten wordt, dit juist verdwijnt. En dat vind ik op zich ook wel jammer. Maar aan de andere kant is het ook zo dat heel veel chefs nu echt gewoon een goed vegetarisch menu hebben. Die naast het andere menu goed kan staan. Een omnivoor menu met vlees en vis. Dus het is niet bijzonder om meer alleen een groene ster te hebben. Maar wel heel opvallend dat er nog maar één restaurant is wat zijn ster, zijn twee sterren heeft behouden. En verder helemaal geen restaurants beoordeeld worden op die groene ster meer.
1: Want de nieuwe winkel in Nijmegen die heeft inderdaad ook gewoon twee Michelinsterren. En nog apart ook die groene ster. En daarvan waren er wel meer restaurants. Dat stond volgens mij niet alleen maar toch voor plantaardig eten. Het gaat ook om je bedrijfsvoering en dat soort zaken.
0: Dat klopt. Het was niet alleen maar over de vegetarische of veganistische restaurant. Maar het was juist het belichte restaurant met een vooruitstrevende betrokkenheid. Met betrekking tot de gastronomie, kom even niet uit mijn woorden. Maar ook zaken die vlees en vis serveren konden erkenning krijgen voor met een groene ster. En 10 jaar geleden had je natuurlijk de keuze uit alleen maar geitenkaassalade of een groene lasagne.
1: Als je vegetariër was.
0: Als vegetariër. Ja, maar nu heb je natuurlijk heel veel keuze in een normale in de restaurants aan zich. Dat je ook bijvoorbeeld een jackfruit rendang of een ajar cassava kan krijgen. En veel vleesroostgerechten spelen ook in heel veel restaurants gewoon een hoofdrol. Dus die groene ster is misschien wel verdwenen. En wat ook nog belangrijk is bij die groene ster was zo dat je kan altijd beoordelen op of het gerecht lekker is en goed geserveerd, goed gemaakt, et cetera. Maar aan de achterkant was het zo dat natuurlijk heel veel greenwashing, om maar weer een Engelse term erin te gooien, ook plaats kon vinden. Want waar haal je bijvoorbeeld je soja vandaan of je alle andere producten die vegetarisch zijn? Is het duurzaam gemaakt? Die controle was voor Michelin ook best wel groot om te maken. En daarmee vind ik ook dat als je nu kijkt naar de menus van heel veel restaurants, heb je bijvoorbeeld bij Floor een omnivoor menu, maar ook een herbivore menu waarbij je dus ook gewoon volledig plantaardig kan eten. En dat is eigenlijk een flinke verandering met de afgelopen 10 jaar. Waar je te doen had met een geitenkaasje of een lasagne.
1: Want de nieuwe winkel is een van de voorlopers geweest natuurlijk. Emile van der Staak heeft ook een prachtig boek gemaakt. Een kookboek eigenlijk om andere chefs te inspireren. Hè, van doe dit ook. Nou ja, dat heeft inderdaad navolging gekregen. Maar volledig plantaardig, zoveel zijn er nog niet denk ik in Nederland. Hè?
0: Nee, het is niet weg. Het is eigenlijk niet weg. Het is eigenlijk, ik denk dat ook de restaurants kiezen ervoor om een grotere doelgroep te bereiken. Eén, omdat de vaste lasten natuurlijk best wel hoog zijn. En er is nog een hele grote groep mensen die vlees eten. En als je het eten gaat, hoef je ook geen keuze te maken. Want je kan ook gewoon kiezen als gezelschap. Eén persoon kan kiezen voor een vegetarisch menu. En de andere kan nog steeds een stukje vlees eten. Dus ja, de inspiratie die blijft. En ik hoop ook dat de restaurants die inspiratie die de nieuwe winkel gegeven heeft, blijven doorvoeren. Want ook thuis kan je natuurlijk genieten van de nieuwe winkel en de variaties die ze brengen met betrekking tot het vegetarisch koken.
1: We zeggen bij dit onderwerp, er wordt altijd onmiddellijk op gereageerd. Hè, door mensen van die zeggen, ik moet helemaal niks. Nou, dat zeggen we dus ook helemaal niet, maar probeer het gewoon eens. En je kunt inderdaad een hele avond zonder vlees of vis doorkomen en toch interessant eten. De nieuwe winkel is daar het ultieme voorbeeld van misschien. Daar hoort ook een prijskaartje aan, dus dat kan ook niet iedereen betalen misschien. Maar zo zijn er daaronder heus nog wel veel meer mogelijkheden.
0: Heel veel meer mogelijkheden. En ik kijk altijd van tevoren even wat voor kaart ze voeren. En ik hoop dan altijd dat er ook een hele goede vegetarische kaart is. En we kiezen ook altijd een vleesmenu en ook een vegetarisch menu om te kijken gewoon wat de nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja. Want er wordt zo verschrikkelijk veel gedaan. Roken, fermenteren, rijpen. Er is zoveel meer te doen tegenwoordig met groenten dan er 10 jaar geleden bedacht werd. Dus de groene ster is weg, maar vegetarisch zeker eten niet.
1: Dankjewel, huisvriendin Judith Seiders was dat.

0: You're Losing Me, dat was Barbara Lynn.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Onlangs werd op een terras in Amsterdam-Noord op klaarlichte dag een man doodgeschoten. Dat was groot in het nieuws. Op sociale media doken gelijk filmpjes op. En in andere media werd ook al heel snel de naam en het beroep van het slachtoffer vermeld. Dat ging zelfs zo snel dat de vader van het slachtoffer nog niet eens door de politie was geïnformeerd. Direct daarna was er een oproep om de privacy van slachtoffers en nabestaanden beter te beschermen. Daarover ga ik praten met Evi Kouw, is oprichter van Namens de Familie. Dat is een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Is hier in de villa. Hartelijk welkom, Evi.
3: Goedemiddag.
0: En met slachtofferadvocaat Richard Korver. Meneer Korver, ook goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ik begin even bij u, want u deed kort na die gebeurtenis die oproep aan de media. Waarom was dat?
4: Nou, omdat ik me er eerlijk gezegd echt kapot aan irriteer dat dat zo snel op deze manier gaat. Terwijl de media, als het gaat om verdachten, dat afbalkt en spreekt van Ferdy G. En het eigenlijk onbegrijpelijk is dat daar niet over wordt nagedacht bij slachtoffers. En direct nadat ik daar wat over postte, kreeg ik een trotse journalist in mijn DM. Die meldde heel trots dat hij de eerste was. En ja, als je dan met zo'n man doorpraat van waar is hij die godsnaam voor nodig, dan is er eigenlijk niks anders dan scoren. En er worden allerlei argumenten voor aangevoerd die niet heel erg valide zijn. Hier had je kunnen volstaan met het is een medewerker van de gevangenis en er wordt onderzocht of het iets met zijn werk te maken heeft. Daar hoef je zijn naam helemaal niet voor te doen.
0: Want dat kwam er nog bij ook in dit geval natuurlijk. Dat er mogelijk een relatie was tussen die twee. U staat al heel lang slachtoffers bij, meer dan 25 jaar. Is dat veranderd eigenlijk, hoe de media daarmee omgaan?
4: Nou, eerlijk gezegd valt dat wel mee. Je hebt sociale media erbij gekregen. En daar gaat het razendsnel. Hè, dus het gaat veel sneller. En daar lijkt ook wel minder gêne of drempel te zijn om allerlei details maar op straat te gooien. In die zin is het veranderd. Maar ja, ik heb meer dan 10 jaar geleden een moord behandeld van een mevrouw die met voor- en achternaam in de Telegraaf stond. Met een foto van haar stoffelijk overschot liggend op straat. En de tekst dat zij een dochter met voor- en achternaam achterliet. En daar stond een foto bij van de dame, Ferdy G. met een balk. Ja, ja, dat blijft mij niet hier. En ik vind het ook onbegrijpelijk dat de media daar niet zelf iets aan doen. Hè. Er is een gentleman's agreement om verdacht te noemen. Dus waarom dan wel die slachtoffers?
0: Ja, en wat is, want even los van zo'n onverkwikkelijke situatie, dat die vader dus uiteindelijk het media moet vernemen dat zijn zoon is doodgeschoten. Maar het gaat ook over langere termijn natuurlijk, want die gegevens staan voor eeuwig op dat internet.
4: Zeker. Ik heb een andere zaak gedaan met een jongetje van 11 die spreekrecht uitoefende over zijn dode vader. En toen iets van 3-4 jaar later was het hoger beroep. En toen dacht ik, nou, dat zal hij wel weer willen. En die zei toen, ja, nee, dat ga ik

0: niet doen, want toen ik naar de brugklas ging, moest ik mijn buurman googelen. Ja, toen ik werd gegoogeld, kwam het allemaal naar boven. Dat was mijn entree op de middelbare school. En ja, ook daar was de volledige naam van dat slachtoffer in de media geweest. Dus ja, je krijgt het ook niet meer zo snel weg, hè, als het er eenmaal is.
1: Evi Kouw, van namens de familie. Jullie staan nabestaanden bij, hè? Dus er gebeurt iets. Ja, mensen zijn natuurlijk niet gewend om met dit soort dingen, mediatoestand om te gaan. Dan springen jullie erin, onderdeel van slachtofferhulp. Wat merken jullie van de opkomst van die crime-websites bijvoorbeeld?
2: Ja, dat gaat ongelooflijk snel. De publicaties daarvan ook. En wat we vooral zien is dat op het moment dat er dus mensen ook, burgers goed bedoeld soms aandacht willen geven aan iemand die ze kennen. Ja, dat houden wij ook niet tegen. Dus het eerste contact dat wij hebben met een familie is dat wij inventariseren van, goh, wat is jullie wens als het gaat om de privacy van jullie dierbaren. En tegelijkertijd wordt er al van alles gepubliceerd. Denk aan rouwadvertenties, posts, filmpjes worden verspreid. Ja, maar, dat hou je niet tegen.
1: Nee, want dat gebeurt natuurlijk. Hè. Iemand is lid van een voervereniging en dan, mensen willen een soort eerbetoon dan online voor diegene oprichten. Maar daar halen de media natuurlijk weer namen en andere informatie uit.
2: Nou, en dat is dus precies het gesprek wat wij ook voeren. Hè. Dus vanuit het behartigen van de belangen van families. Dat we juist met journalisten kijken van, goh, wat zijn de wensen? En dan dienen we dus verzoek aan. En een goed voorbeeld is daarvan. Tenminste, goed, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar bij het overlijden van Lisa in Amsterdam, ja, daar konden wij gelukkig heel snel in contact zijn met de familie. Kijken wat de wensen waren vanuit de familie. Ja, en dat was heel duidelijk. Alhoewel de familie wel heel veel druk heeft ervaren. Want er waren allemaal journalisten die allerlei informatie wilden publiceren. Daar werd ook letterlijk gezegd, we gaan het sowieso publiceren. Sta je wel met je rug tegen de muur als familie. Nou, de strategie daar was publiceren van de voornaam, uitdrukkelijke verzoek, geen foto's en geen verdere persoonlijke informatie. En ja, tot de dag van vandaag houdt de media zich eraan.
1: Hoe gaan die gesprekken dan? Want je hebt dan ook contact dus met mediavertegenwoordigers en die zijn wel bereid dus om hiernaar te luisteren.
2: Sommigen wel, sommigen iets minder. Wat Richard net al aangaf, hè, die scoringsdrang, tijdsdruk. Wij ervaren ook dat journalisten daarmee te maken krijgen. Tegelijkertijd, vanuit die gesprekken, zien we ook steeds meer dat ze het ook wel echt zorgvuldig willen doen. Maar goed, het voorbeeld in Amsterdam, daar gaat het weer eigenlijk helemaal mis.
1: Ja, ja. Want nog even naar zo'n familie. Kijk, ik kan me goed voorstellen, je bent natuurlijk met totaal andere dingen bezig als je zoiets verschrikkelijks te horen krijgt. Nou, gelukkig zijn jullie er dan. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n familie eigenlijk helemaal het liefst niks kwijt wil. Dat is misschien ook weer niet goed.
2: Nou, om eerlijk te zijn, dat is eigenlijk altijd een van de eerste dingen die families roepen. We willen niks met media. Ja. En tegelijkertijd is het dan aan ons om uit te leggen dat als je niks doet, hè, de gordijnen dicht doet, de telefoon niet opneemt, er wordt sowieso gepubliceerd. Dus wat willen wij? Zoveel mogelijk mensen gevoel geven van regie en dat ze iets te kiezen hebben in het stuk wat er over hun dierbaren wordt gepubliceerd.
1: Ja, en kijk, ik noemde net even die crime websites. Nou ja, je zou tussen aanhalingstekens kunnen zeggen, dat zijn ook een beetje cowboys. Maar ook de gevestigde media houden zich hier dus lang niet altijd aan, begrijp ik.
2: Nee, niet altijd, maar we hebben wel goede hoop. We voeren dus veel deze gesprekken, onlangs ook nog met allemaal journalisten, waar we echt het perspectief van slachtoffers en nabestaanden naar voren brengen, met elkaar praten over de impact en de gevolgen. En dus niet alleen met één publicatie, maar wat je net al aangaf, ook het publiceren online. Ja, dat staat voor eeuwig online. Dus mensen worden 10 jaar later nog steeds geconfronteerd met foto's die tijdens een verschrikkelijke gebeurtenis zijn gepubliceerd.
1: Meneer Korver, dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Ja, wij misschien nog een beetje, omdat we in dat wereldje zitten, maar gewoon mensen thuis ook. Hoeveel impact zoiets kan hebben voor je hele leven?
0: Ja, die impact is gigantisch. Dat kan je achtervolgen in sollicitaties en het aangaan van nieuwe relaties, noem het maar op. Ik ken zelfs mensen die hun naam hebben laten wijzigen daardoor. Dus die impact gaat ver. En kijk, je zou ook kunnen denken, ik vind het mooi dat namens de familie al die gesprekken voert. Maar ja, die worden met alle respect ook al jaren gevoerd. Toch te weinig resultaat, denk ik. Je zou ook kunnen denken, waarom geen wetgeving? In Engeland is het verboden om gegevens van slachtoffers te publiceren, tenzij die slachtoffers daar nadrukkelijk zelf toestemming voor geven. Dus dan heb je een soort verlofstelsel.

0: stelsel, zal ik maar zeggen. En heb je ook veel minder ongelukken.
1: Zou u daarvoor zijn, mevrouw Kouw?
2: Nou, wij zijn zeker voorstander van het niet publiceren tenzij. Het moet altijd gaan in onze overtuiging om het belang van de slachtoffers en de wensen daarin. Absoluut.
1: Ja, want u komt nog met iets anders. Dat is eigenlijk een soort secundaire slachtofferrol, hè, die je dan krijgt ook door dit soort zaken. Hoe legt dat eens uit? Wat is
2: ja,
1: dat?
2: Nou, we spreken ook wel over secundaire victimisatie. Er gebeurt iets verschrikkelijks. En op het moment dat media toch aan de haal gaat met persoonsgegevens van jouw dierbaren, dan overkomt je voor een tweede keer iets. En dat noemen wij secundaire victimisatie. Je wordt voor een tweede keer slachtoffer van een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat staat ook echt. Er zijn ook wel onderzoeken van de rouwverwerking in de weg.
1: En meneer Korver, u zei, u had het net al over wetgeving, maar goed, we weten in Nederland dat duurt al vaak een tijdje. U pleitte in die post eigenlijk na deze zaak in Amsterdam-Noord ook voor een soort gentleman's agreement tussen media en slachtoffers. Hoe moeten we ons dat voorstellen?
0: Nou, ik zou zeggen, net zoals we dat met verdachten doen. Dus je publiceert geen volledige namen, maar initialen. En je publiceert ook geen herkenbare foto's. Dat zou toch wel het minste zijn, hè? Ik vind het heel raar om je te bedenken dat een verdachte hier eigenlijk een betere positie heeft dan een slachtoffer.
1: Dat zegt u in verband met die initialen die daar dan wel worden gebruikt door de meeste media.
0: Ja, en in verband met het feit dat verdachten over het algemeen niet herkenbaar worden afgebeeld. Sterker nog, we hebben pas een zaak gehad waarin een verdachte niet mocht worden getekend zelfs. Ja. Dus daar is van alles aan bescherming. En ja, ik zou menen dat je in een beschaafd land toch minstens hetzelfde niveau van bescherming geeft aan slachtoffers die onmachtig waren. Want het gaat altijd over mensen die iets verschrikkelijks is overkomen, of wiens naaste iets verschrikkelijks is overkomen.
1: En we zien het dus onlangs allerlei overleg dat er wel is. En u zei, er zit wel een zekere verbetering in. Zeg ik even tegen Evie Kout. Mm-hmm. Toch ging het in Amsterdam-Noord weer helemaal mis.
2: Ja, dus kijk, uiteindelijk, dat is ook gewoon de praktijk waar we mee te maken krijgen. We geloven er wel in dat we die gesprekken echt moeten voeren om verandering te bewerkstelligen. Tegelijkertijd, een afspraak met elkaar dat we het niet doen tenzij de familie dat wel wil. Ja, daar pleiten wij ook voor.
1: Ja, hartelijk dank allebei. U hoorde Evie Kouw van namens de familie onderdeel van Slachtofferhulp Nederland en advocaat Richard Korver. Zometeen na 14:30 de vraag voor vandaag gaat over griezelfilms.
3: NPO Radio 1.
1: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Robert Baltus.
4: Het eerste gesprek tussen kabinetwerkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat er een verkennend eerste gesprek was. Onderhandelingen komen later. En volgens FNV-voorman Spekman zijn er nog geen afspraken om bezuinigingen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Later praten ze verder. Door een kapotte hoofdleiding in een winkelstraat in het centrum van Schiedam is die straat vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd een hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Maar bij sommige winkels liep het water ook naar binnen en de schade loopt in de tonnen. De NVWA heeft samen met de politie huiszoekingen gedaan bij twee veehandelaren in Overijssel. Ze zouden illegaal in runderen handelen. Bij de bedrijven stonden ruim 100 dieren die niet op dat adres of helemaal niet geregistreerd stonden. Ook trof de voedsel- en warenautoriteit 3 ernstig zieke runderen aan, die zijn afgemaakt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz Kfar Aza, dichtbij de Gazastrook. Vanavond wordt er herdacht op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Hamas-strijders vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood. 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook.
1: Hoe gaat het op de weg, Edwin Gerritsen?
5: Er staat nog een aantal files met vrij veel vertraging op sommige plekken. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een vrachtwagen met pech. Voor knooppunt Hofvliet 10 minuten oponthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven is dicht voor best na een ongeluk. Het verkeer gaat er via de af- en de oprit langs, maar er staat 9 kilometer file. Het verkeer kan ook omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthoud. En op de A15 Europort richting Rotterdam bij Rozenburg een 30 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht.
3: Tot 4 uur. Villa VDB.
1: Met de vraag van vandaag. De horrorfilm Carrie, gebaseerd op het boek van Stephen King, wordt na 50 jaar in een nieuw jasje gestoken. Vanaf vandaag is de gelijknamige serie over dat gepeste meisje te streamen via Amazon Prime. En dat bracht ons op de vraag: welke griezelfilm vergeet u nooit meer? U kunt reageren door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Dat mag ook een gesproken bericht zijn, want dan kunnen we dat laten horen. Er kwam al een appje binnen van Mieke. Haar toenmalige verloofde had kaartjes gekocht voor Die Omen, omdat Soldaat van Oranje uitverkocht was. Maar toen ze bij de messenzijde kwamen, is zij misselijk de zaal uitgelopen. Sindsdien wil ze nooit meer, met hoofdletters, een messenblok in de keuken, omdat ze altijd weer aan die vreselijke scène uit die film moet denken. En Eva die moest gelijk denken aan Funny Games, ook een hele enge film. Zo eng dat ze het laatste half uur versneld heeft afgespeeld, want zonder geluid was het minder erg. Dan Hesselforest, goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
1: Mediawetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Fan eigenlijk van het genre ook?
6: Ik ben een enorme horrorfan. Echt al sinds mijn tienerjaren geweest. Als kind denk ik, dat net als de meeste mensen, dat ik hoef geen dingen te zien met allemaal bloed en vies en kots en goor. Maar toen een aantal vrienden in mijn klas, ik denk dat ik een jaar of 15 was, begonnen te zeggen, ja, maar die films zijn ook heel grappig heel vaak. Toen begon ik, toen dacht ik, ik ga eens kijken. En via films als Evil Dead 2 en Return of the Living Dead en Night of the Living Dead ben ik er toen ingeraakt. En ik ben eigenlijk nooit meer eruit gekomen. Ik ben nog steeds een enorme horrorfan.
1: Wat is eigenlijk de eerste echte succesvolle horrorfilm?
6: Nou, als je helemaal teruggaat, dan zie je dat het al in het begin van de film begint. Het komt uit de 19e eeuw, wat in Frankrijk, in de Parijs theaters, de Grand Guignol. Dat was een theatervoorstelling waar mensen heen gingen als een soort van, als een speciale attractie. Er werden met emmers bloed over het podium gegooid. Er kwamen skeletten die ineens in het podium terechtkwamen en zo. Het was een soort spookhuis, hè, zoals op de kermis. Hmm. En dus zag je al in de hele vroege cinema dat ook al werd gebruikt. En dan kreeg je in de jaren 30, maakte de studio Universal films als Frankenstein en Dracula en The Wolfman. En dat waren de klassieke horror-iconen. En als je dan even een aantal stappen vooruit neemt, dan zie je dat de eerste moderne horrorfilms, dat zijn Psycho van Hitchcock uit 1960. Dat is de eerste slasherfilm. The Texas Chainsaw Massacre en Night of the Living Dead. Dus dan heb je het over jaren 60, begin jaren 70, dat de moderne horrorfilm echt vorm begint te krijgen.
1: Psycho is de scène met het douchegordijn, toch?
6: De vrouw die in de douche gaat. Ja. En dan verschijnt er iemand met een groot mes. Ja, en dan ben je. Ja, en dat vat eigenlijk het horrorgenre samen. Want het gaat uiteindelijk over kwetsbaarheid. Het idee dat wij allemaal mensen zijn met lichamen. En die lichamen zijn gewoon kwetsbaar. Zodra je op de weg begeeft, dan moet je uitkijken of je niet wordt aangereden. Of er iemand tegen je opbotst. Of je in de keuken niet inderdaad, ik hoorde net dat messenblok, dat je per ongeluk een halve vinger eraf snijdt. Ja, en we worden er gewoon niet graag aan herinnerd dat wij in wezen een soort van zakken vol met bloed zijn die rondwandelen en die ons bij elkaar moeten houden. En die horrorfilm die zegt, jawel, dat ben je wel, kijk maar.
1: Ik doe s'avonds ook nooit open als er wordt gebeld en denk altijd dat de Living Dead voor de deur staan. Of de man van de postcode loterij. Maar
6: daar komen de zombies.
1: Ja, precies. nou heb je, want jij zei net van, ik ben zelf een beetje door dat genre gepakt, door die bloedige films, waar je soms ook weer, als je er een beetje naar kijkt, ook wel weer om moet lachen, omdat het zo over de top is. Wanneer is het nou horror en wanneer is het een psychologische thriller, zeg maar?
6: Nou ja, dat is dus heel. Je hebt een heel groot bereik aan verschillende soorten horrorfilms. Je hebt dus ook horrorfilms waar helemaal niks bloederigs in te zien is, maar die toch ontzettend ontluisterend zijn. Noemen we soms ook wel eens psychologische horrorfilms. Films waarin een huis behekst is en mensen horen klopgeesten of geluiden. En je ziet eigenlijk niks, maar je hoort wat, maar je kan het niet goed plaatsen. Dat onheimische gevoel van er is toch iets meer aan de hand. En wederom gaat dat vaak om het gevoel van ik ben alleen in huis. Ik voel me kwetsbaar in deze wereld. Ja. En die kwetsbaarheid die wordt daardoor aangesproken. En zo heb je dus films waarin enorm veel gebeurt. En er enorm veel in beeld wordt gebracht. En dat heeft een soort effect wat ook een beetje zoals in een comedy dus ervoor zorgt dat je dus dat je opschrikt. En dat je ook een soort van een release mechanism. Weet je wel, iets dat je het los kan laten. Maar je hebt ook hele beklemmende in de films waarin heel weinig te zien is, maar die dus toch dat gevoel van kwetsbaarheid enorm versterken.
1: Ja, dat onderhuidt ze dan. En als je dan naar Nederland kijkt, want ik zit te denken bijvoorbeeld aan De Lift, ook Amsterdam, ook wel van Dick Maas, zijn dat dan, dat is niet echt een horrorfilm natuurlijk, maar daar gebeuren wel hele spannende dingen in.
6: Nou, ik denk dat je die echt wel horror mag noemen. Okay. Horror is een beetje een woord wat we zijn er altijd een beetje terughoudend mee, omdat het Ja, ik denk zelf altijd vroeger in de videotheek, in de jaren 80 en 90, dan had je had horror en porno. Dat waren een beetje de twee genres die niet zo, waar je niet echt hoorde te gaan
1: vaak
6: kijken.
1: Vaak ook eens een hoekje achteraf een beetje in zo'n videotheek.
6: Precies,
1: ja.
6: En dat waren van die plaatjes erop van mensen, van weet je wel, naakte vrouwen en mannen met grote messen. Het zag allemaal heel luguber, eigenlijk heel niet lekker, niet zeker niet netjes uit. En daarom doen we er vaak een beetje neerbuigend of denigrerend over. Het is ook een soort van subcultuur. Je kan het een beetje vergelijken met iets als heavy metal of zo, of death metal. Wat mensen aantrekt die toch vinden van ik hou van een beetje extremere ervaringen. En horror die biedt dat. Die maakt echt dat ik iets ga voelen in mijn lichaam. Net als wanneer je naar een death metal concert gaat, word je echt helemaal door elkaar geschud. En je bent bij mensen die dat ook lekker vinden. Zo werkt een horrorfilm ook.
1: Ja.
6: En dat levert dus ook een fysieke ervaring voor je op.
1: Dan, als mensen dit gesprek hebben gehoord en denken, ik ben toch wel meer gerustgesteld. Wat is een mooie instap horrorfilm om mee te beginnen als ze vanavond iets leuks willen opzetten?
6: Nou, ik denk dat als je een film wil kijken die een combinatie is van iets wat echt wel een beetje griezelen is, maar ook op een manier dat je denkt, ik het hoeft niet tot in het extreme, dan zou ik toch naar de klassieker The Shining van Stanley Kubrick grijpen. Ja. Is een film Jack Nicholson als die man die op een hotel moet gaan passen in de winter met zijn gezin en die bezeten raakt van dat hotel.
1: Helemaal doordraait.
6: Helemaal doordraait. Ja, het is iets waarvan iedereen snapt van er zit een soort van kern van onvoorspelbaarheid ook in jouw partner. Dus in het gezinsleven sluimert iets wat zomaar opgeroepen kan worden. Dat idee van dus iedereen heeft er wel iets mee. En de film heeft wel bloed en heeft wel grimmige dingen. Maar het is meer de muziek, de sfeer, het gevoel van isolatie. Het gevoel van we staan er alleen voor. Hoe red ik me hieruit? En het is zo prachtig in beeld gebracht. Ik denk dat je daar... dat het een mooie instapdruk is.
1: We noteren The Shining voor vanavond. Voor de mensen die verder niks te doen hebben misschien. Dan Hesselforce, dankjewel. Mediawetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Vraag van vandaag dus over de griezelfilms. Willen we graag weten wat is uw favoriete... of wat is uw engste griezelfilm aller tijden? Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO luisterapp. Nu een duet tussen twee Amerikaanse country-zangeressen... Miranda Lambert en Ella Langley. Die eerste komt uit Texas en de tweede uit Alabama... dus uit het diepe zuiden allebei. Dit is Snakeskin Boots.

0: Dat is de countrymuziek. Miranda Lambert en Ella Langley samen. We gaan praten over D.I.S.C.O. Disco. Ja, disco, dat is de muziekstroming die de wereld veroverde in de jaren 70. Zeg je disco, dan denk je aan bijenpijpen, spiegelbollen, Saturday Night Fever. Maar daar gaat nog een hele geschiedenis aan vooraf. En dat verhaal wordt verteld in de tentoonstelling Disco, te zien in het Wereldmuseum in Amsterdam vanaf komend weekend. Maar DJ Leroy Rij die is er vanochtend voor ons gaan kijken en is nu hier in de villa. Leroy, hartelijk welkom. Mooi dat je er bent.
1: Ja.
0: Je komt er werkelijk net vandaan, hè?
1: Ja, ik was een anderhalf uur geleden was ik er nog.
0: Ja. Wat vond je ervan?
1: Nou, ik moet zeggen, we hadden het al net dit moment even al even over, maar ik vond het eigenlijk wel af. Het was wel echt rond. Het was wel grondig gedaan. Ik bedoel, er zullen altijd facetten missen, maar ik vond het wel grondig gedaan.
0: Ja, wat bedoel je daarmee? Dat ook echt werkelijk alle aspecten wel zijn benoemd?
1: Ja, je ziet niet alleen, zeg maar, wat je net had, de spiegelbollen, de weidepijpen, de plateauzolen, maar je ziet ook gewoon wat er aan vooraf gegaan is. En het is sociaal-maatschappelijk ding is eraan vooraf gegaan, ja. Zeg maar, voordat disco eigenlijk evolueerde.
0: Waar komt die disco vandaan dan?
1: Nou ja, disco is eigenlijk de muziek die werd gedraaid in een discotheek. En in de begin jaren 70 kon dat gewoon de Stones ook zijn. Of een plaat die daar genoemd werd, Mano di Bongo, Somba Cosa.
0: Ja.
1: Dus disco als muziekstroming was er eigenlijk gewoon niet. Het werd op een gegeven moment gewoon de muziek van die tijd, de soul, die op een gegeven moment werd voorzien van een vierkwarts beat met een hi-hat op de tussenin. Dus dat werd op een gegeven moment disco genoemd. Maar dat was de muziek van de discotheken en het was de muziek die je hoorde, zeg maar, in de plekken waar de minderheden kwamen. De Latino's, de zwarte mensen, de LHBTQ. Hoe noemen ze het? Ja, sorry, ik kan niet op het goede woord komen. De queer scene, zeg maar.
0: Ja.
1: Die waren er allemaal. Het is de muziek eigenlijk van de soundtrack van hun coming out of hun bevrijding.
0: Dus eigenlijk is dat, precies, zij waren de minderheden en via die muziek werden ze ook iemand, zeg maar, voor zichzelf ook vooral.
1: Ja, nou ja, het was gewoon, zeg maar, wat ik al zei, de muziek, zeg maar, die zij hoorden van hun coming out. En mind you, dit was ook de tijd, zeg maar, dat gays in bepaalde plekken, als ze bijvoorbeeld met drie mannen waren, moest er ook een vrouw bij zijn. Want anders werd het gezien als gays die met elkaar samenheulden. En die werden echt uit elkaar geslagen met geweld door politie.
0: Ja. Laten we hebben wat voorbeelden ook. Even een klein stukje draaien van dit. Want dit is wat jou betreft de ultieme discoplaat.
1: Nou, dit is wel echt, zeg maar, de coming out van disco, de muziek. MFSB is de band van, die zat achter de OJ's in het begin jaren 70.
0: Philly Soul heet dat.
1: Ja, Harold Melvin en de Blue Notes, The Three Degrees en whatever, Dandy Pendergrass later. Maar dit is de plaat die toen, zeg maar, een soort van, die hoorde je ook in de Soul Train. En het was een soort anthem, werd het, voor de mid-jaren 70 disco.
0: Ja, van MFSB, dus de groep The Sound of Philadelphia, afgekort TSOP. Nou, luister je luisteren.
1: Dit is heel wat anders.
0: Goeie mix dit. Haal hem even terug, want daar komen we zo nog even op. We hebben het over de tijd dus van de jaren 70. Ja, inderdaad, daar komt hij weer.
1: Ja.
0: Dit is wel de disco, het gevoel op wat je erbij hebt. De 12 inch kwam erbij natuurlijk.
1: Ja, zeker. Die kwam in 76 voor het eerst uit. Dat is ook een verhaal trouwens op zich. Dat is toen men bleek door de singles heen te zijn. De acetaten voor singles. Heeft iemand toen besloten, we zetten gewoon op een 12 inch, want dan kunnen we wel checken hoe het klinkt vanaf een draaitafel. En toen zei iemand anders van, jezus, dat klinkt gewoon echt geweldig. Het is zo dik die sound. Sindsdien is het 12 inch ontwikkeld. Ja. Volgens mij was, als ik het goed onthouden heb, was Every Man van Double Exposure een van de eerste 12 inches.
0: Oké. Ook van die ontstaansgeschiedenis, hè? Daar zie je genoeg ook van terug in het Wereldmuseum.
1: Ja, absoluut. Je ziet het sociaal, politiek gebeuren, het sociaal-maatschappelijk gebeuren zie je daar. Je ziet hoe de muziek in het begin in de clubs ontwikkeld werd. Dus de clubs als de Sanctuary, waar Francis Grosso draaide. De Loft, David Mancuso. Dan heb je het echt over 1970, 71. En toen was disco, de muziek, er nog niet echt. Er werd gewoon muziek gedraaid op die plekken. En dat ontwikkelde zich toen later in The Gallery, waar Nicky Ciano DJ was, die nog steeds leeft, by the way. De Continental Baths, waar Larry Levin, die later de Paradise Garage, de huis DJ was. En Frankie Knuckles, die later aan de wieg stond van House.
0: Ja.
1: Die waren daar ook, zeg maar. En vervolgens liep het door naar de Paradise Garage, die ik net noemde. En de Studio 54. En ja, what have you.
0: Een hele beroemde discotheek in New York, waar iedereen die een beetje de toedate kwam. Behalve Chic, mocht er niet in.
1: Nee, Chic mocht niet. Le Freak is eigenlijk, zeg maar, gebaseerd op dat zij werden geweigerd bij de deur bij Studio 54.
0: Ze hadden volgens mij, ze zouden iets met Grace Jones gaan doen. Die zei, nou kom maar naar Studio 54.
1: En ze kwamen er niet in.
0: Ze werden door een portier geweigerd.
1: Ja, dus... Freak out! Was eigenlijk fuck off.
0: Ja, precies. Ja, een mooi verhaal. Gelukkig is het later goed gekomen met de beide mannen.
1: Jazeker.
0: De disco. We hoorden net al even iets stiekem voorbij komen, dat iemand even op een knopje drukte. Want de commerciële disco, daar is dit een voorbeeld van.
1: Ja, dat is eigenlijk alweer wat later. Dus ik heb deze plaat uitgekozen, want er zit nog een verhaal tussen. Is dat je hebt dus, zeg maar, de disco ontwikkelde zich. Op een gegeven moment rond 1977 kwam Saturday Night Fever uit.
0: Tuurlijk, ja.
1: En toen ging ook de media en de huiskamers gingen ook. Die kwamen ook met die glitterwigs en die wijde pijpen en plateauzolen. Maar toen werd eigenlijk de muziek, om het even, zeg maar, helemaal gewoon gechargeerd te zeggen, gegentrificeerd. Het werd in één keer gewoon hapklaar gemaakt voor de witte dansmarkt. Dat deden
0: via
1: de
0: Saturday Night Fever werd er een veel groter publiek eigenlijk.
1: Ja, en toen kwamen allemaal van die gezichtloze bands, van die productie. Dus eigenlijk dan ik noem maar een band als de Ritchie Family, die dan het gezicht waren van een band. Maar erachter zit een producers duo. Of die dat eigenlijk gewoon stuurde. Dus en zoals Boney M eigenlijk ook gewoon een Frank Farian productie is. Met een paar frontmensen. Waarvan,
0: die goed konden dansen en zo.
1: Ja, precies. Waarvan één of twee niet eens goed konden zingen. Maar uiteindelijk kom je dan bij Disco Demolition Day, toen de conservatieve kant van Amerika.
0: Moet je even vertellen wat er gebeurde? En was een radio-dj, hè?
1: Ja, er was een radio-dj die was helemaal klaar met disco, want het kwam in iedere fiber, zeg maar, van muziek terecht. Dus op een gegeven moment, de Stones gingen Miss You maken. Kiss deed I Was Made For Loving You. En er was een radio-dj in Chicago, die heeft toen Disco Sucks, het movement Disco Sucks, opgezet. En toen kwam de dag dat die mensen allemaal uitnodigden om naar het stadion van de Chicago White Sox te komen, om daar al een discoplaat naartoe te brengen. En die zouden ze op een grote hoop gooien en in de fik steken. Met de ontploffing trouwens tot gevolg.
0: Ja, we hebben een klein stukje daarvan, een fragmentje.
2: Disco Sucks! Disco Sucks! Disco Sucks! July 12th, 1979. A twi-night doubleheader at Comiskey Park. The White Sox versus the Tigers. Between games, 24-year-old Steve Dahl, a popular disc jockey for Chicago rock station Loop 98, would take the field at the head of his so-called anti-disco army to blow up thousands of disco records.
0: Dat was natuurlijk 79, punk en zo kwam er ook op. En die verzette natuurlijk alles wat er tot dat moment was.
1: Ja, klopt. Maar ik heb niet het idee dat, zeg maar, de mensen, de gasten die erachter zaten, dat die ook in de punk zat.
0: Okay.
1: Ik vermoed dat dat gewoon heel oerconservatief rock gericht was, zeg maar.
0: Ja, okay. En ja, heeft hij succes gehad? Nou, ja, misschien heel even, maar als je nu kijkt, jij draait bijna elke weekend, sta je overal en nergens. Die disco is helemaal terug, toch?
1: Nee, maar het is ook nooit weg geweest. Want uiteindelijk, zeg maar, is toen, zeg maar, voor het grote medialandschap is disco eigenlijk gewoon een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar de muziek zelf ging gewoon weer terug naar de underground, waar het vandaan kwam. Eigenlijk voor 77. Dus voor Saturday Night Fever. En ontwikkelde zich in boogie. Ik kwam ook in de high energy terecht. En vervolgens via high energy kwam je bij de elektronische kant. En dan gaandeweg morfde het eigenlijk gewoon in house.
0: Ja, maar ik bedoel, als je ook nu allerlei gevestigde namen, ik noem maar even Dua Lipa, dat laatste album van haar, dat is gewoon een disco-album.
1: Ja, dat is ook, maar het is aan die reden ook nooit weg geweest. Daft Punk heeft natuurlijk enorme grote facetten eruit genomen. Jamiroquai is op een gegeven moment bij zijn derde album de disco-kant op gegaan. Want ik al zei, house. Ik bedoel, kijk, in de 586 was Love Can't Turn Around van Fally Jack Master Funk een hit. Maar het is eigenlijk een elektronische variant van I Can't Turn Around van Isaac Hayes uit 76.
0: Ja. Zo zie je maar weer. Even, want dat doen we altijd als iemand volgens naar zo'n tentoonstelling gaat. Sterren van 0 tot 5, zeg maar.
1: Vijf. Ik raad iedereen serieus aan om te gaan als je een beetje geïnteresseerd bent in disco.
0: Oké. Dankjewel, Leroy. En als jij ergens komt draaien, dan komen we ook een keer kijken. Want dat kan ik ook iedereen aanbevelen. De tentoonstelling Disco is vanaf zaterdag te zien in het Wereldmuseum in Amsterdam.

0: Nog een stukje van The Sound of Philadelphia en MFSB. Er is een serie gemaakt van de bekende horrorfilm Carrie. Het beste meisje met haar speciale kracht is vanaf vandaag weer op het scherm te zien via Amazon Prime. Welke griezelfilm vergeet u nooit meer? Dat is de vraag van vandaag. Els, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij wilt het hebben over de film Jaws, hè?
1: Ja, daar moest ik gelijk aan denken. Dat heeft mij menig nachtmerries bezorgd.
0: Vertel.
1: Ik was 14, toen had ik het boek gelezen. Daar schrok ik al als mijn vader zei... En dan zat ik al recht op in mijn stoel, alleen omdat hij zei. En toen heb ik later de film gezien. En daar werd het alleen nog maar erger van. Donkere dieptes in het zwembad vermeed ik al. En dat werd heel erg. En toen, maar dat was in 1970 of zo was dat, geloof ik, hè? 72.
0: Ja, ik weet niet, die had zoiets, ja, begin jaren 70.
1: Ja, denk ik, ja, zoiets. Ik was 14 of zo.
0: Het grappige is, je ziet hem nu nog wel eens op een of andere vage zender, zie je hem voorbij komen. En dan zie je ook dat die haai toch helemaal niet echt is en zo. Maar toen in die tijd vonden we dat al heel wat, hè?
1: In die tijd vonden we dat heel erg echt lijken. En ik heb ook tijdenlang zo tussen mijn vingers door glurend naar natuurfilms zitten kijken over haaien. Want het intrigeerde mij wel enorm.
0: Het is eigenlijk iets wat je niet mag, dat je daar dan toch naartoe getrokken wordt. Zoiets.
1: Ja, zoiets. En in 2001 ben ik op vakantie geweest naar Australië. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik ook leren duiken. Dus ik heb hier in Nederland leren duiken. En op het Great Barrier Reef waren een van mijn eerste duiken. En ik was samen met mijn neef. En je hebt natuurlijk allemaal van die handgebaren onder water. En die gebaarden gelijk, kijk daar, een haai. Dus ik had gelijk bij de eerste duik had ik beet.
0: Ja. Dankjewel voor je verhaal, Els. En niet alleen zij vond die Jaws-film vreselijk eng. Ook Deborah had het moeilijk in de bioscoop. Daar was ze samen met haar vriend. Toen er iets ergs gebeurde en iets engs in de film, pakte ze zijn hand, knakte ze per ongeluk zijn duim uit de kom. Dat werd een tripje naar die eerste hulp uiteindelijk. Dat is toch nog een beetje horror ook. U kunt mailen met uw verhalen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen? Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
2: NPO Radio 1.
3: AI gaat echt oorlogsvoering overnemen.
4: Dr. Keldrenko.
3: Het gaat harder dan wij er aan tafel over kunnen praten, bijna.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Je kan zeggen, iedere keer als je een aanval doet, gaan we automatisch 100 miljoen meer aan Oekraïne geven.
3: En test de NAVO, lees je over.
4: Ja. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: Dan is het zo snel dat iemand vergeet dat hij met een machine aan het praten is. Ja. Het is niet voor niks dat mensen willen trouwen. Met een taalmodel.
7: Avrotros.
4: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
7: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering...
11: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien.
2: Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: NPO Radio 1, 3 uur.
4: Jurgen van den Berg.
0: In Villa VDW gaat het straks over het fenomeen cosplay. Dat zijn mensen die zich verkleden als hun favoriete karakter uit een film of uit een serie. In het Designmuseum in Den Bosch is nu een tentoonstelling over deze populaire subcultuur te zien. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Robert Baltus.
17: Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukie aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dat volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het vermoeden is dat de 2 veehandelaren samenwerkten. Beide bedrijven, daar zijn huiszoekingen gedaan. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zegt dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Politiek verslaggever Roel Bolsius vertelt hoe ze nu verder gaan.
18: Er is afgesproken dat ze over enkele weken weer bij elkaar komen. Nou, dat duurt toch nog wel een tijdje. En het kabinet hoopt toch wel dat er in het voorjaar al wel duidelijkheid is. Want het uit de boeken halen van de bezuinigingen op de begroting van sociale zaken betekent niet dat de rekening weg is. Die is geparkeerd tot het voorjaar. Ja, dan hopen ze toch wel dat de polder gaat leveren. Maar vakbondsvoorzitter Hans Spekman, die zegt reken daar niet te veel op.
17: Spekman zegt ook dat er geen opgave ligt om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van het land aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Er zou een raket zijn neergekomen vlakbij de landingsbaan een paar minuten voordat een vliegtuig Egypte zou landen. Het COA zegt dat er een tekort aan opvangplekken is en dat dat zo groot is dat humanitaire ondergrens nu is bereikt. Ook vrouwen, kinderen en zieke mensen kan de COA in Ter Apel alleen nog met de grootst mogelijke moeite opvangen. Het probleem is dat de doorstroming van statushouders is gestokt door een gebrek aan woningen. De Franse politie zal bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. Hij wilde, volgens Franse media, een flitsgranaat teruggooien, maar de granaat zou in zijn hand zijn ontploft. In een winkelstraat in Schiedam is voor tonnen aan schade na een breuk in een waterleiding. Vanmorgen werd bij werkzaamheden aan nieuwbouwwoningen een leiding geraakt en stroomde de hele straat vol. Deze winkelier stond tot haar enkels in het water, vertelt ze aan Omroep Rijnmond.
19: Het is een beetje moeilijk om te dweilen. Ik ken het ook nergens later. Dus ja, en de linker gaat dan dicht, dus het is wel een hele erge ramp. Ja. Maar ik moet zeggen, de brandweer en de politie zijn naar me toe gekomen. Ze hebben gezegd dat de verzekering er straks langskomt. En de brandweer komt straks kijken. Dus ik moet zeggen, ik krijg wel alle hulp van iedereen. Ja.
17: De bouw van de woning in Schiedam loopt door de waterschade ook vertraging op. De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Gauguin en de Japanner Kenzo Sawai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaar spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Gauguin en Sawai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 1 miljoen euro. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking, dan is er kans op regen. Morgen ook wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt een graad of 16.
0: ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
20: Er staat 70 kilometer file, dat komt vooral door ongelukken en werkzaamheden. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, een kwartier vertraging door werkzaamheden. De A58 Tilburg richting Eindhoven is dicht voor Best na een ongeluk. Het verkeer gaat daar over de af- en oprit. Er staat wel 10 kilometer file. Verkeer van Tilburg naar Eindhoven kan ook omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Op de Maasvlakte op de A15 Europort richting Rotterdam bij Rozenburg bijna een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
21: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
22: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
21: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
28: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
29: Opgelost. Autotaalglas.
7: NPO Radio 1. Max.
30: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Zometeen in deze uitzending curator Maan Leo van het Design Museum in Den Bosch en cosplayer Mimi Diaz. In dat museum is namelijk een tentoonstelling over de populaire subcultuur cosplay te zien. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1996. Toen deed Rijkswaterstaat op het Rotterpolderplein bij Haarlem voor het eerst een proef met ritsen. Kandidaat in het spel tijdje terug is Koen de Groot in Den Haag. En de vraag van vandaag, welke griezelfilm vergeet u nooit meer? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of schrijf een berichtje in de NPO Luister-app. Aanleiding is het horrorverhaal van Carrie, de debuutroman van Stephen King, werd afgelegd.

0: u nooit meer. Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of schrijf een berichtje in de NPO Luisteren. Aanleiding is het horrorverhaal van Carrie, de debuutroman van Stephen King. Werd afgelopen 50 jaar al een paar keer verfilmd, maar nu vanaf vandaag is er ook een serie over te zien. Een audio-appje van Martijn kwam er binnen op de vraag.
1: Mijn allerengste horrorfilm was dat ik 10 jaar oud was en op een verjaardagspartijtje mee mocht naar Amsterdam. De film was bijzonder spannend voor een jongen van 10. Maar het was vooral daarna dat we terug moesten lopen vanaf de bioscoop in Haarlem langs alle grachten terug naar huis. Dat vond ik zo eng dat ik vervolgens 4 dagen in bed bij mijn ouders heb geslapen.
0: Ja. En Martje die stuurde ons een appje over de film Clockwork Orange. Haar toenmalige vriendje die moest daarna nog nachten mee met haar als ze naar de wc moest, omdat ze zo bang was geworden. Is dat een horrorfilm of een thriller, vraagt ze zich nog af. Nou ja, ik kan me er alles bij voorstellen die er ook wel eng van wordt. Over die groep jongens met die bolhoeden die allerlei vreselijke dingen uithalen. Jan Doense, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dit is toch wel Mr. Horror, hè, geloof ik?
2: Ja, dat is een bijnaam die ik niet zelf heb bedacht. Dus daar ben ik extra trots op.
0: Ja, nou ja, we noemen je maar even horrorspecialist dan. Ja, eerst even over dat Carrie-verhaal. Waar gaat dat over?
2: Ja, Carrie gaat over een meisje dat een beetje een outcast is in de klas. Omdat ze met een alleenstaande moeder woont die eigenlijk een religieuze fanaticus is. En zij wordt ontzettend gepest. En dat loopt volledig uit de hand. Maar zij blijkt ook telepathische gaven te hebben. En op een gegeven moment komen die tot volle wasdom, zeg maar. En dan richt ze letterlijk eigenlijk in de film van Brian De Palma een bloedbad aan. Ik weet niet hoe dat in die serie allemaal uitpakt, want die heb ik nog niet gezien. Maar dat is het verhaal van Carrie.
0: Ja, ze neemt wraak op haar pestkop eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja. En dat was het debuut van Stephen King. Wat betekende dit voor zijn carrière?
2: Ontzettend veel, want het was ook een van de eerste, misschien wel de eerste, dat weet ik zo even niet direct, verfilmingen van zijn werk. En het was een enorm succes. Dus zeg maar, zowel voor de regisseur Brian De Palma als voor Stephen King betekende destijds in de jaren 70 die eerste verfilming van Carrie wel een enorme career boost.
0: Wat vond je van de film?
2: Ik vond hem geweldig. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik hem toen zag. Toen was ik ook hartstikke jong. Ik denk een jaar of 14 misschien. En dat einde is natuurlijk waar iedereen het nog steeds over heeft. Het is zo'n film met een enorm jumpscare, heet dat, aan het eind. Die ik natuurlijk niet ga verklappen.
0: Nee.
2: Ga zelf maar kijken. Maar dat is wel een klassieker.
0: Hey, jumpscare, wat is dat? Want dat is een factor.
2: Nou, dat je denkt van er is niks aan de hand en ineens schrik je helemaal laveloos omdat iemand heel hard boe roept, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Jan, je hebt allerlei horror-evenementen georganiseerd. De Nacht van de Wansmaak herinner ik me nog.
2: Ja, die komt weer terug trouwens voor de fans op 6 november bij Imagine in Amsterdam. Even wat reclame, ga door.
0: Ja, maar daar draaien jullie de hele nacht eigenlijk niet alleen horror, maar wel allemaal rare films.
2: De Nacht van de Wansmaak, 12 jaar geleden heb ik het voor het laatst gedaan. Toen begon alles heel woke te worden en dacht ik, ik denk dat het met al dat seksisme en zo toch eigenlijk gewoon niet meer kan, oprecht. Maar nu als we het nou een beetje voorzichtiger aanpakken en een soort Night van de Wansmaak.
0: Ja, dit is ook een beetje horror. Horror is dat hij in de trein zit, een rijdende trein. En dan, dan heb je wel eens dat die verbinding even vervaagt.
2: Is hij nu slecht? Of
0: nee, nu is hij weer goed. Nu is hij weer hartstikke goed.
2: Ja. Oké, fijn.
0: Maak je verhaal af.
2: Nou, de Nacht van de Wansmaak komt dus terug. Maar dan in een iets bravere vorm misschien. Waar de meest extreme vormen van ontoelaatbare politieke incorrecte cinema niet meer aan bod komen.
0: Ja, maar dat deden jullie altijd wel. Maar het zweert je ook even. Want ik wil ook graag een beetje in de geest kruipen van die mensen die dit genre zo ontzettend leuk vinden. Want dat is toch wel apart als je dan stel van die mensen bij elkaar zet in de filmzaal.
2: Ja, ik ga toch even terug naar het echte horrorwerk. Want de Nacht van de Wansmaak is dat zijn allerlei genres, waaronder horror. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de Halloween Horror Show georganiseerd. En de lol daarvan is, vind ik altijd, mensen komen bij elkaar om met z'n allen een nachtje horrorfilms te kijken. En samen naar dat soort films kijken is leuker dan alleen op de bank. Dat blijkt gewoon altijd maar weer. Dus er is echt een hele trouwe fanbase voor dat soort films. Dat zijn dan de echte horrorfans. Die zeggen, ik ga 4 films achter elkaar in de nacht kijken.

0: kijken. Maar over het algemeen is het genre ook altijd populair geweest. Het is nu al jarenlang heel erg populair onder jongeren. Onlangs had je de films Backrooms en Obsession. En daarvan werd echt gezegd, goh, Gen Z gaat weer naar de bioscoop. Het is niet te geloven. Ja, dat waren ook echt films van en voor een heel jong publiek. Ik heb er trouwens ook van genoten. Ik ben helemaal niet Gen Z, maar ik herkende wel gewoon frisse nieuwe stemmen in het horrorgenre. Het is een, wat ik heel interessant vind van het genre trouwens ook, is dat het eigenlijk op een bepaalde manier een heel conservatief genre is. Want dezelfde trucjes die al tientallen jaren worden toegepast om mensen de kriebels te bezorgen, de kippenvel, of gewoon van hun stoel te laten opveren, die worden nog steeds toegepast en ze werken nog steeds. Ja, dat vind ik toch wel erg leuk.
1: Dus je weet eigenlijk dat het eraan zit te komen, toch schrik je weer als het moment daar is.
0: Ja, ja. Nou denk ik overigens dat Carrie wel, zeg maar, dat is nu een serie. Het is een serie van Mike Flanagan. Dat is een filmmaker die een horror-expert ook, die hele goede dingen heeft gedaan. Hij heeft een aantal Stephen King-verfilmingen gedaan, zoals Gerald's Game en Dr. Sleep, het vervolg op The Shining. Mm-hmm. Dus hij is sowieso ook een kenner van het werk van King. Maar het is ook echt een talent binnen het horrorgenre. En ik ben ook heel benieuwd hoe hij dit dunne boekje van Stephen King, want het is niet een van zijn dikste, bewerkt heeft tot een hele serie. En ik denk ook als ik de trailer bekijk, dat het echt gaat over pesten. Wat natuurlijk anno nu ook gewoon een belangrijk ding is.
1: Ja, zeker. Ja. Jan, even nog een tip. Maar ook tegelijkertijd jouw favoriet horrorfilm. Welke film vergeet jij nooit meer?
0: Nou, ik ga toch ook weer even reclame maken voor de Texas Chainsaw Massacre. De klassieker uit 1974. Die heb ik ook gezien toen ik er eigenlijk veel te jong voor was. Die heeft verpletterende indruk op mij gemaakt. En die komt vanaf 29 oktober terug in de bioscopen. Ah. Want dat ga ik zelf doen. En dat vind ik ontzettend stoer.
1: Nou, veel succes daarmee. Die werd dit vorige uur ook al even genoemd als grote tip. Dus daar moeten we zeker ook met z'n allen naartoe. Dankjewel, Jan Doense. Welke griezelfilm vergeet u nooit meer? Dat is de vraag van vandaag. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook de NPO Luisterapp gebruiken om te reageren.
2: Max. Terug naar toe.
1: We gaan terug naar 7 oktober 1996.
2: Villa VDB.
1: Op die dag deed Rijkswaterstaat op het Rottepolderplein bij Haarlem een proef met ritsen.
3: Vanmorgen had de politie paaltjes op de snelweg bij Haarlem gezet om de automobilisten les te geven in ritsen.
4: Invoerend verkeer, zeker als het wat drukker is op de hoofdrijbaan, heeft constant de neiging om direct maar op die hoofdrijbaan te gaan zitten, want daar voelt men zich veilig. En dan wordt er geen goed gebruik gemaakt van de invoerstrook, waardoor er stremming ontstaat op de hoofdrijbaan.
3: Ritsen, dat is de goede snelheid hebben en af en toe voorrang geven als je de snelweg oprijdt. Dan komen de twee stromen auto's regelmatig samen, zoals de tandjes van een rit.
5: De eerste dag van de proef verliep niet zo vlotjes als Rijkswaterstaat had gehoopt. Vertraagde wegwerkzaamheden in de buurt van het Rottepolderplein en daardoor een uitzonderlijk hoog verkeersaanbod bleek te veel van het goede.
6: Ik denk dat het een langere periode nodig is. Het is dan ook niet alleen deze proef die we moeten doen. We moeten het ook met andere maatregelen ondersteunen. Zoals we moeten dat ook in media brengen. We moeten wat in folders doen. Meerdere kanten moeten we proberen het invoegen te verbeteren.
1: Ja, ik ga erover praten met de verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom, meneer Tertolen.
7: Goedemiddag.
1: We zijn nu toch even onder ons. Bent u een groot fan van het ritsen?
7: Je kan niet zozeer een fan zijn of niet. Je hebt er gewoon mee te maken als je in de auto zit. Dus op de snelweg heb je regelmatig situaties waarbij er geritst moet worden. En nee, dat is volgens mij voor niemand echt leuk, maar het moet wel gebeuren.
1: Ja. Want wat er gebeurt is namelijk, ik zat van het weekend op de weg, ik kwam terug vanuit het noorden. En er was inderdaad ook een moment dat je even, allemaal even moest invoegen, wegwerkzaamheden. Ja, dan zie je gewoon even Nederland op zijn smalst, hè, daar.
7: Nou, niet alleen Nederland, hoor. Het is menselijk. Het is,
1: maar wat is dat dan? Want de doorstroming gaat veel makkelijker als iedereen gewoon die ander even voorlaat. Ja, maar dat
7: precies.
1: Gebeurt dus niet.
7: Nee, dat gebeurt niet. Kijk, in de auto worden we allemaal heel erg teruggeworpen op hele primitieve driften die in ons zitten. En daarbij hoort zeker dat je je niet wil laten overtroeven door anderen. En wat het gevoelsmatig zijn de auto's die jou voorbij rijden om verderop in te voegen, zijn voordringers. Dat zijn het niet, want die mensen mensen moeten, als het goed is, die doen volgen gewoon de regels. Die rijden optimaal op die strook door tot het einde. Maar het voelt als voordringen en dat willen we niet.
2: Want vaak krijg je al een bord hè, van, ik noem wat, over een kilometer moet je dus ritsen. Dus dan moet je van de meest linkerbaan naar de tweede. En dan telt dat zo af naar 300 meter. Maar er zijn dus inderdaad mensen die, terwijl anderen al stapvoets rijden, die rijden helemaal tot het einde. Maar die doen het dus eigenlijk goed, zegt u.
7: Eigenlijk wel, in die zin. Ze doen het formeel goed, want je moet het asfalt optimaal benutten. Als je dat namelijk niet doet, dan blijft er dus een stukje van die strook die wegvalt, blijft onbenut. Maar als jij zelf al aan het invoegen bent, omdat je ook op die buitenste strook zat, en dan komt er nog eentje van achter jou die met een noodgang doorrijdt om nog verder op te tussen, ja, dat voelt gewoon echt helemaal verkeerd. Nee. Dus je voelt dat echt als dat je afgetroefd wordt, of dat er voorbij gereden wordt.
2: Dus de ideale wereld is gewoon dat we allemaal ons ego overboord zetten en gewoon keurig elkaar zo om en om.
7: Ja, dat is het hele spel van ritsen. Als je elkaar inderdaad om en om ertussen laat, dan gaat de doorstroming het snelst. Dus dan zijn we allemaal beter af. Maar ja, voor die mensen die helemaal vooraan willen staan, voelt het veel beter om echt even alles nog voorbij te rijden en dan ertussen te proppen. En voor de mensen die dat niet doen, voelt het alsof die andere heel erg asociaal bezig is.
2: En dat elke keer weer stoppen, dus omdat er dus inderdaad van die, nou ja, die hele mensen laten er niet tussen. Of dat eigenlijk veroorzaakt al alleen maar meer file.
7: Ja, dus je weet ook dat je, als die auto's die voorbij rijden, die zijn niet alleen eerder dan jij dat ze invoegen, maar ook nog eens een keertje zorgen ze ervoor dat jij langer moet wachten, want die file wordt langer.
2: 1996 praten we over dat dit dus getest werd in de buurt van Haarlem. Wat was daar zo vernieuwend aan?
7: Nou ja, voor die tijd waren er wel kleine proefjes gedaan, maar was het nog niet echt grootschalig aan automobilisten gepresenteerd. En de term ritsen was daarvoor ook niet echt. Het was invoegen, hebben we dat genoemd. De term ritsen, die gaf destijds ook nog wel reactie van een beetje lacherig. Er werd een beetje mal woord genoemd en met associaties en dergelijke. Dus het was ook een woord waar men aan moest wennen. Hoewel het op zich natuurlijk wel een voor de hand liggende vergelijking is. Want het is inderdaad net als een rits, tandje voor tandje. Dus dan moest aan het woord wennen. Maar überhaupt wist men niet wat er gebeurde. Er stonden ineens allemaal enorme borden langs de weg. En na zoveel meter, 100 meter, moest je gaan ritsen. Ja, wat is nou weer ritsen? Dus ja, dat werkte heel verwarrend. En ze
2: hadden het Rotterpolderplein gekozen bij Haarlem. Vrij drukke plein. Ja, daarom, toen ook al.
7: Ja, daarom dat was gekozen. Omdat het daar heel druk was. En omdat daar ook wel moest worden ingevoegd. Dus dat ritsen daar ook echt speelde. Dus dat was de reden dat ze inderdaad voor dat plein hebben gekozen.
2: En we hoorden net in dat stukje dat de politie dus ook echt pionnetjes had neergezet of zo. Dat je, om het voor te doen of zo.
7: Ja, dat stukje is mij niet helemaal bekend. Het werd vooral met grote gele borden aangegeven. Dat het van die grote aandachtsborden dat je van tevoren al te wist over zoveel 100 meter gaan we ritsen. En dan gaan we. En dat werd steeds afgebouwd. Dus en de pijlen op de weg. Eigenlijk is toen wat nu standaard is op de weg, is toen eigenlijk uitgevonden. Dus dat je inderdaad, als er een strook wegvalt, dat je daar tijd voor gewaarschuwd wordt. En dat er met pijlen wordt aangegeven dat je op een gegeven moment echt naar de andere rijstrook moet.
2: Want vaak is het zo, bij drie rijstroken, dat je bij wijze van spreken eerst met z'n allen op twee wordt gedreven, zeg maar. En dan aan het eind moet je dan nog een keer naar één rijstrook.
7: Ja. Maar je ziet ook, dus we kunnen erg slecht ritsen. En dat is echt, je ziet overal, als het een beetje druk wordt, waar ingevoegd moet worden, daar ontstaan files. Omdat we dus inderdaad niet, als we dat veel soepeler zouden doen, en als iedereen zou denken van, joh, laat er eentje voor. Ook niet meer dan één, want dat gaat natuurlijk heel veel irritatie oproepen bij je achterburen.
2: Ja, vaak maakt het per saldo helemaal geen zaak uit natuurlijk. Want soms haal je mensen gewoon weer in en dan denk je, we zitten weer even ver of zo.
7: Nee, maar het gaat inderdaad in die auto vooral om dat hele individualistische gevoel wat je hebt als je zelf chauffeur bent en het belang van het collectief. Dus als je erover nadenkt, als je erover praat, of als je vanuit Rijkswaterstaat denkt, ja, dan is het collectief heeft er baat bij als je zus en zo doet. Maar dat voelt heel anders. Dat is gewoon het grote dilemma.
2: Ja sowieso. Want u zei net, want waar ik mezelf dan vreselijk aan erger, is op de invoegstrook dat mensen ook daar dan met 70 of zo blijven. En daar moet je toch juist vaart maken, zijn mijn oude rijschoolhouder altijd.
7: Ja, precies. Ja, je kan je natuurlijk aan alles ergeren. En dat is. Ik bedoel vooral als het verkeer stokt. Als je wil gewoon door. Je zit in die auto, je hebt een doel voor ogen. Je wil naar huis of je wil naar je werk.
2: Ja, maar ik wil ook dat invoegen. Het kan soms heel gevaarlijk zijn. Als jij niet de goede snelheid hebt, dan kan je net niet voor. Dan zit je net naast zo'n vrachtwagen.
7: Ja, nee, dat klopt. Je moet snelheid houden. Dat is ook een van de regels van ritsen. Je moet snelheid houden. Maar dat is natuurlijk maar heel beperkt. Want als de auto's voor je gaan remmen, moet je ook gaan remmen. Ja. Maar als er inderdaad iemand 70 rijdt, dan moet je zelf ook op de rem. En als je er niet tussen laat aan het einde, dan moet je ook op de rem. Dus het is allemaal heel mooi vanuit een systeemgedachte. Ja. Maar in praktijk werkt het gewoon allemaal net niet.
2: We hoorden net al in dat stukje aan het begin even dat de proef niet heel succesvol was. Althans, misschien ook juist wel. Want ze wilden natuurlijk achter de kinderziektes komen. Ja. Want hoe liep dat af die week?
7: Nou ja, precies. De succes is natuurlijk inderdaad een relatief begrip. Want daar is dus wel, wat ik al zei, het systeem uitgekomen wat nu geldt. Hè? Met het stapsgewijs aangeven dat het gaat gebeuren en die pijlen op de weg. En dat is op zich, voor wat we hebben, natuurlijk wel het beste systeem nu. Dus het heeft wel degelijk iets opgeleverd. Maar dat je nou zegt dat mensen daardoor hebben leren ritsen, nee, absoluut niet. Want dat blijft toch weer die hele primitieve gevoelens bovenkomen. Ja. Waar we allemaal last van hebben, de een wat meer dan de ander.
2: Ik neem maar dat jullie daar als verkeerspsychologen veel onderzoek naar hebben gedaan. Dus dat zit hem gewoon in het, in ons ego misschien wel.
7: Dat verschilt ook heel erg qua karakter natuurlijk. Want er zijn natuurlijk best wel mensen die zich aan de snelheid houden en die willen de regels opvolgen en die willen zus en zo doen. Maar er zijn ook gewoon heel veel automobilisten die die eigenlijk hun ego willen versterken door een manier van rijden. En die willen laten zien dat ze heel erg snel zijn en die geen enkel oponthoud dulden. En dat zijn de automobilisten die het voor de anderen ook verpesten. Want daardoor gaat zo'n systeem de mist in. Ja.
2: Iemand gebruikte vorige week in deze uitzending de term de BV-ik. Veel meer fronten, maar dat geldt hier dus eigenlijk ook.
7: Ja, zeker. Absoluut. Dat geldt volgens mij hier heel sterk zelfs.
2: Ja. Hoe kunnen we dat veranderen?
7: Nou ja, als ik dat wist, zou ik hier niet meer zitten, denk ik. Als het heel makkelijk was, laat ik het zo zeggen. We maken natuurlijk wel kleine stapjes. Hè? En je hebt natuurlijk wel degelijk, hè, goede informatiesystemen is sowieso heel belangrijk. Het goed laten weten hoe het werkt is heel belangrijk. Maar je houdt altijd zo'n groep die daar lak aan heeft. En die dus eigenlijk het hele systeem om zeep helpt. En die groep is heel lastig te bereiken.
2: Dat zijn die mensen die ook nu harder dan 100 rijden waarschijnlijk. Op de
7: En de handhaving speelt daar ook weer een rol in natuurlijk. Hè? Consequente handhaving, de pakkans dan vooral, die waanzinnig hoge boetes, dat heeft niet zoveel effect meer. Maar als mensen vaker een boete krijgen, gaat dat helpen. Dus ja, het hele spel bij elkaar zorgt wel voor verbeteringen. Maar dat het echt een ideaal systeem wordt waar iedereen doet wat we willen, dat zal echt niet gebeuren.
2: Ik begrijp dat in België, er worden wel boetes uitgedeeld, hè, voor het niet goed ritsen. €55, begrijp ik. Zou dat een idee zijn?
7: Daar moet dan natuurlijk wel vast te stellen zijn dat je ook echt degene bent die het ritsen niet goed uitvoert. Ja, dat zal denk ik niet enorm helpen, maar ook daar geldt weer voor. Als dat echt goed aantoonbaar is en de pakkans is hoog, dan gaat het zeker werken.
2: Ja, we zijn nu tussen 30 jaar verder. Hè? 1996 werd die proef gehouden. Ja, als ik dit hoor, dan zouden we daar best nog wel wat vaker een proefje mee kunnen doen om ons goed te leren ritsen in Nederland.
7: Ja, nou, het begrip is in ieder geval wel doorgedrongen tot iedereen. Ik denk dat als je ritsen zegt, dat iedereen wel weet waar het over gaat in relatie tot auto's. Maar voor de rest zijn we allemaal nog steeds heel erg op onszelf georiënteerd. En willen we het liefst zo snel mogelijk en zo liefst langs al die andere auto's op het laatste moment invoegen. En dat wordt door die anderen weer niet begrepen. Dus het hele spel is eigenlijk nauwelijks veranderd.
2: Nee. Is dit een van de grootste ergernissen in de top 10 van ergernissen?
7: Nou nee, die komt merkwaardigerwijs niet altijd als grootste ergernis naar voren. Maar wat erbij komt is bumperen. Hè. Dus inderdaad die auto die wat langzamer rijdt. En bumperen zit bijvoorbeeld wel altijd weer in de top 10. En dat is dat wordt deels ook veroorzaakt door de bijritssituaties natuurlijk. En ja, te hard rijden, of te langzaam rijden, dat zijn allemaal de ergernissen.
2: En de grootste ergernis?
7: Ja, dat wisselt elke keer. Ik zou eerlijk gezegd niet eens precies weten wat het nu is. Mijn grootste ergernis is in ieder geval nog steeds het niet uitzetten van het knipperlicht. Ik vind dat ontzettend irritant.
2: Ja, of het knipperlicht helemaal niet meer gebruiken. Dat
7: het
2: valt
7: op hetzelfde neer. Dat is
2: mensen die gewoon helemaal, die doen maar wat en die geven niet eens richting meer aan.
7: Nee, precies. Maar dat is dus ook weer een heel kenmerk van dat individualisme. Hè? Want zelf weet je wel waar je heen moet. Ja. En dat zal je een zorg zijn of anderen dat ook weten. Totdat jij het zelf van anderen moet weten. Dus het is allemaal heel erg egoïstisch.
2: Maar u ergert zich er ook aan dat mensen dat licht aan laten staan. Vergeten uit te zetten.
7: Ja, dat is ook heel verwarrend natuurlijk. Maar het gaat me vooral om het niet aanzetten.
2: Oh ja, oké. Okay. Nee, maar dan zijn we daarover eens. Want dat signaleer ik ook. Kijk, wij rijden natuurlijk zelf helemaal perfect. Dat begrijpt u ook wel, meneer Tantolen.
7: Nou, nee hoor. Nee, dat zou ik niet durven beweren.
2: Nou, ik durf echt te beweren dat ik met ritsen echt mensen voorlaat. Gewoon.
7: Ja.
2: U niet?
7: Jawel, ik laat ook wel voor. Maar ik erger me ook wel aan mensen die dan toch nog daar weer even voor willen. Ja. Dus,
2: die hebben net op de radio gehoord dat wel de goede manier is.
7: Ja, precies. Maar het heeft er heel erg mee te maken hoe het gebeurt. Als de stroom netjes helemaal doorrijdt en dan één voor één invoegt, heeft niemand er moeite mee. Maar als die strook vrijgelaten wordt en die ene BMW komt met 140 te langs om daarna gewoon even rugzichtloos in te voegen, dan heb je het wel gehad. Ja. Dan word je daar niet blij van. Ja,
2: het zijn vaak wel dit soort merken inderdaad. Het is nooit zo'n oude Dacia of zo die dat doet.
1: Klopt. Hartelijk bedankt. Gerard ter Tolen, verkeerspsycholoog. We hadden het over de proef met ritsen die vandaag 30 jaar geleden werd gehouden in de buurt van Haarlem. Dit is muziek uit oktober 1996 van Oasis.

0: De broertjes Gallagher, Oasis en The Wonderwall. Straks gaan we praten over het fenomeen cosplay en zo direct opnieuw een ronde in het spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Robert Baltus.
2: Door een kapotte waterleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, die is intussen afgesloten. Maar bij sommige winkels liep het ook naar binnen en de schade loopt dus in de tonnen. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een toekomstig sociaal akkoord is een goede sfeer verlopen, dat zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en onderhandelingen komen later. Volgens FNV-voorman Spekman zijn er nog geen afspraken om bezuinigingen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt, zei hij. Later praten ze verder. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen tijd verschillende auto's in brand gestoken. De eerste was op 14 augustus, daarna volgden branden op 30 september en 4 oktober. En op 6 oktober was het weer raak. Twee auto's werden in brand gestoken en er werd geprobeerd een derde in brand te steken. Zo meldt de politie, die de zaak dus ook onderzoekt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dichtbij de Gazastrook. Vanavond wordt er herdacht op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Hamas-strijders vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden erbij gedood, 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook.
0: Edwin Gerritsen, waar is het aansluiten geblazen vanmiddag?
3: Nou, het is vrij druk met al ruim 200 kilometer file. Vooral door ongelukken en werkzaamheden loopt het verkeer vast. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest 10 minuten oponthoud. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Moergestel en Best 10 kilometer file. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit. Het verkeer van Tilburg naar Eindhoven kan ook omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Op de Maasvlakte is er veel vertraging op de N15 Europoort richting Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is de vertraging bijna 1 uur. Dat komt ook de werkzaamheden.
1: Tot 4 uur.
0: De kloppen score in een Tijdje Terug is 9. Neergezet door Leonard Smit uit Beverwijk. Dat deed hij afgelopen maandag. En de kandidaat die daar vandaag overheen zou kunnen gaan is Koen de Groot uit Den Haag. Koen, goedemiddag.
4: Een goedemiddag.
0: Den Haag.
4: Dat klopt. Ja. Sinds een jaartje.
0: Oh, je woont er al maar 1 jaar?
4: Ja.
0: Hoe is dat om in Den Haag te wonen?
4: Uitstekend. Het wordt steeds leuker naarmate je de stad beter kent natuurlijk.
0: Ja. Ja, zeker. Was dat noodgedwongen of zoiets? Of moet je er voor je werk heen? Of,
4: Nee, was noodgedwongen niet. Maar ik woon hiervoor in Amsterdam. Ik ben vrijgezel, woon in mijn eentje. En het werd me allemaal te duur in de hoofdstad.
0: Oh, wat grappig. Want ik ken toevallig ook iemand die heel lang aan het zoeken was in mijn eigen stadje Utrecht. Maar die is uiteindelijk ook naar Den Haag verkast.
4: Ja, het is wel duur, maar minder duur dan elders in de Randstad.
0: Oh, okay. Ja, nou ja, een prachtige stad natuurlijk, Den Haag, met een rijke historie. Dus.
4: Zo is het.
0: Ja, daarover gesproken, over de historie. We gaan het spel spelen. Vroeger of later, jij roept het bij de fragmenten ten opzichte van het fragment ervoor. Je hebt 3 minuten de tijd. Je mag zelf je tactiek bepalen. En nou ja, als jij over die 9 heen gaat, dan ben je maar zo in de lead voor 100 euro. Want dat is de prijs die de weekwinnaar wint.
4: Ja, we gaan het zien.
0: Wat is jouw geboortejaar, Koen?
4: Ik ben van 1992.
0: Dan is dat het vertrekpunt. Komt-ie.
1: Tijdje.
0: Hier is het eerste fragment.
5: Moet u zeggen, als je door de straat loopt tegenover Grols, dan kun je eigenlijk je gevoelens niet onder woorden brengen. Je loopt tussen ronkende puinhopen.
0: Ja, Wim Kok was dat over de vuurwerkramp. Was dat vroeger of later dan 1992?
4: Na 92.
0: Dat is goed, het was in 2000.
6: The marriage problems of Charles and Diana have cast a shadow over the royal family. Now the Queen has decided to bring the whole issue to a head by advising them to divorce.
0: Charles en Di gaan scheiden, vroeger of later dan 2000.
4: Vroeger.
0: Dat is goed, 1995.
7: The Voice, Old Blue Eyes, is vanmorgen op 82-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. President Clinton heeft inmiddels een medeleven aan de familie uitgesproken en ook verteld over een ontmoeting met Frank Sinatra.
0: Was dit vroeger of later dan 1995?
4: Ik durf het niet te zeggen, maar Clinton is laat jaren 90, dus ik zeg later.
0: En dat is goed, dat was 1998.
8: Het dodental van de zeebeving in de Indische Oceaan staat intussen op meer dan 22.000. Vooral Sri Lanka is zwaar getroffen. Daar zijn inmiddels meer dan 11.000 doden gemeld.
0: Het gaat over die tsunami, hè? Was dat vroeger of later dan 1998?
4: Dat is later.
0: Dat is goed, het was in 2004. Oh, baby. Stond op nummer 1 deze mevrouw, Britney Spears, vroeger of later dan 2004.
4: Oeh, dat is een listige. Het is rond diezelfde tijd, ik denk ietsjes vroeger.
0: Ja, dat is goed, het was in 2000.
9: De introductie van de euro is zo soepel verlopen dat minister Zalm van Financiën en president Wellink van de Nederlandse Bank opgetogen konden melden dat er niets te melden viel.
0: Vroeger of later dan 2000.
4: Ik denk een jaartje later, twee jaartjes later, in ieder geval later.
0: Ja, 2002 is goed.
10: Answer is up there, Neo. It's the question that drives us. What is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
0: Was deze film vroeger of later dan 2002 in de bioscoop te zien?
4: Boah, in Nederland. Ik denk eerder. Ik denk vroeger.
0: Ja, dat is goed. 1999.
9: Mobiele phones om je heen om gek van te worden en straf. In treinen bijvoorbeeld. Vandaag is een proef begonnen met de stiltezone. Dat is dus meer dan een stiltecoupé. Hoe dan ook, bellen en hard praten, het is voortaan verboden.
0: Was dit vroeger of later dan 1999?
4: Wat is de vraag precies?
0: Ja, of het vroeger of later was, de stiltecoupé, de proef daarmee.
4: Stiltecoupé. Ik denk dat iets later.
0: Ja, is goed, 2003 was dat. Groep Boyzone stonden nummer 1 in de top 40. Vroeger of later dan 2003?
4: Boyzone, echt nog nooit van gehoord. vroeger.
0: Dat is goed. Was een gok, hè, die laatste.
4: Dat was een gok, zeker.
0: No Matter What stond wekenlang op nummer 1, dat liedje, eind jaren 90. Dat was in 1998. En dus was dat inderdaad vroeger dan 2003, de proef met de stiltecoupé. Heb je mee zitten tellen, Koen?
4: Nee, helemaal niet.
0: Nee. Je hebt er op 9 goed.
4: Kijk aan.
0: Ja, echt. Het wordt heel spannend. Want we hebben morgen nog 1 kandidaat natuurlijk. Maar als die er niet overheen gaat, dan hebben we de kans op een shootout morgen. Dat is altijd spannend, want dan gaan we benaderingsvragen stellen en zo. Maar voorlopig ga je 4 aan kop met de man van afgelopen maandag.
4: Nou, heel goed. Spannende pot.
0: Zeker en vast. Je krijgt van ons een Villa VDB keukenschoot, dat sowieso. En wie weet bellen we je morgen dus voor die shootout.
4: Heel graag, dankjewel.
0: Jo, en wilt u ook een keer meespelen in dit spel? Als u denkt die vroeger en later op de goede plek te kunnen zetten, meld u aan villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Dit is de groep Cake.
11: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Cake is dat en Never There, zo heet het liedje.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: En we gaan praten over cosplay in de villa. Dat is een populaire en bevlogen subcultuur. Het zijn mensen die zich verkleden als hun favoriete karakter uit een strip, uit een game, uit een serie of uit een film. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die dit doen. En in het Designmuseum in Den Bosch is nu een tentoonstelling over dit fenomeen. De curator is hier in de villa, Maan Leo. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: En ook aangeschoven is Mimi Diaz, is cosplayer en content creator. Zo heet dat tegenwoordig, hè?
2: Ja, zeker.
0: Jij maakt heel veel filmpjes ook voor de socials dus.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja. Zeker.
0: Maar ben jij nu in karakter of niet?
2: Nee, ik ben nu gewoon lekker mezelf. Oh, lekker casual.
0: Ja, maar je zou ook zo nu uit een stripverhaal kunnen
2: weglopen. Oh, dankjewel. Dat is een compliment.
0: Dat klopt toch of niet? Of zeg je dat verkeerd?
2: Weet ik niet. Dit is gewoon hoe ik er normaal uitzie.
0: Wat vind jij, Maan?
3: Ik vind dat ze er prachtig uitziet. Maar ik heb ook foto's gezien van hoe ze eruit ziet in vol ornaat. In haar geweldige kostuums.
0: En hoe is dat dan?
2: Om een cosplay aan te hebben?
0: Nee, maar hoe zie jij er normaal gesproken dan uit?
2: Er normaal gesproken in cosplay uitzien.
0: Ja.
2: Ik denk, ja, echt pruik op. Natuurlijk grote lenzen in. Ja, een kostuum. Dus vaak vind ik iets schattigs leuks. Iets als een soort magisch karakter. Dat eigenlijk.
0: En heb jij meerdere karakters die je dan, zeg maar, waar je naar kleedt?
2: Ja, zeker. Veel verschillende. Ik doe ook wel vaak hetzelfde aan naar een conventie. Maar ik heb wel echt verschillende. Ik denk wel 10, 20 cosplays ondertussen.
0: Oké. En is dat gebaseerd op een bepaalde... Is dat uit films of uit boeken? Of?
2: Wat ik zelf leuk vind om te doen is echt anime. Dus echt anime karakters. Soms ook wel game karakters van die, ja...
0: Anime kennen mensen, dat is een beetje stripverhalen uit Japan. En vooral,
2: Zeker, hey, okay.
0: Ja, jullie lachen de hele tijd mij een beetje uit omdat ik een oude man ben. Maar ik probeer natuurlijk ook een beetje erachter te komen wat het natuurlijk is. Hè?
3: Zeker, ja. Maar het grappige is dat jij zeker niet alleen staat in het feit dat je niet zo goed weet wat cosplay is. En dat was toen ik begon aan het maken van de tentoonstelling voor mij. Ja, ik ken de cosplay eigenlijk alleen als je met de trein... 2 keer per jaar, 4 keer per jaar zijn er grote conventies. Dat zijn bijeenkomsten.
0: Ik woon in Utrecht.
3: Dan zie je ze door de stad lopen. En dat is eigenlijk voor heel veel mensen de enige... de enige manier waarop ze cosplay tegenkomen. Ja. Maar op die conventies zijn er 60.000 mensen per keer. Daar zijn er 4 van per jaar. Kan je voorstellen hoe groot dat alleen al in Nederland is?
0: Nee, maar het is helemaal waar wat je zegt. Want ik zit vaak op het terras in Utrecht. En dan zie je die mensen voorbij lopen. Je ziet ook andere mensen daarom kijken van is dit. Maar ik vind het juist echt heel leuk. Want het geeft zoveel kleur. En je ziet ook wel de moeite die mensen ervoor hebben gedaan om er zo uit te zien.
3: Wij hebben in de tentoonstelling kostuums waar echt honderden uren werk in zit. En het leuke is, wat ik dan heel leuk vind om me voor te stellen, is dat het merendeel van die prachtige kostuums wordt gewoon gemaakt door mensen die overdag in het ziekenhuis werken, voor de klas staan, in de plantsoendienst
0: zitten.
3: Dus
0: die transformeren eigenlijk, die staan normaal gesproken. Doe jij er ook iets naast eigenlijk, of niet?
2: Op dit moment niet, nee.
0: Jij bent vooral bezig met die filmpjes te maken.
2: Zeker.
3: Maar daarin ben jij wel een uitzondering, hè?
2: Ja, klopt. Dat is, daar heb ik geluk mee.
0: Dat woord cosplay, waar komt dat vandaan?
3: Ja, dat is eigenlijk een samentrekking van de woorden costume en play. En dat is eigenlijk ook waar het om gaat voor heel veel mensen. Het plezier van je verkleden, het plezier van... inderdaad in een ander personage stappen. En voor sommige mensen zit dat plezier heel erg aan de goskant. Dus die halen er heel veel plezier uit om zelf een kostuum te maken en allemaal nieuwe technieken te leren. En voor sommige mensen, zoals bij jou en Mimi, zit dat heel erg aan de play-kant. Die houden heel erg van echt in een karakter stappen en zich dan voor te stellen wat voor make-up zo iemand zou dragen, wat voor nagels iemand zou dragen, vertelde je mij net. Dus dat is... Maar het gaat altijd om het plezier van het verkleden.
0: En Mimi, ben jij een andere Mimi als jij in character bent?
2: Ik zou niet zeggen een andere Mimi, maar ik zou zeggen meer Mimi. Ik voel dat ik meer mezelf kan zijn. En natuurlijk pas ik me wel aan op het karakter. Dus als eentje heel stoer is, dan ben ik wat cooler. En als eentje wat meer schattig is, dan probeer ik me daarin in te leven. Maar ik voel wel dat het altijd een soort extensie van mezelf is.
0: Ja. Want ik kan me voorstellen dat in de wereld van cosplay ook mensen zijn die dit echt als een soort... misschien ook wel een beetje als een soort masker gebruiken. Hè? Om hun eigen identiteit misschien... Op te vijzelen of juist niet.
2: Ik denk dat cosplay een mooie manier is om te experimenteren met inderdaad wat past bij mij, wat vind ik leuk om te doen, wat voor karakters.
3: We horen van in de tentoonstelling zit een heel deel waar het gaat over hoe cosplayers omgaan met hun lichaam. En sommige mensen gaan in het dagelijks leven door het leven als vrouw, maar cosplay dan een hele grote, stoere man. En andere mensen zijn verlegen jongens en zijn dan een super sexy vrouw in cosplay. Sommige mensen geven een personage een ander gender. Er gebeurt van alles. En voor heel veel mensen, een masker, zei je net, dat is misschien een beetje negatief.
0: Nee, maar dus zo bedoel ik het zeker niet.
3: Het is meer een experiment. Ja. Het gaat erom dat met veel mensen de mogelijkheid geeft om achter kanten van zichzelf te komen die ze misschien helemaal niet kenden.
0: Ja, maar ik bedoel het zeker niet negatief. Nee, laat er geen misverstand over. Ik vind het gewoon prachtig. Ja, jij ziet er trouwens ook prachtig uit natuurlijk.
3: Dankjewel.
0: Maar dit is ook niet in character dus.
3: Nee, zie ik er iedere dag uit. Ik ben ook geen cosplayer.
0: Nee.
3: Ik maak heel veel van mijn eigen kleding. En wat cosplayers heel bijzonder maakt, is dat ze hun kennis heel vrij delen. Dus in heel veel vakgebieden of subculturen houden mensen hun kennis voor zichzelf. En als je cosplayers opzoekt op YouTube of op Instagram, dan vind je duizenden filmpjes waarin mensen precies laten zien hoe ze een bepaald kostuum gemaakt hebben, hoe ze een bepaalde techniek toegepast hebben. En daar maak ik als maker van kleding heel dankbaar gebruik van.
0: Maak jij alles ook zelf, Mimi, of koop je het?
2: Nee, ik koop het vooral. Dus nee.
0: Nee. Ja, want dat kan natuurlijk ook leuk zijn. Om de hobby nog groter te maken.
2: Ja.
0: En jouw filmpjes, waar gaan die over? Ga je naar die conventions toe en praat je ook met mensen?
2: Zeker. Ja, mijn filmpjes vooral gaan eigenlijk over wat ik doe. Ik film mezelf, iemand filmt me eigenlijk. De hele dag op een conventie bijvoorbeeld. En ik haal er dan de mooie stukjes uit. Een video van mij bijvoorbeeld is dat ik iedereen die mij een knuffel geeft, oprecht vrienden of mensen die ik niet ken, of daar een filmpje van heb en dat heb geknipt. En dat resoneerde zo erg met mensen, want het geeft dat gevoel van een conventie. Dus ik probeer echt het gevoel dat een conventie geeft of cosplay geeft, dat echt weer te geven. Mm. Of inderdaad, ik vertel informatie of dat soort dingen. Ja,
0: en hoe is het met cosplayers onder elkaar? Hè? Zitten ze elkaar ook een beetje op een afstandje? Nou, kijk hoe die eruit ziet. Zeg. Dat gebeurt niet, of wel?
2: Het zal vast wel gebeuren. Net als overal zijn er mensen die dat vast wel doen. Maar hoe ik het zie in de community, zijn mensen echt heel erg juist van, oh mijn god,
0: respect,
2: heb je die cosplay?
0: Veel.
2: Ja, heel erg van, oh mijn god, wat mooi of wat leuk. Of ze lopen eigenlijk naar elkaar toe. Ja. En zeggen van, wauw, wat heb jij een mooi kostuum aan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jullie hebben in het Designmuseum dus nu daar een expositie over ingericht. Omdat dit ook, dit is ook gewoon een soort kunst toch ook?
3: Absoluut. En het is, wij zijn natuurlijk een designmuseum, geen kunstmuseum. En dat betekent dat, wat is design? Dat zijn alle producten om je heen die je gebruikt. En het leuke van die kostuums is dat die we in de tentoonstelling laten zien, die kwamen, die werden door cosplayers gebracht in een IKEA-zak. Ja. Die hebben wij vervolgens met stoffen handschoentjes op een mannequin gedaan. Die zijn nu 6 maanden lang als kunst of als design in het museum te zien. En vervolgens gaan ze gewoon in een IKEA-zak weer naar huis. En de volgende dag worden ze weer gedragen op een conventie. Dus dat is heel leuk om te zien als museum. En dat was ook heel leuk in die voorbereiding. Er was natuurlijk geen enkele museale collectie die cosplay in de collectie heeft zitten. Dat bestaat helemaal niet. Dus alles wat in de tentoonstelling te zien is geleend van cosplayers zelf. Ja. Lag 2 weken geleden nog op zolder bij iemand.
0: Is er van jou ook iets te zien daar?
2: Nee, helaas niet. Omdat ik dus mijn cosplays niet zelf maak, heb ik niet echt iets wat ik kon laten zien.
0: Ja,
2: maar ik heb wel meegedaan aan de klankbordgroep. Dus ik heb wel gezeten met anderen en kijken hoe we dit wilden vormgeven.
0: En wat heeft, want hoe lang doe je dit nu al?
2: Ik doe echt al 10 jaar cosplay.
0: En wat heeft het jou gebracht?
2: Wat het mij heeft gebracht, cosplay heeft mij eigenlijk heel erg mijn leven, wat ik nu heb gebracht. Ik zou nu niet kunnen doen wat ik deed als ik niet zou cosplayen. Maar ook echt nieuwe aspecten van mezelf, nieuwe vaardigheden. En gewoon een hele leuke community. Ja. Ja.
0: Heb je hem al gezien, de tentoonstelling?
2: Zeker, ik was bij de opening. Ja,
0: okay.
2: Ja, heel mooi.
0: Hoeveel sterren? Van 0 tot 5?
2: 10, is echt super. Is echt.
0: Nee, 10 kan niet. 0
2: nee,
0: ja, tot
2: 5. Ja,
3: alsnog 10.
2: Ja, precies. Ja,
0: okay, nee. 2 keer 5.
2: 2 keer 5, precies. Dat was echt heel mooi om te zien.
0: Hartstikke goed. Nou, ik hoop dat we mensen een beetje hebben warm gemaakt op deze manier. Want ik probeer er wel een beetje wat van te weten. Ik weet er ook niet veel van. Maar dat geldt zeker ook voor heel veel luisteraars. Dus we moeten er allemaal naartoe. Naar het Designmuseum in Den Bosch. Maan Leo is de curator van de voorstelling. En cosplayer Mimi Diaz, hoorde u. Dank u wel.

0: Trinix en Mariana Vroos waren dat. Een vrolijk liedje. Ja, we hebben het over de griezelfilms al 2 uur lang. En er komen allerlei reacties op binnen natuurlijk. We hebben al heel wat mooie verhalen gehoord. Hoe het gaat met de horrorfilms. En de volgende gaat bijvoorbeeld over The Exorcist. Appje van René, hij is een horrorliefhebber, maar had toen slecht geslapen en zat met een bonzend hart te kijken. Zeker toen de stem van het lieftallige schoolmeisje ineens veranderde in een ijzingwekkende duivelse stem. Sorry René, we gaan het toch nog even laten horen.
1: Keep away! The sow is mine!
2: Fuck me!
0: Ja, dat laatste heb ik even niet verstaan. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: We hebben Hitchcock al eerder even genoemd met de film Psycho. En jij hebt ook een film van Hitchcock waar het over gaat, hè?
3: Ja, The Birds.
0: Ach ja.
3: En ik ga je vertellen, Jurgen, wij waren een jaar of 11, 12 toen logeerde ik bij mijn neefje. En we keken die film. En de volgende dag gingen wij fietsen, want we wilden gaan kiebietseieren zoeken. En toen komen we langs een vuilstortplaats en daar zwierden we wel 100 koudjes en meeuwen boven. En toen durfde hij niet verder.
0: Door die film.
3: Door die film. En ik wilde kiebietseieren gaan zoeken, want ik wist zeker dat we die zouden gaan vinden. Dus ik ben doorgefietst en hij is naar huis gegaan.
0: Ja. Ik had ooit eens een collega, die was ook bang voor vogels. En bij 3FM zaten we toen nog. En zaten we in zo'n paperbus, werd dat ook wel genoemd. Maar er was dus een vogel naar binnen gevlogen. Nou, we moesten hem echt met 10 man tegen de grond houden, want hij werd helemaal gek. Heb jij er later ook nog last van gehad, van die film?
3: Helemaal niet, maar ik ken wel het verhaal van iemand die had een papegaai thuis. En die raakte in paniek terwijl er 10 verpleegkundigen op de bank zaten. Verpleegsters. En die ging gillen natuurlijk. En die papegaai helemaal gek. En die vloog bij de muren op en die is daaraan overleden.
0: Ach, weet je. Nou, wat een triest verhaal weer. Ja. Dankjewel, Jan. Over The Birds van Hitchcock ging het dus. Luisteraar Kiek was 13. Toen kwam de Nederlandse film The Lift uit. Na het zien van die film nam hij... Oh, Kiek is een vrouw, sorry. Nam zij decennia lang de trap in plaats van de lift. En als ze nu de lift neemt, dan kijkt ze nog altijd naar het bovenluikje. Want in die film kwam daar een bebloed lichaam uitgevallen natuurlijk. Dennis dan nog even. Die vroeg of wij de Japanse reeks Guinea Pig kennen. Hij vindt het ongeveer de engste serie die er bestaat. Nou, dan gaan we die ook even bekijken en zetten we op ons lijstje. Acteur Charlie Sheen in de serie, toen hij die voor het eerst zag, zou hij blijkbaar een melding bij de FBI hebben gemaakt, omdat hij dacht dat het echt was. Ik geloof dat Charlie ook wel eens in hogere sferen was. Misschien dat dat er ook mee te maken had. Hartelijk bedankt weer voor het insturen van de tips. Zometeen op deze zender het Radio 1 Journaal met Fleur Wallenburg. Morgen een nieuwe villa. Ik wens u een prettige woensdag. Ja, VTT.
4: Samen Max.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
7: Ja, en ik.
8: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
6: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
7: Nee.
8: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
9: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
8: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
9: En ik denk met een reden ook wel.
8: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw... met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
11: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
12: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
13: Het kind is niet belangrijk.
14: En ze hebben het goede hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
15: En dan onder het mom van het geloof.
16: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
17: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
11: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
18: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
19: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
2: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
20: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
20: Fair enough.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
23: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
24: Download de app en start met vinden.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
26: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleef waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
25: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
27: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
28: Fleur Wallenburg.
27: Het NOS Radio 1-journaal.
29: Goedemiddag. In Hogeveen in Drenthe zijn ze helemaal klaar met een groep jongeren op fatbikes die overlast veroorzaakt. Onze verslaggever is in de stad om te kijken of de gemeente een antwoord heeft op die overlast. Eerst het nieuws met Kasper Meijer.
30: Bij Russische aanvallen op verschillende doelen in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's zijn getroffen. De Oekraïnse president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico zijn voor de voedselveiligheid. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het vermoeden is dat de 2 veehandelaren samenwerkten. Bij beide bedrijven zijn huiszoekingen gedaan. Het eerste gesprek tussen kabinet, werkgevers en vakbonden is in goede sfeer verlopen, zeggen ze allemaal. Het was een verkennend eerste gesprek, zegt premier Jette. Onderhandelingen, die komen later. Volgens FNV-voorman Spekman zijn er nog geen afspraken om bezuinigingen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Ze praten later weer verder. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibboets van Kfar Aza, dichtbij de Gazastrook, die die dag onder vuur lag. Vanavond wordt er herdacht op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Hamas-terroristen vielen het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood. 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Kagan en de Japanner Kenzo Sohai. Hun ontdekking is dat moleculen elkaars spiegelbeeld kunnen zijn. Het kan dan voorkomen dat die moleculen in medicijnen een tegenovergesteld effect hebben. Daardoor kan een medicijn wel of niet werken of soms zelfs schadelijk zijn. Een geroofde Romeinse vaas is teruggegeven aan Sicilië. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft het stuk vanochtend overgedragen aan een Italiaanse delegatie. Jarenlang dacht het museum de rechtmatige eigenaar te zijn, totdat er oude foto's opdoken, vertelt onderzoeker Rogier Kalkers.
31: Het Allard Pierson heeft het object in 1997 gekocht op de kunstmarkt met een verbale garantie van de handelaar dat het uit een oude collectie zou komen in Zwitserland. En dat leek allemaal in orde. Totdat in 2016 jaar foto's van het object ontdekt werden op Sicilië, die in 1976 gemaakt blijken te zijn, wat dus niet met elkaar strookt.
30: De komende jaren gaat het Allard Pierson Museum verder met herkomstonderzoek naar hun collectie. Op de WK Judo in Azerbeidzjan zijn vanmiddag kansen op de eerste Nederlandse medaille. Dat is in de klasse tot 63 kilo, zegt judo-commentator Dien van het Laar.
0: Ruim 4000 kilometer van huis staat Joanne van Lieshout zo meteen op de mat in het Azerbeidzjaanse Baku. Ze staat in de bronzen partij te vechten tegen de Mongoolse Fagatogo. Daarvan heeft ze nog niet eerder gewonnen. Ze heeft er ook nog niet eerder van verloren, want ze hebben elkaar nog nooit eerder getroffen. Onbekend terrein dus voor van Lieshout, die dus opnieuw een bronzen medaille aan haar toch al indrukwekkende cv kan toevoegen op 23-jarige leeftijd. De regerend Europees kampioen zo meteen over een paar minuten op de mat in de strijd om het brons op het WK Judo in Azerbeidzjan.
30: Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking, dan ook kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En het wordt dan een graad of 16.
29: Dankjewel, Casper. We gaan naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag, Edwin.
1: Middag, Fleur.
29: Is de spits al begonnen?
1: Jazeker. Ze zijn al vrij druk op de weg. 350 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Het komt vooral door ongelukken. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de Ring. Ruim een half uur vertraging na een aanrijding op de Ring. De A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brienoordbrug een half uur op onthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam staat een vrachtwagen met pech voor afrit Oud-Beijerland een half uur op onthoud. Op de A58 Breda richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt de Baars en Best. 9 kilometer file. Het verkeer moet daar over de af- en de oprit langs. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch staat daardoor file voor afrit Kromvoort 20 minuten op onthoud.
29: 20 doden, onder wie 4 kinderen, bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Ik spreek er zo meteen over met onze correspondent.
3: Ster. Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
29: De afgelopen dagen zijn er in Hoogeveen meerdere mensen aangehouden vanwege wangedrag, zoals het gooien van vuurwerk naar voorbijgangers. Verslaggever Onno Beukers is in Hoogeveen.
14: Al avonden achter elkaar is het onrustig in Hoogeveen. Jongeren, soms niet ouder dan 10 jaar, vallen mensen lastig en dagen de politie uit met eieren, stenen en vuurwerk. Wat erachter zit, vertel ik je zo.
29: Grote verbazing in Zweden over het nieuws dat een Amerikaanse techmiljardair een groot stuk bos heeft gekocht. Journalist Tjade Michels.
32: Het valt midden in een felle discussie over het bedrijf van die miljardair, Palantir. En dat is volgens tegenstanders misschien wel het meest kwaadaardige AI-bedrijf ter wereld. Ja, wat heeft de eigenaar daarvan nou in vredesnaam in die pure Zweedse natuur te zoeken?
29: Maar eerst, president Zelensky had al gewaarschuwd voor een grote Russische aanval en die is er ook gekomen. Er zijn 20 doden en 60 gewonden gevallen door aanvallen met drones en raketten in heel Oekraïne. President Zelensky noemt het een verjaardagscadeau van het Russische leger voor Poetin, want die is vandaag 74 geworden. Correspondent Christian Pauwen, waar zijn de meeste doden gevallen?
2: Ja, vooral in het stadje Priluki, dat is een plaatsje in de noordelijke regio Tsjerniv. Daar kwam een raket terecht op een flat van 5 verdiepingen met inwoners die er nog in zaten. Dus zeker 14 doden en 4 kinderen ook. Die zijn omgekomen en er wordt nu gekeken in het

0: doden gevallen?
1: Ja, vooral in het stadje Priluki, dat is een plaatsje in de noordelijke regio Tcherniv. Daar kwam een raket terecht op een flat van 5 verdiepingen met inwoners die er nog in zaten. Dus zeker 14 doden en 4 kinderen ook. Die zijn omgekomen en er wordt nu gekeken in het wordt nu verder gezocht naar overlevenden.
0: Ja, en Kiev is weer getroffen. Wat is daar gebeurd?
1: En je ziet opnieuw afgelopen nacht een grootschalige aanval op over de hele stad. Kwamen raketten naar beneden. Ook vooral op verschillende warenhuizen, magazijnen die gebruikt worden voor de opslag van, noem het maar op. Deze nacht zou het onder andere gaan om een magazijn van Dnipro M. Dat is een soort bouwmarkt. En die is ook al eerder is daar ook al een magazijn van aangevallen. En dat is wel opvallend, want daar verkopen ze bijvoorbeeld ook veel powerbanks en andere materieelgeneratoren om de winter door te komen. Dus in Oekraïne vermoeden ze dan al snel dat dat echt een bewuste aanval is om het leven en de voorbereidingen voor die winter nog moeilijker te maken.
0: En bruggen zijn ook het doelwit, hè?
1: Zeker, dat is ook een nieuwe ontwikkeling die we de afgelopen week, 10 dagen zien. Steeds meer aanvallen op de bruggen die de rechter- en linkeroever van Kiev verbinden. En ook wel heel erg opvallend deze week is dat we zien dat er over één van de bruggen, de noordelijke brug, netten zijn gespannen. En dat is toch wel echt ongelooflijk dat dus nu in Kiev, die netten die ken ik altijd, kan ik al de afgelopen jaren van mijn bezoek aan het front, in het oosten of in het noordoosten. Maar op dit moment worden die dus ook in Kiev gespannen. Die hoofdstad wordt echt steeds meer een frontstad.
0: Ja, en hoe reageren de mensen daarop in Kiev? Waar natuurlijk toch de afgelopen jaren relatief rustiger is geweest. Maar nu worden ze constant bestookt eigenlijk.
1: Ja, we zien sowieso natuurlijk wel dat Kiev altijd al een doelwit was. Maar de afgelopen maanden zien we echt een hele heftige intensivering van die aanvallen. Een combinatie van ballistische raketten, kruisraketten, drones. En echt alles kan een doelwit worden. Tankstations, veel magazijnen, distributiecentra. Ook bijvoorbeeld voor medicijnen, waardoor er ook tekorten ontstaan. En dus die bruggen waarmee ze echt duidelijk het leven in die stad helemaal onmogelijk willen maken. Die bruggen krijg je niet zo snel kapot, maar het zorgt natuurlijk wel voor verdere angst. Ja, kan je die brug nog wel veilig oversteken? En het is echt cruciaal ook om die stad met elkaar te verbinden. Er wordt natuurlijk ook meteen weer, zoals we weten in Oekraïne, kijken ze meteen naar alternatieven, naar oplossingen. Ze hebben natuurlijk de afgelopen 4,5 jaar steeds moeten schakelen. In dit geval kijken ze bijvoorbeeld willen ze onder meer een tunnel bouwen onder de rivier. En kijken ze ook naar opties om pontonbruggen te leggen over die rivier, om ervoor te zorgen dat die beide kanten wel verbonden blijven. Mm-mm. Ook als die aanvallen dus doorgaan.
0: Ja, stel dat die brug het echte doelwit is. En je had het net al over de ballistische raketten uit Rusland. Waarom is het nou zo moeilijk voor Oekraïne om zich daartegen te verdedigen?
1: Ja, dit zijn hele geavanceerde raketten die de atmosfeer ingaan en een grote boog maken om vervolgens met hoge snelheid naar beneden te komen. En ja, dat zorgt ervoor dat ze heel moeilijk te onderscheppen zijn. En dat ze vaak al neerkomen enkele minuten nadat het alarm is afgegaan. En daarom zie je ook bijvoorbeeld gisteren dat er een waarschuwing werd afgegeven door Zelensky. Van ja, er komt er een grootschalig aanval aan. Ja, daar luisteren veel inwoners nu wel naar. Want ja, als het luchtalarm afgaat, dan ben je vaak eigenlijk al te laat. En ja, daarnaast, als die raketten naar beneden komen, heeft Oekraïne gewoon niet nu de capaciteit om dat te onderscheppen. Dat zeggen ze ook. Dat gaat dan om die onderscheppingsraketten van de Patriot. Want dat is eigenlijk het enige systeem dat hier tegen werkt. En ja, die raketten, die voorraden, die zijn zo goed als op. Dus dan is het voor Rusland prijsschieten in dat geval.
0: En dan hebben ze ook nog, de Russen, een nieuw type drone met straalmotoren. En ook daarvan lukt het niet de Oekraïners dan om die neer te halen.
1: Ja, dat klopt. Dat gaat om de laatste generatie kamikaze drones die Rusland heeft ontwikkeld. Wel opvallend op dat vlak is dat we afgelopen nacht zagen dat volgens het Oekraïense leger in ieder geval veel meer van dat soort drones zijn onderschept. Het zou gaan om zo'n 80% van de afgevuurde drones. Dat lag eerder rond de 50-60%.
0: Dus ze worden er wel beter in.
1: Ze worden er beter in. En dat is ook wat we weten. Het is een soort wapenwedloop die steeds gaande is. En Oekraïne heeft dus ook nu weer de tactiek aangepast. Want deze nieuwe straaldrones, door straalmotoren aangedreven drones, die gaan veel harder, hebben ook een grotere explosieve lading erop. Dus die zorgen voor veel meer verwoesting. Nou, een van de manieren die ze bijvoorbeeld doen, manieren die ze hebben gevonden, is echt de van de F-16's, ook die door Nederland zijn geschonken aan Oekraïne. Daar heeft Zelensky deze week ook nog over gesproken met premier Jette. Dat is een van de. Die hebben ze nodig, dus om die snelle drones uit de lucht te schieten. Daarnaast werken ze ook nu met speciale soort automatische koepels die heel snel kunnen schakelen en ook eventueel deze drones uit de lucht

0: kunnen schieten. Maar dat is dus een continue ontwikkeling.
1: En nou is net vandaag bekend geworden dat de Europese Unie 1,24 miljard euro aan Oekraïne geeft. Is dat genoeg?
0: Nou, dat maakt deel uit van een veel groter pakket, hè, van tientallen miljarden die al eerder dit jaar zijn toegezegd, die cruciaal zijn voor de economie, om de economie van Oekraïne overeind te houden en voor die defensieindustrie, voor die productie van defensieproductie van Oekraïne. In dit geval is het ook heel specifiek bedoeld, deze miljard, voor de verdere ontwikkeling van de drone-industrie in Oekraïne, anti-drone capaciteiten ook. En dan denk bijvoorbeeld aan die geavanceerde kamikaze drones die Rusland nu inzet. Nou, Oekraïne is druk bezig met de ontwikkeling en productie van onderscheppingsdrones om die weer uit de lucht te halen. Mm. En zo proberen ze steeds te reageren op de laatste ontwikkelingen en de laatste generaties van drones en raketten die op het land worden afgevuurd.
1: Dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Al dagen is het onrustig in Hoogeveen. De politie heeft gisteravond 6 mensen aangehouden, waaronder een paar minderjarigen. En de dag ervoor zijn er 8 mensen gearresteerd vanwege wangedrag. Verslaggever Onno Beukers is in Hoogeveen. Onno, wat is er nou aan de hand daar?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk. Het is hier al dagen onrustig sinds het weekend. In het weekend is dat eigenlijk een beetje begonnen. En elke dag laaide dat steeds een beetje verder op. Hè. Je zei al vuurwerk, maar er werd ook met stenen en met eieren gegooid. En het is nu eigenlijk elke avond raak. En, de gemeente die heeft hier al camera's neergezet. En ja, probeert de boel een beetje onder controle te krijgen. Maar ja, dat lukt dus nog niet echt. Hè. Er worden eigenlijk elke avond wel jongeren opgepakt. En ik ben hier eigenlijk al de hele middag. En als je dan de jongeren vraagt wat er aan de hand is en hoe dit nou allemaal komt, en dan krijg je ongeveer dit te horen.
3: Nou, mensen willen gewoon een stoer doen en zeg maar dat ze mafiaans of zo zijn, maar
2: alleen een beetje stoer doen.
3: Voor politie's en zo, ze willen gewoon vechten met politie.
2: Zijn er ook veel mensen die er dan last van hebben? Snap je dat ook?
3: Ja, zeker. Ja, ja.
2: En toch kom je dan ook hier naartoe om te kijken.
3: Ja,
2: en dan ben je misschien toch ook een beetje onderdeel van die overlast.
3: Ik was ook wel aangesproken. Toen zei hij tegen mij, ga nu maar weg, anders krijg je ook een boete. Dus ik ging gewoon snel weg.
4: Zeg maar via rechtdoor dat het een beetje gezellig is hier. En dan komen mensen met wat leukere dingen, zoals vuurwerk. En dan steekt het af. Ja.
2: En wat is dan het doel van hier komen?
4: Ja, sensatie. Sensatie zoeken. Nee.
2: En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
4: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
5: Als mensen vuurwerk afsteken, komt politie en dan gaan ze wegrijden.
2: Waarom wil je daar dan graag bij zijn?
5: Dat is gezellig. Sensatie.
2: Wat zoek je dan eigenlijk wat je anders niet kan vinden?
5: Een dood dorpje, eigenlijk wat gezelligheid.
2: Ja, is dat wat het is, een dood dorpje?
5: Ja, soms, meestal wel. En dan is dat. Dan is nu wat in de stad en dan wil iedereen het kijken en zien.
2: Je ouders, weten die dan ook dat je hier bent?
5: Ja, ik mag deze dagen vanaf gisteren ben ik de laatste dag bij geweest. Nu mag ik gewoon niet meer in de stad komen in de avond.
2: Want je ouders zijn er ook niet mee eens dat dit allemaal gebeurt?
5: Nee, we vinden het afschuwelijk, zeiden ze.
1: Nou, wel eerlijk deze jongeren tegen jou, Onno. Waarom lukt het de gemeente niet om dit onder controle te krijgen?
2: Ja, eigenlijk omdat ze niet zo goed weten wat ze eraan kunnen doen, waar het vandaan komt, of ze het met harde hand moeten doen of met zachte hand. Daarom is het eigenlijk een beetje zo gelopen als het gelopen is, dat het elke avond een portie erbovenop ging. Kijk, in eerste instantie hebben ze het inderdaad door in contact te komen met jongeren, werkers en zo, met die jongeren, het geprobeerd in de kiem te smoren. Ja, dat is dus niet gelukt. Die jongerenwerkers die werken natuurlijk daar al wel langer aan. Maar ja, nu dat dus niet meer merkt en de politie steeds meer moet ingrijpen, ja, merk je dus dat er meer nodig is. En de aanleiding is wat dat betreft voor de gemeente ook niet helemaal duidelijk. En dat zegt burgemeester Martijn Breukelman.
6: Nou, oké, het is voor ons best wel lastig om achter te halen wat is nou de aanleiding of de oorzaak. Hè. Die krijgen we ook in gesprekken met de jeugd niet helemaal helder. Maar ook al zou verveling zeg maar de aanleiding zijn, dan is dit natuurlijk nog nooit het goede gedrag. En als dit gedrag er is, dan waren we de eerste dagen best bereid om in het gesprek te gaan, om vriendelijk te verzoeken het centrum te verlaten, dat te vorderen. Uiteindelijk als dat niet werkt, dan blijft dit wel als enige optie over.
2: Ja, wat zijn nu de oplossingen?
6: Nou ja, de oplossing zit er vooral in nu om hier zeg maar even ook repressie toe te passen. Nou, gisteravond zagen we dat er wel weer overlast was. Ook een aantal aanhoudingen en bekeuringen. Maar na 10 uur was het rustig, dus dat gaat in die zin de goede kant op. En we gaan nu wel verder kijken van ja, welke middelen zetten we nu nog in. En ik verwacht dat we vanaf vandaag dan ook gaan werken met een veiligheidsrisicogebied. Om dan ook nou maar preventief te fouilleren. Om hier gewoon de veiligheid in ieder geval voor alle ondernemers die hier zijn. En de inwoners te kunnen waarborgen.
2: Ja, u zegt ik verwacht. Of komt dat er gewoon aan?
6: Nee, dat komt eraan.
1: Dat was de burgemeester van Hoogeveen. Onno, ik hoorde jou net in gesprek met de jongeren ook vragen van ja, wat vinden je ouders hiervan? Want ja, die hebben hier natuurlijk ook een rol in.
2: Ja, absoluut. En daar wijst de burgemeester ook op. Hè? En van ouders, zorg dat je weet waar je kinderen zijn. Kijk, het gaat hier eigenlijk allemaal om minderjarige jongeren. Sommigen niet ouder dan 10 jaar oud. Hè? 10 jaar oud en dan opgepakt worden door de politie hier in Hoogeveen. Ja, dat is wel wat er op dit moment ook gebeurt. Nou moet ik zeggen, de meeste zijn eerder 14, 15. Sommigen 16, 17. Maar allemaal hele jonge mensen. En daarvan zegt de gemeente inderdaad, hou die je kinderen in de gaten. Wijzen erop dat dit niet oké is. En ja, je hoort het net ook inderdaad. Jongeren horen het inmiddels van hun ouders. Ga maar niet het centrum in. Dus ja, dat zou kunnen betekenen dat het vanavond wat rustiger blijft. Al weet je het natuurlijk nooit.
1: Dankjewel. Vanuit Hoogeveen verslaggever Onno Beukers. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Waar staat het vast?
7: Ja, vooral in de Randstad. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord is een rijstrook dicht. Er ligt een lading slachtafval op de weg. Voor de Ketelbrug een half uur vertraging. Het opruimen gaat tot laat in de avond duren. En de langste file staat op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 11 kilometer door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs.
1: Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
8: In het Parool lezen we over twee Zweedse Somaliërs van 18 en 19... die volgens justitie werden ingevlogen om als kindsoldaten liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. In juli speelde dat. Twee vrouwen uit Kuik en het Gelderse Dieren zouden de tieners de vuurwapens hebben geleverd waarmee ze de moorden moesten plegen. De eerste poging tot liquidatie in Amsterdam Slotermeer mislukte, terwijl die in Haarlem dezelfde nacht door de politie werd vereideld. Advocaten die Groningers met aardbevingsschade bijstaan krijgen mogelijk te veel betaald, horen we bij BNR. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat advocaten gemiddeld 21 uur met een zaak bezig zijn, terwijl ze een vaste subsidie van 40 uur krijgen. De cijfers zijn afkomstig van de Raad voor Rechtsbijstand, maar volgens deze advocaat die gedupeerde Groningers bijstaat, zijn de cijfers niet representatief.
9: Ze hebben onderzoek gedaan naar de eerste 50, 53 zaken, terwijl er inmiddels al honderden zaken zijn afgedeclareerd. En je kan ook in het onderzoek zelf zien dat dat niet representatieve zaken zijn voor alle zaken die wij doen. Wij doen schadezaken, we doen versterkingszaken. Dat zijn zaken waar vele tientallen uren werk in zitten en de uren waar het kenniscentrum zich nu op heeft gebaseerd, die geven gewoon geen goed beeld.
8: Sinds 2023 kunnen aardbevingsslachtoffers gratis rechtsbijstand of mediation krijgen. Steeds meer werknemers vallen uit door psychische klachten, lezen we bij nu.nl. Uit cijfers van een verzuimspecialist blijkt dat het aantal verzuimdagen vanwege mentale problemen in een jaar tijd met ruim 7% is gestegen. En dat is best opvallend, want het totale verzuim nam in dezelfde tijd af met 3,4%. Het gaat bij psychische klachten vaak om stress, burn-outs of overspannenheid. Maar vooral onder vrouwen neemt het psychische verzuim toe. En wilde zwijnen hebben flink huisgehouden op een begraafplaats in het Limburgse Schinnen, meldt L1. Ze hebben de grond omgewoeld, daardoor is het gras beschadigd en zijn zelfs grafstenen omgeduwd. Deze nabestaande wil dat er maatregelen worden getroffen.
10: Dat is nou mogelijk. Anders gaat het fout. Het kan een dierkje.
11: En welke optie gaat het dan fout?
10: Dat ze wat omstoot of wat doen.
11: Wie moest ze met het probleem omgaan?
10: Een verzoenlijke afrastering maken.
8: Want de zwijnen komen makkelijk door de afrastering die er nu staat. De parochie heeft beloofd dat er snel een nieuw hek komt.

0: be fine. Belle en Sebastian en A Summer Wasting. Een stuk bos in Zweden, bijna even groot als Liechtenstein, heeft een nieuwe eigenaar. Het is Alex Karp, de directeur van het omstreden Amerikaanse AI-defensiebedrijf Palantir. Hij probeerde het stil te houden, maar het is nu toch uitgelekt in de Zweedse pers. Hij heeft 20 miljoen euro neergeteld voor het bos. Journalist Tjade Michels in Zweden, wat is dat voor bos?
1: Ja, het is een van die prachtige, magische plekken, zou ik bijna willen zeggen, in Zweden. Het ligt in het oosten van Zweden, tegen in de grensstreek met Noorwegen. Dat is een bosregio, maar ook dat typische fjellandschap heb je daar. Dat zeg maar die hoogvlaktes. En dan is het een plek eigenlijk wat bekend staat als ideale plek om te hiken, te vissen. Voor de jacht, die populair is in Zweden. En een gebied ook al wat heel lang bewoond is. Er is daar een nederzetting gevonden uit de steentijd. Idyllisch Zweden, zeg maar.
0: Prachtig dus. En hoe is dit nieuws nou bekend geworden? Want het werd dus eerst stilgehouden.
1: Ja, precies. Er werd bekend dat dat gebied, een gebied waar veel lokale mensen al generaties lang jagen, dat een nieuwe eigenaar kreeg. En dus dat de overeenkomst met die jagers werd opgezegd. Het is een enorm gebied, een gebied van 15.000 hectare. En eigenlijk zo kregen ze het te horen, maar het was heel geheimzinnig van wat gaat hier dan gebeuren? Nou ja, pas toen alles helemaal rond was, toen werd duidelijk wie het gekocht had. Ja, inderdaad, die tech-miljardair uit Amerika, Alex Karp. En dan ook nog van een bedrijf wat ook in Zweden niet onomstreden is.
0: Nee, want Palantir wordt gebruikt door het Israëlische leger in de oorlog in Gaza, door de Amerikaanse immigratiedienst ICE om illegale migranten op te sporen. Maar zijn ze ook actief in Zweden?
1: Ja. Ja, zeker. Ja, net als in veel andere Europese landen. Ook in Nederland, geloof ik. Mm-hmm. In Zweden heeft de politie software van ze gekocht. Omdat zij gewoon als geen ander allerlei verschillende data met elkaar kunnen verbinden. Volgens tegenstanders zijn zij een van de beste om AI te gebruiken voor een controlemaatschappij. Wat er vooral discussie oplevert is dat het niet helemaal duidelijk is wat de politie daar nou precies mee doet. Ze gebruiken die software, maar ook ondertussen al die data dus, die zij dus gebruiken, al die Zweedse data, die worden dus ook opgeslagen in Amerika. Ja, die zijn dus ook toegankelijk daarvoor voor Trump en voor de Amerikaanse overheid zijn mensen hier bang voor. Inderdaad, er wordt gewoon dat bedrijf wordt hier ook door tegenstanders echt gezien als een kwaadaardig bedrijf. Nou, dat zijn niet mijn woorden. Er zijn hier een fel debat van mensen die zeggen, daar moet je gewoon helemaal niks mee te maken hebben, zo'n bedrijf.
0: En dan heeft die man dus zo'n groot stuk land.
1: Gebeurt dat dan toch?
0: Ja, precies. En heeft die man dus zo'n groot stuk land gekocht. Waar zijn ze dan bang voor in Zweden?
1: De vrees voor de buurtbewoners daar, of de dorps- en landbewoners daar, was dat er een groot datacentrum misschien wel gebouwd zou worden. Nou, dat lijkt helemaal niet in vraag. Het is duidelijk dat die Alex Karp een natuurliefhebber is. Hij heeft ook allerlei gebieden al gekocht vastgoed in Noorwegen. Ook al eerder in Zweden, maar nog nooit zo'n groot gebied. Hij is een natuurliefhebber. Hij houdt heel erg van skiën en van wintersport. Dus hij zou het daarvoor willen gebruiken. Ondertussen zijn mensen bang dat hij dat gebied deels gaat afsluiten dan misschien. Dat ze er geen gebruik meer van kunnen maken. Maar dan is wel opvallend. De woordvoerder zegt nee, helemaal niet zulke plannen. Ook de jagers. Ja, jullie overeenkomst is opgezegd, maar we komen graag met jullie overeen. We gaan wat bomen hier en daar gaan we kappen. Maar dan willen we weer inheemse bomen. Die gaan we erin doen. Productiebos eruit. Dus op papier zou dit misschien wel, als het gaat over dat natuurschoon in Zweden, misschien wel een ideale eigenaar kunnen zijn.
0: We gaan het volgen. Dankjewel, Tjade Michels.
2: Ster. Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
7: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
6: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
7: Is Cuba Trumps volgende prooi? Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Frontlinie.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, de hoofdpunten met Kasper.
10: Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Het eerste gesprek tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden is in een goede sfeer verlopen, zeggen ze allemaal. Het was een verkennend eerste gesprek, zei premier Jette. De onderhandelingen, die volgen later. Volgens FNV-voorman Spekman zijn er nog geen afspraken om bezuinigingen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Ze praten dus later weer verder. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Intussen is die afgesloten. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De schade loopt in de tonnen.
0: Roos Brijkendol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou, en wat een weer hebben we vandaag, zeg. Het was echt prachtig.
11: Het was inderdaad een afsluiter met een klap. Want er gaat heel ander weer aan zitten te komen. Vandaag nog 19 tot 24 graden. Dat zijn voor oktober echt hele hoge temperaturen. Een heel groot deel van de dag was het ook nog zonnig. Maar inmiddels komt er vanuit het zuiden steeds meer bewolking opzetten. En dat is al wel een teken dat het weer gaat veranderen. Want vanavond en vannacht gaat het in het hele land regenen. En vannacht komt er ook nog eens een stevige wind te staan. Temperatuur tussen 14 en 16 graden ongeveer. Vannacht af en toe ook nog richting een graad of 11. Heel onstuimig dus. En morgenochtend dan gaat de bewolking geleidelijk wat openbreken. Komt er wat meer zon bij, stapelwolken. Maar trekken er ook nog wel geregeld buien over het land. Waarbij af en toe ook wat onweer kan voorkomen. En morgen overdag is het dan 14 tot 16 graden. Terwijl het vandaag dus nog 19 tot 24 was. Dus dat is een enorm verschil inderdaad.
0: En blijft dat zo de komende dagen?
11: Het blijft voorlopig fris. Meestal in de middag zo'n 14, 15 graden. Vooral vrijdag is een dag met heel veel bewolking en regen. Tijdens het weekend komt de zon er weer wat vaker bij. En in de loop van zondag gaat het dan weer wat droger worden. En na het weekend, vooral maandag en dinsdag, zie ik 2 dagen waarop de kans op regen weer ietsje kleiner is. En dan gaat de temperatuur ook direct weer wat omhoog naar 16 graden. Maar de komende dagen is het dus echt even wennen aan die lagere temperaturen.
0: Dankjewel, Roos. Edwin, hoe is het op de weg?
12: Er zat bijna 600 kilometer file. Dat is wat meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in Randstad, maar ook in Brabant. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen een 30 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug een 30 minuten oponthoud. Daar ligt slachtafval op de weg. 1 rijstrook is dicht, het opruimen gaat tot in de avonturen. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopen de Paars en Best een 1 uur vertraging door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer moet daar via de af- en oprit langs. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch is ook een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Biesemorkel en afrit Kromvoort. Een kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht.
0: Veel mannen konden er al niet meer terecht in de opvang in Ter Apel. Het COA waarschuwt dat dat ook gaat gebeuren voor bijvoorbeeld kinderen. En dat heeft grote gevolgen, bespreek ik zo meteen met een kinderpsychiater.
13: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot

0: Valenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Zelfs voor kinderen, zieken en andere kwetsbare mensen is er in aanmeldcentrum Ter Apel nauwelijks nog plek. Daarvoor waarschuwt het COA. De opvangorganisatie zegt dat er acuut honderden extra plekken nodig zijn. Want ook de extra noodopvang van het Rode Kruis zit vol. Koen Bolhuis is kinder- en jeugdpsychiater bij het Amsterdam UMC en ook werkzaam bij de LOA Foundation, waar die werkt met gevluchte kinderen en hun moeders. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Het COA kwam dus vandaag met die waarschuwing. Wat dacht u toen u dat hoorde?
3: Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat ze aan de noodbel trekken, maar het is natuurlijk nog een keer echt verschrikkelijk nieuws. Als je bedenkt wat dit betekent voor de jonge gezinnen, kinderen en zieke mensen, dat is afgrijzelijk natuurlijk.
2: Kinderen dreigen bijvoorbeeld buiten te moeten wachten totdat ze dan opgevangen kunnen worden. Wat doet dat met een kind?
3: Ja, kijk, laten we vooropstellen dat het natuurlijk gewoon meteen betekent dat ze, ja, dat deze kinderen en hun ouders dan ook dakloos worden. Hè? En kijk, dakloos zijn is natuurlijk verschrikkelijk. Dat brengt enorm veel stress met zich mee. Dus dat, ja, die kinderen die lijden gewoon eigenlijk.
2: En wat vertellen kinderen u over hun leven in die opvangcentra?
3: Ja, het is lastig voor kinderen om daar echt woorden aan te geven. Je merkt dat een beetje aan hun gedrag. Maar wat ik dan van hun ouders hoor is dat het ook veel onzekerheid is. Veel wachten. Met veel mensen bij elkaar. Lang proces over voor je papieren. Dat het dan ook nog onduidelijk is of je die gaat krijgen. En ondertussen blijft je leven stilstaan voor die tijd. En die kinderen die merken die stress daarvan, van die ouders. Dus dat, ja, dat is super onduidelijk voor ongelooflijk lange tijd. Ja.
2: Nou, en wat doet dat dan met de ontwikkeling van een kind? Als je zo lang in zo'n situatie zit?
3: Ja, dat is natuurlijk onder enorm veel stress leven voor lange tijd. Dus dat kan voor een kind betekenen dat het psychische klachten kan krijgen. Dus ze kunnen angstig worden, paniekaanvallen, slechter slapen, of meer woedeaanvallen, nachtmerries, zich terugtrekken, somber worden. Ja, ga zo maar door. Maar het betekent dus eigenlijk ook dat ze stil komen te staan in wat een normale ontwikkeling is. Hè? Dus ze kunnen niet meer de dingen doen die kinderen altijd doen. Zoals spelen en vriendjes en vriendinnetjes maken op school. Op avontuur gaan en stoute dingen doen en dan weer veilig terugkomen bij hun ouders. Dat zit er gewoon allemaal niet in. En voor sommige kinderen betekent zoveel stress eigenlijk ook dat ze misschien kunnen teruggaan in hun ontwikkeling. Hè? Dus waar eerder kinderen dan zindelijk waren, kan het dan nu betekenen dat ze misschien weer in een broek plassen of poepen. Dat hoor je ook wel eens over kinderen in asielzoekerscentra.
2: Ja, en het zijn natuurlijk kinderen die al het nodige hebben meegemaakt. Dat speelt dan ook mee, lijkt me.
3: Ja, dus dat stapelt zich op. En kijk, in feite wat je wil, hè, vanuit wat ik wil in mijn werk als kinder- en jeugdpsychiater, is dat je dan een veilige situatie kan creëren, zodat je weer met die kinderen kan werken aan herstel van al het afgrijzelijke wat ze hebben meegemaakt. Hè. Maar als je dus dan ook nog niet eens in Nederland die veiligheid kan bieden, dan heb je dus een trauma wat je al hebt, wat alleen maar voortgaat, eigenlijk alleen maar blijft duren. En dat er dus ook nog weer nieuwe trauma's bij komen. Want ja, op straat leven is een trauma. Mm-hmm. Dus ja, dat stapelt zich eigenlijk alleen maar op.
2: En hoe is dat dan voor u als u met deze kinderen werkt? Ik kan me voorstellen, want u zei net al van ja, ze praten er niet eens altijd over. Het lijkt me ook dan heel moeilijk om tot ze door te dringen en hun vertrouwen te winnen.
3: Ja, dat kan natuurlijk wel. Hè. Daar kan je heel erg je best in doen om aan te sluiten bij zo'n kind. Maar ja, het is eigenlijk wat ze natuurlijk nodig hebben, dat is stom dat ik dat moet zeggen als kinder- en jeugdpsychiater, maar ze hebben gewoon de normale basisbehoeften nodig, zoals een dak boven je hoofd en veiligheid en liefde. Eigenlijk gewoon waar iedereen recht op heeft. En dat is er voor hun ouders natuurlijk ook nodig, want als deze kinderen het niet hebben, of als hun ouders het niet hebben, dan hebben de kinderen ook geen veiligheid. Want je hebt de veiligheid van je ouders nodig, zodat je, zodat zij hun kinderen ook weer kunnen helpen om zich weer wat veiliger te laten voelen. Dus het is voor eigenlijk ook iets heel erg politieks waar deze kinderen en jonge gezinnen de dupe van zijn. En wat de hulpverlening, zoals ik dan, of andere psychologen of psychiaters, ja, niet alleen maar kunnen oplossen.
2: Nee, je vraagt je ook af hoeveel rapporten en hoeveel waarschuwingen er nog moeten komen. Wil er iets veranderen? Kunnen kinderen daar overheen komen op het moment dat ze uiteindelijk wel ergens op een vaste, veilige plek terechtkomen? Kunnen ze over zoiets heen komen?
3: Ja, zeker. Kijk, de kinderen zijn enorm veerkrachtig en die kunnen herstellen als ze de veiligheid hebben en de juiste hulp krijgen. Dat mensen daar gevoelig voor zijn, voor wat kinderen nodig hebben, dan kan dat zeker. Maar nogmaals, dan moeten we ook de politieke wil hebben om deze kinderen te bieden eigenlijk. En die beslissing is nu niet gemaakt, helaas.
2: Dank voor dit gesprek, jeugd- en kinderpsychiater Koen Bolhuis. NOS NTR.
1: Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag.
2: Het nationale voetbalteam van Suriname werd tijdens de uitwedstrijd in Guatemala geconfronteerd met racisme vanaf de tribunes. En het was niet de eerste keer. Het hoofd van de FIFA heeft gereageerd, Infantino. Hij noemt het gedrag van de supporters volkomen onacceptabel. Suriname verloor die wedstrijd in de Nations League met 1-0. Het was in de nacht van maandag op dinsdag. Brian Tevreden is algemeen directeur van de Surinaamse Voetbalbond. Goedemiddag.
0: Goedendag. Goedendag.
2: Want u was erbij bij die wedstrijd. U stond langs het veld. Wat gebeurde daar?
0: Ja, er gebeurde zoveel eigenlijk. In het kort eigenlijk dat eigenlijk vanaf het begin van aankomst in het stadion, dat je natuurlijk op een bepaalde manier verwelkomd wordt.
2: Dat merkt u al meteen.
0: Ja, dat was. Kijk, dat heeft natuurlijk wel zijn charme, hè, dat je uiteindelijk uitgejouwd wordt. Dat hoort bij het voetbal, denk ik. Maar dit was wel even twee treetjes hoger. Dat het meer naar apengeluiden ging en verbaal, weet je. Fysiek gespuugd werd. Dus het was niet fijn, nee. Om het zo te zeggen. Nee.
2: En op een gegeven moment kreeg een speler van Suriname, Richonel Margaret, de rode kaart. Waarom?
0: Nou ja, dat was voor ons ook een grote vraagteken. Zeker 5 minuten nadat hij de rode kaart kreeg, was de aanvoerder op het veld bezig met de scheidsrechter. Dat we uiteindelijk te horen kregen van de field official dat hij gereageerd had met een middelvinger naar het publiek toe. Wat eigenlijk bizar is, omdat je tot aan de 63e minuut werden de apen geluidig, maar wat ik net al heb aangegeven. En echt best wel heel heftig was wat iedereen hoorbaar was. Mm-hmm. Ja, voordat ze voetballers zijn, zijn ze ook mens natuurlijk. En het is heel makkelijk en er is ook geen goede reactie van hem, moet ik eerlijk bekennen.
2: Van de speler, zegt u. Maar ja,
0: nee, precies. Ja. Ik snap de beweegredenen wel. Het is ook natuurlijk mens. Hij heeft ook een gevoel. En we hebben het ook op de beelden teruggezien. Dan zie je dat er heel duidelijk het gorilla wordt nagedaan met geluiden. Ja, daar reageert hij op. En daarvoor wordt hij gestraft. Dat is eigenlijk bizar.
2: Ja. En nou las ik ook een reactie op Instagram van de aanvoerder van Abena. Ja. Die dat vond ik ook echt heel, heel mooi verwoord. Ook echt zegt van ja, je kunt wel professional zijn, maar inderdaad, wij zijn ook mensen. Dat hij ook echt heel even heeft overwogen van ja, wat moeten we doen? Gaan we nu met z'n allen van het veld af? Maar toch heeft gezegd nee, wij zijn voetballers, we gaan door. Wat vindt u? Wat had het team moeten doen?
0: Nou ja, kijk, ik sta altijd bij uitwedstrijden, ben ik wel om en rondom de bank. En dat doe je met bepaalde redenen natuurlijk, om intern op te kijken wat er allemaal afspeelt. Ik heb alles nu kunnen meemaken. En er was op een gegeven moment het moment van mijn stappen het veld af. Er is wel overwogen door de jongens en de coachingstaf voor gekozen om dat niet te doen. Want anders geven de beste mensen, gechargeerd gezegd, de niet slimme mensen geven daar toch eindelijk wel wat ze willen. Mm-hmm. Maar ik denk uiteindelijk achteraf, en het is wel achteraf gezien, hadden we van het veld af moeten lopen. En
2: toch wel.
0: Dat je een harde statement, ja, hadden we een boete gehad, dan maar dan maak je wel uiteindelijk een statement. Helemaal is achteraf gezien. En ik steun de jongens in de keuze die ze gemaakt hebben. Om het toch af te maken. Want uiteindelijk zijn ze ook wel voetballers. En ze werken hard, ze spelen hard, ze trainen hard. Om uiteindelijk te komen waar ze willen komen. Dus. Maar het grote plaatje had je denk ik. Als je uit de emotie bent, had je denk ik van hetzelfde af moeten stappen. Ja.
2: Je kunt ook zeggen, de scheidsrechter had moeten beslissen om die wedstrijd stil te leggen.
0: Ja, daar heb ik ook mijn bedenkingen over. En helemaal omdat we hebben al een verleden met deze scheidsrechter in 2023. Hebben wij tegen Puerto Rico ook al met deze scheidsrechter te maken gehad met een geval. Kelvin Leerdam, die ervaren voetballer is, mentaal sterk is. Maar die toen helemaal van slag was dat hij verschillende keren werd uitgemaakt voor Negro. Heeft deze scheidsrechter ook niet ingegrepen. En des te meer maakt dit het nog discutabeler dat deze scheidsrechter weer in deze situatie is en weer niet heeft ingegrepen. Dus en daar heb ik op klacht ook over ingediend bij de CONCACAF.
2: Ja, want er is inderdaad een klacht ingediend bij de CONCACAF. Ja. De Federatie voor Noord- en Centraal-Amerika en de Cariben. Ja. Ja. Verwacht u daar iets van?
0: Ja, absoluut. Kijk, ik heb denk ik, als je kijkt naar de wedstrijd, moet je binnen 2 uur een formele klacht indienen. Dat heb ik heel netjes gedaan. Vervolgens krijg je 24 uur tijd, dan moet je een rapport indienen. Dat heb ik ook heel netjes gedaan. En eigenlijk binnen die 24 hebben we wel meteen een reactie gekregen van de FIFA-voorzitter Infantino, die daarin ons steunt en die het eigenlijk verafschuwt wat er is gebeurd. Dus ik ga er wel vanuit dat er wel sancties gaan komen.
2: Ja, maar dan krijgen ze een boete.
0: Ja, nou, daar heb ik dus heel veel moeite mee. Kijk, ze hebben dus al een verleden. Met vorig jaar hebben ze er ook al mee te maken gehad. Dus ze hebben al een verleden met discriminatie en racisme. En er staat ook heel duidelijk in de regels van bij nog een gebeuren dat er de hardere sancties zullen volgen. Dus daar heb ik ook eigenlijk op gepleit. Met de bewijsstukken natuurlijk. Maar ik ga er wel vanuit dat het... kijk, boete, daar hebben we niks aan.
2: Nee.
0: Weet je, maar de president van de voetbalbond heeft... En nadat ik geland ben, heb ik natuurlijk berichten gekregen. Heeft uitgesproken van mocht ik een boete krijgen, dan betaal ik die uit de recettes van de tickets. En dat zegt eigenlijk al alles.
2: Wacht even, dat zei de voorzitter van de voetbalbond van Guatemala?
0: Ja, ja, die heeft uitgesproken van mocht ik een boete krijgen, dan betaal ik het met de recettes van de tickets. En dan bagatelliseer je alles eigenlijk. En dat zegt eigenlijk al genoeg hoe de mentaliteit van de beste man is. En eigenlijk van de mensen daar in het land.
2: Ja,
0: en ik moet ook wel zeggen, je kan niet iedereen over één kam scheren. Want ik heb ook wel heel veel berichten van mensen gekregen vanuit... Guatemala die hun excuus hebben aangeboden dat ze vonden dat het niet kunnen. Er kon wat dus gebeurd en dat ze zich eigenlijk schamen. Maar een groot deel wat in het stadion was, moest eigenlijk diep en diep schamen.
2: Ik dank u hartelijk voor uw reactie. Brian Tevreden, de algemeen directeur van de Surinaamse Voetbalbond. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
4: Duitse media schrijven dat een bende goudsmokkelaars is opgerold. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie zijn er 3 verdachten opgepakt, maar er zijn meer dan 20 verdachten in beeld. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 1000 en 4000 kilo goud hebben gesmokkeld. Ze kregen dat van criminelen die het lieten omsmelten tot goudstaven. De eindbestemming daarvan was Turkije. Er zijn vandaag 40 doorzoekingen geweest in Duitsland, maar ook in Nederland. Ook vandaag zijn er weer scholierenprotesten in Frankrijk en België. De VRT merkt op dat het verschil tussen de protesten groot is. In Parijs zijn opstootjes en ook in Luik is het opnieuw grimmig. Daar worden bushokjes en vuilnisbakken in brand gestoken. En de politie heeft daar een waterkanon ingezet. Maar in Brussel hameren de initiatiefnemers op een vreedzaam protest. Daar wordt gedanst en gezongen op straat en er was een mars door de stad. In Frankrijk heeft de regering het gebruik van flitsgranaten voorlopig opgeschort nadat eerder een jongen daardoor zijn hand verloor bij een protest. Suriname wil meer internationaal geld om bossen te behouden, meldt Star News. Het land is van plan om zeker 90% van de bossen niet te kappen, maar heeft er wel geld voor nodig, zodat het niet ten koste gaat van economische ontwikkeling. Buitenlandminister Bauma wil daarom een beroep doen op een internationaal klimaatfonds, zodat landen die minder aan natuur doen kunnen meebetalen. Of wil hij dat de gemeenschappen die de bossen onderhouden ervan mee profiteren. En in het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een groot gouden beeld van president Trump onthuld, meldt het Spaanse persbureau EFE. Het is bedoeld als kritiek op het buitenlandbeleid van de president. De bedenker is een Deense kunstenaar. Hij vindt Trump een probleem voor de wereld die de westerse manier van denken ondermijnt.
5: Trump personally is a problem for the world. He destroys our way of thinking in the Western world.
4: Het beeld is 2 meter hoog. Trump zit op de schouders van een veel kleinere man die gebukt gaat onder het gewicht van de president.
2: Ja, en je vergeet een belangrijk detail. Hij is naakt.
4: Hij is naakt.
2: Ja, dus het is... Ja, het ziet er niet heel
4: dat ook nog in je nek.
2: Prettig uit.
4: Ja.
2: Edwin, hoe is het op de weg?
6: Het is vrij druk met bijna 600 kilometer file. Vooral veel vertraging door ongelukken. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen knoop het Oude Rijn en Afrit Everdingen is de vertraging ruim 1 uur. Er zijn daar 3 rijstroken dicht.

0: Yes, Glyn en Hold My Hands. Ja, vanwege die hoge temperaturen zou je het bijna niet denken, maar het is toch echt herfst en herfst is paddenstoelentijd. En ook de tijd van de alarmerende verhalen over paddenstoelen plukken. Niet helemaal ten onrechte, ook dit jaar zijn er alweer de nodige gevallen van vergiftiging geweest en slaan artsen alarm. Maar wild plukken kan veilig. Bijvoorbeeld na een cursus van Elsje Bruinestein. Verslaggever Roel Pauw ging met haar op pad.
1: Het is verboden om te wild plukken, maar voor eigen gebruik wordt het gedoogd. Een klein bakje vol van niet beschermde soorten. Heel veel paddenstoelen sla ik over en een aantal ga ik benoemen. De lekkerste en de gevaarlijkste. Het is natuurlijk ook heel fijn om mensen liefde voor de natuur bij te brengen. Hè? Je hebt dan ook een doel als je in de natuur bent. Hè? Je loopt niet zomaar wat. Je hebt een doel, je bent in de natuur, de frisse lucht, je beweegt. Bijzondere smaken die niet te koop zijn in de winkel. Ja, wat is er niet leuk aan wild plukken?
2: Maar toch lijkt jaar in, jaar uit de boodschap te zijn: doe het niet, het is levensgevaarlijk. Je kunt er dood aan gaan.
1: Je kan er zeker dood aan gaan. Maar als je aan de regels houdt, dan is die kans heel klein. Op weg hierheen heb ik een paddenstoel geplukt die als beginner heel makkelijk is om te determineren. En die zit in mijn fietstas. Dus daar gaan we beginnen. Een bruine hoed. En je ziet buisjes. Geen lamellen dus. En je ziet een dikke steel, een beetje bol, met een bruin netwerk erop. Hier zie je ook waarom het eekhoorntjes brood heet. Het is echt brood.
3: Is er ook eentje die je door de war kan halen met deze? Het eekhoorntjes brood?
1: Ja. Nee, ja, dit is een hele grote familie en die heet de boleten. Ja. Het zijn allemaal broertjes van de eekhoorntjes brood. De porcini, hè? Dit kennen jullie van de vakantie hier. Ook gewoon in de winkel te koop in gedroogde vorm. Heksenboleet is giftig als je hem niet verhit. Gaan we misschien tegenkomen. En dan heb je de bittere boleet, die is gewoon bitter, niet lekker. Ja. En dan heb je de satansboleet, die is giftig, maar die heb ik nog nooit gezien. Heel zeldzaam in Nederland. En die heeft een ontzettend witte hoed en een knalrode steel.
3: Oh ja, dus die kan je dan niet
1: dus
3: in
1: de
3: elkaar...
1: kans dat je een giftige boleet tegenkomt, is heel klein.
2: Ja. Wat vindt u zelf de lekkerste paddenstoel om te eten?
1: Er zijn er een paar. Oesterswam, eekhoorntjesbrood, fluweelpootje, gele trilswam. Kan je bonbons van maken. Dat is heel erg lekker. Heel bijzonder.
2: Wil jij wildplukker worden?
4: Ik denk dat ik al wildplukker ben, maar niet paddenstoelen. Dat is eng.
1: Ja, dit is een voorbeeld van een andere boleet met die mooie naam. Het is de roodsteel fluweelboleet. Zie je weer die buisjes? Die groeit hier heel veel. Is minder lekker.
2: Nou, een stukje verderop staat hij dan inderdaad. De giftigste paddenstoel van de wereld. De groene knolamaniet.
1: Ja, hier zie je het champignonstadium. Als hij dus jong is, is hij wit net als een champignon. Later krijgt hij pas die groene zweem van de naam. Hè? Groene knolamaniet.
5: Dat is een moordenaar dus eigenlijk. Hoeveel moet je eten?
2: Hoeveel paddenstoelen moet je in hoeveelheden
5: is hij dood?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het een hele pijnlijke dood is. En die, na twee weken voel je pas dat er iets aan de hand is. En dan is het al te laat. Dan zijn je organen al aangetast.
5: Ja.
4: Ik heb namens jou akkoord gegeven op eigen risico.
2: Oh.
4: Dat je weet. De voorwaarden heb je bij deze geaccepteerd.
1: Ja. Je moet drie dingen onthouden. Als beginner. Geen lamellen. Niet wit. En geen spikkels. Dus... hebben we op één laan alle tweede soorten gehad. De makkelijkste, lekkerste en de dodelijkste.
2: En dit is dan helemaal niet zo ingewikkeld om die twee uit elkaar te houden. Eekhoorntjesbrood en deze.
6: Nee, dat verschil zien we nog wel, maar ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Allemaal.
2: Ja, toch wel?
6: Ja.
2: Maar het is op zich wel leuk natuurlijk dat je je eigen eten uit het bos haalt.
6: Nou, het is een heel mooi principe en het is heel natuurlijk. Maar die kennis heb je dan wel nodig, dat je trefzeker plukt en weet wat je in je mandje stopt.
7: Ja. Zo'n eekhoorntjesbrood durf ik wel aan.
2: Ja?
7: Ja, niet wit, geen spikkels, geen lamellen.
1: Ja, ze mogen mij ook altijd appen trouwens, na afloop.
2: En een fotootje van deze heb ik gevonden.
1: Determineren.
2: Ja. Bij twijfel niet opeten.
1: Ja, dat is het belangrijkste. Bij twijfel laten staan.
0: Nou, dat waren toch allemaal goede tips. En verslag was dit van Roel Pauw.
8: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
9: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken. Ja, dus als we zo doorgaan, dan blijven we gewoon achter de feiten aanlopen en zitten hier over 6 maanden, over een jaar nog steeds.
10: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
11: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast. Weet je, sodemiet toch op, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
8: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
12: En we beloven, die wordt pas goed.
8: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
16: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
15: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al.
17: Het is er al.
16: Is Cuba Trumps volgende prooi? Morgen 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie.
8: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden zaten vandaag sinds langere tijd weer bij elkaar. Onze verslaggever vertelt zo hoe dat is verlopen. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
18: In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd en ouders krijgen een brief. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten, vertelt correspondent Christian Pauwen.
19: Daar kwam een raket terecht op een flat van 5 verdiepingen... met inwoners die er nog in zaten. Dus zeker 14 doden en 4 kinderen ook. Die zijn omgekomen en er wordt nu gekeken in het... wordt nu verder gezocht naar overleven.
18: Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn zeker 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige gewonde opgepakt. Hij had zichzelf verwond. Over een motief is nog niks bekend. De NVWA heeft samen met de politie huiszoekingen gedaan bij 2 veehandelaren in Overijssel. Ze zouden illegaal in runderen handelen. Bij de bedrijven stonden ruim 100 dieren die niet op dat adres of helemaal niet geregistreerd stonden. Ook trof de voedselautoriteit 3 ernstig zieke runderen aan, die zijn afgemaakt. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Hun ontdekking is dat moleculen elkaars spiegelbeeld kunnen zijn. Het kan dan voorkomen dat die moleculen in medicijnen een tegenovergesteld effect hebben. Daardoor kan een medicijn wel of niet werken en soms zelfs schadelijk zijn. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten en de financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht, waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument.
20: Alles wat blijft is emotie. De mensen zelf, die zijn er niet.
21: Ik vind dit heel belangrijk, want het is heel mooi om dat te herdenken en het is wel een geschiedenis van mijn school.
18: Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Dan nog het weer. Het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Het kan tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is ook onweer mogelijk. Morgen meer bewolking en buien bij maximaal 16 graden.
0: Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Waar staat het vast, Edwin?
3: En vooral in de Randstad. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen ruim een half uur. De weg is daar wel weer vrij. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. Er ligt slachtafval op de weg. Het opruimen gaat nog een tijd duren. Op de A7 Groningen richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Groningen en Leek 6 kilometer file. De rijbaan is daar dicht. Op de A28 Groningen richting Zwolle is een ongeluk gebeurd. Voor afrit Eelde 20 minuten vertraging. En op de A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azelo een half uur op onthoud. Er staat een auto in brand. 1 rijstrook is dicht.
0: Sinds lange tijd gingen werkgeversorganisaties, de vakbonden en het kabinet weer met elkaar in gesprek. Zometeen onze Haagse verslaggever.
17: Ster. Ik zie Matisse. Ik zie zon. Zee. Kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Het kind is niet belangrijk.
25: En ze hebben me, hebben ze me alles afgenomen. Alles, mijn hele leven.
26: En dan onder het mom van het geloof.
27: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
28: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
29: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
31: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
32: Honda, the power of dreams.
33: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
34: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
35: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Wie zijn verwarmingsketel gaat vervangen, moet vanaf 2029 verplicht een hybride ketel nemen. Verslaggever Matthijs van der Wiel, waarom kiezen mensen daar nu al voor?
36: Ik was bij de installatie van zo'n hybride warmtepomp bij een gezin in Zwolle. Dat kiest hier nu al voor, nog voordat het verplicht is, omdat het wil verduurzamen. En het denkt de extra kosten van zo'n systeem binnen 7 jaar te hebben terugverdiend.
0: Christa Pike, de ter dood veroordeelde vrouw uit Tennessee, is weer bij kennis. Simone Tucker, onze verslaggever in de Verenigde Staten, wat doet dit in Amerika?
37: Deze zaak roept hier in Amerika heel veel vragen op. Want hoe heeft het zo mis kunnen gaan? En vooral, hoe loopt het nu met haar af?
0: Maar eerst, na maanden van niet praten en acties van de vakbonden, gingen vandaag het kabinet, de werkgeversorganisatie en de bonden weer met elkaar om tafel. Het doel is om te werken aan een nieuw sociaal akkoord om Nederland klaar te maken voor de toekomst. En de politiek heeft daar hoge verwachtingen van. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Nou, hoe ging het dan, dat eerste gesprek weer?
38: Nou, we zaten natuurlijk niet aan tafel, maar de gezichten van Koen van Oostrom, de voorman van VNO-NCW, van Hans Spekman van vakbond FNV en van premier Jette, die één op één voor één naar buiten kwamen, die stonden op vrolijk na afloop.
1: Dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken.
2: Dus ik denk dat het voor ons allemaal een opluchting is dat we nu dit gesprek konden hebben. En dat was heel fijn.
4: Ik denk dat we eigenlijk met het kabinet, de werkgevers en werknemers, toch heel erg hetzelfde voor ogen hebben. Een groot gevoel van urgentie. Een groot gevoel dat er in de sociale zekerheid een aantal dingen echt moeten gaan gebeuren.
38: Ja, dat iedereen vandaag tevreden was na het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid. Of in ieder geval die uit de boeken te halen als eis van de vakbond om weer aan tafel te komen. Dat iedereen dus tevreden was, ja, dat is ook niet echt een verrassing. Er was aangekondigd, dan komen we weer praten, dan stoppen we met de acties. Maar dat moet natuurlijk wel officieel gemaakt worden. En dat is vandaag aan tafel gebeurd.
0: Was het dan vooral symbolisch vandaag?
38: Nou, grotendeels wel, maar tegelijkertijd, het is ook wel de eerste keer dat al die partijen elkaar weer in de ogen kijken. Er was een grote kabinetsdelegatie. Naast de premier waren ook de minister van Sociale Zaken er. Die van Economische Zaken en die van Werk en Participatie. Ook niet toevallig van alle drie de coalitiepartijen. De werkgeversvoormannen van VNO, NCW, van MKB Nederland en LTO waren er. En van de vakbonden waren die er van de FNV, CNV en VCP. Dus echt een grote groep mensen. En dan is het toch altijd wel een beetje spannend hoe precies de toon is, hoe ze op elkaar reageren. Zijn ze naar buiten toe heel tevreden en vrolijk, maar naar binnen toe dan niet meewerkend? Nou, we hebben achter de schermen ook wat rondgevraagd en dan horen we echt grote tevredenheid over vandaag. En vooral over hoe het nu verder moet gaan. Er is afgesproken de komende tijd te gaan praten over het arbeidsongeschiktheidsstelsel, de WIA zoals dat dan heet, over de arbeidsmarkt en over de economie en het verdienvermogen. Hoe ze dat precies gaan aanpakken. Dat gaan ze de komende dagen verder uitwerken. Maar de bedoeling is dat er vanaf begin november dan weer onderhandeld gaat worden. En dat er dan echt richting een sociaal akkoord gegaan moet worden.
0: En is het dan ook nog over het volgende gegaan, Roel, dat het schrappen van die bezuinigingen wel een gat op de begroting achterlaat van 2,4 miljard euro per jaar? Is het daarover gegaan vandaag?
38: Ja, het is daar wel over gegaan, maar er zijn geen harde afspraken over gemaakt. Want die bezuinigingen werden geschrapt uit de boeken om te voorkomen dat er onderhandeld moest worden met het mes op de keel van een bepaald bedrag wat eruit

0: gingen wel een gat op de begroting achterlaat van 2,4 miljard euro per jaar. Is het daarover gegaan vandaag?
1: Ja, het is daar wel over gegaan, maar er zijn geen harde afspraken over gemaakt, want die bezuinigingen werden geschrapt uit de boeken om te voorkomen dat er onderhandeld moest worden met het mes op de keel van een bepaald bedrag wat eruit moet komen. Dat wilden de vakbonden echt van tafel hebben voordat ze weer kwamen praten. Daar zijn dus harde afspraken over gemaakt. Ja, en dan zeggen de vakbonden vandaag ook, Hans Spekman, ja, dan willen we ons niet binden tot afspraken vandaag natuurlijk.
2: Aan tafel uitdrukkelijk heb ik het ook benoemd namens ons allen. Dat wij zeiden dat wij het wel zo zien. Dat wij geen bezuinigingsopgave hebben met elkaar om die gesprekken aan te gaan. En dat werd ook erkend. Dat die er niet is.
3: Maar het zou wel mooi zijn als er wel een bezuiniging komt.
2: Iedereen
3: zeggen
2: kan
3: ze dan
2: van alles mooi zijn. Ik zou het ook best grappig vinden als het nu ineens gaat regenen, hoe jullie er dan bij staan. Maar dat is niet zo. Maar de afspraak die we hebben gemaakt met elkaar is, wij hebben geen, en die druk voelen we ook niet, geen van allen, bezuinigingsopgave.
1: Ja, de vakbond laat zich dus duidelijk niet binden vandaag. Maar de bedoeling van de politiek is toch echt wel dat er besparingen gaan aankomen. En dan is vooral bij de kabinet de hoop dat dat kan op het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Want iedereen daarover is ontevreden op het moment. Er zijn te lange wachttijden. Er zitten te veel mensen in die niet aan de slag kunnen. Die dus niet kunnen werken. Dat moet beter. Dat vindt ook alles en iedereen. Maar wat dan die oplossing is, daar wordt echt wel verschillend over gedacht. Daar moeten die onderhandelingen over plaatsvinden. Maar dat het dan uiteindelijk tot besparingen moet leiden, ja, daar is het kabinet wel van overtuigd.
0: Ja, het klinkt ook wel, Roel, alsof dit nog even gaat duren. Wanneer verwacht je dat er een akkoord ligt?
1: Ja, dat is onduidelijk. Dat gat op de begroting is in ieder geval geparkeerd tot het voorjaar. En dus is ook de wens van het kabinet om dan in ieder geval op arbeidsongeschiktheid stappen gemaakt te hebben, meer duidelijkheid te hebben. Maar de vakbonden hebben al gezegd, ja, zorgvuldigheid boven snelheid. We willen ons niet aan een datum binden. Nou, daar is de werkgeversorganisatie van VNO-NCW, Koen van Oostrom, het mee eens. Maar ja, het moet toch wel leiden tot een akkoord, denkt hij.
4: Wij zijn niet pessimistisch, maar het is makkelijk om optimistisch te zijn op een heel hoog abstract niveau. Op het moment dat het dan gaat raken aan wat betekent het dan exact voor regelingen in de sociale zekerheid, wat betekent het exact voor economische groei, dan wordt het ingewikkelder.
5: Er is af en toe gelachen, maar we hebben ook naar elkaar uitgesproken, dit zal niet makkelijk worden om dat sociaal akkoord te sluiten. Dat vraagt de komende tijd echt stevige gesprekken, af en toe ook stevige onderhandelingen en zal ook bij iedereen even pijn moeten doen. Omdat het geven en nemen is om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
1: Ja, als laatste hoorden we de premier zeggen dat het niet vanzelf zou gaan. Iedereen is er wel van overtuigd dat het nodig is. Dat het ook wel zou moeten kunnen lukken. Maar het moet toch echt wel nog gaan gebeuren. En of dat gaat gebeuren, dat moeten we de komende weken en maanden gaan zien. Maar er wordt in ieder geval weer gepraat.
0: Dankjewel, Roel Bolsjes. Studenten en oud-studenten kregen vandaag slecht nieuws over hun studieschuld. Want vanaf volgend jaar gaat de rente op die studieschuld flink omhoog. De afgelopen jaren steeg de rente ook al. En dat betekent dat mensen soms duizenden euro's extra moeten aflossen. Alice Richardson is voorzitter van het ISO, het Interstedelijk Studentenoverleg. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wat betekent deze verhoging van de rente nou concreet voor iemand met een flinke studieschuld?
6: Nou, zoals je net ook al aangaf, concreet betekent het echt duizenden euro's extra terugbetalen voor studenten met een schuld. Dit betekent stijgende maandlasten, moeite met rondkomen. We zien sowieso al dat studenten op dit moment moeite hebben met rondkomen, zo'n 40%. En voor de huidige studenten raakt het ook vooral de groep die het echt wat meer nodig heeft om te kunnen lenen. Lenen wordt gewoon constant echt veel duurder. Dus financiële onzekerheid.
0: Toenmalig minister Bussemaker, die het leenstelsel invoerde in 2014, die zei toen dit over de angst voor grote schulden die studenten hadden.
7: Laat je niet gek maken. Met de nieuwe terugbetaalvoorwaarden is leenangst absoluut niet nodig. Weet dat je dat onder sociale voorwaarden kan aflossen. Verhalen die ik hoor van schulden van 40.000... die worden gepresenteerd als realistisch toekomstbeeld, die herken ik niet. En ook hier vind ik dat we zorgvuldig moeten zijn en aankomende studenten geen leenangst moeten aanpraten.
0: Ja, Alice Richardson van het ISO. Geen leenangst werd er toen gezegd. Hoe luistert u naar deze uitspraken nu?
6: Ja, geen leenangst. Nou, ook de uitspraak, er zitten geen voorwaarden aan verbonden. Dat is natuurlijk, nou, studenten die hebben echt een breuk in het vertrouwen. Studenten voelen zich misleid. En vooral voor de pechgeneratie is het echt heel erg wrang. Zij hadden namelijk geen basisbeurs en dus nu ook een stijgende rente die constant maar blijkt te stijgen. Studenten die voelen zich nu niet zo lang bij.
0: En deze renteverhoging heeft dus ook effect op oud-studenten die nog een studieschuld hebben. Wat horen jullie

0: van hen?
1: Zeker, ja. Veel angst voor de financiële toekomst, maar ook dus plannen on hold zetten voor de toekomst. Niet kunnen toetreden tot de woningmarkt, maar ook angst om die schuld gewoon nooit meer terug te kunnen betalen. Ja, en wat we ook echt zien is dat het meer ongelijkheid nu voortbrengt. Dat studenten bijvoorbeeld niet meer op kamers kunnen of een studie kunnen volgen die zij willen gaan volgen. Dus het heeft nogal veel invloed.
0: En wat zou er volgens u nu moeten gebeuren?
1: Nou, waar wij echt voor pleiten is de doorzetting van het renteplafond van 2,5%. Zoals die is opgenomen in het coalitieakkoord. Dit renteplafond dat zou houvast geven, maar ook echt meer zekerheid over de lasten van studenten. Studenten zijn namelijk de toekomst en zij verdienen echt financiële stabiliteit.
0: Ja, maar goed, krijgt u daar Den Haag in mee?
1: Dat proberen we wel. Zeker. Ja, we zien ook echt, hè, Den Haag wil ook echt naar een toekomst waarin iedereen wordt meegenomen. Wij willen dan dus ook echt zien dat er voor studenten wordt gezorgd en dat een financieel sterke basis er gewoon bij hoort. En daar hoort een renteplafond wat ons betreft zeker bij.
0: Dank u wel. Alice Richardson, de voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Wolven verkennen steeds meer plekken in Nederland, schrijft het AD. De dieren zijn zich mogelijk aan het vestigen in het Overijsselse Vechtdal, Midden-Brabant en op de Veluwe. Volgens meldpunt bij 12 zijn er dit jaar in Nederland zeker 56 wolven geboren. De meeste in Gelderland. Omdat het aantal ongeveer hetzelfde is als de afgelopen 2 jaar, vermoedt een ecoloog dat het aantal wolven stabiliseert. De topgebieden voor wolven zijn allemaal bezet. De Volkskrant was bij een workshop in Rotterdam waar vaders les krijgen over onder meer menstruatie en harenvlechten. Een bijzondere combinatie, hoor ik je denken, Fleur. Maar de bedoeling is om de mannen nauwer te betrekken bij het leven van hun dochters en daarmee tegenwicht te bieden aan de oprukkende menosfeer. De initiatiefnemer wil dat meisjes weten hoe de liefde van een man hoort te voelen, zodat later alarmbellen zullen afgaan als ze een manosfeerman tegenkomen. En de vader zelf die de krant sprak vinden het fijn om ervaringen over opvoeding te delen. En dat ze nu ook het haar van hun dochter mooi kunnen vlechten, ja, dat is mooi meegenomen. De gemeente Oldebroek gaat zaterdag toch een regenboogvlag hijsen, schrijft Trouw. Dat gebeurt niet bij het gemeentehuis, maar bij de Kruiskerk. De burgemeester is ook aanwezig. De coalitie in de Gelderse gemeente had de regenboogvlag onlangs trots in de ban gedaan. De burgemeester is het niet eens met dat besluit en wil er voor alle inwoners zijn. Ruim 200 mensen in Oldebroek willen zaterdag ook een regenboogvlag uithangen. En gisteren lieten inwoners in het programma Nieuws van de Dag al weten dat ze het niet met de gemeente eens zijn.
3: Ik vind dat flauwekul. Laat alsjeblieft iedereen leven zoals hij wil leven. Daar gaat de gemeenteraad toch niet over?
4: Het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit of je nou homo, lesbi of transgender, maar ja, hier zijn ze een beetje moeilijk.
2: En in Deurne is Piet van 80 de held van de straat. Hij wist eigenhandig een overvaller zijn huis uit te werken, horen we bij Omroep Brabant. Maandagavond zat hij tv te kijken toen de deurbel ging. Dat bleek een overvaller te zijn die zijn huis probeerde binnen te komen. Maar dat liet Piet niet zomaar gebeuren. Hij pakte de overvaller bij zijn strot en er ontstond een gevecht.
5: En dus sloeg hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan. Intussen riep ik naar mijn vrouw. Bel de politie. En wegwijzen.
2: Nou, het liep dus goed af, maar ondanks dat hij de overvaller verjoeg, heeft het toch wel veel indruk op hem gemaakt.
5: Kijk, en nou is het wel een bezinken, heb ik mee een beetje een moeilijk moment mee en dan. Dan kreeg ik een beetje tranen in mijn ogen.
0: Ja. Wel dapper van Piet.
2: Goed, hè? Ja, en hij hield er wel blauwe plekken en een kras aan zijn hoofd aan over, maar goed, dat hield wel weer.
0: Edwin, waar staan de files?
6: Ja, vooral in de Randstad. En er zijn veel ongelukken gebeurd. Er staat nu 600 kilometer bij elkaar. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7. Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen en Leek 6 kilometer. Op 6 kilometer file een uur op onthoud.

0: The Spin Doctors and Little Miss Can't Be Wrong. Christa Pike, de 50-jarige Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is weer bij bewustzijn en ze is aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Contact nu met Simone Tucker, onze verslaggever in Amerika. Ja, hoe is het met deze Christa Pike, Simone?
1: Ja, tegen alle verwachtingen in is ze dus op dit moment weer bij bewustzijn. En jij zei het al, aanspreekbaar. Maar wat haar medische vooruitzicht nu precies is, dat is nog wel onduidelijk.
0: Simone, hey, daar gaat de verbinding. We gaan even kijken of we die nog snel kunnen herstellen. We gaan dat eventjes proberen. We gaan Simone... Nee, we gaan dit eventjes... We gaan het even oplossen en ondertussen draaien we even wat muziek.

0: sneller en maan en blijven slapen. En dan ga ik nu weer terug naar Simone Tucker, onze verslaggever in Amerika. Ja, Simone, de lijn die klapte er net uit. Maar we wilden het gaan hebben over Christa Pike, de 50-jarige Amerikaanse vrouw die ter dood veroordeeld was. Die geëxecuteerd zou worden, dat is mislukt. Ze lag in het ziekenhuis, is inmiddels weer bij bewustzijn. En jij was net aan het vertellen hoe het met haar gaat.
1: Ja, ze is dus inderdaad weer aanspreekbaar, bij bewustzijn. De advocaten van Pike die zeggen wel, ja, wat precies nu haar medisch vooruitzicht is, dat is onduidelijk. Ze wacht in ieder geval een heel langdurig medisch herstel. De BBC heeft contact gehad met een anesthesist die haar advocaten adviseert. En die arts die zegt dat Pike op een heel beperkte manier nu kan communiceren, maar dat ze de executiepoging zelf niet kan herinneren. Ja, en verder ligt ze dus nog altijd in dat ziekenhuis. Ze is gehandboeid, vastgeketend aan haar bed. Artsen proberen haar nu alle medische zorg te bieden die ze nodig heeft. En hoe het verder gaat, dat moeten we zien. Maar ja, dat ze nu bij kennis is, dat wordt echt wel gezien als een wonder.
0: Ja. Maar dat dus is gebeurd, betekent dat dan ook dat dan later dat ze dan opnieuw geëxecuteerd gaat worden?
1: Ja, dat is eigenlijk de grote vraag die nu boven deze zaak hangt. Iedereen wil dat weten, maar het is lastig te beantwoorden, want we zitten nu eigenlijk in een onbekend terrein. Haar advocaten die zeggen wel, ja, deze straf moet nu gewoon worden omgezet in een levenslange celstraf. Ze heeft ondraaglijk geleden en de staat Tennessee die is daar schuldig aan. Ze zeggen er ook bij, ja, we hebben hier ook al voor gewaarschuwd. Pike heeft een medische geschiedenis. En die toonde al aan dat ze nauwe bloedvaten had. Maar toch werd die executie doorgezet. Nou, er is wel een vergelijk in het verleden, maar daarvoor moeten we helemaal terug naar het jaar 1947. Toen is er een zwarte jongen ter dood veroordeeld met de elektrische stoel. Die poging die mislukte. Vervolgens stapte die naar het Hoge Rechtshof. Ja, en de rechters toen die zeiden, ja, ongelukken kunnen nu eenmaal gebeuren. En die man die werd dus alsnog ter dood veroordeeld. Maar ik zeg er wel bij, ja, dat was in 1947, een hele tijd geleden. Of het Hoge Rechtshof daar nu ook nog zo over denkt, ja, dat moet de toekomst uitwijzen. De gouverneur van de staat Tennessee die houdt de lippen nog stijf op elkaar. Er zijn wel een aantal Republikeinse politici in Tennessee. Ja, en die zeggen wel dat ze gewoon willen dat die dodelijke straf alsnog wordt uitgevoerd.
0: En nou is er later vandaag een hoorzitting in de rechtbank. Wat gaat daar gebeuren?
1: Ja, dat klopt. De advocaten van Pike die eisen meer transparantie. Daarom stappen ze naar de rechter. Ze willen dat afdwingen in de rechtbank. Ze zeggen dat ze meer details willen over wat er zo mis is gegaan daar. En ze willen ook voorkomen dat er bewijs verloren gaat. Dus ze dringen erop aan bij de staat Tennessee. Ga zorgvuldig met het bewijs om. Ze willen dat veiligstellen dus. En ze willen ook dat een rechter de staat Tennessee daar echt toe verplicht. En daarnaast willen ze ook nog een onafhankelijk onderzoek waarbij een deskundige op zoek gaat naar eventuele restanten van die gebruikte chemicaliën dus in het lijf van Christa Pike.
0: Maar er wordt toch al een onderzoek gedaan?
1: Ja, dat klopt. Het kantoor van de aanklager van Tennessee die reageert dan ook weer een beetje kribbig op deze actie van de advocaten van Pike. Zij noemen het eigenlijk onnodig en een onredelijk verzoek. De gevangenisdienst en de functionarissen van de staat hebben volgens die openbaar aanklager alle nodige stappen al gezet om haar medische zorg te bieden en om ook nu uit te zoeken wat er is gebeurd.
0: Dankjewel, Simone Tucker vanuit Amerika.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
8: NPO Radio 1.
0: Het is 17:30, de hoofdpunten met Casper.
9: Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn zeker 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Hij had zichzelf verwond. Over een motief is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie, waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen door oude gouden juwelen om te smelten en naar Turkije te brengen. Daniel B., de Duitse man die verdacht wordt van de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch, wordt nu ook verdacht van moord op zijn moeder. Dat heeft justitie bekendgemaakt. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Politie en justitie hadden al sterke aanwijzingen dat B. iets met de vermissing van zijn moeder te maken had, maar niet voldoende voor een formele verdenking van moord.
0: Het weer krijgen we van Roosmarijn Knol. Dit was voorlopig de laatste mooie dag, hè?
10: En het was ook heel erg warm, 19 tot 24 graden. Maar inmiddels is de bewolking aan het toenemen en begint het in Zeeland en in het zuidwesten van het land op steeds meer plaatsen te regenen. En die regen breidt zich vanavond en vannacht verder over het land uit. De wind gaat in kracht toenemen en daarmee is echt die omslag in gang gezet. Temperatuur vannacht tussen 11 en 14 graden. Het is ook door die bewolking niet zo heel erg koud meer. Afgelopen nachten kon het soms echt wel richting 6 graden afkoelen. Dus morgenochtend ook niet zo'n koud begin van de dag, maar dus wel met veel bewolking en regen. En morgen overdag gaat die bewolking wel weer openbreken. Gaan we de zon zeker nog wel zien. Ik denk ook hele mooie wolkenluchten morgen. Maar er ontstaan af en toe buien. Dus dan zie je in de verte zo'n bui aan de lucht tevoorschijn komen. Kan het af en toe even heel hard regenen. Er is ook wat onweer bij die buien mogelijk. En het blijft morgen behoorlijk doorwaaien. En de temperatuur gaat echt een enorm verschil zijn. Je gaat morgen heel goed voelen dat het is afgekoeld. Want het is morgen maar 14 tot 16 graden.
0: En de komende dagen of de dagen daarna eigenlijk?
10: Dan blijft die temperatuur zo rond een graad of 15 hangen. Vrijdag wordt weer een hele regenachtige en bewolkte dag. En daarna komt de zon er toch wel weer bij. Tijdens het weekend nog wel met enige regelmaat een bui. Maar vanaf maandag wordt het dan waarschijnlijk weer wat droger en gaat de temperatuur ook wel weer een beetje opkrabbelen. Maar de komende dagen dus even fris en behoorlijk wisselvallig.
0: Dankjewel, Roos. Edwin, hoe gaat het met de files?
11: Er zijn veel ongelukken gebeurd. Daardoor is het wat drukker dan gebruikelijk. Op de A2 Belgische grens richting Eindhoven voor Maastricht Airport 3 kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A6 Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug 1/2 uur oponthoud. Er is een rijstrook dicht. Er ligt slachtafval. Het opruimen gaat tot in de avond duren. De A15 Rotterdam richting Europoort is dicht tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet na een ongeluk. Omrijden richting Europoort kan via Vlaardingen over de A4, A20 en dan de A24. Op de A35 Enschede richting Almelo staat een vrachtwagen met pech tussen Enschede en knooppunt Azenlo 1/2 uur. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt Baars en Best 1 uur extra reistijd door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en de oprit.
0: Zometeen, bedrijven en consumenten zuchten onder het jojo-beleid rond warmtepompen.
12: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Het kind is niet belangrijk.
18: En ze hebben me daar het goede hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
19: En dan onder het mom van het geloof.
20: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
17: En ze zei, jij mag dat niet vertellen.
21: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
22: Fleur Wallenburg.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Vanaf 2029 kunnen de meeste mensen niet zomaar meer een nieuwe cv-ketel op gas kopen. Minister Boekholt van Volkshuisvesting wil de regels aanscherpen, waardoor veel huishoudens bij het vervangen van hun gasgestookte cv-ketel moeten overstappen op een slimme hybride warmtepomp. En dat terwijl 2 jaar geleden die verplichting juist werd afgeschaft. De minister begrijpt dat sommige mensen liever spreken van een dwangpomp.
24: En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen. En daar moeten we heel nadrukkelijk, heel zorgvuldig mee omgaan. En daar wil ik zeker mensen bij helpen.
0: Ik praat daarover verder met Simone Tresor van Kenniscentrum Duurzaam Leven, voorheen Milieu Centraal. Goedemiddag.
25: Hallo.
0: Wat hoort u vanuit de installatiebranche? Hoe kijken ze naar dit yo-yo-beleid?
25: Ja, de installatiebranche is hier natuurlijk al wat langer mee bezig. Dus die zijn eigenlijk volledig voorbereid. Een aantal jaar geleden zou dit ook al gebeuren. En dat is toen weer van tafel gegaan. En nu is het dus echt zo. Dus die zijn al heel lang bezig met dit beleid. Dus die staan in de startblokken.
0: Oké, dus voor hun is het niet erg. Nee. En als we het dan hebben over de consumenten. Want ja, dat wisselvallige beleid heeft natuurlijk ook invloed op hen. En ja, de minister hoorden we al over de hoge kosten. Want ja, zo'n warmtepomp kost ruim €6.000, toch?
25: Ja, nee, het is wel wat minder dan dat, hoor. Ik heb hier de cijfers al even voor me. Als je een hybride warmtepomp met een nieuwe cv koopt, dan kost dat je netto. En dan is het dus met de subsidie eraf €4.100.
0: En nou, dan is nog steeds een flink bedrag, toch?
25: Is nog steeds een flink bedrag. Dat is ook zo, absoluut waar.
0: Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat kan betalen.
25: Nee, daar zijn wel mogelijkheden met het warmtefonds om daar geld voor te lenen op een zeer gunstige manier. Maar dat ben ik met je eens, helemaal. Maar wat je wel moet weten is dat je op jaarbasis, en dan heb ik het even over een matig geïsoleerde hoekwoning, rond de €600 aan stookkosten bespaart. En dit is met een hybride warmtepomp. Als je voor een volledig elektrische gaat, die ook duurder is in aanschaf, dan bespaar je al €1.350 per jaar.
0: Ja.
25: Dus dat is wel iets om mee te geven. Want ja, ik hoorde net ook het woord dwangpomp. Waar worden we nu toe verplicht? Hè? En dat is eigenlijk worden we verplicht te kiezen voor de goedkoopste manier om in de toekomst ons huis te verwarmen.
0: Ja,
25: dat
0: is maar op lange termijn goedkoop. En dat is natuurlijk het punt.
25: Exact.
0: Ja,
25: je moet wel eerst, de kost gaat voor de baat uit. Je moet eerst investeren. En dat is natuurlijk voor veel mensen best een behoorlijk bedrag.
0: Ja. Nou, zijn er mensen die er al wel op vooruit lopen? Verslaggever Matthijs van der Wiel zag hoe zo'n hybride systeem werd geïnstalleerd in Zwolle.
26: Hij hangt, ja. En wat moet er nu gebeuren?
27: Nou moet ik hem opnieuw vullen.
26: Zo. Binnen is het niet heel veel groter dan een ouderwetse gasketel. Er hangt alleen
1: een unit naast.
2: Je hebt niet extreem veel ruimte nodig. Alleen je moet altijd wel ruimte nodig hebben voor een buffervat erbij naast. Ja. Dat is voor de meeste plekken is dat de uitdaging.
1: En buiten natuurlijk die grote kist kwijt kunnen.
2: Ja, dat is overal wel een uitdaging, ja.
1: Gerjons stoel, de monteur, heeft alles aangesloten. Dan zet het apparaat nu voor het eerst aan. Hoe werkt het nou? Het zijn dus eigenlijk twee apparaten naast elkaar.
2: Het CV-circuit van die radiatoren, die zijn aangesloten op jouw binnenunit van je warmtepomp. Mocht je warmtepomp het niet trekken, dan stuurt je warmtepomp de ketel aan.
1: En gaat dan pas de gasmeter lopen?
2: Dan pas gaat de gasmeter lopen.
1: Maar bij het warmtepompdeel loopt de stroommeter heel hard?
2: Bij het opstarten zeker. Maar als die eenmaal aan het draaien is, valt het nog wel mee.
1: En hoe vaak zijn het hybride warmtepompen die u aansluit en niet meer gasketels?
2: Nou, het wordt steeds meer. Er is steeds meer vraag naar. Nou, wat momenteel gaande is de gasprijzen zijn nu natuurlijk allemaal omhoog aan het gaan. Nog voor de verplichting merkten we inderdaad al dat het wat meer in trek kwam. Ja.
1: En de gelukkige eigenaar van deze hybride warmtepomp, dat is Wim Klaassen. Waarom heeft u ervoor gekozen? Want het is nog niet verplicht.
3: Nou, wij willen als huishouden ook gewoon een bijdrage leveren aan verduurzaming. En afgelopen jaar hebben we een aantal zaken geïsoleerd. En de cv-ketel is gewoon 20 jaar oud. Dus het was een logisch moment om dat te kiezen.
1: Er moest iets gebeuren.
3: Ja, en ik denk dat het ook financieel aantrekkelijk kan zijn. Ja,
1: want wat is de rekensom? De gasprijs, de stroomprijs en de extra kosten van deze hybride ketel ten opzichte van de gasketel?
3: Mij is voorgerekend dat als ik het nu betaal, dat ik het over een 7 jaar wel weer terug verdiend heb. Ja. En vanuit daar dan wel goedkoper uit ben. En ik verwacht dat het steeds slimmer wordt. En dat je ook gewoon kan kijken, nou, is nou gas goedkoper of is elektriciteit goedkoper? En dat je op basis daarvan ook je warmte afneemt.
1: Ja. Wat is dan de grote onzekerheid, die gasprijs en die stroomprijs?
3: Nou, meer dat het een nieuwe techniek is en dat het er even onze woning in moet rollen, zeg maar.
1: En de buitenunit die ergens geplaatst moet worden, die geluid maakt en niet per se heel mooi is. Hoe heeft u dat opgelost?
3: Nou, die staat bij ons niet in het zicht. Die staat op een plat dak gebroedelijk naast de warmtepomp van de buurman. Dus dat komt.
1: Die kon nog geen bezwaar maken.
3: Die kon ook geen bezwaar maken.
1: Die had er al een.
3: Ja, en we hadden ook geen last van zijn pomp, dus dat moet goed komen, ja.
1: Paars lampje brandt, nu rood.
2: Een paars lampje is dus dat ik hem kan koppelen. En straks als ik hem heb gekoppeld, dan brandt hij groen. En dan is die ready to go.
4: Kan de kap ervan op.
2: De cv-ketel ook op.
1: Zo, die zit.
2: Die zit.
0: Nou, de ketel die hangt daar. Ik praat nog even door met Simone Tresor van het Kenniscentrum Duurzaam Leven. Hoeveel mensen in Nederland hebben nu al een warmtepomp in huis? Of dat nou hybride is of helemaal elektrisch?
25: Nou, we zitten rond de 830.000 woningen met een warmtepomp. En daar tegenover staat dat we nog 6 miljoen woningen hebben met een cv-ketel.
0: Dus daar is nog wel wat te winnen.
25: We hebben nog wat te doen. En we moeten voor 2050 allemaal van het aardgas af. Dus een deel van die woningen zal aan de warmtepomp gaan. En een deel ook naar een warmtenet wellicht.
0: Vinden we het dan wel ver genoeg gaan dat de minister dan nu gaat verplichten dat het een hybride pomp moet zijn? Of zou u liever zien dat het een volledig elektrische pomp zou moeten zijn?
25: Ja, kijk, de hybride, ja, dat kan niet voor iedereen. Maar ik zou natuurlijk persoonlijk liever zien dat iedereen aan een volledige elektrische warmtepomp gaat. Want dan zijn we van het aardgas af. Dat is de eindoplossing. En een hybride warmtepomp is eigenlijk nog een tussenoplossing. Hè, want je zit nog steeds aan wat aardgas vast. Dus ja, als ik een toverstafje zou hebben, zou ik iedereen...
0: En een hele pot met geld.
25: Elektrische, ja, en een pot geld. En ik zou het energienet redden en dergelijke. Maar ja, dat is helaas niet aan de hand. Dus we gaan nu voor deze normering. En ik vind het wel een goede stap. Ik denk dat het wel een goede stap is in het gaan naar een aardgasvrij Nederland.
0: Hebt u er zicht op hoeveel mensen nu alvast gaan overstappen? Krijgen jullie die signalen?
25: Nee, dat kan ik niet precies zeggen. Nee, dat weet ik niet.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Simone Tresor van Kenniscentrum Duurzaam Leven. Gaan we naar het sportnieuws. Kasper.
9: Demi Vollering heeft haar wielerseizoen afgesloten met een zilveren medaille op de EK tijdrijden. Ze moest bijna 23 seconden toegeven op de Zwitserse specialiste Marlen Reusser, die anderhalve week geleden ook al wereldkampioen werd. Primoz Roglic pakte bij de mannen zijn eerste Europese titel tijdrijden. Dat deed de Sloveen in eigen land. Wel goud voor Nederland was er bij de belofte. Na het zilver op de WK was Nienke Vinken vandaag de snelste. Landgenote Megan Arends werd tweede. Ryan Gal, die op de WK nog verrassend goud won bij de belofte, werd in Ljubljana vierde. Judoka Joanne van Lieshout heeft op de WK in Baku naast een bronzen medaille gegrepen. Ze judode in de troostfinale te afwachtend en kreeg twee straffen terwijl de tijd doortikte.
4: Dan lijkt het over, dan lijkt het uit en dan gaat Van Lieshout hier met lege handen naar huis. Dan begon de dag zo mooi en dan kwam ze de Japanse tegen, de wereldkampioene. Die bleek en was onverslaanbaar. Dat was geen schande. Maar hier lagen kansen voor Joanne van Lieshout.
9: Ja, maar die kansen kon Van Lieshout dus niet pakken. Een vierde plek, dat vindt ze behoorlijk balen.
5: Als je hier komt, ga je natuurlijk voor het hoogst haalbare. En het liefst voor medaille. En dat zat er vandaag helaas net niet in. Maar daarnaast sta ik hier ook wel met een heel trots gevoel. Hoe ik hier heb gestaan. En dat het dan nu net de verkeerde kant opvalt, dat is gewoon echt heel erg balen.
9: De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op de verklaring van sterspeler Ronaldo. Die stelt dat de bondscoach afspraken niet nagekomen is en dat hij daarom vorige week het Portugese trainingskamp verliet. Jesus werd vanochtend door journalisten opgewacht bij zijn huis, maar meer dan ik heb de verklaring gelezen kregen ze niet. En daarna vertrok de bondscoach naar zijn werk. En de gifbeker van Formule 1-coureur George Russell bleek nog niet leeg. Afgelopen zondag was hij onderweg naar een podiumplek tot zijn motor er de brui aan gaf. Die moet nu worden vervangen. En omdat zijn team Mercedes daarmee het maximale aantal motorupdates heeft overschreden, krijgt hij straf. In de Grand Prix van Singapore moet Russell zondag achteraan starten. Vorig jaar was de Brit nog de snelste op het smalle stratencircuit, maar omdat inhalen daar bijna niet kan, zal hem dat dit keer niet weer gaan lukken.
0: Edwin Gerritsen, rijdt het op de weg een beetje door?
6: Nou, dat valt wel tegen. Er staat nu nog 500 kilometer file. Er zijn veel ongelukken gebeurd. In het zuiden van het land is dat gebeurd op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Gronsveld en afrit Maastricht Airport is de extra reistijd 3 kwartier.
0: Er vindt in Nederland grootschalige fraude plaats met hypotheken. Dat staat in een rapport dat al maanden in een la ligt op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, hoe groot is die fraude?
7: Behoorlijk groot. Het gaat om 6.000 tot 11.000 woningen die de afgelopen jaren gekocht zijn met vervalste papieren. En dat staat dus in een rapport wat nog niet gepubliceerd is en al 6 maanden op het ministerie van Justitie ligt. Het is af, maar het is maar nog niet naar buiten gebracht. Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
0: En hoe gaat die fraude in zijn werk dan?
7: Nou, criminelen die weten panden te kopen door onder meer loonstroken die je moet aandragen of werkgeversverklaringen te vervalsen. Dus voor een hypotheek vraagt de bank om heel veel gegevens en dan sturen ze die wel in, maar zijn die dus niet echt. Die woningen worden dan gebruikt om bijvoorbeeld geld wit te wassen, illegale verhuur, maar ook drugscriminaliteit te doen. Dat soort dingen gebeuren daar allemaal. En ja, daar wil de Kamer nu een oplossing voor.
0: Ja. En nou is dit rapport dus al maanden klaar, zeg je. Waarom komt het dan niet naar buiten?
7: Ja, dat is inderdaad de grote vraag. De Vereniging van Banken was vandaag op bezoek in de Tweede Kamer bij een hoorzitting. En zij zeiden, ja, we wachten eigenlijk al heel lang op de uitkomsten van dit rapport. En we begrijpen dat al sinds dit voorjaar klaar is. En ook Kamerleden vragen hierom. Die hebben bijvoorbeeld volgende week een debat hierover. Nou, dan wil je natuurlijk weten wat er precies aan de hand is. Dus dat leidt ook al tot frustratie bij die Kamerleden, zegt bijvoorbeeld Songül Mütlüher van Pro.
10: Dat onderzoek ligt al een half jaar op de plank, hebben wij ook begrepen. En dat vind ik een beetje raar. Want de Kamer moet daar wel zo snel als mogelijk, zeker voor een debat wat volgende week komt, over geïnformeerd worden.
11: Wat zegt u dat onderzoek nog niet bij u is gekomen?
10: Ja, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. Wij begrijpen dat onderzoek al in april is afgerond. Het ligt al een half jaar op de plank. Wij hebben volgende week een debat. Het is toch gek dat wij die informatie niet hebben. En dat onderzoek moet zo snel mogelijk naar de Kamer, opdat wij ook goede duiding krijgen van die 6 à 11.000 hypotheekfraudegevallen.
7: Ja, dit Kamerlid zegt dus, ik moet volgende week een debat doen, dan wil ik wel weten waar het over gaat. Nu wij dit nieuws naar buiten brengen, gaat het ministerie wel in actie. Dus waarschijnlijk is morgen die brief wel, of het rapport wel naar buiten.
0: Zo zie je maar. Kan het ook opgelost worden, dit probleem met die fraude?
7: Ja, volgens de banken kan het eigenlijk best wel makkelijk. Zij zeggen, wij vragen dus heel veel gegevens van mensen. Loonstroken, werkgeversverklaringen, al die spullen hebben we, maar we weten niet of het klopt. Dus wat ze eigenlijk willen is dat kunnen checken bij de Belastingdienst. Dus aan de Belastingdienst kunnen vragen, zijn het inderdaad juiste gegevens? Maar dat mag nu nog niet, vanwege privacyredenen. Dus Mehdi van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken, die zegt inderdaad, deze oplossing, die zien wij, en dat willen we dus graag tot uitvoering brengen.
8: Het enige wat wij vragen aan de Belastingdienst, klopt het? En dat doen we heel dramatisch, dat er enorme informatieverstrekking gaat plaatsvinden door de Belastingdienst. We weten alles van mensen als een hypotheek. We weten alles. Dus er is geen enkele extra informatieverstrekking. Dus onze oproep is nogmaals, na 1,5 jaar, over die mogelijkheid voor de Belastingdienst om just checking te doen. He, geen informatieverstrekking, just checking. Ik zeg het nog een keer, gaat alleen maar op een check. Rood lampje, groen lampje. Ja, dat vraagt uitvoeringscapaciteit. Ja, dat proberen wij zo geautomatiseerd mogelijk aan te kunnen leveren. Wij staan helemaal klaar om dit mogelijk te maken.
7: Ja, zegt Mehdi van der Laan van de banken. Staat dit nu toe? Bij de Belastingdienst hebben we het ook nagevraagd. Zij zeggen, ja, wij lopen tegen privacyregels aan. Dus daarom kunnen we dit nu niet doen. Volgende week dus dat debat. En dan zullen Kamerleden zoals Songül Mutluer, die je net hoorde, ook hierom gaan vragen. Lost dit nou op? Want blijkbaar is het dus makkelijk te voorkomen, die grootschalige fraude.
0: Dankjewel. Ewout Kiewiet vanuit Den Haag.

0: The Corrs en Breathless.
1: Vanavond
0: houdt de Franse premier Sébastien Lecornu een toespraak over de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Gisteren kondigde hij nog aan dat alle lessen in de bovenbouw op de scholen niet doorgaan. Hij hoopt dat scholen en leerlingen de komende dagen met elkaar in gesprek gaan. En vanavond wordt in Nederland op meerdere plekken de Hamas-aanval van 7 oktober in Israël herdacht, vandaag 3 jaar geleden. Verslaggever Jeroen de Jager is vanavond bij een herdenking in Den Haag, bij het Vredespaleis. Jeroen, wat gaat daar vanavond gebeuren?
2: Ja, daar is een eeuwig brandende vredesvlam die daar altijd al is bij dat Vredespaleis. Dat is een jaarlijkse herdenking. Ik ben daar zelf, vorig jaar ook bij geweest. Wat je daar ziet is dat dat gelovigen van alle gezindten bij elkaar komen. Het is georganiseerd door de Raad van Kerken. Maar er komt een rabbijn spreken, er komt een imam spreken, een predikant die daar spreekt. En ze schrijven zelf in hun uitnodiging dat ze stil willen staan bij al die mensen die ontheemd zijn geraakt en gevlucht zijn. Bij de gewonden en bij de nabestaanden. We staan stil bij alle onschuldige kinderen. En opmerkelijk eigenlijk in die uitnodiging vind ik zelf dat het woord Israël of Palestina eigenlijk helemaal niet genoemd wordt. Behalve bij de personen die gaan spreken merk je dat het een interreligieuze bijeenkomst is. Ze hebben een thema gekozen voor hoe komen we samen verder. Dus je zult zien, dat zag ik in ieder geval vorig jaar ook, dat mensen met elkaar in gesprek gaan. En uiteindelijk zal Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, die houdt daar nog een toespraak. Echt een manier, je ziet dat eigenlijk in alle grote steden, om Joden en moslims bij elkaar te brengen. In Amsterdam zie je ook dat soort initiatieven om te zorgen dat de rust bewaard blijft, ondanks deze heftige tijden.
0: En wie komen er naar deze herdenking toe?
2: Ja, dat zijn dus wat ik zei. Er is een rabbijn, er is een predikant. Vorig jaar waren het mensen van alle gezindten. Het wordt niet heel druk. Het zijn 200 mensen hooguit die daar naartoe komen. Maar het zal me benieuwen misschien, omdat het 3 jaar is, dat weer een bijzonder getal is, dat het ineens veel drukker gaat worden. We gaan het meemaken.
0: Dankjewel, Jeroen. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. We zijn er morgenochtend weer. Om 6 uur zit Astrid weer klaar. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: BNN VARA.
2: De Rode Draad. Knoopt de losse eindjes aan elkaar.
3: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
4: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
3: Kijk, zo verkoop je dat.
5: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen, maar...
3: Okay, ja. Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
6: Vind ik naar heel heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil...
3: Nou...
2: Ja. Sport, kunst, cultuur en politiek. In de Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Zometeen om 7 uur.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
8: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
15: Jan-Willem Wesseling.
16: Goedenavond, dit is de dag waarop minister Van der Brink van Asiel en Migratie een nieuwe wet presenteert, waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer saboteren ook gestraft kunnen worden. Hoe die wet eruit komt te zien, dat vraag ik zo meteen aan de minister na het NOS Journaal met Casper Meijer.
17: In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
18: Voor een hypotheek vraagt de bank om heel veel gegevens. En dan sturen ze die wel in, maar zijn die dus niet echt. Die woningen worden dan gebruikt om bijvoorbeeld geld wit te wassen, illegale verhuur, maar ook drugscriminaliteit te doen. Dat soort dingen gebeuren er allemaal. En daar wil de Kamer nu een oplossing voor.
17: Een van de oplossingen is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Hogeveen neemt maatregelen vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Onaanvaardbaar, zegt burgemeester Breukelman, en dus onderneemt de gemeente actie.
19: Wat wij zelf ook doen is het opleggen van gebiedsverboden. En vanaf vandaag zullen we ook gaan werken met een veiligheidsrisicogebied wat we aan gaan wijzen, om ook gewoon preventief hier ook te kunnen fouilleren. Omdat er zijn voor iedereen hier prima is, maar op een veilige en normale manier. En zoals het de afgelopen dagen is geweest, is dat niet het geval.
20: Wie zijn de mensen die dit gedrag vertonen?
19: Nou, wij noteren de namen van iedereen die we in overlast hier aantreffen. En dan zie ik vooral heel veel 14, 15, 16-jarigen. Dus echt jonge jeugd. En ik zou dus ook heel nadrukkelijk de oproep aan ouders en verzorgers willen doen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen hierin.
20: Waar komt dat gedrag dan vandaan?
19: Nou, het is voor ons best wel lastig om heel direct een aanleiding of een oorzaak te vinden. Die krijgen we ook in gesprekken met de jeugd, ook via het jongerenwerk, nog niet direct op tafel. Kijk, we willen heel graag stimuleren dat er genoeg voor de jeugd te doen is. Ook al zou het een uiting van verveling zijn, dan nog is dit natuurlijk nooit het normale gedrag. Zeker niet als je kijkt dat er met vuurwerk gegooid wordt naar panden tussen menigte door. Dat we ook in de fouillering messen of een boksbeugel aantreffen. Dat gedrag is voor mij echt onacceptabel.
17: De burgemeester van Hoogeveen in gesprek met verslaggever Onno Beukers van Stad. De situatie is onhoudbaar, zegt Erwin Slomp van de Stichting Binnenstad Hoogeveen.
1: Een zwaar vuurwerk naar mensen gegooid, geïntimideerd naar bezoekers, geïntimideerd naar zeg maar ondernemers zelf. Gegooid met eieren, heel snel met de fatbikes hier door de straat heen, dat de mensen aan de kant moeten springen. Nou ja, en uiteindelijk is dat de grens geweest, alles bij elkaar, dat ze visio overschreden hebben. En naar aanleiding daarvan heeft de politie ook opgetreden, gelukkig.
15: Ja. Heeft u er een verklaring voor waarom dit gebeurt?
1: Nou ja, we zijn bezig om in kaart te brengen wat ze nu echt de behoefte is van die jongeren. En naar aanleiding van die antwoorden, ja, daar zullen we andere acties op ondernemen.
17: Zei Erwin Slomp tegen verslaggever Lidwien Gevers. Samen met het Openbaar Ministerie heeft Hoogeveen meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere gebouwen werden aangevallen, zegt correspondent Christian Pauwen.
21: Ook vooral op verschillende warenhuizen, magazijnen die gebruikt worden voor de opslag van, nou ja, noem het maar op. Deze nacht zou het onder andere gaan om een magazijn van Dnipro M. Dat is een soort bouwmarkt. En die is ook al eerder eerder is daar ook al een magazijn van aangevallen. En het is wel opvallend, want daar verkopen ze bijvoorbeeld ook veel powerbanks en andere materieel generatoren om de winter door te komen. Dus in Oekraïne vermoeden ze dan al snel dat dat echt een bewuste aanval is om het leven en de voorbereidingen voor die winter nog moeilijker te maken.
17: Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een 19-jarige student opgepakt. Over een motief is nog niks bekend. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. De vaas werd in 1997 gekocht van een Zwitserse handelaar. Later bleek hij door grafrovers te zijn gestolen. Het Allard Pierson Museum zegt zijn verantwoordelijkheid te willen nemen. Mensen die met alcohol op een misdrijf plegen kunnen in de toekomst verplicht een alcoholmeter krijgen. Minister van Justitie Van Wil heeft hiervoor een meerderheid in de Tweede Kamer gekregen. De alcoholmeter ziet eruit als een enkelband en met 24 uur per dag of iemand zich houdt aan een opgelegd alcoholverbod. Volgens Van Wil heeft een proef met zo'n meter laten zien dat deze techniek heel effectief is.
22: Tijdens het dragen van de alcoholmeter pleegde 10% van de dragers een delict tegenover 51% in de controlegroep. Dus ik denk dat dat echt een voorbeeld is waar techniek ons ten dienste staat. Ook in de 3 maanden na het afkoppelen was het delictgedrag lager. Dus ook zonder het middel heeft het nog steeds een significant verschil. En heeft het dus zowel tijdens de maatregel als ook daarna een effect.
17: Het gaat om misdrijven als een verkeersongeluk of huiselijk geweld. De alcoholmeter volgt niet zoals bij een enkelbad waar iemand is. Op verschillende plekken in Israël en daarbuiten zijn vandaag herdenkingen van de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 geweest. Drie jaar geleden vielen Hamas-terroristen militaire bases in Israël aan en bestormden ze kibboetsen in de buurt van de grens. Bij de aanvallen werden 1200 mensen gedood en 250 mensen ontvoerd. Het gebeurde om 6:45 ochtends. Meerdere ceremonies begonnen dan ook op dat exacte tijdstip. Deze aanwezige bij de herdenking in de kibboets bij Kfar Aza in Israël vindt het een zware dag.
23: Very emotional day. It's a very difficult day for our community. 3 years after October 7th. Actually, 3 years we are kind of refugees in Israel.
17: Over ongeveer 20 minuten komen overlevenden en nabestaanden ook samen op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova plaatsvond. Daar werden honderden mensen vermoord op 7 oktober en ook tientallen mensen ontvoerd naar de Gazastrook.
3: I don't want to let that fear or anxiety rule my world, rule how I breathe, rule how I walk or how I get up in the morning. I'm still me, you know?
17: Ook in Nederland worden de aanslagen vandaag herdacht. Bijvoorbeeld in Den Haag, daar is verslaggever Jeroen de Jager.
4: Het is sinds 7 oktober, 3 jaar geleden, jaarlijkse herdenking bij de vredesvlam die daar eeuwig brandt bij het Vredespaleis in Den Haag. Alle gezindten komen daar bij elkaar. Dus er is een rabbijn, er is een imam en een predikant die daar spreken. Met als thema dit jaar, hoe komen we samen verder? En in de uitnodiging kun je lezen, we staan stil bij alle die ontheemd en gevlucht zijn, bij de gewonden en bij de nabestaanden. We staan stil bij alle onschuldige kinderen.
17: De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Franse en een Japanse wetenschapper. Die hebben ontdekt dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. En bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn, legt de voorzitter van het Nobelcomité voor scheikunde uit.
5: For example, biology only uses one of them, which also means we need to be careful when we make drugs to only make one of them. And it has been a mystery to explain how you can start from something that is where there is no left or right and end up with only one of the 2 versions. That is the puzzle that the laureate solved this year.
17: De wetenschappers ontvangen samen ruim 1 miljoen euro. Het is 6:09, het weer nog. Vanavond vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten ook kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien en het wordt een stuk koeler dan vandaag met maximaal 16 graden.
16: Dankjewel Casper. Edwin Gerritsen dan bij de ANWB. Waar staan er nog files?
6: Ja, de files nemen al wat af. De meeste staan nog in de Randstad. Het is vooral de nasleep van ongelukken waar we mee te maken hebben. De A2 Belgische grens richting Eindhoven van Maastricht Airport 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Culemborg 20 minuten. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug 20 minuten oponthoud. Er ligt nog steeds slachtafval op de weg, dat wordt nu opgeruimd. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot nog 10 minuten vertraging. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk.
2: NPO Radio 1. EO.
0: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
16: Goedenavond, u hoorde het ook in het nieuws. Vandaag herdenkt Israël de aanval van Hamas op 7 oktober 2023.
23: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community. 3 years after October 7th.
16: En ook in Nederland wordt de terroristische aanval herdacht met buiten

0: voor 2023.
1: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community. 3 years after October 7th.
0: In Nederland wordt de terroristische aanval herdacht met buitenlandanalist voor het Nederlands Dagblad Jan van Bentem en de Joods-Israëlische Nederlander Karen Hirsch. Blik ik zo meteen terug op de aanval en bespreek ik de gevolgen.
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
0: Maar eerst iets anders, want asielzoekers die afgewezen zijn in Nederland moeten daadwerkelijk uitgezet kunnen worden, dat vindt het kabinet. Daarom kan iedereen die niet meewerkt aan zijn of haar vertrek op een celstraf rekenen die kan oplopen tot een half jaar. Dat presenteert asielminister Bart van der Brink vandaag in een wetsvoorstel. Meneer van der Brink, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Blijkbaar zijn er nogal wat asielzoekers die het onmogelijk maken dat ze uitgezet kunnen worden. Hoe doen ze dat?
3: Nou, we hebben in Nederland, net als in de rest van Europa, echt nog een enorme slag te slaan in het laten terugkeren van mensen die niet mogen blijven, omdat hun asielverzoek is afgewezen. We weten in Europa dat dat rond 20% heeft gehangen, nu iets hoger ligt. Maar we hebben daar echt nog een flinke stap op te zetten. En dat doen we door mensen vrijwillig in de gelegenheid te stellen om terug te keren. We kunnen dat gedwongen doen door samenwerken met landen die daar ook de ruimte voor geven om gedwongen terugkeer mogelijk te maken. Maar er zijn ook landen waarin dat niet meer mogelijk is. En die willen dat alleen op vrijwillige basis. En voor dat vrijwillige moet dan de vreemdeling in dit geval meewerken. En als hij dat dus frustreert, omdat hij dus niet mee wil helpen in zijn identiteit vaststellen, in het meewerken om een reis, een afspraak te maken bij de ambassade, om daar laissez passer op te halen, dus een manier om te kunnen reizen. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden waarin mensen dan de terugkeer frustreren. En ja, ik vind het zo belangrijk dat terugkeer veel beter gaat functioneren. Het is ook echt een belangrijk onderdeel voor de geloofwaardigheid van het asielbeleid, dat we met een strafbijstelling uiteindelijk ook moeten kunnen handhaven.
0: Ja, en hoe gaat dat er dan concreet uitzien? Wat voor handelingen worden er straks strafbaar die dat nu nog niet zijn?
3: Nou, wat ik net noemde, een van de voorbeelden die we zien is dat bijvoorbeeld bij mensen die dus mee moeten werken om een laissez-passer aan te vragen bij een ambassade, om daarmee te kunnen reizen naar het land van herkomst. Ja, als je daar niet aan mee wil werken, dan is dat een voorbeeld waarin je echt je terugkeer frustreert. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn waarin je bij herhaling dat geprobeerd hebt. De vreemdeling dat dus niet aan meewerkt. Nou, dan zou je dat via deze strafbepaling in ieder geval strafbaar kunnen stellen. En dat heeft twee effecten. Het is een hele duidelijke uitspraak, normstellend. Dus ja, daarmee zeggen we als Nederland, dit vinden we onacceptabel. En twee, mogelijk heeft dat ook als effect dat zo iemand dan denkt, ja, dat is me toch ook niet waard. Laat ik toch maar mee gaan werken.
0: Want weet u hoe groot de groep is waarop dit wetsvoorstel straks betrekking heeft?
3: Nee, we hebben uit eerdere onderzoeken, want er heeft natuurlijk een vergelijkbaar voorstel, in ieder geval in hoe het juridisch werkt, eerder voorgelegen, maar met heel veel gedoe natuurlijk tot stand gekomen. De zogenaamde asielnoodmaatregelenwet was daar een onderdeel van.
0: Ja, dat was de strafbaarstelling van illegaliteit en die heeft niet gehaald in de Eerste Kamer.
3: Nee. Nee, en dit is dus echt een aangepast voorstel wat juridisch deugdelijk is en ook de tijd krijgt om nu door organisaties en maatschappelijke partijen om daarop te laten reageren. Dus een ordentelijk proces. Uit die eerdere voorstellen kennen we dat het rond een paar honderd mensen per jaar kan gaan.
0: Oké, dus eigenlijk een hele kleine groep van mensen die frustreren dat ze terug kunnen keren. U wilt die mensen
3: dan? Dus, een enorm belangrijke signaal, omdat het natuurlijk wel echt gaat om draagvlak voor ons asielbeleid.
0: Ja. Is het ook vooral symbolisch dan de wetgeving?
3: Nou, ik vind eigenlijk iedere strafbepaling in zichzelf nooit symbolisch. Omdat het namelijk een strafbepaling drukt uit dat wij politiek en als samenleving ergens zeer veel waarde aan hechten om dat gestand te doen. Dus in zichzelf vind ik dit juist een hele belangrijke bepaling. Omdat we daarmee zeggen, ja, wij willen dat terugkeer gaat functioneren en dat mensen zich daar niet aan kunnen onttrekken.
0: Ja. U wilt mensen dan eventueel 6 maanden vastzetten in de cel. Dat wordt de maximale straf. Of een boete opleggen die kan oplopen tot 5500 euro. Maar wat gaat u dan doen na die 6 maanden?
3: Nou, dan is het delict in die zin voorbij. Dus de straf op het delict. Dan komt iemand vrij. Dan zal er opnieuw natuurlijk gewerkt moeten worden aan terugkeer. En dat heeft dan weer het vervolg. Ik ken de vragen die daaruit voortkomen. Namelijk, ja, maar betekent dat niet dat dat een soort draaidoorconstructie wordt? Uiteindelijk gaat het om dat we effect sorteren. Het is dus ook mogelijk om mensen, als ze in die straf zitten, gelijk weer

0: te starten aan hun terugkeer. Hm. Dus op allerlei manieren beginnen we altijd eerst aan het vrijwilligerspoor om met mensen samen te werken. Dus dat zal ook in dit geval weer dan worden opgepakt.
1: Dus het is niet per se zo dat ze dan de gevangenis uitkomen en direct door uw ambtenaren naar Schiphol worden gebracht om alsnog te worden uitgezet?
0: Nou, daar moet nog steeds, er moet een mogelijkheid zijn om die terugkeer te realiseren. Dus er is natuurlijk ook vreemdelingenbewaring in te zetten als er zicht is op terugkeer. Maar natuurlijk, het liefst zou ik gelijk naar de detentie doorrijden naar Schiphol. En dat zou ook onderdeel worden van het straf ten uitvoerlegging. Want met mensen die niet rechtmatig in Nederland mogen blijven, wordt ook tijdens de straf al gelijk gesproken over hoe we na de straf tot uitzetting over kunnen gaan.
1: En moeten ze de straf uitzitten of kunnen ze ook eerder weggaan als ze dan wel weg willen? Want ergens klinkt het ook tegenstrijdig, want mensen waarvan u eigenlijk wil dat ze weggaan, gaat u nu juist in Nederland opsluiten?
0: Ja, klopt. En daar zijn ook mogelijkheden voor om daarop strafonderbreking. Dat is wel een andere regeling die vaak voor een langere duur van gevangenisstraf geldt dan deze 6 maanden. Ja. Maar ik denk dat het zeker interessant kan zijn om ook na te denken of dat in dit soort situaties ook te gaan toepassen. Maar dat vergt dan nog wel aanpassingen.
1: Ja, en die strafbaarstelling van de illegaliteit, die heeft het dus niet gehaald. Deze wet gaat over terugkeerfrustreerders. Mensen die dus niet meewerken aan hun eigen terugkeer. Even om wat voorbeelden te noemen hoor, maar in een kerk in Kamp zit sinds november 2024 de Oezbeekse familie Babayan. Zij zijn uitgeprocedeerd, maar doordat een kerk een permanente dienst houdt, kunnen zij niet uitgezet worden. Wilt u bijvoorbeeld die familie ook met een celstraf gaan raken?
0: Nee, want wij hebben heel duidelijk, als een heel duidelijk verschil ten opzichte hoe dat in de vorige debat is gespeeld. Dit gaat om wat je hier doet. Dus niet wie je bent of waar je bent, nee, wat je doet. En je moet hier dus, de handeling is in dit geval, wordt bestraft en de handeling is het frustreren. Mm-hmm. En voor dat frustreren moet er dus een terugkeerbesluit zijn. En moeten alle andere wegen zijn doorlopen van vrijwillig terugkeer. Wat er al mogelijk was. Dus alleen de handeling van het frustreren is strafbaar. Hmm. En dus niet het zijn van wie je ook bent, op welke plek je in Nederland ook verblijft.
1: Nee, maar is kerkasiel een handeling van frustratie, om dan even in uw woorden te blijven?
0: Nee, want dat ziet echt op de persoon. Dus dit kan nooit zien op handelingen van andere mensen die mensen helpen. Die discussie hebben we natuurlijk eerder ook gehad over de kopsoep. Ja. Daar gaat dit zeker niet om. Het gaat enkel om de handeling van de persoon in kwestie. Ja. En dat kan niet, daar kan geen straf op volgen voor mensen in de omgeving van deze persoon.
1: Nee, en dat staat ook expliciet in de wet, hè, dat mensen die iemand helpen met dat misdrijf, want dat is het dan, dat die ontzien worden. Maar het gaat me in dit geval ook om de familie zelf. Wordt die wel strafbaar met deze wet? Dus niet de mensen die ze helpen, maar de uitgeprocedeerde asielzoeker die bijvoorbeeld in dat kerkasiel gaat zitten.
0: Nou, voor sowieso geldt dat natuurlijk altijd op individuele casus ik nooit zal reageren. Maar in zichzelf geldt voor deze strafbestelling dat er eerst een uitzetbesluit moet liggen. En dat besluit dat moet worden gedaan door de dienst terugkeer en vertrek. Mm-hmm. Nadat er een hele procedure is geweest. En in die procedure worden alle elementen van terugkeer ook gewogen. Vrijwillige terugkeer, gedwongen terugkeer. Ja. Dus zodra mensen niet in die procedure zitten. En dat geldt dus ook voor mensen die op enige manier, zoals u noemt, in een kerk zijn, dan zal daar geen sprake van zijn.
1: Ook niet als het aan het eind van die procedure is. Dat terugkeerbesluit, dat is er. En dan denken mensen, nou, we gaan eens een kerkdienst beginnen. Dan zegt u niet, als je daar dan als uitgeprocedeerde asielzoeker gaat zitten, dan is kerkasiel nog steeds niet strafbaar.
0: Nou, kijk, u kent de hele discussie rondom kerkasiel. Ik heb daar eerder ook mijn mening over gegeven dat ik kerkasiel geen onderdeel vind van het Nederlandse asielproces. En tegelijkertijd weten we natuurlijk dat er een hele andere discussie achterweg komt bij kerkasiel. Namelijk dat daar een viering plaatsvindt, een kerkdienst. Die kerkdienst in zichzelf is scheiding van kerk en staat. Dus dat is een heel ander debat. Dit ziet echt op mensen die frustreren om mee te werken aan terugkeren. En ik denk dat het goed is om daar die stap voor te zetten om die straf uit te stellen.
1: Ja, en is het als uitgeprocedeerde asielzoeker in zo'n kerkdienst gaan zitten, is dat het frustreren van uitzetting of niet?
0: Nou, volgens mij probeert u nu en kerkasiel en terugkeer aan elkaar te knopen.
1: Het is een voorkomen van het terugkeer, toch?
0: Hangt er vanaf. Maar ik ga niet individuele casuïstiek in die zin van deze situatie waar u over spreekt in Kampen nu koppelen aan wel of niet dit wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel ziet gewoon op mensen die uitzetting frustreren. En tegelijkertijd weten we ook dat de mensen in kerkasiel zitten. En daar heb ik eerder mijn opvatting over gegeven.
1: Okay. U bent ondertussen ook in gesprek met landen om terugkeerhubs te organiseren. Dat betekent dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet mogen blijven naar een derde land worden gevlogen, bijvoorbeeld Rwanda, om vanuit daar uitgezet te worden naar hun thuisland. Heeft de wet die u vandaag indient nog wel zin als u straks mensen naar zo'n derde land wil sturen?
0: Ja, zeker, omdat het namelijk een... er zijn heel veel verschillende mensen met heel veel individuele achtergronden die wij natuurlijk uit het asielproces krijgen en terugkeer te maken krijgen. Dus voor de terugkeerhub buiten Europa geldt eigenlijk vooral dat je mensen een tweede kans wil geven. Omdat ze in Nederland niet mochten blijven, maar ook nog niet terug kunnen naar hun land van herkomst, er op een andere plek wel veiligheid geboden kan worden. Dus dit is zeker weer een andere modaliteit, maar benadruk maar waarom het zo belangrijk is dat we telkens stappen blijven zetten om terugkeer te verbeteren. Omdat dat de geloofwaardigheid van ons asielbeleid alleen maar kan vergroten.
1: Oké. En als mensen straks weigeren om mee te gaan naar bijvoorbeeld Rwanda, zo'n terugkeerhubland, ik noem het maar even als voorbeeld, worden ze dan ook strafbaar volgens deze nieuwe wet?
0: Nou, dat zou uiteindelijk is dat altijd een individueel geval te beoordelen in de situatie dat zich dat voordoet. We verwachten overigens bij de situatie van de terugkeerhubs dat het ook heel vaak zal gaan om mensen die dus niet terug kunnen naar het land van herkomst, maar wel Nederland willen verlaten en op zoek zijn naar een tweede kans om op een andere plek weer een leven op te bouwen. Dus ik denk dat dat een heel ander groep mensen zal zijn dan dat dat hierop ziet.
1: Tot slot, de wet gaat nu in internetconsultatie. Dat betekent dat iedereen... u nog van feedback kan voorzien, om het maar even zo te zeggen. Zeker. Wanneer hoopt u dan dat de wet die het frustreren van die terugkeer strafbaar stelt in werking treedt?
0: Nou, ik hoop dat hij na de consultatie brengen we hem naar de Raad van State. Dus dat is altijd het nette wetgevingsproces wat we deze keer wel helemaal doorlopen. En daarmee komt er een advies en dan zal er in 2027 een behandeling plaatsvinden. Afhankelijk van hoe snel dat gaat en de Kamers daarvoor tijd maken, kan die daarna ingaan. Dus op zijn vroegst in 2027.
1: Ja. Oké, dank u wel voor dit gesprek. De minister voor Asiel en Migratie, Bart van der Brink.
2: Is de dag met Jan-Willem Wesseling.
1: Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Israël werd aangevallen door de terroristische beweging Hamas. En daarbij vielen bijna 1200 slachtoffers. Met buitenlandanalist Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad en met de Joods-Israëlische Nederlandse Kern Hiers blik ik terug op die dag en bespreek ik ook de gevolgen. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Kern, wat is 7 oktober 2026, 3 jaar na die aanslag, voor dag voor jou vandaag?
3: Een lastige dag en een dag waar ook een soort van wolk overheen hangt. Dat is het.
1: Ja, ga je dan nog vaak terug met je gedachten naar 3 jaar geleden?
3: Ja, meerdere keren gewoon op een dag. Het was ook voor mij ook gewoon een werkdag. Dat is ook wel een welkome afleiding natuurlijk. Maar ja, ik denk eigenlijk sinds gisteravond tot en met... ik heb hierna nog een herdenking, ben je er toch mee bezig.
1: Ja, hoe kun je nog herinneren hoe de eerste berichten op die ochtend bij jou binnenkwamen?
3: Want het was zaterdagochtend en normaal slaap ik dan gewoon uit. Alleen, ik weet niet waarom, maar ik was dus heel vroeg wakker, echt om 7 uur. En mijn telefoon, ik deed mijn telefoon open en het een na het andere bericht kwam binnen. En ik schrok me, ik had echt angst, ik schrok me dood, ik maakte me zorgen. Ik wist gewoon niet wat er gebeurde eigenlijk en wat ik ook voorbij zag komen.
1: Ja. Kon je al meteen inschatten hoe groot dat moment zou worden?
3: Ik dacht echt, ik weet nog wel dat ik stuurde van Israël wordt aangevallen. Ik was ergens in het begin ook echt bang dat Israël gewoon echt van de kaart geveegd werd of zo. Dat dit de dag was waar je altijd bang was dat zou komen en er was. Iets later had ik ook wel gezegd, het is niet letterlijk het hele land. Dat er hard gereageerd zou worden, voorzag ik toen al, gezien ook de vreselijke beelden die ik al meteen voorbij zag komen ook.
1: Ja. Jan, jij hebt natuurlijk een andere rol als journalist. Hoe was die dag voor jou 3 jaar geleden?
4: Heel apart. We waren net op herfstvakantie. Er kwamen die berichten binnen. En ja, dan. Ik heb meestal dan toch een laptop had ik bij me. Mm-hmm. Ga je naar wat gebeurt hier? Wat is hier de impact van? Wat is het doel? En ja, dan ga je weer journalistiek aan het werk.
1: Wat kon jij meteen overzien hoe groot die gevolgen zouden zijn? Ja, bedoel, dat weet je natuurlijk nooit helemaal, want niemand kan de wereld voorspellen. Maar dacht jij ook meteen, dit zou wel eens het begin van een hele grote oorlog in het Midden-Oosten kunnen zijn?
4: Een grote oorlog in het Midden-Oosten niet zozeer, maar wel zeg maar dat het enorme gevolgen zou hebben voor Gaza. Dat was direct duidelijk. Ook gezien de eerdere confrontaties die er waren geweest in 2008, in 2014, 2020. Toen zijn er ook militaire confrontaties met Hamas geweest. Die waren in toenemende mate heftiger. Mm-hmm. En wat Hamas dus nu had gedaan met zo'n massale aanval op Israël zelf, zou een enorme reactie veroorzaken. Dat was van meet af aan duidelijk.
1: Ja.
4: En dat, het was ook vrij duidelijk uit wat ze zeiden daarbij, dat dat ook mede een doel was.
1: Van Hamas.
4: Van Hamas. En dat is later ook bevestigd door Hamas-leiders, ook zeer onlangs nog weer. Vandaag kwam er een verklaring van Hamas-leiderschap naar buiten toe op de Hamas-website. En daarin staat op deze derde verjaardag van de Al-Aqsa-slag, de slag om Al-Aqsa, dat is Jeruzalem dan. Het is een glorieuze historische mijlpaal van onze voortgaande strijd. Het is een trots nationaal verhaal. Het is zeg maar fundamenteel in de geschiedenis van ons land. En iets om trots op te zijn als Palestijns volk.
1: En waarom rekenden zij, of ik wil niet de woorden hopen gebruiken, maar zo klinkt het bijna als jij het zegt, waarom hoopten ze op deze reactie?
4: Omdat daarmee Israël de internationale diplomatiek zichzelf in een heel zwart daglicht zou spelen. Dat was bij voorgaande confrontaties ook al wel het geval geweest. Je zag dat dan bijvoorbeeld in landen als Groot-Brittannië, maar ook de Verenigde Staten, het aantal antisemitische incidenten scherp toenam. Maar dat gaf ook aan hoe men over Israël dacht. Dat was daar een uiting van. En met de felle reactie die Israël zou geven, zou dat heel sterk toenemend zou daarmee zeg maar de positie van Israël diplomatiek internationaal worden afgebrokkeld. En dat heeft ook de toenmalige leider Yadier Sinwar verteld. We hebben Israël nu precies waar we ze willen hebben, zei hij begin 2025. En ook in recente interviews van de huidige leiderschap bevestigen ze dat ze op dit pad willen verder gaan.
1: Want dat is natuurlijk gebeurd sinds 7 oktober 3 jaar geleden. Is er heel veel gebeurd. Zijn er tienduizenden mensen ook omgekomen bij de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza. En Jan, jij schreef een analyse dit weekend waarin je zegt, beide kanten zijn sindsdien aan het radicaliseren.
4: Ja,
1: hoe bedoel je dat?
4: Nou kijk, we waren net met Hamas bezig. Als je de enorme katastrofale gevolgen van jouw handelen ziet voor het Palestijnse volk daar in de Gazastrook, dan zou je toch op zijn minst second thoughts mogen hebben. He, dat je nog eens even nadenkt, wat hebben we in vredesnaam veroorzaakt? En dat je dan zegt, oké, we gaan echt proberen we hieruit te komen. Nou, dat, men doet wel alsof ze akkoord gaan met het vredesplan van Trump, van zijn vredesraad, maar stellen er tegelijkertijd eisen aan waarvan ze weten dat Israël die niet akkoord mee zal gaan.
1: Ja.
4: Hetzelfde
1: want het klinkt bijna onmogelijk dat een terreurorganisatie radicaliseert, maar zelfs dat gebeurt dus nog in jouw ogen.
4: In die zin van als je het effect van jouw handelen voor ogen ziet, letterlijk voor ogen ziet, van wat de mensen daardoor moeten lijden, moeten ondergaan, en je blijft keihard op hetzelfde pad doorgaan, dan ben je toch wel vrij radicaal.
1: Ja. En aan de andere kant?
4: Heb je mensen als de minister van Nationale Veiligheid, Ben-Gvir, in de Israëlische regering, die zegt, wij moeten de Palestijnse autoriteit, de Palestijnse regering in die zogenaamde aangebieden, waar zij dan het zowel bestuurlijk als ook qua veiligheid voor te zeggen hebben, die moeten we ontmantelen en ontwapenen, want anders dreigen zij een aanval als 7 oktober op ons uit te voeren. Zijn collega van Financiën, van andere radicale partij, Nationaal Religieusionisme, Bezalel Smotrich, die zegt, wij moeten hetzelfde doen als in Gaza. We moeten ten oorlog gaan tegen de tegenstanders daar op de westelijke Jordaanoever en ze wegvagen. Nou, als jij weet wat jij hebt veroorzaakt en als jij weet wat het ook politiek betekent voor Israël internationaal, dan kies je echt voor een pad van totale isolatie die je niets meer van wie dan ook aantrekken en een hele agressieve eigen gang gaan.
1: En dus zie jij aan twee kanten die radicalisatiekern. Jij was recent nog in Israël. Deel je Jans' analyse dat ook de Israëli's aan het radicaliseren zijn?
3: ik weet niet of radicaliseren in die zin het juiste woord is. Dus ze zijn wel, de hoop op vrede is verder weg dan ooit. Aan de andere kant zie ik wel dat de huidige regering bij de peilingen afneemt in aantal zetels en de oppositie groeit in die zin. Mm-hmm. Ook de Arabische partijen groeien. Dus ik zou maar die stemmen van Smotrich, Ben-Gvir, ook anderen, die zijn er zeker. En die dat zijn in mijn optiek ook zorgelijke geluiden.
1: Ja, dus de regering radicaliseert, maar jij weet niet of dat ook voor de Israëli's geldt.
3: Nee, ik weet niet of radicaliseren het woord is wat ik zou gebruiken. Ze zijn gewoon verhard, verbitterd en getraumatiseerd. En ze vertrouwen hun buren nog minder dan ze daarvoor deden. Ja. Wat ik eigenlijk wel ook kan begrijpen gezien 7 oktober. Alleen gelukkig heb je natuurlijk ook in de samenleving stemmen en geluiden die zeggen, ja, er is geen andere weg. Zonder vrede is er geen veiligheid. Ja. En dat is wel alleen heel ver weg. Dat moet ik erbij zeggen.
1: Ja, en dus is het een best donker verhaal dat jullie nu vertellen, Jan van Bentem en Karen Hiersen. Ik ben benieuwd of er nog ergens ook wat perspectief is.
4: Jawel.
1: Dat vraag ik jullie zo meteen.
3: Ja.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: NPO Radio 1.
1: Het is iets na 6:30 en Dorot Megens heeft het laatste nieuws.
12: Door een jongen met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. Afgelopen maanden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor de oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht moeten rennen voor hun leven en nergens meer veilig zijn.
1: Tot zo, Dorald. Dan nog even naar Edwin Gerritsen. Wordt nu snel minder met de files.
13: Ja, de files nemen nog wel snel af. Er staan nog 90 kilometer bij elkaar. Twee files vallen nog op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug een 30 minuten vertraging. Daar wordt slachtafval opgeruimd. 1 rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is de rijbaan nog steeds dicht. Voor Hoogvliet na een ongeluk verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen over de A4, A20 en dan de A24.
2: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
1: En we spraken dus over het drie jaar geleden is dat Hamas zijn aanval uitvoerde op Israël. Daarover praat ik met Jan van Bentem, buitenlandanalist van het Nederlands Dagblad. En met Karen Hiers. Zij is Israëli's en ook Nederlandse. Jan, jij volgt dit conflict eigenlijk al veel langer natuurlijk. Niet sinds 3 jaar, maar sinds 30 jaar. Als we dan een beetje uitzoomen, had je dan 30 jaar geleden ergens kunnen voorzien dat we in zo'n donker scenario zouden uitkomen?
4: Nee, toen was je, als je het over bijvoorbeeld 1995 of 1994 hebt, dan praat je over het net afgesloten zijn van de Oslo-akkoorden.
1: Ja.
4: Waarin de toenmalige Israëlische premier Rabin en ook Yasser Arafat, leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, waren overeengekomen dat ze in ieder geval een voorlopige oplossing zouden vinden voor bepaalde gebieden, de A, B en C-gebieden, dat hoeven we verder niet uit te leggen, maar bepaalde gebieden hadden dan de Palestijnse autoriteit die gevormd zou worden, die had het daarvoor te zeggen. Dat zou verder worden onderhandeld. En toen werd, een jaar later, werd Rabin vermoord door een Joodse extremist.
1: Ja, de Israëlische premier.
4: De Israëlische. En toen pakte Shimon Peres als zijn opvolger dat vredesproces op, wilde daarmee doorgaan. En begon Hamas met zelfmoordaanslagen, met name de hele wrede aanslagen in Tel Aviv en ook Jeruzalem.
1: Omdat Hamas het ook niet eens was met die Oslo-akkoord.
4: Omdat Hamas geen vredesakkoord wilde hebben, want dan heb je dus dat er een staat Israël wordt erkend door de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. En dat er dus ook een soort Palestijnse regering moet komen waarin Hamas het niet alleen voor het zeggen zou hebben.
1: Ja.
4: Hamas heeft 10 jaar later de macht gegrepen in Gaza op een vrij brute manier. Ik was later in Gaza en sprak daar met een cameraman die wij in Israël gebruikten. Toen werkte ik nog bij de EO, bij het buitenland actualiteitenprogramma 2 Vandaag. Marwan Al-Koul heette hij. En die zat later in de Gazastrook en zit daar nog vast. Hij kan geen kant op meer bijna. Een enkele keer mag hij naar Egypte toe. Maar die was woest over wat er gebeurd was. Die wilde wel die vrede met hen. Maar die was enorm geschokt hoe die machtsgreep ging. Hij zei, ze zetten de wapens op automatisch. Dat betekent dat als er dus een groep demonstranten aankwam, want er werd tegen gedemonstreerd. De inwoners van de Gazastrook wilden dit ook niet. Maar ze zetten gewoon de mitrailleurs erop. Er zijn honderden doden gevallen toen.
1: Maar is dan het keerpunt in jouw ogen de moord op Rabin?
4: De moord op Rabin wordt wel eens een van de meest succesvolle politieke moorden van de afgelopen eeuw genoemd.
1: Omdat het daadwerkelijk het vredesproces heeft.
4: Omdat het vredesproces enorm heeft gefrustreerd. Ja. Het is daarna wel opgepakt. Hè. Denk aan Ehud Barak, die in Camp David overlegde weer met Arafat.
1: Ja.
4: En weer aanslagen. De tweede intifada die begon. Olmert in 2008 met Mahmoud Abbas. Vergaande voorstellen voor de Palestijnse autonome staat daar. Gevolgd door een heftige confrontatie weer vanuit de Gazastrook.
1: En merk je het gedurende die jaren ook als je in Israël kwam, was het anders als toen je met die Palestijnse cameraman waar je net over vertelde, was het toen ontspannender als je in het Palestijnse gebied of Israël kwam vergeleken met nu?
4: Je kunt je het niet meer voorstellen. We hadden afgesproken in Israël, waren met een project bezig geweest en we zouden bij hem thuis gaan eten. Hij woonde toen in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. We gingen bij de grenspost langs. Die bestond uit 2 betonblokken aan de weerszijde van de weg. En daar stond 1 jeep met 2 militairen. Die even zoiets hadden van, ah nee, is goed, rij maar door. Nou, als je daar nu komt met die enorme muur tussen het Israëlische gebied en het Palestijnse gebied in op de westelijke Jordaanhoeze, met name weer Oost-Jeruzalem, dan ga je door een stel forten heen. Dat kun je bijna niet voorstellen.
1: Ja.
4: Het is zo anders. En ook de mentaliteit is zo fundamenteel veranderd. Het Israël van nu is niet meer het Israël van toen. En een Palestijnse contact dat ik had op de westelijke Jordaanhoeve, die zei van, ja, en ook bij ons zijn alle verstandige mensen of vertrokken of ze zijn gek geworden.
1: Ja. Karen, kun jij je nog iets voorstellen van hoe dat vroeger was? Of is dat een lang verleden tijd?
3: Nee, ik kan me heel goed herinneren. Ook de moordaanslag op Rabin, weet ik als de dag van gisteren. Ook al was ik 9. Maar ik weet ook nog wel, als mijn moeder alleen naar Israël ging, toen met al die aanslagen, dat ze me echt moest beloven en zweren dat ze niet met de bus zou gaan. Of ik weet ook nog, een restaurant waar wij veel kwamen, dat daar een aanslag was in Tel Aviv. Dat heb ik allemaal best wel actief en bewust meegekregen. Ook wel bekenden die via die omgekomen zijn bij aanslagen. Dus ja, dat krijg je wel op jonge leeftijd zelfs, ook al woon je in Nederland, heel erg mee. Laat staan natuurlijk als je daar woont. Dus dat, en daarna kwam inderdaad die muur en toen namen de aanslagen wel af. Of het schijnveiligheid was of veiligheid, het leek effect te hebben.
1: Ja, En dus zitten we nu bij een situatie die daar ongelooflijk ver vanaf is. Ik ben zo benieuwd hoe jij daar ook over denkt, ook Kern. Maar jullie wilden allebei heel graag wat zeggen of er nog een soort van licht aan het eind van de tunnel is.
4: Ja.
1: Waar zie jij dat dan, Jan?
4: Dat is wel. Er is net vandaag weer een analyse gekomen van het Israëlische Nationaal Instituut voor Veiligheid, INSS. Dat zegt van ja, we hebben militair alles gewonnen. Maar politiek zijn we geen klap opgeschoten. En moet gewerkt worden richting een akkoord. Dat ligt op tafel, dat is dat vredesplan van Trump, zijn vredesraad. Mm-hmm. Dat is goedgekeurd door de VN-veiligheidsraad. Er ligt dus een concreet plan, kun je mee verder. Zelfs een linkse vredesactivist als Gershon Baskin, die heeft onderhandeld namens Israël met Hamas over het vrijlaten van gijzelaars al in eerdere conflicten, die zegt nu, laat alsjeblieft Eisenkot de nieuwe premier worden. Ik ben politiek niet van zijn lijn, maar hij analyseert situaties. En dan kan het niet anders dan dat hij, net als honderden oud-commandanten van Israëlische strijdkrachten, politie, geheime diensten, inlichtingendiensten, noem maar op, commanders for Israel Security, die zeggen, je moet werken naar een akkoord met de Palestijnen. Anders krijg je een continue oorlog en dat willen wij niet.
1: Ja.
4: Dus er is een hele grote groep, met name vanuit de strijdkrachten, die zegt, genoeg oorlog, stop hiermee, zoek naar een oplossing. En als je dat niet doet, ben je geen leider. Groot opinieartikel in de Jerusalem Post vandaag. Netanyahu is schuldig. Hij moet ter verantwoording worden geroepen.
1: Deel je de analyse van Jan Kern?
3: Voor een groot deel wel. Ik vlieg ook later deze maand naar Israël om voor het eerst daar te stemmen op de oppositie. Want Eisenkot is daar stafchef geweest van het leger. Maar Golan is deputy stafchef geweest. Dus dat zijn twee van de vijf oppositieleiders die echt weten wat veiligheid voor Israël moet betekenen. Mm-hmm. En het hoopvolle voor mij is dat de vijf oppositieleiders een akkoord al hebben gesloten over de eerste vijf punten die ze in de eerste 100 dagen willen uitvoeren. Ze hebben afspraken gemaakt over hoe ze elkaar kunnen versterken tot aan de verkiezingen, dat ze elkaar niet aanvallen. Dat zijn stappen die in geen enkel ander land, denk ik, plaatsvinden als het gaat om verkiezingen, maar die mij toch ook hoop geven op een toekomst die uit deze eindeloze geweldspiraal gaat en die kijkt naar een toekomst waar er niet alleen maar oorlog is.
1: Ja, en omdat jij dus ziet dat eigenlijk de hele oppositie zich probeert te verenigen en politieke verschillen over andere onderwerpen terzijde schuift om op die vredesvraag een alternatief te bieden voor Netanyahu.
3: Het is niet per se de vredesvraag om zo te zeggen, want er zitten ook andere punten. En ik moet wel zeggen, het is de oppositie zonder de Arabische partijen. Maar ik zie gewoon dat zij vooruitgang willen. Ze willen ook onderzoek naar hoe heeft dit kunnen gebeuren. Want als je niet weet hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren, 7 oktober, dan kan je het ook niet nog een keer voorkomen. En ik denk dat dat ook een cruciale vraag is, waar echt heel Israël antwoord op heeft, wil recht heeft en ook antwoord op moet komen. Als je niet weet hoe dit kon gebeuren 3 jaar geleden, dan ga ik niet nog een keer kunnen voorkomen. Dat is voor hun het allerbelangrijkste.
1: En dus zijn de verkiezingen later deze maand superbelangrijk, ook voor wat de Israëlische regering gaat doen, Jan. Maar ja, Hamas is er dan nog steeds ook. Die zijn niet uitgeschakeld in die 3-jarige oorlog. Dus dan kun je misschien wel een wat constructievere Israëlische regering hebben. Maar heb je dan nog niet net zo'n groot probleem met Hamas?
4: Ja, maar die vredesraad, daar zit ook een, zeg maar, een politionele tak aan. Mm-hmm. Dat er een interim force, zoals ze dat dan noemen, vanuit met name ook Arabische
1: politieagenten. Ja, eigenlijk een soort VN-vredesmacht, alleen dan niet via de VN.
4: Niet via de VN, maar wel gesteund door de VN. Ja. Denk aan de Veiligheidsraad. Die moet dan in stappen Hamas ontwapenen.
1: Ja.
4: En dan in stappen komt er ook een Palestijns bestuur. Er is een interim bestuur al. Ook van Palestijnse technici, als het ware, bestuurstechnici. Die moeten dan voorlopig het bestuur overnemen. En dan moet je langzamerhand naar een situatie dat er een deradicalisering is en dat er verkiezingen kunnen komen, zodat je ook een Palestijns doel hebt. De Abbas, de Palestijnse leider op de Westbank, op de westelijke Jordaan, bereidt zich erop voor.
1: Ja.
4: En die zegt ook, wij houden in november komen er daar verkiezingen.
1: Ja.
4: Met 1 voorwaarde, alle kandidaten moeten de akkoorden van Oslo erkennen, in die zin zoals de PLO die ook herkend heeft. En dat houdt het bestaansrecht van Israël in. Ja.
1: Kern, jij gaat straks naar de herdenking die georganiseerd wordt door de Israëlische ambassade. Er zal een minuut stilte zijn ook natuurlijk. Waar gaan je gedachten dan naar, denk je?
3: Ik denk iedereen die er niet meer is sinds die dag.
1: Ja. En dat zijn er Veel mensen, te veel, helaas.
3: Te veel, helaas, ja.
1: Dank jullie wel. Buitenlandanalist Jan van Bentem en de Joods-Israëlische Nederlander Kern Hiers. Dank jullie wel voor dit gesprek.
2: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
1: Dat is anders, want als uw cv-ketel vanaf 2029 kapot gaat, dan mag u geen nieuwe cv-ketel meer installeren, maar moet u overstappen op een hybride warmtepomp. Dat is in ieder geval het plan van de minister van Volkshuisvesting, Buchholz O'Sullivan. 4 jaar geleden leek die maatregel er ook al te komen, maar dat werd uiteindelijk door het vorige kabinet van tafel geveegd. En de vraag is, moet het plan nu wel doorgaan? Dat ga ik bespreken met Olaf van der Graag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, en met energiedeskundige Remco de Boer. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Van der Graag, toch eventjes om het helder te hebben. Wat is ook alweer een hybride warmtepomp?
11: Een hybride warmtepomp die verwarmt je huis voor een groot deel met warmte uit de omgeving en met elektriciteit. En wanneer het een beetje krap wordt of wanneer het erg koud is, valt hij terug op aardgas. Dus in de praktijk zie je dat die hybride warmtepomp ongeveer 3/4 van het aardgas bespaart ten opzichte van een cv-ketel.
1: En dat vervangt dus voor elektriciteit?
11: Ja, en die warmtepomp die heet pomp, omdat die warmte uit de bodem of uit de buitenlucht naar binnen pompt. Dus het grootste deel van de warmte haalt hij direct uit de omgeving of uit de sloot zelfs. Maar hij heeft wel elektriciteit nodig om dat te kunnen pompen en om die warmte op te kunnen waarderen wanneer het koud is.
1: Kijk, en het kabinet zegt dus, zo'n hybride pomp, of het mag natuurlijk ook wel een volledige warmtepomp zijn, dat wordt straks de vervanging voor de cv-ketel. Waarom wil het kabinet dat verplicht stellen?
11: Ja, wat wij zien is dat die hybride warmtepomp ruim €600 per jaar op de energierekening bespaart voor mensen. Zo'n volledig elektrische warmtepomp die ook heel goed is voor de plekken waar bijvoorbeeld woningen goed geïsoleerd zijn, die bespaart zelfs ruim €900 op de energierekening. Dus het is voor een deel eigenlijk een vorm van consumentenbescherming. Het beschermt mensen tegen torenhoge energierekeningen. Tegelijkertijd zien die overheden natuurlijk ook dat we nog steeds veel te afhankelijk zijn van aardgasimport uit Amerika, Rusland, het Midden-Oosten. Dus ze willen ook van die afhankelijkheid af. En ze willen ook de uitstoot van CO2 terugdringen om onze klimaatdoelen te halen.
1: En dus bent u enthousiast met dit voorstel van de minister?
11: Ja, ik vind het een goed voorstel. Het was een grote teleurstelling toen het de vorige keer toch weer werd ingetrokken. Dus ik hoop dat het nu werkelijkheid kan worden.
1: Ja, Remco de Boer, bent u ook enthousiast?
4: Ik ben niet enthousiast over het verbod wat de facto wordt ingevoerd. Mm-hmm. Kijk, een warmtepomp is op zich een heel goed apparaat. Dus daar geen discussie over.
1: Nee. Waarom bent u tegen de verplichting?
4: Nou, we zien, en dat meldt de minister ook, en dat zien we ook in alle statistieken, dat steeds meer mensen al zo'n warmtepomp nemen. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar hoe de verkoop gaat, die lijn gaat vrij steil omhoog. En waarom kopen mensen dat? Omdat op een gegeven moment aardgas duur is. En dat is niet alleen, en dat vind ik vaak een beetje makkelijk wat de politiek doet. In het begin, want we gaan al terug tot 2017, 2018... toen dat ook meneer Van der Graag met de NVDA al een oproep met een aantal andere partijen om in 2021 dit al te doen. Dus hij had eigenlijk al uitgefaseerd moeten worden. Daar was iedereen heel enthousiast over. Het uitsterven van de cv-ketel moest op de agenda, schreven kranten. Dus men is hier al lang mee bezig. En je ziet dat op zich dus het enthousiasme neemt toe. Het wordt lucratiever of het wordt beter om te doen. Alleen we zien tegelijk dat de politiek aardgas steeds duurder maakt. Niet alleen door conflicten, niet alleen door oorlog. De belasting op aardgas wordt steeds hoger gemaakt om mensen maar van dat aardgas weg te krijgen. Dus je maakt dingen duurder, dan wordt het op een gegeven moment interessant om over te stappen. Dat doen mensen nu, maar dat is dan nog steeds niet genoeg. En dan moet er ook nog eens een verbod komen. En dat zou nou net, en dat zagen we in 2017, dat zagen we in 2022, zou nou net het draagvlak wat ervoor is, zou dat wel eens onderuit kunnen halen.
1: U zegt mensen stappen al over en meneer Van der Graag, dan is een verplichting toch helemaal niet nodig.
11: En gelukkig wordt die warmtepomp steeds populairder, omdat die inderdaad ook steeds meer financieel voordeel oplevert. Maar het is ook belangrijk om te zorgen dat iedereen dit kan doen. Dus de mensen die nu die warmtepomp kopen, dat zijn vaak mensen met een hoger inkomen die investering ook kunnen dragen.
1: Nee, maar dat is een ander punt. Maar waarom zou je het verplichten als het zo'n goed idee is om hem aan te schaffen?
11: Daar ging ik precies antwoord op geven. Okay. Die verplichting zorgt ervoor dat ook verhuurders van woningen de verplichting krijgen om een kapotte cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. Dus dat betekent ook dat de energierekening van huurders met €600 tot €900 per jaar omlaag gaat. Ja, en niet alleen die van woningeigenaren.
1: Kan best duur zijn, hè? €6,000-7,000. Is dat een beetje de orde van grootte waar ik aan moet denken?
11: Ja, het ligt eraan of het hybride of all-electric is. Maar het is een grote investering. En dat is ook wat wij vinden dat een belangrijke opdracht voor de politiek nu is. Dat is zorgen dat die investering haalbaar wordt gemaakt door voor mensen. En dat betekent dus ook dat daar subsidies en ook renteloze leningen voor beschikbaar moeten zijn.
1: Ja. Dus even het punt van die verhuurders. Want die verhuurders die moeten wel die kosten maken in plaats van een goedkopere cv-ketel. Maar die profiteren niet van die lagere energiekosten. En die krijgen zo een zetje in de rug. Zit daar wat in, meneer de Boer?
4: Daar zit op zich wel iets in. Alleen wat zowel in de brief van de minister ook wat ik van meneer Van der Graag hoor, is dat er steeds wordt benadrukt dat er een besparing te halen is. Dat is waar.
13: Laten we dat even duidelijk zeggen.
1: Op lange termijn is het goedkoper om
13: een warmtepomp te hebben. Alleen, je moet dat apparaat kopen.
1: Ja.
13: En als een cv-ketel, en dat zijn bandbreedtes, hè, maar ongeveer als een cv-ketel nu zo'n 2000 kost, kost zo'n hybride rond de 6000, kan al iets meer zijn. Dan komt er nog wel wat subsidie af, maar het ligt er een beetje aan mijn orde groot. Hè? Mm-hmm. 3 keer zo duur. Dat was hij overigens 10 jaar geleden ook al. Ik heb het nog even nagezocht. Ja. Dus echt van een prijsverlaging, omdat er steeds meer mensen er een kopen, is eigenlijk nog geen sprake. Zo'n volledige warmtepomp praat je boven de 10.000. En dan moet je vaak ook nog aan je huis wat doen. Ja. En dus die terugverdientijden, dat is interessant. Dat schrijft de minister ook in haar brief vandaag. Ze laat nu onderzoek doen in welke gevallen de terugverdientijd eigenlijk binnen de levensduur van het apparaat valt. Dus het is geen gegeven dat als je hem koopt, dat je hem altijd binnen de levensduur, totdat je hem weer moet vervangen, dat je hem terugverdient.
1: Dus het kan toch duurder worden voor de consument.
13: Blijkbaar, anders laten ze er geen onderzoek naar doen. Dus ik vind die 600, 900 per jaar, dat is waar. Maar je moet kijken, wat zijn de kosten die je moet maken om hem te kopen en te laten installeren, en hoe snel verdien je dat terug?
1: Ja. Schets u een te rooskleurig beeld van de financiële van de rekensom, meneer Van der Graag?
11: Nee, dat denk ik niet. En ik ben het ook eens met de heer De Boer dat je ook naar die investering moet kijken. Dus daarom zeg ik, de politiek moet ook zorgen dat die investering mogelijk wordt gemaakt voor mensen. Ja. Zodat zij structureel hun energierekening kunnen verlagen. En op dit moment zijn er ook goede regelingen voor. Alleen die eindigen in 2030. Dus de politiek zou dat moeten doortrekken tot 2040, denk ik. Want dan geef je mensen echt de kans om hier aan mee te doen.
1: Ja.
11: En laten we niet vergeten, op die manier gebruiken we ook als Nederland een stuk minder aardgas met z'n allen. En dat halen we nu uit hele lastige plekken op aarde. En we zien ook dat die energierekening spontaan kan verdubbelen als er weer ergens een geopolitieke crisis uitbreekt.
13: Kijk, wat het probleem is, en ik snap dat de minister is enthousiast, en meneer Van der Graag is enthousiast van de Vereniging van Duurzame Energie. Ik snap het allemaal. En deels hebben ze ook gelijk. Alleen nogmaals, die terugverdientijd, dat is nog onhelder. Mm-hmm. En we zagen ook vorige maand een onderzoek, en ik dacht ook mede door de NVDE mogelijk gemaakt, dat sowieso de energierekening wel zo'n €600 per jaar in 2031 kan zijn gestegen. Dus die 600 die je dan nu mogelijk per jaar minder hoeft uit te geven, komt er op andere manieren weer bij, want energie wordt steeds duurder. En dan kun je zeggen, nou, doe je het niet, heb je nog meer kosten. Mm-hmm. Maar het hele idee dat als je dit nou maar doet, dat het alleen maar voordelen biedt, sterker nog, in dat rapport bleek ook dat wie een warmtepomp heeft, percentueel meer stijging voor ze kiezen krijgt de komende jaren dan op aardgas. Je bent nog steeds goedkoper uit, totaal.
1: Ja.
13: Maar dus ik vind dat zowel de minister als belangenbehartigers het hele verhaal moeten vertellen, al was het maar omdat je dan draagvlak behoudt. Want mensen komen erachter dat het misschien wel niet zo rooskleurig is. En dan zijn ze boos.
1: Bent u bang voor het draagvlak, meneer Van der Graag?
11: Er wordt altijd allergisch gereageerd op verplichtingen. Dus ik realiseer me dat dit ook veel kritiek zal krijgen. Maar zo is het met heel veel veranderingen gegaan. Er was ook heel veel verzet tegen het afschaffen van de verkoop van gloeilampen. Maar inmiddels is iedereen eraan gewend en besparen mensen handenvol met geld doordat ze veel zuiniger ledverlichting gebruiken. Dus soms heb je dit soort ingrepen nodig en daar hoort weerstand bij. Maar daar horen dus ook goede maatregelen bij om te zorgen dat het mogelijk wordt voor mensen.
1: Ik zag gewoon niet de verplichtingen slikken om een beetje vooruitgang te krijgen, meneer De Boer.
13: Ik denk dat verplichting in dit geval niet nodig is. Nogmaals, we zijn het eens over dat het op zich.
1: Maar dat snap ik ook niet in uw verhaal. Want u zegt, eerst zet u mensen stappen massaal over en daarna komt u met een argument dat het eigenlijk toch veel duurder is dan dat we op dit moment denken.
13: Nee, dus, kan zijn.
1: Ja, kijk, maar, met die onzekerheid willen mensen toch niet meer overstappen en zou je die verplichting toch juist wel nodig hebben?
13: Ik denk dat verplicht op dit vlak, nogmaals, we hebben het al 2 keer eerder gezien, in 2017, 2022, daar komt vanzelf pushback op in de Tweede Kamer. Het is ook maar een voorstel wat de minister vandaag in de brief schrijft. Hè? Het is een voorstel. En op het moment dat je gaat verplichten, daar heeft meneer Van der Graag uiteraard gelijk in, valt veel van de ratio, die valt hierachter weg. Dus ik vind ten eerste dat de politiek, ik zou bijna zeggen, het eerlijke verhaal moet vertellen en niet alleen maar het juichverhaal. Dus kom nou eerst eens even.
1: Gaan mensen bij het eerlijke verhaal nog vrijwillig naar die warmtepomp toe?
13: Wat zegt u?
1: Gaan mensen bij dat eerlijke verhaal in uw ogen nog wel vrijwillig naar die warmtepomp toe?
13: Nou ja, ze zullen op een gegeven moment wel moeten. Want vergis je niet, de belasting op aardgas, even los nog van conflicten en internationale oorlogen en noem maar op, die wordt steeds hoger. En dus, nogmaals, is een verplichting niet nodig. Mensen zullen uiteindelijk zelf voor een warmtepomp kiezen. En het zal ook zo moeten zijn.
1: En die nogmaals, huizenverhuurders? Nog, die de gasrekening
13: maken
1: betalen?
13: Ik maak hem even af. Nog altijd is zo'n warmtepomp, zo'n hybride, 3 keer duurder dan de cv-ketel. Dat was 10 jaar geleden ook al. Dus ook de branche zelf zal iets moeten doen. Die willen het ook graag. Misschien moeten zij ook een wat korting geven. Dan wordt het makkelijker.
1: Ja. Kan het goedkoper, meneer Van der Graag?
11: Ik vind dat, dat is een heel terecht punt. En juist door die markt voorspelbaarder te maken, zowel voor de fabrikanten van die warmtepompen, wat heel vaak Nederlandse bedrijven zijn. Hè. Zonnepanelen halen we uit China, maar warmtepompen die halen we uit Arnhem en uit Tiel en uit Apeldoorn. Maar juist door deze afspraken te maken weten die warmtepompfabrikanten waar ze naartoe moeten werken en kunnen ze schaal vergroten en kosten reduceren. En dat geldt ook voor de installatiesector die zijn installateurs moet voorbereiden om dit te gaan doen. Dus juist door die duidelijkheid aan de markt te geven krijg je precies dit, namelijk kostenreductie.
1: Nog twee vragen. Slimme vragen, want het zijn vragen van luisteraars via de NPO Luister-app. Jeannette vraagt zich af, stijgen de kosten voor het netwerk bij het massaal invoeren van de warmtepomp? Is dat een risico, meneer De Boer?
14: Sowieso gaan we zo'n 235 miljard euro de komende 13 jaar in het net investeren. We hebben al gezien dat de ACM, de toezichthouder, heeft gezegd, volgend jaar komt er 141 euro bij voor gemiddelde huishoudens. Daar hebben we het altijd over, het gemiddelde. Die netkosten gaan heel erg stijgen. Ja, die hou je ook natuurlijk als je aan de stroom blijft zitten.
1: En dan, en een warmtepomp draagt daaraan bij?
14: Ja, die ga, in plaats van dat je gas gebruikt, ga je dan veel meer stroom gebruiken. Dus zeker, het is niet dat je zegt, nou, we zijn van het gas af en daarmee zijn we van de kosten af. Zeker niet.
1: En Frank, die vraagt naar de NPO Luister-app, is wel een vraag in het verlengde. En de netcongestie dan? Is dat een groot probleem, meneer Van der Graag?
11: Netcongestie is zeker een groot probleem. Dus in deze brief van de minister staat ook dat die warmtepompen slim zullen moeten zijn. En daarmee bedoelt ze dat ze bijvoorbeeld kunnen worden afgeschakeld als het elektriciteitsnet het niet aan kan. En ook hier zullen we consumenten echt in moeten helpen om te zorgen dat ze stroom gebruiken wanneer er bijvoorbeeld veel zon- en windenergie is. En ook wanneer er veel ruimte op het elektriciteitsnet is.
14: Ja, dit is wel een extra complexiteit die de minister hier invoegt. En ik las dat, ik dacht, oh jee. Dus de warmtepomp moet op een gegeven moment mogelijk uit als we te veel stroom in de wijk gebruiken. Dit vraagt echt om moeilijkheden als je het op die manier aanvliegt. En nogmaals, verplicht.
11: Maar dat is helemaal niet zo moeilijk. Die warmtepompfabrikanten die kunnen dat prima regelen. En een goed geïsoleerd huis kan de warmte een paar uur vasthouden. Dus dan kan die warmtepomp best even dimmen. En je kunt er ook een buffervat naast zetten met warm water.
14: Maar meneer Van der Graag, u weet ook door het te verplichten.
1: Heel even Van der Graag, even zijn zin afmaken.
11: Ja, dus je kunt er een thuisbatterij naast zetten. Dan heb je dat elektriciteitsnet even een paar uur niet nodig. Dat kan ook met een buffervat met warm water. Een hybride warmtepomp die kan terugvallen op aardgas wanneer het even niet past. Dus er zijn heel veel mogelijkheden eigenlijk om die warmtepompen mee te laten bewegen.
14: Dat klopt, dat kan. Maar u schetst vaak, en dat doet de minister ook, het beeld van mensen die en een batterij kunnen betalen en zonnepanelen hebben. Het gaat om zo'n 200.000 huishoudens per jaar die ineens geen 2, maar 6.000 euro moeten investeren. En ook een batterij erbij. Technisch kan het allemaal. Maar juist de politieke pushback die je ziet op dit soort verplichtingen, die komt uit het feit dat heel veel mensen het niet mee kunnen maken. En de minister zegt, ja, dan kunnen ze nu vast gaan sparen, las ik. Nou, dat vind ik wel een van de allerslechtste argumenten.
11: Ja, de politiek moet daarin bijspringen, daar ben ik het echt mee eens.
1: Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. Olof van der Graag is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En we hoorden ook energiedeskundige Remco de Boer. Zometeen, dan presenteert Natasja Kips de Rode Draad. En om 9:00 dan zijn wij er weer met Langs de Leiden Omstreken. Daarin onder meer aandacht voor giftige paddenstoelen met nare gevolgen. Dus graag tot zo.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
15: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
15: Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak.
16: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. En worden bovendien geplaagd door een allesverwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdulal Hussein en radiomaker Andrew Bergman.
15: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker

0: knie.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: NPO Radio 1, 7 uur.
9: Natasha Gibbs.
10: Goedenavond. Hoe ga je als docent om met toxische invloeden uit de Menno-sfeer als die eenmaal je klaslokaal binnen zijn gedrongen? Die vraag leeft sterk in de onderwijsgemeenschap. En zometeen probeer ik in de rode draad daar een antwoord op te formuleren. Doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Met twee kenners ga ik aan de slag. Maar eerst het NOS-journaal van 7 uur met Dorald Megens.
11: Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
12: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken. Omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
11: Ja, daar ben ik weer. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. Panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Ze wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. Mensen die met alcohol op een misdrijf plegen kunnen in de toekomst verplicht een alcoholmeter krijgen. Het gaat dan om zaken als een verkeersongeluk of huiselijk geweld. Meerderheid in de Tweede Kamer steunt de invoering van zo'n alcoholmeter. Die ziet eruit als een enkel band en meet 24 uur per dag of iemand zich houdt aan een opgelegd alcoholverbod. Volgens minister Van Wil van Justitie is een proef met zo'n meter geslaagd. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
13: Sensatie. Sensatie zoeken.
14: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
13: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
11: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente Hoogeveen meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden ze een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. En dan wordt het ongeveer 15 graden.
10: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedenavond.
0: Goedenavond, Natasja. Er staan nog een paar files op de A4. Daarna richting Rotterdam voor knooppunt Benelux. 10 minuten vertraging. A6 Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug. 20 minuten oponthoud. De opruimwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. A15 Rotterdam richting Europoort voor Hoogvliet, 10 minuten. En op de N15 Europoort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug 30 minuten oponthoud door werkzaamheden.
9: Ster. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
18: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
17: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
18: Is Cuba Trumps volgende prooi? Morgen 8:55, VPRO NPO 2, Frontlinie.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
21: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
20: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
24: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
23: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
25: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: NPO Klassiek presenteert de klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
8: NPO Radio 1.

0: Goedenavond. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de Rode Draad op woensdag 7 oktober. Je zou het niet zeggen als je naar het weer kijkt en het voelt. Dan denk je, nou, we zitten nog ergens in augustus. Vanavond ga ik bespreken hoe scholen kunnen omgaan met de invloed van de menosfeer. Of manosfeer, hoe je het ook uit wil spreken. Ga ik zo achterkomen. Ook staan we stil bij een bijzonder besef dat we met z'n allen op een groen-blauwe bol door het heelal razen. Ja, als u het nog niet wist. En van het grote heelal gaan we weer terug naar de aarde. Want we gaan ook kijken naar misstanden in de plastische chirurgie. En we gaan debatteren of we juist meer of minder energie moeten opwekken. Grote vragen dus. Heel veel op het programma. Maar eerst even ons rondje langs de velden. Wat buiten onze dampkring begint. Want er is een nieuwe planeet ontdekt. En die lijkt wel heel erg op de aarde die wij bewonen. De Phoenixplaneet is ontstaan uit de resten van een dode ster. En draait rond een uitgebrande ster. Vernoemd dus naar de Phoenix. De vogel die oprijst uit zijn eigen as. En regelmatig opduikt in sprookjes, mythes, sagen en in Harry Potter.
1: Fox is a phoenix, Harry. They burst into flame when it is time for them to die. And then they are reborn from the ashes.
0: Ja, dat is een hele andere crematie. Van het heelal naar de kleinste bouwstenen van ons bestaan, moleculen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar...
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Cagan en Kenzo Suai.
0: Ja, Cagan is 95 en Suai is 76. Ja, ook op die leeftijd kan het toch nog gebeuren. De twee ervaren wetenschappers ontdekten hoe we moleculen kunnen spiegelen. En dat heeft weer impact op de ontwikkeling van geneesmiddelen.
3: And the winner is...
0: Er werden ook nog andere prijzen gewonnen. Yuvat Westendorp viel gisteren 2 keer met zijn neus in de boter. De finale van A Beautiful Mess en die van De Meestergids werden tegelijkertijd uitgezonden en werden tegelijkertijd gewonnen door Yuvat.
4: Jongens, dit is wel gek hoor. Kijk, dit is Nederland 2. Dit is de uitslag van een show waar ik aan heb meegedaan. En dan ga je naar Nederland 3. En dan is hier de uitslag van een ander programma waar ik aan heb meegedaan. Misschien is dit mijn teken om even niet meer aan deelnemersprogramma's mee te doen.
0: Nou, goed om te weten dus. Voor altijd even vooraf checken of je wat meedoet aan een spelshow. Als ze jou ervoor vragen, dan kan je misschien beter gewoon nee zeggen. Een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld, Apocalypse, is gestolen uit een Frans museum. Het kunstboek weegt wel 210 kilo. Verschillende kunstenaars droegen eraan bij. Zo werd de bronzen boekband bijvoorbeeld ontworpen door Salvador Dalí. En de vraag is hoe de dieven het loodzware boek natuurlijk uit het pand hebben gekregen. Ja, het is een raadsel.
5: It has significant artistic value in and of itself, far greater than the individual value of each of the objects that make it up. What thief would be interested in an object that weighs 210 kilos? I'll leave that question open.
0: Ja, je hoorde hier de deskundige Jean-Christophe Castellin zeggen dat het boek significante artistieke waarde heeft. Veel meer dan de individuele waarde van de losse objecten waaruit bestaat. Maar welke dief is geïnteresseerd in een object dat

0: 110 kilos? I'll leave that question open.
1: Ja, je hoorde hier de deskundige Jean-Christophe Castellin zeggen dat het boek significante artistieke waarde heeft. Veel meer dan de individuele waarde van de losse objecten waaruit bestaat. Maar welke dief is geïnteresseerd in een object dat 210 kilo weegt? Ja, die vraag laat hij open. Short Track. Koningin Suzanne Schulting gaat zich het komende schaatsseizoen uitsluitend richten op de lange baan. En kiest er dus voor om voorlopig niet te short tracken. Schulting wil niet alleen short tracken om ergens even een wereldbekertje te rijden. Dat zegt ze zelf, hè. Jammer, want dat deed ze anders wel heel erg goed.
2: Schulting nog voorop, dan achter. Valpartijen, voetstaan uitzetten. Schulting naar de gouden medaille. Joy wil nog, Joy komt nog. Joy doet het niet. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk doet Suzanne Schulting het. Suus, houd huus!
1: Crypto-bro's, fitfluencers, antifeminisme, incels en natuurlijk niet te vergeten, mag jouw vrouw. Welkom in de Menno-sfeer.
3: If a woman is going out with a man, she belongs to that man, that's his woman.
4: Als man hoor je zingeving te tonen, je hoort te levelen, je hoort succes te hebben, dat is wat leuk is.
5: Jij bepaalt alles.
6: Ik bepaal alles, ja.
7: Wat vind jij van de mannelijke en vrouwelijke rollen?
8: Als wij net zoveel verdienen.
7: Kijk.
8: Ga jij ook lekker.
7: Kijk. Dat gaat dus nooit gebeuren.
1: Nee. Dat je het even weet. Heftig, hè?
9: Oh, ik moet er altijd zo om lachen. Wat een.
1: Dit is een fragment uit First Dates, ja? Van Bien Vader. Inderdaad, je zal het maar te horen krijgen tijdens je eerste date. Maar goed, dit is niet alleen online en tijdens dates. Ook in het klaslokaal is de invloed van de Menno-sfeer te merken. Docenten weten niet altijd hoe ze daarmee om moeten gaan. Blijkt uit onderzoek van Stichting School en Veiligheid. En de stichting heeft besloten om ze daarmee te gaan helpen. Morgen is de eerste webinar onder leiding van jou, hè, docent Karim Amgar.
10: Ja.
1: Gaan we het uitgebreid over hebben. Je zit hier bij mij in de studio naast Sjoukje Mos, adviseur sociale veiligheid van Stichting School en Veiligheid. Welkom.
11: Dank je.
1: Jij deed ook het onderzoek, hè, en adviseert scholen en docenten.
11: Ja, het onderzoek is uitgevoerd door Ipsos INO, maar wij...
1: Jullie hebben daaraan bijgedragen. Ja. Heel goed. Karim, laten we even bij de praktijk inderdaad beginnen. Want ja, je bent schrijver, je bent programmamaker. Jeetje, waar zie ik je niet allemaal opduiken? Laatste tijd presentator. Maar het belangrijkste voor dit gesprek, je staat zelf als docent voor de klas.
10: Ja.
1: MBO, toch?
10: Ja, nog 2 uurtjes in de week.
1: Goed, maar je weet vanuit de praktijk hoe kinderen, zeker, jongeren op dit soort thema's reageren en hoe dat in de klas belandt. Voordat we het over de oplossingen gaan hebben, wat was jouw meest recente ervaring waardoor je dacht van, oh my god, dit is de Menno-sfeer in actie?
10: Ik denk dat het bijna wel bij iedere les plaatsvindt waarbij we het hebben over feminisme, gelijke rechten, diversiteit, inclusie. Maar mijn meest recente, tegelijkertijd de meest pijnlijke situatie was dat ik werd vergeleken met Andrew Tate vanwege mijn kale kop en mijn baard. Ja.
1: Nu je het zegt, ja, joh.
10: Om het klaslokaal in en toen zei iemand dat. En toen schrok ik daarvan en toen zei hij ook nog eens, maar dat is toch gewoon een compliment.
1: Oh ja?
10: En toen raakten we daarover met elkaar in discussie. En er was een vrouwelijke student bij mij in de klas die zei, dat is echt geen compliment. En toen werd een mannelijke student een beetje kwaad. En toen zei die ook echt zoiets als, maar waarom doe je ook zo ingewikkeld? Je kan toch gewoon OnlyFans gaan doen? Waarom doe je zo je best op school? Dus het seksualiseren van de vrouw, het kleineren van de vrouw, is echt een van de meest pijnlijke dingen die ik in mijn klaslokaal zie.
1: Wacht even, die jongen zei tegen dat meisje, niet tegen jou, ga gewoon lekker OnlyFans doen. Ga je lichaam verkopen of zo.
10: Ja, hoezo doe je zo moeilijk?
1: En wat was dan de gedachte daarachter?
10: Ja, het zijn allerlei invloeden die bij deze jongeren binnenkomen. Want ik wil deze specifieke jongen niet meteen afschrijven. Want ik heb daarna met hem een heel fijn gesprek gevoerd in de context van dat klaslokaal. Ja. En wat hier nou eigenlijk mis aan is. Maar dat het allemaal invloeden zijn die hij en samen met hem heel veel andere jonge mannen.
1: Ja.
10: Van 10 uur 's avonds tot soms 3 uur 's nachts de hele tijd op hun scherm krijgen als ze alleen thuis in hun slaapkamer zitten.
1: Mm-hmm.
10: En als je dan niet vervolgens een gezonde rolmodel er tegenover hebt, iemand die met je daarover praat, dan ga je dit voor waarheid aannemen. Ik moest heel erg lachen, want Andrew Tate is ook iemand die zegt, ja, wat moet je dan doen als je vrouw je pakt op vreemdgaan? Die moet je machette pakken en dan moet je haar daar 2 keer mee slaan op haar gezicht.
1: Oeh.
10: En dan lacht hij daarbij en dan denken jongens dus, oh ja, wacht even, ik ben gewoon de baas, ik bepaal zelf wel vreemd gaan of niet. En als iemand een grote mond heeft, dan timmer ik haar in elkaar. Ja, dat is 1-op-1 terug te halen naar femicide, ja, en vrouwenhaat. Dan zet het
1: tot totale mishandeling, ja, inderdaad. Juist wat we niet willen,
10: exact,
1: waar we enorm tegen strijden. En wist jij toen meteen van, oké, hier moet ik op ageren, hier

0: moet ik iets van zeggen als docent ook?
1: Ja, het kwam echt een ik denk dat een dag na een moment kwam dat ik bij de sociëteit, dat kwam toen nog op televisie, we misten dat programma heel erg van Azouet, is dat ik de krant opensloeg en dat ik toen heel groot zag onderwijscrisis in Australië. Mm-hmm. En dat vrouwelijke leerkrachten in Australië massaal stopten vanwege Andrew Tate. En dat kwam dus door allerlei opmerkingen van jonge mannen naar vrouwelijke leerkrachten. Wat heeft u, excuse my French, voor alle luisteraars, maar ik quote even, wat heeft u dikke tieten? Oh. Mevrouw, kunt u een keer lekker met mij op date gaan? En dat die vrouwelijke leerkrachten probeerden weer regie te krijgen op het klaslokaal, maar dat dat steeds minder makkelijk lukte. Oh. En dat ik dus ook sinds, denk, een maand of 12, sinds ik me er in ieder geval heel expliciet naar vraag aan vrouwelijke collega's, dat ze dit dus ook ervaren.
0: Oké, dit is wel zorgwekkend. Ja. Sjoukje van Stichting School en Veiligheid. Mm-hmm. Ja, jullie gaan die docenten actief hierbij helpen. Zijn dit ook onderwerpen waar jullie bij gaan helpen?
2: Ja, het is een totaalpakket. Hè. Er is zoveel wat je wel kan doen. Mm-hmm. Hè, wat wel helpend is. Dus al die puzzelstukjes die verzamelen we.
0: Want wat voor, even voor mijn verbeelding. Wat voor vragen krijgen jullie vanuit scholen en docenten?
2: Nou, scholen die zich zorgen maken over, hoe erg is het dat de hele klas het heeft over rijk worden en gespierd willen zijn. En dat aan zich lijkt niet zo ernstig. Maar de boodschap die vaak doorcijpelt bij die fitfluencers is dus wel die boodschap van vrouwonvriendelijkheid.
0: Mm. Want ik bedoel, lijkt me ook heerlijk rijk en gespierd worden, toch?
2: Ja, maar er zit natuurlijk wel. Er is natuurlijk niks mis mee.
0: Nee, daar is niks mis mee. Maar er zit iets nog onder. En dat is wat Karim dus net schetst. Ook de vrouwenhaat die eronder zit.
2: Ja, en daar zijn wel zorgen over op scholen. En ook scholen zijn dan ook gewoon benieuwd van oké, wat kunnen we doen? Maar hoe reageer je ook op denigrerende opmerkingen of seksistische grapjes? Precies. Zeker als dat grapje verpakt is dat heel lastig soms. Hoe begrens je dat?
0: Hoe begrens je dat? En daar gaan jullie antwoord op geven. Ja. Want hoe doen scholen dat nu? Want Karim gaf net een voorbeeld van hoe hij het aanpakt. Ik heb het idee dat jij echt het gesprek aanging.
1: Zeker, dialoog.
0: Hoe werkt dat? Wat hoor je nu? Hoe doen scholen dat nu, Sjoukje?
2: Soms is het inderdaad een begrenzing van oké, dit kun je niet zo zeggen in de klas.
0: Ja, ja.
2: Soms is het een uitnodiging tot gesprekken, tot dialoog.
0: Mm-hmm.
2: Minder vaak is het de combinatie die wij zo aanraden.
0: Precies.
2: Van juist
0: begrenzen
2: en uitnodigen.
0: Ja, ja. Ja. En heb je ook wel eens docenten die het helemaal uit de weg gaan?
2: Ja, natuurlijk.
0: Het ongemak.
2: Niet iedereen voelt zich even capabel om het daarover te hebben. Ik hoor ook heel vaak van docenten van ik weet niet wat zij zien online. Hè? Mm-hmm. Ik ken die wereld niet, die online wereld die zij meemaken.
0: Ja,
2: maar betekent niet dat je niks kan doen. Hè? Nee, dat je dus er niet naar kan vragen.
1: Echt wat te ver bij afstaat. En dat is bij heel veel leerkrachten het geval.
0: Ja.
1: En ook het feit dat het zo aantrekkelijk is voor heel veel jongeren. Want het neemt niet weg dat wij delen dit nu. En dat er heel veel luisteraars zijn die denken, daar scroll ik gewoon meteen op door. Nee, ze beginnen natuurlijk wel met inderdaad, zo kun je rijk worden. En je bent zwak als je afgewezen wordt. Dus zorg ervoor dat je gespierd bent en sterk bent en dat soort zaken meer. En dan daartussendoor hebben ze het over hele verschrikkelijke zaken. En ja, fit zijn is goed. Ik ben ook een marathonloper en ik hou van fit zijn en gezond eten. Maar niet van die red pill-achtige gedachtes die Andrew Tate en Jordan B. Peterson overigens ook en heel veel andere mensen verspreiden. En dat is vaak ook nog eens niet te onderscheiden van wat nou eigenlijk wel waar is en feitelijk en wat niet. Hè. Ze zijn steeds beter geworden met camera's en geluid en pakken aan en boekenkasten.
0: Ziet er allemaal heel gelikt uit, inderdaad.
1: Ja,
0: en ook wel slim.
1: Ja. En hoe is dan nog het onderscheid te maken tussen mooie clips van De Rode Draad, NPO Radio 1, of bijvoorbeeld een of andere dwaas in Bulgarije verstopt, die dit soort dingen doet.
0: Ja, die verdacht wordt van mensenhandel bijvoorbeeld.
1: Exact.
0: Goed, oké, maar dan hebben we dus eigenlijk ook over een kloof tussen docent en leerling qua belevingswereld, als ik jou goed begrijp. Toch, Sjoukje? Komt dat ook uit jullie onderzoek naar voren? Of wat zien jullie daarvan?
2: Ja, wel die vraag van hoe moet ik ook op de socials om te weten wat daar speelt?
0: Ja, nou, ook de menno-sfeer in.
2: Ja. En heel veel docenten hebben daar echt geen behoefte aan, en dat snap ik.
0: Maar
2: het gaat om oprechte interesse in, wat maakt je daarmee, vertel eens.
0: Ja.
2: Hè, om, vraag het gewoon.
0: Ja. Ja. En zou dat dan ook betekenen, even een vraag aan jullie beiden, dat je zo'n filmpje misschien ook gewoon in klassikaal gaat bekijken en misschien uitpluist? Kan zoiets? Of loop je dan het risico dat je het gedachtegoed juist gaat verspreiden?
2: Ja, nou ja, het kan, maar je kan ook een gesprek insteken gewoon op bijvoorbeeld, wat betekent gelijkwaardigheid? Hè? Het is ook een kernwaarde van burgerschap.
0: Mm-hmm.
2: Of hoe ziet een goede relatie er eigenlijk uit? En kijk eens of je een ander beeld kan schetsen dan wat die jongens vaak tegenkomen. Hè?
0: Ja, ja. Dus dat is het uitnodigen tot het gesprek, waar je het eerder ook over had. En hoe zie je dat begrenzen dan voor je?
2: Ja, begrenzen gaat echt over norm stellen. Dus als je merkt dat er een opmerking door de klas gaat, nou ja, zoals jij al schetste, van wat echt eigenlijk in de weg zit voor sociale veiligheid, hè, mm-hmm. wat ongemak geeft, ja. Ja, dan moet je daarop begrenzen. Op woorden, niet op de leerling, hè, want ja, de leerling mag er zijn.
0: Ja?
2: Maar op de woorden. Dus
0: op de woorden?
2: Ja.
0: Help me even. Ja,
1: dus hoe ziet op het moment dat iemand in de klas hey, homo, of die opmerking over OnlyFans maakt, dat je dus niet meteen de leerling of de student zelf volledig afschrijft van jij bent slecht.
2: Mm-hmm.
1: Nee, maar die opmerking die jij maakt is niet oké. Okay, en laten we die opmerking eens even beetpakken en met elkaar praten over waarom dit nou niet oké is.
0: Uh-huh.
1: En daarbij dus ook uit te leggen. Dus want wat is ook wel belangrijk om te vertellen is dat het dus ook begrijpelijk is dat heel veel jonge mannen dit soort gedachtegoeden overhouden aan dit soort toxische filmpjes en toxische rolmodellen. Uh-huh. Want als ik met ze praat over wat ik bijvoorbeeld om 11:30 s'avonds zie. Als ik menig man die Instagram opent om 11:30 s'avonds.
2: Mm-hmm.
1: De algoritme denkt dan meteen, oh ja, dit is een man. Die man is 37. Hij ligt niet bij zijn vrouw in bed, dus op de bank. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan kijken hoe we hem kunnen vasthouden. Dus we sturen hem allerlei vrouwen die schaars gekleed zijn. En misschien ga ik hem daardoor nog meer vasthouden aan die telefoon. En heel veel mannen zien dat.
0: Ik krijg veel kattenfilmpjes.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, en wat je dus kunt doen, je kunt je algoritme trainen. Dan kun je dus bijvoorbeeld zeggen, nou, ik hou van katten. Of ik hou van honden, of ik hou van sportauto's bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, dan zoek ik daarop en dan like ik dat twee keer. En dan denkt mijn algoritme, oh, met vrouwen ga ik hem niet vasthouden. Dus wat ik ga doen is, ik ga meer van die auto's geven. En heel veel jongeren begrijpen dat niet. Die denken dus, dit is dus de werkelijkheid. Dit is de wereld. De wereld is Andrew Tate en Jordan B. Peterson. Mm. Die mij vertellen dat ik zwak ben als ik niet ga trainen en heel snel rijk word. Want vrouwen willen geen zwakke, arme mannen bijvoorbeeld. En door dat met ze te bespreken en te zeggen, ik begrijp dat. Ik voel en ervaar ook dat wat jij nu ervaart. Ik heb geleerd hoe het daarmee om kan gaan. En ik ga je helpen om daar ook mee om te kunnen gaan.
0: Ja, maar dan denk ik, Karim, jij bent ook wel een vlotte man, weet je wel. En voor hen, ik snap dat tot menig man tot verbeelding spreekt. Maar stel dat ik voor die klas zou staan. Ik denk niet dat ze dat van mij zo snel zouden aannemen.
1: Ja, ik denk, ja, vergis je niet hoor.
0: Snap je wat ik bedoel, Sjouwtje? Ja, ook als medevrouw.
2: Ja. Ja, wat dat betreft hebben we ook de mannen nodig in deze
1: dat
2: kwestie. Hè? Zeker om als een voorbeeld te dienen van man die ook een zachte kant kan laten zien of kwetsbaarheid kan tonen. Weet je wel, kunnen we jongens ook voorleven dat je mag twijfelen.
0: Mm-hmm.
2: Hè? Dat je vragen mag stellen, dat je hulp mag vragen. Dat soort dingen.
1: En ik denk bijvoorbeeld ook dat we te weinig het gehad hebben over wat feminisme de man heeft gebracht.
0: Ah.
1: En bijvoorbeeld het feit dat feminisme mij heeft gebracht dat ik met mijn kinderen kan spelen en dat ik met ze kan knuffelen en dat ik mag huilen bij ze en dat ik daardoor niet zwak ben. En dat bijvoorbeeld misbruik bij kleine jongens vroeger, wat resulteert vaak ook weer in misbruik later zelf plegen, dat we dat zijn gaan bespreken. Nou, dat zijn niet de mannen geweest die dat vroeger bespreekbaar hebben gemaakt. Dat zijn de vrouwen in de feministische beweging, de Mina's en dat soort zaken meer. Dat moeten we ook vaker bespreken. Zodat jongens ook weten, het feminisme heeft mij ook veel gebracht. Yes. Oh damn.
0: Ja.
1: We hebben zoveel te danken aan al die vrouwen die de barricades op zijn gegaan. Nou, dan zorg je er ook voor dat die, wat ik graag de mannen-emancipatie noem, dat je ze ook helpt met dat we elkaar daarin echt nodig hebben.
0: Je draait het narratief eigenlijk om ook. In
1: precies,
0: die
1: precies.
0: Okay. Naam die veel voorbij komt en nog steeds voorbij komt is Andrew Tate. Je noemde hem al een paar keer. Heeft erg veel invloed. Laten we heel even naar de man. Ja, ik weet het, luister.
1: Heel goed, als satire.
3: Voor mij persoonlijk, als jij hard werkt voor jezelf als een jonge man en jezelf opbouwt en gedisciplineerd bent en jezelf niet laat wegzonderen in de drama waar sommige vrouwen bij komen kijken. Want sommigen gaan drama brengen naar je leven. Het zijn zeker niet allemaal. Hij brengt jou toch wel als een jonge man in bewustzijnde tot een bepaald punt van de realiteit.
0: Excuus, dit was natuurlijk niet Andrew Tate zelf. Dit
1: wel
0: is iemand die zijn gedachtegoed dus echt aanhangt. Hè, en zich ook daardoor laat inspireren. En deze leerling zegt ook, ik vind Tate echt inspirerend. Niet vanwege wat hij over vrouwen zegt, maar vanwege die discipline waar jij het eerder over had, waar niks mis mee is, met geld, succes en dat soort dingen. Ja, wat zetten we daar dan voor in de plaats? Want dat is dus blijkbaar toch iets waar deze jongens, en misschien meiden ook, naar op zoek zijn.
1: Ja, ik vind Douwe Bob is bijvoorbeeld ook een goede rolmodel. Dat is een man met tattoos en die kan kwetsbaar zijn en huilen. Ronaldo Ishaak is bijvoorbeeld ook iemand die bij Defensie het heeft over dat je juist wel moet kunnen huilen als iemand die als soldaat het land probeert te beschermen. Nou, dus daar dit soort gedachtegoeden tegenover zetten is heel mooi. En toch nog maar even één naam aan te halen die waarmee ik samen ook bij jou in de uitzending ben geweest een poosje geleden, is Nienke Schravenmade. Dat is iemand die gewoon lekker kan lachen om dit soort types. Wat er dus ook voor zorgt dat we met z'n allen ook denken, die gasten moeten we helemaal niet zo serieus nemen.
0: Even voor de duidelijkheid, zij heeft dus een online platform waarin ze eigenlijk de draak steekt met dit soort types. Ja, yes. Maar ik kan me niet voorstellen dat een jongen die enorm fan is van een Andrew Tate, dat hij nou ook fan is van een Nienke die juist de draak steekt met dat rolmodel.
1: Ja, sorry, ik denk dat het er wel voor zorgt. Jij lacht er ook om, ik lach er ook om. Ik ben sinds bijvoorbeeld haar filmpjes en mensen zoals haar die dat doen, ben ik ze veel minder serieus gaan nemen.
0: Oh ja, joh? Ja. Wat denk jij, Sjoukje? Zou zoiets werken?
2: Ja, ik denk dat het wel werkt. Al lacht zij altijd als een boer met kiespijn natuurlijk.
0: Ja, ja, precies. Dus het is helemaal niet grappig eigenlijk.
2: Het is niet grappig.
0: Het is grappig omdat wij er zo naar kijken met z'n allen. Wij kunnen dan toch een beetje in haar humor meegaan. Maar als jij er middenin zit als jonge man, ik weet niet of je daar ook mee kan lachen.
1: Ja, ik denk dat het wel goed is om te blijven beseffen dat we ook nog een hele grote groep mannen hebben die zich hier ook zorgen over maken, die wel openstaan om te veranderen. En die mannen, die moeten we vooral blijven helpen en faciliteren. En tegelijkertijd aan de andere kant, dus de mannen die ongezonde cultuur, het klaslokaal mee naar binnen nemen, dat we die niet volledig afschrijven, maar dat we die ook helpen. En dat komt ook uit jouw onderzoek heel duidelijk naar voren.
2: Ja, ja, ja. En we zien in dat onderzoek dus ook dat, dat niet alleen meiden daar last van hebben of LHBTI+ leerlingen.
0: Ja, inderdaad, want het is vaak ook vrij homofoob, hè, wat daar wordt verkondigd.
2: Ja, ja. Maar mijn punt is dat ook jongens last hebben van het gedrag van jongens. Dus ook zij leggen druk op elkaar om zich macho te gedragen.
0: Ah,
2: om grappen te maken over vrouwen. Om emoties niet te tonen. Dus ook jongens ervaren daar last van.
0: Juist.
2: En ja, als je dat ook in het oog hebt, dan...
0: Dus als ik het even samenvat, dit gedachtegoed zorgt ook voor een niet alleen een onveilige sfeer, maar ook een sfeer waarin je ook als jongen dus het gevoel hebt van continu, ik schiet misschien tekort, ik doe niet mee, ik ben niet goed genoeg, uiteindelijk.
2: Ja. Ja.
1: Ik ben niet man genoeg of zo.
2: Ja, en die manosfeer die geeft natuurlijk een soort makkelijke uitweg, hè? Antwoord op... Ja, best wel complexe maatschappij voor jongens.
0: Juist.
2: Ja.
0: Uit jullie onderzoek blijkt even ook dat veel docenten dus behoefte hebben aan kennis, vaardigheden, praktische tools. Wat gaan jullie ze morgen concreet meegeven?
2: Ja, we gaan natuurlijk eerst zeggen van kom lekker luisteren en kijken naar het webinar.
1: Ja, maar wat kan iedereen nog doen, hè?
0: Ja.
1: Mensen kunnen zich nog aanmelden.
2: Ja, zeker.
0: Want dan kun je gewoon vanuit je woonkamer dus volgen. Dan hoef je niet per se... Ja, daarom is het een webinar inderdaad. Oké, dus je kunt nog inloggen enzovoort. En dan?
1: Tips als die we nu net ook al even gegeven hebben. Dus schrijf de leerling en de student niet als persoon af, maar keur de opmerking niet goed. Ga met elkaar in dialoog, in gesprek. Zorg ervoor dat het niet rust op één leerkracht die heel vurig is. Wat jij net ook zei, hè?
0: Ja.
1: Dus als wij dezelfde klas hebben, moet het niet op mij rusten of alleen op jou rusten.
0: Aha,
1: het moet een schoolbrede aanpak worden.
0: Dus je moet ook van de directie natuurlijk ondersteund worden.
1: Achter je staan. Ja. Iedereen moet samen voor die veiligheid staan, zodat je als team ook gesteund voelt in zo'n verhaal.
2: Ja. Ja, en ik denk ook vooral werken aan een warme band met je klas, met je leerlingen. Dus bevraag ze. Wees nieuwsgierig naar ze. Check bij ze in. Hoe gaat het met je?
0: Ja.
2: Dus het gaat ook heel erg om... zitten op de relatie.
0: Juist.
2: Als je dan een ingang hebt en...
0: Luisteren naar elkaar.
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Oh, daar kunnen wij eigenlijk ook wel wat van leren. Dank jullie wel voor deze toelichting. En heel veel succes morgen tijdens het webinar.
2: Ja,
0: Sjoukje Mos en Karim Amgar.
4: NPO Radio 1.
0: 7:30 inmiddels. Het NOS-journaal met Dorald Megens.
5: In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. De rol van 24 verdachten wordt onderzocht. Bende zou met de smokkel crimineel geld witwassen. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en de panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een student van 19 opgepakt. Over zijn motief is niets bekend. En de Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod. Bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. Die meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, wat heb je allemaal voor ons?
6: Nog twee files. Op de A6, Lelystad richting Emmeloord, voor de Ketelbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, voor de Zuurhofbrug 1 kwartier vertraging.
4: NPO Radio 1.
7: De Rode Draad.
0: Filmmaker Anne Meffert had ineens een gevoel. En dat gevoel ging maar niet weg. Want hoe absurd is het eigenlijk dat we op een bol leven? En waarom heeft niet iedereen dat door? Sommige mensen zouden die vragen wegzetten als kleine existentiële crisis en gaan verder met de orde van de dag. Maar Anne had grotere plannen en dat komt allemaal tot uiting in een documentaire waar ik haar zo meteen over ga spreken.
7: De week van...
0: Maar eerst naar collega Meike Mantel van de Marker, die deze week onderzoek doet naar mbo-schaamte.
2: Gisteren hoorden we al hoeveel mbo-schaamte nog steeds leeft. Online zien we ook dat het onderwerp wordt opgepakt. Het heeft de politiek bereikt. Kamerlid Mikal Tsegay van Pro maakte op TikTok een video over het onderwerp. En Mikal kaart iets aan wat mogelijk een oplossing kan zijn voor waar veel van de schaamte voor mbo'ers vandaan komt.
8: Ja, die mbo-schaamte, daar gaan we het even over hebben. Op elke mbo-school waar ik kom, hoor ik de verhalen van studenten die hiermee worstelen. Omdat ze geen studentenkamer kunnen huren, omdat die alleen maar beschikbaar is voor hbo- en mbo-studenten. Omdat ze niet bij een verzekeraar voor hoger opgeleide mogen. En wat ik het meest bizarre vind, is dit mag in Nederland allemaal gewoon. Discriminatie op basis van opleidingsgrond is in Nederland nog niet verboden. Hoe meer aandacht er voor dit onderwerp komt, hoe groter de kans dat wij hier met z'n allen verandering in kunnen brengen.
2: Ook de inbox van de Marker en mijn eigen socials blijven volstromen met verhalen.
9: Als ik zeg dat ik een mbo-opleiding heb gedaan, zeggen veel mensen, oh, ik had je slimmer ingeschat.
2: Lois Genk, sociaal wetenschapper en universitair docent aan de Universiteit van Utrecht, heeft een wat uitgebreider onderzoek gedaan naar mbo-schaamte. Ze vertelde mij over de effecten van deze schaamte en wat dat met je kan doen.
10: Ja, juist omdat het zo belangrijk is, ook voor de motivatie van mbo-studenten. En je bent nog zo jong en je wil nog jezelf ontwikkelen. En om dan al een gevoel te krijgen, ik ben niet goed genoeg, dat is heel niet bevorderlijk natuurlijk. Ik zag ook in de comments onder jullie post dat er heel concrete voorbeelden worden genoemd. Maar eigenlijk, uit mijn onderzoek blijkt ook dat het heel veel subtiele signalen zijn van mensen. Lijken onschuldige vragen. Bijvoorbeeld, er wordt heel vaak aan mbo-studenten gevraagd, ga je hierna nog hbo doen? En dat klinkt natuurlijk heel onschuldig, maar als je dat vaak genoeg hoort, dan krijg je toch het idee, oh, misschien blijkbaar is mbo dan niet goed genoeg.
2: Ik sprak ook nog met de mbo-makers van de documentaire mbo schaamte om te vragen wat ze hopen dat deze documentaire mensen meegeeft. We horen Tirza en Yu.
11: Als ik voor mezelf spreek, wat ik vooral heb ontdekt tijdens het maken van de documentaire is dat ik eigenlijk heel erg vermeed om het erover te hebben. En toen eigenlijk kwam het gesprek tot stand dat het er niet over hebben het eigenlijk in stand houdt. Daardoor komt er niet een beter beeld van wie zijn mbo'ers en wat betekenen ze eigenlijk voor de samenleving.
12: Ik denk dat het vooral goed is om het er met elkaar over te hebben. Ik hoop gewoon dat veel mensen de documentaire zien en eigenlijk het gesprek starten. Is het met familie, is het met vrienden? Ik hoop ook eigenlijk dat vooral mensen die helemaal niks met het mbo hebben het zien.
2: En de maker Tessel.
13: Kijk, we kunnen heel hard roepen dat mbo'ers, bijvoorbeeld Arend Kisteman, ook een kamerlid die vertelde, we moeten vooral als mbo'ers in onszelf vertrouwen. En ik ben het daar heel erg mee eens. Ik denk dat we daar hele hoop mee zouden winnen. En tegelijkertijd voelen mbo'ers zich ook vaak niet gezien. En dat heeft mede te maken met inderdaad die discriminatie. Als we dat serieuzer zouden nemen en als daar meer aandacht voor zou zijn, dat dus niet alleen dat het echt op maatschappelijk niveau heel erg leeft. En we zouden dat met elkaar zien en dat wel verschil zou kunnen maken. De realisatie die ik ook heb gekregen door het meewerken aan deze documentaire is dat we elkaar allemaal heel erg nodig hebben en dat je altijd iets van een ander kunt leren, ongeacht je achtergrond of je opleiding.
2: Vooral het gesprek openen dus. Dat is wat de makers hopen te bereiken met deze documentaire. Daarnaast, wat Mikal ook al benoemde en ook herhaald is door de makers, moet er iets gedaan worden aan het feit dat discriminatie op basis van studieniveau nog steeds niet strafbaar is in Nederland.
0: Morgen schuift Meike bij mij aan om het dus over de uitkomsten van haar onderzoek te hebben en om te bespreken wat we nu echt aan mbo-schaamte kunnen doen.

0: M83 heette ze, Midnight City.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Het overkomt ons allemaal wel eens. Opeens worden we getroffen door het besef dat de aarde onderdeel is van een oneindig universum. Nou, de meeste van ons gaan daarna weer over tot de orde van de dag. Maar niet filmmaker Anne Meffert. Zij maakte de docu Ik werd wakker op een bol, die vanavond in het kader van Teledoc Campus uitgezonden gaat worden op NPO 2.
2: Waar zijn we? We hebben geen idee.
3: Waar zijn we? We hebben geen idee. Weten het zeker, alles is onzeker. Wij gaan dood op een dag, zonder te weten wat dit alles was.
0: Gezellig, Anne. Wij gaan dood op een dag, dat weten we zeker. Maar waar zijn we, waar zijn we? Dat horen we deze kinderen hier. Je moet me even uitleggen, wat gebeurt hier?
4: Ik heb kinderen gevraagd van een basisschool om dit op het RAI te scanderen.
0: Op het plein,
4: bij metrostation RAI.
0: In Amsterdam, waar al die congressen wel eens worden gehouden enzovoort.
4: Ja, waar al die zaken mensen voorbij lopen. En ik dacht, we protesteren altijd voor dingen die we weten. Dus we stellen dan altijd dingen. Het moet zo. Maar waarom protesteren we nooit over onze onwetendheid en onzekerheid? En
0: protesteren tegen die onwetendheid of ervoor?
4: Juist. Over het voetlicht brengen van eigenlijk weten we helemaal niets. En biedt dat niet de vrijheid en de ruimte in ons hoofd die we misschien nodig hebben?
0: Ja, en waartoe zijn wij hier? Misschien ook wel die vraag?
4: Bijvoorbeeld?
0: Ja. Wanneer werd jij overvallen door die vraag? Het is toch wel een existentiële vraag, als ik het zo mag stellen.
4: Ja, ik werd overvallen door dat gevoel omdat ik het boek las We hebben geen idee, uitroepteken, vraagteken.
0: Ja.
4: En dat boek is een populair wetenschappelijk boek over het heelal. En meestal wat ik over het universum las was heel feitelijk, van het zit zo. Maar dit boek eindigt elk hoofdstuk met uiteindelijk hebben we geen idee waarom het zo is.
0: Dus het liet je achter met nog meer vragen dan antwoorden, als ik jou goed begrijp.
4: Totaal, de wereld stond een beetje op zijn kop, omdat ik dacht, als ik nu naar buiten kijk, kan ik dit niet plaatsen. Ik kan het niet uitleggen. Als ik ooit een kind krijg, dan kan ik haar vertellen, nou, je bent net wakker geworden op een bol in een oneindige ruimte. En als zij vraagt waarom, geen idee.
0: Nee, en is dat erg?
4: Nou, is dat erg? Weet ik niet. Ik denk dat het vooral heel leuk is.
0: Ja, want wat voor gevoel krijg jij erbij?
4: Ja, een heel magisch gevoel. Dat ik denk, we doen allemaal de hele dag door alsof alles normaal is.
0: We zijn zo
4: maar
0: druk.
4: Alles is krankzinnig. Ja. Zeg maar, het is totaal niet normaal, deze wereld.
0: Nee, want wat zou dan wel normaal zijn? Of bestaat dat gewoon helemaal niet?
4: Ja, dat bestaat,
0: dat
4: denk ik.
0: Dat weten we eigenlijk helemaal niet.
4: Nee, we weten niet wat normaal is.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je ergens ook zoiets, dat je een beetje doordraait. Heb je daar last van gehad?
4: Nee, niet echt. Ik heb het altijd vooral helemaal kunnen bij wegdromen. En vooral als je een beetje in zak en as zit en je loopt over straat en het is een druilerige dag en je kijkt naar al die mensen en je stelt je voor dat je samen met al die mensen op een bolletje in een oneindige ruimte aan het wandelen bent. Ja, dat vind ik wel gezellig en heel bijzonder. Alsof je in een hele goede film leeft en zit.
0: Ja. Oké, dus je besluit daar dan een documentaire over te maken. Waarom een documentaire?
4: Waarom een film? Ja, dat is wel een goede vraag. Want het was ooit een theatervoorstelling. Ja. Het was ooit, en dat doe ik nog steeds, leid ik mensen rond in hun eigen huis.
0: Uh-huh.
4: En laat ik ze dingen zien die ze nog nooit hebben gezien. En anders naar hun eigen huis kijken. En dat heet de thuistournee. En dan zoom ik in op het allerkleinste.
0: Uh-huh.
4: Dus bijvoorbeeld zitten we aan de keukentafel en dan vraag ik, wil je wc-kraantje tekenen? Iets wat ze 3 keer per dag aanraken, maar niemand weet de vorm van zijn eigen wc-kraantje.
0: God, ik zit nu even snel te kijken. Ik heb een hele onhandige.
4: Oh ja, misschien. Waarom? Zelfs bijna niemand weet, kon zijn eigen voordeur tekenen.
0: Oh.
4: Dus het ging heel erg over gaan kijken.
0: Ja.
4: Maar ik zoomde ook uit. Dan gingen we zitten in het halletje en dan vroeg ik hen van, wanneer kwam je erachter? Ja. Dan zeiden mensen, waarachter? Nadat je op een bol leeft, schietend door een oneindige ruimte. Om ook een ander perspectief te geven op waar ze wonen.
0: Ja.
4: En nou ja, die scènes heb ik eigenlijk gebruikt om te beginnen met een filmplan schrijven. Die scènes in de thuisjournaal over het heelal.
0: Ja.
4: Vond ik eigenlijk zo leuk dat ik dacht, daar ga ik een film over maken.
0: Ja, om het daarover te hebben.
4: Ja, om je in het dagelijks leven voor te kunnen stellen dat je in het heelal bent.
0: En waarom is het belangrijk om het daarover te hebben?
4: Omdat het alles in perspectief zet. Echt alles. En ja, het is de relativering die ik wel kan gebruiken in het leven.
0: Oké, okay. Ja. Omdat met tegenslagen of met als je denkt van goh, wat is de wereld toch vreselijk.
4: Nou, dan dat je, maar ook als je je verveelt, als je het saai hebt, als Aha. Je dingen saai vindt, dan vind ik het ook enorm verfrissend dat je denkt, ja, maar alles is mogelijk, want dat we op een bol zijn is zo idioot dat als ik in de bladeren hier wil duiken, niemand kan me zeggen dat ik raar ben. Ja,
0: ja, ze zeggen het wel hoor.
4: Ze zullen het echt allemaal zeggen, maar ik zal denken, ja, gewoon niks is te gek. Dus nee. Het biedt ook een soort van vrijheid van. Ja. Ook je eigen, gewoon dat je er maar zo kort bent. Dat je nooit zal weten wat dit alles was. En dat je denkt, nou, ik ga er iets van maken. Hmm. Het biedt, ja, ik vind het gewoon fascinerend.
0: Biedt het vrijheid?
4: Ja.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
0: Toen ben je op een gegeven moment in die docufilm, dacht je, weet je wat, ik schakel ook een marketingbureau in.
4: Ja.
0: Wat was je allemaal van plan?
4: Nou ja, ik dacht, als meer mensen dit zouden beseffen, joh, dan zou de wereld er misschien wel anders uitzien.
0: Dus je wilde een soort van evangelie of zo?
4: Nou ja, uiteindelijk kwam ik erachter door mijn eindredacteur dat geen interessante film zou opleveren. Ik als een soort van, dat zou brengen.
0: Dus je als een soort van messias door de straten zou gaan. En denk, mensen, kijk eens waar jullie op leven. Dus toen werd het iets anders.
4: Ja, toen dacht ik, nee, ik ben heel benieuwd als je nou aan het marketingbureau vraagt. Marketingwereld ken ik als een wereld die kunnen, zeg maar, dingen die mensen denken niet nodig te hebben, van de marketingwereld aantrekkelijk maken.
0: Suiker, defensie.
4: Oké,
0: goed. Dan kwam je. Dus je kwam bij merkstratege Mark Oosterhout terecht. Mark, welkom. Ja, fijn dat je er bent. Wat dacht jij toen Anne je belde?
5: Ik vond het heel bijzonder. Ja. Ik word niet elke dag gebeld met zo'n vraag. Maar ik had wel ook diezelfde verwondering.
0: Oh ja.
5: Dus je dat zo zei. Dacht, ja, het is eigenlijk heel bijzonder. Ik heb er eigenlijk zelf ook nooit over nagedacht.
0: Heb jij nooit zo'n momentje gehad?
5: Nee, eigenlijk had ik dat niet. En toen zij erover vertelde, dacht ik, ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. En ik dacht ook meteen, hoe maak je dat nou relevant voor mensen, deze vraag? Dat vond ik gewoon een interessante vraag. Dus het was een hele bijzondere vraag. En ik zei wel, het is best ingewikkeld om dit ook in kaart te brengen. Hoe moet dat dan precies? Mm. Maar ik vond het dusdanig interessant dat ik dacht, nou, ik ga meedenken.
0: Ja, want even concreet, zo werkt het toch bij een reclamebureau of een marketingbureau, dat er wel eventjes zo'n kernvraag neer wordt gezet. Toch?
5: Opdracht.
0: En wat was dan de opdracht?
5: De opdracht is eigenlijk, hoe maak je mensen toch op een of andere manier bewust van dat heelal eigenlijk, en dat je daar onderdeel van bent.
0: Ja.
5: En dat is een hele moeilijk. Dat lijkt heel simpel, maar dat is best wel een ingewikkelde vraag natuurlijk. Ja,
0: maar de aarde lijkt me best een sterk merk, toch?
5: Ja, de aarde is wel een sterk merk, maar het is ook zo vanzelfsprekend dat je er eigenlijk niet over nadenkt.
0: Oh.
5: Kijk, en dat maakt het ook ontastbaar. Het is net als het leven zelf. Het is ook iets. Ik heb het mysterie van het leven. Waarom ben ik hier als ik ben? Waarom ben ik geboren zoals ik ben? Dat zijn natuurlijk ook best ingewikkelde vragen. Dat kunnen mensen heel lang op afstuderen.
0: Ja.
5: En de gewone mensen die dus inderdaad gewoon tanden poetsen of in de supermarkt, die denken daar natuurlijk helemaal niet over na.
0: Nee.
5: Terwijl het natuurlijk best wel apart is. Dus ik dacht, ja, het is wel leuk om te kijken, hoe kan ik dat heelal voor mensen dan toch tastbaar maken of dichtbij brengen?
0: En hoe doe je dat dan?
5: Nou, uiteindelijk heeft Anne gewoon met een marketingbureau, wat ik niet was. Ik heb eigenlijk meegedacht in het begin.
0: Oh, en toen ben je het uiteindelijk niet geworden.
5: Nee, het is een beetje anders gelopen. Maar er is eigenlijk een heel goed marketingbureau, TWA. Ja. Dat is een van de grootste bureaus van Nederland. Die hebben dat gedaan en die hebben dat opgepakt. En die hebben geprobeerd die vraag te beantwoorden. Ja. En dat is niet makkelijk.
0: Nee, want dat gaat dan in een brainstorm sessie. En dat klinkt zo.
6: Is er iets waar we elke dag aan denken? En kunnen we dat koppelen aan dit? Letterlijk, tandenpoetsen. Kunnen we iets? Nee, maar serieus.
7: Ja.
6: Tandenpoetsen. Kan je iets aan je tandenborstel koppelen?
7: Ja.
6: Waardoor je dat moment ook pakt om naar.
7: Ja.
6: En het hoeft niet alleen te zitten op kijken. Het kan ook zitten over erover nadenken.
7: Schoenen. Veterstrikdiploma. Veterstrikken.
6: Dat vind ik ook. Ja, maar dat doe je niet meer als je 30 bent of 40.
7: Veterstrikken wel?
6: Nou, ja, oh zo. Ik dacht dat je zei letterlijk veterstrikdiploma.
7: Ja, dat zei ik ook. Maar die heb ik wel moeten behalen om dit elke dag te kunnen doen.
6: Daar heb je een punt.
7: Nou, je moet dus ook 2 minuten tanden poetsen. Dus je zou die tijd ook kunnen gebruiken om 2 minuten na te denken over het heelal.
6: Wat is het
7: Want dan denk je in totaal 4 minuten na per dag over het heelal.
0: Oh, wat heerlijk dit, zeg, zo'n brainstorm sessie. Wat dacht jij toen je dit hoorde? Want jij was er niet bij, toch, bij deze sessie zo?
4: Jawel.
0: Wel?
4: Ja.
0: Maar wat dacht je? Wat ging er door je
4: hoofd? Ja, ik vond het heel leuk om hen al die ideeën te horen bedenken over hoe ze het heelal onder de aandacht konden brengen.
0: Ja, ja, gewoon leuk.
4: Ik vond het leuk. Ja, ik vind op een gegeven moment, ze hebben ze het ook over een programma teaser maken van echte meisjes in het heelal. Dat vond ik een heel goed idee, want dan al die meisjes, echte meisjes in de jungle, die gillen heel de tijd en die zeggen, ik ken dit niet hoor, waar ben ik? En ik dacht, dat is eigenlijk perfecte feedback voor als je, of perfecte opmerkingen als je in het heelal bevindt. Dus ik zag dat wel voor me, dat je allemaal meisjes de ruimte in zou brengen en dan laten reageren en het zo alledaags maken, want... Nou ja, dus ik vond het heel leuk om bij die brainstorm sessies te zijn.
0: Ja. Wat valt jou op als merkstratege, Mark, als je dit zo hoort?
5: Nou, dat het heel moeilijk is.
0: Het is echt moeilijk, want we hebben het over tandenpoetsen en dan...
5: Ja, ik heb natuurlijk ook de film uiteindelijk gezien. En toen dacht ik, ja, ik zou het zelf weer anders hebben aangepakt.
0: Oh ja?
5: Omdat ik iets meer zou hebben nagedacht. Wat is nou de werkelijke relevantie van het heelal? Dat zou die vraag vind ik eigenlijk super interessant. En dat mag voor mij iets diepgaander gaan dan nadenken over bijvoorbeeld het vergelijken met tandenpoetsen of veterstrikken. Snap je? Dat bleef voor mij iets te ondiep. Ik snap wel de reden daarvoor, omdat je het in het dagelijks leven wil brengen. Dat was natuurlijk de reden waarom ze dat deden.
0: En misschien ook tastbaar maakt.
5: Ja, maar zeker? Ik zou het ietsje meer toch willen brengen van waarom is het nou eigenlijk belangrijk om het te weten? En wat doet het met je? Dat zou ik interessant vinden. Dus ik zou nog proberen iets diepgaander erin te duiken.
0: Is dit trouwens al eerder gedaan? Deze levenskwestie er al eerder in?
5: Nee, ik denk dat dit niet eerder gedaan is. Vandaar vond ik de vraag ook bijzonder. En nee, ik denk dat dit niet eerder gedaan is. Maar ik heb wel nagedacht over campagnes die waar ook ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld als je naar klimaat kijkt en natuur, dan zie je dat ook wel, dat mensen zich altijd afvragen, hoe ga ik dat nou aan de man brengen? Ja. Ik zit zelf in het bestuur van natuurmonumenten en dan weet ik gewoon hoe ingewikkeld het is om de natuur bij mensen onder de aandacht te brengen. Ja. Snap je? Dus daar heb ik het wel een beetje mee vergeleken. Dat zijn ook van die vragen. Iedereen neemt de natuur ook voor zoete koek aan. Hè?
0: Dat hebben we gewoon.
5: Je denkt er eigenlijk niet over na dat dat ook niet zomaar is en dat het ook niet zomaar blijft misschien. Ja.
0: Heb je een concreet voorbeeld?
5: Ja, ik heb één voorbeeld. Dat is een Amerikaanse campagne. En die heet Nature Speaks, heet het volgens mij. Met Julia Roberts en Harrison Ford als voice-overs. Die eigenlijk als moeder of vader natuur spreken.
0: Oh.
5: En die uitleggen aan mensen dat zij wel zonder de mensen kunnen. Maar dat de mensen niet zonder de natuur kunnen. En dat wordt zo confronterend gezegd dat ik dat een goed voorbeeld vond. Ja.
8: Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me.
0: Wow.
5: Briljant gezegd.
0: Ja.
5: Toen ik dit zag, dacht ik echt, zo moet je natuurlijk bewust zijn van hoe belangrijk die natuur voor de mens is. Maar dat die natuur eigenlijk gewoon doorgaat als jij er niet meer bent. Maar dat jij er wel afhankelijk van bent. Dat vond ik echt heel pakkend. En dat had ik graag nog eruit zien willen komen. Zoiets pakkend, zeg maar.
0: Ja. Anne, wat denk jij als je dit zo hoort?
4: Nou, ik vind dat uiteindelijk hebben zij best een slimme twist gemaakt in dat denkproces.
0: Oké.
4: En daarmee spoil ik misschien wel een beetje de film. Maar misschien kan dat toch wel.
0: We leven gewoon op een bol. En we zuizen door de ruimte. Wat maakt het uit als jij iets spoilt?
4: Oké, nee, precies. Daarom. Dus uiteindelijk komt Darre, de CCO, de Creative Chief Officer van TBA, komt met de volgende idee. Die zegt, we plaatsen een douchecabine op de Dam. En dan zegt Jelisa, een van de strategen, die zegt... Nee, en hij zegt nog van, dan zet je iemand in een douchecabine op de Dam. Dan zeg je, mevrouw, we teleporteren u naar het universum. Hou je vast. En dan gaat er een geluidsinstallatie spelen. Het wordt donker in die cabine. En dan is die soundtrack klaar. En dan wordt de douchecabine geopend. En dan kopt Jelisa de strategem in. En dan komen mensen naar buiten. En dan hoor je, je bent er. Welkom in het universum. Ja. Dan zegt zo'n vrouw, hè, maar ik ben gewoon in de Dam. Ik ben op de Dam. Hoezo het universum? Ja. Welkom in het universum. En dat raakt voor mij aan de kern van de film. Zeg maar, dit is het universum. Zeg maar, zo kan het universum eruit zien. Met 1, 2, 3, 4, 6 schermen en 8 microfoons. Ja, dit is... We zijn midden in het universum.
0: Even een besefmomentje dus, als ik jou goed begrijp.
4: Ja, toch? Ja. Ja.
5: Nee, dat vind ik ook. Ik vind het ook heel goed bedacht. Het is eigenlijk de ontdekking dat je gewoon in het universum zit. Ja. En je realiseert het je niet. En die confrontatie laat ze daar op een hele leuke manier zien. Denk ik.
0: Ja. En dan zijn mensen natuurlijk in de waan van de dag. Worden ze er even uitgetrokken. En daarna?
4: En daarna met een grote
0: glimlach.
4: Weer
0: door.
4: Gaan ze door. Lopen ze door.
5: Dat leeft door.
4: Ja, en dan... Ja. Soms, vind het heerlijk als je wakker wordt, dat je dan even naar buiten kijkt en dat je denkt, vandaag ben ik weer wakker geworden. Het heel klein bolletje schiet in toch een oneindige ruimte. En dat ziet er zo uit.
0: Ja, dat lukt. Ja. Heerlijk. Ja. Ja, nu je het zegt. Ja. Misschien moeten we zo wakker worden, inderdaad.
5: Ja, heel ontspannen is het.
0: Oh, jongens, jullie hebben alles weer gerelativeerd. Een beetje, inderdaad. Even een besefmoment. Mark en Anne, dank jullie wel hiervoor voor deze inzichten. Ik werd wakker op een bol. Is dus vanavond om 11:30 te zien op NPO 2. En daarna, als je geen tijd hebt vanavond, kun je het ook terugkijken. Of opnieuw kijken op NPO Start. Na 8:00 meer rode draad. Dan hoor je onder andere meer alles over een langlopend onderzoek naar een Bloemendaalse plastische chirurg.

Ja, dat hoorde je net. Magnetic van de Bausa. Iedere woensdag brengen we een verhaal in de rode draad van een van onze onderzoeksjournalistieke partners. Vanavond komt het verhaal van collega's van Follow the Money. Journalist Jolien de Vries die dook in de praktijk van een plastisch chirurg in Bloemendaal en stuitte op de schaduwzijde van cosmetische ingrepen. Hoor je na 8 uur hier op deze zender.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
3: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
2: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
4: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
14: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
15: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
14: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
2: Natasha Gibbs. Deze week verscheen er een opiniestuk van moleculair bioloog en schrijver Hidde Boersma in NRC met opvallende boodschap: een duurzamere wereld heeft niet minder energie nodig, maar juist meer. Nou, volgens Boersma moeten we de komende decennia mogelijk tot wel 10 keer zoveel energie gaan opwekken. En dan vooral schone energie. Nou, Ernst Hopma, econoom bij Triodos Bank, is het daar fundamenteel mee oneens. We gaan het daarover hebben later. Eerst het NOS Journaal van 8 uur met Dorald Megens.
3: In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale dingen, zegt de Vereniging van Banken.
4: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
3: Mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst. Maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners van Hogeveen noemen de situatie onhoudbaar. Mensen die met alcohol op een misdrijf plegen kunnen in de toekomst verplicht een alcoholmeter krijgen. Het gaat dan om zaken als een verkeersongeluk of huiselijk geweld. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt de invoering van zo'n alcoholmeter. Die ziet eruit als een enkel band en meet 24 uur per dag of iemand zich houdt aan een opgelegd alcoholverbod. Volgens minister Van Wil van Justitie is een proef met zo'n meter geslaagd. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbosch in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord een jaar geleden op een man in Herkenbosch. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. Vorige maand werd hij verhoord over de verdwijning van zijn moeder. Maar ook in die zaak ontkent hij elke betrokkenheid. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saudi-Arabië onder vuur. Saudi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in een villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. Slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden ze 1 grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien over van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Ster.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij.
8: Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
12: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Iedere avond maken we ruimte voor een dwarse denker in de Rode Draad. En vanavond probeert een vader op een wel heel creatieve manier vepen aan banden te leggen. Hoe hij dat doet, dat hoor je van hemzelf rond 8:30. Eerst gaan we naar een verhaal van een van onze journalistieke partners. Verkeerd geplaatste borstimplantaten, incomplete neuscorrecties of gewoon afgeschreven worden als patiënt onder het label mislukt geval. Dit gebeurde volgens getuigen allemaal in de kliniek van de inmiddels 83-jarige plastische chirurg Joost van Tetering. En deze chirurg is nog steeds werkzaam. Onderzoeksplatform Follow the Money had de chirurg al eerder in het vizier en kaart nu nog meer misstanden aan. En om hierover te praten is journalist Jolien de Vries aangeschoven. Goedenavond, Jolien. Aan de lijn hangt Emiel van Haren, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Goedenavond, meneer Van Haren.
1: Goedenavond.
0: Jolien, ik begin even bij jou, want jullie hadden dus al bij Follow the Money gepubliceerd over misstanden in deze kliniek. Hè? Waarom nu een follow-up?
2: Ja, dat eerste verhaal dat ging over een 83-jarige chirurg, toen was hij 82, maar vrij oud. Die had een hele kleine kliniek in Bloemendaal, waar hij met een paar assistentes eigenlijk alle denkbare cosmetische operaties uitvoerde, maar ook botox, injecties en ook wat zorg die door de verzekeraar vergoed wordt. Dus al een heel breed pakket, en zo'n oude man en een paar assistentes. En toen zagen we dat hij een heel slecht inspectierapport had gekregen, ook nog eens een keer. Dus er waren allerlei kwaliteitseisen waaraan hij niet voldeed. En toen dachten wij, wat is hier nou aan de hand in deze kliniek? Hoe kan dit in godsnaam?
0: En gingen bij jullie de alarmbellen meer rinkelen doordat hij zo oud is? Of doordat er zo'n inspectierapport lag? Ik bedoel,
2: ja, de combinatie vooral. Ja. Ik was verrast dat iemand die 82 of in de 80 is eigenlijk nog als plastisch chirurg kan opereren. Maar ik dacht, ja, misschien in bepaalde situaties, iemand die heel gespecialiseerd is en onder in een ziekenhuis bijvoorbeeld echt nog mensen kan helpen. Maar ik vond het wel opvallend. Die hoort het natuurlijk bijna niet. En ja, in dit geval was er dus wel van alles mis. En ook nog eens een keer iemand die dan zijn eigen kliniek heeft, waar die ook nog de enige bestuurder is. En er is geen enkele andere arts die
0: dus
2: werkt.
0: Dus geen controle, kliniek. Geen toezicht in
2: nou,
0: die zin.
2: Ja, nee, dat was heel matig. En dus wij wilden eigenlijk weten van, ja, wat gebeurt er dan in die kliniek? Wat zijn de ervaringen van patiënten? En die zijn we gaan opzoeken. En toen in dat eerste verhaal bleek al dat echt horroroperaties waren soms. Mensen die verminkt waren en ook getraumatiseerd, omdat er allerlei complicaties waren die volgens hun echt uit een soort slagerachtige toestanden waren ontstaan. Dus totaal ondeskundig. En dat strookte ook met dat inspectierapport.
0: Juist.
2: En na de publicatie van dat verhaal bleven eigenlijk die verhalen van patiënten, toen kwamen de tips echt los. Ja. Toen dachten wij van eigenlijk is het gewoon zo schandalig dat wat hier is gebeurd. Dat deze mensen ook een podium verdienen om hun verhaal te doen. Ook omdat als je deze man googelt, dan vind je eigenlijk hele goede recensies. Hij staat gewoon geregistreerd in het BIG-register voor zorgverleners. Zijn kliniek, op een zorgkaart Nederland bijvoorbeeld, krijgt hij een 9,8 of een 10. Dus ik zou ook niet vermoedend denken als ik dat opzocht van dit klopt dan wel. Ja. Ook al is hij wat ouder, misschien is hij dus gewoon nog heel fit en goed. Maar dat was niet het verhaal dat wij hoorden. Daarom vonden wij van dit mag wel echt onder de aandacht worden gebracht. Juist omdat hij gewoon nog steeds kan opereren.
0: Ja, want even, hij is gewoon ook na dat eerste artikel is hij gewoon nog steeds doorgaan. Sterker nog, hij opereert nog steeds en heeft wel gezegd eind dit jaar ga ik ermee stoppen. Toch?
2: Ja, dus eigenlijk toen wij hem om een reactie vroegen bij dat eerste artikel, toen zei hij al van maar ik stop eind dit jaar. En een dag later, want hij wilde niet met ons praten. Maar een dag later had hij wel een interview gegeven aan het Haarlems Dagblad samen met zijn vrouw. En toen kondigde hij ook aan van ik ga stoppen eind dit jaar. En dat was dan om praktische redenen. Omdat een huurcontract van zijn kliniek met 5 jaar moest worden verlengd.
0: Niet maar vanwege de misstanden die
2: hij aankaart. Nee, dat had er niks mee te maken. Want hij was ontzettend goed en hij maakte mensen gelukkig, zei hij.
0: Aha. Oké, maar tegendeel is dus gebleken. Blijkt uit heel veel verslagen die jullie dus hebben verzameld. Uit het eerste artikel al bleek dat dus heel veel misstanden zich voordeden in die kliniek van Van Teteringen in Bloemendaal. Voor dit eerste stuk meldde zich een patiënte, Kobi Kamers, en zij vertelt over haar ervaring.
3: En toen werd ik wakker, dus dacht ik al wat raar, ik heb geen pijn. Want normaal als een prothese eruit gehaald wordt en erin gezet wordt, heb je pijn. Maar ik dacht, ik heb waarschijnlijk een hoge pijngrens, dus het zal wel. En toen kwam die, alles is gelukt. Ik zeg, heb ik nieuwe implantaten? Ja, hoor. Ik zeg, en wat is er gebeurd? Ik heb je tepels verzet. En, ik had al een beetje naar gevoel. Dus op een gegeven moment ben ik naar de dokterspost gegaan. Die man schrok zo, want mijn tepel was zwart. En wat hij met mij heeft gedaan, het laatste restje eigenwaarde wat je nog hebt, hebt hij weggehaald.
0: Ach, Jolien, ja, dit is een heel aangrijpend verhaal wat Kopie hier vertelt. Wat trof jou het meest aan in haar hele verhaal?
2: Ja, dus zij heeft in 2018 een nieuwe borstimplantaat krijgen. Dat is helemaal misgelopen. Een van haar tepels is afgestorven. Uiteindelijk bleek ook dat hij helemaal niet een nieuwe implantaat erin had gezet. Zij liep.

0: In 2018 zou ze een nieuwe borstimplantaat krijgen. Dat is helemaal misgelopen. Een van haar tepels is afgestorven. Uiteindelijk bleek ook dat hij helemaal niet het nieuwe implantaat erin had gezet. Zij liep hier al 8 jaar mee rond. En zij zegt gewoon sinds die operatie en de nasleep. En ja, ik ben gewoon kapot, zeg maar. Het ging al niet zo goed met haar, maar dit was gewoon de druppel. En die man heeft gewoon haar leven kapot gemaakt, zegt zij.
1: Ze heeft het ook echt over haar eigen waarde. Dat ook voor haar gevoel
0: zeker.
1: Is geschonden.
0: Ja, absoluut. En zij is lange tijd prostituee geweest. Daarna is ze opgekomen voor de rechten van sekswerkers. Dus een belangrijk deel van haar leven. En voor haar zijn haar borsten dus ook niet alleen maar gewoon borsten zoals voor veel vrouwen. Maar het is ook nog onderdeel van haar werk. Ze zei ook van als ik mijn werk weer wil oppakken, is dat gewoon ook nog eens een keer moeilijker nu ik een verminking heb. Wat mij trof is, zij zei ook van zij wilde dit wel aankaarten, maar zij zegt, ik ben een prostituee. Ze is inmiddels 60 jaar. Hij is een chirurg. Ja, we staan zo ver uit elkaar. Wie gaat mij geloven? Als ik hier een punt van ga maken. Dat vond ik wel heel schrijnend. Want zij kon haar hele verhaal, gewoon haar medische geschiedenis, kon ze onderbouwen. Ze had familieleden die haar verklaringen staafden. En je zag gewoon het effect dat op haar heeft gehad. En dat is dus ook niet het enige verhaal. Zij is gewoon een van de voorbeelden. En ook nog een heel moedig voorbeeld. Want zij durfde gewoon met haar foto op onze site. Met haar volledige naam als enige patiënt. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Het is voor veel mensen taboe ook.
1: Toch om ook toe te geven dat ze een plastische chirurgische ingreep hebben laten doen misschien.
0: Ik denk dat als veel mensen niet per se... Dat toch iets is wat je een beetje stiekem doet... of waarop wordt neergekeken of zo. Of een beetje als het misgaat, het is je eigen schuld.
1: Ja, dan had je maar beter moeten googlen of goed moeten uitzoeken. Hoor. Terwijl, wat je net schetst, deze man staat online. Dus heel goed bekend. Hij krijgt goede beoordelingen. Wat heeft hij zelf hierover te zeggen?
0: Hij reageert alleen schriftelijk, eigenlijk via zijn advocaat. In het begin heb ik wel mailcontact met hem gehad. Ik ben ook in eerste instantie naar die kliniek toegegaan. Mm-hmm. Ook vlak nadat dat rapport was uitgekomen waarmee het hele onderzoek begon. Maar toen wilde hij niet met mij praten en dat is eigenlijk niet veranderd. Dus hij ontkent gewoon alles. Er zijn wat complicaties, zegt hij dan hooguit. En die heeft hij hersteld. Nou, dat zien de patiënten toch anders. En dat ziet het hele medisch dossier blijkt ook van niet. Maar volgens hem is gewoon geen sprake van misstanden. En zijn die mensen gewoon een beetje dingen aan het aandikken of zo.
1: Je hebt ook gesproken met een collega. Een operatieassistente van hem, toch? Die heel lang met Van Tetering heeft samengewerkt. Was het trouwens lastig om haar te spreken te krijgen?
0: Ja, dat is ook weer gewoon een heel moedig iemand. En die reageerde op dat eerste artikel van ons. Ja. En die zei gewoon, die wilde ook met haar naam in het stuk. En die zei van, het moet gewoon een keer afgelopen zijn. Wij zijn altijd heel blij met mensen die zo moedig zijn en die een verhaal met hun eigen naam willen doen. Want zij bevestigen eigenlijk gewoon alles. En ze voegde daar nog nieuwe dingen bij. Dus zij zei, ik kreeg gewoon elke dag cash betaald door hem. Zij had al een jaar of al wel 15 geleden of zo voor hem gewerkt. Dus eigenlijk vlak nadat hij met pensioen ging bij het ziekenhuis, ging hij met je rondklussen bij privéklinieken. Toen ging zij met hem mee. Maar dat hele patroon dat wij eigenlijk in die artikelen schetsen, dat kon zij al bevestigen van dat gaat jaren terug.
1: Zij heeft dat echt. Zij heeft daar met haar neus bovenop gestaan, om het zo maar te zeggen. Ze heeft dat van dichtbij gezien. Het hele artikel, eerste en tweede artikel, schetst toch of ontstaat het beeld dat collega's ervan af weten die met hem werken. Er zijn andere plastische chirurgen die hier ook vanaf weten, omdat ze alle schade die hij heeft aangericht moeten repareren. Hoe kan het dan toch dat zo'n man zo lang heeft kunnen blijven werken? Ik bedoel, nog steeds werkt, hè? Op 83-jarige leeftijd dit nog steeds doet.
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Dat vind ik ook het meest fascinerende hieraan, omdat je dus hoort dat het echt al jaren teruggaat. Wat ik denk is, kijk, veel patiënten die wij spraken, of eigenlijk geen enkele had een melding gedaan bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd. En niemand had ook een terugklacht gestart. En ik denk dat samenhangt met inderdaad die schaamte die hier voor een deel om dit onderwerp hangt. Ook heel veel mensen die weten gewoon eigenlijk niet dat er een inspectie bestaat. Dat verbaasde mij, maar die zeiden van, is er een inspectie waar ik dit kan melden? Dat wist ik niet. En een terugklacht is dan wel de manier om zo'n chirurg voor het terugcollege te laten verschijnen en uitleg te laten geven. Maar dat is best wel een ingewikkelde proces.

0: procedure. Je moet wel je weg weten, je moet juridisch advies hebben. Ja, dat is voor mensen ook best wel een drempel. Zeker als je helemaal in de lappenmand zit met verminking.
1: Zeker, ja. En daar ook nog eens ontzettende psychische problemen misschien bij hebt.
0: Ja.
1: Je noemde ze al, de Inspectie van Gezondheidszorg, Vereniging voor Plastische Chirurgie overigens ook. Zij weten dus wel van deze casus of helemaal niet?
0: Nou ja, sowieso inmiddels wel.
1: Ja.
0: En ja, de Vereniging voor Plastische Chirurgie, dat is eigenlijk een wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen, die begon in 2024 wel signalen te zien. Dat begreep ik van twee bronnen. En uiteindelijk heeft dat dan geleid dat zij een melding hebben gedaan bij de inspectie, die dus namens de overheid moet toezien op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. En daar zijn vorig jaar heel veel meldingen binnengekomen. En toen hebben zij meerdere bezoeken gebracht aan de kliniek, waarbij ze dus al die tekortkomingen vaststelden.
1: Mm-hmm.
0: En er loopt nog steeds een toezichtstraject.
1: Juist.
0: Goed, wat dat inhoudt, ja, hij mag bepaalde handelingen niet uitvoeren. Maar hij mag wel open blijven.
1: Ja. Nou, de inspectie laat ons per mail in ieder geval weten dat zij niet in de uitzending kunnen komen vertellen hierover. Want er loopt nog een onderzoek naar de kliniek. Aan de telefoon heb ik wel Emiel van Haren, plastische chirurg en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Emiel, nogmaals, goede avond. Fijn dat je toch in de uitzending kan komen. Als je dit allemaal zo hoort, wat is jouw algemene reactie op het stuk van Follow the Money?
2: Ja, we hebben het ook vanochtend gelezen en het beeld wat naar voren komt is ontzettend stuitend. En ik ben het ook met Jolien eens, ik vind het ontzettend moedig, ook van deze zorgmedewerkers en ook van de patiënt om hiermee naar buiten te komen. Daar is zeker een drempel voor. Maar dit is ontzettend schrijnend voor de patiënt.
1: Mm-hmm.
2: En dit is zeker niet waar wij als beroepsvereniging, als NVPC, waar wij voor staan.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat dit heel schadelijk is, ook voor jullie imago, toch?
2: Nou zeker, dit is ook dit hele beeld wat in dit artikel naar voren komt is gelukkig niet iets wat ik gemiddeld herken uit Nederland.
1: Mm-hmm.
2: Wij doen nog niet alleen cosmetische ingrepen. Plastchirurgie is natuurlijk breder dan dat. We doen ook handpolsoperaties, reconstructies naar kanker, naar ongevallen.
1: Mm-hmm.
2: En op al dat soort terreinen doen wij ook kwaliteitscontroles bij alle plastchirurgen die in Nederland zitten. Dus ik denk over het algemeen is de kwaliteit echt heel erg hoog.
1: Ja.
2: Maar dit is ook voor ons imago is dat natuurlijk ontzettend schadelijk.
1: Ja. We hoorden Jolien het ook uitleggen hoe dat zit met klachten indienen. Hè? En jij zei het net zelf ook al, Emiel, dat het heel moedig is dat mensen klachten indienen. Maar het blijkt toch heel moeilijk te zijn. Wat vind je van het traject?
2: Nou, wat je vaak ziet is dat het voor, ik denk ook het gemiddelde patiënt, dat het heel moeilijk is om te weten waar je nu terecht kan.
1: Ja.
2: Ook wij als beroepsvereniging, wij ontmoedigen in ieder geval ook actief, ontmoedigen wij eenmanspraktijken.
1: Mm.
2: En dat zie je ook een beetje in het beeld in het artikel naar voren komen. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is, we noemen dat een beetje het more of four eyes principe in de zorg. Maar je mag nooit als dokter of verpleegkundige als enige een medicijn controleren. Je moet altijd met collega's zijn.
1: Mm.
2: En zeker ook in privéklinieken staan wij er actief voor dat het beter is als je met meerdere collega's bent. Een dokter kan altijd ziek worden, kan op congres zijn. Ja, de vraag is dan ook, waar kun je dan terecht als patiënt? Dus ik denk voor de patiëntcontinuïteit, maar ook het delen van kennis, eventueel casussen spiegelen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook als er klachten zijn, je staat echt alleen tegen die ene dokter.
1: Juist, ja. Ja, het is ook natuurlijk is controle van dus ook controle van elkaar. En dat je elkaar ook scherp houdt. En tegelijkertijd ook echt de kwaliteit kunt blijven waarborgen. Om die reden al ontmoedigen jullie eenmanszaken. Maar hoe zit het met leeftijd? Want dat hoorden we Jolien net ook al zeggen. Deze van Teteringen, 83 inmiddels. Is dat nog iets waar jullie iets van vinden?
2: Ja. Als je kijkt naar, onlangs is daar een grote enquête naar alle medisch specialisten in Nederland gedaan. En dan zien we wel het beeld dat dit echt by far de uitzondering is.
1: Ja.
2: De gemiddeld medisch specialist is ondervraagd. En het grote merendeel wil eigenlijk niet eens door tot zijn AOW-leeftijd. Met de toenemende vergrijzing, de druk op de zorg, wil menig medisch specialist wil al voor de AOW-leeftijd stoppen.
1: Mm.
2: Ook als je kijkt in ziekenhuizen, of je daar dan in loondienst werkt of vrijgevestigd werkt, is er vaak een maximale leeftijd van de AOW-leeftijd of de AOW-leeftijd plus een jaar.
1: Mm-hmm.
2: En ook vaak grote privéklinieken houden een maximale leeftijd aan.
1: Mm.
2: Ja, en zeker, en dat maakt het weer zo kwetsbaar in dit soort eenmanspraktijken. Ja, dan is toch degene die daar praktijk houdt, is vaak ook de eigenaar. Ja, en dan zitten daar geen regels aan vast.
1: Ja, om het maar heel bitter te zeggen, de slager keurt zijn eigen vlees dan in dat geval.
2: Nou, dat was denk ik vroeger zo. Ik denk wel, als je nu kijkt ook wat wij als beroepsvereniging doen. Mm-hmm. Wij gaan elke 5 jaar gaan wij bij alle plastische chirurgen in Nederland gaan we langs. Dat zijn echt stevige controles. Daar doen wij ook verschillende checks op. Mm-hmm. Als dingen ook niet in orde zijn, dan komen we na 2 jaar of na een 1/2 jaar komen we terug. Maar zeker als we zaken tegenkomen die niet in de haak zijn, ja, dan maken we ook gewoon gelijk melding bij de inspectie.
1: Juist.
2: Wij schomen ook niet om daarvoor op te treden.
1: Ja, ja. Maar goed, dan moet je, neem ik aan, jullie treden op, jullie geven advies daarop. En ik neem aan dat een chirurg zich ook continu moet blijven bijscholen, toch?
2: Zeker, dus elke 5 jaar moet je je herregistreren. Mm-hmm. Er is een register, net zoals een tableau voor advocaten in Nederland, is een register waar elke verpleegkundige of elke dokter in ingeschreven staat. En je bent ook verplicht om aan dit soort controles van je beroepsvereniging om daaraan mee te doen. En je moet ook elke 5 jaar moet je een aantal bijscholingspunten moet je binnenhalen.
1: Ja, ja. Hoe zat dat eigenlijk bij Van Teteringen dan, Jolien?
0: Ja, dat is heel moeilijk voor mij om dat te zeggen. Kennelijk, hij mag werken, hij staat in het BIG-register, dus ja, hij heeft dat gehaald. Hmm. Maar dat is geen openbare informatie, dus daar kan ik helaas niet bij.
1: Nee, nee. Dus wel lastig in dit geval, Emiel.
2: Ja, het lastige daar is ook, er zijn natuurlijk verschillende organisaties die hier een rol in spelen. Mm. En wat ik denk, vooral als patiënt, weet ook als er nu echt problemen zijn. Elk ziekenhuis, maar ook elke privékliniek, daar hoort een klachtenbureau of een klachtenlokaal te zijn.
1: Ja.
2: Waar je in ieder geval in eerste instantie ook met je klacht terecht kan. Mm. En leidt dat tot niks, ja, dan weet ook dat je gewoon een tuchtklacht kan indienen. En dat je in ieder geval ook via die route dat dit soort misstanden gewoon eerder opgepakt kunnen worden.
1: Juist. Dan hebben we het over de plastische chirurgie. Er is nog een andere sector die ook enorm aan het groeien is. En dat is de cosmetische sector die hiermee samenhangt. Hè. Denk een beetje aan de budget cosmetische ingrepen. Botox, fillers, dat soort dingen, liplifts. Is die kwaliteit goed te waarborgen, Emiel? Hoe kijk je daar als plastisch chirurg naar?
2: Ja, dat is een heel lastig veld. Als ik kijk, wat ik net al zei, ons vak is breder dan alleen de cosmetiek. Mm-hmm. Ongeveer 15-20% van wat wij doen is cosmetische zorg. Maar zeker die cosmetische zorg, ja, daar zitten enorm veel aanbieders in dat werkveld. En zeker alle medisch specialisten, ja, die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Die hebben dit soort strenge controles. Maar in Nederland is het ook mogelijk om als basisarts fillers in te spuiten, ooglidcorrecties te doen. Ik hoor zelfs verhalen inderdaad van basisartsen die liposucties uitvoeren.
1: Oh ja?
2: En dat gaat volledig zonder enige controle gaat dat om.
1: Mm.
2: Dus ja, dit is, en dat is nog buiten ook, wat er allemaal natuurlijk in het buitenland gebeurt en naar ons toe komt.
1: Ja, of dacht je, dat hoor ik ook heel vaak voorbij komen. Misschien is het een waanbeeld hoor. Dat je denkt, nou, bubbels en wat botox, wat fillers, gewoon huisfeestjes daarop.
2: Ja, dat zijn in ieder geval praktijken waar wij echt verre van willen blijven. Ja. En dat is ook zeker niet de kwaliteit waar wij voor staan. En ik denk bij al dit soort ingrepen, ook al lijkt het een prikje of iets, en niks is zonder risico's. Nee.
1: Hoe weet je als cliënt nou wanneer je aan het goede adres bent? Want dat is ook iets wat Jolien net beschreef. Dan ga je online zo'n Van Tetering bijvoorbeeld googelen en dan kom je erachter allemaal goede recensies. Dus je denkt, dit zit wel snor met die man. Hoe weet je het nou zeker?
2: Ja, dat blijft zeker in de cosmetiek blijft dat echt een lastig iets. Daar is niet een goed kwaliteitskeurmerk of iets voor. En wat wel denk ik belangrijk is om als patiënt of cliënt te weten, is dat hij vraagt in ieder geval na of iemand een medisch specialist is.
1: Mm-hmm.
2: Is iemand aangesloten bij een beroepsvereniging? Check eventueel het BIG-register of iemand daarin ingeschreven staat, of dat daar klachten of bepaalde aantekeningen ook staan tegen iemand. Ja, en zeker als je in een cosmetische praktijk komt waar iemand in zijn eentje werkt. Ja, dan zou ik heel goed navragen, hoe gaat dat nu als ik een probleem heb? Hè, een infectie of een nabloeding in de avonduren, in de nachturen of in de weekenden. Hoe gaat dat?
1: Ja. Helder. Jolien, ik neem aan dat jullie nog veel meer onderzoek gaan doen. Of blijft het hierbij? Nee, toch?
0: Nou ja, ik denk niet dat hier de onderste steen al boven is. Nee. Dus, en vandaag kreeg ik ook weer allerlei tips en mensen, patiënten in mijn mailbox. Dus dat gaan we sowieso uitzoeken.
1: Ja, ja. Zijn er mensen die zich kunnen melden? Stel, ze lezen dit, kunnen ze bij jou terecht?
0: Ja, heel graag.
1: Liever niet?
0: Absoluut. Ja, ja, ik kan gewoon mailen naar jolien.de.vries@ftm.nl of naar Follow the Money. Juist. Dan vind je wel de goede adres.
1: Komt helemaal goed. Jolien de Vries van Follow the Money, dank je wel voor dit inzicht. Het hele journalistieke onderzoek naar deze misstanden in een plastische chirurgiekliniek is dus te lezen via ftm.nl. Emiel van Haren, jij ook bedankt.

0: 24 Golden en Ian Dior met Mood.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 inmiddels, het NOS Nieuws met Dorald Megens.
2: De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het eind van deze maand met de eerste maatregelen komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van de scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een niet gepubliceerd rapport dat al een half jaar bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. Afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. En in de buurt van Rotterdam en in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. De rol van 24 verdachten wordt onderzocht. Die bende zou met de smokkel crimineel geld witwassen.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: We moeten veel meer schone energie produceren om eindelijk een duurzame generatie te forceren, zegt wetenschapsjournalist Hidde Boersma. In een vlammend betoog pleit hij voor een totale verandering met ruimte voor kernenergie, kweekvlees en nog veel meer. Nou, of hij zo meteen in deze studio de handen ervoor op elkaar krijgt, dat hoor je zo. Nu eerst.
1: Tegendraads.
0: We gaan door met onze rubriek Tegendraads, waarin we een podium bieden aan mensen die zich ergens hard voor maken. En vandaag is dat Wouter Snoeiers. Hij maakt zich namelijk zorgen over het toenemend vapegebruik onder jongeren en startte daarom zelf een campagne met opvallende smaken als slappe banaan en acne-aardbei. Vraagt hij aandacht voor de gevolgen van vapen. Wat begon als een banner op het rugbyveld is in rap tempo uitgegroeid tot een volwaardige campagne die inmiddels door heel het land te zien is. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Goedenavond, Wouter.
3: Hoi, goedenavond.
0: Wat was voor jou nou de directe aanleiding om actie te ondernemen en het vapen onder jongeren te verbannen?
3: Nou, ik maakte me natuurlijk al jaren zorgen over wat ik zag bij mijn eigen kinderen. Mm. Ik heb een dochter van 14 en een zoon van 12. En ik zie dat die gewoon dagelijks in aanraking komen met die vapes.
0: Oh ja, zelf ook aan het vapen zijn? Zelf ook?
3: Nou ja, dat hoop je niet. Nee. Maar het is op dit moment zo dat ongeveer driekwart van de ouders van kinderen die vapen, die weten dat gewoon niet. Hmm. En het is natuurlijk niet zo als vroeger dat je het kon ruiken aan de stinkende rook.
0: Nee.
3: Dus ouders weten niet en kunnen er ook dus heel weinig aan doen. En dat maakt het ook dat je je zo machteloos en boos gaat voelen.
0: Ja, ja.
3: Dus ik vond dat ik daar wat aan moest doen.
0: En want je hebt niet ergens een vape ontdekt, want zo ging het bij mij. Dan ontdekte ze een pakje sigaretten, weet je wel, in je rugzak of zo.
3: Nee,
0: die heb ik voor iemand anders.
3: Nee, gelukkig niet. Nee, dit is echt uit zorg geboren. Ja, maar ook gewoon uit frustratie dat ik het zag gebeuren onder mijn neus. Dat eigenlijk gewoon een hele nieuwe generatie verslaafd aan het raken is.
0: Maar als ik jou dan goed begrijp, Wouter, dan vind je dus ook dat de overheid tekort schiet, of niet? Want anders had je niet een campagne opgestart, of wel?
3: Ja, kijk, als ouder kun je natuurlijk maar zoveel doen. Hè? Dus je kan aan het gesprek aan de keukentafel hebben, je kan misschien zo'n gekke campagne verzinnen, maar daar houdt het dan wel bij op. Uiteindelijk moet je ook natuurlijk hopen dat de overheid ook meehelpt en een vergunningstelsel voor tabakshops gaat installeren, meer mensen voor de toezicht aanwijzen. Dat soort dingen. Dit kunnen we niet alleen als ouders oplossen.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar wat had je het liefst gezien? Want het is al verboden, toch?
3: Ja, maar in Nederland wordt de hele tabaksverkoop en vapeverkoop wordt gecontroleerd door volgens mij minder dan 35 mensen. Hmm. Voor vele duizenden winkels. En er is geen vergunningssysteem. Dus het meeste wat ze kunnen doen is een boete opleggen. En dan kunnen de vapeverkopers gewoon verder.
0: Ja, ja. En wat is nou het idee achter die namen? Want je hebt twee smaken volgens mij in de aanbieding. Slappe banaan en acne aardbei.
3: We hebben ook nog lamme wortel. We hebben psoriasis peer.
0: Getverdemme.
3: Het idee is, dat is helemaal de bedoeling. Het idee is dat kinderen, dit kwam eigenlijk voort. Een vriendin van mij, die is al jaren, geeft die les op scholen over de gevolgen van vapen. Ja. Zij merkte dat jongeren eigenlijk alleen maar aanslaan op het moment dat het ging over dingen die in hun belevingswereld nu belangrijk zijn. Oh, ja. Niet over kanker in 20 jaar of aan verslaving of zware metalen. Nee, ze slaan aan op seks en op huid en op schoonheid. Nou, ja. En ik dacht, daar moeten we wat mee. Als we dat tussen de oren van de kinderen kunnen krijgen, dat er een relatie is tussen je performance, relaties tussen je huid en vapen, dan wordt het misschien een stuk minder aantrekkelijk om te starten of om door te gaan.
0: Ja, ik zit niet echt te wachten inderdaad op acne aardbei of slappe banaan of psoriasis peer, was het volgens mij.
3: Ja. Ja, nee. Ja, en dat hopen we dat kinderen dat ook dus niet vinden.
0: Nee, precies. Wat vinden jouw eigen kinderen hier eigenlijk van?
3: Ja, die vinden het extreem gênant. Ja. Die hebben me net ook heel hard uitgelachen op televisie.
0: Oh.
3: Bij RTL was er een kleine bijdrage.
0: Ja.
3: Maar maar stiekem vinden ze natuurlijk ook wel weer cool. En ook wel weer grappig, zeker de jongeren.
0: Oh ja, ja. Dus je krijgt een beetje gemengde goedkeuring van hun kant. Maar goed.
3: Gemengde goedkeuring, ja, dat hoor ik zo bij pubers.
0: Maar volgens mij hoort dat bij pubers. Exact. Dan zeg je, sla je spijker op zijn kop, Wouter. Want volgens mij ben je nooit cool als ouder als je 13 of 12 bent.
3: Nee. Misschien dat ze er later anders naar kijken.
0: Dat denk ik wel hoor. Want jouw campagne is inmiddels aangeslagen in heel het land. Het begon op dat plaatselijke rugbyveld en inmiddels in heel het land. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Wouter?
3: Nou, door gewoon natuurlijk een heel groot team van mensen die hier aan mee wilden werken. Hele goede creatieve mensen bij APS, een reclamebureau die helemaal belangeloos hier aan meegewerkt hebben. Danielle Cohen van Artsen tegen Vepen, die natuurlijk ook een goed netwerk heeft. Een goede launch op LinkedIn. Maar ook JC Deco, die in één keer aanbood om het in heel Nederland helemaal gratis, belangeloos, op al hun billboards te hangen.
0: Ja, dat zijn natuurlijk de bushokjes. Dat zijn die bushokjes, toch?
3: Ja.
0: Dat is wel wat, hè? En merk je de impact al? Merk je de impact al op jongeren?
3: Nou ja, kijk, het allerleukste vind ik eigenlijk dat we hebben nu al bijna 200 scholen die zich aangemeld hebben om posters te ontvangen om dat op te hangen op school.
0: Ja,
3: en dat geeft me zo'n goed gevoel dat je... Ja, dat het echt landt, die campagne. En dat andere mensen ook zien van ja, dit is een manier hoe we met die kids kunnen spreken.
0: Juist, hun taal spreken. Het gaat dus uiteindelijk om de korte termijn effecten ervan. Wouter Snoeiers,
3: precies.
0: Dat heb je ons duidelijk gemaakt. Overigens zit je nu te luisteren en denk je, hier wil ik meer informatie over hebben. Check dan slappebanaan.nl.

0: Glass Animals hoor je met Heatwaves. De rode draad. Laten we van de wereld een mooiere plek maken. Daar zijn we het waarschijnlijk allemaal over eens. Hè? Wie wil dat niet? Of je moet wel een hele duistere dag hebben. Maar over de vraag hoe we dat doen, nou, daar lopen de meningen behoorlijk over uiteen. Met de afgelopen Prinsjesdag gaf onze koning ook nog maar eens aan wat het belang van onze energievoorziening is daarin.
1: Als grootmachten primair kiezen voor het eigen belang, moet Nederland nog meer samenwerken met bestaande en nieuwe partners. Door onafhankelijker te worden, denk aan de energievoorziening of grondstoffen, bouwen we aan een positie van kracht. Maar dat betekent ook dat toekomstige welvaart alleen denkbaar is met schonere industrieën en minder fossiele brandstof. Het kabinet werkt daarom met veel urgentie verder aan meer kernenergie.
0: Ja, enzovoort, enzovoort. En deze week verscheen er een opiniestuk van moleculair bioloog en schrijver Hidde Boersma in NRC met een opvallende boodschap: een duurzame wereld heeft niet minder energie nodig, maar juist meer. Volgens Boersma moeten we de komende decennia mogelijk tot wel 10 keer zoveel energie gaan opwekken. En dan vooral natuurlijk schone energie. En daar is Ernst Hopma, econoom bij Triodos Bank, het fundamenteel mee oneens. Toch? Zeg ik dat even zo kort door de bocht?
2: Dat klopt.
0: Goed. Gaan we met z'n allen dieper induiken, want het ligt wat genuanceerder wellicht. Hidde, laten we maar eerst bij het begin beginnen. In één zin, waarom heeft de planeet in hemelsnaam juist meer energie nodig? Dat we minder moesten.
2: Ja, nee, omdat energie eigenlijk de grote probleemoplosser is. Dus hoe meer energie je hebt in een samenleving, hoe meer problemen je kunt oplossen. En dus ook hoe duurzamer je wereld kan worden.
0: Ja, en dat dus meer energie.
2: Ja. Ja, dus je hebt allemaal
0: voor alle problemen die we hebben op dit moment.
2: Ja, dat gaat dus om menselijke problemen, als ziektes en dat soort dingen. Maar ook zeker juist ook om duurzaamheid. Dus er zijn allemaal technologieën beschikbaar die de wereld duurzamer maken, maar die heel energieintensief zijn. Die dus heel veel energie kosten. Mm-hmm. Nou ja, om die te gebruiken, te unlocken, uit te rollen, moet er veel meer energie worden geproduceerd.
0: Oké, Ernst, jij bent het hier niet mee eens. Jij vindt Hidde's plan zelfs onverantwoordelijk, heb ik begrepen. Vertel.
3: Kijk, het kernprobleem van klimaatverandering is het gebruik van fossiele energie. Ja, dat weten we al heel lang, zolang als ik leef eigenlijk. En ieder jaar gebruiken wij als wereld steeds meer energie.
0: Ja.
3: En stoten we ook steeds meer broeikasgassen uit. Hè? Ja. Dus verergert dat probleem ieder jaar weer. Dan kan je hopen dat we ineens magischerwijs toch zo snel hernieuwbare energie kunnen gaan opwekken, waardoor we en meer energie kunnen gebruiken en toch die fossiele energie afbouwen.
0: Mm-hmm.
3: Maar het gebeurt al 30 jaar niet.
0: Nee.
3: Dus als je snel van fossiele energie af wil, ja, dan moet je wat minder energie gebruiken.
0: Ja, maar bedoelde je ook meer fossiele energie, Hidde?
2: Alles behalve fossiel, inderdaad. Fossiel inderdaad is heel slecht. En eigenlijk komt daar natuurlijk ook de slechte naam van energie vandaan. We hebben dus energie en fossiele energie heel erg aan elkaar gekoppeld, waardoor energie ook een hele slechte naam kreeg. Terwijl we nu zeggen, ja, de duurzame energie is nu zo goedkoop aan het worden dat fossiel kan vervangen. En als we dat dus nog grootschaliger doen, en in de 20e eeuw hebben we het ontzettend veel energieproductie uitgebouwd. Uh-huh. Als we dat in de 21e eeuw weer doen, maar dan met schone energie, ja, kunnen we een veel betere wereld creëren.
0: Maar hoe realistisch is dit? Want ik bedoel, we hoorden net al Ernst zeggen van, nou ja, hij hoort dit al hoe oud ben je eigenlijk? Ernst?
3: 28.
0: 28 is hij. Ja. Hij hoort het al 28 jaar. Ja, we gaan van dat fossiele energie moeten we af. We moeten vernieuwen. Het lukt ons niet in die 28 jaar. En jij zegt, nou, kom op jongens, over 10 jaar of zo zijn we er wel.
2: 10 jaar is wel echt heel snel, inderdaad. We moeten echt wel veel bouwen. Nou, tweeledig is het antwoord hierop. Ik denk 1, dat we heel erg onderschatten wat we als mensheid kunnen. Ik vind een van de meest verbazingwekkende feiten is dat we in de 20e eeuw elke dag 2 dammen hebben afgebouwd. Dus dammen werden destijds ook gebruikt voor energieopwekking. Ja. Wat je er ook van vindt. Maar dat je zulke grote bouwwerken zo massaal, zo grootschalig, zo vaak voor elkaar krijgen, dat kan dus. Dat kunnen we nog. Ja. Ik ben het tegelijkertijd wel mee eens dat de huidige politiek, nou ja, is het incompetentie, maar dus is wel een probleem in de politiek dat die niet echt keuzes durven te maken.
0: En vergeet ook niet, als je iets wil bouwen, kost dat toch ook allemaal energie?
2: Stikstof. Okay. Ja. Nou ja, dat is een hele goeie natuurlijk, die stikstof. Problematiek, daar loopt dus heel veel bouw op vast.
0: Ja.
2: Dus we moeten absoluut dat doorbreken. We komen natuurlijk, wij waren ooit een land dat de Afsluitdijk bouwde, dat de Deltawerken bouwde, dat de Flevopolder.
0: Ja,
2: wij kunnen grote projecten.
0: Ja, maar dat kan niet meer, want dat stoot allemaal stikstof uit.
2: Ja, maar die stikstofproblematiek moet je absoluut oplossen.
0: Ja.
2: Maar we moeten dus weer grootschalig gaan dromen, omdat we allerlei technologieën hebben. Iets als, ik noem iets als kweekvlees bijvoorbeeld, is een heel mooi voorbeeld.
0: Ja.
2: Daarmee kan je heel veel land vrijmaken. Dat nu wordt gebruikt voor de landbouw. Dat kost ontzettend veel energie. Maar je moet je kijken wat je ervoor terugkrijgt. Ontzettend veel nieuwe natuur. Dus het is een afweging die je moet maken. Ja, het kost absoluut grondstoffen. En om te maken ook energie. Maar de trade-off is zo duidelijk ten faveure van het weldoen.
0: Yo. Dus eigenlijk moet een beetje door. Je moet toch een beetje fossiele. Je moet ermee kampen, gewoon, Ernst. Het is nou eenmaal zo. Ja. Maar wat het oplevert volgens Hidde is echt fenomenaal.
3: Ik zou het heel graag ook willen geloven. Maar ik ga niet. Ik vind het onverantwoordelijk om te zeggen, we gaan nog eens even 10 jaar wachten of vooruitschuiven. Dit jaar, in september, heeft de Verenigde Naties gezegd, we zijn die 1,5 graden die we eigenlijk. Niet verder dan dat. Die zijn we al voorbij. Ja. Dus het is niet meer 2 voor 12, het is eigenlijk 1 of 2 over 12.
0: Zeg je eigenlijk, we zijn te laat met het plan van Hidde?
3: Ja, in 2005 was het misschien niet heel verantwoordelijk geweest, maar was het wel nog realistischer geweest, vind ik. En als het alle innovatie die we kunnen gebruiken en alle energie die we kunnen besparen en alle hernieuwbare energie die er is natuurlijk geweldig. Mm-hmm. Maar het gaat niet hard genoeg met de opbouw. Dus moeten we in elk geval eventjes wat minder energie durven verbruiken.
0: Jij zegt dus eigenlijk juist minder.
3: Ja.
0: Minder. Ook consumeren, minder willen.
3: Ja, maar meer vrije tijd, meer reizen met de trein, meer vegetarisch uit eten. Dus er komen ook een hele hoop goede dingen voor terug. En je ziet het ook als je kijkt naar hoe gelukkig mensen zijn. Natuurlijk heb je energie en inkomen nodig, hè, als je er heel weinig van hebt. Als je je huis niet kan verwarmen of geen licht hebt in je huis,
0: dan ben ik wat minder gelukkig.
3: Dan ben je minder gelukkig. Ja. Maar in Nederland zijn de meeste mensen dat punt voorbij. Hè? En dan voegt nog meer consumptie of nog meer energieverbruik niet per se geluk toe, niet per se welzijn aan je leven.
0: En als meer energieverbruik wel ten goede komt van kweekvlees? Snap je een beetje wat ik bedoel? Want dat zei jij net, toch?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Nee, dus dan moet je je afvragen of het echt zo belangrijk is om nu meteen kweekvlees te hebben, of dat we dat pas over 10 jaar gaan hebben als we van de fossiele energie af zijn geraakt, die we nu nog voor een heel groot deel gebruiken. Hè. Meer dan 85% van de energie die we in de wereld gebruiken komt uit fossiel. Dus het is niet zo dat we over hebben.
2: Nou, en hier denk ik dat er een grote scheidslijn zich een beetje vormt, als in waar Ernst in gelooft of op vertrouwt, is die social fix. Dus van, we gaan wel met de trein reizen, we gaan wel minder vliegen, we gaan wel minder vlees eten. Ja. Ik zie dat dus niet gebeuren. Als het gaat om bijvoorbeeld vliegen, ja, dat zijn natuurlijk allemaal acties van Extinction Rebellion die zeggen van, we gaan allemaal minder vliegen. Ondertussen heeft nog maar iets van 4% van de wereld heeft gevlogen. Het idee dat we kunnen afdwingen dat we de komende tijd gaan minder gaan vliegen uit een soort morele goedheid, dat is voor mij een veel grotere stap dan te zeggen, hey, we gaan synthetische brandstoffen maken, want dat kan dus al. Dus dat je CO2 uit de lucht haalt en daar dan brandstoffen van maakt.
0: En dan blijven we net zo lang en lekker veel vliegen als
2: precies
0: we willen.
2: Nou ja, kijk, het punt is, ik vind dat ook de moeite waard om voor te vechten. Ik denk dat vliegen de wereld beter maakt. Het ontmoeten van elkaar, van culturen, is goed voor de wereld. Maar ik zie ook niet gebeuren dat je dus een soort op basis van een moralistische verbetering wat dan heet de social fix, dat gaat lukken. Dus de technofix die ik voorsta is volgens mij geloofwaardiger en sneller en ook electoraal veel beter. Mensen gaan hier achter staan. Terwijl het idee van minder vliegen is zo moeilijk en impopulair dat ik me veel meer zorgen maak voor die richting, of we dan wel klimaatverandering te lijf gaan dan andersom.
0: Ernst, als ik hier dus goed begrijp, dan ben jij degene die in een utopie leeft. Dus ja. Met die social fix.
3: Ja, dus ik geloof dat mensen iets kunnen gaan willen wat ze misschien nog niet doen. Maar Hidde gelooft eigenlijk dat iets wat er nog niet is er wel op tijd gaat komen. Ik vergelijk het wel eens met uit een vliegtuig springen en ervan uitgaan dat je een parachute uitvindt. Het kan, in theorie. Maar het is niet heel waarschijnlijk. En dat is dus wel heel gevaarlijk. Dus ja, ik zou dat toch onverantwoordelijk willen noemen.
2: Maar ja, goed, het artikel wat ik in NRC had, dat was ook gebaseerd op een rapport van de eerste duurzame generatie. De technieken die daarin staan, die zijn er al. Alleen
0: jawel, maar ze zijn nog niet bewezen succesvol gebleken.
2: Ze lopen dus vast op energie. Dus bijvoorbeeld als het gaat om kweekvlees bijvoorbeeld, technologisch kan het, maar de energie is best wel duur. Synthetische brandstoffen, dat staat echt absoluut nog aan het begin. Het is nu iets van 100 tot 1000 keer duurder dan kerosine. Maar dat is voor een groot gedeelte subsidies uitrollen En ook vooral een energiekwestie. Hetzelfde geldt voor recycling. Want als we het hebben over grondstoffen, een van de belangrijkste redenen waarom recyclen zo moeilijk is, is omdat er niet genoeg energie voorradig is. Dus hoe meer je energie in recycle stopt, hoe verder je terug kan naar de oorspronkelijke grondstoffen. Dus juist een overvloed aan energie zorgt dat je minder mijnbouw nodig hebt en juist die grondstoffen weer her kan gebruiken.
0: En je hebt het ook over kernenergie.
2: Ja, kijk, voor mij maakt het in de basis niet uit hoe we fossiel veranderen, als het maar gebeurt, als het maar wordt vervangen.
0: Maakt niet uit met wat?
2: Nou ja, zon en wind, ik vind het allemaal prima. Alleen het probleem van zon en wind is dat het een zogenaamde diluted energy bron is.
0: Dus wat
2: het
0: is dat?
2: Ja, dus het betekent dat je veel meer grondstoffen en veel meer ruimte per opgewekte terawattuur nodig hebt dan kernenergie.
0: Oh ja,
2: dus
0: je moet natuurlijk al die zonnepanelen, maar ook tegelijk dat die windturbines.
2: Waardoor het ongeveer 5 tot 10 keer meer grondstoffen nodig hebt voor dezelfde hoeveelheid energie als kernenergie.
0: Dus
2: kernenergie is gewoon heel geconcentreerd op heel weinig ruimte, is de meest efficiënte energiebron nu die we hebben.
0: Ernst, kernenergie?
3: Ja, ik ben het eigenlijk wel met Hidde eens. Ik vind het niet zo super spannend waar die energie vandaan komt als ik puur kijk naar het klimaatprobleem. Hè?
0: Ja.
3: Dus kernenergie, kan dat helpen? Nou ja, ooit misschien een beetje. Maar het duurt 10 of 15 jaar voor je zo'n centrale hebt gebouwd. En zelfs dan gaat het maar een klein deel van de energievracht die we nu hebben kunnen voorzien.
0: Mm.
3: Dus een van de landen met veel kernenergie is Frankrijk. Nou, zelfs daar is meer dan de helft van het energieverbruik komt gewoon uit fossiele bronnen.
0: Mm.
3: Dus ik zou het echt prima vinden. Hè? Want je hoeft inderdaad sociaal je minder aan te passen. Als het allemaal kon. Hè? De soort utopie van steeds meer energie en alleen maar hernieuwbare energie. Maar nogmaals, 85% van de energie in de wereld komt uit fossiele bronnen. Hè? Dit is gewoon wensdenken.
0: Oh.
3: En daar kunnen we dus ook niet op rekenen, vind ik.
2: Kijk, ik ben een activist omdat ik ook weet dat de huidige snelheid van vervanging niet groot genoeg is. Het is wel belangrijk om op te merken dat in de Europese Unie de uitstoot echt 30% lager is. Dus
3: en het energieverbruik is ook best veel lager in de Europese Unie.
0: In de Europese Unie hebben we het al over.
3: Ja, maar in Nederland, bijvoorbeeld, in de Europese Unie gaat het dus samen. Lager uitstoot en lager energiegebruik.
0: Ja, maar het kent geen landsgrenzen. Hè?
2: Nee, zeker niet. Dus, maar dus het idee dat je dus economisch kan groeien en een goed leven kan hebben en tegelijkertijd dus je uitstoot naar beneden kan, dat laat Nederland en de Europese Unie wel zien.
0: Okay.
2: Maar het gaat absoluut niet snel genoeg. Ik ben, of het nou gaat om de social fix of de technofix, er moet heel veel activisme nog komen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ja.
2: Ik denk dat mijn richting fijner is, sneller is, beter is. Maar het is niet zo gezegd dat ik hier zit als een soort status quo. Het komt allemaal van goed. Nee, ik wil hier heel hard voor vechten dat we met z'n allen hier achter gaan staan om dat bouwen te versnellen, om daadwerkelijk te gaan bouwen. In Zuid-Korea komen die kerncentrales in 5 jaar van de plank. In Europa duurt het inderdaad 15 jaar, soms nog langer met alle inspraak die eromheen is. Dus ja, politiek moet er echt wat veranderen. En daarom ben ik een activist.
3: Ik snap dat het niet je intentie is, hè, om te zeggen van er hoeft niks te gebeuren, maar dat is wel wat je ziet gebeuren bij mensen die geloven in die technofix. Dus je ziet dat bijvoorbeeld klimaatwetenschappers die geloven technologische oplossingen die gaan er komen en die gaan werken, die passen hun gedrag minder aan.
0: Ja.
3: Dat is ook heel logisch, hè? Want je gelooft dat je die technologische oplossing wel gaat vinden.
0: Het komt je ook goed uit natuurlijk als bedrijf misschien.
3: Maar wat Nederland wat mij betreft bewijst, hè, is dat we steeds minder energie verbruiken en ook steeds minder uitstoten. En dat gaat nog lang niet hard genoeg. Hè? We liggen achter op onze eigen doelen, by far. Maar wat je dus zou moeten doen is nog harder dat energieverbruik verminderen.
0: En kan het niet en zijn, jongens? Kan het niet en de technofix en tegelijkertijd de social fix? Kunnen we dat niet in elkaar laten schuiven?
2: Zeker. Kijk, ik geloof heel erg in wat dan heet de techno-ethical shift. Dus het idee dat technologie je daadwerkelijk ook moreel beter gaat maken. Dus vooral als het gaat bijvoorbeeld om vleesconsumptie. Wij weten ook al heel lang dat vlees heel slecht is voor het klimaat. En toch is de vleesconsumptie met 5% gedaald in de laatste 20 jaar. Dat loopt ook verschrikkelijk achter op wat we hopen. Er bestaat zoiets als de techno-ethical shift. En dat is dus het idee dat op het moment dat er nieuwe technologie komt, dan pas gaan we nadenken over wat we hiervoor hebben gedaan. En een van de mooie voorbeelden is, vroeger deden we alles met paarden in de stad. Dus paarden werden gebruikt als paardentaxi. En die paarden die werden maar 3 jaar oud, kunnen 20 jaar oud worden. Die werden neergeschoten gewoon in de straten van Amsterdam. Niemand die erom gaf, totdat de auto werd uitgevonden. Toen pas gingen we nadenken, hey, wat hebben we in vredesnaam met die paarden gedaan? En allerlei dingen die we daarvoor deden waren 10 jaar later helemaal illegaal. Dat zie ik dus ook met kweekvlees gebeuren. Op het moment dat dat goedkoop aanwezig is, dan gaan we nadenken. 80 miljard dieren per jaar doden. Waarom vonden we dat in vredesnaam normaal?
0: Ah, ja.
2: Dus voor mij is die technofix ook een reden of een manier om die socialfix aan te zetten.
0: Maar jij zegt, je ziet de technofix eigenlijk als een weg naar de socialfix uiteindelijk.
2: Zeker, absoluut.
0: Is daar wat voor te zeggen, Ernst?
3: Ik zou er hartstikke blij mee zijn. Ja. Dus ik vind kweekvlees prima en ik vind hernieuwbare energie geweldig. Hè? Ja. Dat is een van de innovaties waar we denk ik het meest aan hebben uit de afgelopen decennia als mensheid. Maar we moeten ook realistisch zijn. Hè? Het gaat niet snel genoeg, dus het moet dan wel en-en zijn. En we kunnen niet zeggen, hey, er is innovatie, dus laten we daar gewoon op wachten. En blijven doen alsof alles naast elkaar kan blijven bestaan.
0: Ja. Dan hebben we het nog niet gehad over de rol van Politiek Den Haag. Ik bedoel, wij kunnen als mensen natuurlijk van alles willen. We kunnen hier van alles bespreken. Maar als het aankomt op beleid, dan moet er ook, denk ik, flink wat gebeuren. Hoe kijk je daar dan naar, Hidde?
2: Toevallig had ik vandaag een stuk in De Groene, waarin stond...
0: Toevallig?
2: Ja, over de, nou, eigenlijk wel aan een... Dat is een ander onderwerp, maar wel gerelateerd precies aan deze vraag. En dat was eigenlijk de essentie van het stuk is dat we minder inspraak nodig hebben voor meer democratie. Dus het idee dat we... bijna impotent geworden zijn op het gebied van bouwen, heeft er heel erg mee te maken dat we de rechten van het individu zo belangrijk vinden. Dat we dus alle inspraakrondes hebben. Dus dat één echtpaar of één persoon kan allerlei woonprojecten, kan het allemaal tegenhouden, waardoor de commons verliezen. Ja. Dus voor mij zijn er heel erg politieke veranderingen nodig, waarin we zeggen, jongens, een overheid, een sterke overheid die weer keuzes durft te maken, die weer een afsluitdijkbewijs van durft te maken.
0: Die de regie gewoon pakt dus.
2: Zeker. En dus dat is dat power-up denken heet dat. Dat is wel heel erg verdwenen uit de politiek.
0: Oh, ik zie Ernst knikken. Ben je het hiermee?
3: Ik denk dat we heel erg daadkracht nodig hebben. Ja. En ik heb heel erg behoefte aan een overheid die regie stelt. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld energieverbruik. Ik denk aan de Tata Steel. Daar wordt heel veel energie verbruikt. Kolen voor een heel groot deel. Het kabinet heeft net nog in september ook zelf een stuk naar buiten gebracht, waar ze eigenlijk bespreken van, goh, hoe zouden we fossiel kunnen afbouwen?
0: Ja.
3: Ja, het lastigste voor kolen is gewoon Tata Steel. Misschien moet je dat daar gewoon sluiten.
0: Maar goed, het is stuk gelopen op subsidie en vergroening enzovoort. Hè?
3: Precies,
0: dat is het laatste nieuws.
3: Daar probeert de overheid eigenlijk open te houden met subsidies en vergroening.
0: Ja.
3: Maar misschien is het
0: dus
3: realistische verhaal en het snellere verhaal, we moeten gewoon afscheid nemen van sommige dingen. En dat is precies de daadkracht die ik nu niet zie vanuit Den Haag. Maar
0: Hidde,
3: die wel zou moeten.
2: Die zorgen deel ik helemaal. Ja? Als het om Tata Steel gaat ook. Kijk, het is gewoon een moeilijke case. Kijk, staal hebben we heel erg nodig. Maar ik weet gewoon, er staat in Zweden nu een fabriek waar het gewoon duurzamer kan. Kost trouwens wel heel veel elektriciteit. Een stuk meer elektriciteit dan zo'n kolending. Maar die Tata Steel case is gewoon heel lastig. Die moet weg, denk ik.
0: Volgens mij zijn we gekomen tot een plek waar jullie het allebei over hebben.
2: Heb je het zo goed gedaan?
0: Jeetje, fundamentele meningsverschillen hier in de rode draad. Niet normaal, jongens. Dus de eerste concrete stap die Nederland morgen moet zetten, wat is dat wat jullie betreft samen, waar jullie het echt over eens zijn?
3: Einde aan fossiel 2040.
2: Ja, en een overheid die weer de regie durft te nemen.
0: Helder. Twee totaal verschillende visies, maar toch wel common ground zouden we kunnen zeggen, toch?
3: Ja.
0: Bouwen aan de technologische overvloed of de rem op onze consumptie, maar met één duidelijke gemene deler. De tijd afwachten is voorbij. Het is 11:55, volgens jou al, Ernst?
3: Ja, 2:00, maar 5 vind ik ook goed.
0: 5 is over. Ja, een beetje opfukken hier. Hidde Boersma en Ernst Hopma, ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio en dit scherpe gesprek. We gaan het blijven volgen uiteraard hier bij de Rode Draad. Zometeen langs de lijn en omstreken met Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling. Morgen meer Rode Draad zit ik hier weer vanaf 7:00 sharp. Ik zou zeggen tot dan. Dag.

0: van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je bent €500, dan blijft daar €311 van over.
1: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
1: Vrijdagavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: NPO Radio 1, 9 uur.
13: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
14: Goedenavond, baanwielrenner Harry Lafrijze gaat op zijn 10e WK voor zijn 21ste wereldtitel. En misschien nog wel meer.
15: Maar hoe onoverwinnelijk is hij nog? Dat horen we straks in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal met Dorot Megens.
16: Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Werden leuzen geroepen als Lang leven 7 oktober. En ook verbranden demonstranten een Israëlische vlag. De demonstranten hadden mondkapjes op en hielden een groot groen spandoek omhoog met daarop de tekst We support Hamas. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het eind van deze maand met de eerste maatregelen komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
17: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
16: In tegenstelling tot wat sommigen zeggen en blijven herhalen, de ordentroepen hebben geen instructies gekregen om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. Dat gebeurde nadat vrijdag steunmaatregelen voor huurders door het Spaanse parlement werden verworpen. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport dat volgens ingewijden al ruim 6 maanden bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. Die panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Pro wil dat dat rapport snel openbaar wordt.
18: Wij hebben volgende week een debat. Het is toch gek dat wij die informatie niet hebben. En dat onderzoek moet zo snel mogelijk naar de Kamer. Opdat wij ook goede duiding krijgen van die 6 à 11.000 hypotheekfraudegevallen.
16: Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen al langer voor deze vorm van fraude. Mensen die met alcohol op een misdrijf plegen kunnen in de toekomst verplicht een alcoholmeter krijgen. Het gaat dan om zaken als een verkeersongeluk of huiselijk geweld. Meerderheid in de Tweede Kamer steunt de invoering van zo'n alcoholmeter. Die ziet eruit als een enkel band en meet 24 uur per dag of iemand zich houdt aan een opgelegd alcoholverbod. Volgens minister Van Wil van Justitie is een proef met zo'n meter geslaagd. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden.
19: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
20: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
21: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
22: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühlen Museum. Mis het niet.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
7: Een hele goede avond bij de WK Judo. In Azerbeidzjan was Joanne van Lieshout dicht bij de eerste Nederlandse medaille. Maar het werd een vierde plek.
8: Dan lijkt het over, dan lijkt het uit. En dan gaat van Lieshout hier met lege handen naar huis.
7: We horen zo dadelijk wat er misging.
9: En we spreken straks ook met Seine Braakman, die met zijn stichting Doors Wide Open zich inzet voor de wat minder bedeelde medemens.
10: We hebben hier 53 vrijwilligers. We hebben een ontmoetingsplek, een kooggroep, creativiteitsgroep, een eigen voedselbank, dierenvoedselbank, speelgoedbank, ga zo maar door. Alles hebben we in huis om de mensen gewoon te kunnen helpen en te kunnen begeleiden.
9: En door dat werk maakt hij kans op een van de appeltjes van Oranje die koningin Maxima morgen uitreikt.
7: Maar eerst dat WK Judo. Dag 4 is het. En eindelijk was er dan een Nederlandse judoka in het finale blok. Regerend Europees kampioene Joanne van Lieshout vocht om het brons, maar verloor van een tegenstander uit Mongolië. En daar was ze na afloop uiteraard teleurgesteld over.
11: Nou ja, allereerst natuurlijk gewoon heel erg balen. Als je hier komt, ga je natuurlijk voor het hoogst haalbare. En het liefst voor medaille. En dat zat er vandaag helaas net niet in. Maar daarnaast zit er eigenlijk ook gewoon heel veel. Ja, sta ik hier ook wel met een heel trots gevoel. Vorig jaar toen we elkaar spraken op het WK, stond er denk ik een heel andere Joanne. Dus daar ben ik gewoon wel heel erg trots op hoe ik hier heb gestaan. En dat het dan nu net de verkeerde kant opvalt, dat is gewoon echt heel erg balen.
12: Wat was het hoogst haalbare voor je gevoel aan het begin van de dag?
11: Ik voelde me wel echt super goed. Ik denk alle benodigdheden die nodig zijn om hier een hele mooie dag van te maken. Wat ik zeg, dat het dan nu net niet mijn kant opvalt, is gewoon echt heel zuur. Ja.
12: Over het algemeen, ben je tevreden met de judo dat je hebt laten zien?
11: Ik denk een beetje verschillend. De eerste paar partijen zat ik wel redelijk goed in mijn plan. Tegen de Japanse. Het gaat wel steeds een stapje beter. Maar ja, ze laat vandaag ook weer zien waarom zij nummer 1 is en ongeslagen is. Daar zat het plan gewoon nog niet goed. En daar gaan we de komende tijd ook zeker hard aan werken om de volgende keer daar weer dichterbij te komen. Of in ieder geval misschien van te winnen. Moeten we nog even sleutelen aan het plan.
12: Zeker tegen de Japanse, voel je je daar op dit moment nog kansloos tegen?
11: Klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar eigenlijk niet. Ik voel dat er ruimte ligt. Alleen op dit moment kan ik de ruimte nog niet invullen. Daar moeten we aan werken om ergens te zoeken wat dan voor mij gaat werken om die ruimtes op te vullen.
7: Ja, in Baku is ook verslaggever Dien van het Laar. Goedenavond, Dien.
13: Goedenavond.
7: Joanne van Lieshout dus. Zij heeft uiteindelijk dan die medaille niet gepakt. Die uitslag gaf dat een beetje weer hoe haar dag verliep.
12: Uiteindelijk wel, want ze is in de laatste twee partijen wel echt afgetroefd door de absolute wereldtop. In de halve finale door de Japanse, die op dit moment echt iedereen van links naar rechts aan het gooien is op de mat. En in de finale om het brons moest ze tegen de nummer 2 van de wereld. En eigenlijk wist ze van tevoren niet zo goed wat ze daarvan moest verwachten, omdat ze nog nooit tegen haar had gestaan, tegen deze Mongoolse tegenstander. En toen zag je wel dat de verschillen erg klein waren, want ze verloor uiteindelijk met een Yuko de kleinst mogelijke score. Maar gedurende de partij zag je wel dat ze haar pakking, dus wie als eerste de handen op het pak van de ander zet, niet helemaal onder controle kreeg. Dat ze ook de acties niet kon maken die ze normaal gesproken wel graag doet. Dus ze kon niet in de juiste flow, in het juiste tempo komen. En moet je gewoon onderaan de streep concluderen dat de vijfde plek op dit moment is wat het is voor haar. En dat wel na drie eerdere goede partijen waarin ze behoorlijk aan het werk werd gezet, maar uiteindelijk wel haar hoofd koel hield op de momenten dat ze enkele straffen tegenkreeg, een punt zelfs tegenkreeg, maar toch gewoon aan haar plan vasthield en uiteindelijk met een ippon vaak won door haar tegenstander in een verwerking te nemen. Dus ja, ze heeft progressie laten zien, maar het is op dit moment nog niet genoeg voor een medaille.
7: En dus staat ze met lege handen, staat Nederland nog met lege handen. Van Lieshout gold eigenlijk als de beste troef. Gaat het dan een WK worden zonder medailles voor Nederland?
12: Ja, die kans die bestaat wel. Alleen heb je de komende dagen nog wel wat kandidaten ertussen zitten waarvan ze op een goede dag het kwartje net hun kant op kunnen zien vallen. Dat was vandaag voor Van Lieshout net niet het geval. Je had van tevoren achter haar naam wel een WK-medaille gezet. Maar goed, het judo ligt ook zo ongelooflijk dicht bij elkaar. En we hebben vandaag gedurende de dag zoveel wereld-Olympisch kampioenen huilend van de mat af zien stappen, omdat ze in de voorrondes al op hun rug waren gegooid, dat zo'n vijfde plek eigenlijk helemaal niet zo heel gek resultaat is, omdat het in de judo gewoon ongelooflijk dicht bij elkaar ligt op een uitzondering na. En in de komende dagen zien we nog wel in de gewichtscategorieën die komen gaan kanshebbers voor een medaille. Titelkandidaten is misschien wat groot om in de mond te nemen, maar zeker op vrijdag en zaterdag, wanneer de mannen in actie komen, dan mag je toch wel één medaille wel verwachten, zeg ik met enige twijfel.
9: En de hoofdmoot is dus dat ze net naast die medailles heeft gegrepen. Jij noemt het de vijfde plek, wij zijn net de vierde plek. Heeft dat te maken met de dubbele derde plekken? Dat is altijd een beetje ingewikkeld bij het judo, hè?
12: Ja. Nee, dat is heel helder binnen judo. Oh. Maar jullie hebben het gewoon hartstikke fout, jongen. Oh. Hey, foei. Nee, het zijn jullie vergeven. Vijfde plek is het.
7: Oh, dat klopt wel. Okay.
9: Maar dan verlies je de strijd om het brons en dan word je vijfde.
12: Ja, nee, dan word je gedeeld vijfde. Dat is een judo-regel inderdaad. Het is in geen enkele andere sport is dat zo, behalve in het judo. Als je de plek om brons verliest, dan word je automatisch vijfde.
7: En zie je wel, dat ligt aan het judo. Hè? Dat ligt niet aan ons, Dien.
12: Nee, trouwens, dat is ook wel zo, inderdaad. Ik ben nu al 5 dagen hier in judoland, dus dan ga je dat als heel normaal zien. Maar dat is het natuurlijk niet.
9: En wie wordt er dan vierde?
12: Als je de herkansing verliest, dan word je ook 7e in plaats van 6e. Daar valt geen logica aan vast te knopen.
9: Maar wordt er een nummer 4 uitgeroepen of is die er gewoon niet?
12: Nee, die is er gewoon niet. Het is gewoon 2 keer 5. Nee,

0: wel zo, inderdaad. Ik ben nu al 5 dagen hier in judoland, dus dan ga je dat als heel normaal zien. Maar dat is het natuurlijk niet.
1: En wie wordt er dan
0: vierde? Als je de herkansing verliest, dan word je ook 7e in plaats van 6e. Daar valt geen logica aan vast te knopen.
1: Maar wordt er een nummer 4 uitgeroepen of is die er gewoon niet?
0: Nee, die is er gewoon niet. Het is gewoon 2x5. Nee.
2: Nou, rare sport hoor.
0: Ja, goed, ja. Laat die judowereld ook een beetje discussiëren en bakkeleien met elkaar. Ik bedoel, ja.
1: Het is een teleurstellend bericht, Dien. Is het WK judo voor Nederland tot op heden ook een beetje teleurstellend in jouw ogen?
0: Ja, maar de eerste 3 dagen kun je eigenlijk wel een beetje incalculeren zoals ze tot nu toe zijn gegaan. Want op de eerste dag met Amber Gersjes stond ze tegen de latere wereldkampioen. En die heeft echt werkelijk bij iedereen binnen 2 minuten van hot naar her gegooid. Ik had het nog wel willen zien als ze tegen een andere had gestaan dan de latere Japanse wereldkampioen. Op dag 2 en dag 3 bij Naomi van Krevel en Shannon van der Meeberg had je deze wel ingecalculeerd. Dat ze, nou, het zou een stunt zijn geweest als ze de voorrondes wel hadden gehaald, gezien hun vorm van het huidige seizoen. Vandaag is het kwartje niet voor Nederland de goede kant opgevallen. Dus inderdaad, van een afstand gezien lijkt het inderdaad allemaal wel erg leeg. Maar je moet er wel een nuance achter plakken dat het wel erg dicht op elkaar ligt. En vorig jaar kwam Nederland ook maar met slechts 1 bronzen medaille van dat WK af. En door de prestaties van het afgelopen seizoen is de lat onbedoeld al wel weer wat hoger komen te liggen. Dus ja, je kan wel concluderen dat wanneer Nederland nog in ieder geval 1 WK-medaille eraan toevoegt, dat het eigenlijk al wel geslaagd is. Maar dat de Nederlandse judosport misschien ook al wel weer vrij snel verwend wordt na enkele magere jaren.
3: Ja, je zei al, er zijn nog wel wat kanshebbers de komende dagen. Maar hoe groot acht jij die kans dat er toch nog een medaille komt?
0: Ik acht die kans op... Ik acht hem op 0,75 medaille van de 1, eerlijk gezegd. Want vrijdag heb ik de loting gezien van Simeon Katarina. Dat is op dit moment de nummer 3 van de wereld in de categorie tot 100 kilo. Maar die moet al vrij vroeg, geloof ik, voor de kwartfinale tegen een Japanse. En die ligt hem niet. Want dan begint hij na te denken tegenover zijn spel. En dat kan er wel eens voor zorgen dat we een vroegtijdig uitschakelingsbericht over Katarina gaan zien. Laten we hopen voor het Nederlands judo dat het niet zo is. Hè, en dat hij wel doorgaat. Dat zou al een behoorlijke progressie op zich zijn. En zaterdag is met Jur Spijkers ook nog wel een behoorlijke naam in het vuur. Dat is een jongen die op een goede dag iedereen in de 100-plus categorie zijn wil kan opleggen. Maar afgelopen jaar stond hij ook op het EK en wordt hij in de eerste ronde uitgeschakeld als de hooggeplaatste van Europa. Dus af en toe valt er ook niet echt een pijl op te trekken. Dus dat zijn wel de 2 waar ik het meeste naar uitkijk. En morgen komt bijvoorbeeld 2-voudig medaille, WK-medaille weer naar Sanne van Dijken op de mat. Ja, dat is ook natuurlijk een klein beetje een judoka waarbij het de ene keer helemaal haar kant op valt en de andere keer dan is het helemaal niks. Maar goed, op de momenten dat ze er moet staan, staat ze er wel vaak. Dus helemaal afschrijven kun je ook nooit.
3: Nee, dus het is in ieder geval een kwestie van hopen dat je een beetje geluk hebt ook. Dankjewel, Dien van het Laar vanuit Baku.

0: Let's stick together, Brian Ferry.
1: Op verschillende plaatsen ter wereld wordt vandaag de terroristische aanslag van Hamas op Israëlische burgers herdacht. 3 jaar geleden vonden 1195 burgers de dood, werden vermoord en werden er ook 251 mensen gegijzeld. In Tel Aviv herdenken op dit moment nabestaanden hun vermoorde geliefden. Ook de Nederlandse Rachel Meijler is daar. De terroristen vermoorden haar neefje Laor 3 jaar geleden. Rachel, goedenavond. Jij woont in Israël. De herdenking is nu bezig en je hebt even een wat rustige plek gezocht. Hoe verloopt de herdenking?
2: Ja, het is ontzettend druk. Ik geloof dat er zo'n 60.000 man hier zijn. En het is emotioneel. Het is bijzonder om te zien hoe verbroederd het land is in momenten van verdriet. En hoe verdeeld we kunnen zijn op andere momenten. Vanavond staan we naast elkaar en herdenken wij onze slachtoffers.
1: Ja, want over de verdeeldheid in Israël valt natuurlijk ook genoeg te horen, te zien en te lezen, ook op politiek gebied. Maar het is op een dag als vandaag even helemaal niet terug te vinden. Dan is het land daadwerkelijk één?
2: Dat proberen we. Natuurlijk zijn er genoeg politici die het tot hun eigen winst proberen te maken. En hier ook dingen over willen te zeggen. Maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Dit is een dag van verdriet en niet van politiek. Van burgers die hier niks mee te maken hebben en die hier niet voor hebben gekozen.
1: Hoe ziet de herdenking eruit?
2: Er zijn speeches geweest en er zijn optredens van Israëls grootste zangers. Er is geld opgehaald voor de families. Er zijn zoveel verschrikkelijke families die berokkend zijn. En die worden gesteund door een avond zoals dit. Een klein gegeven, er is een enorme stijging van zelfmoorden onder de nabestaanden. Hmm. Er is psychische hulp nodig. Het land is kapot gegaan op de 7 oktober. En dat proberen we nu weer opnieuw te bouwen. En dat is, het is ontroerend om te zien hoe we daar als land en als hele Joodse gemeenschap wereldwijd, hoe we samen staan om dat samen te doen.
1: Ja. Je bent bij de herdenking met jouw broer en met je vader, jouw neef Laor.
2: Mijn vader is thuis, maar okay.
1: Dus je bent met je broer naar die herdenking gegaan. Jouw neef Laor is die dag vermoord. Ik neem aan dat je aan hem denkt. Welke gedachten komen er nog meer voorbij tijdens die herdenking?
2: Voor de duidelijkheid. Laor is het neefje van mijn schoondochter. Dus het is een ver neefje. Maar en het is niet het directe kind van mijn broer. Maar ik ben er inderdaad met mijn broer en met zijn vrouw. Het is een ontzettend moeilijke dag. Laor heeft 2 ouders achtergelaten. Michal en David. David is een hele beroemde DJ in Israël. Mm-hmm. En die vindt zijn weg met het maken van muziek. En die heeft zijn weg gevonden om mensen weer te laten dansen. En haalt daar zijn kracht uit. Michal is de moeder van Laor. En is haar enige kind kwijtgeraakt. En die zoekt zichzelf. En zij vindt op een prachtige manier verbinding met andere Palestijnse ouders. Die ook hun kinderen zijn kwijtgeraakt. En die doet gezamenlijke projecten. Dus ieder doet het op zijn manier. Ze zijn niet getrouwd meer, zijn gescheiden. Ja. Maar ze zijn. Het is heel moeilijk om verder te komen na zo'n gruweldaad. Ja. Maar we doen ons best. En ieder op zijn manier. En wij als familie doen dat elk op zijn eigen manier. Maar het is mooi om te zien dat het hele land achter je staat.
1: Ja. En jij vertelt over projecten tussen dus ouders van vermoorde mensen uit Israël en vermoorde Palestijnen. Hoe zien die projecten eruit?
2: Om je de waarheid te zeggen, ik ben niet de juiste persoon om dat te zeggen. Ik heb er niet genoeg informatie over. Maar ik weet dat Michal ontzettend haar best doet en zij juist die verbinding zoekt. En dat vind ik prachtig. Ik vind het moeilijk. Ik ben altijd heel links georiënteerd geweest en de hele maatschappij is naar rechts opgeschoven. Ik zelfs ook een beetje. En vind het nu heel moeilijk om nog een toekomst te zien en om direct vrede te maken. Maar ik wil ze graag. En ik kan alleen maar toejuichen dat zij zo'n project aangrijpt. Dus ik hoop dat dat lukt. Ik heb er een beetje een hard hoofd in op het moment. Iedereen heeft nu nog te veel pijn. Maar het is prachtig dat mensen dat nu al kunnen.
1: Ja, je kunt zelf ook wat, want jij hebt ook van alles gedaan in de afgelopen 3 jaar in Nederland. Je bent met een vrachtwagen op pad gegaan door Nederland. Wat had je precies bij je?
2: Ik verkoop kunst in het dagelijks leven. Dus ik kan mijn emoties het beste via kunst vertellen. Toen ik in Tel Aviv na de 7 oktober was daar een kunstproject van een Hamas-tunnel, een herbouwde replica van een Hamas-tunnel. Er waren toen nog 250 gijzelaars. En ik wilde dat Nederland daarover zou horen. Dus ik heb gevraagd aan de kunstenaar of hij mee naar Nederland kon komen en dezelfde Hamas-tunnel in een vrachtwagen voor mij kon bouwen. Dat hebben we gedaan en daarmee hebben we de afgelopen 3 jaar hebben we door het land gereisd. We hebben 28 locaties bezocht en werden gevolgd door demonstraties. We kregen de meest vreselijke dingen naar ons hoofd. Er is verf over ons gegooid, er is bloed over ons gegooid. En er waren altijd demonstraties naast ons. En het is me gelukt om prachtige gesprekken aan te gaan. Ik heb altijd gepleit voor dialoog en doe dat nog steeds. Ik geloof dat mensen niet mogen vergeten dat er burgers mee zijn gemoeid. Het zijn geen regeringen die besluiten wat er met ons gebeurt. Wij hebben dit meegemaakt. Wij proberen hier enige zin aan te geven door mensen in ieder geval met elkaar in verbinding te stellen. En ze te laten weten dat dit ons is overkomen en wij moeten verder. En we begrijpen net zo goed aan de Gazaanse kant dat dat ook mensen zijn die verder willen. En het is bizar dat er zo'n verwijdering is gekomen tussen mensen over een conflict waar mensen zo weinig van af weten. Dus kom met ons praten. Begrijp hoe het hier is. We pleiten allemaal voor het feit dat Israël ons huis is en Israël ons land is. En daar moeten we met z'n allen uit weten te komen. Ja.
3: Dus, maar hoe lastig is het, hè? Als je dan inderdaad het land doorgaat en je probeert ook zo'n boodschap uit te dragen en je stuit op zoveel negatieve reacties, heftige reacties, om dan toch die nuance te plaatsen?
2: Ja, ik geloof dat mensen, en ik geef een beetje de social media de schuld van, mensen die zijn gedwongen om links of rechts te kiezen. Je bent voor of je bent tegen en er wordt niet meer geluisterd naar de midden. Stem en wordt niet meer geluisterd naar het persoonlijke verhaal van mensen. En ik geloof dat we daarvoor moeten vechten. Nederland is zo'n prachtig land. En het liberalisme zijn we een beetje kwijtgeraakt. We hadden ooit plek voor een heleboel meningen. En er is nu alleen nog maar plek voor één of een andere mening. En niet voor iets in het midden. En je moet er of voor zijn of tegen. En ik geloof dat het. Ik heb zoveel geleerd van de mensen die achter de pro-Palestina-beweging zaten. Dingen waarvan ik niet eens wist wat zij dachten en waar ze voor stonden. En ik zou willen dat ze naar elkaar zouden blijven kunnen luisteren. Ja. Waarom is Israël zo belangrijk voor de Joodse gemeenschap wereldwijd? Wat is Zionisme? Waarom vullen andere mensen voor Joden in wat Zionisme is? Voor mij is Zionisme puur een plek waar Joden veilig kunnen leven wereldwijd. Want mij is geleerd, en onze ouders is geleerd, dat Joden niet veilig zijn in Nederland. En dat hebben we meegemaakt. Dus begrijp ons een beetje, begrijp onze angsten en probeer naar elkaar toe te komen in plaats elkaar de les te leren en zeggen dat jullie allemaal slecht zijn en kindermoordenaars. Ik krijg zulke vreselijke dingen. Ik maak een vlog voor de EO, voor de Joodse wereld, voor hun Facebookpagina en de comments die ik daar krijg zijn niet vriendelijk, zal ik zeggen. Dagelijks word ik Auschwitz, koppie, krijg kanker. Ja. En allemaal vreselijke dingen krijg ik naar mijn kop. En dat is heel moeilijk. Maar ik ga door om dialoog te maken met mensen die dat willen.
1: Vanavond dus die herdenking in Tel Aviv. Wat staat er nog op het programma de rest van de avond?
2: Oh, er is een hele lijst van prachtige zangers. Ik geloof dat ik ook best wel een en ander heb gemist. Maar het is vooral een avond om naast elkaar te staan en om elkaar lief te hebben. En om eventjes na te denken wat er allemaal is gebeurd met ons als natie. En dat is, weet je, het is mooi, zo'n avond. Ja.
1: Ondanks natuurlijk ook het verdriet dat er vandaag zeker ook zal zijn. Rachel Meijler, dankjewel vanuit Tel Aviv.
2: Dankjewel, prettige avond. Langs de lijn en

0: Baanwielrenner Harry Lavrijze heeft 20 wereldtitels op zak. Volgende week begint hij aan zijn 10e WK. Maar ja, hoe blijf je hongerig met zo'n palmares? Sebastian Timmerman vroeg het hem.
1: Ja, toch ieder jaar weer een beetje beter worden. Ik denk dat dat me zo goed heeft gemaakt de afgelopen jaren. En het lijkt me ook heel goed om dat door te trekken. Dan moet ik niet nu gaan slapen. En over 2 jaar zijn de Spelen alweer. Dus moet er gewoon staan.
2: Waarin ben je dit jaar beter geworden, de afgelopen maanden?
1: Ik heb wel veel aan mijn positie gewerkt. Dus toch mijn nog kleiner op de fiets te zitten. Dus ik denk dat ik nu meer aero ben dan dat ik voorheen was. Ik heb afgelopen zomer heel veel wedstrijden in Japan gereden. Dus ik ben daar heel veel met tactiek bezig geweest. Of me dat direct voordeel oplevert aankomend WK, weet ik niet. Maar wel heel veel wedstrijden gedaan.
2: Over die positie, merk je dat ook in je lichaam? Zegt je lichaam dan ook, hey, tot hier en niet verder?
1: Ja, ik moet behoorlijk wat stretchen. Dus ik moet eigenlijk leniger worden. En ik moet zorgen dat ik in een diepe houding toch nog mijn kracht kwijt kan.
2: Komt het dan ook echt bij jou vandaan? Of is dat in samenspraak met Hugo Haak, met de bondscoach?
1: Zeker in samenspraak. Ik kijk ook altijd naar de tegenstanders. En ik zit denk al 6 jaar op dezelfde manier op mijn fiets. En probeer dan toch weer dingen te vinden waar ik misschien nog verbeteringen kan zoeken. En ik dacht, mijn tegenstanders zitten misschien... Ja, mijn grootste concurrent is Matthew Richardson, die is een stuk kleiner. Ja, hoe kan ik daar misschien... wat kan ik daarvan leren? Ook toch kleiner op mijn fiets zitten.
2: Oh, dus jij kopieert als het ware Richardson? Een beetje die kant op zien?
1: Onder andere, ja.
2: De sterke punten van je tegenstanders proberen over te nemen.
1: Precies, ja.
2: Over Richardson gesproken. Die klopte jou 2 keer op het Europees kampioenschap. Dat is misschien bij het grote publiek niet echt aangekomen. Want dat was toen wij met onze gedachten bij de Olympische Winterspelen zaten. Wat heeft dat met jou gedaan?
1: Op dat moment... baal je. Ik ben toch geslagen op een kampioenschap. Maar voor mezelf, ik heb toch echt mijn ogen gericht op het WK. En op het WK ben ik al jaren ongeslagen en ik hoop dat gewoon door te trekken. En ik weet dat hij kwam al ieder jaar dichterbij. En op het EK verslaat hij mij. Dus ik hoop toch mijn aankomend WK zelf beter in vorm te zijn. En hoop ik er toch van te winnen.
2: Je hebt veel met hem gereden, ook afgelopen zomer in Japan. Ja. In de keiringcompetitie al daar. Hoe was dat überhaupt om daar die maanden door te brengen, die weken door te brengen?
1: Ik ben wel blij dat ik hem deze zomer heel veel heb kunnen zien. Ik heb een beetje kunnen zien hoe hij traint. Echt niet alles. We hebben af en toe wel samen getraind ook. Daar leer je toch stiekem wel veel van. Ook hoe hij is als persoon. En ik kan er niet te veel over zeggen, maar dan toch denk ik, ik probeer toch in mijn voordeel te gebruiken eigenlijk. Ja.
2: Dat vind ik wel mooi, want jij zei het, je gaat je 10e WK rijden. Al zoveel gewonnen, al die medailles. Maar hij triggert jou wel, dat is duidelijk.
1: Zeker. Ik weet gewoon dat ik heel scherp moet blijven. En je wint niet zomaar. Alles moet kloppen. En dat gaat volgende week precies net zo zijn.
2: Je hebt hem daar wel beter leren kennen afgelopen zomer.
1: Ja. Ik heb wedstrijden met hem gereden. En in Japan rij je echt samen met bepaalde tegenstanders. Ik heb daar echt samen met hem op een kamer gelegen. Dus eigenlijk dagen samen doorgebracht. Dan leer ik haar toch echt wel heel goed kennen. Ook echt hoe iemand de wedstrijd invliegt. Hoe die erin staat. Hoe die mentaal, hoe sterk die is. Dus ik ken hem nu beter dan ooit.
0: Dat zei Harry Lavrijze in gesprek met Sebastian Timmerman. Die WK baanwielrennen beginnen over een week. En die zijn in Shanghai in China.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 9:30 geweest, Dorald heeft het laatste nieuws.
5: Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. De Spaanse vrouw die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden, is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het eind van deze maand met de eerste maatregelen komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs.
6: Langs de lijn en omsteken.
0: Hij had bedrijven in de retail, in de horeca, de dienstverlening. Maar toen hij nog een bedrijf overnam, ging alles mis. Zo erg dat hij bij een faillissement zijn huis kwijtraakte. Maar hij knokte terug en nu zet hij al zijn kennis en ervaring in om anderen te helpen uit de armoede te komen. En als hij dat zo doet, en dat doet hij zo goed, moet ik zeggen, dat hij is genomineerd voor een prijs. En als hij die wint, dan krijgt hij morgen van Koningin Maxima een appeltje van Oranje en 25.000 euro. Seine Braakman, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ja, de man achter The Doors Wide Open staat ook mooi op je shirt. Dat is de organisatie die je hebt opgericht. Wat is het voor een organisatie?
7: Ja, het is een organisatie wat zegt de deur dus wijd open zet voor mensen met financiële moeilijkheden. Mensen die op dit moment in de problemen komen, met name door de hoge inflaties en dergelijke van de laatste jaren en alles wat, wat duurder is geworden aan huisvesting en dergelijke. Daar zetten wij de deuren voor open en die helpen wij met hoofdzakelijk met maatwerk. We hebben een combinatie van het begeleiden van gezinnen en eigenlijk alle praktische voorzieningen daarnaast.
0: Yeah.
7: Het is een heel breed pakket van diensten wat we eigenlijk erbij hebben, waardoor we gewoon echt heel veel maatwerk kunnen leveren.
0: Ja, en dat is dus inderdaad waarom jullie die nominatie op zak hebben voor die appeltjes van Oranje. Er zijn er drie die uitgereikt gaan worden naar sociale initiatieven. En die gaan dus dit jaar naar organisaties die armoede doorbreken.
7: Ja.
0: Je zegt dat is een beetje maatwerk, hè? Maar wat zijn het concreet voor dingen die jullie doen?
7: Nou, we krijgen dus heel veel doen we proberen de gezinnen te bereiken. Dus ook door een laagdrempelige manier. We zitten midden in het centrum van Goor. We hebben daar een ontmoetingsplek en een tweedehands kledingwinkel.
0: Ja.
7: En we hebben dan een eigen voedselbank en dergelijke, waar mensen gewoon eigenlijk naartoe kunnen zonder dat we gelijk alles gaan vragen. Ja, de deur staat open als ze zijn welkom om daar eten te halen. Het is een vorm van een huiskamer ook. En daar zit een ervaringsdeskundige aan tafel die dus met de mensen kan gaan praten onder genot van een kop koffie. Er wordt een warme maaltijd aangeboden. En het maatwerk is dan ook weer dat we producten leveren die ze ook echt nodig hebben. En daarnaast heel veel begeleiding aan gezinnen wordt het dan op een gegeven moment, nadat een stukje vertrouwen is ontstaan tussen de hulpvrager en ons, kom je steeds dieper bij de mensen binnen en kun je ook gerichter te werk gaan. Ja. En soms gaat het heel snel. Dan zijn er een paar kleine dingen om op te lossen. En is het heel erg preventief. Als mensen op tijd komen, dan kun je dus ook op tijd dingen ondernemen, waardoor dat ernstige problemen voorkomen worden.
0: Als het gaat om schulden en dat soort dingen.
8: Ja. Heb je daar een voorbeeld van waarvan je denkt, oh, dit is nou, als dit vroeg bij ons komt, dan zijn dingen nog wel te fixen?
7: Ja, als mensen echt krap komen te zitten met hun huishoudgeld en daarnaast wat achterstanden komen te ontstaan, bijvoorbeeld in de energiemaatschappij of betalen van de zorgpremies, dan kunnen ze daar misschien even een regeling voor treffen om dat in te halen. En als ze dan ondertussen bij ons een periode waar eten komen halen, dan kunnen ze dat wat ze daarop besparen, kunnen ze snel toch wat inlossen, zodat ze weer bij zijn.
0: Dus wat jullie doen eigenlijk, jullie leveren dat eten dan voor ze, maar jullie geven ze ook adviezen, tips.
7: Ja, we geven ze adviezen, tips. En we hebben met name ook bijvoorbeeld een volgende week nog weer een bijeenkomst. Hoe ga je om met huishoudgeld? Als je dan een krap budget hebt, hoe ga je daar dan mee om? Hoe koop je in? Hoe kook je? Ja, er zijn echt heel veel tips en adviezen voor om toch te kunnen besparen. Mm-hmm. En uiteindelijk dan toch rond te kunnen komen.
8: En hoe zorg je dan, want dat lijkt me toch best ingewikkeld. Er zullen ook mensen die denken, nou, daar komt die Stijn, die gaat me weer eens wat tips geven. Ik bedoel dat niet, maar even, die wijsneus. Hoe zorg je dan dat mensen het vertrouwen hebben van, ik kom daar, want ik leer daar, ik wil die kennis ook tot me nemen. Dat lijkt me best ingewikkeld.
7: Nou, dat is op zich ingewikkeld, maar ik doe het natuurlijk niet alleen. We zijn met een hele grote groep mensen. En de een die voelt zich meer aangetrokken tot die vrijwilliger, en de ander voelt zich meer aangetrokken tot die persoon. En uiteindelijk geeft het wel resultaat. Mensen moeten zich vertrouwd voelen bij een bepaald persoon. En dat kan ook buiten Doors Wide Open zijn. Het kan ook zijn dat ze met een andere welzijnsorganisatie contact hebben en daar wij de praktische voorzieningen dan verzorgen.
0: Uh-huh.
7: Ja, Iedereen heeft eigenlijk wel zijn eigen ingang nodig. De een die gaat rechtstreeks naar het loket, naar de gemeente. En de andere gaat liever naar een liefdadigheidsinstelling als ons. Waar de deur open staat midden in het centrum.
8: En waar je misschien zelf benaderd wordt met, goh, hoe is het? Of,
7: ja. En dan kan er soms weken overheen gaan voordat je wat diepgang krijgt. En soms gaat het de eerste avond al.
0: Ja, maar ik jou zo hoor, dan draait het dus allemaal om ook wel het kweken van vertrouwen. Is dat ook de reden waarom je dan zo'n ontmoetingsplek creëert? Mensen komen niet alleen maar om een tasje te halen met voedsel, maar... Er wordt ook gewoon met elkaar gepraat.
7: Ja, er wordt met elkaar gepraat. En er kan een maaltijd genuttigd worden. En de mensen, het zijn eigenlijk een beetje lotgenoten onder elkaar. Er worden ook dingen gedeeld. En het inzet van ervaringsdeskundigen is met name ook heel belangrijk. Als je iemand tegenover je zit die weet wat je meemaakt. Die weet wat je doormaakt omdat ze er zelf doorgemaakt hebben. Dat praat makkelijker. Dat versta je elkaar beter. Dat begrijp je elkaar beter. En het begrepen voelen en gehoord voelen met name. Dat is heel belangrijk. En dat mist nogal eens bijvoorbeeld bij het loket. Bij de gemeente en dergelijke. Is dat gewoon allemaal net iets anders. Omdat wij gewoon ook meer tijd erin kunnen instappen.
8: En je bent zelf ook ervaringsdeskundige, want je was supermarkteigenaar, maar vertelde je aan een overname en bent failliet gegaan. Ja. Wat veranderde toen in jouw eigen dagelijks leven?
7: Ja, ik kreeg uiteindelijk ben failliet gegaan. Ik heb inderdaad wel een kleine doorstart gemaakt met het bedrijf. Ik ben nog wel ondernemer gebleven, maar ik had veel tijd over. En ik werd dus ook ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij de voedselbank, de reguliere voedselbank. En daar zag ik dus ook heel veel mensen komen en gaan. En vandaar dat dit idee ook is ontstaan. Van ja, eigenlijk moet er toch een stukje combinatie zitten. Mensen moeten toch geholpen kunnen worden.
8: Was het dat je het als vrijwilliger zat? Of zat je ook echt aan die kant dat je daar van... Nee, heb ik het ook krap en...
7: Nee, ik heb zelf geen gebruik van gemaakt. Ik was er echt als vrijwilliger. Mm-hmm. Heel veel dingen in Nederland zijn nog goed geregeld. En, maar er heerst met name in onze regio ook heel veel schaamte. Er is ook een stigma op armoede. Mm-hmm. Ja, we zitten toch op een platteland. Ja, het is de gemeentehof van Twente. We doen niet alleen Gehoor, het is echt de hele gemeente. En mensen zijn het daar ook niet gewend. En dan is het juist het laagdrempelige is heel belangrijk.
0: Is dat anders dan in een stadsomgeving, denk je?
7: Ja, ik denk dat het wel anders is. Ja, ik denk dat toch in een stad... bij ons is het echt ons kent ons. Ja, en... dan is het toch...
0: Sneller een schaamte eigenlijk.
7: De schaamte is heel erg hoog. Maar wat we wel bereikt hebben... We zijn nu 12 jaar bezig. We zijn echt een verbondenheid met de hele samenleving geworden... in Hof van Twente. Mensen leven zo mee op allerlei vlakken. Ook met betrekking tot ondersteuning. Kijk, we hebben een dag als vandaag, zoals vanmorgen... in het eerste half uur komen al 3-4 mensen binnen... met of een zak vol sinaasappelen of een tas vol kleding. Iedereen wil meehelpen. Ja, en uiteindelijk doorbreek je dan ook weer iets. Maar je doorbreekt een stukje dat stigma. Want armoede hoort er gewoon bij tegenwoordig.
0: Merk je dan ook dat die drempel verlaagd wordt? Dat mensen er ook makkelijker over praten?
7: Ja, zeker. Ja, wat is er makkelijk over gepraat? En we krijgen ook meer ingang op beleidsmatig. Via de gemeente en dergelijke. Ja, we hebben vorig jaar een onderzoek laten doen. En een rapport op laten stellen. Van wat heeft iemand nou nodig om uit armoede te komen? Wat heb je nou echt nodig? Ja, en daar zijn we uitgebreid mee in gesprek gegaan. Iemand heeft dat voor ons gedaan. En uiteindelijk is het nu zo dat de gemeente zelf 2 ervaringsdeskundigen op ons advies heeft aangenomen dat er bepaalde regelingen uitgebreid zijn op gebied van participatie. Om mensen nog meer te kunnen voorzien in bepaalde dingen. Ja, om net dat stukje te geven wat ze nodig hebben om verder in de problemen te komen.
8: Want die ervaringsdeskundige die wil je dus ook graag aan de slag hebben in jullie winkel, in jullie ontmoetingsplek. Ja. Betekent het ook dat mensen die jullie hebben geholpen zich een half jaar later aanmelden als vrijwilliger om zeg maar.
7: Ja, dat is natuurlijk een heel mooi iets. En dan wordt niet iedereen gelijk ervaringsdeskundige. Maar ik denk wel ongeveer 40% van de vrijwilligers die op dit moment bij ons actief is, die zijn mensen die wij eerder geholpen hebben. En dat kan zijn dat ze een bepaalde schakel zijn in de hele organisatie. Dat kan alleen al zijn dat ze bij ons in de winkel staan of dat ze kleding uitzoeken. Maar ze doen iets mee om de armoede te doorbreken, om mensen te helpen. En ieder op zijn eigen manier, ieder met zijn eigen talent. En we hebben ervaringsdeskundigen in het bestuur. Marika, die is ervaringsdeskundige, die kan dus ook van tips en adviezen voorzien. We hebben wat buddies die de gezinnen begeleiden. En ja, en zo kun je toch concrete en ja, echt gewoon gericht helpen.
0: En dat is dan omdat zij zelf het gevoel hebben, ik wil graag iets terug doen na die periode, ja, die ik zelf heb meegemaakt.
7: Ja, daar hoor ik wel heel veel dat ze toch graag terug willen, dat ze wat terug willen doen. En ook het belang erin zien van om geholpen te worden. Kijk, als ze helemaal hulp gevraagd hebben en ze hebben op een gegeven moment na een poos toch weer wat dingen wat beter op de rit en ze hebben weer wat licht en hoop in hun leven, ja, dan willen ze daarmee ook weer anderen helpen, net als wat ik eigenlijk doe nu.
0: Ja. Ja. We zeiden, jullie doen van alles, hè? Inderdaad, tips geven, adviezen geven, het sociale aspect. Jullie organiseren ook vakanties, hè? Jullie helpen, ja, mensen aan een gratis vakantie. Hoe gaat, ja, dat in zijn werk?
7: Nou, we hebben een eigen caravan. En die caravan die plaatsen we dan op een camping. En dan, het is wel een beetje, ja, het is gewoon kamperen, zeg maar. En dan kunnen dus, het gaat dus echt specifiek om mensen die jaren niet op vakantie zijn geweest met een bijzonder verhaal. Die we zeggen van, die moeten er echt even tussenuit. Daar verdienen ze. Die krijgen van ons dan een weekje gratis vakantie in die caravan. En op die camping. En dan, ja, dat is... Dat is ook weer een ingang om mensen te bereiken. Maar je bereikt er ook zoveel mee. Als je ziet wat dat teweeg brengt bij de ouders, een stukje rust. Die zeggen van, ik ben even ontzorgd, ik ben even weg. Ja. De kinderen, die kunnen vakantie vieren, die kunnen spelen met andere kinderen. Maar die komen ook later terug op school. En de rest is op vakantie geweest. En hun zouden normaal niet op vakantie zijn geweest. Maar die kunnen nou ook hun verhaal vertellen. Waar wij zijn ook op vakantie geweest. Ja.
8: Je hebt zoveel indrukken, ideeën, ervaringen door dit werk en door die, ja, plek. Nou ga je morgen bij de koningin op bezoek in Den Haag. Misschien is de koning er ook nog wel. Misschien,
7: ja, als het goed is wel.
8: Ja, nou, ja,
7: en prinses Beatrix ook, als het goed is. Dus. Oh, ja.
8: Ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat een van die drie vraagt van, goh, wat kunnen we nou in Nederland als overheid leren van jouw voorbeeld? Wat is dan de belangrijkste tip die je, wat wordt de elevator pitch die je dan gaat geven?
7: Ja, ik zeg gewoon participeren. Ga met de mensen in gesprek. Ja, kijk wat er leeft onder de mensen. Ja, en ga luisteren gewoon naar wat iemand nodig heeft. En ik denk ook als steeds dat, ik zeg het ook wel eens van, ja, wij zijn eigenlijk aan de onderkant bezig, misschien met een vorm van puinruimen, zeg ik dan. Aan de bovenkant moeten dingen veranderen, beleidsmatig, zodat mensen aan de onderkant niet in de problemen komen. Mm-hmm. En dus beleidsmatig zal er sowieso al veranderen, maar ga eerst eens luisteren. Luister gewoon naar iemands verhaal, ja, en dat is al heel belangrijk.
8: Ja, en als iemand dan zeg maar een schuld van 30.000 euro heeft, dan zegt hij, ja, ik heb 30.000 euro nodig, dan is het opgelost.
7: Nou, nee, zo hoeft dat niet. Kijk, je hebt een schuldsaneringstraject. Je kunt ook heel veel met schuldeisers regelen. Er zijn zoveel mogelijkheden waar de mensen niet weten. En de hele schuldenindustrie heeft ook heel veel schuld aan heel veel problemen. Dat merk ik gewoon. Er zit zoveel druk op. En mensen worden bijvoorbeeld gebeld met dat ze een achterstand hebben. En ze zeggen dan maar om rust te krijgen van, nou, ik doe 100 euro in de maand. Terwijl dat ze misschien maar 25 kunnen missen. Als ze zeggen van, doe 25 euro, gaat die schuldeiser waarschijnlijk ook akkoord. Want ze weten wel dat het niet meer is.
8: Ja.
7: Ja, maar dat soort dingen weten mensen niet.
8: En dan moet je dus verteld worden door als
7: een ander. Daar kunnen wij ze wel in adviseren.
8: Ja. Ja.
7: En het afkopen van schulden zit ook heel veel mogelijkheden in.
0: Want als ik jou zo hoor, dan komt gewoon heel veel ook voort uit onwetendheid bij mensen.
7: Ja, heel veel mensen hebben gewoon, ja, dat is dus doordat ze de ervaring niet meer hebben. En ja, ze weet, het is de onwetendheid, ja. En de schuldeiser, in dit geval waar we het over hebben, die wil gewoon zijn geld hebben. Die probeert het maximale eruit te halen. Ja, maar als er iemand een anders tussen zit, zoals wij bijvoorbeeld, die kunnen wat beter onderhandelen. En die kunnen toch op die manier een beetje humaan inrichten, zodat mensen toch nog een beetje leven hebben naast dat ze de schuld inlossen.
0: Ja, maar als ik jou zo beluister, zeg je, het moet van hoger hand beter geregeld worden. Maar tegelijkertijd zijn dus mensen die echt het hebben meegemaakt en die echt die tips en adviezen kunnen geven, zoals dat jullie dat doen, ook onontbeerlijk.
7: Ja, zijn echt onontbeerlijk. Dat is echt belangrijk. Ja, we zijn een heel belangrijke schakel daarin. En het wordt steeds belangrijker. Maar je ziet ook echt wel een stukje verschuiving. Ik zeg altijd de lage middeninkomens. De mensen eigenlijk met een minimuminkomen die toch gewoon werken. Die zie je nu dat er daar problemen ontstaan de laatste jaren. Ja, door de hoge inflatie en hoge kosten. En dat kan aan de bovenkant bijgesteld worden. Ja, als daarin geholpen wordt op bepaalde manieren. Of dingen worden anders ingericht. Ja, dat soort mensen hoeven niet in de problemen te komen. Ze werken ervoor, ze werken gewoon en ze doen hun best. En toch kunnen ze niet rondkomen. Ja.
8: Mocht jij morgen die prijs winnen in Den Haag, dan krijg je 25.000 euro. Ja, voor het goede doel. Weet jij waar je het aan uit gaat geven?
7: Ja.
0: Nou, dat is een duidelijk antwoord.
8: Ja,
7: nou, we hebben twee dingen sowieso. We hebben een eigen bus en die werd eerder ook ingezet als mobiele voedselbank, zodat we de buitenweken wat meer konden bereiken. Die bus is er niet meer, die is overleden, om maar zo te zeggen. Die was oud. En we hebben een andere bus nodig. We willen graag weer de wijken in, maar dan kunnen er zoveel meer mensen mee bereiken en helpen. En daarnaast hebben we een keuken waar we maaltijden bereiden. Want we eten 3-4 keer in de week met 15 à 20 mensen daar samen. Maar we zitten niet alleen op armoede, we zitten ook op eenzaamheid. En wat eenzaamheid en armoede is heel erg aan elkaar verbonden. En die keuken die moet echt wat aangepast worden. Het is een standaard huiskeukentje waar we voor 20 man koken. En daar hebben we wat andere apparatuur nodig. Dus we hebben er een hele goede invulling voor. Dus,
8: eigenlijk moet je twee appeltjes winnen morgen, wil je dat allemaal, toch?
7: Nou, kijk, we hoeven niet met nieuw materiaal te werken natuurlijk. Maar we kunnen 25.000 kunnen we heel wat doen.
8: Dankjewel dat je langs wilde komen. Seine Braakman van Stichting Doors Wide Open. En veel plezier morgen.
7: Ja, jullie ook bedankt.

0: uit Den Haag, Somjeu, this is the moment.
1: Ja, het duel tussen Guatemala en Suriname werd deze week ontsierd door racistische uitlatingen van het thuispubliek richting de spelers van Suriname. Richard Margaret, speler van Go Ahead Eagles, kreeg rood toen hij na iets meer dan een uur spelen reageerde op de fans uit Guatemala. Maar de wedstrijd die is niet stilgelegd. Collega Yasser Özkan sprak vandaag met de bondscoach van Suriname, Henk Vrezer. Hij vertelde dat er al rekening mee hield dat zijn spelers wat te verduren zouden kunnen krijgen.
2: Ik bereid jongens voor op het feit dat dit kan gebeuren, is natuurlijk al te bizar voor woorden. Maar dat is nou eenmaal zo. Het is, volgens mij is racisme iets van al jarenlang, eeuwenlang. En ik vraag me af of ik dat ga meemaken of dat überhaupt weg zal zijn in elk land. Ook in Nederland en ook hier in Suriname, maar dus ook daar. Dus in dat opzicht voorbereid is natuurlijk al te bizar voor woorden, maar... Ja, ieder mens gaat er anders mee om. En in dit geval heeft mijn speler daarop gereageerd, wat ik zeer zeker begrijp. Ik denk dat het belangrijkste is.
3: Ja, het was buiten beeld. Wat deed hij dan precies? Hoe reageerde hij dan?
2: Ik denk dat er ook een universeel gebaar is waarin je ongenoegen laat zien. Hè? En in dit geval... Heb ik zelf niet gezien, maar heb ik begrepen dat hij zijn middelvinger opstak. Ik heb nog even met de scheidsrechter gesproken, wat trouwens een zeer correcte man was. Maar die gaf aan dat hij tot een aantal malen toe dat deed. Nou wist ik niet dat je daarvoor meteen rood kon krijgen, maar blijkbaar is dat de regel, de afspraak. Ik denk in dit geval, zeker als je naar de context kijkt, kan je ons ook een waarschuwing geven door een gele kaart te geven. En dan kunnen wij de speler nog een keer daarop attenderen om niet in te gaan op dit soort zaken. Nogmaals, wat ik al zeg, ik begrijp het totaal. Het is alleen jammer, omdat ik natuurlijk wel voorbereid had daarop. En ik zelf heb zoiets. Wat is mooier dan dit soort mensen de mond te snoeren door gewoon daar gelijk te spelen en uiteindelijk hun aan het kortste eind te laten trekken. Maar goed, we zijn allemaal mensen en op een gegeven moment ben je het zat. En in dit geval was Richard het gewoon zat.
3: Ik vind dat je redelijk laconiek reageert. Alsof het is van alle tijden en ik ga niet meemaken dat het ooit verdwijnt, dat soort dingen. Maar waarom is de wedstrijd en zijn protocollen namelijk vanuit de FIFA, waarom is de wedstrijd niet gewoon stilgelegd of gestaakt?
2: Nou, datgene wat jij voor jouw gevoel laconiek is, dat is voor mij realisme. Omdat we hebben dit voorval al gehad tegen El Salvador. Er is niks veranderd. Dus ik denk dat het realisme voortkomt in zijn totaliteit in heel mijn leven. Dat het niet gek heel veel veranderd is. Het is er nog steeds. Dus ik ben bang dat realisme eerder in de buurt komt dan laconiek. Het is gewoon handelen van de situatie. Daar heb ik voor gekozen. En daarom heb ik er ook begrip voor als anderen dat moeilijker vinden en erop reageren.
3: Ja, want onder andere Infantino heeft er wel op gereageerd, de baas van de FIFA. In hoeverre geloof jij zijn reactie dan?
2: Ja, wat ik al zeg, ik denk dat in zijn totaliteit er overal op banners staan bij de FIFA en ik meen ook hier bij CONCACAF, zijn er allemaal fantastische woorden en fantastische banners waar ik oprecht geloof dat ze achter staan. Maar het handhaven van dat soort zaken blijkt nog steeds altijd even moeilijk. Dus wat ik al zeg, mijn realisme is daarop gebaseerd. Ook CONCACAF heeft volgens mij een fantastische banner. Hè. Fair play zie je wel eens voorbij komen. What's wrong is wrong. Allemaal dat soort zaken. Nogmaals fantastisch. Maar ik heb niks daadwerkelijk zien veranderen.
3: En hoe komt dat, denk je?
2: Het is iets helaas wat blijkbaar zo ingeprent in ons als mens. Dat het gewoon heel lastig is om dat uit te bannen. En het is ook lastig, hè. Want ik in mijn persoonlijke leven heb het gevoel dat het gros van de mensen juist gewoon heel normaal zijn. Dit is een groep mensen, groepje mensen. De aantallen weet ik niet. Maar dat heeft absoluut te maken met intelligentie. Als je nog steeds je uitlaat op zo'n manier. Dat heeft in mijn ogen absoluut met intelligentie te maken. En daarom voor mij is het soms ook wat makkelijker om juist aan dat sportieve te denken. Van wij hadden ze de mond kunnen stoeren door een resultaat te halen. En dat had ze vaak misschien wel veel meer pijn gedaan als nu reageren. Want dat gaan we toch niet winnen van dat soort eencellige hersenen. Ja, ik zal niet zeggen hersenloze mensen, maar het komt er wel dichtbij.
1: Ja, dat zei de bondscoach Henk Vrezer van Suriname in gesprek met onze collega Yasar Özcan. FIFA-baas Infantino heeft dus beloofd dat er gaat worden opgetreden. Maar welke maatregelen worden genomen, dat is nog niet duidelijk. Suriname verloor deze wedstrijd uiteindelijk met 1-0 van Guatemala. En daarom plaatste het zich niet voor de kwartfinales van de Nations League in Noord-Amerika.
0: Het komend uur gaan we praten met Peter Schouten. U heeft hem misschien gisteravond ook al gehoord. Toen was hij in het stadion in Buenos Aires waar Lionel Messi een afscheidswedstrijd ging spelen. Toen moest die wedstrijd nog gespeeld worden. Omschreef hij al hoe de sfeer was, hoe bijzonder het was en hoe hij voor €250 op het laatste moment nog een ticket had weten te bemachtigen. En nu willen we van hem weten hoe hij het ervaren heeft. Dat afscheid dus van Lionel Messi.
1: Ja, en we horen natuurlijk ook Victoria Pelova, want zij is zich met de Oranjevrouw aan het voorbereiden op een cruciale playoffwedstrijd tegen Hongarije. Want de Oranjevrouwen die willen natuurlijk naar het WK, maar dan moeten ze wel winnen komende week.
4: Radio 1. Podcast.
5: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
6: Ja.
5: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
7: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die die week volop in de belangstelling staat.
8: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
9: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
7: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
10: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
11: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
7: Belleman en Van Dop, een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
12: Ster. Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
18: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: NPO Radio 1, 10 uur.
22: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
0: Skeletonster Kimberly Bos kende teleurstellende Olympische Spelen, maar toch begint ze vol goede moed aan het nieuwe seizoen.
1: We horen zo meteen langs de lijn omstreken na het NOS Journaal met Dorot Megens.
23: Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden er beledigende teksten naar agenten geroepen, zo is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letchert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. Die was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd daar uitgezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. Dat gebeurde nadat vrijdag steunmaatregelen voor huurders door het Spaanse parlement waren verworpen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het eind van deze maand met eerste maatregelen komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn, maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten om ze daarna te gebruiken voor zaken als witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen maken zich er al lange zorgen over. Een oplossing is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst. Maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. En dan wordt het ongeveer 15 graden.
2: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
24: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
25: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
7: de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
1: Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd voor Argentinië nu echt gespeeld. En hij scoorde voor de laatste keer in dat blauw-witte shirt. Dat was wel een makkie, want hij deed het vanaf de penalty stip.
8: En su noche despedida. Va Messi. Contra Dandino. Va Leo, va Messi. Messi, goal!
1: Uiteindelijk won Argentinië met 3-0 van Benin. We praten zo meteen even met de correspondent Peter Schouten. We hadden hem gisteren ook aan de lijn, want hij was erbij.
0: En pas op met het plukken van paddenstoelen, want steeds vaker zijn mensen het slachtoffer van een hele giftige soort.
9: En dat is de groene knolamanit. Het is echt heel giftig. Als je die binnenkrijgt, dan gaat je lever stoffen aanmaken. En je krijgt gewoon uitval van die functies. En uiteindelijk is het een dodelijke paddenstoel.
0: Klinkt niet best. Straks paddenstoelkenner Peter Jan Keizer.
1: Volgend Estadio Monumental, 85.000 Argentijnen die er natuurlijk met liefde hutje mutje op elkaar stonden om afscheid te kunnen nemen van hun Lionel Messi. Dat was vannacht onze tijd, gisteravond in Argentinië. En correspondent Peter Schouten stond daar ook ergens tussen. Peter, goedenavond.
10: Ja, goedenavond. Ik stond inderdaad ergens tussen gepropt tussen die 85.000 Argentijnen. Volgens mij waren het er veel meer overigens, want er waren volgens mij zoveel illegale kaarten verkocht dat het echt op een gegeven moment ben ik wat naar achter gegaan. Ik denk, als het hier fout gaat, dan ik zo weg. Nou, op een gegeven moment kwamen er echt heel veel meer mensen nog het stadion binnen. Ook tijdens de tweede helft bleek er dus blijkbaar buiten nog kaarten te worden verkocht. Zodat mensen toch nog een glimp konden opvangen van hun Messi. De prijzen stegen tot aan 1.000 euro per kaartje voor de wedstrijd een paar minuten daarvoor. Ik stond hutje mutje inderdaad, zoals jullie zeiden, tussen de supporters. Op een gegeven moment dacht ik, nou, een beetje afstand kan geen kwaad. Ik moest op mijn tenen staan om iets te kunnen zien. Maar goed, het was een historische, bijzondere en emotionele avond om bij te zijn. Een privilege om daar verslag van mogen doen.
1: En hoe was de sfeer dan? Was het, als het zo vol is, was het extatisch? Hoe was het?
10: Ja, het was extatisch. Behalve om mij heen waar ik alleen maar ontroostbare kinderen zag. Kinderen die het gewoon niet konden zien. En ouders die zoiets hadden van, ja, ik kan je niet 90 minuten op mijn schouders nemen, lief kind. Alles best en prima. Ontzettend veel geld voor betaald. En dan, ja, daar kwam veel frustratie bij los richting beveiliging, et cetera. Onderling ook veel gedoe en getrek. Maar goed, over het algemeen, het was een hele mooie avond. Een hele eervolle avond. Een mooie hommage aan de allergrootste voetbal aller tijden natuurlijk. Het was afgeladen vol, veel tranen, veel showmuziek. Er was een blik Argentijnse artiesten opengetrokken. Nou, er was een speech van Messi. En er was natuurlijk die wedstrijd. Nou goed, die stelde niet zoveel voor tegen toch een wat onbeduidende tegenstander. Nee, het was Benin, ja, met alle respect. Al hadden ze een goede keeper, moet ik zeggen. Die toch een paar keer de bal aardig tegenhield richting Messi. Maar goed, het was een avond om nooit te vergeten.
1: Nee, maar was het nooit te vergeten? Was het nog een voetbalwedstrijd of was het echt gewoon een afscheidsceremonie?
10: Zover ik het kon zien, de wedstrijd, en was het wel een voetbalwedstrijd. Maar goed, het was natuurlijk ook alles aan gedaan dat Messi nog een doelpunt kon maken. En dat lukte uiteindelijk ook. Jullie lieten het net horen via een penalty. Het was vooral een afscheid en ook de speech van Messi. Messi is geen spreker. Nee. Het is geen genadig woordkunstenaar. Hij kan beter, denk ik, zijn voeten laten spreken dan zijn mond. Want ook gisteren vond ik dat er weinig emotie in zijn stem zat. Maar goed, het is natuurlijk ook wel, je staat er wel tegenover 85.000 man. Ja. Hij bedankte zijn vader. Hij bedankte de support voor iedereen. En nou goed, het was een mooi eerbetoon aan deze man.
0: Ja, want wat zag je gebeuren? Weinig emoties dus bij Messi? Ook buiten het spreken om, zeg maar. Geen tranen gezien bij hem?
10: Nou, jawel, zeker wel. Toen hij in de bus aankwam, was het al begonnen. De tranen konden we zien. Bij het volkslied, et cetera. Dus nee, absoluut. Maar misschien was het na de wedstrijd, waren de tranen misschien even op. Maar zeker, het was niet alleen hij, de hele selectie, hè, de trainer. Iedereen stond daar met natte ogen. En ook alle mensen om mij heen, hoor, moet ik zeggen, de mensen die ik sprak. Yeah. Een gevoel van trots, gevoel van triestheid. Dat was een, ook dat betreft, een beetje surrealistische avond. Ik werd vanochtend wakker en ik hoorde alleen maar in mijn hoofd, Messi, Messi, Messi.
11: Ja, mooi, hè?
10: dat keer 85.000, dat blijft in je hoofd hangen. Maar goed, dat is ja,
11: en je zei al, huilende kinderen omdat ze het niet konden zien. Huilende Argentijnen omdat het dus de laatste was van Messi. Want hoe is het sentiment dan bij de Argentijnen? Je weet natuurlijk dat het ooit tot een eind moet komen.
10: Ja, dit is het onvermijdelijke. Ik bedoel, op een gegeven moment stopt de voetballer met voetballen. Net zoals we allemaal een keer stoppen met werken. Maar goed, daar willen de Argentijnen niet aan. Er werd ook de hele tijd gezongen, ga niet Messi, ga niet Messi. Maar goed, hij had de beslissing natuurlijk al lang genomen. Men wil doorgenieten van deze voetballer die dit land ontzettend veel gebracht heeft. 6 prijzen, 3 WK-finales, nou ja, we kennen zijn verdiensten. Ja, dus er was altijd stiekem altijd een hoop dat hij zou zeggen, nou, zou ik dan toch maar doorgaan. Maar goed, daar is nu echt een einde aan gekomen. De laatste keer in het blauw-wit op Argentijnse bodem. En dat was me wat.
11: Ja, we weten dat de commentatoren altijd euforisch kunnen zijn als Messi scoort. Dat hoorden we zojuist. Maar hoe schreven de kranten vandaag over dat afscheid van Messi?
10: Lyrisch. Ik heb nog niet eens tijd gehad om alles door te nemen of alles te bekijken. Op een gegeven moment treedt er bij mij ook een klein beetje Messi-moeheid op.
11: Toch wel. Dagen
10: met Messi. Ja, toch wel. Wat dat betreft ben ik een beetje een Nederlander, waar natuurlijk in Nederland ook heel veel Messi-moeheid is. Daar is hier absoluut geen sprake van. De hele kranten, superlatief, schieten tekort, de onsterfelijke Messi. Ze spreken over zijn houding die vrij is van arrogantie en ego. En dat zeggen ook heel veel mensen in het stadion gisteren. Want hij is zo bescheiden, verantwoordelijk. Het is zo'n amabele man, integer. Zowel sporter, vader en als echtgenoot. Ja, dat is natuurlijk nogal een groot verschil met zijn roerige voorganger, die andere nummer 10.
11: Maradona.
1: wat blijft er nu eigenlijk over van het Argentijnse elftal, nu ze hun ster van de afgelopen 20 jaar gaan missen?
10: Ja, daar zijn natuurlijk best wel zorgen over. Dat gaf Messi zelf in de speech op de middenstip ook aan. Hij zei, nou, het zullen misschien minder goede tijden aankomen voor het Argentijnse elftal. Maar ik vraag je aan nu.
1: Dat is ook best lullig, toch? Dat je zegt, jongens, ik ga er vandoor. Jullie blijven achter met een zootje.
11: Succes ermee.
10: Nou ja, dat, niet in die bewoordingen. Maar goed, het is wel zo van, nou, er zullen andere tijden aankomen. Maar blijf alsjeblieft, en ik zal het ook doen, blijf alsjeblieft als één man achter de nationale selectie, de Albi Celeste, zoals hier genoemd wordt, blijf er alsjeblieft achter staan. En ik vroeg ook veel mensen om me heen van, wat nu? En je zag hem gisteren ook het veld inkomen. Nico Pas, de linkspoot van het Italiaanse Como. Die wordt toch wel heel veel genoemd hier als misschien wel de mogelijke opvolger van Leo. Ja. We kunnen hem in Nederland volgende week bekijken, want dan komt hij met Como naar de Kuip om tegen Feyenoord te spelen.
1: De opvolger in het elftal natuurlijk, want zo goed als Messi, daar zullen ze nog wel eventjes op moeten wachten. Het is ook maar het afscheid van Argentinië, want hij voetbalt voorlopig gewoon door in Miami, toch?
10: Ja, ik weet alleen niet. Ik heb geen direct lijntje met de Westerman, dus ik weet niet hoe lang hij nog door blijft voetballen. Ik denk dat het nog wel
1: als hij het je vertelt, moet je het ons wel meteen vertellen.
10: Dat beloof ik bij deze. Okay. En dan zouden ongetwijfeld alle marketing rondom Messi kennen. En dan zal er toch een wereldtour worden georganiseerd van Jewelse, die ongetwijfeld in Barcelona zal plaatsvinden, in Miami, Buenos Aires. Dus ik denk dat we nog niet af zijn van de afscheiden van Messi de komende tijd.
11: Peter, nog één ding. Kan je één moment noemen van die avond, gisteravond, waarvan je denkt, ja, dat staat voor altijd op.

0: marketing rondom Messi kennen, dan zal er toch een wereldtour worden georganiseerd van je welste, die ongetwijfeld in Barcelona zal plaatsvinden, Miami, Buenos Aires. Dus ik denk dat we nog niet af zijn van de afscheiden van Messi de komende tijd.
1: Peter, nog één ding. Kan je één moment noemen van die avond, gisteravond, waarvan je denkt, ja, dat staat voor altijd op mijn netvlies?
0: Van Messi? Nou, jeetje. Ik heb vooral genoten toen ik met jullie in contact was vanaf de EHBO-post. Dat vond ik een heel mooi moment. Dat ik met 85.000 mensen om me heen in het enige rustige plekje zat om jullie te woord te kunnen staan. Het was één grote oase van emoties en tranen. En het kippenvel komt weer terug als ik eraan terugdenk. Ja. Het was zo bijzonder om mee te mogen maken. Dus één moment weet ik, vind ik moeilijk. Het is het moment van binnentreden misschien in het stadion, dat je denkt, wauw. Ja. Ik ben hier gewoon bij. Ik heb mijn kaartje weten te machtigen. En dit neemt niet meer. Ik kreeg zelfs vandaag berichten via Instagram van mensen die mijn kaartje willen hebben. Maar ik zeg nee, ga ik zelf mooi bewaren.
1: Inlijsten dat kaartje. Dankjewel dat je jouw belevenissen daar in dat stadion aan ons wilde vertellen. Correspondent Peter Schouten vanuit Argentinië.

0: vandaag kan dodelijk zijn. In korte tijd is namelijk 1 persoon overleden en zijn ook 8 personen opgenomen in het ziekenhuis na het eten ervan. Gaan we het zo meteen over hebben met een expert. Eerst nog even naar het voetbal.
1: Ja, want de vrouwen van Oranje die spelen vrijdag tegen Hongarije, beginnen aan hun route naar het WK-voetbal. In aanloop naar die kwalificatiewedstrijd sprak verslaggever Rivka op het veld met Victoria Pelova. Ze maakte afgelopen zomer een transfer, maar ze bleef in eigen stad. Ze verkaste namelijk van Arsenal naar Tottenham Hotspur. En dat na een bewogen periode waarin haar moeder overleed. Het was een zware periode, vertelt ze.
2: Eigenlijk wist niemand het dat ze zo ziek was. Dus ook bij Arsenal het voetbal, ja, het was allemaal eigenlijk heel zwaar. Mijn club wist het wel toen. Ja, om eerlijk te zijn, ik vind het heel moeilijk hoe dat toen is gegaan. Ook met mijn club en natuurlijk gewoon wat met mijn moeder privé is gebeurd. Zij wilde ook dat ik naar Tottenham ging. Dus het is heel moeilijk, want toen ik weg... Mijn moeder wilde dus dat ik per se bij Tottenham ging tekenen. En de dokter had mij verteld dat het dan... Ja, dat kan gewoon, ik kan wegvliegen. En toen is het eigenlijk gebeurd. Dus het is heel mooi dat ik naar Tottenham ben, want ze wilde dat. Maar ik vind het ook wel moeilijk, omdat ze het eigenlijk net niet heeft meegemaakt. En dat had ik niet verwacht.
3: Ja.
2: Dus in die zin is het altijd een beetje dubbel nu bij Tottenham. Maar ze wist ervan en zij wilde heel graag... Door haar en mijn coach, daar heb ik dat ook echt gedaan. Dus ja, het heeft iets moois en iets verdrietigs.
3: En waarom wilde zij zo graag dat je daarin zou gaan?
2: Ja, zij volgt sowieso heel het voetbal. Zij kent iedereen. Zij vond hem een hele goede coach. En hoe hij ook hoe ze over sprak en hoe ze speelde... Dus eigenlijk ben ik wel heel blij dat het dus dan nog is gelukt.
3: Ja, ja, wat mooi. Je bent toen ook naar Oranje gekomen, eigenlijk vlak daarna. Het zelfs nog gescoord.
2: Ja, dat was ook bizar, ja.
3: Hoe was dat moment?
2: Ja, ik zat heel erg in twijfel. Ik heb denk ik nog tot het laatste week, een dag van tevoren, was ik nog in twijfel om wel of niet te gaan. Misschien vonden mensen het heel raar dat ik ging, maar ik had echt ritme nodig. Ik was... Daarvoor 2 weken in het ziekenhuis met mijn moeder. Daarna 2 weken alles geregeld. Voor de crematie. En toen was het eigenlijk nationaal. En ik was wel heel erg moe en alles. Maar ja, ik wilde natuurlijk ook het WK halen. En ik had gewoon, om persoonlijk te zijn, had ik gewoon een ritme nodig in mijn leven weer. Wat mij ook hielp. En die mensen waren, Nederlands elftal was naar mijn crematie gekomen. En ik denk dat daarna, dat deed me ook gewoon van ja, ik wil daar ook... Ik wil ook gewoon met hun zijn.
3: Ja.
2: Zij hielpen mij daarin ook mee. En ja, toen had ik ook gescoord. Dat ik, ja, vond ik ook weer bizar. Alles was gewoon bizar. En ik heb er wel eens met Linette erover. En Beth Mead bijvoorbeeld heb ik er wel eens over. En ik vind het heel mooi, want zij geloven er ook heel erg in dat zij ons nu zien. En ik hoop daarin te geloven, maar ik weet nog niet wat ik moet geloven. En ik ook bijvoorbeeld nu. Dan scoor ik zoveel bij de club. En dan denk ik, waarom deed ik dat vorig jaar niet? Weet je wel, wanneer ze er was. Dus alles is super mooi. En ik ben echt heel blij. Maar soms heeft het ook weer verdrietig dat ik denk... had ze het maar kunnen zien.
3: Ja, we zijn nu een paar maanden verder. Ja, dit is een verlies dat je hele leven zal meedragen. Maar hoe gaat het nu met je ongeveer?
2: Ik mis haar heel erg. Elke dag. Maar het gaat goed. Het gaat echt goed. Serieus. Ik had nooit verwacht dat ik dit kon zonder mijn moeder. Maar ik kan het dus. En ja, daar ben ik ook wel eigenlijk heel erg trots op.
1: Mooi gesproken, Victoria Pelova tegen Rivka op het veld. Jan-Willem, en dan die paddenstoelen.
0: Ja, want je moet dus opletten voor die groene Knola Maniet. Dodelijke paddenstoel, want er is iemand aan overleden. En er zijn 8 personen voor opgenomen in het ziekenhuis nadat ze die paddenstoel gegeten hadden. Naast het menselijk leed zijn in Schiedam ook 5 honden overleden. Waarschijnlijk na het eten van, in ieder geval sporen van die giftige paddenstoel. Goedenavond, Peter-Jan Keizer. Jij bent mycoloog, moeilijk woord voor paddenstoelen-expert. Is die paddenstoel die je dus absoluut niet moet eten makkelijk te herkennen?
4: Ja hoor, die is echt wel makkelijk te herkennen. De hoed van IJsa aan de bovenkant groen of olijfgroen. Niet knalgroen, maar wel olijfgroen. En er zijn maar heel weinig paddenstoelen met zo'n kleur. En dat is eigenlijk al een heel belangrijk aanknopingspunt. En als die dan tegelijkertijd ook witte lamelletjes aan de onderkant van de hoed heeft en een ring aan de steel, nou, dan is het bijna niet te missen. Dan heb je de groene knol aan maar niet te pakken.
0: En kan die overal groeien of heeft hij een favoriet plekje waar die makkelijk groeit?
4: Hij heeft wel een favoriete plek hoor. Hij groeit graag bij bomen of hij zelfs noodzakelijk bij bomen. Want ze leven de schimmel van de groene knolamaniet, zeg maar, ondergronds leeft samen met een boom. Hm. En dat is gebaseerd op een uitwisseling van voedingsstoffen. De schimmel brengt voedingsstof uit de bodem naar de boom. En de boom produceert suikers met zijn groene blaadjes en brengt dat naar de wortels. En daar wordt het door de schimmel opgenomen. Dus die boom moet altijd in de buurt zijn.
0: Okay.
4: En dat kunnen eiken of beuken zijn en soms ook linden. Laanbeplantingen, dat is bijvoorbeeld een hele geschikte groeiplaats voor de groene knolamaniet.
0: En groeit die al lang in Nederland?
4: Ja, hij groeit al heel lang in Nederland, maar hij is wel sterk toegenomen in de laatste, zeg eens wat, 20 jaar ongeveer. Hmm. Hij kwam vroeger bijna alleen maar voor in het gebied van de duinen en sporadisch ook op andere plekken, maar nu is die gewoon echt heel algemeen. Hmm. En ik heb zo de indruk dat hij vooral algemeen is langs wegen en in het stedelijk gebied. En dat zou ermee te maken kunnen hebben dat hij profiteert van de toegenomen warmte.
1: Oh ja. En het was een droge zomer natuurlijk, misschien dat hij daardoor ook wat vaker voorkomt nu?
4: Nou, eerder zou je denken van niet, want een paddenstoel moet echt wel vocht hebben om te kunnen groeien. Maar misschien dat die groene knolamaniet er toch relatief in vergelijking met andere soorten best wel goed tegen kan. Want hij is op veel plekken te zien.
1: Ja, je zei hij is makkelijk te herkennen aan die groene gloed ook. Maar ik begrijp, er zijn ook witte varianten, dus je moet toch wel goed oppassen.
4: Ja, zeker. Dat is dus niet heel algemeen hoor, een witte vorm, maar het bestaat. En dan zijn er wel eens mensen die wilde champignons willen zoeken om te eten. En ja, als je dan alleen maar op de kleur van de bovenkant let, dan is dat echt onvoldoende, want dan kun je een vergissing maken.
1: Ja.
4: En dat kan dan echt wel met die groene knolamaniet, ook de witte variant ervan, kan dat fataal aflopen.
1: Ja,
4: en dat is precies wat er is gebeurd met die gevallen die je aan het begin van het programma benoemde.
1: Ja, precies. Het kan inderdaad. Je kan er gewoon dood aan gaan. En dat geldt dus ook voor dieren. Ja. Want wat doet dat gif van die paddenstoel?
4: Die tast de lever aan. Dat is het eigenlijk de belangrijkste gevolg van die vergiftiging. En dat gaat vrij langzaam, waardoor het heel erg moeilijk is om te behandelen. Want tegen de tijd dat je erachter bent dat je die paddenstoel gegeten hebt en er ziek van wordt, is eigenlijk de schade in je lever voor een groot deel gebeurd.
1: Okay.
4: Dus je moet ook als je denkt van, oh help, gaat het wel goed, dan moet je eigenlijk toch maar naar de dokter gaan.
1: Ja, want ik begrijp, eerst voel je niet zo lekker en dan knap je weer op en ja, dan wordt eigenlijk het verwoestende werk verricht.
4: Ja, dus op het moment dat je opknapt, dan denk je van, oké, gelukkig, dat was het dan. Maar dat is dan een schijngevoel, want de schade gaat ondertussen verder. En als je daarna, na één dag of anderhalve dag, echt opnieuw ziek wordt, dan word je veel erger ziek. En dan is het vaak al heel erg lastig om nog wat er tegen te doen. Er wordt tegenwoordig wel steeds meer succes bereikt met een antigif, hoor. Dat gelukkig wel. Maar het blijft nog altijd een gigantisch risico, het eten van de groene knolamaniet.
0: Ja, moet je ze echt eten voordat ze gevaarlijk kunnen worden, of kunnen ze ook op een andere manier gevaarlijk zijn?
4: Nee hoor, je kunt het aanraken, je kunt eraan ruiken, je kunt het bekijken. Dat kan allemaal geen kwaad. Dus je zou zelf bij wijze van, ga ik niet aanraden hoor, je zou zelfs een stukje kunnen proeven om te kijken hoe die smaakt als je dat daarna weer uitspuugt.
1: Okay.
4: Ja, dat kan, maar het gaat erom als je zo'n hele paddenstoel opeet. Ja, dat is dan wel een fatale dosis.
0: Ja, toch maar even zeggen, don't try this at home voor de zekerheid, toch? Laten we geen risico's nemen.
4: Nee.
0: Ja,
4: het onderscheid het onderscheid met champignons is echt heel makkelijk. Ook als ze wit zijn, want je moet dan naar de onderkant van de hoed kijken. Bij champignons is de onderkant van de hoed met die plaatjes roze of bruin. En bij de groene knolamaniet is dat wit. Ja. Dus als je een paddenstoel hebt die witte plaatjes aan de onderkant heeft, zou ik die sowieso niet eten.
0: Okay. De herfst is begonnen. Wordt dit een goed paddenstoelenjaar of gaat het moeizaam worden in deze herfst?
4: Nou, hoe het wordt, weet ik niet. Maar tot nog toe, ja, vanavond is het begonnen te regenen. Maar tot nog toe is de herfst echt aan de droge kant geweest. En dat zie je dus dat er dan ook weinig paddenstoelen zijn. Dat komt natuurlijk omdat een paddenstoel echt voor een groot deel uit water bestaat. Wel 90% ongeveer. En als dat water niet beschikbaar is, ja, dan kan die paddenstoel ook moeizaam gevormd worden.
1: Ja.
4: En dat is precies wat we dit jaar zien. Misschien dat het nu met de regen die net verschenen is, dat het alsnog weer omhoog gaat met de paddenstoelen.
1: Ja,
4: dat is heel goed denkbaar.
0: En denkt u ook maar even dit jaar geen paddenstoelen plukken als consument met het risico dat je deze tegenkomt?
4: Ja, nou, ik ben sowieso niet zo'n voorstander van het plukken van paddenstoelen, omdat je daarmee de mooie paddenstoelen die in het bos thuis horen wegneemt, zodat andere mensen dat niet meer kunnen zien. En bovendien is het ook zo, ook bij giftige paddenstoelen zijn er tal van diertjes die in de paddenstoel leven en die dat eten om daar zich te kunnen voortplanten. En als je dus de paddenstoelen weghaalt, dan haal je ook het leefgebied, het huis als het ware, voor die diertjes weg. En dat is echt schade aan de natuur toebrengen. Terwijl als je paddenstoelen wilt eten, zonder risico, dan kun je gewoon naar de winkel om diverse soorten paddenstoelen te kopen. Zeker. Dus dat is mijn tip. Laat ze lekker buiten staan en ga, als je wil eten, lekker naar de winkel toe.
0: Ja, en daar is nu een extra argument bijgekomen vanwege dus het gevaar van die nieuwe paddenstoelensoort. Dank voor uw informatie, paddenstoelenexpert Peter-Jan Keizer.

0: Het persoonlijke nieuwe lied van Suzanne en Freek. Pijnstillers.
1: NPO Radio 1.
2: Half elf geweest, het NOS Journaal met Dorald.
3: De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. En die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Ze wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. De Amerikaanse justitie verdenkt een echtpaar van betrokkenheid bij de mishandeling van zeker 15 kinderen in hun villa. Volgens Amerikaanse media wilde het echtpaar een groot gezin stichten. Lieten ze draagmoeders kinderen baren die vervolgens werden mishandeld. Slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Skeletonster Kimberly Bos hoopte in februari een Olympische medaille te kunnen pakken. Maar dat liep even anders. De winterspelen werden geen succes voor de wereldkampioenen. Ze eindigden als 13e. Inmiddels is ze begonnen aan de voorbereidingen op een nieuw seizoen. Goedenavond, Kimberly.
5: Goedenavond.
0: Ja, voelt het inderdaad ook zo als echt een nieuwe start?
5: In sommige opzichten wel, omdat er gewoon best wel dingen veranderd zijn en nieuw zijn en we toch wat anders aanpakken. Dus ja, het voelt wel een beetje als een nieuwe start van een nieuwe cyclus en ja, met veel potentie wat dat betreft.
0: Ja, nieuwe aanpak gaan we dadelijk over hebben. Eerst eventjes, ja, die Olympische Spelen werden dus niet wat je ervan verwacht had. Teleurstellend mag je zeggen. Hoe heb je dat achter je kunnen laten?
5: Ik denk ook wel gewoon er wel goed op terugkijken en kijken wat van de lessen kan je er nu uit leren. En twee, ik heb natuurlijk een prima track record met ook gewoon goede resultaten. Dus ook gewoon wel het vertrouwen hebben dat ik het kan.
0: Ja, dus eigenlijk vooral op het positieve focussen. De goede dingen die je eruit kan halen.
5: Ja.
0: Ja. En wat waren dan die goede dingen?
5: Ja, nou, afgelopen seizoen denk ik vooral dat ik op de start ook gewoon echt wel goed uit de verf kwam. Dat ik ondanks dat ik echt wel wat goede fouten maakte, niet meteen door het ijs heen zakte. Maar zeker met een aantal wedstrijden echt nog wel goed de aansluiting kan vinden. En ik denk dat vooral het afgelopen seizoen ook wel uitwijst dat als er dan iets misgaat, dat ik nu achteraf wel kan zeggen, oké, maar als dit de volgende keer gebeurt, dan moet ik vooral daar en daar even naar kijken.
0: Ja, dan kan je je lessen eruit trekken inderdaad. Die spelen, ja, we kunnen er niet omheen. Daar had je natuurlijk hoge verwachtingen van. Hè? Speelt er dan ook nog zoiets in je hoofd van, ja, ik ben inmiddels 33. Hè, vandaag?
5: Ja.
0: Ja. Ben je, vandaag toch?
5: Ja, zeker.
0: Ja, gefeliciteerd. Ik ben inmiddels ik ben inmiddels 33. Wil ik nog wel doorgaan? Zijn die twijfels er geweest?
5: Nee. Ik heb altijd wel al voor het spelen ook in mijn hoofd gehad dat ik toch in ieder geval mijn wereldtitel ook wil verdedigen. Dus dat het dit seizoen gesleed ging worden, dat zat er altijd wel in. Maar hoe fanatiek In die zin, met welke ambitie, dat heeft zo langzaam over de zomer een beetje vorm gekregen.
2: Er staat dus een nieuw seizoen voor de deur, met ook een nieuwe coach. Was dat nodig?
5: Ja.
2: Waarom?
5: Vooral omdat Joska natuurlijk mijn baancoach was en ook technisch directeur van de bond. En dat viel niet met te combineren. Dus zij heeft de keuze gemaakt om technisch directeur te blijven. Dus ja, is er dan geen coach meer.
2: Nee. Had jij het ideale scenario behouden? Of was je eigenlijk ook wel blij dat je naar een nieuwe coach kon uitkijken?
5: Daar zitten twee kanten aan natuurlijk. Want één, ik werkte heel fijn samen met Joska als coach. En dat ging eigenlijk gewoon heel goed. Daarvoor heb ik natuurlijk superveel resultaten gehaald. Waar ik Joska ook heel dankbaar voor ben. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk om weer een keer met iemand anders te werken. En wat nieuwe input te krijgen. En een andere kijk op het sleeën wat dat betreft. Dus ik denk dat het kansen biedt. Maar inderdaad ook gewoon heel jammer is.
2: Merk je al iets van die nieuwe kijk op het sleeën?
5: Nou, ik heb nu een aantal gesprekken gehad met de nieuwe coach. En met name dan even grofweg met oké, nou, waar gaan we mee aan de slag? En waar liggen de verbeterpunten? En dan merk je wel dat hij gewoon wel andere dingen ook belangrijk vindt. En toch iets anders kijkt naar het sturen en hoe je daarmee aan de slag gaat dan dat Joska dat bijvoorbeeld deed. Dus daar merk je wel wat aan.
2: Wat kun je dat uitleggen? Je bent natuurlijk super ervaren in het sleeën. 32 toen je met hem sprak, nu 33. Wat zijn dan concrete dingen waar een nieuwe trainer je nog op kan wijzen?
5: We hebben het met name gehad over Wat constanter worden, dus wat minder uitschieters naar beneden hebben. Want ik heb nog wel echt af en toe een echt slechte wedstrijd ertussen zitten. Met name gewoon, dat is dan een beetje een technisch verhaal. Maar wat hij ook aangaf met sommige bochten. Met overgang van de drukpunten bijvoorbeeld in bochten met meer dan één drukpunt. Zie je wel gewoon dat daarin echt nog veel te winnen valt.
2: Wat is een drukpunt in het slee?
5: Ja, dat is dus een beetje technisch, maar je moet het
2: maar
5: een beetje zien.
2: Dus weet je wel, misschien snap het wel als je het uitlegt.
5: Ja, als je in de auto zit en je gaat zo door zo'n bocht heen, dan voel je de druk die je naar buiten trekt. Ja. En die voelen wij ook in het sleeën. Alleen wij kunnen niet zo sturen dat je die druk de hele bocht kan vasthouden in sommige bochten. En dan krijg je dus twee van die drukpunten. Dus je hebt meerdere stuurmomenten in zo'n bocht zitten.
2: En ga je met meerdere drukpunten juist, win je dan snelheid of verlies je juist snelheid?
5: Je kan er heel veel snelheid mee maken als je ze goed in je voordeel gebruikt. En de timing van je sturen goed is.
2: Ja.
5: En dat kan nog wel beter.
2: Ja, en dus dat is ook waar dan de winst te behalen is. In die moeilijke bochten waar je meerdere drukpunten hebt. Om daar meer snelheidswinst te pakken dan in afgelopen seizoen.
5: Ja.
2: Nou, ik snap het.
0: Kijk, ja, zo leren we nog eens wat. Hè? Kimberly, die coach, Mezenchev, zijn naam. Dat is een grootheid ook wel, hè? Op coachinggebied in het skeleton. Hij heeft met grote namen samengewerkt.
5: Ja, hij heeft met hele grote namen samengewerkt. Hij zit ook al heel lang in het vak van het coachen. Met als coach ook echt wel een heel erg goed track record door de jaren heen. En hij is wat dat betreft heel bescheiden, want dat zal hij zelf nooit zeggen.
0: Maar voor jou is het wel een eer om met hem te werken dus.
5: Zeker, zeker. En ik vind het ook heel leuk dat het kon. Want we hadden eigenlijk ook niet zo het idee dat het kon. Omdat hij natuurlijk met Zwitserse contracten heeft. Wat ook gewoon doorloopt. Maar daarin had hij wel ruimte om nog wat andere atleten aan te nemen. Omdat dat niet een volledig team is.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Is dat dan een beetje coach op afstand aansluiten of zo?
5: Wij reizen dus naar dezelfde banen. Okay. Dus wij gaan naar dezelfde baan op te trainen en wedstrijden te doen. En dan coach je dus gewoon aan de baan. Coach die de Zwitsers en mij en bijvoorbeeld de Tsjechische concurrent van mij. Dus zo hebben we een soort van mixteam met wat verschillende landen.
2: Hoe werkt het dan als je jouw coach ook dezelfde tips aan de concurrent moet geven?
5: Ja, dat is lastig. Aan de andere kant kan je ook heel veel van elkaar leren op die manier. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen in zulke situaties.
2: Nou ja, als je wilt winnen van
5: meeste
2: iemand, dan
5: mensen
2: moet je
5: hebben
2: beter
5: binnen
2: worden,
5: hun
2: toch?
5: Eigen land al.
2: Ja.
5: Ja, nee, dat klopt ook wel. Alleen, kijk, hij zegt heel simpel. En dat vind ik ook dat hij er gelijk in. Ik geef iedereen gewoon dezelfde informatie. En dezelfde input. En met dezelfde energie. En wat je dan met die informatie doet, ja, dat moet jij weten.
0: Oh, ja.
5: Ik vond ik wel in die zin een hele simpele uitleg.
0: Maar het kan niet zo zijn dat de Zwitsers op een gegeven moment denken, ja, die Kimberly die wordt toch een te grote bedreiging. Wij claimen gewoon die coach.
5: Ja, dat zou kunnen. Daar heb ik helaas geen controle over. Maar ik denk dat ze voorlopig wel nog veel mee hebben. Want de Zwitser zitten nog niet op het niveau waar ik zit in dit geval. Dus ik denk niet dat ik daar per se bang voor hoef te zijn nu.
0: Nog even twee korte dingetjes. Je hebt ook een nieuwe slee.
5: Ja.
0: Ja, hoeveel beter is die?
5: Ja. Ja, dat gaan we volgende week ontdekken. Dan ga ik voor het eerst op sleeën. Ja. Maar ik heb er heel veel zin in.
0: Het is een Amerikaanse slee, hè? Dus de Amerikanen hebben hem al gebruikt?
5: Nee, Engelse.
0: Oh, Engels, oké. Okay.
5: Het is een Engelse slee, ja? Maar de Amerikanen sleeën er ook op.
0: Ja, is dat een voordeel?
5: Ja.
0: Want?
5: Ja, dat is wel een voordeel, want dan heb ik wat vergelijk in het veld. Dus afgelopen jaar heb ik een slee gesleed, van dezelfde bouwer overigens. Maar dan had niemand anders in het veld hetzelfde. En nu hebben we dus met een groepje atleten, waaronder de Amerikanen, dezelfde slee. Dus dan kan je wat meer vergelijken en wat meer data delen. Wat ze als sleebouwers dan onderling wel doen, dus dat is fijn.
0: Ja, dus nou ja, veel nieuwigheid als het gaat om het nieuwe seizoen. Zijn er dan ook nieuwe doelen die je stelt?
5: Ja, nou ja, de doelen blijven hetzelfde natuurlijk. Het allerbeste eruit halen wat mogelijk is.
0: Oh, je wil gewoon weer wereldkampioen worden.
5: En dat zal
0: worden
5: voor dit seizoen. Precies, zal dat dus de nadruk echt op het WK liggen. Want in het begin van het seizoen zou ik mijn materiaal moeten leren kennen. Een nieuwe coach en noem maar op. Maar het hoogtepunt ligt wel richting het EK in Winterberg in januari. En dan in februari het WK.
0: Prima. Nou, dan ga je dadelijk aan naartoe leven. En flink trainen, ja. Dus op die nieuwe slee met die nieuwe coach. Dankjewel, Kimberly Bos.

0: talking.
1: Harry Styles zingt over wat wij ook graag doen. Late night talking.
2: Ja, want het is inmiddels al bijna 10:45. Hattie van der Wouw, u kent haar. Verraste vorig jaar toch wel vriend en vijand. Met 3 gouden medailles op de WK baanwielrennen. En dus wordt er volgende week in Shanghai op haar gelet. In Apeldoorn bereidt ze zich voor met de Nederlandse ploeg. Verslaggever Sebastian Timmerman ging erheen en sprak met de 3-voudig wereldkampioenen.
3: Als het nieuwe WK voor de deur staat, denk je dan nog wel eens terug aan het WK van vorig jaar?
4: Steeds meer, ja. Dan komt het ineens dichterbij en dan denk je, oh ja, het was toch wel heel bijzonder wat ik vorig jaar heb gedaan.
3: Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad, ja. Met de karrevrachten goud, 3 keer goud. Mm-hmm. Waar denk je dan als eerste aan?
4: Dat het eigenlijk bizar goed was die week. En dat ik, dat het zo uniek was. En ik denk dan ook eigenlijk wel meteen van, moet ik nog maar een keer weer doen?
3: Ja, want er is wel het een en ander veranderd natuurlijk nu. Je was de jager, mm-hmm. Nu ben je de prooi. Hoe voelt dat?
4: Het voelt voor mij niet anders. Ik denk, ik had daarvoor natuurlijk daarvoor ook 3 keer zilver. Dus het voelde alsof ik altijd al wel dichtbij was. En een van de kanshebbers was. En ik denk dat dat nu nog steeds hetzelfde is.
3: Ja. Ben je daar ook zo mee bezig geweest, zeg maar? Hoe ga ik hiermee om? Hoe geef ik dat die plek? Want het is je natuurlijk overkomen, die 3 goud. En dan?
4: Ik heb wel... Ja, je beseft gewoon wel, nu 3 keer wereldkampioen, dan wordt er wel misschien nog iets meer van me verwacht dan daarvoor. De andere kant, ik verwacht sowieso wel wat van mezelf. Ik ben er verder niet heel erg veel mee bezig geweest, als in dat het echt iets heel anders zal zijn dan hoe ik nu de afgelopen jaren al naar een toernooi heb toegeleefd.
3: Ja. 3 titels vorig jaar, 3 verschillende verhalen. Springt er eentje voor jou uit waar je misschien het meest trots op bent?
4: Het was natuurlijk super mooi om voor het eerst wereldkampioen te worden met de meiden. Dat is gewoon teamwork. En ik heb ook heel veel aan hun te danken dat we samen trainen. Dat helpt natuurlijk enorm. En het is heel leuk om dat samen te vieren. Ook te zien dat het heel goed gaat bij hun. Is de WK sprinttitel ook wel echt iets heel unieks. Dat zijn gewoon echt zulke mentaal zware dagen ook. Lange dagen. Je moet helemaal aanstaan en elke fractie van een seconde kan er iets gebeuren waardoor het wel uit je handen glipt. En om het op dat moment gewoon helemaal goed te doen en met een WK-titel naar huis te gaan, dat is wel heel, dat blijft me toch wel heel bij dat heel bijzonder is.
3: Dat blijft dan toch het koningsnummer ook van de baanwielrennen, zeggen ze
4: ja,
3: altijd.
4: Ja, dat is, ja, klopt.
3: Ja, ja. Hoe sta je er nu voor?
4: Goed, ik voel me goed, ik heb er zin in.
3: Ja.
4: Ja,
3: als je het vergelijkt, want jullie meten natuurlijk heel veel data. Komt het allemaal overeen of is het misschien beter dan de data van vorig jaar?
4: Een aantal dingen zijn beter, een aantal dingen komen overeen. Dus ik heb gewoon heel veel zin in. Het was natuurlijk een andere periode voor mij hier naartoe levend, omdat ik in Japan ben geweest een paar maanden. Dus dan weet je nooit precies van hoe is die periode gegaan. Het ziet er anders uit dan normaal. Maar ik voel me goed en ik heb er zin in.
1: Wielrenner Dylan van Baarle heeft bij een trainingsongeluk zijn pols gebroken. Dat gebeurde in Tiel bij een ongeval met een auto. Dat laat zijn ploeg Soudal Quickstep weten. Van Baarle moet geopereerd worden en komt daarom niet meer in actie dit seizoen.
2: Trainer Tonda Eckert van Southampton is door de Engelse Voetbalbond bestraft voor zijn rol in wat Spygate wordt genoemd. Eckert moet €33.000 boete betalen en hij krijgt een voorwaardelijke schorsing van 6 weken. In juli werd Eckert aangeklaagd omdat Southampton trainingen van verschillende clubs had laten bespioneren. Dat gebeurde bijvoorbeeld vlak voor de halve finales van de play-offs om promotie bij tegenstander Middlesbrough. De Duitse trainer heeft bekend dat hij hier zijn goedkeuring aan had gegeven.
1: En hij heeft zich een eerste kandidaat gemeld die het in maart op wil nemen tegen Gianni Infantino bij de voorzittersverkiezing van de FIFA. Het gaat om Ramon Vega, ook Zwitser en oud-verdediger van onder meer Tottenham Hotspur, Cagliari en Celtic. Toen hij in 2003 stopte met voetballen, verdween hij ook uit de voetbalwereld en ging werken in de financiële sector. In 2019 probeerde Vega het ook al eens, maar hij kreeg toen niet voldoende voetbalbonden achter zich.
2: En op zijn 36e is Primoz Roglic voor het eerst Europees kampioen tijdrijden geworden. In eigen land was de Sloveen 6 stellen sneller dan de Fransman Armire. Hij vond het prachtig om in eigen land te winnen.
5: Beautiful. I mean, of course, it's for me, but I think it's also for all the people. Everyone out all these days, not just today. All the people that make it possible to have these championships in Slovenia. Thank you and cheers.
1: Ja, het is toch een bijzonder verhaal. En Ajax ziet Casper Dolberg is geopereerd aan de kruisband van zijn rechterknie. Hij raakte geblesseerd tijdens een training met de Deense nationale elftal de afgelopen interlandperiode. En de operatie is goed verlopen, aldus Ajax. Maar de club zegt niet hoe lang het herstel van de aanvaller gaat duren.

0: Het nummer van afgelopen WK voetbal, het officiële FIFA-nummer zelf, is van Shakira en Die Die.
1: Opgeroepen worden voor het Nederlands elftal. Ja, voor de meeste van ons blijft dat natuurlijk een droom. Voor jou ook?
0: Ja, die droom is wel voorbij.
1: Ja, je bent al te oud, hè, daarvoor. Ik al helemaal, hoor. Maar voor Sophie Proost werd het vorige week werkelijkheid. Ze werd door bondscoach Arjen Veurink opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije. Ben ik toch benieuwd, hoe ging dat telefoontje?
2: Ja, ik zat in het vliegtuig en we waren onderweg naar de Champions League-wedstrijd en we waren al aan het rijden, dus bijna aan het opstijgen. En hij belt mij en ik dacht, oh mijn god, ik kreeg echt helemaal hartkloppingen en ik was echt aan het trillen. En hij zei, ja, ik heb positief nieuws voor je, je bent opgeroepen. Dus dat was echt een heel speciaal moment en zo mooi. En toen 2 minuten had ik de tijd om even snel mijn ouders te bellen en het mooie nieuws te delen. Ze waren ook super trots en ja, toen gingen we de lucht in en had ik 3 uurtjes geen ontvangst.
3: En wat dacht je die 3 uur dan?
2: Ja, ik kon het echt niet beseffen. Ik had muziek aan en ik was gewoon eigenlijk, ik denk dat ik 1,5 uur lang gewoon door het raam heb gestaard en gewoon over alles nagedacht en hoe het zou zijn, maar ook hoe ik hier ben gekomen en alles, ja, ik kon het even laten bezinken gewoon en ja, wat ik allemaal heb moeten laten om hier ook te komen. Ja. Dus,
3: en wat zijn dan de momenten die door je hoofd flitsen van dingen die je al hebt meegemaakt hier naartoe?
2: Ja, ik denk dat ik denk dat iedere voetballer wel door veel dingen heen moet gaan om mooie dingen te kunnen bereiken. Ook de momenten dat ik vroeger op de bank zat naar de tv, keek altijd Leeuwinnen op jacht, keek ik altijd dat ze naar het WK gingen. Ik keek die filmpjes de hele dag door en mijn ouders die kennen ze ook echt al helemaal uit hun hoofd. En ook dat ik hier dan de open trainingen zat te kijken met mijn gebroken arm en met iedereen op de foto, want ik was zo fan van iedereen. En altijd alleen maar in mijn bed aan het nadenken van oké, wat als ik hier ooit sta. En dat ging eigenlijk allemaal door mijn hoofd. En foto's teruggekeken van vroeger. Dat ik dan dus met die meiden op de foto stond.
3: Met speelsters die hier nu zijn, denk ik, of niet? Ja. Met wie bijvoorbeeld?
2: Dominique Jansen, Danielle van der Donk, Jacqui Groene.
3: Ja.
2: Dus,
3: wat bizar eigenlijk,
2: ja,
3: hè?
2: Ja, echt heel bijzonder eigenlijk, ja.
3: Had je verwacht dat je nu al gebeld zou worden?
2: Nee, helemaal niet. Ik ging er echt helemaal niet van uit. En alles is natuurlijk heel snel gegaan. Dat ik nu ook de stap heb mogen maken naar Bayern was wel heel mooi voor mij. Maar ik had hem echt helemaal nog niet aanzien komen.
3: Wat is er allemaal afgelopen maanden veranderd in je leven?
2: Ja, zoveel. Soms kan ik het zelf ook nog niet beseffen eigenlijk. Ik ben natuurlijk uit huis gegaan, naar het buitenland verhuisd. In mijn eentje in het buitenland. Elke dag op het veld met zulke grote internationals.
3: Wereldsterren.
2: Ja, wereldsterren eigenlijk. Op het grootste podium mogen voetballen en mogen leren van die meiden. Ja, het is zoveel veranderd en ik moet nog steeds eigenlijk een beetje beseffen wat er allemaal is gebeurd. En dit er dan bij is wel echt bizar.
1: Ja, dat zei oranje debutant Sophie Proost tegen Rivka op het veld. Die play-offs voor de WK-kwalificatie zijn vrijdag en volgende week dinsdag. Vrijdag is de aftrap om 8 uur 's avonds. Natuurlijk te horen op deze zender met de slotfase bij ons in Langs de Lijn en Omstreken. En morgen gaan we verder vooruitblikken met Rivka zelf en horen we ook een interview met de bondscoach Arjen Veurink over zijn strijdplan tegen de Hongaren. Want er moet natuurlijk wel gewonnen worden voor dat WK.
0: Ja, want als ze verliezen, dan liggen ze eruit. En als ze winnen, zijn ze er trouwens nog niet. Want dan moeten ze daarna nog een waarschijnlijk moeilijkere play-off overleven om het WK in Brazilië te gaan halen. Goed, dat allemaal vanaf morgen. Wedstrijd dus vrijdag. Hier zo dadelijk met het oog op morgen. Pieter van der Wielen presenteert. En hij praat onder meer over de waarschuwing van de AIVD, de Veiligheidsdienst voor afluisterapparatuur in Chinese elektrische auto's.
1: Goedenavond.
0: Tot morgen.
4: NPO Radio 1.
5: Bound.
4: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: En als we zo doorgaan, dan blijven we gewoon achter de feiten aanlopen. En zitten we hier over 6 maanden, over 1 jaar nog steeds.
8: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
9: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast. Weet je, sodemiet toch op, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: En we beloven, die wordt pas goed.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
13: De Nederlandse Reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum. In Amsterdam.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
18: NPO Radio 1.
19: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. Die was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten om ze daarna te gebruiken voor zaken als witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen maken zich er al langer zorgen over. Een oplossing is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
21: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
23: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
24: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
25: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes.
26: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
24: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
28: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
29: NPO Radio 1.

0: Freiheit und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Waar ben ik? Vroeg Christa Pike toen ze vanmiddag bij bewustzijn kwam. Nadat het de Bul vorige week niet was gelukt haar leven te nemen, vochten artsen dagenlang om haar leven te redden. En nu is de vraag of ze al gezond genoeg is om opnieuw dood te worden gemaakt. Inderdaad, waar ben je? Welkom in Tennessee. Goedenavond en welkom bij het Oog. Een groot, zwiepend politiek gebaar, noem het daadkracht zo je wilt. Iedereen moet een warmtepomp. De oude ketel gaat eruit per 2029. Iedereen? Nou ja, en daar was de weerbarstige praktijk alweer. Er zijn ook uitzonderingen. Appartementen, monumenten. Over hoe historische huizen te verduurzamen hoort u zometeen Jill Vervoort van de Dienst van het Erfgoed. De elektrische auto. Hij is stil, maar hij is goedkoper dan diesel. Optrekken als een racepaard. Maar ook hier zit een adder onder het gras. De elektrische auto is een droom voor spionnen. Ze slaan data op, gaan je gangen na, luisteren gesprekken af en worden dus een vehikel voor de kwaadwillende. Een waarschuwing van de AIVD. Erik Schouten werkte vroeger bij de AIVD en is tegenwoordig security expert en hij beschouwt de gevaren. Rut Noorduin is niet direct een gedupeerde in het toeslagenschandaal, maar ze is wel als Nederlands staatsburger aangetast in haar rechtsgevoel. En dus strijdt ze tegen de overheid voor meer openheid. Morgen dient die zaak bij de Raad van State. Ze wil openbaarmaking van de notulen van het kabinet. Wie wist wat, waar en wanneer? U hoort haar zo meteen. De Vlaamse Charlotte de Witte kwam op de 6e plek in de lijst van meest gewaardeerde vrouwelijke DJ's ter wereld. En zij werd daarmee de hoogste vrouwelijke DJ op die lijst. En over de positie van de vrouw in de wereld van de dance ga ik zo meteen praten met muziekjournalist Robin van Gorsel. Laten we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 7 oktober.
3: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community.
2: Deze man herdenkt de aanslagen in Israël precies 3 jaar geleden. De woede en het verdriet zijn in Israël nog altijd groot.
4: Het was een horror van ongekende proporties die nu, 3 jaar na dato, nog altijd tot trauma leidt.
2: En dat beïnvloedt ook de Israëlische verkiezingscampagne.
5: The question is to remember what happened and to try to change in going forward in the elections that are here.
2: Naast herdenkingen werd er vandaag ook gedemonstreerd tegen Israël.
6: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide. Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
2: Veel mensen die over 3 jaar een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen dan een hybride warmtepomp moeten kopen.
7: Nou, ik wil graag zelf bepalen wanneer ik een warmtepomp neergezetten, als ik dat al wil.
2: De minister heeft daar een duidelijke reden voor.
8: We zien dat de energierekening voor mensen dat die echt heel hoog oploopt. Dus er moet een goedkoper alternatief komen.
2: Deze expert legt het verschil uit.
9: De cv-ketel die werkt op gas en de warmtepomp die werkt op elektra.
2: Installateurs merken nu al dat de pomp populair is.
10: Nou, nu is het ook voornamelijk meer dat we hem meer plaatsen, ook omdat de gasprijs zo vrij hoog is.
2: Maar op straat zijn er zorgen, want een hybride pomp kost al gauw €8.000.
11: Mensen die het niet hebben, kunnen ze het ook niet uitgeven. Dus dat moet de overheid een beetje helpen.
2: In het centrum van Hogeveen veroorzaken jongeren al dagen overlast.
12: Wij wonen hier vlak achter. En dan waren er hele zware bommen en je zit gewoon te trillen in de stoel.
2: De burgemeester is er wel klaar mee.
13: Het begon eigenlijk in het weekend met het gooien van eieren, maar ook stenen, vuurwerk tussen het publiek. Dus sinds het weekend heeft het wel gewoon onacceptabele vorm aangenomen.
2: Maar deze jongen geniet er juist van.
14: Tuurlijk, is mooi toch?
15: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
14: Ja, dan moet je niet in Hogeveen wonen, Hogeveen de gekste.
2: Eén argument wordt opvallend vaak gebruikt.
16: Ik zie wel dat jongeren heel erg vervelen hier.
2: Maar daar gaat de burgemeester niet in mee.
13: Ook al zou het een uiting van verveling zijn, dan nog is dit natuurlijk nooit het normale gedrag.
2: In een Amsterdamse speeltuin stonden al jaren trampolines die door de buurt zelf waren aangeschaft.
17: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
2: Maar de gemeente heeft ze nu weggehaald. Het is te gevaarlijk.
17: Ik heb eigenlijk nog echt nooit iemand gezien die is gevallen.
2: Alleen als de trampolines een keurmerk krijgen en er een stichting wordt opgericht, mogen ze terugkomen.
18: Weet je hoe lastig dat is? Nee, houd toch op? Nee man, dat is toch helemaal onzin? Het zijn twee trampolines.
2: De kinderen zijn teleurgesteld.
17: Ik vind het gewoon heel stom, want ik ben ook gewoon heel erg boos op die gemeente. Of de handhaving.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Siet van der Linden.
19: Medewerkers van het COA durven misstanden niet meer te melden. Dat staat op de voorpagina van NRC morgen. Als ze onveilige omstandigheden zien in de opvangcentra voor asielzoekers, stappen ze naar de arbeidsinspectie omdat ze intern geen gehoor vinden. Uit vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad van het COA komt een beeld naar voren van wie spreekt kan vertrekken en dat meldingen zelfs tegen medewerkers worden gebruikt.
2: Uit een eerdere enquête bleek al dat 3/4 van het COA-personeel te maken krijgt met intimidatie of bedreigingen door asielzoekers. AZC's zitten al jaren overvol. Op sommige locaties zijn te weinig medewerkers voor het aantal bewoners. Het COA zegt in een reactie al jarenlang onder grote druk te staan. Er zou inmiddels gewerkt worden aan het versterken van de integriteit binnen de organisatie.
19: De politie denkt dat het een man uit Oekraïne was die in Overasselt een beveiliger doodschoot. Dat maakt het AD op uit informatie uit het politiedossier. Yusup S. zou bij de gewelddadige confrontatie als eerste het vuur hebben geopend op de beveiliger die nacht overleed.
2: Agenten hebben camerabeelden vergeleken met foto's van de aanhouding van S. in een maïsveld verderop. Hij droeg dezelfde kleding en was gewond aan een vinger. Of hij ook de leiding had over de groep zwaar bewapende mannen is onduidelijk. Andere verdachten noemen hem de Tsjetsjeen.
19: De Spaanse wooncrisis wordt verder verhit door een oranje golf, dat kopt de Volkskrant. In Spanje is een groot tekort aan betaalbare woningen, maar daar hebben Nederlandse investeerders allemaal geen last van. Zij plukken recordaantallen huizen van de Spaanse markt. Volgens ABN AMRO is er sprake van een perfect storm waarop investeerders naar Spanje zijn vertrokken. Het heeft vooral te maken met de belastingen en de woningwaarde in Nederland.
2: Een Amsterdammer op een Spaans terras vindt dat Nederland vooral oog heeft voor asielzoekers. Dat hij zelf een gelukszoeker is, zit hem dan ook niet helemaal lekker. Door hier een huis te kopen, zegt hij, sluit ik een Spanjaard buiten. Een ander zegt, ik kan altijd nog terug, dat is het voordeel van Nederland. Je kan altijd nog zo doen, zegt hij, terwijl hij zijn hand ophoudt.
19: En nu het weer omslaat, vraagt het AD zich af hoe het komt dat veel mensen bij slecht weer zin hebben in winterse kost. Het antwoord is niet zo romantisch, maar moet volgens een consumptiepsycholoog in de commerciële hoek worden gezocht. Je ziet veranderend aanbod in de supermarkt, andere menukaarten en winterse vormgeving. En dat brengt mensen op het idee om naar de boerenkool te grijpen.
2: Er is geen noodzaak meer om met de seizoenen mee te eten, maar supermarkten spelen daar toch op in. Dat komt omdat inkoopprijzen dan laag zijn. De krant heeft de boerenkool al grootschalig zien liggen in de schappen. Volgens de traditie moet daar eerst de vorst overheen. Een boer onthult dat de boerenkool hetzelfde smaakt na een tijdje in de vriezer.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vanaf 2029 moeten mensen die een nieuwe ketel nodig hebben een slimme hybride warmtepomp kopen. Bewoners van appartementen en monumenten die hoeven niet meteen over te stappen, omdat dat in praktijk onmogelijk is, zo'n warmtepomp. Maar ja, hoe moet je dan monumentale huizen gaan verduurzamen? Jill Vervoort, projectleider duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En die is de hele dag met dit soort complexe kwesties bezig. Hartelijk welkom. Hoeveel monumentale huizen zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Goh, goeie vraag. Wij hebben namelijk rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als we het hebben over rijksmonumenten, dan zitten we zo op 60.000 woningen. En ongeveer pak een beet.
0: Gemeentemonumenten?
1: Als je die nog bijtelt, dan komen er nog eens een keer 40.000 bij.
0: Oh ja, zit je op 100. En soms is het ook allebei, hè? Want ik woon zelf in een huis dat valt onder beide categorieën.
1: Ja, daar hadden we het net over, maar ja. Dat is een combinatie. Dus dan waarschijnlijk heb jij een rijksbeschermd stadsgezicht.
0: Klopt.
1: En dan is jouw woning nog eens een keertje beschermd als gemeentelijk monument. En dat is dus in dat beschermde stadsgezicht.
0: Ja, en daar heb ik maar een klein deel van, dus het is een appartement. Hoe moet dat, want een warmtepomp, ja, in praktijk, het kan niet, want je mag niks veranderen aan de gevel. Ik heb verder niet een tuin. En als ik het op de binnenplaats zet, dan houdt het gezoem iemand anders wakker. Dus dat wordt eigenlijk gewoon lastig, denk ik.
1: Ja, appartementen zijn inderdaad nog wel eens een extra uitdaging. Als we het even naar een woonhuismonument vertalen, dan zijn er best wel wat mogelijkheden. En appartementen zou het ook zomaar kunnen dat er andere oplossingen te vinden zijn.
0: Zoals?
1: Nou, er is ook nog de vrijstelling voor het moment dat er bijvoorbeeld een warmtenet in de wijk aangelegd wordt. Of een collectieve voorziening bijvoorbeeld voor het hele blok beschikbaar wordt gesteld. Het is namelijk vooral dat de gasketel niet aan de energieefficiëntie gaat voldoen, die we vanaf 2029 wel verplicht hebben. Maar als het dus niet haalbaar is, ja, dan wordt daar wel een aanpassing later misschien verwacht.
0: Nou, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed er vooral om die monumenten te beschermen en die historische panden, ja, een toekomst te gunnen. Bijt dat wel eens met verduurzamingen?
1: Nou, wij hebben vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een speciaal programma. Dat heet ook Erfgoed en Duurzaamheid. Daar ben ik ook werkzaam in. En daarin doen we eigenlijk dagelijks onderzoek en ook kennisontsluiting over wat er allemaal wel mogelijk is. En we hebben ook samen met de sector een routekaart voor duurzaming monitoring.

0: instrumenten opgesteld. En daarin hebben we de ambitie geformuleerd om tegen 2030 40% CO2-reductie te bewerkstelligen. En dat wordt nog op, ja, loopt op tot 60% tegen 2040. En we meten het ook ieder jaar, dus we monitoren het. En we zijn echt al, we zitten op de lijn om het ook echt na te leven.
1: Het gaat de goede,
0: waar loop je de goede kant op.
1: Waar loop je dan zoal tegenaan?
0: Nou, op het moment dat we allereerst de energierekening naar beneden willen hebben, willen we energie besparen. Dus als je bijvoorbeeld enkel glas hebt, dan ga je als eerste eens kijken of dat je misschien je glas kunt verbeteren. Of op een andere manier iets van een binnenachterzetraam kunt plaatsen. En vergeet ook niet het gebruik van goede, dikke gordijnen. Dat is echt nog een onderschatte factor. Dus gordijnen sluiten in de koude nachten. Maar behalve isolatiemaatregelen zijn er ook al heel veel kleinere maatregelen waar je aan kan denken. Tochtwering bijvoorbeeld, compartimenteren. Ik noemde net de gordijnen ook al eventjes. En als je dan wel op een slim onderhoudsmoment een aanpassing wil doen, dan kan je bijvoorbeeld eens denken aan dakisolatie of vloerisolatie bijvoorbeeld.
1: Dus er kan nog best wel wat. Want het doemscenario is natuurlijk dat niemand meer in zo'n oud huis wil wonen.
0: Ja, dat willen we dus helemaal voorkomen. Want,
1: omdat het ofwel, in mijn huis tocht het niet, maar het waait. Het is gewoon waaien wat het doet. De kaars, als je maar zo aansteken, waait gewoon uit. Maar het kan ook zijn dat het te duur wordt met de energierekening.
0: Ja, dat proberen we man en macht te voorkomen. Dus we hebben echt ondersteuningen om in ieder geval richting de verduurzaming ook mensen te helpen door het proces heen.
1: Jullie hebben ook coaches in dienst?
0: De coaches die zitten vanuit monumenten.nl. Dat wordt door het restauratiefonds bijvoorbeeld gefaciliteerd. En daar kan je als bewoner contact mee opnemen voor de eerste vragen. En we hebben vanuit de RCE, dus de Rijksdienst waar ik voor werk, hebben we ook een programma. Dat is het ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van monumenten. En daarin kan je echt ondersteuning krijgen vanuit professionals. Dus dan kan je bijvoorbeeld advies inwinnen, plan maken, tot en met ook echt in het proces de begeleiding voor bijvoorbeeld een vergunningstraject.
1: Maar je mag niks doen aan de gevel als het een stadsgezicht is. Je mag in principe niet iets op het dak als het in het zicht is, zonnepanelen, dat soort dingen. Dat is gewoon bij wet geregeld.
0: Nou, dat is nog niet helemaal het hele beeld. Het klopt dat je aan de buitenzijde echt op moet passen. Dus veel isolatiemaatregelen die toegepast worden zitten aan de binnenzijde. En installaties, daar moet je ook vaak even kijken of wat er binnen mogelijk is. Maar met zonnepanelen en bijvoorbeeld het buitendeel van de warmtepomp moet je toch kijken inderdaad waar buiten de mogelijkheden liggen. En zijn er voorbeelden dat je bijvoorbeeld een plat dak hebt waar je niet echt zichtlijnen op hebt. Of een bijgebouw wat niet beschermd is. En er zijn ook echt voorbeelden van monumenten waar ze in het zicht toegestaan zijn. En dan moet het ook gewoon bij het ontwerp van een monument en de locatie en positionering, kleurstelling. Dat komt er dan ook allemaal bij kijken.
1: Klinkt als maatwerk.
0: Ja, dat is het goede woord.
1: Is het ook zo dat te goed isoleren slecht is voor het monument? Omdat een beetje tocht ook goed is tegen vochtproblemen.
0: Nou, ik weet wel waar die vandaan komt. Er zijn natuurlijk situaties dat als er verkeerd geïsoleerd wordt, dus inderdaad problemen op kunnen treden. En wij zeggen ook altijd, als je gaat isoleren, moet je ook goed kijken naar je ventilatieconcept. Want op het moment dat we te veel vocht vasthouden in de constructie, dan kan er bijvoorbeeld in de constructie condens ontstaan of misschien schimmelproductie aan de binnenzijde. Nou, dat willen we voorkomen. En er zijn heel veel voorbeelden hoe dat goed kan. We hebben bijvoorbeeld landelijk de warme jas. Wat een handreiking is om de juiste manier van isoleren ook breder beschikbaar te stellen. En we hebben ook vanuit het ERM daar ook echt wel hele goede richtlijnen op. Hoe dat dan goed zou kunnen.
1: Nou hoorde ik ook wel mensen met zorgen die zeiden, straks wil niemand nog in zo'n historisch pand wonen. Vanwege al die verduurzamingsregels en de hoge stookkosten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nou, ik denk altijd dat je het stap voor stap moet nemen. Wat ik eerder net ook al zei, de kleinere dingen waar je mee kan beginnen. En daarop voortborduren. Of in ieder geval vooruitkijken wanneer je wel investeringen zou kunnen doen. Dus de juiste momenten uitkiezen. Want er zijn zeker wel mogelijkheden. En als je vooraf weet welke onderdelen jij wel aan kunt pakken, dan kan je dat ook in de tijd plannen. Dus ja, ik zit hier vanwege de verplichtstelling die dan voor de hybride warmtepompen dan niet gaan gelden voor monumenten. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is. Er zijn heel veel voorbeelden waar toch echt al de hybride warmtepomp is toegepast. En waar het direct een besparing op de energierekening oplevert.
1: Dus er is meer mogelijk dan je denkt. Het is maatwerk en je kunt advies inwinnen.
0: Ja.
1: Goed, dank hartelijk Jill Vervoort van Duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dank je hartelijk.

0: Fleetwood Mac, Never Going Back. Morgen start een tweedaags handelsoverleg tussen de Europese Unie en China. Het land dat momenteel de meeste elektrische auto's produceert. En nu de brandstofprijzen steeds hoger worden, denken steeds meer mensen na over het kopen van een elektrische auto. Maar de AIVD heeft een waarschuwing. Deze moderne auto's verzamelen data. En niet een klein beetje data, al jouw data. En dat maakt ze ook kwetsbaar voor kwaadwillenden. Over de risico's van de elektrische wagens Erik Schouten hier, cybersecurity adviseur en vroeger van de AIVD. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de Chinese auto die wint de Europese markt. Daar is sowieso veel om te doen. Waar zit hem precies de vrees als het gaat om die data?
1: Nou, de auto's die verzamelen data. En met data is macht. Hè? Dus als jij in controle bent van wat er gebeurt met een auto, je kan meeluisteren, je kan de camerabeelden uitlezen, dan weet je ook wat er gebeurt in zo'n auto. Maar je weet ook waar die auto is geweest. En wat nog spannender is, een auto die verbonden is met internet, die kan je ook op afstand, daar kan je iets mee doen. Die kan je eventueel ook uitzetten. Dus daar zit wel een risico in.
0: Je kan gewoon die auto stilzetten.
1: Ja, van,
0: die
1: kan je absoluut stilzetten. Ja.
0: Als het een Chinese auto is, heeft de Chinese overheid daar greep op?
1: Ja, en men zal zeggen nee. Maar elk Chinees bedrijf is eigenlijk een onderdeel van de Chinese overheid. Dat is ook een wettelijke plicht. Sterker nog, net voordat ik hier naar binnen liep, zag ik ook dat de Chinese overheid heeft een wet aangenomen waarbij alle data, alle bedrijven en alle software van de Chinese militairen zal zijn in tijden van mobilisatie. Dus alle bedrijfsdata, alle bedrijven, commerciële bedrijven, worden dan onder de militaire macht gezet.
0: Dus ze kunnen niet die data weigeren op het moment dat de overheid daar om vraagt?
1: Correct, dat kan nu al niet. Want ze zijn een onderdeel van het inlichtingapparaat. Nou zullen ze dat in de praktijk nu nog misschien niet gebruik van maken. Maar stel de Chinese overheid die wil dat, dan moeten ze dat aanleveren.
0: Als je al die data hebt, dus je auto weet waar je naartoe rijdt, waar je bent geweest, die heeft een camera, een dashcam, ze horen de gesprekken in je auto, als je zit te roddelen aan de telefoon met je vrouw over je collega's, je auto luistert mee, en dat wordt allemaal opgeslagen elders en geregistreerd.
1: Ja, en het spannende is, jij gaat bijvoorbeeld ergens naar een parkeerplaats, dan weten ze dat. Dan weten ze dat gewoon terug te traceren, zeg maar. Nogmaals, het gaat niet alleen om Chinese auto's. Een Tesla doet dat bijvoorbeeld ook. Hè? En we moeten daar ook serieus gaan kijken naar waar gaat die data heen.
0: En Europese auto's doen die dat ook?
1: Europese auto's worden nog sterker. We krijgen ook allemaal camera's in de auto die naar binnen kijken om te kijken of je wel je ogen op de weg hebt. En dan krijg je een alarm. Dus ook Europese auto's gaan het doen. Dus alle auto's die met internet zijn verbonden en die data verzamelen, vormen uiteindelijk een risico. En daar moet je van bewust zijn.
0: Het gaat niet alleen om je eigen particuliere risico. Want wat kan bijvoorbeeld een Chinese overheid of een andere kwaadwillende partij met dat soort data?
1: Ja.
0: Wat kun je als je over heel veel auto's heel veel informatie hebt?
1: Dan kan je alle patronen van mensen, van bedrijven, als we naar het bedrijfsleven kijken, kan je in kaart brengen. Sterker nog, er is een reden waarom defensieterreinen nu of limits gaan worden voor Chinese of misschien ook Amerikaanse auto's, omdat er ook camera's in zitten. Dus, en dat zijn goede camera's. Die kunnen 360 graden alles opnemen. En niet alleen de visuele camera's, maar ook de LiDAR-camera's of de sensoren, die kunnen dus gewoon hele gebouwen, die kunnen hele terreinen in kaart brengen. En dan zie je al, als je over een defensieterrein rijdt, dat je dus alles kan zien. Terwijl je eigenlijk al bij de ingang van een defensieterrein een bordje hebt, geen foto's maken. Dus het is gewoon een rijdende sensor die je een terrein opstuurt. Dat geeft alles voorbeeld. Maar het hoeven niet alleen statelijke actoren te zijn die hier iets mee kunnen. Denk ook aan verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen die alles van je weten en op die ook kunnen bepalen waar je wel en niet mag komen, omdat je soms te hard rijdt, omdat je misschien brokken maakt en een geofence gaan opzetten. Hè? Dus ervoor zorgen dat je op bepaalde gebieden niet mag komen, omdat ze toch alles van je weten. Dat is best spannend.
0: Nou had je ook die hardloop-apps in het Amerikaanse leger, waardoor eigenlijk iedereen kon zien waar ze aan het mobiliseren waren en waar een bepaald schip was aangemeerd, terwijl ze dat geheim wilden houden.
1: Ja.
0: Dit is een volgend risico van dat
1: kaliber. En kijk, we zijn allemaal nu wel bekend met het feit dat jouw telefoon een wandelend apparaat is. Hè, wat mee kan luisteren. En iedereen maakt ook wel een grapje dat als je iets wil, dan moet je dat gewoon hardop roepen in de zaal. En dan krijg je dat te zien op je telefoon. Maar in de auto is het dus hetzelfde aan de hand. En als je ervan bewust bent, dan kan je daar ook weerbaar in maken. Dan ga je ook bepaalde dingen niet doen in je auto of met je auto. Maar als het één grote datazuiger is, dan loop je echt wel risico. En wat ik al eerder zei, het op afstand uitzetten van auto's of het overnemen van auto's, dat vind ik nog spannender. Dat zullen ze nu niet doen, dat gebeurt misschien nu ook nog niet. Maar stel, er komt een conflict en er is een kill switch of een control switch ingebouwd als achterdeurtje, of de update wordt gedaan en de update zorgt ervoor dat je auto niet meer werkt, dan hebben we een groot probleem in de logistieke keten in Nederland of in Europa.
0: Is daar iets tegen te doen? Kun je bijvoorbeeld dit soort technieken gewoon verbieden? Want je stelt heel veel eisen aan een auto. Er kan er nog wel eentje bij.
1: Nou ja, er wordt al heel veel verboden. En je ziet ook dat de apps bijvoorbeeld niet meer op telefoons geïnstalleerd mogen worden. Dus dat kan je ook wel bij auto's gaan eisen. Maar aan de andere kant zegt dezelfde Europese Commissie ook van je moet zoveel mogelijk camera's in je auto doen. Want we willen weten of je te snel rijdt en of je je oog op de weg houdt.
0: Ze doen dus zelf mee eigenlijk.
1: We doen eigenlijk allemaal met z'n allen zelf mee. En dan gaan we ook nog de discussie hebben over is een Chinese auto onveilig of veilig en moet je dat wel kopen? Nou, als je kijkt naar wil je afhankelijk zijn van China en de eigen auto-industrie van Europa beschermen, dan moet je een keuze gaan maken. En dat is vaak een lastige keuze, want het raakt ook je portemonnee. Chinese auto's zijn over algemeen goedkoper.
0: Omdat ze staatssteun krijgen, is een andere discussie. Maar
1: precies.
0: Dat is ook een strategisch belang natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Wat moet je dan kopen? Een oldtimer? Een mooie Mercedes uit 1972?
1: Ik ben zelf ook een elektrische autorijder. Ik rijd een Koreaanse auto. En ik ben overgestapt van een klassieke Jeep Cherokee. Hè, zo'n ronkbak. En ik moet zeggen, het rijdt natuurlijk wel heel fijn, zo'n elektrische auto. Want het is bijna onderhoudsvrij. Maar ja, soms denk ik ook terug, ja, ik wil toch wel mijn oude Jeep rijden. Want ja, niemand traceert je. Het is gewoon, het werkt. En je gooit er benzine in en hij doet het.
0: Ja. Maar u zegt eigenlijk dat zelfs u met uw kennis en als oud AIVD'er er toch gewoon ingestonken
1: bent. Ja, ook duurzaamheid. En je wordt ook wel gemotiveerd door de overheid om het te doen. En dat andere wordt niet gemotiveerd. Hè? Dus wederom die portemonnee. Maar als ik kijk naar wat er speelt in de wereld, ook qua energieafhankelijkheid en dat soort zaken, dan neig ik ook naar ook weer een klassieke auto.
0: Toch wel?
1: Toch wel, ergens, ja.
0: Ondanks de verduurzaamheid en alles?
1: Mijn hart ergens wel. Maar voor dagelijks gebruik voldoet een elektrische auto heel goed.
0: Belt u wel eens me over gevoelige dingen in de auto?
1: Ik vind dat een hele interessante vraag, want natuurlijk bel ik. Maar ik weet ook dat als ik over gevoelige dingen moet bellen, dan doe ik dat niet in de auto. En dan gebruik ik sowieso een beveiligde telefoon. Maar dat komt door mijn achtergrond. Hè? En wij werken samen met partners, waardoor wij beveiligde communicatie kunnen doen. Of alleen al Signal gebruiken in plaats van gewone telefoon, zeg maar. Dus het gaat ook om discipline. En als je met gevoelige informatie bezig bent, stel je bent een ambtenaar, hè, of je werkt in een bedrijf met gevoelige informatie, dan moet je die keuze dus wel maken. Structureel en ook discipline aanhouden. Ben je een particulier, dan hoef je er iets minder zorgen over te maken.
0: Maar in films, ook voor spionnen, zie je ze altijd afspreken in een parkeergarage.
1: Dat gebeurt nog steeds.
0: En dat lijkt me dus voortaan de laatst denkbare plek waar je moet afspreken.
1: Helemaal gelijk. Als jij met een elektrische auto, met allemaal camera's en standaard een afluisterapparaat in je auto eigenlijk hebt, dan moet je dat dus niet doen. Dus goed geobserveerd.
0: Erik Schouten, hartelijk dank. Cybersecurity adviseur en oud AIVD'er over de gevaren van de spionerende elektrische auto. Dank. Wat is er tussen 2012 en 2021 in de ministerraad besproken over de kinderopvangtoeslagenaffaire. Ruud Noorduin uit Seroskerken wil het allemaal weten en ze eist openbaring van de notulen van de ministerraad over die toeslagenaffaire in die periode. Het ministerie van Algemene Zaken weigerde dit verzoek en ook de rechter heeft het al eerder afgewezen. Morgen dient het hoger beroep bij de Raad van State in een laatste poging die notulen te openbaren. Ruud Noorduin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat hoopt u precies te vinden in die notulen?
2: Eigenlijk gaat het mij om waarheidsvinding. Ik wil weten wat er in de ministerraad is besproken. Wat ze al wisten, wanneer ze het wisten, over wat er bezig was met betrekking tot de toeslagenaffaire, die toen natuurlijk nog geen toeslagenaffaire heette. En in hoeverre ze dan, als ze al iets daarover zeiden, of ze dan ook al plannen hadden of niet, of onder sommige leden van het kabinet, om iets te gaan doen om verdere schade, zeg maar, te voorkomen.
0: U wilt weten wie wist ervan, wie had er kunnen handelen, wat is er gebeurd? Er is veel openbaar gemaakt. Hè? Er is al door de politiek zelf het een en ander naar buiten gebracht. Is dat niet genoeg?
2: Nee, dat is niet genoeg, want de commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet, Rutte, heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van... eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist. En dat is precies waar onze rechtszaak ook over gaat. Want wij willen het inzicht in alle stukken die over de toeslagenaffaire gaan. En we willen dan zelf kunnen beoordelen of voor mijn part een rechter, dat is nog een soort tussenstap. Maar eigenlijk wil ik zelf kunnen beoordelen wat er van belang is gezegd in al die jaren.
0: Wat maakt uw partij in deze? Bent u gedupeerde in de toeslagenaffaire?
2: Ik ben niet een van de direct gedupeerden. Ik ben Nederlands staatsburger en ik vind dat ik als Nederlands staatsburger het recht heb om openheid over zaken die het algemeen rechtsgevoel zo hebben geschaad als deze affaire.
0: U voelt zich gedupeerd als staatsburger omdat het knaagt aan het rechtsgevoel?
2: Ja, en het knaagt aan het rechtsgevoel, het knaagt aan het vertrouwen in de overheid. En nu je ziet dat het nog steeds niet totaal is opgelost voor alle wel direct gedupeerden, is dat des te belangrijker dat ook voor hun, maar ook voor mij als staatsburger, duidelijk boven water komt alles wat er aan de orde kan zijn in dat hele verhaal.
0: Hoe is dat zo gekomen dat het u zo raakt en dat deze zaak zo'n grote rol in uw bestaan is gaan spelen?
2: Ik denk dat ik ben altijd al wel redelijk betrokken bij politiek, empathisch naar wat er consequenties van beleid zijn. En ik denk dat ik niet de enige ben die, ja, zeg maar, emotioneel enorm geraakt is door wat er in Nederland heeft kunnen plaatsvinden. Terwijl je het gevoel had van, nou, dit was een land waar we toch min of meer, ja, natuurlijk zijn er allerlei misstanden, maar min of meer deugden. En dan zie je wat er allemaal mis is gegaan in de toeslagenaffaire, tot en met de rechterlijke macht aan toe, discriminatie in het hele verhaal, niet luisteren naar waarschuwingssignalen enzovoorts. Het is één op één stapeling van foute dingen. En dat is, ja, dat raakt mij als Nederlands staatsburger, zeg maar.
0: Het schandaal is zo groot, het is moeilijk te verkroppen. En daar zit dat vuur. Het is een flinke strijd, want jullie zijn al langer bezig. Ja. Wat is de weigering van het ministerie om deze notulen gewoon vrij te geven?
2: Nou, ik zou bijna zeggen, ze verstoppen zich achter een soort algemeenheid. Namelijk dat het vrijgeven van ministerraad notulen kan het goed functioneren van de staat in gevaar brengen of dwars zitten. En wij zeggen van nee, in de wet staat dat het vrijgeven van ministerraad natuurlijk op documentniveau moet worden en soms zelfs op zinsniveau, alinea niveau, moet worden afgewogen tegenover het belang van het openbaar maken. En de minister doet die afweging helemaal niet. En wij zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: Maar de Raad van State, dan ben je alweer een paar jaar verder, die heeft eerder tijdens het toeslagenschandaal tegen de gedupeerden gehamerd.
2: Ja, de Raad van State. De hele rechtszaak was al op het verkeerde spoor.
0: Hoe zit u dan in het vertrouwen?
2: Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Mijn vertrouwen in de rechtbank Den Haag is natuurlijk nu al opnieuw geschaad. Doordat hij de wet gewoon niet goed toepast, volgens mij. Ik heb vertrouwen in de Raad van State omdat ik denk dat die zelf excuses hebben aangeboden over hun toen niet goed toepassen van de wet, met betrekking tot die toeslagenaffaire natuurlijk. En omdat ze toen ook hebben gezegd dat ze dat voortaan anders zullen gaan doen. Dus ik denk dat dat zou moeten betekenen dat ze ook in dit geval... mijn zinziens in de wet openbaarheid overheid staat gewoon dat die afweging moet plaatsvinden. En dat dat je kan geen afweging maken als je geen stukken hebt gezien. De rechtbank in Den Haag heeft die afweging gemaakt zonder stukken te hebben gezien. En wij gaan ervan uit dat de Raad van State op zijn minst zegt van nou dat moet de rechtbank anders doen. Die kan pas een uitspraak doen als ze de stukken wel heeft gezien. Maar wij gaan er nog een stap verder vanuit dat de Raad van State die kan niet anders dan terugverwijzen naar de rechtbank. Maar dat de rechtbank daardoor ook zal zeggen van oh wacht even, maar nu zien wij iets in die stukken waar die motivatie helemaal niet van toepassing is. En die moet opnieuw gebeuren op een andere manier. Dus wij geven de minister geen gelijk.
0: Dat klinkt als een lange weg. Ik las dat jullie advocaat Nauta Dutiel, die heeft zich teruggetrokken. Wat is daar gebeurd?
2: Wat daar gebeurd is, wij hebben Nauta Dutiel, die heeft zich aangeboden in de tijd als onze steun als advocaten vanuit een maatschappelijk budget van hun. En toen de rechtsbankprocedure achter de rug was, toen heeft Nauta Dutiel tegen ons gezegd, vanwege interne bij hun aanwezige redenen konden zij dat niet meer vervolgen, ons ondersteunen. En eerlijk gezegd denken wij zelf dat het iets te maken heeft met dat zij als advocatenkantoor een taak bij de overheid kregen die dit wat ze ons ondersteunen in de weg zit. Dus dat elkaar bijt. Maar dat hebben ze nooit zelf zo gezegd, hoor. Dat hebben wij gededuceerd.
0: Was dat een grote tegenslag voor jullie?
2: Dat was wel jammer, want wij wilden echt wel heel graag door tot aan de Raad van State toen de rechtbank dat besluit nam om de minister gelijk te geven. Nauta Dutiel heeft nog wel het beroepsschrift opgesteld. Dus dat de stukken zijn gewoon helemaal compleet door hun gedaan nog. Ik denk dat wij zelf bij de Raad van State niet heel veel nog hebben toe te voegen, behalve misschien mijn meer emotioneel geïnvolveerde kant, zeg maar, waar jullie nu naar vragen van waarom doe je dit eigenlijk of zo.
0: Juridische
2: daar is de Raad
0: notitie,
2: van State helemaal niet voor natuurlijk. Dus,
0: het maakt niet uit wie het voorleest. Die notitie is zo gemaakt.
2: Ze hebben de stukken, en dat is ook een beetje mijn anderszins ervaring met de Raad van State, die kijkt naar de procesgang. En waarom wij vinden dat deze procesgang niet goed gegaan is, dat staat gewoon op papier.
0: Ik wens je heel veel succes morgen. Een verontwaardigde burger die strijdt voor openbaarheid, Rut Noorduin. Dank je hartelijk.
2: Tot uw dienst.

0: John Mayer, Last Train Home. Nou, van John Mayer naar iets heel anders. De publieksprijs voor de elektronische muziek, de DJ Mag Top 100, is bekendgemaakt sinds 1997. Kan worden gestemd op de grootste dance act van de wereld. En dit keer kwam een Vlaamse techno-DJ, Charlotte de Witte, op de 6e plaats en is daarmee de hoogst genoteerde vrouw in de lijst. In totaal staan er maar 13 vrouwen in die hele lijst. Robin van Gorsel, muziekjournalist. Je hebt ook een boek geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse dancewereld. Charlotte de Witte, wie is dat?
1: Charlotte de Witte is een Belgische DJ. Een vrouw, zoals je net al zei. En zij is nu een jaar 15 echt goed aan de weg aan het timmeren. Draait heel veel techno. Beetje obscuur, wat zwaarder. En staat nu dus op nummer 6, heel hoog.
0: En wat onderscheidt haar van de rest?
1: Ik denk dat ze altijd zichzelf is gebleven. Ze draaide vroeger onder een mannennaam. Omdat ze echt zich wilde focussen op de muziek. En die aandacht niet van haar uiterlijk wilde afleiden.
0: Wat was die mannennaam?
1: Raving George.
0: Raving George.
1: Raving George, ja, een beetje een Britse reefnaam.
0: Ja, ja, waarom was dat? Want is het dan zo, als je een vrouwennaam hebt, dat dat kennelijk al afleidt?
1: Nou, ze was een jaar of 17 toen ze begon met draaien. En ze zag eigenlijk dat de vrouwen die dus op het podium stonden vaak van die kittige pakjes aan hadden. Dat vond ze helemaal niks. Ze wilde echt gewoon om haar eigen muziek geroemd worden. En je ziet wel vaker tegenwoordig ook dat als vrouwen draaien en ze hebben ook maar iets van een sexy bikini aan, dat dan snel de aandacht gaat van oh, ze is geboekt vanwege haar uiterlijk en niet vanwege haar kunnen.
0: Is de mannenwereld?
1: Ja, absoluut. Het wordt wel beter. Het gaat steeds beter. Maar zeker als je terugkijkt naar de geschiedenis, dus de jaren 70, 80, zijn het voornamelijk mannen.
0: Hoe komt dat?
1: Ik denk omdat vroeger draaien, het is toch een technisch beroep.
0: Nou, zo technisch is het toch ook weer niet. Je moet een plaat of ben ik nu badinerend?
1: Heel erg.
0: Het is wel technisch moeilijk.
1: Ja, zeker. Zelfs ook al is het maar een plaat opleggen om die twee platen dan in elkaar te mixen.
0: Oké, ja, nee, het is heel technisch.
1: Ja.
0: Maar dat kunnen vrouwen ook, daar zijn we
1: zeker
0: het dan wel weer over eens.
1: Ja, maar ik denk dus, want vroeger werd het toch een technisch beroep. Ook radio maken bijvoorbeeld of DJ'en, toch als iets mannelijks gezien. Daardoor is die achterstand gekomen. En dat wordt nu pas langzaam ingehaald.
0: Maar je hoort ook altijd verhalen over nachtenlang doorhalen. Hele woeste omgevingen. Toch ook een omgeving met heel veel drugs en slordig leven. Is het voor vrouwen een veilige omgeving?
1: Niet altijd. Het is interessant, want als je bijvoorbeeld als jonge vrouwelijke DJ wil je wel eens naar een afterparty om te netwerken, ben je met allemaal onbekende mensen om je heen. Als man is het dan makkelijker om mee te gaan, want je bent gewoon met de mannen. Als vrouw kan je toch afvragen, wat zijn de intenties? Word ik uitgenodigd omdat ze me leuk vinden? Of ben ik hier vanwege de muziek? Dat is toch altijd zoeken.
0: Waar beland ik? Is het daar veilig? Hoe kom ik weer thuis?
1: Ja,
0: dat soort dingen.
1: Je ziet ook op grote evenementen zoals Amsterdam Dance Event, dat binnenkort weer begint, dat ze steeds vaker ook van die hosts inzetten om met mensen veilig mee naar huis te fietsen. Dat is allemaal vanwege die veiligheid die in het gedrang is.
0: We gaan luisteren naar een fragmentje van Charlotte de Witte.
1: Leuk.

0: Nou, klinkt opzwepend en energiek.
1: Ja, ik hou er wel van. Lekker.
0: Is er een verschil tussen vrouwelijke DJ's en mannelijke DJ's generiek te vertellen?
1: Poeh. Ik zou het qua muziek absoluut niet. Maakt niet uit of je man of een vrouw bent in wat voor. Ik bedoel, wat je net hoort was toch best wel masculien, dat harde.
0: Ja, ik zou niet hebben gezegd van nee.
1: Nee. Nee, en dat is precies. Het is mooi dat je dat zegt, want je hoort het. Daar moet het ook helemaal niet om gaan. Ik spreek ook best veel vrouwelijke DJ's die het ondertussen wel een beetje beu zijn. Dat het discussie altijd gaat van, oh, er zijn te weinig vrouwen. Ze willen gewoon dat het om hun muziek gaat. Dat daar de aandacht komt te liggen.
0: Je had het over het aantrekken van een kittig pakje.
1: Uh-huh.
0: Kan natuurlijk ook iemands eigen keuze zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, want als iemand dat wil doen, moet ze het ook gewoon lekker doen. Maakt er niet uit als hij voor mij part. Nou ja, naakt misschien niet heel handig. Maar wat je aan wil trekken, moet je gewoon doen. En dan maakt het niet uit hoe je daar staat. Ik bedoel, als een man zijn shirt uittrekt. Kijk naar John Summit, groot Amerikaanse DJ die daarom bekend staat. Zegt ook niemand, oh, hij is geboekt omdat hij van die hele mooie gespierde armen heeft. Waarom zou dat dan bij een vrouw wel zo zijn?
0: Maar dat is wel interessant. Aan de ene kant zegt iedereen, ja, ik heb niet zo'n zin in die discussie de hele tijd. Waarom moeten we het er toch steeds over hebben? Tegelijk is er ook wel een soort frustratie van, goh, waarom is het zo ongelijk verdeeld?
1: Mm-hmm.
0: En dat bijt een beetje, want je zou verlangen dat er ook een soort emancipatoire beweging zou opstaan.
1: Ja, dat doen ze. Maar ik kan het me wel begrijpen, want het is vervelend als dat als je geïnterviewd wordt, wil je natuurlijk ook praten over de muziek die je maakt of over waar je draait, wat je ambities zijn. En als je dan alleen maar altijd geïnterviewd wordt over van wat vind jij ervan dat die verhoudingsgeven is, tuurlijk moet dat besproken worden en naar buiten worden gebracht. Dat is ook heel goed. Maar het zou ook fijn zijn als dat niet meer hoeft. Maar daarvoor moet je dus inderdaad wel weer eerst dat gesprek wel voeren.
0: Maar dance gaat ook over het uitgaansleven, over het nachtleven. En heel veel van die discussies over man-vrouw, me too, die spelen zich ook daar af.
1: Ja.
0: Daarom is het ook niet zomaar een discussie.
1: Nee.
0: Het gaat niet alleen maar over muziek.
1: Nee, absoluut niet. En het is wat je net al zei, het is het nachtleven. Er wordt gedronken, er wordt drugs gebruikt. Dat is dan toch een schimmerige wereld.
0: Daar gebeurt het,
1: ja.
0: In het uitgaansleven. Is het nou heel iets om trots op te zijn dat een Vlaamse zo hoog komt op deze lijst?
1: Ja, ik vind het ontzettend cool. En ik denk dat er al iedereen trots op mag zijn dat er wat vrouwen omhoog komen. Ik vind dat heel mooi.
0: Wat je zei, ze begon onder een mannelijke naam, want ze wilde dat het niet afleiden. Daarna heeft ze toch haar eigen naam omarmd.
1: Mm-hmm.
0: Hoe is haar carrière verder verlopen?
1: Nou, dat deed ze in 2015, toen had ze een samenwerking met Oscar en de Wolf. Dat is ook een Belgische Vlaamse artiest. Toen dacht ze, het gaat nu zo goed. Ik hoef niet meer te bewijzen, of tenminste, ik ben veilig. Ik kan nu gewoon onder mijn eigen naam verder. Daarna heeft ze in 2022 als eerste vrouw Tomorrowland afgesloten.
0: Dat is heel groot, toch?
1: Dat is heel groot.
0: Dan heb je het helemaal gemaakt.
1: Ja, dat doet ze heel goed. Want ze heeft ook dus toen ze 17 was, toen ze net begon, dat was in 2011, een DJ-contest gewonnen om op Tomorrowland te draaien. Daar is het allemaal begonnen. Dat is ontzettend groot.
0: Is zij dan nu een van de top DJ's in de wereld? In de zin van het grote glamourleven, het grote geld, de privéjets? Of zit ze toch in een ander circuit?
1: Nee, ze staat er wel absoluut bovenaan. Ze heeft shows over de hele wereld. Ze staat notabene op nummer 6 in de lijst. Ik denk dat je daar wel of ze privéjets heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze wel zeker bovenaan daar meespeelt, absoluut.
0: Meestal huren ze die volgens mij, hoor.
1: Ja, ik denk ook niet dat ze privé...
0: Voor je er een hebt... Dan ben je heel ver. Wat is jouw persoonlijke fascinatie eigenlijk met de dancewereld?
1: Ik hou ontzettend van de muziek. Dat is het vooral. En ook gewoon dat draaien, hoe dat in elkaar zit. Die techniek er toch ook achter. Maar ook die wereld, want jij noemt inderdaad die jet set en die privé jets en hoe mooi dat allemaal is. Ik vind het ook heel interessant, juist die achterkant. Hoe eenzaam die mensen af en toe zijn als ze alleen op hun slaapkamer na zo'n set thuiskomen. Dus die menselijke kant daarachter vind ik heel interessant.
0: Want het is psychologisch ook echt uitdagend, dat leven.
1: Ja, wat je net zegt, nachten doorhalen is natuurlijk pittig. Je weet niet wie je vrienden zijn. Want iedereen wil met je omgaan. Maar ook dat snelle carrière maken, de hele wereld overreizen. Dat zijn allemaal interessante aspecten.
0: Ik zag die documentaire over Avicii, zo weer een aantal jaar geleden.
1: Ja,
0: toen dacht ik van, ik begrijp wel dat dit ontwrichtend is en uitdagend.
1: Ja, want als je slaaptekort hebt, jetlags, je bent vaak zijn het mensen met een ontzettende passie voor muziek. Ze doen niets liever dan thuis op een zolderkamertje muziek maken. Maar in één keer worden ze op een podium gezet. Daar werken ze natuurlijk ook wel naartoe. Met, 20.000 mensen voor zich. Dat is een bizar fenomeen. Daar zijn mensen ook helemaal niet voor gemaakt.
0: Nee, het lijkt me inderdaad gekmakend. Dank je hartelijk over Charlotte de Witte, die de hoogste plek voor een vrouw bezet in de DJ Mac Top 100 voor beste dansartiesten. Robin van Gorsel, dank je hartelijk.
2: Het is 11:55.
0: Ja, dan was er nog meer groot nieuws vandaag, diplomatiek. Het Kremlin die had het bericht dat een labmedewerker aan de pest was overleden alweer teruggetrokken. En de Amerikaanse regering diende een formeel verzoek in bij de Russen voor meer informatie. Dat heet een démarche. Maar wat betekent dat eigenlijk, een démarche? En zijn de Russen daarvan onder de indruk? Ron Keller, die was ambassadeur in Moskou. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is dat, een démarche?
3: Ja, je hebt als ambassadeur, als diplomatieke vertegenwoordiger, heb je natuurlijk heel veel contacten met mensen uit het gastland, met burgers, maar ook met autoriteiten. Dat is meestal gewoon, je praat met elkaar, je komt elkaar tegen, je drinkt je kopje koffie. Maar als je nou toch, als je de opdracht krijgt van je hoofdstad, ja, nu zijn we toch wel een beetje boos. We willen een verhaal halen, we willen een punt maken, we willen een vraag stellen, we willen een klacht indienen. Dus dat je toch een beetje formeel communicatie wil geven. Zodat ook de ontvangende partij denkt, ja, dit is niet zomaar een
0: dat is een démarche. Je bent
3: dat is
0: boos.
3: Een démarche. Ja.
0: Maakt dat indruk? Op de Russen?
3: Nou, boos ben je. Boos, je kan nog bozer zijn. Want als je echt boos bent, dan ontbiedt de Nederlandse minister, of in dit geval de Amerikaanse minister in Washington, die ontbiedt dan de Russische ambassadeur in Washington. Dan ben je nog bozer. Hè? Dan wordt de ambassadeur echt ontboden. Dan gaan we niet eens de moeite nemen om die démarche te plegen.
0: Dus dat heet to summon. Ja, dit is één stap voor heel erg boos. Dus een beetje boos.
3: Ja. Dit is een tussenoplossing. Hier laat je zien, ik wil nu echt officieel een vraag stellen, een verhaal halen, een klacht indienen.
0: Maar ze waren dus nog niet boos, wat ik eigenlijk wonderlijk vind gezien de recente geschiedenis.
3: Ja, nou ja, Trump en Poetin gaan natuurlijk goed wel door één deur. Met alle negatieve gevolgen voor Oekraïne en voor Europa. Maar dat is even terzijde. Nou, die verhoudingen die zijn redelijk goed, hoor. Tussen de Amerikanen en de Russen. Maar je ziet dat de Amerikanen nu toch een punt willen maken.
0: En beetje
3: eigenlijk
0: boos.
3: Geïrriteerd zijn. Ja, een beetje boos. Geïrriteerd zijn dat die Russen gewoon niet vertellen wat er gebeurd is.
0: Dat snap ik.
3: Dat de hele wereld daar een beetje op zit te wachten.
0: Ron Keller, dank, oud-ambassadeur, over hoe boos te zijn in diplomatieke kringen. Dit was het Oog. Morgen is er weer een aflevering met Lucella. Goeienacht.
4: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
3: Ja, en ik.
4: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
2: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
3: Nee.
4: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
5: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
4: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
5: En ik denk met een reden ook wel.
4: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
13: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
0: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van donderdag 8 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
15: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
16: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De nieuwe roman van mijn gast van vannacht begint met een bewijs van echtheid. De auteur van dit boek identificeert zich als een reëel bestaande persoon, staat er. En er is de garantie dat het verhaal van A tot Z letterlijk zo is gebeurd. De reëel bestaande persoon hiernaast me is Frans Thomeese. Schrijver is hij van romans, van literaire non-fictie, van historische verhalen. Er waren titels als Zuidland, Schaduwkind en Grilroem Jeruzalem. En nu schreef hij Mijn zwager in Dubai. Een heerlijke roman over geld, over AI, over de waarde van kunst en die van de ziel. En over ergens in willen geloven. En ook zonder bewijs van echtheid is dit werk van mijn gast zo echt als het maar kan. Frans Thomeese is geboren in 1958. Welkom.
1: Ja.
16: Fijn dat je er bent. Ik las, het is een win-win situatie. Jij weet waar je over moet schrijven. Ik weet wat ik wil lezen. Er is een zwager en die wil een boek over zichzelf. En hij ziet dat als een win-win situatie. Ja. En toen vroeg ik me af, is het winst voor een schrijver als je weet waar je over moet schrijven?
1: Nee, zeker niet. Maar het is ook de zwager die het zegt. Het is niet de schrijver.
16: Nee, maar nee. Er zijn natuurlijk ook heel veel romans over writer's blocks. En als je dan denkt, oké, maar deze man krijgt wel een onderwerp in zijn schoot geworpen.
1: Ja, het zou kunnen. Als je een goed writer's block hebt, dan lukt schrijven ook niet. Ook niet een boek over writer's block. Dus het een ingewikkelde situatie, denk ik. Maar nee, mensen denken altijd dat je een boek over hun kan schrijven. Dat is denk ik een algemeen gedachte. En je kunt ook met eigen welwillendheid stellen dat er in iedereen wel een boek schuilt. Ik weet niet of ik ze allemaal zou willen lezen, maar in theorie heeft iedereen genoeg te vertellen.
16: Heeft iemand het wel eens tegen jou gezegd van, weet je waar jij een boek over moet schrijven? Mijn leven.
1: Ja, maar het zijn altijd mensen die zelf nooit boeken lezen. Dat is ook wel altijd frappant. Dus dat is het idee. Volgens Nabokov was een grafsteen genoeg om iemands leven samen te vatten. Daar ben ik het ook wel mee eens.
16: We hebben het over Tom Franseese vannacht. Ja. En hoe heet jij ook alweer?
1: Frans Thomeese.
16: Ja, het is toch anders, hè?
1: Ja, ik gebruik mijn eigen naam wel voor personages. In de J. Kessels romans bijvoorbeeld. En daar lijkt P.F. Thomeese niet per se heel erg op de figuur die nu hier tegenover je zit. Maar in dit geval wou ik toch een discrepantie of een afstand scheppen tussen de schrijver die optreedt in het verhaal, die het slachtoffer is eigenlijk van de opdrachtgeverij van die zwager en dat geldgewapper, en de schrijver die daarover schrijft. En dat komt denk ik omdat ze dicht bij elkaar liggen. Dus dan vond ik het wel belangrijk om dat toch te scheiden. Dus,
16: het is een ander.
1: Ja, gek genoeg, er is niks zo leugenachtigs als de eerste persoon enkelvoud in de literatuur. Want zodra je ik schrijft, begin je al te fantaseren. Omdat je ziet jezelf natuurlijk nooit van buiten, altijd van binnen. Je zit in jezelf. En als je ik schrijft, dan heb je een personage gecreëerd wat buiten jou om gaat handelen en gaat optreden. En dan begint het gelieg eigenlijk, gedraai en gemanipuleer. En er is eigenlijk niks zo vals als een...
16: Wat een negatieve woorden allemaal.
1: Nou,
16: gelieg, gedraai, gemanipuleer, vals.
1: Nou ja, wij schrijvers maken natuurlijk gebruik. Wij zijn natuurlijk een vorm van bedriegers. Dus dat in mijn boek behandel ik dat ook. Dus dat heeft hij ook wel gemeen met zakenmensen. Dus zakenmensen en schrijvers hebben dat in ieder geval gemeen. Dat ze van manipuleren houden. Je als schrijver manipuleer je toch situaties, omdat je ze mooier wilt voorstellen, of overtuigender, of gevoeliger. Of...
16: Je hebt ook iets te verkopen.
1: Ja, als het boek af is, zeker, ja. Ja, als het boek niet af is, niet, dan weet ik
16: nog niet. Je hebt ook iets te verkopen wat mensen moeten geloven. Daarom moet je het ook een beetje aankleden. Daarom moet je het manipuleren.
1: Ja, en begint er al mee dat je jezelf moet overtuigen. Want schrijven heeft ook iets. Het is ook vechten tegen de zinloosheid. Omdat alles wat je doet, je hebt iets in je hoofd en dan ga je het uitvoeren, wordt het iets anders. Dus je moet met allerlei teleurstellingen en change of plans rekening houden. Dus je moet veel kunnen incasseren ook, dus als schrijver. Dus je bent steeds bezig ook jezelf te overtuigen dat het iets heel bijzonders is wat je doet. Schrijvers hebben ook wel de neiging om zichzelf een hele belangrijke rol in de maatschappij of in de geschiedenis toe te kennen. Doe graag aanspraken op eeuwigheidswaarde en dat soort dingen. En maatschappelijke relevantie.
16: Heb jij die neiging ook?
1: Ik had hem vroeger wel. Ik vind het nu wat futiel om dat te doen. Maar vooral toen ik nog niet schreef en net begon, dacht ik wel dat ik een enorme bijdrage aan de beschaving, aan het leveren was. Ja,
16: dat. Was dat ook een motivatie om te schrijven?
1: Ja, om toch wel om ertoe te doen. Ik denk wel dat dat een soort van buiten afkomende gerichtheid is. Ambitie is altijd iets wat je aanleert, zou ik maar zeggen. Dat is iets wat je ziet van bij een ander, denk ik, dat zou ik ook wel willen. En dat zeker, ja. Maar ik kon eigenlijk pas schrijven toen ik mijn eigen onmacht en kwetsbaarheid en zwakte ontdekte. Toen kon ik pas schrijven daarvoor. Schrijven uit opschepperij, ja, dat lukt niet. Dat wordt niet.
16: Hoog van de torenblazen werkt niet.
1: Nee, ik denk dat vrouwen daar iets minder last van hebben dan mannen. En jongens weer meer dan oude mannen. Maar nee, ik denk als je Iliab Vijver bijvoorbeeld is iemand die heel graag opschept. En ik vind het eigenlijk, ik vind het wat gymnasiaal, zou ik maar zeggen.
16: Kijk eens wat ik allemaal weet.
1: Ja, het heeft wel iets. Toen ik hem leerde kennen, die jongens, vond ik het wel charmant. En hoe ouder die wordt, hoe potsierlijker het eigenlijk wordt. En, ja, het doet er toch niet zoveel toe als je zelf denkt, geloof ik.
16: Maar toch komen hier ook wel het een en ander aan Grieken langs, zal ik maar zeggen. Hier her en der citeer je toch een filosoof.
1: Ja, nee, natuurlijk. Maar het gaat meer om het aplomb, denk ik. Dat je zo, zeg maar, een bepaalde ex-cathedra houding aanmeet. Ik ga die domme lezertjes wel even meenemen. En dan, als ze mijn boek uit hebben, dan zijn ze weer lekker.
16: Hou mijn hand maar vast, dan komt het goed.
1: Ja. Luister maar naar papa en dan komt alles wel weer goed. Dus dat, nee, dat die autoriteit van de schrijver, daar ben ik wel erg van teruggekomen. Ik denk, uiteindelijk is het aan de lezer om uit te vinden wat hij aan zijn boek heeft. En zijn schrijver dat gaat in zijn oor, gaat heel hard in zijn oor gaat tetteren. Weet ik niet of dat nou het juiste methodiek is.
16: Het is in ieder geval niet jouw methodiek.
1: Nee, zeker niet. Nee.
16: We hebben deze Tom, de schrijver.
1: Ja.
16: En hij is na een scheiding in een artistieke en financiële crisis beland. Ja. En je schrijft, het probleem was dat het zonder liefde niet lukte. Maar om Jenny terug te winnen had ik eerst vertrouwen nodig. En dat haalde ik uitsluitend uit het schrijven, waarmee de cirkel op visueuze wijze rond was.
1: Ja.
16: Deze man zit vast.
1: Ja.
16: Maar gelukkig is daar Bobby Tadema.
1: Ja, ja, zijn zwager die wel aan zijn vrouw vast is blijven zitten.
16: Zijn ex-zwager.
1: Ja.
16: Steenrijk.
1: En dat wat je wel ziet bij dat soort rijke mensen, ze vinden het leuk om mensen te helpen, zou ik maar zeggen. En die vooral die niet te veel terug kunnen zeggen. He, ze geven ook graag donaties en zo. He, ze helpen veel graag. En dat doet deze ook. En dus die rest van die familie had al geen zin meer in arme Tom. Maar de zwager vindt het heerlijk om hem uit de modder omhoog te trekken.
16: Ja, en hij doet hem een aanbod. Hij wil een boek. Hij wil zijn succesverhaal op papier. Robert J. Tadema, At the Top, The Dubai Years. En daaronder in een kleiner korps bij Tom Francese.
1: Ja.
16: Foto van hem op de koffer met de Burj Khalifa op de achtergrond. Zo had hij het bedacht. En zo ging het zijn.
1: Ja. Ja, zo gaat het wel eens. Ja.
16: En de zwager heeft het al snel over klanten in plaats van lezers.
1: Ja, ja. Ja, want het is natuurlijk altijd een concept bij hem. Hè? Wat een marketingproduct is het. Ja.
16: Wat doet die Bobby?
1: Ja, hij doet iets. Ik moet zeggen, mensen die heel rijk zijn, weet ik eigenlijk nooit wat ze doen. Ik ken een paar mensen die heel rijk zijn. Ik weet nog ineens hoe rijk ze zijn, want ze overleggen niet hun bankrekeningen of andere hun investeringsprogramma's. Maar rijke mensen, ja, die doen altijd iets. Dat heeft toch iets met balletje voor mij. Hetzelfde. Het is toch een soort truc die ze hebben, die ze natuurlijk ook niet aan mij gaan verraden.
16: Of misschien verraden ze hem wel aan jou, maar versta jij hem niet?
1: Ongetwijfeld.
16: Want dat gebeurt bij die Tom ook de hele tijd. Hij verstaat zijn zwager gewoon niet. Hij hoort hem niet. En je schrijft er ook over: Bobby en ik boren tot gescheiden werelden. We verstonden elkaars talen niet, hoezeer we ook net deden alsof. Onze woorden zwommen als kikkervisjes door elkaar heen.
1: Ja. Ja, dat is wel zo. Als die mensen ook gaan vertellen over wat ze doen en hoe ze ertoe gekomen zijn, dan.
16: Dan gaan jouw oren dicht.
1: Ja, en dan krijg ik zo'n blanco blik en ga ik aan de andere dingen denken en zo. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar iets concreets bij voor te stellen. Ze bedienen zich ook altijd van een taal die abstract is, instrumenteel, die het nooit naar fysieke situaties en zintuigelijke dingen verwijst. En dat vind ik heel moeilijk om naar te luisteren.
16: En hoe is dat met jouw echte zwager? Want jij hebt een zwager in Dubai. Ja.
1: Nou ja, dus hij vertelt ook wel eens wat hij daar doet. En ik weet dan vaag dat het met betalingssystemen te maken heeft. Maar ik bedoel, ik besteed mijn belastingding al uit. Dus ik weet daar helemaal niks van. En je moet ook van sommige dingen niks willen weten. Want het is al druk genoeg in mijn hoofd. Dat ik dat er ook nog bij moet doen, dan kom ik helemaal nergens meer toe. Maar ik kan wel plezier hebben van zijn avontuurlijkheid. Hij is veel avontuurlijker dan ik. Tenminste, ik ben misschien avontuurlijk in het geestelijke en wat ik allemaal in me over fantaseer en dergelijke. Maar hij stapt voortdurend in vliegtuigen. En
16: hij gaat ervoor, zoals we zeggen.
1: Ja, vooral. Maar hij is ook altijd heel kort. Hij maakt heel veel mee. Maar mijn eigen uitgever heeft dat ook, Mark Spijkers. Die reist ook de hele wereld rond. Maar die kunnen toch in twee zinnen zo'n reis samenvatten, want dan zijn ze alweer met de volgende project bezig. Hè? Dus die kunnen, jij zei dat voor de uitzending, om dit woord compartimentaliseren, dat kunnen zij heel goed. Zij kunnen heel goed iets. En ze kunnen ook waarschijnlijk heel goed een koffer indelen met vakjes en ritsen, en die gaan dicht en daar gaat een drukknopje op. En dan weten ze het ook weer te vinden.
16: Het moet actie zijn. Zo noem je het ook in je boek, actie.
1: Ja, maar dan, daardoor moet je niet veel gedacht hebben. Want die laten je op je plek zitten. Mensen die nadenken, die blijven meestal in hun stoel zitten of op een bank of die liggen op hun bed.
16: Maar kan je je ook voorstellen dat er mensen zijn die het allebei kunnen?
1: Ja, ik kan natuurlijk ook wel een beetje allebei. Want anders was ik zo de

0: Die maken je, die laten je op je plek zitten. Mensen die nadenken, die blijven meestal in hun stoel zitten of op een bank of op, die liggen op hun bed. Of...
1: Maar kan je je ook voorstellen dat er mensen zijn die het allebei kunnen?
0: Ja, ik kan natuurlijk ook wel een beetje allebei, want anders was ik zo'n invalide. Maar ik geef me graag over aan gedachtegangen. Ja.
1: Hoe is het om een zwager te hebben? Want je noemt het het vreemde land genaamd schoonfamilie, waar je elkaar dan leert kennen.
0: Ja, wij zijn zogenaamde koude zwagers, hè, allebei aangetrouwd. Dus wij zijn de twee vreemdelingen in de schoonfamilie die we delen. Ja, dat is natuurlijk zo. Je bent uiteindelijk, val je erbuiten. En dus je moet wel dat je in een andermans familie je plaats kennen. En dat heeft hij wel, denk ik, veel moeite mee. Want mensen die succesvol zijn in het zakenleven, die hebben het idee dat alles natuurlijk geregeld kan worden. Dus hij heeft wel snel de leiding in situaties. Dus ik krijg ook heel vaak tips over mijn werk en wat ik moet doen en wat de uitgever anders zou kunnen doen. Dus dat is wel een trekje van hem. Dus,
1: nou ja, je schrijft ook, in zijn ogen waren auteurs net zo'n verzinsel als de romans die ze schreven. In wezen was het natuurlijk allemaal bedrog. Een schrijversnaam was feitelijk niets anders dan een artistiekerige variant van de brievenbusfirma, de kadastrale eigenaar of de lege BV, of hoe de juridische constructies ook heten, waarmee onnodige fiscale heffingen werden vermeden.
0: Ja.
1: En schrijven moet dan ook maar gewoon efficiënt kunnen.
0: Ja, maar er zit ook een element in van je niet helemaal kenbaar maken, waar iemand die geldstromen zijn kant op leidt, die vindt het toch niet altijd prettig dat iedereen daar getuige van is. En zo heeft een schrijver ook behoefte aan enige verborgenheid om zijn bedrog toch wel uit te kunnen voeren. Hè? Dat delen wij wel als zakenman en literatuur de idioot, delen wij wel dat die neiging van we willen niet onze bronnen verraden. Ik heb nu bijvoorbeeld, vind ik het al lastig om te gaan zeggen, of ik wil me al distancieren van mijn echte zwager en dan naar de beschreven zwager toe. Omdat ik kan eigenlijk alleen over zulke dingen schrijven als ik daar een verschil tussen laat bestaan. Want anders kan ik daar nooit meer langskomen natuurlijk. En dan was het de laatste kerst vorig jaar.
1: Of het wordt at the top the Dubai years, als je zo'n boek zou schrijven.
0: Ja, dat ik helemaal naar zijn pijpen moet gaan dansen. Ja, dus weet. Maar dus je, het is eerlijk, ja. Ja, ik je zei net, je gebruikt ook een negatieve termen, maar ik vind, je moet soms dingen ook definiëren, het negatieve. Ja, omdat je ergens je grenzen ook moet stellen altijd. En ik vind juist in zaken van bijvoorbeeld familie en intimiteit is het heel belangrijk om kleine leugentjes en verdraaiingen op na te houden. Want als je voortdurend elkaar, het is wel leuk om een keer echt een ruzie te maken, kan ook heel opluchtend zijn en elkaar de waarheid te zeggen. Maar dat moet je daarna toch altijd wel weer met allerlei excuses en zo, moet je die rotzooi weer een beetje ordenen, want dat is toch niet de bedoeling dat we elkaar de waarheid steeds maar zeggen. En als schrijver moet je dat ook niet doen. Je moet je lezer ook niet de hele tijd de waarheid willen zeggen. Dus je verleidt hem toch met een soort sprookjes. Hè? Ja.
1: Dat is beter, dat is een mooier woord, sprookje.
0: Ja.
1: Je had de titel van dit boek al, nou, 2012 was het.
0: Ja.
1: Hoe kwam dat?
0: Nou, omdat ik heb, in 2011 heb ik een boek geschreven, dat noemde je al in de inleiding, Grill Room Jerusalem. En dat was de neerslag van een reis die ik heb gemaakt met een zogenaamde schrijversdelegatie, een beetje een vreemd verschijnsel. Maar dat was de bedoeling dat alle, in dit geval schrijvers, en het jaar daarvoor was het, geloof ik, waren het zangers en voetballers misschien, weet ik wat, mensen die in de publieke ruimte een stem hadden, om die, ja, rond te leiden langs de toenmalige verschrikkingen van dat gebied. Dus ik ben in Gaza toen geweest, toen het nog min of meer overeind stond, in Hebron op de westelijke Jordaan-oever. We zijn op allerlei plekken, Jeruzalem zelf, Oost-Jeruzalem geweest.

0: En op de een of andere manier, ik ben helemaal niet bijbels opgevoed. Ik heb ook geen Joodse roots of zo. Dus het was voor mij toch gewoon een soort krantenwereld. Hè. We altijd een soort achtergrondruis op de nieuwspagina's. Israël dit, Israël dat. Maar ik, misschien heb ik nooit wat meemaken, maar dat kwam zo heftig binnen daar, alles. Alle dingen. Dus om op te beginnen natuurlijk de kleinering van Palestijnen die daar dagelijks gebruik is, maar ook die Israëlische onveiligheid voelde je ook. Hè. Je voelde ook, ik kan me herinneren dat ik in een flatgebouw stond in Tel Aviv, en toen wees iemand die zei, ja, daar is de Golanhoogte. Nou, die is echt dichtbij. Daar kun je een kanon op neerzetten, een oud kanon, en dan raak je toch nog iets in de stad. Dus dat had ik me nooit gerealiseerd. Sowieso is dat Israël maar een soort strookje land.
1: Heel klein.
0: En Gaza was helemaal, die Gaza Strip werd het dan ook natuurlijk genoemd in het Engels. Ja, dat is helemaal niks. Ik kwam daar toch wel redelijk ontdaan van terug op een rare manier. Omdat je toch in een oorlogssituatie zit. Alles is gemilitariseerd. En ik raakte er eigenlijk niet over uitgepraat. Toen zei mevrouw van, je moet misschien meteen dat boek maar gaan schrijven. Dat heb ik inderdaad in 3 maanden geschreven. Wat wel opluchtte in zekere zin, maar toch ook wel me bleef bezighouden. En toen dacht ik over een vervolg. Ik dacht, ja, ik ga geen Midden-Oosten-expert worden. Daar ben ik een beetje laat mee. Maar toen dacht ik wel, Jeruzalem is de hoofdstad van het geloof, van het Joodse natuurlijk, maar ook van de moslims.
1: Christelijke.
0: Maar de moslims claimen dan die gouden koepel ook, waar dat Mohammed daar.
1: De Al-Aqsa-moskee.
0: Ja, Al-Aqsa-moskee, inderdaad. En dat heel dominant ook in de skyline zichtbaar is. En toen dacht ik, dat is de hoofdstad van dat. En ook van de toch wel de ellende die godsdiensten veroorzaken. En toen wist ik dat mijn zwager zat altijd in Dubai, en die zei altijd, daar moet jij eens heen als schrijver. En ik dacht, geen denken aan het. Het lijkt me de hel op aarde. Maar toen dacht ik wel, het zou wel mooi zijn om een reisboek te schrijven over Dubai. Omdat dat echt de Sodom en Gomorra is, of waar de mammon heerst.
1: Hè. Dus ja, het geloof in het geld.
0: Geloof in het geld. Dus het zijn twee religies eigenlijk, waar mensen ook, die mensen toch ook tot slechtheid en machtswellust en weet ik wat verleiden. En dus was voor mij een soort pendant. Ik dacht, dan schrijf ik dat, dan ga ik even naar Dubai, schrijf ik snel dat verhaal. Dan heb ik twee van die boeken die elkaar versterken. Maar toen had ik helemaal geen zin om naar Dubai te gaan. En dat leger daarvan, want ik bedoel, Israël is natuurlijk, ja, dat is, het land is geladen met van alle geschiedenis, met cultuur, met van alles nog wat. En dat Dubai, daar, ja, ik bedoel, ik vind Amstelveen al een beproeving. Dus zo'n lege, ja, maquettenstad, zou ik maar zeggen, daar ga ik mijn tijd niet voor doen. En toen ben ik het eigenlijk vergeten. Maar het bleef altijd wel liggen. Ik dacht altijd, ga ik het tussendoor schrijven, omdat ik die verhalen van hem hoorde, en die waren geweldig. Dus ik heb heel veel ontleend aan mijn zwager, wat die, bijvoorbeeld die vliegenier die erin zit, die Terry, zo'n RAF, straaljagerpiloot.
1: Macho.
0: Ontzettend macho en een seksverslaafde gek. En die ook al zijn nachtvluchten boven Irak, waar die van alles uitvoerde, vergelijkt met zijn seksuele escapades. Ja, dat ik had het wel kunnen verzinnen, moet ik zeggen. Maar dat, ik wou zeggen, dat verzin je niet zo gauw. He, dus daar heb ik wel. Dus ik had daar wel veel zin in om dat te schrijven. En dus dat is er nu van gekomen.
1: En je zegt net, dan zou ik even naar Dubai gaan. Je bent nu niet even naar Dubai gegaan.
0: Nee, gelukkig niet. Omdat ik het ook beter vond om niet te gaan. Omdat een boek is ook over make-believe en over reclame, over marketing, over iemand iets aansmeren. Ik dacht, het gaat mij eigenlijk alleen over die belofte van Dubai. Ik hoef niet in zo'n shoppingmall zelf rond te vervelen, weet ik wat. Ik ben ook niet een interessant object voor klant voor Dubai. Hè. Ik ben geen voetballer, ik ben geen afgedankte charmezanger of weet ik wat, Gordon en hoe heet het allemaal. Ik ben geen misdadiger.
1: En je boeken zijn er waarschijnlijk ook, net als de boeken van Tom, niet te koop.
0: Zeker niet. Nee, die zijn bij mij al niet te koop op Schiphol. Dus ik hoef ik niet voor naar Dubai te vliegen. Om ze niet te vinden. Dus,
1: maar je beschrijft de stad wel.
0: Ja, maar dat is heel makkelijk. Het grappige is dat je... dankzij alle YouTube en dingen... Je kunt gewoon landen op Dubai Airport. En je kunt de metro pakken, je kunt de taxi nemen. En dat is allemaal... Mensen filmen alles tegenwoordig. En vooral in Dubai, want dan vervelen ze zich kennelijk. Dus je kunt alles gewoon filmen. En nou ja, deels kijk ik naar websites waar hotels zich afficheren of restaurants. En soms hoor ik... pik ik wat op van mijn zwager. Dus dat bij elkaar... En ik heb dan nog de ergste dingen... sommige dingen weggelaten, want je wilt ook geloofwaardig zijn. Kijk, Dubai is zo krankzinnig dat je ook dingen kunt invoeren in je boek... waarvan een lezer dan denkt, ja, maar dit gaat wel erg ver.
1: Nu ga je te ver.
0: Ja.
1: Maar dat is het niet.
0: Je kunt echt niks bedenken of ze zijn bereid het daar te exploiteren.
1: Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, ik vind, ergens kan je er bewondering voor opbrengen. En net zoals ja, als kind vond ik de Efteling ook bijzonder. Weet je wel, het is zomaar zo die hollebolle gijs die nek die heel lang is of zo. Dus het is als sensatie kun je zeggen, het is bijzonder. Van, ze bouwen dat in zo'n eilandengroep met opgespoten zand. Die overigens allemaal weer door de klimaatverandering... moet dat weer opnieuw gedaan worden, geloof ik, binnenkort. Maar het is, ja... En ook, die enorme bouwwerken... en dan die verhalen over bouwwerken... waar ze dan vergeten zijn de riolering afdoende aan te leggen. Dus
1: ik zie je grijnzen, dat vind je wel leuk.
0: Dat vind ik dan leuk, dat ze nog jarenlang met van die strontwagens... moesten rondrijden voordat die riolering was aangepast. Dus dat vind ik wel leuke dingen dan, maar...
1: Het is een enorme botsing in je boek. Ja. Tussen... Aan de ene kant, nou ja, dat hyperkapitalisme met geld.
0: Ja.
1: En aan de andere kant, nou ja, de kunst en de verbeelding en de cultuur.
0: Ja, en dat is natuurlijk, dat ging gaandeweg. Dat was, ik heb niet zo'n grand design dat ik dacht, ik ga dat zo doen. Maar gaandeweg, toen ik het schreef, dacht ik, het is wel een ongelijke verhouding.
1: Ja, dus het, ja.
0: En dat heb ik wel eens. En misschien, ja. Ik vind het ook niet erg. Ik vind schrijven moet je ook doen als je er geen cent voor zou krijgen. Het is voor mij geen economische uitdaging om het zo maar te zeggen. Ik wil natuurlijk wel boeken verkopen en vooral omdat boeken gelezen worden. Maar het is niet een lucratieve bezigheid of zo. Je doet het niet om geld te verdienen.
1: Nee, je schrijft er dingen over als... Hij kon het niet langer aanzien, beweerde hij. Een talentvol iemand als ik verdiende beter dan de materiële armoede... die in de uitgeversbranche als geestelijke rijkdom op de markt werd gebracht.
0: Ja, dat zegt de zwager, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja dat natuurlijk, je voelt je wel eens... in plaats van de held van het verhaal, de sukkel van de geschiedenis.
1: Dat je nog steeds aan het schrijven bent, ja.
0: Ja, dus en, ja, dus de, maar goed, ik vind het ook niet zo erg, want ik ja, het omgekeerde vind ik ook lastig. Ik weet nog wat, toen ik debuteerde kreeg ik meteen de ACO-prijs. Wat toen, en het bestaat nu niet meer, maar dat was toen de grootste prijs qua geld in Nederland en België. En dan kwam je, zelfs in de Telegraaf stond ik op de voorpagina, kan je nagaan. Niet echt een hele literair georiënteerde krant. Maar en dan werd ik herkend. Ik woonde toen in Amsterdam in de Bos en Lommer. Ook niet echt een buurt waar...
1: grote schrijvers wonen.
0: Ja, nou dat misschien wel. Ik woonde daar, zou ik maar zeggen. Maar nee, bij de slager en de sigarenboer werd ik wel omhelst. Want ik was uit de buurt. Was ik er toch maar in geslaagd om zo op tv te komen. En ze waren helemaal hotel de botel van de aandacht. En toen schrok ik daar heel erg van. Ik dacht, ik wou altijd lekker... stil achteraan schuiven in zo'n winkel en een pakje shake. Ik rookte toen nog kopen en geen gedoe allemaal aan mijn lijf. En,
1: je wilde gewoon de geestelijke rijkdom.
0: Ja, het stille genieten, zou ik maar zeggen. Ik vind dat, mijn lievelingssprookjesfiguur is Repelsteeltje. He, dus dat je niet, niemand weet dat ik repelsteelt
1: heb. Heel vervelend kereltje, hè, die repelsteelt.
0: Dat is een heel naar mannetje, ja. Maar misschien ben ik ook niet zo aardig man. Ja, nee, maar goed, verder natuurlijk, dat is allemaal... Kijk, ik denk dat Freud daar ook wel raad mee wist met dit soort...
1: Freud wist met alles raad.
0: Ja, maar zeker met dit soort mannetjes die met lang blond haar in de weer zijn en zo. Toch, want het is die toch een repelsteeltje wel ook...
1: Nee, dat was Rapunzel dan weer.
0: Oh ja, nee, maar oh, ja, ja, zit je erbij.
1: Nee, repelsteeltje moest...
0: Nee, gouddraad, goud.
1: Ze moest spinnen.
0: Ja.
1: Anders moesten haar eerst geborenen afstaan.
0: Dat dat was het, ja.
1: Tulantijnen. Nee. Je schrijft ook... Overal en voor iedereen je handje ophouden. Subsidies, uitkeringen, een opdracht hier of daar. Ik weet niet eens hoe je het bij elkaar scharrelt, maar veel zal het niet voorstellen. Daar zit je dan, met je denkbeeldige koninkrijk vol mogelijkheden en verder een hele hoop rekeningen die je niet kunt betalen. Aan handen en voeten gebonden aan je eigen armoe. Zo werkt het dus niet, dat begrijp je zelf ook wel. Vrijheid wordt in de reële wereld uitgedrukt in geld en nergens anders in.
0: Ja. Nou ja, je hebt toch ook wel eens een boek geschreven. De mensen vragen je heel snel hoeveel heb je er verkocht.
1: Zeker.
0: Enzovoort. Dus dat is bijna het eerste wat ze vragen. Terwijl ik vraag nooit aan iemand van hoeveel heb jij verdiend. Als ik ben net met de taxi hier gekomen. Ga ik echt niet aan die chauffeur vragen. Hoeveel verdien jij hiermee?
1: Maar staat voor jou de vraag van hoeveel heb je er verkocht gelijk aan wat heb je ermee verdiend?
0: Ja, het heeft wel te maken... Ja, nee, ja, deels is het natuurlijk ook... Je hebt gelijk, deels is het natuurlijk ook van... Hoeveel mensen willen jou lezen?
1: Ja, hè? Ja. Ben je een succes?
0: Ja. Dat is waar, ja. Ja, en dat is natuurlijk... Ja, en dat is heel deprimerend... Want er zijn natuurlijk altijd schrijvers... die meer verkopen dan jij. Dus als je daar gevoelig voor zou zijn...
1: Dan wordt het al snel een heel vervelende wedstrijd.
0: Ja, dus je moet zorgen dat het voor jou geen wedstrijd is. Want dat heb ik nu weer. Dan denk je, och, mijn boek komt uit. Maar ja, dat denk ik op dit moment misschien wel 100 mensen of zo. En als je die boekwinkel binnenkomt, dan denk je, oh, wat doen al die andere boeken naast mijn boek, weet je wel. Dus het is toch lastig om die bescheidenheid op te brengen. Maar dus dan kan je beter jezelf voorhouden dat het je om andere dingen gaat.
1: Nou, je schrijft, zodra ervoor betaald wordt, kreeg iets waarde. Anders, bij wijze van spreken, bleef het rotzooi. En niet alleen bij wijze van spreken. En ik dacht, ja, ergens denken we wel zo.
0: Jawel, ik denk zeker... De schrijver denkt zeker zo, want die heeft weinig eigen waarde meer over in dat boek. Ik had het inderdaad toen ik begon te schrijven. Dat weet ik nog. Ik kan het niet meer precies weten. Maar mijn eerste geld wat ik verdiende was voor een verhaal in de Revisor. Dat was eigenlijk mijn eigenlijke debuut. En dat zat echt een serieuze schrijver zoals Frans Kellendonk in de redactie. Dus ik nam dat heel erg serieus. En dat was geloof ik in guldens. 114 gulden 73. Dat was echt ook nog echt afgerond op zo'n bedrag. En met een postwissel moest ik in de Albert Cuyp, in postkantoortje in Amsterdam, moest ik dat incasseren. En dan werd het ook uitbetaald met die stuivers en dubbeltjes. Ja, ik voelde dat is magisch. Dat ik had iets had bedacht, verzonnen. En dat daar gewoon in zo'n postkantoor geld voor werd uitgeteld. Dus dat klopt wel. Dus dat gevoel is wel een oergevoel. En het is ook wel een goed gevoel als je geld verdient met wat je verzint. Maar ik bedoel nu meer dat je het zou doen om het geld. Dus dat ik zou, als het nu zou ophouden allemaal, zou ik toch niet ophouden met schrijven. Stel nou dat de Chinezen toch overnemen en er alleen nog maar staatsschrijvers kunnen bestaan die Chinese standpunten verwoorden, dan zou ik toch blijven schrijven.
1: In je eentje?
0: Ja, ik ben een van mijn lievelingsboeken, de Meester Margarita van Bulgakov. Dat is geschreven in de Stalin-tijd. En dat kon echt niet worden uitgegeven. En dat is een van de mooiste boeken die er bestaan. Dus die man is toch geïnspireerd gebleven. Om dat te doen. Omdat dat het enige was wat hem nog eigenwaarde gaf. Dus uiteindelijk ontleen je eigenwaarde toch aan mijn onafhankelijkheid. En geld maakt je afhankelijk, dus daar heb je altijd ingewikkelde verhouding mee. In iets van je verachten dat je het doet. En je bent toch blij dat je je deel hebt binnen geharkt.
1: Hey, je zet die werelden nu tegenover elkaar. En je ziet heel duidelijk dat de wereld van de kunst en de cultuur heeft de wereld van het geld nodig.
0: Ja.
1: Is het andersom ook zo?
0: Ja, nou ja, daar ben ik niet bedacht. Je hebt natuurlijk bekende theorieën van socioloog Bourdieu, die heel populair is in Nederland. Die wel de gedachte heeft ontwikkeld dat er ook iets bestaat als symbolisch kapitaal. Dus dat is kapitaal wat niet in geld wordt uitgedrukt, maar in symbolische waarde, culturele waarde, zou je kunnen zeggen. En dat zie je wel, dat daar juist rijke mensen heel erg gevoelig voor zijn.
1: Ja, maar die willen gewoon een heel duur kunstwerk aan de muur, bedoel je?
0: Nee, maar ze willen er veel. Het is duur omdat zij het per se willen hebben. En het onttrekt zich aan hun normale kwantificeringen. Want wat is de Mona Lisa waard? Wat is de Nachtwacht waard? Wat is de Dom van Keulen waard? Dat kun je niet in geld uitdrukken. En zij willen dat natuurlijk wel, omdat ze het op die manier kunnen toe-eigenen.
1: Ze willen het hebben.
0: Ja, en daarom moeten ze de geld uitdrukken. En daarom haat ik ze eigenlijk. Omdat ze iets wat anders soort waarde heeft, willen zij een financiële waarde geven om het te kunnen tot eigendom te kunnen maken. En de mooiste dingen zijn natuurlijk geen eigendom. Bekende, als jij wandelt ergens langs de zee, ja, je weet dat die zee deels ook wel eigendom is inmiddels, maar je kijkt er graag naar alsof die
1: van ons allemaal is.
0: Ja.
1: En daarmee van niemand.
0: En van niemand, dat is heel belangrijk. En dat ook dieren van niemand zijn. Wij houden, dan zien we ergens een ijsvogeltje of een ander rare beestje wat we niet zo vaak zien. Dan zijn we blij dat dat beestje vrij is. Dat dat niet van een of andere boer is die daar misschien gif op gaat spuiten of het beestje gaat slachten of weet ik wat. Dus dat is wel belangrijk voor de waardetoekenning van dingen. En voor je liefde, wat is je kindje waard? Wat is je geliefde je waard? Wat is je, hè? Dat kun je nooit uitdrukken in een geldbedrag.
1: Godzijdank.
0: Nee, dus alles wat belangrijk is, onttrekt zich aan geldwaarde. Dus je kunt zeggen, alles wat betekenis heeft, is niet in geld uit te drukken. Dus in die zin kan je, ook als je maar een heel schamel bankrekeningetje hebt, je superieur wanen aan oligarchen en dat soort types.
1: Frans Thomese is vannacht mijn gast. Frans is schrijver. Er waren titels als Zuidland, Schaduwkind en Gilroem Jeruzalem. En nu schreef hij Mijn zwager in Dubai. Een heerlijke roman over een zwager die een boek wil en een schrijver die voor het geld valt. En je zegt, je kan je ook met een klein bankrekeningetje superieur voelen. Die schrijver voelt zich ergens ook wel een beetje superieur ten opzichte van zijn zwager.
0: Ja, dat houdt hem overeind. Dat is het enige wat hij heeft. Dat is een, toch wel zijn.
1: Je schrijft bijvoorbeeld, alles is beweging, legt hij uit. Die wijsheid had hij vast niet van de Griekse filosoof Heraclitus, want daar had hij volgens mij nog nooit van gehoord. Hij had het waarschijnlijk zomaar ergens opgepikt, bij wijze van spreken in de sportschool, zoals hij al zijn ideeën, inzichten en plannen zomaar ergens oppikte, gratis en voor niks. Meestal wist hij niet meer waar hij ze vandaan had en dan schreef hij ze ruimhartig aan zichzelf toe.
0: Ja.
1: Hij kijkt echt op hem neer.
0: Ja, of gewoon ik dat zelf ook wel eens doe. Hè. Zo origineel ben je toch meestal niet als je denkt dat je bent. Dus ik heb ook wel eens gedacht, originaliteit is gewoon verkeerd onthouden kennis. Het wordt origineel omdat je het verkeerd onthouden hebt en er dus nieuws van maakt.
1: Nee, je schrijft ook, en ik dan, hoe kwam ik eigenlijk aan mijn zinnen? Niet van Google, maar waar had ik ze dan van? Waar kwamen ze vandaan? Ik schreef ze op, maar wat wist ik van ze? Achteraf herinner ik me niks van het schrijven zelf. Interviewer, hoe ziet een normale schrijfdag er voor u uit? Auteur, ja, daar vraagt u me wat. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. U wilt toch niet beweren dat u de hele dag niks zit te doen? Nou, dat zou best wel eens kunnen, maar ik zou het niet kunnen navertellen. En toch houdt u vol dat het uw eigen woorden zijn? Ja, dat wel. Ik herken het onmiddellijk als mijn eigen werk.
0: Ja.
1: Geen haar beter eigenlijk dan.
0: Nee, zeker niet. Nee. Ja, nee, maar dat is natuurlijk. Ik kan me ook herinneren toen ik begon te schrijven dat ik het wel eens zinnen schreef. Dat ik dacht: ben ik dat? Dat ik dat schrijf? Dat heb ik vast ergens gelezen. En misschien is het ook wel zo dat je het. Want je kunt niet alles onthouden wat je gelezen hebt. En de recensenten en anderen die jou beoordelen hebben ook niet alles gelezen. Dus dat is natuurlijk wel een mate van. Ja. Ook daar zit bedrog in. Niet voor niks zijn schrijvers en lezers altijd heel erg bezig met plagiaat. Van, dat heeft. Van Dis heeft daar natuurlijk mee te maken gehad. Vaak wordt ook beïnvloeding. Toen Gunberg begon. Wat een originele schrijver. En toen kwamen de aanwijzingen. Ja, maar hij heeft ook wel eens een boek van Hielsenraad gelezen. Dat over de Joodse Messias, dat boek bijvoorbeeld. En dat is ook waar een nazi succesvol wordt in Israël. He, dat is ook door Hielsenraad geschreven. Dus daar de nazi en de kapper.
1: Zie je wel toch niet origineel?
0: Ja, dat precies. En natuurlijk zal dat bij Gunberg een rol spelen. Die jongen die leest zich ook een ongeluk. Dus dan blijven die dingen hangen. Maar het wil niet zeggen dat zijn boek dan tweede rangs is geworden. Het is misschien een variant daarop. Als wij naar Bach luisteren. Denken we ook, wat is Bach origineel. Maar Bach die luisterde ook wel eens naar Italiaanse barok. En dacht hij, daar zit een soort dynamiek in. Wat ik met mijn Duitse aard minder van nature in me heb. Dat neem ik eens over van Vivaldi of van iemand anders.
1: Ja, dat roept natuurlijk ook de vraag op. Als je een boek gelezen hebt en er iets van meeneemt. Of het met je meeneemt. Dan mag dat niet, maar als je bijvoorbeeld naar Bach luistert en daardoor raak je geïnspireerd en dat doet iets met je schrijven, vinden we dat niet erg?
0: Nee. Nee, dat is gek, hè? Dus ja. Dat is in het andere voor filmmakers. Ik ben een hele grote bewonderaar van Tarkovsky. En die maakt heel veel gebruik van Bach. En dan denk je, je leukt die scène wel mooi op met die prachtige muziek. Die heb je niet zelf bedacht. Maar als ik zou zeggen, ik pak eens een bladzijde van Thomas Mann, of ik denk van Nabokov, of van Gerard Reven, die plak ik er eens tussen, dan word ik meteen op mijn vingers getikt. Dus dat is wel gek, inderdaad. Maar kunst is natuurlijk sowieso daar zijn veel over geschreven, over de beïnvloeding. Een heel mooi boek van Harold Bloom, Amerikaanse criticus, The Anxiety of Influence, dat schrijvers altijd bezig zijn met die invloed te verdoezelen en naar een hand te zetten om maar niet voor niet origineel te worden.
1: Heb jij dat ook?
0: Nee, niet in die mate. Ik heb wel dingen waarvan ik weet dat heb ik geleerd van die of van die. En soms zit het er per ongeluk. Het is ook iets wat er per ongeluk in zit. Ik ben bijvoorbeeld als jongen was ik helemaal gek van Gerard Reven. En dat is de meest besmettelijke schrijver die je maar. En dat heeft tot desastreuze gevolgen geleid bij heel wat schrijvers die gewoon in de epigonie zijn vastkomen te zitten. En dat is mij niet gebeurd, maar ik herken wel zijn neiging om een situatie zo te beschrijven dat je niet meer weet of die serieus te nemen is of belachelijk. Dus maar niet door hem belachelijk te maken, maar door ergens een woord te kiezen waardoor de lezer denkt, dat is toch wel een gek woord in deze context, waardoor je die lezer een beetje onzeker wordt van, zit hij me nou in de maling te nemen of vindt hij dit een heel droevig moment? En daar, dat zit er toch in. Dus dat weet ik van mezelf.
1: Je vindt het ook gewoon leuk om dat te gebruiken?
0: Nee, tuurlijk. Ik kan beter van Gerard Reven leren dan van een hoop anderen. Gerard Reven die overigens zei van, je herhaalt je wel veel, vader. De laatste jaren, die boeken beginnen wel op elkaar te lijken. Dat hij zei, maar wie moet ik anders herhalen? Dus dat is ook wel weer sterk, vind ik, van Reven. Maar nee, uiteindelijk ontkomt niemand eraan. En gek genoeg, in de schilderkunst en zo wordt dat juist altijd heel bijzonder gevonden, van de muziek, die beïnvloeding. Maar in de literatuur, kennelijk moet je op een onbewoond eiland zitten en nooit een boek gelezen hebben.
1: Volstrekt origineel.
0: Ja.
1: Wat jij vaker doet in je werk, ik zal het geen herhaling noemen, maar is wel dat je een figuur als de zwager tegenover een figuur als de schrijver zet. Ja. Dus, eentje die het wel voor elkaar heeft. Man van de wereld. Weet waar Abraham de mosterd haalt. Ja. En eentje die het allemaal gewoon twijfelt.
0: Ja.
1: Mijn karakterzwakte is dat ik mezelf nooit helemaal heb durven vertrouwen. Ik twijfel aan alles, aan mezelf voorop. Met een mengeling van bewondering en afgrijzen kijk ik naar mensen die altijd en overal van zichzelf overtuigd zijn. Ik haat ze ook, maar alleen omdat ik niet tegen ze op kan. Ik haat ze, maar niet zo fundamenteel als ik mezelf haat. Alleen al de gedachte dat iemand me werkelijk zou kennen zoals ik ben vervult mij met zoveel schaamte dat ik blij ben dat er gelukkig ook nog genoeg andere mensen bestaan die ik overal de schuld van kan geven.
0: Ja. Nee, gespeeld tussen te krijgen. Nee, dat is geloof ik. Daar ken ik me wel enigszins in, ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja, nou ja, tuurlijk, ja. Ik geloof in mijn hele liefde voor literatuur. Ik ben altijd wel een lezend kind geweest. Ook wel een voetbaljongen, maar ook wel veel een lezend kind. En ik ben op gymnasium terechtgekomen. Dus wel echt een geletterde jongen en man. En voor mij is dat lezen altijd iets geweest om te ontsnappen aan iets. Of in een soort situatie te komen waar dingen nog mogelijk zijn. Waar de mogelijkheden nog niet uitgevoerd zijn. In het echte leven moet je de hele tijd, wat nu heet, leveren. Hè? Je moet de hele tijd, ze verwacht iets van je. Ik vond het op school ook altijd erg, het juiste antwoord. Fijn mensen, zo'n interview hoeft dat niet. Er zijn geen foute interviews, geen foute antwoorden in een interview, maar bij een tentamen of een proefwerk zijn er
1: heel veel foute antwoorden.
0: En daar klapte ik helemaal van dicht eigenlijk. Het is vooral die open bij geschiedenis of zo, dat je zo'n vraag moest beantwoorden. Wat noem drie redenen waarom Napoleon dit of dat. En dan begon ik een heel verhaal natuurlijk. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dan wist ik ook dat het niet goed was. Dat ze specifiek drie dingen moesten weten. Terwijl ik dan dacht, ja, ik weet wel drie andere dingen. Maar dat is dan niet goed natuurlijk. Hè? Dus dat zijn wel van die dingen waar je in de literatuur geen last van hebt. Je kunt het niet fout lezen. Ja, wel als je literatuur tentamen krijgt op
1: het
0: eindexamen. Hè? Dat is vreselijk trouwens, maar dat bestaat. Maar ik vond het fijn, je droomt weg in zo'n boek en je associeert erop los en je bladert terug. En ja, je bent helemaal vrij. En dat heb ik altijd heerlijk gevonden. En dat vind ik van het schrijven ook het heerlijkste. Dat je iets uitprobeert, ook je zelfbeeld. Je zelfbeeld, als je een heel duidelijk beeld van jezelf hebt, zoals mijn zwager, heb je geen enkele behoefte om dat. Een boek, die soort mannen lezen non-fictie ook altijd. Die gaan geen fictie lezen, want die weten het wel. Ja, als ze non-fictie lezen, is het over grote mannen, hè, over Churchill.
1: Waar ze misschien iets van kunnen leren.
0: Ja, ja, ja. En Einstein en zo, dat soort dingen lezen ze wel boeken over. Maar
1: en waarom is het zo lekker om zo'n zeker iemand tegenover een twijfelaar te zetten?
0: Om contrast is altijd goed natuurlijk.
1: De juxtapositie noem je het ook in het boek.
0: Ja, ja, het is altijd, ja. En kijk, mensen, laat ik zeggen, recensenten en de gewone lezer denken heel vaak dat de plot of de dingen, het staketsel waar het verhaal aan opgehangen is, dat heel origineel moet zijn. Maar er zijn een aantal grondpatronen waar bijna elke dramatische situatie toe te herleiden is. Dus dit is er één van. Dus het is ook niks bijzonders. Het is natuurlijk hoe je het doet, maakt het bijzonder. Dus J. Kessels, in mijn J. Kessels romans, is een hele andere primarius, om zo maar te zeggen, hè, aanvoerder of leider, dan
1: dan de zwager.
0: Dan de zwager. Ja. En Frans Tomese in Franske. In J. Kessels is een veel onbetrouwbaarder en een opportunistischere figuur dan Tom Francese, die toch wel er redelijk verheven gedachten over de scheppende kunst over nahoudt. Dus dat verandert dan. Maar ik hou helemaal nooit van ingewikkelde plots. Want ik ben ook zo iemand als zo'n tv-serie, tegenwoordig die tv-series, ik onthoud die mensen op een gegeven moment al niet meer. He, dus de,
1: ik, in welke aflevering had ik die ook alweer gezien?
0: Ja, wie hoe was. Oh nee, dat is. Nee, dat is niet zijn vrouw, dat is een, weet ik wat, secretaresse of weet ik. En dan raak ik altijd helemaal de kluts kwijt, weet je wel. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Vroeger bij Russische romans ook. En dan denk ik, wie is dat nou weer, weet je wel. Dus ik vind dat niet zo interessant, dat ingewikkelde gedoe van een. Ik hou van een eenvoudig verhaal. Het mooiste vorm van een verhaal vind ik altijd nog de bekentenis. Iemand die zegt, die begint te vertellen hoe het. Hoe dit in de ellende verzeild geraakt is of wat dan ook.
1: En waarom is dat het mooist?
0: Omdat dat eenvoudig is. Ik ben van veel schrijversbewonderaar, ook van bijvoorbeeld van Kafka, die in zijn eerste alinea altijd zijn hele verhaal al prijsgeeft. Die gewoon zegt, op een dag werd Jozef K., hoewel die niks gedaan had, gearresteerd. Ook twee mannen komen zijn kamer binnen, enzovoort. Dat vind ik mooi, dat dat meteen al duidelijk gemaakt wordt. Nabokov heeft het ook een keer gedaan in Laughter in the Dark. Een vroege Russische roman van hem. Gelach in het duister, dat geloof ik. Lachen in het duister, ik weet het niet. En er staat ook in één alinea van. Daar leefde eens een man in Duitsland, Albinus genaamd. Hij deed dit en hij deed dat en hij ging dood. En that would be all, zegt hij dan. Want ik ben ervan overtuigd dat het leven van een man elke mens op een grafsteen past. Dat had ik net al geciteerd. But detail is always welcome. En dat is, detail is always welcome. Dat de details, de eigenaardigheden, dat is het echte verhaal. Dus een verhaal bestaat altijd uit juist die kleine dingen. Je onthoudt ook altijd een mooie roman of een onthoud je de details. Een situatie die.
1: Zelden echt het verhaal.
0: Maar het verhaal.
1: Dat is de verrassing niet.
0: Of nee, ik vergeet het vaak ook. Ik denk, hoe liep het ook alweer af? En sommige mensen vinden het heel belangrijk dat het goed of slecht afloopt. Dan ben ik al lang.
1: Jij neemt het karakter mee? Of,
0: ja, het karakter of zijn situaties en hoe iets geformuleerd wordt. Dus daar kan ik dan. Ik weet ook bijvoorbeeld in de film de Martin Scorsese die. Is ook echt een karakter. Hè? Die maffiafilms, ja, die lijken dan heel stoer. Maar Taxi Driver, die film die daarvoor was, waar die mee doorbrak. Daar,
1: heel gevoelige jongen.
0: Ja dus, het gaat wel over een seriemoordenaar, maar het is een hele gevoelige seriemoordenaar. Maar hij wist niet hoe hij dat verhaal moest eindigen. En Spielberg, die kende die nog van de Filmacademie. Die zei, ja, ik help je wel een beetje. En je moet daar gewoon een shootout van maken. En dan. Bloedbad en weet ik wat. En dan
1: opgelost.
0: Is het opgelost. Maar hij kon dat helemaal niet. En toen heeft hij wel allerlei bloedige scènes zitten verzinnen. Toen zat hij daar in de montageruimte. Moet ik hem even weer Spielberg erbij gehaald. In die knippen plakken. En heb die hele sequentie. Ja, die kennen we nu heel goed. Die is van Spielberg. Maar hem interesseerde dat niet. Hij was geïnteresseerd in. Die seriemoordenaar, die taxichauffeur die dan.
1: De beweegredenen.
0: Ja, alleen maar vuiligheid ziet in zijn leven en zuiverheid zoekt. En dan ziet dat er een jong meisje door een pooier slecht wordt behandeld. En dan besluit hij: ik ga haar beschermen, ik word haar redder. En dat interesseert Scorsese, zo'n contrast in zo'n karakter. En die gevoeligheid van. Hè, wat er ook in zit, bijvoorbeeld in. Truman Capote in Cold Blood, een heel de uitvinder van de true crime. Hè? En van als roman opgezette misdaadverslag. Waarin Truman Capote beschrijft hoe twee kleine criminelen besluiten een familie te vermoorden en het geld te nemen. In Kansas, ergens in de Midwest. En een detail wat ik altijd onthoud heb. De ene is dan een wat botter figuur. En de andere is wat gevoeliger jongen. En die voordat hij ze doodschiet. Legt hij een kussentje onder hun hoofd. Dat ze wat zachter liggen. Ja, dat vind ik. Dat is gruwelijk. Maar dat zo'n detail. Dan zie je dat is een echte schrijver. Dat, als je dat kan. Waarschijnlijk is het gewoon echt gebeurd. Heeft hij het echt uit de getuigenverklaring gehaald. Maar dat is voor mij schrijven. En. Ik zou die moord nog ineens meer verder kunnen navertellen.
1: Een van de dingen waarvan ik denk dat gaat mij nog wel een tijdje bijblijven. Dat gaat over Bobby en Tom, twee zwagers uit de Randstad met de bleke huidskleur van ongeschilde asperges.
0: Ja.
1: Maar dat is niet van jou.
0: Nee, dat is van ChatGPT, maar ik schrijf het toe aan Claude.
1: Ja, je hebt AI gebruikt in je roman.
0: Ja, ik vond het... dat AI, dat hoort ook bij het kapitalisme van nu. Die oligarchen, die tech-baronnen in Amerika... met ook al hun fantasieën over wereldheerschappij... en ondergangsvisioenen. Dat hoort, vind ik, bij het kapitalisme van nu. Dus ik dacht, het moet erin. En ik hoor niet tot de schrijvers die... Ik maak me wel druk over auteursrechten en zo, natuurlijk. Zoals iedereen, dus iedere nette burger. Maar zelf als schrijver zit ik helemaal niet met dat AI. En wat dat voor het schrijven betekent. Wel misschien voor teksten, dat die vogelvrij zijn. Maar Ik zou er geen behoefte, net zoals heel veel... Ik ken ook heel veel schrijvers die nooit op de computer zijn overgegaan. Hè? Die schrijven ze iets ouder dan ik waren.
1: Je gebruikt het misschien, moet dat wel even zeggen... Je gebruikt het ook alleen maar om iets te illustreren.
0: Ik heb er gewoon helemaal geen behoefte aan. Voor mij had het niet uitgevonden zelfs hoeveel woorden. Het interesseert mij als schrijver geen moer. Maar ik heb heel veel dingen... De mail, e-mail en app hadden voor mij ook niet worden uitgevonden. Ik vind briefschrijven veel leuker. En nu ben je gewoon een aansteller als je nog een brief schrijft. Dus en de snelheid daarvan vind ik ook onprettig. Dat je meteen moet antwoorden. Ik vind al van de post altijd zo lekker dat je kon zeggen... ja, hij is niet geweest vandaag. Of ik denk dat die brief
1: morgen... weer even kijken.
0: En dan was ik er weer van af.
1: Maar AI is er nu.
0: Ja, alles is er nu. Dus je moet je daartoe verhouden. Ja, inmiddels app ik, mail ik. Dus ik zal ook wel aan AI gaan geloven. Dat ben ik van overtuigd. Dat ga je toch gewoon doen. En, maar ik kan nog niet dingen verzinnen die ik... Wat ik zou bedenken, oh, wat ben ik blij dat ik nu AI heb... Hè, voor een beschrijving of zo.
1: En het idee van schrijf een roman in de stijl van P.F. Tomese... is dat een schrikbeeld?
0: Ja, maar ik heb al een paar stijlvarianten in mijn werk... dus dan wordt al ingewikkeld. Dus dan zou je moeten zeggen, schrijf een J. Kessels roman... of schrijf een roman à la Schaduwkind... of à la mijn laatste Blackout. Dat is een beetje een satirische roman over een villadorp. Ja, dat gaat AI toch wel ingewikkeld vinden. Dus dan krijg ik toch gewoon de letterlijke teksten, denk ik. Ik probeer elk boek iets anders te doen. Dus als AI mij heel goed volgt, kunnen ze alleen die boeken nadoen... en niet die boeken combineren tot een nieuw boek. Dat lijkt me moeilijk worden.
1: Omdat je gewoon steeds anders schrijft.
0: Ja, en bovendien vind ik schrijven ook... al zou ik iets bedenken wat ook AI zou bedenken... vind ik het toch fijner om het zelf te bedenken. Omdat als je iets zelf bedenkt, maak je het je eigen. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat je als schrijver denkt... ik schrijf wat van die prompts en ik voer ze in. Of ik laat ze invoeren, want uiteindelijk kun je daar ook iemand anders voor aanstellen. En je zou dan zo'n boek in handen krijgen... en je moet er bijvoorbeeld een interview... dan zit je bij Nooit meer slapen. En dan zit de interviewer zoals jij, die leest dan zo'n citaat voor... en je denkt, dat heb ik nog nooit zo gehoord.
1: Interessant. Nou, het is een beetje in het verlengde van wat je net zei... dat stel dat er alleen nog maar staatsschrijvers zouden zijn... dan zou jij voor jezelf nog doorgaan.
0: Ja.
1: Dus AI heeft ook geen nut, want dat is niet zelf schrijven. En dat is wat je wil.
0: Ja, en het heeft ook met die concentratie. Je bent ook een lezer natuurlijk, anders deed je dit werk ook niet. Maar als je leest, de concentratie daarvan is een heel aangenaam iets. En schrijven heeft dat ook, dat geconcentreerd zijn. Dat opgaan in allerlei zinnen die zich aandienen en weer doorgestreept worden. En dat, dan ben je dan helemaal kwijt. Dus dan, en het moeizame ben je kwijt, dus de overwinning die je hebt dat je een scène 3 keer, 4 keer overdoet... of 10 keer overdoet, en eindelijk lukt die dan ben je ook kwijt. Want dan denk je bij AI, ik laat nog even een nieuwe prompt eruit rollen... en dan is het geen verdienste of zo.
1: Dank je wel, Frans.
0: Ja.
1: De roman Mijn zwager in Dubai van mijn gast van vannacht... Frans Tomese ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Wie zich op ons abonneert in welke podcast app dan ook, hoeft nooit een aflevering te missen. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan is acteur Joes Brouwers mijn gast. Hij is nu te zien in de speelfilm Jury, waarin hij de rol van journalist en schrijver Jan Brokke vertolkt. Nog een mooie nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij de protesten werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties heel hard achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12... Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: Ga je gang.
6: We nemen onszelf niet al te serieus. Geld is op zich geen slechte motivatie, wel als het de enige is. Een anekdote kan soms een heel persoon samenvatten. Een hele club of zelfs een stad.
5: Michel van Egmond, schrijver, liever gezegd bestsellerschrijver.

0: Dik voor Mekaar podcast. En vorig jaar verscheen zijn boek Writer's Block. Zijn nieuwste boek heet Dit Wordt Toch Niks. En kijk je achter de schermen van de populaire podcast Kief Jansen Egmond Gijp. Vier mannen die moeiteloos vanuit verhalen over voetballers, wedstrijden, terechtkomen in bespiegelingen op het leven en net zo gemakkelijk weer terugschakelen naar zichzelf en elkaar op de hak nemen.
1: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
0: Ja, Misha, fijn dat je er bent.
2: Ja, fijn om er te zijn.
0: Jij zit veel in podcaststudio's.
2: Ja. Nou, studio's
0: nou,
2: niet.
0: Nee, hè? Meer ja. In cafés. Eetgelegenheden. Ja. Ja. En jullie zijn net geswitcht van podcastsetting.
2: Klopt.
0: Kief Jansen Egmond Gijp eerst in Slaak.
2: Slaakhuis, ja.
0: En nu in het Zalmhuis.
2: Klopt.
0: Hoe belangrijk is de setting? Voor nou, een podcast?
2: Nou, in die podcast met Kief, Rob Jansen en René van der Gijp is het wel belangrijk. Want het is eigenlijk begonnen als een gezellig uitje eigenlijk voor onszelf.
0: Ja.
2: We hebben het nooit zo serieus genomen, die podcast. Het was meer een goed vehikel om elkaar weer eens te zien. Want ik weet nog dat de eerste reactie van der Gijp was op de mededeling dat we de podcast gingen maken, was ik ga de broodjes regelen. Dat was vanaf het begin heel belangrijk. Broodjes.
0: En, niet eens het aantal luisteraars.
2: Nee, helemaal niet. We maakten ons geen enkele illusie over luisteraars. We gingen gewoon beginnen. We hadden ook helemaal geen kennis van podcast bijna. Dus de sociale factor was heel belangrijk. Dus dan is de setting ook wel belangrijk. We vinden het wel fijn om een gezellige plek te zijn.
0: Ja, tot en met het tafelkleedje.
2: Tafelkleedje is een soort talisman geworden. Heel ontzettend lelijk tafelkleedje. Wat ooit een keer op tafel is terechtgekomen toen we nog in de keuken van Rob Jansen opnamen.
0: Wat omschrijf het is? Hoe ziet dat kleedje eruit dan?
2: Ja, het mag wel eens een keer gewassen worden. Laten we daar eens mee beginnen. Het is een beetje onbestemde kleur. Tegen het beige aan. Met een soort heel ouderwets jaren 80 motiefje. Ik weet niet eens wat het voor moet stellen.
0: Oh, grappig. Hè? Hoe dat dan in je eigen hoofd een heel andere vorm kan aannemen. Want ik had in mijn hoofd dus een soort van Café Hans tafelkleedje.
2: Wat is Café Hans?
0: Ja, dat is een café in Amsterdam. Echt een heel donkerbruine kroeg.
2: Ja, ja.
0: Waar nog van die hele zware, dikke tapijtjes liggen. Ja.
2: Nee, dat is het godzijdank niet. Het is echt gewoon een tafelkleed wat ooit een keer bij de IKEA is gehaald, denk ik.
0: Ja.
2: En op die tafel terecht is gekomen en constant met ons mee verhuisd. Dat komt eigenlijk omdat er is een keer commentaar opgekomen van kijkers. Want we zijn ook op YouTube te zien.
0: Mm-hmm.
2: Die mensen stoorden zich, die zaten in Curaçao en die stoorden zich aan dat tafelkleed. Toen dacht ik, nou, nu nemen we hem overal mee naartoe, dat ding.
0: Zelfs naar Curaçao.
2: Precies.
0: Ja. Ja. En dat idee voor die podcast kwam van jou?
2: Nee, kwam niet van mij. Ik werd gebeld door Rob Jansen. En,
0: ja?
2: Ja, wie het echt helemaal heeft verzonnen, dat weten we zelf niet. Maar
0: het is altijd met een goed idee, hè?
2: Ja, dat is altijd.
0: Dan hangt het gewoon in de lucht.
2: Succes en vele vaderen ook. Maar ik werd gebeld door Rob Jansen in elk geval. En die zei van, heb je geen zin om een podcast te maken? En toen zei ik, nou nee, want ik heb al een podcast. Samen met Martijn Krabbedam en Sjoerd Keizer over Feyenoord. Dus en dat is de langste podcast van West-Europa. Die duurt soms wel eens anderhalf uur. Dus ik had niet zo behoefte aan een podcast. Maar Rob is heel goed in mensen overhalen. Op een hele sympathieke manier. En toen ik speelde wel een tijdje met de gedachte om met Wim Kieft samen iets te doen. Een podcast. Mm-hmm. En toen zei ik van, nou ja, misschien is het het proberen waard. Maar laten we dan Wim er ook bij betrekken. Dus het was eigenlijk eerst Rob, Wim en ik. En toen kwam René er ook bij.
0: Zo. En de titel van je boek is dus eigenlijk de quote van Wim.
2: Ik belde Wim op met dat idee, inderdaad, van een podcast, hoe denk je erover? En zijn eerste reactie was, dat wordt toch niks.
0: Nee.
2: En daarna zei hij, wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? Niemand. Dus dat was een schitterende, enthousiaste reactie van Wim. Maar het is toch wel iets geworden, moet ik zeggen.
0: Maar dat had je toch wel aanzien komen?
2: Nee.
0: Nee? Jij lijkt me nou wel iemand die kan inschatten van, nou, dit werkt wel, dit werkt niet.
2: Nou, kijk, die namen bij elkaar. Ik zag natuurlijk wel in dat wij met z'n vieren de voetbalwereld behoorlijk coveren.
0: Ja.
2: Met twee jongens die in de kleedkamer hebben gezeten bij topclubs. Die EK's en WK hebben gespeeld. Wim in dit geval. Met Rob die de bestuurskamer kent. En ik die ook al 40 jaar langs de zijlijn sta en de perskamer kent. Dus ik wist wel dat heeft wel potentie. En het zijn natuurlijk bekende namen over het algemeen. Maar ja, kijk, inmiddels luisteren daar wekelijks 300.000 mensen naar, begrijp ik, van de kenners. Dat hadden wij natuurlijk nooit verwacht.
0: Nee, nee. Ja, prachtig toch?
2: Ja.
0: Wanneer vind jij zelf wanneer vinden jullie zelf een aflevering geslaagd?
2: Als we veel gelachen hebben.
0: Oh ja, zo simpel is het.
2: Ja, vind ik wel. Ik denk dat ook dat de mensen daarvoor luisteren. Ik vraag het altijd, want ik ben er geïnteresseerd in.
0: Ja.
2: Om erachter te komen waarom mensen daar dan naar luisteren. Want ik verbaas me er ook over. Met name als ik word aangesproken door jongere luisteraars, weet je wel. Want dan wil ik altijd van ze weten wat ze dan zo leuk vinden. Want het gaat altijd over mensen die zij waarschijnlijk niet kennen. Zeker niet hebben zien spelen. Misschien kennen ze ons niet eens. Weet je, er zitten ook heel veel jongens bij voor wie het een openbaring is. Als ik tegen ze zeg dat René van der Gijp vroeger voetballer was, bijvoorbeeld. Ze kennen hem alleen als dat mannetje van de televisie.
0: Ja.
2: En toch vinden ze het leuk. Omdat het gaat om de sfeer bij ons, geloof ik. Het woord wat telkens terugkomt is gezellig. En ze hebben het idee dat zijn vier jongens die hebben het leuk met elkaar. Nou, dat is ook zo. En wij mogen daar even bij zijn. En ik hoor nooit dat ze zeggen, ik heb zoveel opgestoken.
0: Nee. Informatief.
2: Nee, dat gebeurt zelden.
0: Maar loop jij daar zelf wel eens het pand uit dat je denkt, ja, hier moeten we mee stoppen?
2: Heel vaak heb ik dat in het begin gehad. Ja, dat moest, ja? Nou, nu heb ik niet meer van, we moeten ermee stoppen. Want we doen er zoveel mensen plezier mee.
0: Ja.
2: En ik heb er ook zelf inmiddels hartstikke veel plezier mee. En ik heb me ook al lang bij neergelegd dat het de ene keer goed gaat en de andere keer totaal kan mislukken. Dat is nou eenmaal ook een beetje ingebakken in de manier waarop we het doen. Namelijk zonder voorbespreking, zonder voorbereiding. Ik ben eigenlijk de enige die iets voorbereidt. Ik schrijf een paar steekwoorden op 's ochtends om te voorkomen dat het stilvalt. Dus ik zou er nu niet meer mee willen stoppen. Maar in het begin heb ik dat heel vaak tegen Antoinette, tegen mijn partner gezegd als ik thuis kwam. Dan zei ik, ja, ik kap ermee, die gaat helemaal nergens over dit, weet je wel. We zitten door elkaar te kakelen, we herhalen onszelf constant. En als ik nu word aangesproken op straat, dan vraag ik ook aan mensen, vind je niet erg dat we die verhalen al 10 keer verteld hebben? Het schijnt geen enkel bezwaar te zijn.
0: Nee, grappig is dat, hè?
2: Verhalen worden bij ons ook steeds sterker, dat moet ik wel zeggen. Het wordt steeds beter, die verhalen. Maar dus ja, nee, ik heb er nu ook echt heel veel plezier in.
0: Je hebt bij improvisatietheater heb je een soort van ongeschreven regel, hè? Van dat je nooit tegen mag stribbelen, nooit mag zeggen van nou, nee, maar dat kan niet. Of dat is anders gebeurd.
2: Gewoon laten gaan.
0: Ja, dat hoor ik ook bij jullie, hè?
2: Ja,
0: van gewoon laten gaan, elkaar niet afzwakken.
2: Nee, we zeggen ook nooit, behalve dan als grap, van dat heb je al verteld. Ja. Dat doen we niet. Nee, vertel het nog maar een keer. En maak er maar wat van, weet je wel. Ja.
0: De titel van je boek komt daar dus vandaan. Dit wordt toch niks. Een kijkje achter de schermen. Ja, wanneer bedacht jij van, hey, dit boek moet ik gaan schrijven, want dat is leuk. Een kijkje achter de schermen.
2: Nou, ik ben schrijver, dus ik vind dat ik elk jaar een boek moet schrijven. En dan ga je op zoek naar onderwerpen. Dat is eigenlijk altijd het moeilijkste. Hoe meer boeken je hebt gemaakt, hoe moeilijker dat ook wordt. Want je hebt natuurlijk al best wel wat dingen gedaan.
0: Mm-hmm.
2: En het was helemaal eigenlijk niet mijn ambitie om weer over die mannen te schrijven. Want ik heb natuurlijk zat over ze geschreven. Maar op de een of andere manier brengen zij mij altijd in situaties waarvan ik denk van, ja, je moet wel een enorme suffe sportschrijver zijn. Wil je die niet op papier zetten? En het begon eigenlijk, de oorsprong was eigenlijk dat wij kregen een uitnodiging van Yves heet hij, geloof ik.
0: Geiraat,
2: jouw vriend.
0: Ja, mijn grote
2: vriend van Erik Dijkstra heb ik laatst op de andere podcast gehoord. Maar en die nodigde ons uit voor die miljonairsfeer. En nou ja, goed, Rob ging daar naartoe. En ik dacht, ik wilde hem ook niet alleen laten gaan. Die andere twee hadden al afgehaakt. Dus daarheen. En toen kwam ik naast Aten Mos te zitten. En we kwamen daar allerlei mensen tegen. En Aten Mos begon allerlei verhalen te vertellen tegen mij. Waarvan ik ook dacht van, ja, dit is eigenlijk te goed om niet op te schrijven. En nou ja, zo ging dat maar door. Dus toen merkte ik al aan mezelf uit een soort reflex. Heb ik toen s'nachts, toen ik thuis kwam, nog aantekeningen gemaakt. Of s'avonds. Ja. En de volgende dag had ik zin om dat op te schrijven. Heb ik ook gedaan. En dat maakte ik later nog een keer mee toen Boris Becker in Nederland was. En René van der Gijp hem graag wilde ontmoeten. Daar was ik ook bij. En toen heb ik door allerlei omstandigheden een dag en een halve nacht met Boris Becker en zijn vrouw doorgebracht. In busjes gezeten, in hotels, met hem geluncht. En toen dacht ik weer hetzelfde. Van ja, dit is een van de allerbekendste sporters van de afgelopen eeuw. Dit moet ik gewoon opschrijven. En daar had ik ook heel veel plezier in.
0: Dan gaat daaraan vooraf vaak de vraag van jou waarschijnlijk, mag ik met je mee? Of wordt dat voorgesteld dan?
2: Nee, dat doe ik zelf of dat loopt zo.
0: En dan zit de charme erin van dat je dan, ja, je observeert. Je observeert en je denkt, dit is toch eigenlijk niet normaal?
2: Ja, of ik observeer en ik maak eigenlijk gewoon een verslag van wat ik heb meegemaakt en wat mensen tegen me zeggen. En ook soms spontaan tegen me zeggen. Ik bedoel, ik heb verder helemaal niks aan Aten Mos gevraagd. Die begon spontaan tegen mij allerlei verhalen te vertellen. En eigenlijk werden die steeds beter, die verhalen. En steeds hilarischer. Dus dan denk ik, ja, dat is gewoon goed materiaal. daar komt het eigenlijk op neer. En je hebt natuurlijk wel, doordat je het al een tijdje doet, een soort antenne ontwikkeld of een soort gewoonte om aan te slaan op de momenten dat mensen dat soort dingen tegen je beginnen te vertellen. Dus het is wel een soort tweede natuur geworden om dan al vrij snel te denken van daar zit een boek in. Ik bedoel, daar wordt Antoinette ook krankzinnig van. Dat zeg ik 50 keer per jaar. Ja. Oh, daar zit wel een boek in. Weet je wel. Dus ja, nou goed, in dit geval bleek dat ook zo te zijn.
0: Hij staat nu op nummer 10, hè? Van de bestsellerlijst.
2: Ja, ja.
0: Hoe belangrijk vind je dat het dan ook een bestseller is?
2: Nou ja, kijk, ik heb dat even voor de goede orde. Ik heb dat niet op mijn visitekaartje staan, hè? Michel van Egmond, bestseller auteur.
0: Ja, dat maken, is wel waar.
2: Dat maken andere mensen ervan. Ik vind dat een enorme komische term. Maar ik heb inmiddels zoiets van, ja, als heel Nederland je bestseller auteur noemt, dan moet je ook wel af en toe een bestseller afleveren. Dus dat is wel belangrijk voor mij. Ja. En bovendien vind ik het heel leuk als zoveel mogelijk mensen dat lezen.
0: Stel, hij had helemaal niet in die lijst gestaan. Kun je daarvan balen?
2: Ja, daar zou ik van balen, ja. Ja, in dit geval, ja, daar zou ik toch wel van balen, ja. Ja. Niet zo heel lang trouwens, hoor.
0: Nee.
2: Nee, dat niet. Want ik calculeer het altijd wel in. Het is helemaal niet zo omdat nou heel Nederland mij serieus of semi-serieus bestseller-auteur noemt. Dat ik er echt elke keer van uitga dat lukt. Nee, ik ga er juist vanuit. Het zal nu al een keer afgelopen zijn.
0: Dit wordt mijn laatste succes.
2: Ja.
0: Ja? Want is een project geslaagd op het moment dat het door een massa wordt gelezen? Of
2: nee,
0: kun jij ook iets geslaagd vinden van, ja, ik vond het gewoon heel leuk om te maken?
2: Tuurlijk. Ja, nee, alleen dat maakt het extra leuk. Ik bedoel, ik heb van allebei de varianten geproefd. Ik heb boeken geschreven voor een heel klein publiek en boeken voor een heel groot publiek. En ik ben er al lang achter, dat tweede bevalt mij stukken beter. Om allerlei redenen.
0: Welk boek had een heel klein publiek dan?
2: Nou, mijn eerste boek bijvoorbeeld. Dat Nooit meer juichen, daar heb jij ook nog nooit van gehoord.
0: Nee, daar heb ik nooit van gehoord.
2: Ondanks je goede voorbereiding. Kan je nagaan wat een cultboek dat is.
0: Waar ging het over?
2: Dat waren ook al naar sportverhalen. Maar dat is uit 1999, een soort eerste probeersel.
0: Oh ja.
2: Maar ik heb ook bijvoorbeeld een boek geschreven over Chris Guyan, een voetballer van Feyenoord die ik goed heb gekend en die is overleden. En daar heb ik enorm veel voldoening uit gehaald. Omdat ik dat prettig vond om te schrijven, om weer met hem in contact te komen. Ik heb met dat boek ook de familie financieel kunnen helpen. Hem in eerste instantie, later de familie ook. Met de hulp van het Feyenoord Legioen, wat erop aansloeg. En een collecte voor hem begon, omdat hij in grote problemen zat. En dat is misschien door 10.000 mensen gelezen, dat boek. Maar heeft me enorm veel voldoening gegeven.
0: Ja. En vorig jaar verscheen Writers Block, hè? Een boek wat als opzet had een keertje niet over sport.
2: Ja.
0: Ging toch over sport?
2: Ja, is toch niet helemaal gelukt.
0: Want wat maakt het dat sport zo leuk is om over te schrijven?
2: Nou ja, het is gewoon, ik ben daarin terechtgekomen op mijn 17e... toen ik begon te schrijven voor de plaatselijke krant. Kon ik bij de sportredactie aan de slag. En het is altijd mijn werkveld gebleven. Ik ben daar gewoon ingerold eigenlijk. En dus ik beweeg me in die wereld en dus vind ik ook mijn onderwerpen daar. Het is niet zo dat ik nou... Ik bedoel, ik zit er niet aan vastgebakken. Het is niet zo dat ik me heb voorgenomen om altijd over sport te schrijven. Maar op de een of andere manier zit ik in dat wereldje en komen daar de verhalen sneller naar me toe dan bijvoorbeeld in de politiek. Ik zeg maar wat. En verder is sport, topsport, ook heel erg om te lachen, vind ik. En ik schrijf graag verhalen waar je ook een beetje om kan lachen, hopelijk. Topsport heeft iets heel. Het kan me ook. Ik bedoel, ik moet er niet alleen maar ironisch naar kijken. Want het kan me ook enorm emotioneren nog steeds, sport. Mm-hmm. Maar ik kan ook het belachelijke ervan in.

0: En ik schrijf graag verhalen waar je ook een beetje om kan lachen, hopelijk. Topsport heeft iets heel... Het kan me ook... Ik bedoel, ik moet er niet alleen maar ironisch naar kijken, want het kan me ook enorm emotioneren nog steeds, sport. Mm-hmm. Maar ik kan ook het belachelijke ervan inzien. En daar schrijf ik graag over. Het overdrevene en het... je kent het allemaal wel.
1: Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
0: Om sport?
1: Ja.
0: Echt gehuild? Goh, ja, de laatste keer, dat is altijd een moeilijke vraag. Hè? Maar ik kan wel echt vochtige ogen krijgen, bijvoorbeeld bij... Laten we zeggen, een sporter die afscheid moet nemen terwijl hij het eigenlijk niet wil.
1: Oh ja.
0: He, vanwege een blessure of zo. Of een oude sporter die nog één keer geëerd wordt door jongere sporters. Dat soort dingen. Dat is eigenlijk een beetje de sportvariant op wat mensen hebben met... Katje wordt uit de boom gered door een brandweerman. Ja. Weet je wel? Daar ben ik heel slecht tegen bestand.
1: En merk je dat je makkelijker geëmotioneerd raakt naarmate je ouder wordt?
0: Ja, een beetje wel.
1: Word je sentimenteel?
0: Beetje wel. Ik denk dat dat zo een beetje begint te komen, ja.
1: Oké.
0: Want iedereen krijgt dat toch? Dus dat zal ik ook wel krijgen, ja.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Heb je het wel eens geprobeerd om met Chat een boek te schrijven? Of gewoon passages uitwerken?
0: Ja, want mensen stuurden mij wel eens toen dat net nieuw was, zal ik maar zeggen. Er gingen mensen allerlei stukjes schrijven in mijn stijl, weet je wel. Dat gingen ze dan opsturen. Ja, ik vond dat vrij teleurstellend.
1: Ja.
0: Maar misschien ken ik mijn eigen stijl te goed. Dus ik heb nooit geprobeerd te schrijven met ChatGPT. Ik zou ook niet weten hoe dat moet. Maar natuurlijk, mijn worsteling is altijd het juiste onderwerp vinden. En dat heb ik wel eens geprobeerd Chat voor in te schakelen. Ja, maar ik heb er nog nooit iets aan gehad.
1: En tegelijkertijd zeg je van, ik heb heel veel onderwerpen in mijn hoofd, maar het is dan een kwestie van welke kies je?
0: Ja, daar gaat dat writersblok eigenlijk over. Dat was eigenlijk het tegenovergestelde van een writersblok. Want een klassiek writersblok is iemand die zijn onderwerp niet kan vinden of het in ieder geval niet op papier krijgt.
1: Ja.
0: Ik had juist een overschot aan onderwerpen, maar ik was een beetje te kritisch. Daar heb ik wel vaker last van, weet je wel. Ik bespreek veel met Antoinette Schulderman, mijn vriendin. Die zit ook is ook journalist en schrijver. En dan kom ik met een enthousiast idee. En dan ga ik dat een beetje researchen. En dan kom ik erachter dat er in IJsland in 1956 iemand een keer een boek over die persoon heeft geschreven. En dan ben ik eigenlijk al, dan zakt de moed mij al in de schoenen. En dan zegt zij altijd, maakt niet uit. Al zijn er 10 boeken over geschreven, er is nog nooit door jou een boek over geschreven.
1: Ja.
0: Maar op de een of andere manier zorgt dat voor een enorme blokkade bij mij.
1: Oké, dus als je zou moeten omschrijven, wat is een goed onderwerp om over te schrijven? Iets waar het liefst nog niemand anders over heeft geschreven.
0: Ja.
1: Het moet echt een nieuw verhaal zijn.
0: Ja.
1: Wat zijn nog meer de ingrediënten van een goed verhaal?
0: Voor mij persoonlijk, dat er iets te lachen valt.
1: Mm-hmm.
0: Dat het iets ook, dat het mooiste zou zijn als het iets tragisch en grappigs tegelijk heeft. Dus dat je kan switchen tussen het tragische en ook het grappige, het absurde. Dat is eigenlijk wat ik het liefst heb. En wat ik ook het liefst heb, wat het makkelijkst schrijft voor mij, is als ik gevoelsmatig net te weinig informatie heb. Dus ik kan wel overdonder. Ik zou er niet aan moeten denken als ik een biografie zou moeten schrijven of een boek zou moeten schrijven, bijvoorbeeld over iemand die overleden is. En er komt een nabestaande met 25 hutkoffers met alle brieven die hij ooit geschreven heeft.
1: Ja, succes.
0: Dus, ja, nee, dan zou ik helemaal. Kijk, de meeste biografen die dromen daarvan.
1: Ja, en die vinden het ook heerlijk om daar dan echt 15 jaar aan te gaan werken.
0: Ik ook. Zou ik ook heerlijk vinden.
1: Dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Nee, dat zou ik heerlijk vinden. Ja, 15 jaar aan één.
1: Aan één persoon?
0: Robert Caro, die dat al decennia doet. Weet je wel? Dat zou ik. Moet die persoon me wel echt interesseren, uiteraard. Maar het zou mij aanvliegen, het materiaal. Ik ben er beter in als het gevoelsmatig net te weinig is. Omdat er dan wordt er een beroep op je creativiteit gedaan. Dan moet je met van weinig iets meer maken.
1: Ja.
0: En dat is altijd het lekkerste.
1: Dus alsof je met heel weinig ingrediënten een geweldige taart moet bakken.
0: Ja. Ik deed vroeger wel eens expres. Toen ik voor Voetbal International het weekblad werkte, moest ik elke week, of mocht ik elke week zo'n reportage schrijven naar eigen inzicht. Het waren meestal een beetje, Johan Derksen noemt dat de alternatieve invalshoek. En dus ik zocht altijd een beetje rare evenementjes en zo, en boekpresentaties of kleine dingetjes. Maar soms dan nam ik me wel eens voor, ik ga nu ergens heen, ik zal maar zeggen de boekpresentatie van Louis van Gaal, en ik ga met iedereen praten, behalve met Louis van Gaal zelf. Gewoon
1: om die schaarste gewoon bij jezelf te creëren.
0: Te creëren, ja.
1: En dat werkt dan ook?
0: Dat werkt dan, ja. Ja.
1: Je zegt van tragisch en komisch, dat is het mooiste als een onderwerp dat in zich heeft. Dus dat geldt ook bij biografieën voor de hoofdpersoon?
0: Ja, als het om te lachen...

0: is, maar er ook een andere kant is, dat is het beste eigenlijk.
1: Want je krijgt best veel aanbiedingen toch, vraag van schrijf een biografie over mij of over deze persoon. Is dat ook het belangrijkste waar je naar kijkt? Van zeg ik ja of nee?
0: Nee, als ik word benaderd door iemand anders, het is nog niet zo vaak voorgekomen dat ik daarop in ben gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan ga ik meestal, probeer ik wel koffie te drinken met iemand, even te ontmoeten. En het gaat mij dan in eerste instantie meer om van, kan ik het met jou 9 maanden à een jaar uithouden? Heb ik zin om met jou in de vliegtuig naar Bolivia te gaan zitten als dat nodig is? Of ga ik me aan jou irriteren na 2 maanden? Want dan moeten we het niet doen. Want ik kan alleen maar een klein beetje irritatie van de hoofdpersoon richting de auteur vind ik niet erg. Is het misschien zelfs wel gewenst.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet het wel met elkaar uit kunnen houden. Weet je? Je moet er wel zin hebben om elkaar te blijven zien. Dus dat is. En ik probeer ook altijd een beetje uit te testen of iemand op dezelfde golflengte zit qua verwachtingen van het boek. Dus als iemand tegen mij bijvoorbeeld zegt, wat wel eens gebeurt, van nou ja, ik had het zo gedacht. Ik heb dan 6 keer een uur voor jou gereserveerd om te praten. Of 10 keer 1,5 uur. Dan haak ik eigenlijk al af, want zo werk ik helemaal niet.
1: Nou, we beginnen in mijn atelier en de tweede keer dan ga je mee dat
0: en dat. Die heeft zelf al helemaal uitgedacht en zo. Ja. Terwijl ik het enige wat ik van mensen vraag om tot een goed eindresultaat te komen is, laat mij gewoon mijn gang gaan. Duld mijn aanwezigheid. En geef me een beetje vertrouwen. Dan komt dat hopelijk wel goed.
1: Want dat observeren, wat je dan doet, is dat ook echt puur observeren? Ben je echt een fly on the wall? Of stel je wel de ongemakkelijke vragen? Probeer je iemand in de hoek te krijgen?
0: Nou, het verschilt helemaal niet zo. Natuurlijk praat je hartstikke veel met elkaar. Dat kan je trouwens ook aan die boeken zien. Want er worden mensen constant geciteerd.
1: Ja.
0: Dus het is niet zo dat ik de hele dag alleen maar in een hoek zit te kijken.
1: Ja, het zijn ook wel types mannen die ook gewoon wel oreren.
0: Ja, het is ook helemaal niet moeilijk wat dat
1: toch?
0: Betreft. Nee, je hoeft er alleen maar naast te gaan zitten. Ja, ja. Nee, maar het enige wat ik altijd probeer te vermijden is zo'n klassieke interview setting.
1: Ja.
0: Zo van, oké, we komen woensdagmiddag om 2 uur bij elkaar. Dan gaan we zitten. Ik zet in het midden zo'n apparaat wat alles opneemt.
1: Ja.
0: Ik stel een vraag, jij geeft een antwoord, stel ik weer een vraag. Dat probeer ik altijd te vermijden. A, omdat ik er niet zo goed in ben. En B, omdat de mensen over wie ik schrijf vaak bekend zijn, hun hele leven al interviews geven en gelijk, zodra je zo'n apparaat tevoorschijn haalt, in een soort interviewstand schieten. En dan denken, oh god, ja, het is nu officieel, dus ik moet op mijn woorden letten, of ik moet me anders uitdrukken, of ik moet. Ik praat het liefst met mensen achterloos.
1: Ja, terwijl ze bezig zijn.
0: Terwijl ze gewoon, het liefst zit ik in de auto met iemand ergens naartoe, omdat het een hele natuurlijke manier is om met elkaar te praten, of we gaan iets doen, of weet je wel, dat. Ik heb het liefst dat mijn aanwezigheid de natuurlijke gang van zaken het minst verstoort. Dat heb ik eigenlijk het liefst. En dat we er wel tussendoor gewoon kunnen praten. Dat is het meest ideale.
1: Klinkt wel een beetje als een soort vriendschap, toch? Die
0: nou ja,
1: je aangaat
0: is,
1: met iemand.
0: Het mondt vaak uit in vriendschap, heb ik gemerkt.
1: Ja. Weet je wie ik een vreemde eend in de bijt vind als je dit zo omschrijft? Van de mensen die waar je over hebt geschreven? Nou. Patty Brard.
0: Ja, maar Patty is ook een van de weinigen die zelf met het initiatief kwam.
1: Oh ja.
0: In eerste instantie bij Antoinette. Zij werd 65. En dat werd uiteraard op zijn Patty's groots gevierd, moest dat. Met, heel Nederland moest ervan weten. En daar hoorde dus ook een boek bij. Dus zij schreef een mail naar Antoinette van, goh, is dat wat voor jou, eventueel met Michel samen? En Antoinette had het heel druk met allemaal andere dingen. En die zei toen, nou ja, dat is niks voor ons toch. Maar ik heb vroeger met Patty gewerkt. Ik was vroeger ook bevriend met haar toen ik jong was.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb ook haar faillissement aan de lijve meegemaakt. Daar, al die dagen in die villa in Den Haag, waar dat allemaal zo uit de hand liep met curators en haar ex-man, et cetera. Daar zat ik als jongen van 24 met mijn neus bovenop. En ik heb haar altijd. Ik heb verschrikkelijk gelachen met die vrouw. Ik heb met haar ex-man Erik Peuter nog meer gelachen. Ik wist daar ook nog heel veel van. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt, omdat ik toen jong was. En dat is echt het breekpunt in haar leven geweest. En toen zei ik tegen Antoinette, nee, dit moeten we doen. A, is dat hartstikke leuk om samen een boek te maken. En B, met die voorgeschiedenis van mij en die kennis heb ik daar gewoon ontzettend veel zin in. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus het klopt dat zo'n beetje vreemde eend in de bijt is, maar ja, zo is dat gekomen.
1: En hoe is dan die rolverdeling? Hoe schrijf je samen een boek met Antoinette?
0: Nou, het was eigenlijk best makkelijk, omdat we zitten wel vaak op één lijn qua wat het eindresultaat moet zijn, maar onze werkwijze is totaal anders. Antoinette is echt een interviewer. Mm-hmm. Die gaat dus wel het liefst tegenover iemand zitten op het afgesproken tijdstip om hele gemene vragen te stellen. En ik ben meer iemand die, nou ja, dat heb je zelf al beschreven, en de dingen aan het toeval overlaat. Dus we hadden afgesproken van, ga jij haar nou interviewen gewoon, zoals je altijd doet, los van mij. Ik ga een beetje rondhangen en jij stuurt die dingen vraag-antwoord vorm naar mij op. En ik probeer dat een beetje samen te smeden tot één boek.
1: Komt er dan sneller een boek als je dat zo met z'n tweeën doet?
0: Nee, niet per se sneller. Nee, nou, maar goed, we hadden gewoon een bepaalde tijd genomen. Ik geloof ook weer 9 maanden of zo. Dus, en dan probeer ik die tijd zoveel mogelijk te benutten. Maar het was wel grappig hoor, hoe het ging. Want we gingen dan soms wel samen naar Petit toe. En dan ging Antoinette een kunstje doen en die was dan klaar. En die zei dan, nou, laat me maar gaan, want het is klaar. En dan zei ik, ja, nee, nu begint het pas. Voor mij.
1: Ja.
0: En toen zei ze, ja, maar er gebeurt hier niks. Ik zeg, nee, dat klopt, maar over een uurtje misschien wel. Laten we daarop wachten, weet je wel. Dus het was wel grappig. We hebben veel van geleerd van elkaar ook daardoor.
1: Verbeterpunten. Michel van Egmond kan behoorlijk aan zichzelf twijfelen. Succes legt toch enige druk op hem. En hij kan tijdens het schrijven zo sterk in een onderwerp opgaan dat het lastig is om afstand te houden.
0: Ja, nou, maar de chat zit er niet eens zo heel veel naast.
1: Ja, dat eerste punt, aan zichzelf twijfelen.
0: Ja, ik twijfel altijd wel, ja, maar ik denk dat dat ook wel een voorwaarde is om iets goeds af te leveren. Eerlijk gezegd. Ik hoorde laatst een podcastgesprek tussen Theo Maas en Maarten Spanjer. Mm-hmm. En die hadden het daar ook over. Over beginnen met schrijven. Dat witte vel wat toch wel intimiderend voor je ligt. Of dat witte beeldscherm in dit geval. En een van die twee, ik geloof Theo, die zei van ja, het is een heel precair ding. Van aan de ene kant moet je denken, wat ik op dit velletje ga zetten is heel belangrijk. En zoveel mogelijk mensen moeten hier notie van nemen.
1: De urgentie.
0: Ja, het is allemaal heel belangrijk. Het moet eigenlijk het belangrijkste zijn wat er op dat moment is. En aan de andere kant moet je realiseren, het is helemaal niet belangrijk. Het gaat nergens over, weet je. En daar tussen moet je je bewegen.
1: Dat is eigenlijk heel raar, ja.
0: Het is heel raar, ja.
1: Ja.
0: Je moet het niet te serieus nemen, maar je moet het ook niet wegrelativeren. Nou, daar zit ik altijd een beetje mee te klooien. En ik ben een beetje kritisch op die onderwerpen soms. Ik merk gewoon vaak dat ik loop dan met een idee in mijn hoofd en dan zeg ik dat tegen mensen van wie ik, bijvoorbeeld tegen Antoinette of tegen vrienden van me die ook schrijven. En dan vaak zeggen ze dan, doe dat, dat is echt een goed idee, echt iets voor jou. En dan meestal doe ik het niet. Omdat ik dan toch twijfel, weet je wel. Ja.
1: En zit die twijfel dan inderdaad in die eerste fase? Of zit die twijfel aan het eind? Ik sprak ook Wilfried de Jonge een keertje. Die zei van ja, ik heb altijd op het moment dat het dan klaar is, dat ik dan denk van, het is ook helemaal niks ook.
0: Ja, nee, maar dat is, ik denk ook, dat is ook de enige voorwaarde waardoor je daarna weer gaat proberen. Dat is, ik denk dat het, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als bij een sporter gewoon. Bij een hoogspringer. Ik bedoel, waarom zou je hele leven lang gaan trainen om 2,12 meter te halen, terwijl over 6 maanden springt er even iemand over 2,13 meter... en is alles voor niks geweest, bij wijze van, weet je. Maar ik denk gewoon dat het te maken heeft met die, met de eerste keer dat je iets schrijft waar je jezelf een beetje overtreft. Dat het beter wordt dan wat je in gedachten had. Kijk, maar meestal wordt het minder dan je in gedachten hebt. Maar als het één keer voorkomt dat je jezelf verbaast, en dat is maar wel een keer gebeurd, dan, dat is volgens mij denk ik zo verslavend, of dat vind je zo prettig, dat je dat wil je weer.
1: Het is een verslavend gevoel om boven je eigen verwachtingen uit te stijgen.
0: Omdat dit iets heel raars is. Ik heb dat wel één keer meegemaakt. En als ik erover nadenk, is het een beetje hetzelfde als de eerste keer dat ik door een boek gegrepen werd als lezer. Mm-hmm. Toen ik nog een jongetje was. Dat de eerste keer dat je meemaakt, dat je zo door een boek wordt opgeslurpt, dat de kamer om je heen helemaal donker is geworden, iedereen is weg en je hebt niks in de gaten gehad. Het is opeens 4 uur later dan je dacht.
1: Wat boek was dat?
0: Oorlogswinter.
1: Oorlogswinter.
0: Van Jan Terlouw.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ik weet het nog heel goed. Het is bijna fysieke herinnering. Ik weet nog waar ik zat in de kamer en hoe al die omstandigheden, hoe dat boek eruit ziet, et cetera. En dat heb je met het schrijven dus ook wel eens, als je geluk hebt. Dat je in een soort concentratie terechtkomt, waardoor je opeens de laatste punt zet, het terugleest en denkt van ja, dat is, ik had niet verwacht dat ik dat zelf op papier zou krijgen.
1: En sommige mensen noemen het goddelijk.
0: Nou ja, ik weet niet wat... Nee, het is concentratie. Ja. En het is een samenloop van omstandigheden, denk ik. Zoiets. Ik weet niet, ik wil ook niet echt weten wat het is. Mm-hmm. Hoeft ook niet te weten. Maar het is wel iets wat je daarna nastreeft. Om nog een keer mee te maken. Ik denk dat je aan de gang houdt. Want ik herken het wel wat Wilfried zegt. Ik heb dat ook met zo'n boek. Het is nooit echt goed.
1: Het is nooit echt af.
0: Ja, het is op een gegeven moment wel af. Want je moet het inleveren. Dat vind ik ook wel prettig. Maar het is nooit... Ik ben er nooit echt tevreden over.
1: Nee. En
0: het is
1: dat...
0: altijd naar omstandigheden ben je daar tevreden over. Weet je wat? Is het beste wat ik er, laten we zeggen, onder deze omstandigheden in 9 maanden of een jaar van heb kunnen maken. Maar je bent nooit, het is nooit het boek wat je in je hoofd had toen je eraan begon. En dat zorgt ervoor dat je het na even uitrusten weer opnieuw gaat proberen.
1: Ja, dat is wel inderdaad, als je erover nadenkt, van dat hebben sporters natuurlijk. Boven jezelf uit willen stijgen, dat hebben muzikanten.
0: Ja.
1: Iedereen die iets maakt of iets doet, heeft dat eigenlijk, toch?
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat een muzikant ook wel eens een solo speelt waarvan die als hij hem terughoort, denkt, goh, ik had niet verwacht dat in me zat.
1: Ja. En dat je helemaal verliezen in een boek. Ja, je hebt schrijvers die dat verschrikkelijk vinden, hè, als lezers zeggen van ja, ik heb het in 1 ruk uitgelezen.
0: Oh nee, ik vind het een groot compliment.
1: Ja,
0: dat
1: toch?
0: Is mijn enige streven. Ik heb natuurlijk altijd, je hebt altijd die dodelijke schoolkrantvraag, hè? Van de kinderen van de schoolkrant. Waarom schrijft u?
1: Oh ja.
0: Dat is altijd die wordt altijd gevraagd aan schrijvers.
1: Ja. Ja.
0: Simon Carmichael zei altijd, omdat iemand het morgenochtend om 9 uur komt ophalen, het stukje. Maar ja, mijn enige doel bij dat schrijven is dat die lezer die bladzijde omslaat. Omdat hij de volgende bladzijde wil lezen. Dat is het enige wat ik voor ogen heb. Dus als iemand dan zegt, ik heb het in 1 ruk uitgelezen, dan beschouw ik dat als een groot compliment.
1: Ja. Even kijken, dat was het eerste punt dus. Afstand houden op het moment dat je natuurlijk over je vrienden schrijft. Is dat überhaupt iets waar je dan zorgen over maakt? Of denk je van, nee, het wordt juist zo, omdat ik die afstand niet heb?
0: Ja, natuurlijk, ja. Ik wil helemaal geen afstand. Ik wil overal bij zijn. Dus ik wil helemaal geen afstand houden.
1: Nee.
0: En ik wil, kijk, over vrienden schrijven is... Vaak zijn het trouwens vrienden geworden, hè? Dat is wel een ander verhaal. Wim Kieft kende ik nauwelijks toen ik aan het boek begon.
1: Mm-hmm.
0: Maar wij zijn vrienden geworden door dat boek. En alle jaren daarna dat we contact bleven houden, uiteraard. Dus dat, in die zin is het niet zo ingewikkeld. Maar natuurlijk hou je rekening met gevoeligheden. Maar dat doe je ook bij mensen met wie je niet bevriend bent. Op de een of andere manier kleeft aan mij het beeld dat mensen alles tegen. Dat ik verlang dat mensen alles tegen mij vertellen voordat ik een boek over ze kan schrijven. Maar dit is natuurlijk helemaal niet zo. Mensen hoeven helemaal niet alles aan mij te vertellen. Want die mensen bestaan niet die alles vertellen. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik denk niet dat iemand ooit alles vertelt. Alleen, het gaat er veel meer om dat wat ze wel willen vertellen, of dat substantieel genoeg is om een boek van te maken.
1: Dus
0: mensen mogen best iets weglaten bij mij. Als het maar niet iets cruciaals is. Bijvoorbeeld bij dat boek van Wim Kieft.
1: Mm-hmm.
0: Toen zei Wim van, ik ga jou alles vertellen. Alleen ik wil mijn moeder en mijn kinderen een beetje sparen. Want die heb ik zoveel verdriet gedaan. Kan je daarmee leven? En toen zei ik, nou, ga ik over nadenken. En toen dacht ik van, ja, dit boek gaat eigenlijk over een man die zich in hotelkamers opsluit, die de eenzaamheid opzoekt, de gordijnen dicht doet en daar laveloos weer uitkomt. En die kinderen en die vrouw en die moeder speelden juist helemaal geen rol in dat leven. Dus daar kon ik prima mee leven. Als hij tegen mij had gezegd, je mag wel over mijn drugsverslaving schrijven, maar niet over mijn alcoholverslaving, had ik het niet gedaan. Want
1: nee.
0: Dat is wel cruciaal. Dus Het gaat veel meer om wat er overblijft.
1: En je zegt, de mensen die ik dan waar ik over schrijf, dat worden vaak vrienden. Dat is alleen niet gelukt bij Matthijs van Nieuwkerk.
0: Nou, bij hem was het andersom. Dat is het enige bij wie het andersom is gegaan. We waren vrienden toen we aan het boek begonnen.
1: Dus, slechte volgorde.
0: Ja, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Dat was gewoon een mismatch. Hij is er misschien ook niet zo geschikt voor. Wij zijn misschien ook veel te opportunistisch geweest, Antoinette en ik, om überhaupt aan te beginnen.
1: Iemand moet geen controle willen houden.
0: Nee.
1: Is dat het?
0: Een beetje mag wel, maar niet te veel. Maar kijk, bij hem was het simpel gezegd, we hadden gewoon afgesproken dat we het zouden doen. En we hadden aangegeven dat als het halverwege onderbroken zou worden, dat wij dan in grote problemen zouden komen. Dus we hadden afgesproken dat we dat niet zouden doen. En dat deed hij toch. Dus ja, toen hield het op.
1: Ben je dan ook echt klaar met iemand? Hoe vergevingsgezind ben jij?
0: Nou, ik ben niet heel snel boos en ik ben behoorlijk vergevingsgezind. Maar in dit geval was ik dat niet. Werd ik wel boos en was ik niet zo vergevingsgezind. Het schoot mij enorm in mijn verkeerde keel gehad.
1: Stel, je komt hem tegen bij een boekpresentatie of bij een...
0: Ach ja, het is alweer, wat is het, 2 jaar geleden. Ik heb hem nooit meer gezien, maar ik gun hem het beste. En ik zal hem een hand geven en vragen hoe het met hem gaat. Ja. Ik bedoel, zo gaat het af en toe. Ik vind het heel vervelend, want het is ook... De vriendschap is daardoor, we hebben elkaar niet meer gezien. En ik vond het altijd hartstikke leuk om met elkaar om te gaan. Dus dat is hartstikke jammer dat het zo gelopen is. We hadden het nooit moeten doen, we hadden het nooit aan moeten beginnen. Maar goed, ja, kennelijk zit er af en toe zo'n misser tussen.
2: Dan zitten wij dus bij de koningin, kopje thee, suikerprins erbij. En dan vraagt zij aan ons, meneer Jacobsen en Van Es, wat adviseert u mij?
3: Oh ja, gaat het zo?
2: Ja, dat vraagt zij dan. Wat adviseert u mij? En dan moeten wij wat zeggen.
3: Nou, wacht even. Dat zij misschien eens haar haar laat hangen.
2: Hier.
3: Wat vind je daarvan?
2: Dat zij misschien eens haar haar laat hangen.
3: Lijkt me wel mooi.
2: Dat kent dan niet, man. Dan kennen ze al die nieuwe Rijksdaalders over gaan slaan. Dat is toch geen geld voor de koningin met hangend haar? Oh. Nee, zij wil weten met welke regering zij strakjes in zee moet.
3: Ja, natuurlijk. Voor in zee is het beter dat ze de haar zo had. Hoewel, ze hebt die nieuwe badmuts van ons.
2: Ja, ken de geachte afgevaardigde Van Es nou even zijn muil houden.
3: Oh ja, wat.
1: Je zei het geluid van mijn jeugd. Ik wil Jacobsen en Van Es horen. Ja. Het is van het album Gouden Doden van Scoot en de Wien, 1981. Hoe keek jij hiernaar?
0: Ik luisterde hiernaar. Dit was een LP. Ik realiseerde me nu pas toen ik dit op moest zoeken voor jullie dat ik toen pas 13 was.
1: Ja.
0: Dus best wel, ik snapte helemaal niet waar ze het over hadden, denk ik. Maar iedereen, ben dus opgegroeid in Zoetermeer. Ik wilde ook eigenlijk als geluid van mijn jeugd heipalen laten horen. Want dat is eigenlijk het echte geluid van mijn jeugd. Heipalen in Zoetermeer, de stad die wordt gebouwd. Maar iedereen in Zoetermeer en Den Haag en ga zo maar door in die regio kende deze plaat uit zijn hoofd ongeveer. En ik ook. En ja, het ging... ik wist eigenlijk, denk van de helft van die grappen snapte ik helemaal niet. Het ging mij om dat accent... wat wij allemaal na konden doen. En wij praten zo met elkaar op het schoolplein. En nog steeds is dit een soort breekijzer richting vriendschap. Ik zat in de regieruimte van Voetbal International, het tv-programma. Als eindredacteur. En er kwam een collega, werd erbij gezet. Ongetwijfeld om wat kennis toe te voegen aan het programma. En die kwam uit Den Haag. En hij maakte een opmerking, of ik maakte een opmerking. En hij vulde dat aan met een quote van die plaat. Nou, toen waren wij op slag vrienden. Die hebben gewoon jarenlang in quotes van Jacobsen en Van Es met elkaar gesproken.
1: Wat goed. Bij jou thuis, van wie heb jij het de liefde voor verhalen?
0: Nou, ik denk van allebei, van mijn vader en moeder. Mijn vader kan heel goed verhalen vertellen. En heel goed. Mijn vader was dameskapper. Dus die stond de hele dag naar verhalen te luisteren ook van al die mensen. En die kon het heel goed. Had heel goed oog, of heeft een heel goed oog voor de eigenaardigheden van mensen. Een soort gehoor voor stopwoordjes en zo, dat soort dingen. Ja. Dat heb ik wel een beetje van hem geërfd, denk ik. En mijn moeder, die las veel. En die genoot ook van die verhalen die mijn vader vertelde. En die kon trouwens zelf ook hartstikke goede verhalen vertellen. Dus er werd heel veel gesproken bij ons in huis en aan de tafel.
1: En veel gelachen.
0: Ja, humor is echt. Alles is eigenlijk, bij alles is humor de eerste reflex bijna. Dat is heel gek.
1: Is dit ook een gevaar in, van het weglachen?
0: Ja, nee, dat zal ook ongetwijfeld wel aan de hand zijn. Maar ik heb het altijd wel een goed middel gevonden, hoor. Humor, om in allerlei situaties, om het ijs te breken, om verdriet te ondergaan en te relativeren. Nee, ik geloof er wel in de kracht van humor.
1: En je ging voetballen. Hoe oud was je?
0: Nou ja, gewoon eerst op straat natuurlijk.
1: Ja.
0: Zoals dat toen nog ging. Dan voetbalde je gewoon op straat. Je leefde ook een beetje op straat als jongetje. En dan later, ik weet niet hoe oud ik was, op het moment dat je kon. Ja, tegenwoordig mag je veel vroeger op voetbal. Maar op het moment dat ik op een club kon, werd ik erop gezet door mijn moeder. Die duwde me zo dat trainingsveld in. Dat kan me nog wel herinneren.
1: En wat was de leeftijd waarop jij je realiseerde, ik word geen prof?
0: Nou, vorige week dinsdag schoot me dat opeens te binnen. Dat het misschien toch niet meer gaat bellen, die Charlie. Nee, ik ben niet zo iemand die tot zijn 32e heeft gedacht dat hij nog Real Madrid gaat halen. Dus, en bovendien, kijk, ik ging er best wel op jonge leeftijd over schrijven. Dus op een gegeven moment was dat voetballen voor mij ook zelf ook wel afgelopen. Want ik stond gewoon langs de lijn bij allerlei amateurclubjes te kijken op zaterdag en op zondag. Toen ben ik nog wel even gaan zaalvoetballen. Maar er is geen grote middenvelder aan mij verloren gegaan, hoor.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Monk's Dream wil ik horen.
0: Ja.
1: Van de Brad Milda Trio.
0: Ja.
1: Zeg eens goed. Ja. En de live versie.
0: Ja.
1: Uit de Village Vanguard. Waarom die muziek?
0: Nou, ja, kijk, als ik echt aan het wankelen ben, als het tegen zit in het leven of als er verdriet is, dan luister ik helemaal niet naar muziek.
1: Hm.
0: Het is juist eerder een teken voor mij. Als ik ophoud met naar muziek te luisteren, dan gaat er iets niet goed. Dus, maar die periodes gaan altijd weer voorbij. En dan, er is geen componist die mij beter kan opvrolijken dan Thelonious Monk. En dit stuk, Monk's Dream, is een stuk van Monk. En dat wordt gespeeld door iemand die ik enorm bewonder, Brad Melda, een jazzpianist. Hij woont gedeeltelijk in Amsterdam, maar het is een Amerikaan. En die geeft er zo'n draai aan, dat vind ik gewoon geweldig. Daar kan ik 100.000 keer naar luisteren. Maar vooral die muziek, Monk's muziek, die is in staat om mij heel snel op te vrolijken.
1: Waar zit hem dat in dan?
0: Omdat het heeft humor, die muziek heeft humor. Dat hoor je in deze uitvoering misschien minder goed. Maar als je zijn eigen, als mensen dat echt willen weten waar dat in zit, dan moeten ze solo optredens van Monk maar eens opzoeken. Dan zie je een man zitten waarvan je vermoedt dat hij twee pianolessen heeft gehad. Als je oppervlakkig kijkt. Ja. Het lijkt net op iemand die niet kan spelen in het begin. Hè? En je oren moeten ook wennen aan die klanken. Maar als je dat even de kans geeft, wat ik iedereen zou aanraden, dan heb je daar je hele leven plezier van.

0: is een heel lang nummer, hè?
1: Dit gaat heel lang door, ja.
0: Ik dacht misschien
1: jij tot de zanger begint. Even kijken hoe lang je het volhoudt.
0: Vanaf wanneer begint de zang?
1: Ja, die komt niet.
0: Die komt helemaal niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Het is instrumentale muziek. En het is helemaal geïmproviseerd.
0: Is wel knap.
1: Ja. Je zegt het alsof je op weg bent naar een begrafenis. Wel knap. Nee, het is heel knap.
0: Nou ja, ik vind het dus altijd fascinerend dat mensen hier relaxed van kunnen worden.
1: Ja, ja, ja, en je gaat nu zeggen, ik word hier zenuwachtig van. Dat zeggen de meeste mensen die no jazz horen.
0: Ja.
1: Ik snap het wel, hoor. Want weet je wat het punt is? Dat is ook een van de redenen waarom ik het wil laten horen. Je hoort dit nooit. Dus je oren zijn er ook niet aan gewend. Ik snap heel goed dat als je gewoon naar popmuziek luistert de hele dag, dat dit een beetje gek voorkomt. Nee, serieus.
0: Nee, maar nu praat je tegen mij alsof je tegen iemand zegt van die gewoon geen wijnkennis heeft.
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Die vergelijking zou ik zelf ook willen maken. Ja. Zo kijk je er ook bij, trouwens. Nee, nee. Nee, maar dit is wel... Nee, maar dit is wel... Vooral Monkse muziek is wel... ik moest er zelf ook aan wennen. Hm. Weet je wel, dus alleen je krijgt in Nederland nauwelijks de kans om daaraan te wennen. Tenzij je zelf je best ervoor doet, want je hoort deze muziek nooit meer. Nee. Dus daarom wilde ik die gelegenheid ook even aangrijpen. Om dit
0: maar
1: te laten
0: jij ook echt nog ga jij naar concerten toe? Jazzconcerten?
1: Ja, ik ga wel als Brad Meldow ergens speelt, ga ik daar heel graag heen. Zeker, ja.
0: Speel je zelf ook muziek?
1: Ja, nou, ik speel het niet meer, maar vroeger heb ik wel heel veel gedrumd. Ja. Ik wilde eigenlijk gewoon jazzdrummer worden.
0: En wat ging er fout?
1: Ja, ik vond die stukjes schrijven ook leuk. En ik denk ook dat ik niet goed genoeg was, et cetera.
0: Je begon hoe lang geleden met stukjes schrijven? Het is volgens mij een jubileum.
1: Ja, ja, de eerste, ja, 1986. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Klopt. Ja, niet te geloven, ja. Toen was ik scholier en deed je dat er gewoon bij. Als een soort bijbaantje, zou ik maar zeggen. Maar inderdaad, in 1986 schreef ik mijn eerste stukje. Of eerste paar regels, denk ik. Ja.
0: Heb je wel eens wat dingen teruggelezen?
1: Ja, ja, ja.
0: En wat valt je op dan?
1: Allemaal clichés.
0: Oh ja.
1: Heel veel de taalfouten. En ja, je ziet gewoon iemand die imiteert. Maar dat is helemaal niet erg. Want schrijven begint ook met imiteren. Schrijven is imiteren in het begin. Mm-hmm. Dus ik heb niet alles bewaard. Maar van die begintijd gelukkig wel. Dat is gewoon heel grappig. Omdat af en toe kom je dat tegen. Als je gaat verhuizen of zo. Dan kom je niet meer bij. Moet je niet te veel van lezen, want dan heb je het schaamrood op je kaken staan. Maar ik denk als je al die stukjes naast elkaar zou leggen, dat ik bijna zou kunnen zien wat ik op dat moment lees. Weet je wel, wie ik het op dat moment goed vind of zo.
0: Ja. Want wie was dat in het begin dan? Wie imiteerde jij in het begin?
1: Nou, bijvoorbeeld in de jaren 80 was bijvoorbeeld Hugo Kamps. Was toen, dat is eigenlijk die stijl van hem. Die trouwens heel persoonlijk en heel uniek en ook nog steeds heel mooi is. Maar dat was heel barok. Maar ik kan me daar nog steeds zinnen van herinneren zelf. Van wat hij schreef van 40 jaar geleden. En ik schrijf nu bijna tegenovergesteld. Ik schrijf heel kaal eigenlijk. En heel met zo min mogelijke franje. Mm-hmm. Maar toen vond ik dat hartstikke mooi. En ik weet zeker dat je dat in mijn stukjes van toen terug zal zien. Omdat het begint gewoon met... Niemand legt het je uit, hè. Dat is het voordeel van... Of misschien ook een nadeel. Maar zo ging het gewoon in die tijd, je begon bij zo'n krantje en iemand gaf je een bloknoot en die wees de computer aan en doe je best. Laat maar zien of er wat in zit. Dus je moest het zelf uitvogelen.
0: Ja.
1: En dan ga je dus imiteren.
2: Hallo Michel van Egmond. Zit je weer te oreren hoe je literaire meesterwerkje schrijft? Dat moet je zelf ook allemaal niet te serieus nemen. Dat weet je zelf ook wel natuurlijk. Ja, ik ken je nu een jaartje. 14, 15, denk ik. Zoiets. We hebben twee boeken samen gemaakt. En we beleven natuurlijk een geweldig podcastavontuur. Nou, ik klinkt een beetje klef, maar... Ik vind het altijd gezellig, ik vind het altijd leuk met je. We hebben een geweldige tijd gekend op Curaçao. Met al die waanzin. Privékliniek van Rob Jansen hebben we bezocht. Waarin ik oogoperaties mocht bijwonen van die professor. Die zijn eigen schedel had geopereerd. Die had hem gelicht en zo. Nou ja, we maken allemaal hartstikke leuke tijden mee, jongen. Blij je hebben te leren kennen. En laten we nog jaren doorgaan op deze weg. Rustig aan, niet te veel in geloven. Je weet het zelf wel. Wordt toch allemaal niks. Ga je goed, jongen. Doei, doei.
0: Oh, een mooie boodschap.
1: Ja.
0: Wim Kieft. Die uitspraak van geld is op zich geen slechte motivatie, wel als het de enige is. Dat was bij Wim Kieft natuurlijk van. En zijn verhaal is natuurlijk geweldig. Maar ook ja, prachtig dat je hem gewoon daarmee op de rit kon krijgen.
1: Ja, dat is een hele mooie bijkomstigheid geweest, ja. En dat heb ik later, wat ik eerder al zei, met Chris Gian ook een keer meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Vond ik ook schitterend. En dat maakt het extra mooi. Dan is het helemaal geslaagd, weet je. Dat boek was eigenlijk, dat is in heel veel opzichten gewoon heel goed geslaagd, dat Kieftboek. Daar hebben we heel veel lezers een plezier mee gedaan. Daar begint het dan mee. Het heeft de vriendschap met Wim opgeleverd, wat hem heel dierbaar is. Het heeft hem uit de financiële shit getrokken.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft aandacht gegeven aan zijn probleem, waardoor er allerlei mensen, onder wie Rob Jansen, die ontzettend belangrijk is geweest in het herstel van Wim's situatie. Dat kwam ook weer door dat boek. Weet je wel, die zei, ja, ik heb dat gelezen, jongen, en dit en dat. En ze kenden elkaar ook helemaal niet. Hè? En Rob zei, ja, ik zal jou wel helpen. Nou, dat hadden al 100 mensen tegen Wim gezegd. En die deden van alles behalve helpen. Maar Rob deed het echt. Die schakelde zijn advocaten in, die gingen even gas geven. En voordat we het wisten, was Wim weer boven Jan. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Dan heeft het extra nut, hè, zo'n boek.
0: Ja, prachtig. Die professor, wat is dat? Die zijn eigen schedel heeft gelicht?
1: Ja, nee. Maar, kijk, Rob Jansen is er. Je hoort natuurlijk bij ons groepje, maar hij is ook de ja, laten we zeggen, ik. Wim, René en ik lijken meer op elkaar. En Rob is een beetje, leeft in zijn eigen Rob-universum. En een van de dingen die Rob graag doet is onder scanapparaten gaan liggen om te kijken of hij niet ziek is. En toen we naar Curaçao gingen, toen had hij een soort draaiboekje gemaakt. En daar stond in, om 2:00 woensdagmiddag gaan we naar een kliniek en dan krijgen jullie allemaal een injectie.
0: Pardon?
1: Een infuus zelfs. Ja. En toen zei ik, mag ik misschien weten wat voor infuus? En zo, ik zeg, ik zit niet echt te wachten op een infuus. Ja, maar dat moest van Rob. En ik zeg, nou, dat lijkt me niet. En toen, maar we zijn natuurlijk wel voor de humor, zijn Wim en ik meegegaan naar die kliniek. En daar was, volgens Wim was daar een man die zijn eigen schedel had gelicht en had geopereerd. Ik denk dat hij dat allemaal 100% heeft verzonnen, maar goed. En toen kregen we de uitnodiging, willen jullie toevallig een ogenoperatie bijwonen? Toen zei Wim, nee, maar ik wil wel graag een nieuw hoofd. Kan dat hier ook? Nou ja, dat soort dingen, weet je wel.
0: Als jullie samen aan het praten zijn. Dat is echt een compliment. Hè? Van, je weet, ik hou niet van voetbal.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik luister dus wel heel graag naar jullie. Ik hoor wel, en dat vind ik de schoonheid, mannen die ouder worden.
1: Ja, ja, ja, ja. Mannen die ouder worden. Het geluid, als je aan ons zou vragen, het geluid van de podcast is, auw. Dat had ik gisteren ook weer. Iemand gaat dan voor zitten en dan hoor je, auw, dan schiet er weer een heup uit de kom. Of ouder worden, tuurlijk, je merkt aan alles dat we ouder worden. Ook omdat we onze verhalen, wij kunnen nog geen 5 minuten praten of we zijn in 1985 beland met onze verhalen.
0: Ja.
1: Wij leven helemaal in het verleden.
0: Ja. En ook vroeger was het toch wel een hoop veel leuker.
1: Op voetbalgebied. En de dingen die wij bespreken, is dat inderdaad de conclusie die je eruit kan trekken. Ik geloof ook dat het wel zo is, maar dat ligt natuurlijk aan ons. Ik bedoel, dat is allemaal onzin. Ik weet zelf ook wel dat dat onzin is. Ik bedoel, zo kijk ik ook naar mijn werk in de sportjournalistiek. Weet je, als ik met leeftijdsgenoten samen zit, dan zitten wij ook alleen maar te roepen dat vroeger alles veel beter was. Maar het is natuurlijk onzin. Die jongens van nu, die hebben het net zo naar de zin als wij toen we 20 waren. En als ik goed. Als ik me goed herinner, toen ik begon als 20er bij de Haagse Courant, kwamen er ook oudere verslaggevers naar mij toe. Die zeiden, ach jongen, je bent net te laat geboren, want wat wij allemaal hebben meegemaakt. Ja. Vroeger was het veel leuker. Dat is gewoon, zo gaat het altijd, maar het is natuurlijk onzin. Alleen wij, voor de podcast, wentelen we ons daar graag in dat verleden. Want daar hebben we de leukste dingen meegemaakt. En het gaat natuurlijk ook automatisch omdat Wim en René in die tijd hebben gespeeld.
0: Ja.
1: Dus alles wat er nu op een voetbalveld gebeurt, dan vraag ik altijd aan die gasten, hebben jullie dat ook meegemaakt? Ja, dan zitten we alweer in 1988. Ja.
0: Ben je alweer bezig met een volgend boek?
1: Nou,
0: hoe snel gaat dat bij jou?
1: Nou, meestal. Eerlijk gezegd, denk ik dat jij de laatste bent met wie ik nog praat over dit boek.
0: Nu ben je er al klaar mee.
1: Ja, dan heb ik het echt tweeënhalve week mijn best gedaan. En dan tot die tijd kan ik ook niet echt goed over een nieuw boek denken. Ik heb wel een paar ideetjes, maar die hel gaat nu weer beginnen om een keuze te maken.
0: Schrijf jij die ideetjes ook op allemaal? Heb je daar een schriftje voor?
1: Nee, ik ben een chaot, joh. Ik schrijf dat op allerlei papiertjes die kwijtraak.
0: Servetjes.
1: In de computer die crasht en dat soort dingen. Ja. Nee, als ik de boeken moet opnoemen die ik in mijn hoofd al geschreven heb, dan was ik echt een bestseller-auteur.
0: Ja, dus al die ideetjes staan op verschillende briefjes. Ja. En die ideetjes ga je dan weer neerleggen. Die ga je weer voorleggen aan je liefde, aan Antoinette.
1: Ja. Zeker.
0: En we gaan nu ook over de liefde hebben. Want je zei Every Time You Say Goodbye van Chet Baker. Ja, dat vind ik prachtige muziek.
1: Ja, daarom. Ik bedoel, zelfs echte jazzhaters, die hebben altijd toch wel... Ze hebben en Kind of Blue van Miles Davis in de kast staan... en meestal wel een plaat van Chet Baker.
0: Ja.
1: Ja, wat wil je erover weten? Daar hoef je niks over te zeggen eigenlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, nog wat over Antoinette.
1: Oh, over Antoinette, ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Antoinette, als je luistert.
1: Nee, maar waar moet ik beginnen? Ik bedoel, ik heb al eens een keer over Antoinette gesproken in jouw programma, als boodschap aan haar.
0: Ja.
1: Maar.
0: Nou, begin eens bij de eerste keer dat jij zag.
1: Ja, nou, het gekke is dat de eerste keer dat ik haar zag, was toen ze in functie was op de sportredactie van het Algemeen Dagblad. En toen werkte ik nog bij Feyenoord, zo lang ken ik haar al. En Feyenoord had een jonge Braziliaanse speler, een talent... en die mocht niet geïnterviewd worden. Want die zou dan de meest krankzinnige dingen zeggen... en zichzelf in de problemen brengen. En toen ging het gerucht dat er een hele knappe, slimme, blonde dame rondhing bij Feyenoord... die haar zinnen had gezegd op een interview met die Leonardo. En toen hoorde ik voor het eerst van haar... en toen zag ik er ook wel eens langs de lijn staan. En ik vond het wel een indrukwekkende verschijning. En dat interview dat verscheen ook. Dus ook nog een goede journalist. Dat was de eerste keer dat ik er zag eigenlijk. Maar later hebben we elkaar beter leren kennen... doordat we samen een keer een cursus voetbaljournalistiek hebben gegeven.
0: Oh.
1: En dat toen klikte het wel, ja. Ja.
0: Weet je nog, wat was een belangrijke les in die cursus?
1: Nou, het leukste van die cursus was dat die mensen hadden zich daarvoor ingeschreven. En dan kregen ze een paar maanden lang elke week les van twee mensen uit de praktijk. Hè?
0: Ja.
1: Dus de ene dag kwam Willem Wissers en Kees Jansma en zo ging dat maar door. En dan kregen ze dus ook... Eerst kregen ze 3 uur lang les van mevrouw Schulderman over het vak interviewen. Daarna een korte pauze om het allemaal te verwerken. En dan ik 3 uur lang over de reportage. Dus Antoinette begon haar verhaal. En dat kan ze echt heel goed vertellen. Want ze heeft er goed over nagedacht. Dus ze zei, ja, je moet je altijd goed voorbereiden. En als je een schrijver interviewt, dan moet je uiteraard zijn boek lezen. Maar liever zijn hele oeuvre en bel zijn hele familie en dit en dat. En bepaal een tactiek. En je moet weten waar je naartoe wil met je interview. En nou, die mensen dat allemaal opschrijven. En toen kwam ik na de pauze. Toen zei ik, nou... Het beste is dat je je niet voorbereidt. Gewoon het geluk een beetje, het toeval een kans geeft... op goed geluk ergens heen gaat. En toen zeiden die mensen, wat is het nou? Weet je wel, wat moeten we nou doen? Maar goed, de les was dus, je moet het op je eigen manier doen... en die moet je zelf zien te vinden.
0: Ja, succes ermee.
1: Ja, prettige wedstrijd verder. Ja.
0: Dankjewel. Ja.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Michel van Egmond. En je boek heet dus Dit Wordt Toch Niks. En ik ben blij dat dit het laatste interview dan is... wat je geeft op dat gebied.
1: Ja. Maar mag ik dan bij mijn volgende boek gewoon weer terugkomen? Dan gaan we opnieuw
0: uiteraard. Het maakt allemaal niet uit als je het maar op een andere manier vertelt. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Michel dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MichaBlok.

0: Tros. De omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna